0: gevolgd worden. En het antwoord is, dat weet je niet, maar het zou zomaar kunnen. Want ze zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er in die boardroom gebeurt. En natuurlijk zijn het dan mensen die voor hen ook al besluit hebben genomen. Maar ja, je treedt in de rechten van. Dus ja, je hebt dan ook maar te maken met een mogelijke claim en een vervolging. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
1: Die is aan het rollen gebracht door Benedikt Fiek. In 2021 deed zij een massa-aangifte namens 800 omwonenden. Ik sprak haar gisteren, gevraagd naar een eerste reactie op deze stap van het OM. En ook de vraag of die persoonlijke vervolging er zou moeten komen. Zij zou dat niet meer dan logisch vinden.
2: Ik vind dat als iemand persoonlijk strafrechtelijk gekoppeld kan worden aan een strafbaar feit, dat die vervolging niet alleen maar het bedrijf zou moeten betreffen, maar dat die vervolging uiteraard de mensen die aan de knoppen zitten, dat die meegenomen moeten worden in de vervolging van de strafzaak die voorgelegd wordt aan de strafrechter.
1: Anton, daar zit geen woord Spaans bij. Voor
3: nee,
1: binnen
3: zeker niet.
1: Is het zo klaar als een klontje voor jou ook?
3: Ik vind het wel logisch. Tot nu toe heb je steeds, zeg maar, je hebt altijd de strijd tussen bestuursrecht en strafrecht. Bestuursrecht gaat voor, hè. Dan krijg je eerst de maatregelen die ze moeten nemen om te zorgen dat het niet gebeurt. Vergunningen en dat soort zaken. Maar we hebben natuurlijk zoveel overtredingen gezien. We hebben er ook zo vaak over gesproken in de boardroom panels van de afgelopen jaren. Ik vind het volkomen logisch. Ik denk dat een aantal mensen heel slecht heeft geslapen de afgelopen nachten.
1: Leen?
0: Ja, dat ze slecht slapen is wel zeker waar. Kijk, je kunt een bedrijf niet in de gevangenis zetten. Je kunt een bedrijf wel een boete opleggen, maar dat is het dan. Ja, en uiteindelijk moet je toch als bestuurder je realiseren dat het een keer stopt. En dat je daar ook rigoureuze maatregelen voor moet nemen.
1: Gaan bedrijven pas echt anders handelen als de bestuurders van die bedrijven daarop worden afgerekend en ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden?
0: Het antwoord is, ik denk dat dat een enorm verschil maakt. Dus ik heb ook in mijn afscheidsrede gepleit voor toch een zorgplicht voor ondernemingen naar de samenleving toe. En die is er wel in zekere zin. Maar daar wordt zelden goed in opgetreden, of door bedrijven, dan wel door de overheid die het toelaat. En daar hebben we in Nederland meer voorbeelden van. We hebben Gemoers, dat ook allerlei zooi in het milieu kwakt. Overigens nog met een vergunning van de overheid. Dus dat je hier een keer paal en perk aan stelt, dat vind ik ook wel volkomen terecht.
1: Nou, als het zou blijven bij een financiële straf, dan wordt al vaak gezegd dat 10% van de omzet, dat is 600 miljoen. Is dat dan iets wat je aftikt en je gaat vrolijk verder? Of kan dat toch ook pijn doen?
0: Nou, dat doet meer dan pijn, want dan heeft dat bedrijf een ongelooflijk serieus probleem. En dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat voor de moeder? Hè? Gaat hij dat ook willen betalen, laten betalen? Ja, of uiteindelijk, als het de continuïteit bedreigt, ja, dan moet je op die gronden een faillissement aanvragen.
1: Maar dan geef je dus aan dat die financiële boete al behoorlijk dat bedrijf midscheeps kan raken.
0: Zeker.
1: Dat het
0: als
1: niet per se
0: maar
1: afhangt van persoonlijke vervolging.
0: Nee, dat als zo'n boete maar omvangrijk genoeg is. Maar ja, dan is weer even de discussie natuurlijk in Nederland. En die is ook al vaak gevoerd. Ja, het gaat wel over 9000 mensen. Dus op het moment dat je een bedrijf stillegt omwille van een boete of omwille van een vergunning die je intrekt, ja, dan roept iedereen 9000 medewerkers direct en nog tienduizenden daaromheen. Met andere woorden, dan krijg je die dimensie.
1: Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd in de verhouding tussen het OM en het bedrijfsleven? Kom ergens een analyse tegen, dat ging wat verder terug, onder andere over de Libor-fraude van Rabobank. Dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden. Maar toen is er vrolijk geschikt, werden er honderden miljoenen overgemaakt, werd ook feitelijk strafrechtelijke vervolging daarmee afgekocht. Dat doen we dus niet meer. Daar laat het OM het ook niet bij zitten.
3: Zeker niet. Ik denk, ik heb bij Leen een jaar op cursus gezeten met de commissarissen. Daar gaat het ook om stewardship. En over en wat wij in feite doen in de boardroom en als commissaris of als CEO, dat gaat met name om houding en gedrag. En houding en gedrag aanpassen, dat is best wel lastig. En tot nu toe kwam iedereen ermee weg. Er werd een boete betaald. Heel vervelend, die aandeelhouder betaald. Dan toch wel uiteindelijk.
1: Maar het OM heeft dus ook blijkbaar gekozen voor een andere benadering.
3: Zeker, maar dat zal ook echt moeten. Want er gebeurt eigenlijk te weinig. En bovendien heb je ook nog weer een soort verknoping tussen bepaalde lokale overheden en het bedrijven. Kun je nog controleren als je ieder jaar dezelfde discussie hebt. Uiteindelijk is de conclusie, denk ik ook, dat te weinig echte vooruitgang wordt geboekt op basis van de straffen die zijn uitgedeeld. En logischwijs ga je dan traject daarna ga je richting strafrecht. Maar dan moet je het wel kunnen bewijzen en dat lijkt me buitengewoon lastig.
1: We praten hier dan overigens over een mogelijke boete, vervolging van de bestuurders. En op een ander schaakbord is er nog altijd de deal die eraan zou zitten te komen tussen de overheid en Tata Steel, om ervoor te zorgen dat Tata Steel verduurzaamd mee kan in de toekomst van dit land. Komt dat dan ook op losse schroeven te staan?
0: Ja, 2 miljard willen we dat er dan nog in stoppen. Dus de overheid heeft nu gezegd, laten we even pas op de plaats maken en nog eens even rustig nadenken en afwachten wat er hier gebeurt. Ja, die twee dingen zijn natuurlijk wel moeilijk los te koppelen van elkaar. Een bedrijf dat 600 miljoen boete zou krijgen en dan tegelijkertijd 2 miljard overmaken voor het verduurzamen. Die twee dingen, dat komt niet goed over in de pers. Nou vind ik ook wel dat je die twee dingen ook weer niet te veel moet vermengen. Dus het is in die zin een beetje een ongelukkige samenloop dat het nu op dit moment die vervolging komt. Kijk, die 2 miljard erin stoppen, ja, ik weet niet of het verstandig is, maar goed, dat besluit is genomen. Daar is goed over nagedacht, er zijn afspraken over gemaakt en daar moet je ook weer niet al te lichtvaardig van zeggen, we stoppen er maar even mee.
3: Ja, 2 miljard. Ik heb even snel uitgerekend, Leen. Dat is 30.000 euro per werknemer. Hè, wat je dan kunt als overheid ook kunt verspijkeren aan alternatieven voor die mensen.
0: Zeker.
3: Maar ik denk het ook in
1: het ontmantelen van die fabrieken, dat is ook wel eens uitgerekend. Daar gaan ook miljarden in om.
3: Dat klopt. Maar er is ook iets anders gebeurd. Hè. De oorlog in de Oekraïne hebben ook gemaakt. Dat we hebben gezien dat zeg maar staal strategisch is geworden om te hebben als Europa. Dus ook dat speelt in de hele analyse en het krachtenveld mee. Hè, maar fundamenteel denk ik dat het goed is dat die bestuurders worden aangesproken, uiteindelijk. Dat ze daar ander gedrag gaan vertonen, dat we ook andere cultuur krijgen in Business Nederland. Maar je ziet ook weer aan de reacties van het bedrijf zelf, dat ze echt weer in een soort spagaat schieten die we al kennen.
1: Nou ja, het is inderdaad journalistiek ook wel verantwoord om nog even aan te geven hoe Tata Steel heeft gereageerd. Namelijk, wij nemen die zorgplicht serieus. Wij willen een goede buur zijn. Het gaat om een beperkt aantal incidenten. We zijn in voortdurende dialoog met de omgevingsdienst. Een strafzaak voegt niet zoveel toe. En zeggen ze ook nog, letterlijk citaat, bij een industrieel productieproces op deze schaal is het technisch onvermijdelijk dat incidenteel een koks niet volledig gaart. Waardoor voor het voorkomen van ongare koks nooit een absolute garantie kan worden gegeven.
3: Dat geldt voor alles in de wereld, Thomas, ben ik bang. En bovendien is het ook een behoorlijk bekende casus dat ze met de omgevingsdienst en de directie van Tata Steel toch wel te veel verknoopt zijn geraakt afgelopen jaar. Waardoor er niet is opgetreden waar het wel had gemoeten. Als je die literatuur erop naast, ik heb het vanmorgen even gedaan, dan schrik je best wel dat van alle signalen die er zijn geweest de afgelopen jaren, en dan toch willens en wetens zijn genegeerd.
1: Maar er zijn natuurlijk ook boetes uitgedeeld, nog dit jaar.
3: Zeker.
1: Had die reactie van Tata Steel er anders uit moeten zien?
0: Nee, ik denk dat dit een voor de hand liggende reactie was.
1: Had Donald Pols het anders gedaan?
0: Waarschijnlijk wel. Je kunt ook gewoon zeggen dat er fouten zijn gemaakt en dat je je bewust bent van. En dit is natuurlijk politiek correct. Je wil je ook weer niet verder exposen in een juridische procedure door te roepen dat je het inderdaad fout hebt gedaan. Dus dat begrijp ik ook alweer, dat schuld bekennen. En Anton heeft gelijk. Ja, dit soort productie gaat natuurlijk altijd gepaard met uitstoot. En dan moet je wel met de samenleving over in gesprek. Maar al die incidenten in een lange reeks van jaren. We hebben natuurlijk het probleem groter gemaakt door niet op tijd in te grijpen. Dus is de tijd helaas misschien verkeerd voor Tata, maar dat het wel een keer gebeurt.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het boardroompanel zijn vandaag Leen Paap en Anton Wiggers. Webwinkel Bol heeft een vergunning van de AFM gekregen om diensten aan te kunnen bieden als betaald dienstverlener. Daarover schreef het FD eerder deze week. Het bedrijf wil daarmee achteraf betalen mogelijk maken en verdient ook zelf aan betaald technologie. Ik begin bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van een andere betaald dienstverlener, P. Leen, dat ben jij.
0: Ja.
1: Goed dat we dat eventjes openbaren.
0: Zo is het.
1: Ben jij daarmee ook een speler in dit hele verhaal of niet?
0: Zeker. P.nl is ook een betaalserviceorganisatie. En daarmee is Bol natuurlijk dat zou een concurrent kunnen worden. Dus het is ook om die reden dat ik dit ook even heb vermeld. En ik snap wel dat Bol dit doet. Dus het is met hun omvang en datgene wat ze aan andere diensten willen ontwikkelen, is het ook alweer een logische stap.
1: Waarom zouden ze het dan doen?
0: Nou ja, uiteindelijk willen klanten natuurlijk geholpen worden in het afhandelen van betalingen. Je wil ook in dit geval faciliteren. Eerst kopen, dan betalen. Dat schijn je te willen. Want dat is namelijk erg lucratief. Hè, als verdienmodel, de rente die je dan kan vragen.
1: Je weet ook dat je het dan goed moet regelen?
0: Jazeker. Dus dit op een goede manier regelen vergt een bak aan inspanningen. Om te voorkomen know your customer en witwassen en al die dingen meer. Ook je compliance op orde hebben. Dus nee, het is wel een enorme inspanning om dit goed voor elkaar te
1: maken. Maar daar staan dan serieuze verdiensten tegenover. Zeker. Want je haalt je een bak verplichting op de hals.
0: Ja, je haalt je een bak verplichting op de hals. Je staat onder toezicht van de Nederlandse Bank. Nou, je hebt net in het begin ook al even weer melding gemaakt van ABN AMRO. Dus ja, weet waar je aan begint. Maar alweer, als je dit soort dingen wil doen, is dit natuurlijk de enige weg. En de vraag is natuurlijk, ja, er zijn nogal wat aanbieders. In hoeverre zijn ze in staat om dat op te tuigen en ook in het competitieve speelveld een belangrijke speler te worden. Maar ze hebben wel een omvang en wel een apparaat en wel een dikke portemonnee.
1: Ja, want we gaan een aparte dochter in het leven op, ja, geloof ik. Hè? En daar ook heel veel vacatures voor vervullen. Moet zeker allemaal nog gebeuren. Anton, heb je nog iets toe te voegen aan het exposé van Leen?
3: Nee,
1: zou mooi zijn. Denk, mooi zijn.
3: Ja, nou, misschien vanuit de gedachte. De platformstrategie die Bol zeg maar nastreeft, is het ook, nou, ook zo, als je die, je krijgt ook meer data. Je hebt meer gegevens over de customer journey. En dat wil je ook. Dus je hebt op dat moment kun je zeg maar ook meer waarde creëren voor de toekomstige koper van Bol.com.
1: Waarom zien banken dit dan niet in? Want het komt er ook op neer dat zij kredieten gaan verstrekken, dat zij ondernemers op wat voor manier dan ook gaan helpen. Dat zijn zaken en taken die tot voor enige tijd ook wel bij banken werden belegd. Waarom nu niet meer?
3: Nou, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat zij ook de compliance al op orde hebben. Hoeven ze niet meer te doen. Ik denk dat ze het gewoon niet interessant genoeg vinden. Dat het zeg maar te klein is, te veel klein geld.
1: Want Bol had een samenwerking met de Rabobank, geloof ik, om ondernemerskredieten te verstrekken.
3: Ja.
1: Dat had tot in de lengte van dagen zo kunnen blijven.
3: Ja, ik weet niet hoe omvangrijk het is, eerlijk gezegd. Dus ik heb geen data erover. Maar ik denk dat het logisch zou zijn om het daar te laten. Maar gegeven de andere alternatieven die je hebt om zeg maar meer data over je klanten te hebben, ook een stukje financiering en dus hogere marges te genereren. Want in feite, het businessmodel van Bol.com is lage marges en volume. Ja, dan voeg je echt iets toe. Maar daar staat tegenover dat je heel veel compliance-achtige organisaties moet gaan
1: concurreren met al die andere spelers, van wie we er toevallig
3: Ja, maar zeg maar, hun visie is, Alibaba doet het ook, Temu doet het ook. Je hebt Apple Pay. Dus ze gaan in dat kader ook gewoon mee met wat de concurrent is.
1: Maar je gaat iets doen waar niet van oudsher je kracht ligt.
3: Nee.
1: Dus als je het doet, moet je het goed doen.
3: Ja, nou, dat kunnen ze wel.
0: Nou ja, de andere kant van die medaille is natuurlijk de vraag. Inderdaad, data wordt verzameld. Wil jij inderdaad als leverancier of klant dat al jouw data ook op die manier terechtkomt? Ook je betaalgedrag bij in dit geval Bol.com. De betaalserviceorganisaties zoals we die kennen. Banken hebben zich links en rechts laten inhalen door een aantal andere. Adyen, Bukaroo, Pay.nl.
1: Maar dat hebben ze waarschijnlijk laten gebeuren omdat ze zelf dachten, hier valt geen droogbrood meer te verdienen.
0: Nou, ja, dat is misschien één ding. Maar ik denk niet dat het alleen dat is. Een apparaat was zo duur geworden dat ze niet meer konden concurreren met die snelle jongens die even links en rechts ook in staat waren dit op te tuigen. En als je natuurlijk als Bol.com nu niet alleen handel doet, verkoopt, inkoopt, leningen verstrekt en ook data verzamelt. Nou ja, dat is vanuit een geïntegreerd model goed voor te stellen. Maar als klant dan wel als leverancier, ja, dan lever je ook wel weer uit aan één platform. En dat is bij die andere betaalserviceorganisaties niet het geval.
1: We gaan naar het derde onderwerp, terwijl we er stilzwijgend aan lachen. Beleggers brachten afgelopen jaar minder vaak hun stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen. Vooral bij de midcapbedrijven daalt de opkomst. Blijkt uit een evaluatie van Eumedion. Dat is de belangenbehartiger voor de institutionele belegger. Anton, waar zijn al die beleggers gebleven?
3: Ik denk thuis. Je hebt er gewoon geen zin in.
1: En waarom zouden ze er geen zin in hebben? Want Eumedion zegt, we hebben er ook voor gestreden. Aandeelhouders hebben nu over veel zaken iets te zeggen.
3: Ja.
1: Mogen zich er in ieder geval voor uitspreken. Ja. Maak gebruik van dat recht, verkwansel het niet.
3: Zeker, alleen die vergaderingen die vinden plaats midden op de dag. Dus als kleine aandeelhouder moet je daar een dag vrij voor nemen of een halve dag vrij voor nemen. Ik denk dat het anders zou kunnen en moeten. Ik denk dat ze dat gewoon digitaal moeten gaan doen. En dat het op wat je dat moment doet, dat mensen zeg maar het uitkomt. Als je nu ING-aandelen hebt, kun je ook gewoon stemmen als aandeelhouder via je bank.
1: Maar het interesseert je dan blijkbaar ook onvoldoende? Of de offers zijn te groot?
3: Vergis je niet, als je een jaarrekening moet lezen tegenwoordig, dan moet je een halve studie achter de rug hebben om het goed te kunnen
1: bereiken. Ja, zeg, wilden we eerst dat er een beetje serieus werd gerapporteerd, is het nu te dik geworden?
3: Ja, maar daarom doen we het ook gewoon niet meer, Thomas. We zijn gewoon een beetje lui geworden en we kijken naar die koersen en we verkopen weer wat en op het moment dat het interessant wordt.
1: Ja, dat stond er ook nog wel fijn
3: inhoudelijk.
1: Ze komen niet meer opdagen, maar de winsten nemen toe.
3: Precies. En ik weet nog wel, toen ik heb ooit bij een beurslid fonds gewerkt, daar kwamen met name gepensioneerde mensen naar Amsterdam en die gingen gaan kijken, wat is het cadeautje wat we dit jaar krijgen? Het waren gewoon motieven om naar die vergaderingen te gaan. Die cadeautjes zijn ook minder geworden, Thomas.
0: Ja, kijk, 80-90% van aandelen wordt gehouden door de vermogensbeheerders. Hè. Dus in die zin, de kleine aandeelhouder, ja, die kwam nog wel voor het cadeautje. Het scheerapparaat of iets anders als hij op de aandeelhoudersvergadering kwam. Maar die grote jongens maken het verschil. En ja, daar zie je natuurlijk wel dat dankzij Trump toch er een zekere tendens is om dat woke maar weg te halen. Dus die resoluties die gaan over duurzaamheid, stemmen over de betalingen van de top. Ja, dat zijn ook vaak adviesstemmen. Die worden ook vaak genegeerd door de bedrijven. Dus op ene moment is er wel weer de vraag: wat is je impact als aandeelhouder nu werkelijk op datgene wat in zo'n AVA gebeurt? En dan leert de uitkomst van al die stemmingen dat dat verrekte weinig en beperkt is. En als je dan wil engagen, zoals dat zo mooi heet, in gesprek wil gaan met een bedrijf, dan doe je dat buiten de AVA. Dus dan zoek je ze op bij andere bijeenkomsten. En dan ga je daar het gesprek met ze aan. En in die AVA is het natuurlijk toch meer een rituele, formele dans geworden, waarin de impact ook helaas overzienbaar is. En ja, dan zie je dus ook een afnemende trend.
1: Maar als het al lastig is om ze er met de haren bij te trekken, moet je dan niet zorgen dat de drempel in ieder geval zo laag mogelijk is? Ik citeer uit het bericht van Medion: institutionele beleggers werden geconfronteerd met uiteenlopende stemdeadlines, omslachtige volmachtprocedures, fouten in registratieprocessen. Het ging met name over een fout bij bodemonderzoeker Fugro. Door een registratiefout circa 39% van de uitgebrachte stemmen onjuist verwerkt. Waardoor ook een voorstel ten onrechte als verworpen werd verklaard. Dit zijn allemaal zaken die je toch wel uit de weg zou kunnen ruimen.
0: Zeker. Kijk, we doen dit sinds COVID. Hè. Daarvoor was het natuurlijk altijd fysiek bij elkaar komen. En daarna mocht het ook digitaal. En dan blijkt dat dat in die aantal jaren die dat nu kan, dat dat nog vaak niet goed is en krakkemikkig. Ik snap dat wel, want het zijn wel complexe stroomlijnen of kanalen die je dan moet volgen. En dat daar af en toe wat misgaat, dat is evident. En ja, dat Anton zegt, dat moet je natuurlijk gewoon stroomlijnen verbeteren. Zodanig dat je gewoon vanuit je huiskamer, als je dat wil, ook mee kan stemmen.
1: Maar als je dan niet komt opdagen, dan moet je ook niet gek staan op te kijken als vervolgens een activistische aandeelhouder die er wel is met de buit vandoor gaat. Dit zijn onze beursnerd Jochem Visser daarover.
5: En dan zeggen ze bij Uitmedion: ja, u neemt te weinig verantwoordelijkheid. Dat is de stok eigenlijk. En dan ook de wortel. Pas op, straks neemt een activist de boel over als u te weinig stemt.
1: Zou dat kunnen gebeuren?
3: Nou, in ieder geval, ze kapen wel, zeg maar, de nieuwsgaring, zeg maar, die het biedt, weg. Voor, dus je kunt natuurlijk een heel duidelijk stempel drukken op zo'n AVA. En dan komt het ook in de pers. En heb je werk kennelijk goed gedaan. Maar uiteindelijk kan ook een bestuursvoorzitter ook weigeren om dingen op de agenda te zetten en dingen te beantwoorden.
0: Ik denk overigens dat wat Jochem zegt, dat natuurlijk flauwekul is. Want die activisten die waren er altijd al. En ook de Children Fund heeft ooit met de 0,36% aandelen van ABN AMRO ertoe geleid dat er een paar dingen helemaal anders liepen. Dus ook die hele kleine activisten die kunnen zeer wel buiten de AVA een impact hebben.
1: Jochem deelt hier overigens een zorg van Rient Atma van Eumedion.
0: Zeker, en hij moet dat zeggen als de voorman van Eumedion. Maar alweer, dit fenomeen bestaat al lang. En dat gebeurt al lang met hele kleine aandelen. Zoek je gewoon de publiciteit op. En kun je ook enorm veel invloed hebben. En daar hoef je niet voor langs de AVA.
1: Nee, maar wel in een radiostudio staan. Want jullie invloed, nou, niet meer in woorden uit te drukken. Mijn dank wel. Fijn dat jullie er waren. Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nairobi Business Universiteit. Commissaris, toezichthouder bij verschillende bedrijven. En Anton Wiggers was er ook bedrijvendokter. Partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: van half drie.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Hoewel de asbak al jaren uit het straatbeeld is verdwenen, is de sigaret er nog altijd, ondanks schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Toch zien ook tabaksfabrikanten dat de tij begint te keren. Philip Morris International zegt al een tijdje dat de sigaret in een museum hoort. Biedt in plaats daarvan een selectie zogenoemde rookvrije producten aan. Hoe gezond, hoe verantwoord is dat dan? Ik ga erover in gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris International in de Benelux. Welkom.
3: Dankjewel. Goedemiddag.
2: Logische eerste vraag. Rook je zelf?
3: Nee, ik rook niet. Ik heb bewust gekozen om niet te roken. Want het is een risicovol product.
2: Nooit een sigaret opgestoken?
3: Nee.
2: En een rookvrij product dat jullie zelf aanbieden wel eens geprobeerd?
3: Nee, ook niet. Omdat die producten die we aanbieden ook niet risicovrij zijn. Dus voor mij als niet-roker zou dat een stapje terug zijn. Daarom zeggen we ook als bedrijf, begin ook niet aan onze alternatieve producten. Het beste is om niet te roken of niet een van onze producten die alternatief zijn te gebruiken.
2: Hoe is het dan om dat toch te verkopen? Want zonder de verkoop van dit soort producten was er geen Philip Morris International.
3: Nou, ik hou van uitdagingen. Ik heb een commerciële achtergrond. En we opereren in een best lastige omgeving. Dat weet je. Stevig gereguleerd. Maar als het tegenwind is, dan vind ik dat juist mooi om nog harder te gaan fietsen. Harder te gaan trappen en daartegen in te fietsen. Om ook die transitie waar we nu als bedrijf in zitten, om die in ieder geval zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.
2: Maar jij werkt al 20 jaar bij een bedrijf waarvan je zegt, ik heb er nooit ook maar een gedachte aan gewijd zelf te beginnen. Ik raad mensen af dat te doen. Als je van een commerciële uitdaging houdt en je weet dat mensen niet gezond genoeg eten, dan kan je toch net zo goed broccoli gaan verkopen?
3: Ja, maar
2: veel beter.
3: Begrijp ik die vraag. Maar wat ik mooi vind is om dit van binnenuit bij te dragen aan die verandering. En toen ik werk al 20 jaar bij het bedrijf, maar in 2015 ben ik bijvoorbeeld al benoemd tot directeur rookvrije alternatieven. Toen waren die producten nog niet op de markt in Nederland. Dus die transitie, die verandering is binnen Philip Morris natuurlijk intern al een hele tijd aan de gang. Nou, en dat fascineert me, hoe zo'n groot bedrijf met een miljardenomzet zichzelf opnieuw wil uitvinden.
2: Maar dat zijn nog altijd producten, ik herhaal nu jouw antwoord, waarvan je zelf zegt, als je het niet al doet, begin er niet aan.
3: Klopt. Laat ik me daar glashelder in zijn. Als bedrijf zeggen we, begin niet met roken. En als je rookt, stop. Maar als je niet stopt met roken, stap dan over op een veel minder schadelijk alternatief.
2: Nou, hoe veel minder schadelijk dat is, daar komen we nog over te spreken. Want uiteindelijk, of je rookt of zo'n rookvrij product in jullie optiek koopt, uiteindelijk weet je dat dat schade aan de gezondheid toe kan brengen, dat je daaraan kunt overlijden. Het is toch lastig om daar al 20 jaar van je werkzame leven aan te besteden?
3: Nou, het gaat om die verandering. Kijk, het beleid dat nu wordt gevoerd door de overheden heeft ertoe geleid dat in Nederland nog steeds 18% van de volwassenen rookt. Hoe mooi zou het zijn en hoeveel zou het helpen voor de volksgezondheid als die overstappen op minder schadelijke alternatieven die wetenschappelijk aantoonbaar minder schadelijk zijn. Het huidige beleid verder voortzetten is niet de weg naar een snelle manier van een rookvrije toekomst te realiseren.
2: Zou je zelf graag ergens anders willen werken? Want je gaf net aan, ik werk al 20 jaar bij Philip Morris.
3: Ja.
2: Is het überhaupt mogelijk om ergens anders te werken als je al 20 jaar in de tabaksindustrie werkt?
3: Tuurlijk, ik werk niet bij Philip Morris omdat ik geen andere keuzes had. Ik werk er omdat ik echt gefascineerd ben en geboeid ben door die verandering die plaatsvindt. En elke dag, elke vergadering hebben we over die rookvrije toekomst.
2: En dan zeg je, ik ga harder trappen als ik wind tegen heb. En jullie hebben wind tegen, want de regulering wordt nauwer, wordt strenger. En om dat te voorkomen kun je een lobbyapparaat in werking zetten. Dat begint bij de consultatieronde. Dan kunnen mensen laten weten wat ze van voorgestelde wetgeving vinden. Your voice, your choice. Dat is de campagne van Philip Morris. Moest je wel de kleine lettertjes lezen. Er is veel controverse over ontstaan. In Brussel worden nu de twee grootste Europese tabakswetten herzien. Regels voor tabaksproducten en die voor tabak. Reclame. En mensen mogen daar dus hun mening over geven. Wat blijkt, dat hebben ze gedaan via een code, hebben ze kunnen scannen en dan gaven ze aan wat ze ergens van vonden en dan maakte Philip Morris daar een mooi door AI gegenereerd tekstje van met de uitkomst, die strengere tabakswetgeving vindt geen steun. Wat vind je van die modus operandi?
3: Nou, laat ik vooropstellen dat wat artsen, want voornamelijk artsen die je tegen die vragen over hebben gesteld, dat ik die vraag begrijp. Hè? Maar die ophef die eromheen is ontstaan, die draagt niet bij aan de dialoog. Want waar we nou op zoek zijn, is een dialoog.
2: Ja, maar ik begin eventjes bij waarom die artsen in het geweer kwamen. Namelijk omdat ze vonden dat hier dingen gebeurden, een lobby werd bedreven die niet conform de regels is.
3: Ja, we hebben AI ingezet om te faciliteren. Niet om antwoorden en meningen te genereren. En het inzetten van technologie gebeurt al vele jaren op burgerinitiatieven en burgeracties. Als je, en ik weet niet of je het zelf hebt gedaan, maar als je de tool in zou gaan en kijkt naar, zijn er voldoende mogelijkheden geweest om je eigen mening te geven. Er wordt ook heel duidelijk gezegd, dit is op PMI gegenereerd. Kijk de antwoorden goed na. Personaliseer en controleer voordat je indient. Ja. Dus AI is echt gebruikt.
2: Is die tool op dit moment offline, dus ik heb het zelf niet kunnen doen. Mm-hmm. Maar ik ken wel het verhaal van een longarts die uiteraard voor die strengere wetgeving is en dat ook duidelijk dacht te hebben aangegeven en vervolgens de tekst zag en dacht, hé, maar luister eens, dit is helemaal niet wat ik beoog.
3: En dan is er nog zeker ruimte om die tekst aan te passen zodat jouw mening is. En die wordt niet door AI gegenereerd, die wordt puur gefaciliteerd.
2: Ja, het is aan het licht gekomen door onderzoek van Poynter. Ja. Ik citeer even uit hun bevindingen. 11 van de 12 belangrijke aspecten geven je argumenten tegen strengere wetgeving. Ook de verdere zorgen die de gebruiker kan aanklikken zijn allemaal negatief over verdere regulering. Dan stuur je mensen toch heel bewust een kant op, de kant die jou het beste uitkomt.
3: Wat niet betekent dat je nog steeds niet eens kunt of oneens kunt zijn met dat standpunt. Dus een negatieve mening kunt geven. Maar waar het ons om gaat is dat we de dialoog willen hebben. Want uiteindelijk streven we naar hetzelfde. We streven naar het uitfaseren, je zei het in je begin, in je opening, van sigaretten. We willen dat sigaretten in het museum behoren, tot het verleden. Wat daarbij cruciaal is, is dat er verschil komt in regelgeving tussen sigaretten en de minder schadelijke alternatieven. Dus uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel. Alleen de route en naartoe verschilt.
2: Dat jullie graag die producten waarvan je zelf zegt dat die minder schadelijk zijn, toch wil kunnen verkopen. En dat er politiek wordt gekeken naar, zijn die producten die wat jullie betreft dan veel beter zijn, echt zoveel beter? En als dat niet voldoende bewezen is, dan willen we dat daar een streng regime voor geldt.
3: Ja, nou, als je kijkt naar het onderzoek, dan erkent ook een RIVM en andere onderzoekse instituten dat die resultaten kloppen, dat het veel minder schadelijke alternatieven zijn. Als we bijvoorbeeld nu naar de FDA kijken, die enkele dagen geleden in Amerika heeft erkend, en het ging in dit geval over nicotinezakjes, dat het overstappen van sigaretten naar nicotinezakjes een significant minder risico geeft op rookgerelateerde ziektes.
2: Dat is de Amerikaanse toezichthouder. Ik kom echt nog
3: maar
2: wel terug
3: op onderzoek.
2: Dit dossier, waar ze overigens wel van hebben gezegd, er komen nog altijd veel schadelijke stoffen vrij en we hebben verder onderzoek nodig. Als je dat toch volledig wil citeren, dat is toch zo? De FDA geeft toch nog wel wat kanttekeningen?
3: De FDA heeft inderdaad ook aangegeven dat het niet risicovrij is. Maar nogmaals, significant minder risico op rookgerelateerde ziektes. En ze doen dat na een jaar onderzoek, uitgebreid onderzoek. Dus we kunnen daar ook niet zomaar overheen stappen.
2: Jij zegt, het gaat ons om de dialoog. We willen uiteindelijk hetzelfde. Dan toch nog even de opbrengst van deze campagne, hè, die voor een deel door AI is gefaciliteerd. Vragen in de Tweede Kamer over deze werkwijze. Europese Commissie boos. Een groep artsen die een rechtszaak begint. Ja, jij bent hier als commercieel directeur, maar jullie zult toch ook de public affairs wel in de gaten moeten houden. Dan is dit toch volledig uit de hand gelopen. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?
3: Het gaat ons uiteindelijk om het hebben van die dialoog.
2: Maar die heb je toch helemaal niet gekregen?
3: Die hebben we niet gekregen.
2: Ze zitten allemaal in de hoogste boom. En dat is wel terecht.
3: Maar die zouden we heel graag willen. Maar die dialoog aangaan, daar heb je twee partijen voor nodig. En helaas heeft de andere partij besloten om niet met ons, bijvoorbeeld hier vandaag, aan te schuiven.
2: Nou, we hebben ze ook niet uitgenodigd overigens, maar dat doen we vaak genoeg. Het is ook wel vaak genoeg besproken inmiddels. Want het is iets wat je toch, jij zegt, het is een techniek die vaker wordt toegepast. En technologie in de lobby is geen nieuw fenomeen. Die wel vragen oproept als je kijkt naar die consultatierondes. Daar gaan ook wel eens consultatierondes voorbij zonder dat mensen reageren. In jullie geval duizenden, tienduizenden reacties. Waardoor mensen ook dachten, wat is hier aan de hand?
3: Nou, laten we het wel in het perspectief van jou de perspectief plaatsen. In Nederland praat je over 700 reacties op 100 miljoen volwassen rokers in Europa. 700 reacties. Dus je moet het ook wel in het juiste perspectief blijven.
2: Je zou het op dezelfde manier doen een volgende keer.
3: Ik zie niet in waarom we dat niet zouden doen. Want nogmaals, het is een tool die gebruikt is om te faciliteren en niet om meningen te genereren. Maar we roepen iedereen op om nu met ons die dialoog aan te gaan, hoe we samen die rookvrije toekomst kunnen realiseren. Want de standpunten blijven, in de verdediging blijven zitten, dat helpt de roker niet.
2: Nee, overigens nog eventjes inhoudelijk naar die nieuwe wetgeving. Want die tabaksrichtlijn die gaat gelden niet alleen voor tabak, maar ook op nicotine. Wordt strenger wat betreft rookvrije producten.
3: Ja.
2: En dat zijn de producten waarvan jij zegt, daar zit de toekomst in voor ons bedrijf. Ja. Het is dus een heel duidelijk zakelijk en commercieel motief om hierop tegen te zijn, toch? Heb je dan echt wel de volksgezondheid voor ogen?
3: Een gelijke behandeling van ongelijke producten, want er zit een heel duidelijk verschillend risicoprofiel in die producten, klopt niet, is wetenschappelijk onjuist. Daar gaat het ons om.
2: We gaan daarover doorpraten. Nadat jij een dilemma voorgelegd hebt gekregen van mij, als je daar wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
2: Over 100 jaar dan is er geen plek meer voor grote tabaksfabrikanten. Of ook zonder sigaretten heeft de tabaksindustrie een gezonde, tussen aanhalingstekens, toekomst.
3: Tweede.
2: Die gezonde toekomst. En dat gebeurt dan, Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris, aan de hand van die rookvrije producten. Ik geef je toch even de gelegenheid om uit te leggen, wat is wat jou betreft rookvrij?
3: Aan de ene kant heb je sigaretten, daar is het tabak en die verbrandt. En alles wat verbrandt, daar komt rook bij vrij en heel veel schadelijke stoffen. En aan de andere kant heb je dus alternatieven, rookvrije alternatieven. Een aantal van deze producten bevat tabak, maar die wordt verwarmd en niet verbrand. En dus als het niet verbrandt, komt er geen rook bij vrij. Of er zijn ook producten waar geen tabak in zit en slechts nicotine. Dan kun je helemaal niet over verbranding spreken.
2: En slechts nicotine?
3: En slechts nicotine.
2: Dat maakt het toch niet per se minder schadelijk?
3: Nicotine is niet risicovrij, maar experts zijn het erover eens dat het niet de primaire oorzaak is van rookgerelateerde ziektes.
2: Goed, jij hebt een legertje experts. Ik heb ook een legertje experts. Je haalde al het RIVM aan.
3: Ja.
2: Ik ben daar gisteravond nog even geweest. Over verhitte tabak schrijft het RIVM: de gebruiker krijgt van verhitte tabak minder kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen dan van sigaretten. Dat betekent echter niet dat het gezondheidsrisico in dezelfde mate lager ligt. Ook een kleine hoeveelheid kankerverwekkende stof kan kanker veroorzaken. En daarnaast bevat de rook van verhitte tabak juist een grotere hoeveelheid van sommige andere schadelijke stoffen dan de rook van een sigaret. Wat is dan de winst?
3: Maar daarom zeggen we ook deze alternatieven kun je beter niet gebruiken.
2: Maar jij schermt met het RIVM dat dan duidelijk zou zeggen dat die rookvrije producten wezenlijk anders zijn dan die sigaretten. Terwijl het RIVM staat op hun eigen site over verhitte tabak een tamelijk vernietigend oordeel velt.
3: Ja. Wat wij uit onze onderzoeken, en anders die worden ook onderbouwd door andere onafhankelijke instituten, zeggen, het heeft aantoonbaar minder schadelijke stoffen. En als ik nu even dit mag bruggen richting bijvoorbeeld...
2: Maar dan staat er minder schadelijke stoffen. Dat betekent niet per se dat het gezondheidsrisico in gelijke mate afneemt.
3: Nee, en daarom zeggen we ook, het is beduidend minder schadelijk. We praten ook niet over een percentage, maar het is minder schadelijk dan het roken van sigaretten.
2: Maar je wil er nog iets afmaken?
3: Ja, als je dit bijvoorbeeld brugt naar een land als Zweden, waar er een gebalanceerd beleid is en goed doordachte regelgeving, en een verschillende regelgeving tussen sigaretten en rookvrije alternatieven, wat je daar ziet is dat het aantal volwassen rokers onder de 5% is gedaald. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft dat Zweden het eerste rookvrije land ter wereld is.
2: En een rookvrije land, dus als het aantal rokers afneemt, dan wil dat niet per se zeggen dat het aantal mensen dat dan die rookvrije producten koopt ook afneemt. Want dan zijn ze dus blijkbaar gevlucht naar iets anders, waarvan het RIVM dus ook nog even nogmaals zegt dat die gezondheidsrisico's er wel degelijk zijn en niet in gelijke mate afnemen.
3: Exact. Dan hebben die mensen een bewuste keuze gemaakt om over te stappen op een minder schadelijk alternatief. En wat als laatste heel belangrijk is, Zweden is het land met de laagste percentage rookgerelateerde ziekten in Europa.
2: Het RIVM heeft er ook iets over gezegd tegenover Kassa. Ik keek de uitzending van begin dit jaar terug. Daar zegt de onderzoeker, als je 1 druppel gif neemt, dan ga je dood. Als je er 10 neemt, ga je niet plotseling 10 keer meer dood. Wat is dan de winst van die ene druppel gif nog? Want het effect is hetzelfde, dood is dood.
3: De winst zit hem erin dat er nogmaals vele malen minder schadelijke stoffen in zitten. En laat nogmaals helder zijn, je kunt deze producten ook beter niet gebruiken, want ze zijn niet risicovrij. Maar op dit moment het roken in stand houden en 18% van de volwassenen in Nederland nog steeds roken, is ook geen oplossing. Het RIVM geeft zelf ook aan dat het Nationaal Preventieakkoord en de rookvrije samenleving in 2040 niet gehaald gaat worden op deze manier. Nou, dan kunnen we blijven gaan met verbieden en hele hoge prijzen op sigaretten. Of we kunnen kijken wat rookvrije alternatieven voor een rol kunnen spelen.
2: Die rookvrije alternatieven, daar heeft de Universiteit van Maastricht zich ook over gebogen. Ja. En daar zeggen ze dan bijvoorbeeld dat mensen dit product veel sneller pakken. Dat ze het ook vaker doen. Dus als je dat dan tegen elkaar afweegt, misschien een in jouw ogen minder schadelijk product, maar je gebruikt er meer van, je gaat er sneller naar grijpen, ja, dan kom je toch op hetzelfde punt uit.
3: Dat ligt natuurlijk aan, dat komt niet uit onze cijfers naar voren. En ik zou daar graag over in gesprek willen.
2: Waarom kom jij eigenlijk bijna nooit in gesprek? Want dat idee krijg ik in de media, ben je bijna nooit. Er zijn denk ik ook veel media die principieel zeggen, met Philip Morris gaan we niet in gesprek. Je zegt RIVM, politiek, universiteiten. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst hier dan een goed gesprek over gevoerd?
3: Dat gebeurt veel te weinig. En ik vind het ook nogmaals, dank je wel voor deze uitnodiging. Want er wordt heel veel over ons gesproken, maar heel weinig met ons gesproken. Terwijl we onderdeel willen zijn van de oplossing.
2: Als jij nu gesprekspartners zou mogen uitkiezen, wie zou er dan aan tafel zitten?
3: Ik zou graag met de beleidsmakers om tafel willen. Om te praten over hoe bereiken we die rookvrije samenleving. Want op deze manier komen we er niet.
2: Ja, maar ik snap toch echt wel dat zij denken, een rookvrije samenleving, daarover ga ik niet in gesprek met een tabaksfabrikant die geld verdient met het verkopen van dit soort producten.
3: En ik snap daar helemaal niks van.
2: Oh nee?
3: Als je kijkt naar omliggende landen, bijvoorbeeld Zweden, maar ook het Verenigd Koninkrijk, waar je dit soort resultaten dus wel kunt gaan behalen. Als je kijkt naar onze intentie en de onderzoeken die we delen en de data, laten we dan op basis van data en wetenschap die discussie hebben. Maar het negeren van de industrie en dus uiteindelijk ook de rokers niet kunnen informeren over alternatieven, dat is het slechtste wat je kunt doen.
2: Maar het RIVM, dat is toch de wetenschap?
3: Dat is de wetenschap.
2: En de wetenschap hoeft toch niet met jullie in gesprek te gaan om te constateren dat er nog altijd serieuze gezondheidsrisico's kleven aan de producten die jullie verkopen.
3: En daarom zeg ik wil graag ook met de beleidsmakers in gesprek, zodat we de wetenschap, de innovatie en het beleid in één keer kunnen bespreken.
2: Nou, ik begin eens boven aan de apenrot, want minister Hermans heeft ook gesproken over rookvrije producten en verhitte tabaksproducten. En zij zegt dat is net als een gewone sigaret schadelijk voor de gezondheid, blijkt, haalt zij aan uit dat onderzoek van de RIVM. Hoewel de lange termijn effecten nog niet volledig bekend zijn, blijkt uit het onderzoek dat verhitte tabaksproducten op korte termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en daarmee zijn verhitte tabaksproducten geen veilig alternatief voor roken. Het gebruik van die producten moet dus, net zoals bij gewone sigaretten, ten zeerste worden afgeraden. Dat is de minister van Volksgezondheid. Ja. Dat is niet de beleidsmaker, maar wel een lid van het kabinet.
3: Ja, en wat ik alleen maar kan doen is verwijzen naar, kijk naar de onderzoeken.
2: Dat heeft ze gedaan, kijk naar de RIVM aan.
3: Kijk naar wat er in andere landen gebeurt. En dan zul je zien dat dit feitelijk niet juist is.
2: Maar we komen toch nog altijd teer tegen, we komen nicotine tegen, we komen chemische stoffen tegen. Het zou toch gek zijn als een minister van Volksgezondheid zegt, nou, dit is je go-to place.
3: Producten waarin tabak verwarmt, maar niet verbrandt, lijkt me heel erg lastig dat daar teer in, want het vindt bij verbranding plaats. Maar nogmaals, we kunnen in de details gaan, inderdaad. En ik ben geen wetenschapper en geen onderzoeker.
2: Maar je werkt 20 jaar
3: bij deze fabrikant. Maar ik werk 20 jaar bij Philip Morris. De dialoog aangaan en samen optrekken om oplossingen te vinden, dat is waar het ons om gaat. En we zijn daar volledig transparant in. We steken onze nek uit. En ik snap voor heel veel mensen dat dat heel vreemd is. En wellicht dat er sceptisch op gereageerd wordt. Maar dit is echt, we zijn van binnenuit veranderd en we willen die rookvrije samenleving.
2: Ja, maar het wordt allemaal gezegd door iemand die zelf niet rookt en die ook niet aan de alternatieven is begonnen, omdat hij zegt het risico is me te groot.
3: Is dat niet het mooiste voorbeeld?
2: Nou ja, het is ook een voorbeeld van de kinderen van de techgigant die allemaal niet op een scherm mogen zitten. Of de medewerkers van een tabaksfabrikant die er niet over piekeren om te roken. Dat zijn dus mensen die weten wat ze verkopen, die weten wat het teweeg kan brengen. Ja. En dus zeggen, ik begin er nooit aan.
3: Klopt, omdat we heel duidelijk zijn en zeggen, dit product is risicovol, dus begin er niet aan. Maar het product verbieden en in de illegaliteit drukken is ook geen oplossing voor het probleem.
2: De winst van Philip Morris wereldwijd is alleen maar toegenomen. Er worden op grote schaal nicotinezakjes verkocht.
3: Ja,
2: ja, dat is toch ook, kom ik weer met mijn broccoli, maar bepaalt geen groente en fruit wat je verkoopt. Het is nog altijd gewoon rotzooi, toch?
3: Ja, en daarom zeggen we ook, begin er niet aan.
2: Ja, maar je wil het wel verkopen, neem ik aan.
3: We willen het graag verkopen in het gereguleerde kanaal aan volwassen rokers. Maar niet zoals het nu in Nederland gebeurt. En daarom verkopen we ook geen nicotinezakjes en overigens ook geen vapes in Nederland. Omdat die volledig, ze zijn verboden. En wat er allemaal in het illegale circuit gebeurt is een nachtmerrie voor de volksgezondheid. En daar willen we ook daar. Willen we heel graag dat de overheid beter handhaaft. Want het is vreselijk wat er op schoolpleinen allemaal gebeurt.
2: Ja, maar goed, dat gaat over schoolpleinen. Uiteindelijk zie je dat het afzetkanaal waar je sigaretten kunt kopen of aanverwante artikelen, dat kleiner wordt. Dus wat gebeurt er dan? In de supermarkt kan het niet meer. En dan komt er op een steenworp afstand van die supermarkt een tabakspeciaalzaak. Ook onderzoek naar verricht, deels undercover, gefinancierd door Philip Morris.
3: Ja, heel goed dat je dat vraagt. Ik wil het heel graag in perspectief plaatsen. In 2024 is het verbod op tabaksverkoop in de supermarkten van kracht geworden. Daar zijn 6000 verkooppunten verdwenen. Het aantal rokers is relatief gelijk gebleven, 18%. Dan is het logisch dat die rokers op zoek gaan naar andere verkooppunten. Ondernemers springen daarop in en er zijn 150 nieuwe winkelpunten geopend. VWS heeft een SEO-rapport laten opstellen waarin toen al wordt aangegeven, er komen 800 nieuwe winkelpunten. Dat is gewoon een logisch gevolg van de economische situatie. Het zijn er 150 geworden.
2: Maar door jullie gefinancierd?
3: Zes, omdat wij op die punten de rokers weer willen informeren over onze minder schadelijke alternatieven.
2: Jo, maar je wilt toch ook gewoon verkopen?
3: Tuurlijk, we zijn uiteindelijk ook een commercieel bedrijf.
2: Ja, maar zeg dat dan ook.
3: Dat zeg ik bij deze. We zijn een commercieel bedrijf en we willen winst maken. Maar wat we niet willen, is niet-rokers aanzetten tot het gebruik van onze producten.
2: Maar jij wil een rookvrije generatie. Jij wil mensen ervan afhelpen. Dan is het toch best wel moeilijk met elkaar te rijmen dat jij ondernemers financiert om een winkel te openen of flink te gaan verbouwen.
3: Ondernemers willen graag met ons optrekken.
2: Omdat jij ze een ton geeft om het er mooi uit te laten zien. Maar jij wil, zeg je zelf net, hetzelfde beogen als degene die sigarettenwereld uit willen helpen. Ja. En ook het liefst in hun verhaal de rookvrije producten. En dan open jij, in ieder geval gefinancierd door Philip Morris, tabakspeciaalzaken.
3: En denk je dat, Thomas, dat het helpt op het moment dat wij ons terugtrekken? Probleem, de uitdaging is aan de vraagzijde. 2,5 miljoen rokers die hun product dagelijks willen kopen. Op het moment dat wij aan de aanbodzijde zullen stoppen, dat betekent dat de concurrent erin stapt. Of nog veel erger, dat in de illegaliteit verdwijnt.
2: Nou, die concurrent die erin stapt, ja, dat is. Het moet jou denk ik vooral dan gaan om de illegaliteit.
3: De illegaliteit. Illegaliteit is een groot probleem in Nederland. Inmiddels is 50% van de tabaksverkopen komt niet uit Nederland. Dat betekent dus dat je als klant niet weet wat voor product je koopt, qua regulering en qua controle, dat we accijns missen.
2: Als jij een pakje sigaretten koopt uit Duitsland, dan heb je denk ik toch een vermoeden van wat erin zit, of niet?
3: Dat klopt. Maar wat er gebeurt is
2: dat een Marlboro, dat komt gewoon op de rekening van Philip Morris.
3: Van Philip Morris. Dat is voor mij als commercieel directeur een probleem in de Benelux, maar dat terzijde. Maar je ziet steeds meer dat de producten in het illegale circuit worden gekocht. En dat is een groot probleem. Het andere probleem dat er is dat er 980 miljoen accijns is misgelopen vorig jaar. Daar kun je ongeveer de Van Brienenoordbrug voor neerleggen, om het even in perspectief te plaatsen.
2: Maar je kunt er ook voor zorgen dat er minder mensen roken of rookvrije producten gebruiken, zodat de zorgkosten naar beneden gaan.
3: En daarom hebben we ook al 16 miljard geïnvesteerd in de technologie en innovatie van deze producten. 16 miljard.
2: Ja, dat is prima. Maar uiteindelijk wordt het toch nog altijd ook gewoon betaald voor mensen die met klachten in het ziekenhuis terechtkomen.
3: Ook, ja.
2: Maar help je nu, zeg je, de laatste generatie rokers of gebruikers van rookvrije producten nog hun leven door dat aan te bieden? En stopt het daarna of niet?
3: Ik hoop dat sigaretten echt zo snel mogelijk tot het verleden behoren.
2: Ja, dat is de sigaret, maar die rookvrije producten. Want uiteindelijk zeg je ook, dat is niet risicovrij. Ik zou het zelf niet gebruiken. Klopt. En begin er niet aan. Als dat op grote schaal zou worden nagevolgd, en je bent hier toch Rudy van Kleef, dus misschien luisteren de mensen wel naar je, dan is er dus over 50, 60 jaar geen bedrijf meer.
3: Nou, voorlopig hebben we onze handen vol aan het omzetten van die 1,2 miljard rokers wereldwijd die er nog zijn. Maar tegelijkertijd ontwikkelen we ook producten voor wellness en lifestyle. Die voorzien in een consumentenbehoefte. Wij hebben natuurlijk heel veel kennis van inhalatie en aerosols. Mm-hmm. Dan praat je bijvoorbeeld over producten die je kunt inhaleren die je beter concentratie geven, minder slaapproblemen, zelfzorg, inhaleren van aspirines, dat soort zaken. Maar dat is echt voor de lange termijn.
2: We hadden natuurlijk een paar jaar geleden ook al, ik geloof, astma-medicatie of astma-machines. Dat is mislukt. Ik denk toch dat mensen dachten, dat is een iets te moeilijke bocht waar Philip Morris zich nu in wringt.
3: Wij richten ons nu inderdaad op wellness.
2: En is dat toch omdat je dan, ja, als hypocriet de boek komt te staan, eerst zorg je ervoor dat mensen kortademig worden, last krijgen van astmaklachten, door ze een leven lang te laten roken, en vervolgens komen we met de oplossing?
3: Ja, wat ik nu weet is dat we ons echt richten op die lifestyle, die wellness en die zelfzorg.
2: Ja, maar ook dat is natuurlijk vreemd. Als je deze categorie in open schouw neemt, de rokers of de mensen die een rookvrij product gebruiken, dat zijn misschien niet de mensen die het fitste zijn. En dan zeg je, nou, maar voor de wellness kun je ook bij ons terecht.
3: Kijk. Stoppen met ons product is het beste wat je kunt doen. En daarnaast heb je dan de andere categorie richting wellness, lifestyle.
2: En dat is de levenslijn van Philip Morris?
3: Dat is de levenslijn van Philip Morris. En wij noemen dat Beyond Nicotine. Want we beseffen ook, nicotine is niet risicovrij. Dus we zijn ook al bezig voor de komende 30, 40 jaar. Waar willen we heen? En dat gaat in deze richting.
2: Rudy van Kleef was hier. Dank je voor je komst. De commercieel directeur Benelux van Philip Morris. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met IT-legende Jan Baan. Hij is nu eigenaar van het platform Rapid en hij gaat de strijd aan met de Amerikaanse Big Tech. En hoe het MKB daarvan kan profiteren, dat weet je als je luistert naar de top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: wedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buitenop gewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Maar wat doe je als je bruist van de ideeën, maar door één fout alles plat dreigt te slaan? De ondernemers van deze week wilden de frisdrankwereld opschudden met siroop en frisdrank zonder zooi. Maar dan dreigt een enorme fout hen de kop te kosten. Tja, hoe hou je dan nog je hoofd koel? Welkom Daan en Nicole. Leuk dat jullie er zijn.
8: Hallo.
9: Hallo.
8: Dankjewel.
7: Nicole, wie zijn jullie en wat doen jullie?
8: Nou, wij zijn Daan en Nicole van Softdrinks. En wij maken siropen en frisdranken van 100% natuurlijk fruit en kruiden. En zonder zooi noemen we dat. Want we vinden dat die hele frisdrankenwereld moet veranderen.
7: Daan, waar hebben jullie het goed gedaan?
10: We zijn trots op de eerste 6,5 jaar dat we ons merk exclusief in de horeca hebben opgebouwd.
7: En Nicole, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Nou, we hebben geen kwaliteitscontrole gedaan vorig jaar. Waardoor we 200.000 blikjes hebben moeten vernietigen die afwijkend waren in smaak.
7: Oei, nou gaan we over praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, leuk dat jullie er zijn, nogmaals. Softdrinks. Nicole, kun jij uitleggen wat Softdrinks is?
8: Ja, wij maken dus siroop en frisdranken van alleen fruit en kruiden en zonder onnodige toevoegingen. Er zit bij alle frisdranken zitten er of toegevoegde suikers in of zoetstoffen, ingrediënten die je niet kunt uitspreken. En wij vinden dat totaal niet nodig. En het is ook niet nodig, want wij bewijzen al bijna 9 jaar dat het ook zonder kan.
7: Ja, ik zie drankjes, verblikjes. Ik durf het bijna niet te vragen. Kan ik
10: er een? Wil je er eentje?
7: Ja, zeker. Wat voor smaak heb je?
10: Ik heb hier een blackcurrant, lavender en appel. Met bruiswater.
7: Ook met bruiswater, goed. Sparkling. Oh, dat vind ik wel grappig. Er staat 0% crap staat erop. Ja, oké. Okay. Heel goed.
10: Ja, dus ik zei net dat het zwarte bessen is, lavendel en appel en water. En dat is ook het enige wat erin zit.
7: Oh, lekker zeg. Oh ja, no added sugar. Krachtig qua smaak.
8: Ja, het is ook echt een frisdrank. Mm. Dus geen water met een smaakje, echt een frisdrank. Een cassis variant heb je nu.
7: Ja, heerlijk. Oh, dit is echt heel lekker, ja. Oké. Okay. En een frisdrank zonder zooi, wie is dan de doelgroep?
10: Ja, dus we hebben eigenlijk niet echt één profiel. We hebben mensen die ons drinken omdat ze het onze missie mooi vinden. Die het fijn vinden dat ze drankjes drinken met ingrediënten die ze herkennen. Maar we hebben ook heel veel mensen die hebben geen idee wat voor missie wij hebben. En die drinken het gewoon omdat ze het onwijs lekker drankje vinden.
9: Ja, oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat je juist, weet ik veel, de studenten die enorm bezig zijn met hun gezondheid of bakfietsmoeders of dat soort dingen. Of hebben jullie dat helemaal niet zo ingedeeld?
8: Nou, we zeggen altijd onze marketingdoel groep is vrouwen tussen de 25 en 45. Mm-hmm. Maar we zien ondertussen dat iedereen soft drinkt. We hebben heavy users die eerst cola diet verslaafd waren en die nu soft drinken gecombineerd met water. En ja, we staan tegenwoordig op menukaarten bij de lokale haringtent en bij pizzazaken. Dus ja, dat vinden we juist extra leuk.
9: Ja, en waar verkopen jullie allemaal?
10: We liggen in de horeca, daar zijn we 9 jaar geleden zijn we daar begonnen. Dus dat betekent dat we bij schoolcatering liggen, maar ook bij het restaurant om de hoek. En sinds 1,5 jaar liggen we ook in retail. Dat betekent dat we bij Albert Heijn, Jumbo, Spar en Dekenmarkt bijvoorbeeld.
9: Ja. Wat kost een blikje?
10: 1,59.
9: Okay.
10: Exclusief statiegeld.
8: Ja, bij Albert Heijn.
9: Ja. En kun je iets zeggen over omzet, winstcijfers, dat soort dingen?
10: Nou, we kunnen iets zeggen over het aantal glazen wat we bijvoorbeeld verkopen per jaar. Over omzet, ja, daar praten we eigenlijk nooit over, behalve met onze boekhouder.
9: Ja.
10: Maar we hebben afgelopen jaar 15 miljoen glazen verkocht.
9: Oké. Okay.
8: Ja.
9: Dat is behoorlijk wat.
8: Ja, ja. En dan inderdaad over retail en restaurants, horeca, catering.
9: En jullie zitten hier met z'n tweeën. Hoe groot is jullie team?
8: We zijn met 10 personen, mm-hmm. Waar we op dit moment heel trots en tevreden mee zijn.
9: Ja,
8: ja, dus dat is wel eens anders geweest. Dus ja, daar hebben we heel veel vertrouwen in.
9: Ja, en zijn jullie allebei 50% aandeelhouder?
8: Ja, okay. Klopt.
9: Terug naar het begin, want jullie zijn inderdaad een start/scale-up van een aantal jaar oud. Ik begrijp, Nicole, jij bent echt begonnen met het maken aan de keukentafel.
8: Ja, nou, ik kom zelf uit de supermarktwereld. Dus ik heb bij verschillende retailers gewerkt. En
9: wat deed je daar bij de supermarkt?
8: Catering manager. Dus okay. Ik was verantwoordelijk.
9: Oké, okay, jij was van de inkoop.
8: Ja, nou, ja. Eigenlijk voornamelijk ben ik ook geweest inkoper. Ja. Dus vaak heb je catering management en inkoop heb je los van elkaar. En maar je bent als catering manager ben je verantwoordelijk voor een categorie.
9: Ja.
8: En dan draai je eigenlijk aan alle kloppen, assortiment, prijs, promoties,
9: ja.
8: Noem maar op.
9: Ja, ja, alleen het onderhandelen. Handelen doe je door de inkoop.
8: Precies.
9: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Jij kwam uit de supermarktwereld en jij dacht.
8: Ja, en ik werkte toen de tijd bij IKEA en ik drink altijd te weinig. Dus water vind ik super saai. En nou, de hele dag thee drinken was ik ook een beetje klaar mee. Cafeïne word ik nog drukker van, dat wilde ik ook niet. En op een gegeven moment dacht ik van waarom is er niet een siroop zonder al die toevoegingen? Dus als je voor het siropenschap staat, dan zit er overal toevoegde suikers in of zoetstoffen. En ik dacht, ja, dit is toch niet nodig? En toen heb ik mijn wortel, ginger, appel juice heb ik ingekookt.
9: Mm-hmm.
8: En daar kwam een concentraat uit. En dat was zo lekker. En daar heb ik weer water bij gegooid. En dat was nog lekkerder. Had ik gewoon een lemonade zonder toevoegingen van 3 ingrediënten. En nou, ik liet het aan Daan proeven. En die vond het ook superleuk, het idee. En zo zijn wij gestart.
9: Want hoe kennen jullie elkaar?
8: Ja, dat is een verhaal. Ik was zelf altijd een ondernemer binnen de onderneming. Dus bij Supermarkt Kees was ik altijd ook dingen aan het bedenken en ondernemer. En ik had dus als side business bedacht dat ik ook ging ondernemen. Dus ik was regenjassen, was ik naar Nederland aan het halen. En koekjes, zirkel aan het ontwikkelen. Allerlei leuke ideeën had ik. Maar het kwam niet van de grond.
9: Oh.
8: En op een gegeven moment zei ik op een feestje met een gezamenlijke collega, vriend eigenlijk. Ik zei, jongens, wie weet er iemand die met mij samen wil werken? Want ik vind het echt verschrikkelijk om in mijn eentje te werken. En toen zei Kees, die zei, ik weet wel iemand. Bel Daan is. En die heb ik de dag daarna gebeld. En vanaf dat moment zijn we samen begonnen. Ja.
9: Oh, oké. Okay, maar toen was je al met die frisdrank bezig? Of,
8: nee, dat idee was
9: dat
8: er toen
9: idee
8: nog niet
9: was
8: eens.
9: Nog niet.
8: Nee, nee, nee.
9: En jij zei meteen, Daan, oh, dat lijkt me wel leuk om met Nicole te gaan werken. Of heb je nog met je kat uit de boom gekeken?
10: Nee, we hebben echt letterlijk de volgende dag afgesproken. En dat was een hartstikke leuk gesprek.
9: En waar werkte jij dan?
10: Ik werkte bij verschillende. Ik werkte bij een drankenmerk eigenlijk ook.
9: Ah, oké. Okay,
8: zeg maar eens even welke, Daan.
9: Ja, welke? Ja.
10: Nee, ik heb 8 jaar bij Monster Energy gewerkt. Niet zo natuurlijk. Daarvoor bij Innocent Drinks. Dus ik heb eigenlijk altijd in de drankenwereld gezeten.
9: Ja. Was dit een spanning? Want jij vindt dus wat een troep. En dan ga je met Daan praten en die werkte bij Monster.
10: Nee, dat was geen spanning.
9: Nee. Zegt, nou zeg maar eens even dan.
8: Ja, dat is niet leuk.
10: Nee, ja, dat is leuk.
9: Klagen.
10: Ja. Ja, okay. Ja, zeker ook om als je kijkt naar wat wij nu doen. Ja, okay, daar staat natuurlijk haaks op hetgeen wat we nu doen. Okay. Nee, goed. Okay. Ik kan ook zeggen, van ik weet hoe het ook niet moet. Hè. Dus ik heb daar wat dat betreft ervaring.
9: Oké, okay. En jullie, dus jij hebt het idee, dit moeten we inkoken. Daar moeten we iets mee. Jij zegt, Daan, hartstikke leuk. Je gaat dan opschalen. Hoe kom je aan die inkopers om die spullen te gaan maken? Is dat een struggle of niet?
10: Nee, absoluut. Nou, wilden het ook weer net iets anders doen. Omdat wij zo eigenwijs zijn. Om ieder onderdeel van ons product willen wij graag weten waar het vandaan komt. Dus dat betekent dat wij ook alles direct inkopen. Waar je normaal naar een afvuller toe gaat en zegt, ik heb een idee, kunnen jullie het ontwikkelen? En dan kom ik terug als je het eindproduct er is. Kopen wij de doppen in, de sleeves in, de glazen in. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, hè? Maar je weet wel precies waar iets vandaan komt. En dat is ook wel een reden dat we er zo lang over hebben gedaan. Want in dat hele traject zijn er genoeg aanbieders die zeggen, leuk idee, maar jullie moeten het echt anders doen. Want dit is niet heel makkelijk waar jullie voor hebben gekozen.
9: En waarom heb je dan toch doorgezet? Waarom ben je niet voor de makkelijke weg gegaan?
10: Omdat wij zo enthousiast waren over ons idee.
9: Ja, en dat je het helemaal zelf, de inkoop, het ontwerp, de sleeves, dat allemaal zelf wil doen.
10: Ja, nou, dat geeft je ook wel weer wat vrijheid door van leverancier te switchen als je wil. Als je alles bij één partij neerlegt, dan ben je daar ook afhankelijk van. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En we zitten gewoon heel erg op kwaliteit. Dus dat betekent dat je ook gewoon direct contact wil hebben met je aanbieders. Ja. En dat heb je niet op het moment dat je dat bij één partij neerlegt die alles inkoopt.
9: Konden jullie meteen hiervan leven of niet?
8: Absoluut niet. We zijn er ook
10: nog steeds niet.
8: We zijn erbij blijven werken.
9: Ja.
8: Dus tot hoeveel? 2 jaar nadat een
10: jaar nadat we het gelanceerd hebben, toen hebben we onze fulltime jobs opgezegd en toen zijn we dit gaan doen.
9: Ja.
10: Maar dat betekent dus in die aanloop en het eerste jaar s'avonds buffelen, in het weekend buffelen. Dat is wel even knallen.
9: Ja.
10: Maar goed, wel allemaal met het goede doel om dat vervolgens fulltime te gaan doen.
9: Wat voor reacties krijg je dan? Want je zegt natuurlijk bij de supermarkt waar jij werkte, ik ben bezig met dit. Of was het in het uiterste geheim?
8: Nee, we zijn altijd heel transparant geweest over alles.
9: Ja.
8: Dus, en ik weet nog dat ik bij Jumbo zat. En ik kreeg een hele leuke nieuwe functie aangeboden. Als interimmer zat ik daar. En toen zei een vriendin van mij, die heel slim is en die altijd heel wijs is, ook advies geeft. Die zei, Nicole, als je echt een succes van zoveel maken, moet je nu stoppen met je werk.
9: Hmm.
8: En ik vergeet nooit meer, toen heb ik dus die collega gebeld. En het vertelt, ik ga stoppen. En dat viel niet in goede aarde. En dat is een hele goede beslissing geweest. Want die focus is echt heel belangrijk.
9: Ja. Ja. En hoe was dat bij jou?
10: Want heel spannend.
9: Jij zat bij Monster nog.
10: Nee, dat is wel gewoon ook transparant gegaan. Maar ontzettend spannend natuurlijk om je fulltime job op te geven. Zeker op de leeftijd waar wij nu op zitten. Kinderen, hypotheek. Ga maar eens naar je vrouw en zeg maar van, de komende jaren komt er even niks aan mijn kant binnen. Gelukkig werden we daar goed ondersteund thuis.
9: Ja, ja. Dan, ik maak even een sprongetje. Jullie deden volgens mij toen nog siropen. En daar zijn later de frisdranken bijgekomen.
8: Klopt.
9: Dan dit bloed, zweet en tranen. We komen nu echt bij het tranenmoment. Volgens mij zitten jullie ergens zo de corona hebben we dan een beetje gehad. We zitten in 2025. En nu denken jullie, nu komt onze grote doorbraak. Want jullie lagen net bij de Albert Heijn en andere supermarkten. Daan, vertel.
10: Ja, dat was een minder moment. Ik weet het nog heel goed. Vrijdagmiddag. Dit soort dingen gebeuren natuurlijk altijd op vrijdagmiddag.
8: Dit was donderdagavond. Ja.
9: Oké, okay, maar wel even.
10: Mijn weekend begon op donderdag, denk ik.
9: Ja, okay. Maar jullie lagen, met hoeveel blikjes lagen jullie in de supermarkt? Hoeveel?
8: Nou, onze hardloper is die beste die jij net dronk. Heel toegankelijke smaak. En daar lagen we bij
10: 600 winkels. Maar hebben we het nog niet eens over retail zelf. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook gewoon cateringen. Dus we lagen bij heel veel verschillende locaties.
9: Echt heel goed.
10: Ja. Ja.
9: En dan donderdagavond.
8: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje workaholic. Dus op donderdagavond zitten wij af en toe de mail te checken. De hello inbox. Nou, slaat eigenlijk nergens op, moeten we niet meer doen. Maar dat doen we dus wel. En ineens komt er een mailtje van Melissa binnen. Ik vergeet de naam ook nooit meer. Een vaste klant. Ze zegt, ik ben zo hooked. Ik ben super blij met jullie, maar wat er net is ontstaan, dat klopt niet. Ik drink elke dag een blikje bessen. En ik heb er net 9 door de spoelbak gegooid. Hij is echt smerig. En als een vaste klant die verslaafd is aan Sof, dat mailt, dan moet je echt het heel serieus nemen. Ja,
9: dus dachten jullie meteen, dit is foute boel?
8: Ja, ik heb toen Daan geappt met de mail. En nou, de dag daarna is Daan meteen naar het distributiecentrum gereden, want ik had die blikjes niet thuis. En op kantoor hadden we ze ook nog niet staan. En jij bent toen bij het distributiecentrum geweest om daar te testen.
9: Ja, want in het mailtje was, ze vonden het echt
8: smerig
9: heel smerig.
8: Ja,
9: ja. Oké, dan op die vrijdag, als jouw weekend al begonnen is, begrijp ik net.
10: Ja, blijkbaar had ik vrij op vrijdag. Ja.
9: Rij jij naar het distributiecentrum?
10: Ja.
9: Dacht jij, nou, dat zal wel zo'n vaart niet lopen? Of dacht je, het is fout?
10: Nee, het is wel met knikkende knietjes.
9: Oh ja?
10: Ja, je hoopt dat het niet zo is. Misschien goed om te weten, wij produceren vaker. Dus dat betekent dat dit is niet één batch die je al een keer geproefd hebt in het begin. Nee, er komen verschillende batches komen er achter elkaar aan. En dan, ja, het gaat eigenlijk altijd goed. Hè? Waarom zou het dan nu verkeerd gaan? Dus nu waren we dus net aan die nieuwe productie waren we begonnen. En toen heb ik dat getest.
9: Jij loopt daar binnen en je zegt, nou, doe maar eventjes de batch.
10: Ja, dus ik doe een tray open. Dat is dan een doos waar die blikjes in zitten. En ik proef hem en denk, oh.
9: Ja, dacht je ook,
10: foutenboel.
9: Ja, dacht je echt, dit is ook echt smerig?
10: Nee, ja, nou, dat viel op zich gewoon mee. Want het is niet, het is, het, als we het in cijfers bekijken, dan vinden we onze bessen op dit moment een 10. Maar dit was een 5.
8: Ja.
10: Veel mensen aan wie we hem hebben laten proeven, die zeiden, nou, is wel eigenlijk wel oké. Okay. Maar echt, als je hem naast het goede product legt, dan ja, het was gewoon echt niet lekker.
8: Nee. Wij gaan altijd gewoon echt voor die 10.
9: Ja.
8: En zeker omdat we nog relatief klein zijn, willen we dat mensen die de eerste keer proeven, echt die trial, dan dat het gewoon goed is.
9: Ja, ja. Dus oké, dan denk je, oké, deze is niet goed. Dan pak je nog een blikje. Toch?
10: Ja, zeker. En je race naar Amsterdam toe om het samen te proeven. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, oké, dit is niet goed. Wat gaan we nu doen?
9: Ja, wat was jouw reactie? Hoi.
8: Ja, ik vind dat heel moeilijk, maar je wil gewoon geen. Het is je merk die je aan het opbouwen bent. Dus je wil geen risico nemen. En ja, dan moeten we gewoon de producten terughalen.
9: Ja.
8: En het lag al bij een aantal distributiecentra van supermarketens en groothandels.
10: Winkels.
8: En winkels ook al. Dus dat is funest. Je weet ook wat voor risico het met zich meebrengt. Ook voor ons als ondernemer. Want er zijn echt heel veel bedrijven die dit niet overleven.
9: Mm-hmm. Dus dat was het meteen bij jullie alarmfase 1? Dat je dacht, jongens, dit is.
8: Ja.
9: Dit kan ons kop kosten.
8: Ja. Maar toch ga je ervoor.
9: Wat gingen jullie doen?
8: Nou, ten eerste hebben we contact gehad met de producent van de grondstof. He, we wisten wel dat het geen effect had op de volksgezondheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus het is een bewuste keuze vanuit ons geweest om hem alleen de markt uit te halen vanwege smaakafwijking.
9: Ja.
8: En
9: Je gaat bellen met de grondstofleverancier.
8: En dan ga je alle retailers bellen, overal waar het ligt. Hè. Je kan een lijst uit het systeem halen van waar ligt het allemaal, naar wie hebben we het uitgeleverd. En je gaat ze bellen en je gaat vertellen wat voor slecht nieuws er is.
9: Ja.
8: En dan hoop je dat ze positief reageren, of in ieder geval medelevend en mee willen werken.
9: Is dat altijd zo?
8: Nou, het was fantastisch. We hebben echt de grote partijen, Albert Heijn, Sligo, Hanels, iedereen die, hoe groter, hoe meer meewerkend ze waren. Het was echt heel fijn om dat te ervaren. En ik moet zeggen, we hebben het ook heel serieus opgepakt. Dus we hebben een mail gestuurd die zij ook weer door konden sturen intern. Dus we hebben echt voor hun een groot deel uit handen genomen. Want ja, ook als catering manager weet ik hoe fijn dat is. Hè. Wat Daniel ook net zegt, terugroepacties komen vaak op vrijdagmiddag. Dat je echt geen zin meer hebt in dit soort evenementen.
9: Ja.
8: Ja, dus nee, we zijn heel goed geholpen.
9: Maar dan kwam jouw ervaring als category manager van hoe ga ik dit bij de klant neerleggen, kwam fantastisch van pad.
8: Ja.
9: Dus je hebt alles neergelegd, je kunt dit zo doorsturen, ja. Maar dit moet wel echt uit de markt gehaald worden.
8: Exact.
9: Ja, ja. Wat kostte dit geintje?
8: 111.000 euro.
9: We hebben het helemaal uitgerekend.
8: Ja, helemaal tot in detail.
9: Was dat potentieel killing voor het bedrijf, dit kostenplaatje? Of was het gewoon meer merktechnisch dat het killing voor het bedrijf zou kunnen zijn?
10: Ik vind het moeilijk. Moeilijk, waarom? Kijk, als je kijkt naar die 111.000 euro kosten die we aan het eind van de rit hebben gemaakt, die hadden veel hoger kunnen zijn. En gelukkig door de samenwerking met de partijen, zoals een Sligo, Hanels en Albert Heijn, is die lager uitgevallen. Hè? Want normaal krijg je boete over boete. Noem maar op, want schappen zijn leeg, hè? En je hebt nog geen nieuw product.
9: Ah, dan moet je ook de boete betalen.
10: Dus dan mag je dat ook even corrigeren natuurlijk normaal. Want dat is natuurlijk omzetderving. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan, dus daar zijn we enorm mee geholpen. Dit had potentieel onze kop kunnen kosten, inderdaad.
9: Als zij wel hadden gezegd, we willen schadevergoeding hebben voor...
10: Dat kan nogal oplopen,
8: ja. Of in ieder geval de kosten vergoeden, precies, die zij ook maken. Want zij moeten alles terughalen uit de winkels. En dat kost ontzettend veel geld. En ook dat hebben ze niet gedaan.
9: Zijn je erachter gekomen wat er nou fout is gegaan uiteindelijk?
10: Kijk, wij werken met alleen maar fruit en kruiden. Dat maakt het wel gelijk heel erg complex. Want er is de reden dat veel partijen juist één nummers gebruiken en andere onaanspreekbare ingrediënten is gewoon om een product en heel goedkoop te maken. Mm-hmm. Of heel erg makkelijk qua productie. Dus je kan een smaak heel constant jarenlang hetzelfde houden met gewoon één nummers. En wij gebruiken alleen fruit. Dus het kan zijn dat de ene oogst net even iets afwijkt van de andere oogst. En nou was dit net een partij die bij elkaar is gekomen met verschillende afwijkingen binnen verschillende fruitsoorten en kruiden. En dat bij elkaar opgeteld voor een grote afwijking zorgt.
9: Jullie liggen volop weer in de schappen, gelukkig.
8: Gelukkig.
9: Nico, wat is de grote ambitie met Sof?
8: We willen die hele frisdrankindustrie opschudden. Dus wij willen gewoon de nieuwe frisdrank worden waar iedereen voor kiest.
9: In Nederland? In het buitenland?
8: Nou, overal. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk een heel groot gedag, maar dat is wel ons doel. En het is gewoon qua smaak echt super lekker. We blijven doorontwikkelen. We zien ook dat iedereen het lekker vindt. En er is voor iedereen wel een smaak. Dus, en qua prijs is het ook niet extreem duur. Hè? Dus we proberen ons op een interessante manier in de markt te zetten. En wij willen gewoon die wereld veroveren.
9: Klinkt heel erg mooi. En ik wens u daar heel veel succes mee. Laatste vraag. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wie heeft hem van jullie twee?
10: Mag het er ook twee zijn? Dat Nicole er eentje doet en ik eentje?
9: Vind ik ook goed.
10: Doen we gewoon heel kort.
9: Ja.
10: We zeggen altijd, volg altijd je gevoel.
9: Hmm.
10: En dat is misschien wat simpel gedacht, maar dat is het wel altijd waar we... Nou, als er iets fout gaat, dan komen we bij elkaar en zeggen, zie je nou wel.
9: Ja.
10: Zie je nou
9: je
10: wel.
9: Onderbuik zegt heel veel, hè? Ja. Oké, dat is een mooie. En jij?
8: En ik zeg basis op orde. Want alles wat verkeerd is gegaan, dat komt uiteindelijk door het feit dat de basis niet op orde was.
9: Ik vind het twee hele mooie tegeltjes. Goed dat jullie er twee hebben meegebracht. Dankjewel, Daan en Nicole van het frisdrankmerk, dus Sof. Leuk dat jullie er waren. Tot zover deze uitzending. Volgende week hebben we ook weer twee gasten, maar dan een compleet ander thema. Namelijk Carola en Liane de Ruiter. Die runnen samen familiezaken. Dat is een bedrijf dat familiebedrijven helpt waar bijvoorbeeld oud zeer zit. Maar ja, ook in hun eigen familie zit de nodige frictie. Praten we volgende week allemaal over in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
11: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buitenop gewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn

0: privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: Een fundraise of een M&A-traject of wat dan ook heeft altijd een negatieve impact op de business.
4: Ik vind in dat geval ook eerlijk gezegd wel dat de opdrachtgever zijn eigen adviseurs ook best mag instrueren.
3: Geniet vooral van de journey, want dat moment van excitement als je naar je bankrekening kijkt is echt een dag.
5: Janneke Niessen is wat je noemt een echte ondernemer. Iemand die al meerdere bedrijven is gestart. Twee daarvan bracht ze naar een exit. En dit verhaal gaat over die laatste deal. Het is een verhaal over toevalligheden, hoogoplopende spanningen, een zwangerschap en een culture clash. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Janneke Niessen. Die vertelt over het moment waarop zij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
3: Nou, heel eerlijk, dat was eigenlijk pas op het moment dat we echt daadwerkelijk tekenden. Toen wist ik pas, het gaat echt gebeuren. Want zo'n traject duurt heel lang en er zijn heel veel momenten waarop het alsnog niet door kan gaan.
5: Dat bedrijf, dat was Improve Digital. Ja. Opgericht in 2007 met als product flitshandel in webadvertenties. Even voor de luisteraars, hoe werkt zoiets?
3: Nou, dat was eigenlijk technologie, met name voor uitgevers. En die konden daarmee de advertentieruimte die ze hadden, konden ze eigenlijk in real-time veilen voor aanbieders van advertenties, dus de adverteerders. En zo konden ze de omzet zoveel mogelijk optimaliseren.
5: Ja, jullie hadden kantoren in meerdere Europese landen. Een omzet van rond de 50 miljoen, las ik ergens.
3: Ja, wel meer hoor, uiteindelijk.
5: Oh, okay,
3: ja,
5: okay.
3: Ja, toen ik vertrok bij het bedrijf was het ongeveer 150 miljoen.
5: Kijk,
4: en jij had al ervaring met een exit toch daarvoor?
3: Ja, klopt.
4: Hoe is dat gelopen?
3: Ik had mijn aandelen in mijn vorige bedrijf, DQ&A, een jaar voordat ik met dit bedrijf begon, verkocht.
5: Online advertenties was dat?
3: Ja, dat was meer de servicekant. Toen we dat begonnen was eigenlijk online adverteren. Het web was helemaal nieuw. En niemand had eigenlijk genoeg advertentie omzet om één iemand aan te kunnen nemen. Nou, één is geen. Dus ga je dat outsourcen. En heel veel partijen hadden niet de kennis, zagen het niet als een core business. Dus het managen van die advertenties online, dat outsourcen ze dan aan ons.
5: Wanneer kwam bij jullie het idee, want je had dit bedrijf met een compagnon, Joelle Freiters.
3: Ja.
5: Wanneer kwam het idee om ook dit bedrijf in de etalage te zetten?
3: Nee, we hebben het nooit in de etalage gezet. Wij waren bezig met fundraise.
5: En, nieuwe investeringsronde?
3: Ja, nieuwe investeringsronde. En toen kwamen we ook in gesprek met deze partij, die eigenlijk aangaven van: hey, maar we willen investeren en jullie uitkopen.
5: En deze partij was de Public Group.
3: Publiekgroep, ja.
5: Ja.
3: Een Zwitserse bedrijf. En die zaten veel meer in oude media ook. Dus wij waren voor hun een heel belangrijk onderdeel van hun vernieuwingsslag.
5: Ja, want hoe werkt dan zoiets? Ik bedoel, klop je bij hen aan voor geld? Of hoorden zij in de markt van: hey, zij zijn op zoek naar funding en laten we eens gaan kletsen?
3: Ja, we hebben hen toen ontmoet. En dat geeft ook wel, denk ik, aan hoe soms hele kleine beslissingen een grote impact hebben. We hebben hen ontmoet op een event in Barcelona. Ik weet echt niet meer welk event. Ik weet wel dat het in Barcelona was.
5: Ja, en jullie branche zijn heel veel events. Dus
3: veel te veel.
5: Ik kan er iets meer voorstellen, dat je dat niet meer weet.
3: Wij wilden daar eigenlijk helemaal niet naartoe, want we waren gewoon druk en bezig. En toen dachten we: nee, de business gebeurt niet op kantoor. We moeten daarheen. Dus we zijn daar toen naartoe gegaan. En eigenlijk een feestje 's avonds. Daar zijn we met hun in gesprek gekomen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij interesse toonde.
5: Dit is leuk, hè, David, want ze zegt hier op een feestje kwamen we uiteindelijk onze overnamepartner tegen. Vorige week spraken wij met Marcel Broersma. Die sprak zijn voor de eerste keer met zijn overnamepartij op het strand in Zuid-Europa.
4: In de Côte d'Azur, ja. En we horen het eigenlijk wel vaker. Het is natuurlijk toch een relaxte setting.
5: Ja.
4: Beter misschien ook wel dan met allemaal adviseurs erbij.
5: Aanvankelijk zeiden jullie nee.
3: Ja, wij waren dus helemaal niet van plan om te verkopen. We zagen nog heel veel toekomst in het bedrijf. Het was gewoon nog heel leuk. Wij hadden echt een fantastisch team. En, maar naarmate die gesprekken vorderden, dachten we wel van hé, maar dit zou wel eens een hele goede manier kunnen zijn om het allebei te doen en het bedrijf doorzetten. En eigenlijk voor de toekomst ook behouden. Want zij bestonden al heel lang. Dus dan denk je ook van, nou, die blijven ook nog lang bestaan. En ja, daarmee, je bouwt een bedrijf wel ook om het voort te laten bestaan. En je wordt daarmee ook minder afhankelijk van investeringsrondes. Waarbij het ook weer heel erg speelt van, hey, wat is er nu hot? En hoe gaan die dingen? Dus dat was eigenlijk best wel een heel fijn uitgangspunt. Ook richting de mensen die voor je werken. Die kan je toch meer zekerheid bieden. Dus toen dachten we van, hey, we moeten dit doen.
4: Was dat alleen met deze partij? Of heb je in die periode ook met andere partijen gesproken?
3: Ja, maar voor een investering, niet voor een overname.
4: Okay.
3: Want ja, dat was dus ook helemaal niet de bedoeling.
4: En toen duidelijk werd dat zij wel echt op overnamepad wilden met jullie, zijn er toen ook nog andere partijen naast gezet om te kijken of die misschien ook als koper konden optreden?
3: Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nee, want zo'n traject is al, vind ik, heel intensief. Het kost al heel veel tijd. En als je eigenlijk al weet van, hey, dit, we willen wel hetzelfde en dat ziet er goed uit, dan ja. Nou,
5: als M&A-adviseur is dat soms wel jouw advies, toch? Ik bedoel, ga met meerdere partijen praten om te zien.
4: Ja, al kan ik best een voorstelling maken van hoe Janneke hier dan in is gerold en er al een bepaalde relatie was, een hele duidelijke strategische fit. Dus de vraag is of je in dat geval de hele poppenkast moet omtuigen om er kopers naast te zetten. Maar in de basis klopt het wel wat je zegt. Het is wel vaak mijn advies, omdat je dan ook gewoon met meerdere partijen niet alleen over geld en biedingen, maar ook een klik kunt ervaren en daarmee een afgewogen keuze kan maken.
5: Dan weer even naar die gesprekken die jullie voerden met Publiek Groep. Je neemt dan ook een M&A-adviseur in de arm. Dan beginnen die gesprekken. Hoe werkt zoiets? Zit je dan elke week met elkaar om tafel? Krijg je na elk gesprek ook huiswerk mee?
3: Nou, huiswerk niet. Maar wat ik me met name van herinner zijn de ellenlange juridische documenten.
5: Oké, je zegt het alsof het niet heel plezierig was.
3: Het is niet mijn hobby.
5: Nee.
3: En dat is ook niet de reden waar je een bedrijf voor begint, maar het is wel heel belangrijk. Maar wat ik soms wel in zo'n gesprek, in die gesprekken heel jammer vind, is dat je heel snel in die juridisch-technische details gaat. En wij gingen dan ook, zeiden heel vaak van, nou, maar kunnen we even terug naar gewoon, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Wat is nu eigenlijk wat we hier willen regelen? Gewoon even terug naar de kernprincipes. Hoe gaan we met elkaar werken?
5: Je bedoelt eigenlijk dat je heel veel gesprekken voerde over situaties die in de toekomst mogelijk zouden gaan gebeuren, maar was zeer waarschijnlijk die je nooit aan de hand zou krijgen.
3: Ja, maar ook, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst zeg maar het eens bent over de hoofdlijnen. Wat vind je allebei belangrijk? Wat wil je afdekken? Voordat je echt in die ellenlange juridische documenten gaat. En, en heel veel dingen regel je inderdaad die niet zo heel boeiend zijn, omdat de kans dat ze gebeuren heel klein zijn. En dat is, nu ben ik investeerder. Zo werken wij nu ook met start-ups. Wij proberen in de documenten, wij doen heel vroege fase. Wij proberen in die documenten te focussen op de dingen die voor ons echt heel belangrijk zijn. Omdat wij ook weten, in een volgende ronde wordt alles weer veranderd. Dus we kunnen daar nu heel veel tijd en geld aan uitgeven. Maar dat is gewoon niet.
4: In mijn ervaring zijn ondernemers ook gewoon heel erg pragmatisch. Die zijn een bedrijf gestart, vaak al een probleem op te lossen. En dat staat echt wel haaks op waar je tegenaan loopt in zo'n juridisch proces. Want het zijn soms 100 pagina's met als dannetjes. En als dat gebeurt, wie is er dan verantwoordelijk en voor welk bedrag dat je dan stelt?
3: Nou, er is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Je hebt dan een good leave, bad leave clausules. Nou, die zijn wel vrij relevant.
5: Ja. Omdat horen? A good leave, bad leave consult?
4: Ja, dat betekent je gaat samen door met dat bedrijf, met de investeerder erin. Maar er kan natuurlijk een situatie ontstaan dat Janneke toch weg wil of gaat, of dat er iets gebeurt waardoor ze uit het bedrijf wil starten. Nou, deze bepalingen gaat erover wat er dan gebeurt met je aandelen, tegen welke waardering je die al dan niet moet aanbieden, et cetera.
3: Ja, Nou, en wij wilden daarin opgenomen hebben dat als onze partner of een van onze kinderen ongeneeslijk ziek zouden worden en wij zouden daarvoor gaan zorgen, of heel erg ziek, dat dat niet zou worden gezien als een bad liever. Nou, dat is denk ik een vrij normaal en menselijk verzoek. Ja. Maar voor een jurist is dit gewoon een risico ineens. En zo vlogen zij dat ook aan. En ze zeiden, ja, het is een significant increase of the risk. En wij hadden echt zoiets van, hoezo? Weet je, hoezo zouden jullie willen dat wij op kantoor komen? Dat wij moeten denken van, hey, raken we alles kwijt? Of zodat we voor onze kinderen kunnen zorgen, of onze partner? Of gaan we op kantoor zitten om te werken? En dat is dan een discussie heel erg tussen, denk ik, gewoon een menselijke ondernemer versus een technisch kijkende jurist.
4: Ik vind in dat geval ook eerlijk gezegd wel dat de opdrachtgever zijn eigen adviseurs ook best mag instrueren.
3: Ja.
4: Ik vind het niet handig om hier hoog spel in te spelen, want het maakt ook echt emotioneel mogelijk wel iets los van met wat voor mensen krijgen we dan te maken.
3: Nou ja, dat was wel een dingetje inderdaad, dat wij dachten, wat is dit eigenlijk voor club? En dat beschadigt dan potentieel wel de relatie die je met elkaar hebt.
5: Tussendoor, tussen al die onderhandelingen door, ging jij ook nog op vakantie.
3: Ja.
5: In de zomer. Alleen dat was op een plek waar het bereik niet echt bijster goed was.
3: Nee, en je denkt dan van, nou, hè, dat gaat allemaal wel lukken. Die vakantie was natuurlijk al lang geleden geboekt. Tenminste, ik ben nogal een planner. En wij gingen naar Canada. En een deel van die vakantie waren wij echt in the middle of nowhere, waar het bereik niet zo goed was. En zo'n traject duurt heel lang en je verwacht niet dat je dan precies die week iets moet doorlezen wat dan heel relevant is. Dus echt met een satelliettelefoon van alles moeten downloaden, printen.
5: Klonk niet heel ontspannen.
3: Nee, ja, dat was het ook niet. En je denkt dan van, oh, maar het is belangrijk dat het nu gaat en zo. En uiteindelijk heeft het na die vakantie nog meer dan 2 maanden geduurd voordat die deal rond was. Ja. Dus achteraf dacht ik wel van, really? Ja. Maar goed, op zo'n moment doe je gewoon wat nodig is. Maar ja, echt chill is het niet. Zeker ook omdat ik toen ik aan het ondernemen was, altijd wel het bedrijf op één zetten. En ik thuis wel een beetje de deal had tijdens de zomervakantie.
5: Ja. Ja.
3: Sta jij op één?
5: Ja.
3: Nou, dat was toen toch even niet.
5: En ondertussen, tussen al die onderhandelingen door, moest jij natuurlijk ook gewoon nog een bedrijf leiden. En het is hier vaak over gegaan in deze serie. Dat is iets. Ja, dat moet je niet onderschatten.
3: Nee, dat. Nou, eigenlijk is mijn ervaring dat een fundraise of een M&A-traject of wat dan ook heeft altijd een negatieve impact op de business en het resultaat wat je haalt. Want er gaat gewoon heel veel tijd naartoe en die tijd gaat niet naar klanten en nieuwe deals en je team. En er zijn gewoon maar 24 uur in een dag. Dus hoeveel je ook werkt, je kan dat eigenlijk niet compenseren.
5: Wat betekent dit voor een deal, David? Want dat betekent ook dat je targets haal je niet. Dus als je minder goede cijfers kunt overleggen over dit jaar, omdat je met die deal bezig bent, komt dat de verkoop ook niet echt ten goede.
4: Nou, daarom vind ik dat als je je cijfers klaarmaakt voor zo'n traject, dat je daar niet opportunistisch in moet zitten. Ondernemers willen wel eens gouden bergen beloven, maar daar ga je dan tegenaan lopen dat je het niet haalt. Ja, het blijft een lastig punt. We hadden het met andere mensen in deze serie ook over. Je moet je er toch goed op voorbereiden, goede mensen om je heen. Maar de kans is toch groot dat het met je bedrijf toch ietsje minder goed gaat.
3: Ja.
5: Was dat bij jullie ook zo? Dat die targets niet gehaald werden?
3: Ja, het heeft gewoon impact. En wij hadden al een vrij groot team. Dus in die zin hadden we eigenlijk die dingen wel goed geregeld. Wij waren ook wel misbaar. Maar ja, het heeft altijd impact. Ja. En ook bij ons.
5: Er was nog een ander dingetje. Minor detail.
3: Ja, heel minor.
5: Nou, een minor detail werd groot, want jij was ook nog hoogzwanger.
3: Ja, klopt.
5: Ja,
3: maar wel,
5: over timing gesproken.
4: Hoop live events.
3: Ja, van mijn eerste. Dus ik was wel toen ook heel erg bezig met vooral bewijzen dat gewoon
5: dat het kan.
3: Kon zonder impact te hebben. En echt ook sommige dingen dat je denkt, Jezus, why? Maar ik bleef bijvoorbeeld gewoon op hakken lopen, terwijl dat heel inconvenient was. Maar ik was echt toen heel erg van overtuigd dat ik moest laten zien dat het helemaal geen impact zou hoeven hebben.
5: Want even voor de duidelijkheid, in november 2012 ben jij bevallen en een week daarvoor is de deal getekend. Dus dit was echt En dat heb jij allemaal vol kunnen houden, naast elkaar kunnen doen.
3: Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk ook dat het gewoon best wel goed kan. Ik had denk ik een, met de uitzondering van het einde. Want uiteindelijk ben ik toch met zwangerschapsvergiftiging geëindigd. Maar tot die tijd heb ik me gewoon ook heel erg goed gevoeld. Ik had trouwens wel ook zwangerschapsdiabetes.
5: Oh.
3: Dus dat is wel wat minder. Maar,
5: klinkt vrij heftig allemaal.
3: Nou ja, het einde wel. Maar tot die tijd eigenlijk gaat het best wel goed. En je slaapt meer. En ik deed gewoon wat minder social dingen daarnaast. Maar qua werk heb ik het eigenlijk best wel goed kunnen volhouden. Dus het kan wel gewoon. Ik bedoel, je bent zwanger, je bent niet ziek of iets anders. Dus, en het verschilt per persoon. Want sommigen hebben natuurlijk wel een ingewikkelde zwangerschap. Ja.

0: Is het nou slim om zelf heel betrokken te zijn bij die onderhandelingen? Janneke zou het een volgende keer in ieder geval anders aanpakken, zo geeft ze nu toe. De spanning aan de onderhandelingstafel loopt een aantal keer namelijk flink op. Zoveel zelfs dat er momenten zijn waarop ze denkt: ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee nu.
1: Zo'n moment bijvoorbeeld dat er moeilijk wordt gedaan over zo'n clausule, hè, over een zieke partner of kinderen, die je gewoon normaal vindt zelf. Maar ook onderhandelingen over de prijs. Je hebt een bepaalde prijs afgesproken. En wij hadden toen nog een meeting met de board. En daarna wilden ze nog wat voorwaarden aanpassen. Ja, daar waren wij ook niet amused over, omdat de reden die ze daarvoor gaven, daar kan ik nu helaas verder niet op ingaan, juridisch gezien, maar die zij daarvoor gaven, die was overduidelijk niet waar. Dus er was een andere reden die dan weer niet zo heel vrouwvriendelijk was, dachten wij.
0: Want?
1: Daar kan ik dus eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Okay. Maar dus dat is ook een moment dat wij dachten van, joh, moeten we dit wel eigenlijk doorzetten? En als je de hele tijd in onderhandelingen zit, je bent gewoon op een gegeven moment moe en klaar ermee. En daar zit meteen ook een risico dat je op zo'n moment dingen gaat toegeven die je niet wil toegeven. Maar je wil gewoon dat het voorbij is en dat je gewoon door kan met je leven en met je bedrijf. En daar hadden wij wel een hele goede adviseur, Michiel Pannekoek. En Van Houthof, en die heeft ons op dat soort momenten wel bij de les gehouden.
0: Dat brengt mij ook bij de vraag, David. En hoe ver moet je nou als ondernemer zelf zo actief bij de onderhandelingen betrokken zijn? En wat laat je over aan je adviseur?
2: Nou, ik zou in de basis alle echt moeilijke dingen of een beetje ruzie maken af en toe vooral ook aan je adviseur overlaten. Ben je toch een beetje good cop, bad cop. Jullie moeten nog door met die partij. Dus laat dat, ik zeg wel eens, misbruik mij nou voor het gesprek wat we zo gaan voeren. En dan zal ik dat op een vriendelijke manier doen, maar dan wordt het misschien wel een onplezierig gesprek. Dan kunnen jullie de relatie goed houden. En wat er in een ander interview ook wel aan de orde kwam, is toch best wel vaak zo in deals dat zo'n koper en een founder elkaar ook even nog nodig hebben of vinden buiten adviseurs om. Ja. Dan luister je, die advocaten doen allemaal moeilijk en die adviseurs, maar wat wilden wij samen ook alweer? En dat je dan
0: even
2: samen,
0: terug naar de kern.
2: Terug naar de kern. En dan een stap verder komen.
1: Ja. Nou, en dat is denk ik echt absoluut waar. En dat hebben wij niet, denk ik, altijd goed gedaan. Omdat wij soms bij gesprekken zaten en de mensen waar wij daarna mee moesten werken ook. En dat je dan toch, ja, als alles dan achter de rug is, die relatie wel weer een beetje moet repareren.
0: Ja, ja. Uiteindelijk komt de deal rond.
1: Ja.
0: In november 2012. Hoe werkt zoiets dan? Bedoel, valt er dan iets van je af? Heb je dan een moment van euforie?
1: Ja, maar dat is heel kort. En dat heb ik ook al wel heel vaak met andere ondernemers gedeeld. Geniet vooral van de journey. Want dat moment van excitement, als je naar je bankrekening kijkt, is echt een dag. En echt niet langer.
0: Maar wel even een fotootje gemaakt, toch?
1: Nou, niet eens, denk ik.
0: Nee?
1: Maar wel,
0: maar Janneke, je bent echt de eerste in deze serie.
1: Oh ja, ik heb het wel gevierd. En ik was natuurlijk echt wel heel blij. Maar tegelijkertijd is het ook van, ja, en de volgende dag sta je wel gewoon weer op en het leven gaat weer door en je werk gaat door. En ik ben echt van het genieten en het vieren. En dat heb ik ruimschoots gedaan, no worries. Maar voor een bankrekening stap je 's ochtends niet uit je bed. Maar wel voor een team en wel voor een uitdaging. En dat is wel, denk ik, uiteindelijk veel belangrijker.
2: Ik had vorige week een dinertje met een paar jongens die ik 2 jaar terug heb geholpen met een exit. En die jongens hebben ontzettend veel geld verdiend. En op een gegeven moment zei een van die twee, ja, ik ben er nu achter. Geld maakt echt niet gelukkig. En vroeger dacht ik dat alleen maar rijke mensen dat zeiden, want die hadden makkelijk praten, maar ik weet het nu zelf. Hij zei, ik heb een vakantiehuis gekocht, ik heb het nu al 2 jaar, ik ben er 1 keer geweest. Het geld doet niks, maar heel mooi wat Janneke zegt, hè, voor een team, voor je collega's, dat soort dingen, die zijn eigenlijk belangrijker uiteindelijk.
0: Ja, mooi gezegd. De deal was met een earn-out.
1: Ja.
0: Jij bent een ondernemend type, daar komen we straks nog even op. Hoe was het om door te gaan als loonslaaf?
1: Nou,
2: mooie term.
1: Ja, dank je. Ja. Ik denk een aantal dingen. Het moment toen wij in eerste instantie het bedrijf verkochten, hadden wij zelf ook nog een percentage van de aandelen. En wij hebben toen afgedwongen dat zolang wij nog een deel van het bedrijf hadden, wij het mochten runnen op onze manier. En wij hadden ook allerlei clausules in die contracten, dat als zij bijvoorbeeld iemand in onze C-suite wilden vervangen, dat ze daar hoge boetes voor moesten betalen.
0: Ja, managementfunctie.
1: Ja. En dus wij konden heel lang nog het bedrijf echt runnen op onze eigen manier. En wij waren toen gewoon nog ondernemers. Op het moment dat het publieke groep, het bedrijf wat ons had overgenomen, werd overgenomen door Swisscom, werden ook die aandelen overgenomen. En toen werden wij echt werknemers. En dat werkt dus niet voor mij. Vooral niet omdat de cultuur was zo anders. Wij waren echt heel erg bezig met maximaliseren van de kans. En
0: zij met het minimaliseren van de risico's.
1: Ja, en dat is vanuit hun positie heel logisch. Maar daar past wel een ander type manager bij. Zij hadden gewoon iemand nodig die, als zij zeiden jump, die zou gewoon jumpen. En de meeste ondernemers jumpen alleen als ze denken dat het echt een heel goed idee is. En dus toen hebben we ook aangegeven van, joh, dit is wel het moment dat we beter afscheid kunnen nemen van elkaar, want jullie hebben gewoon een heel ander type persoon nodig. En ja, ik kan me nog wel herinneren dat in dat proces, toen wij ons werknemerscontract moesten tekenen, dat was wel echt heel pijnlijk. En dat, ook al zou de day-to-day niet echt iets veranderen, toch is dat voor een ondernemer gewoon
0: iets voor jou.
1: Dat klopt gewoon niet in je hoofd.
0: Heb jij overigens, David, ik kijk even naar jou, tips over de manier waarop je zo'n earn-out afspreekt? Want ook dat kan weer in vele varianten.
2: Ja, allereerst, een earn-out is niet per se bad news. Ik heb het idee dat ondernemers elkaar dat wel vaak aanpraten, maar het kan ook een hele mooie kers op de taart zijn. Maar ik vind het belangrijkste is dat het zo simpel als mogelijk. Het moet niet te lang duren. Liefst op zo'n kort mogelijke periode.
0: Ja, overigens, voor luisteraars die in deze aflevering voor het eerst aanhaken, misschien toch nog even uitleggen, een earn-out in twee zinnen?
2: Is dat je een deel van je deal eigenlijk later betaald krijgt op basis van toekomstige resultaten. En dat moet dus heel goed meetbaar zijn, dat is heel belangrijk. En ik vind het belangrijk dat er een soort schaal in zit. Stel, je krijgt 1 miljoen earn-out, als je de resultaten X haalt, moet het niet zijn, als je 1 euro minder draait, dat je afscheid moet nemen van die hele earn-out. Want dan weet je één ding zeker, als je daar in de buurt komt, dan komen de verkeerde incentives en dan ga je er ruzie over krijgen.
0: Ja, dus dat wil je inderdaad niet. Is het een ingewikkeld dingetje vaak tijdens de onderhandelingen, de earn-out?
2: Nou, kopers houden er wel van. Want die krijgen daar toch een soort verzekeringspremie mee, met dat je toch toekomstige resultaten, dat de verkoper nog een incentive heeft om toekomstige resultaten neer te zetten. Maar verkopers hebben natuurlijk liever zoveel mogelijk nu. He, dus daar is het nog wel eens een onderhandeling. Maar nogmaals, als het een kers op de taart is, je hebt nu een hele goede deal, maar als je over een jaar dit resultaat krijg je dit er nog bij, ja, dan kan het ook voor verkopers best heel interessant zijn.
0: Wat adviseer jij ondernemers, Janneke, die nu het traject ingaan van verkoop?
1: Nou, bereid je mentaal voor op uren juridische stukken.
0: Dat klinkt als een heel leuk traject om in te gaan.
1: Nee, het is helemaal geen leuk traject. Maar het kan wel een hele mooie impact hebben op het bedrijf en de toekomst van je bedrijf. Dus eye on the prize, zou ik zeggen. En probeer vooral echt je goed te realiseren in welke rol je straks terechtkomt en in hoeverre je dat bij je past. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor jezelf, voor de koper en voor het team wat achterblijft.
0: Janneke Niessen over de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe andere ondernemers dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Donderdag 9 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde in Frankrijk nog steeds. We houden het nog steeds redelijk met elkaar uit.
7: Tot nu toe gaat het goed, maar als het nu al fout gaat, dan weet ik het ook niet meer.
6: Ja. Maar goed, we doen gewoon wat we normaal doen, zoals elke dinsdag.
7: Ja, maar hier zitten we op elkaars lip.
6: Vragen van onze luisteraars. Het is wel heel dichtbij dit.
8: Maar gelukkig kunnen we zwemmen.
6: Ja, je bent nog helemaal nat. Duik genomen, zoals de kijkertjes kunnen zien. Ik begin bij Dominique. Weet je wat? Misschien eerst eventjes, want Dominique heeft natuurlijk een vraag over die NAVO-top. Maar gisteren namen we op... toen had Trump nog niet eens een afsluitende verhaal gehouden. Wat is nu eigenlijk de aftronk?
7: We hebben overigens niets aan gemist aan het afsluitende verhaal. Nee. Gewoon helemaal 0,0. Nee. Nou, wat...
8: Ik verbaas mij erover dat... Maar dat komt misschien vanavond toch, of morgen of overmorgen. Ik vind dat Macron en Merz iets moeten zeggen van over de soevereiniteit van Denemarken. Je kan niet alles zomaar laten passeren. Mm-hmm. Ja, tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord. En dan wordt het wel een beetje een Trump-show. Vind
7: je niet? Mm-hmm. Is het nou een succes geworden of niet? Wat vind jij nou eigenlijk?
8: Nou ja, we weten dan via Reuters dat gezegd hebben dat Amerika wel lid van de NAVO blijft. Dat zou je dan als een klein succesje. Maar ja, als je dat artikel 5 in zo'n resolutie moet opnemen. Ja, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar als je vervolgens over als Spanje tot aan de knieën afbrandt en weer over Groenland begint, dan is het toch ook allemaal taal. Het is taal, holle taal.
7: Dat is ook zo. Ik weet ook nou niet of dit nou een geslaagde top is. Trump was gewoon zichzelf. Het is de schelpartij op iedereen. En iedereen doet het goed en hij doet het fantastisch. Maar tegelijkertijd is hij niet weggelopen. Dus dat is al heel mooi.
8: Daar zijn ze al heel blij mee, denk ik.
7: Dat betekent natuurlijk al dat het woord succes wel op een hele bijzondere manier moet gaan definiëren. Wat denk ik wel goed is dat, en daar heeft Mark Rutte wel absoluut gelijk in gehad, het is wel een implementatietop geworden. Dus in die zin is het wel geslaagd.
6: Implementatie van wat in Den Haag vorig jaar is afgesproken.
7: Ja, er zijn behoorlijke bedragen beschikbaar gesteld voor Oekraïne, maar afgezien daarvan ook voor de defensieindustrie. Er zijn echt behoorlijk wat nieuwe contracten getekend. Waarbij ik echt verrast was door het feit dat er ook een hele hoop Europese contracten in stonden. En Trump die heeft nog een keer heel nadrukkelijk gezegd dat hij bereid is dat raketten, de onderscheppingsraketten van de Patriot, door Oekraïne gefabriceerd mogen worden. Ik denk dat dat een hele grote winst is. En daar zal Zelensky ook blij om zijn. Wat ik ook positief vond is dat het gesprek tussen Zelensky en Trump ontzettend positief verliep.
6: Ja.
7: Maar ja, ik ben het eens met Arjan. Als je dit soort presidenten hebt, in dit geval Trump, die maar iedere keer blijft hakken op die bondgenoten. Ja, daarmee ondermijn je natuurlijk wel de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Als het gaat om het geven van nucleaire garantie. En als het gaat om de vraag of Trump ons ooit, want hij is opperbevelhebber, wil bijstaan als het helemaal fout gaat in Europa. Ja. Dus voor mij is het een gemengd beeld.
6: Ja, gemengd beeld. Ik moet dan achteraf altijd een titeltje geven aan zo'n podcast. En dan typte ik automatisch iets van Trump ontspoort weer. Blablabla. Ik heb dat toch maar veranderd in Europa en Oekraïne steeds sterker. Want dat was eigenlijk ook een beeld. Dat ze dan denk dat ik, dat ook, Trump ontspoort. Ja, dat is normaal. Eigenlijk geen nieuws meer.
7: Nee, dat is normaal. Ja. Het zou pas nieuws zijn als hij het niet zou doen.
6: Ja.
7: Als hij zegt van, jongens, ik heb het helemaal verkeerd gezien. De NAVO, dat is zo'n toffe club. Ja. Daar wil ik bij horen. Ik volledig commitment. Ja, dat doet hij dus niet.
6: Als
7: dus
6: Trump nog het nieuws zou halen in dit programma, dan moet hij toch echt uit een ander vaatje tappen dan de hele tijd. Ja. Dat kennen we nou zo langs.
7: Zeker.
6: Laten we eens naar Dominique gaan. Die luistert al sinds aflevering 500 ongeveer vrijwel dagelijks. Dat is een hele prestatie. En die zegt, Trumps nieuwe uitspraak op de NAVO-top in Ankara over het inlijven van Groenland zette mij aan het denken. Stel dat Europa hierop eindelijk eensgezind en hard reageert, bijvoorbeeld door de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa ter discussie te stellen of zelfs door de NAVO-samenwerking met de VS fundamenteel op te blazen. Hoe reëel achten jullie dan het scenario dat Trump zo'n strategische breuk met Europa verder doortrekt en juist toenadering zoekt tot Rusland of zichzelf positioneert binnen een anti-westers machtsblok?
7: Het zijn twee vragen in één. Hè. Dus er zit de veronderstelling ligt hier aan de grondslag. Dat we of de NAVO opblazen, of dat Trump dat doet, of de aanwezigheid van Amerika ter discussie stellen. Dat is niet helemaal irreëel om dat te veronderstellen. En dat heeft onder andere te maken met Groenland. Hè. Dus wat Trump gisteren weer heeft gedaan met zijn, wat Jan net ook heeft gezegd, wat weer zeggen van Groenland, dat is van ons, en Denemarken, dat wordt hem niet met Groenland. Uiteindelijk, als je dat dus doorzet, dan is het gebeurd met de NAVO.
6: Ja.
7: Hè, dus, en dan is de volgende vraag, gaat hij dan een bondgenootschap aan met bijvoorbeeld Rusland? Arjan, wat denk jij?
8: Nou, eerst met het eerste te beginnen. Van, ik denk niet dat er in Europa echt de ballen zijn om dan om het zelf te gaan opblazen. Maar dat is een politieke inschatting. Kan ik fout hebben. Rob zegt terecht dat Groenland natuurlijk zo'n godspe is dat het kan escaleren. Het tweede is dat, kijk, Trump zit vast ook aan MAGA. Hè? En ook aan het congres. Het congres heeft een wet aangenomen dat hij niet zomaar de NAVO uit kan stappen, weet je nog. Dus als Trump werkelijk echt toenadering zou zoeken of een strategische breuk met Europa en naar Rusland, dat wordt niet door alle Amerikaanse politici onderschreven.
6: Nee.
7: Nee, ik denk ook niet dat hij het gaat doen. Ik heb daar twee redenen voor. De eerste is dat hij denkt in invloedssferen. En hij vindt eigenlijk dat Oekraïne binnen de invloedssfeer van Rusland valt. Ja. Dus hij zal zich veel meer gaan focussen op het westelijk halfrond, met name Zuid-Amerika. Hij heeft nog een appeltje te schillen met Cuba bijvoorbeeld. Ik denk dat dat zijn prioriteit gaat hebben. Maar een ander deel is dat hij ziet dat Rusland is natuurlijk een handlanger van China. En hij zal eerder proberen om Rusland los te weken van China. Maar weet dus ook dat hij dan een probleem krijgt met China zelf. Dus ik denk dat hij daar ontzettend voorzichtig mee is.
6: Ja, dit is een idee dat wel eens opkomt, ook in vragen van luisteraars. Zou er niet toch een coherent verhaal achter kunnen zitten, in de zin dat de reverse Kissinger wordt het dan toch genoemd? Want in de tijden van de Sovjet-Unie was het Kissinger die door Nixon werd gestuurd om Mao los te weken van Rusland.
7: Ja.
6: Zou je het andersom ook kunnen doen door nu Rusland los te weken van de eigenlijke rivaal?
7: Dat heeft hij wel geprobeerd te doen door Maar dat is inmiddels ook alweer 1 of 2 jaar geleden, door allerlei deals aan te kondigen, die enorme voordelen opleveren voor Rusland.
6: Ja.
7: Grondstoffen en dat soort zaken. Maar dat is niet ideologisch, dat is heel pragmatisch. Wat hier bedoeld wordt, is dat hij een toenadering tot Rusland te zoekt, of zichzelf positioneert binnen een anti-westers machtsblok. Dat laatste dus denk ik niet. Dat hij toenadering zoekt tot Rusland om economische redenen, om grondstoffen vanuit Rusland naar Amerika te kunnen krijgen. Dat zou me niet verbazen als hij dat gaat doen. Mm-hmm. Maar positioneren binnen een anti-westers machtsblok, dat denk ik niet, want dat past niet in het beeld van een president die toch ook behoorlijk isolationistisch is op een aantal gebieden en heel sterk denken in invloedssferen.
6: Nou, maar het zou misschien in die zin een ideologisch verhaal kunnen zijn dat het misschien niet een anti-westers, maar een anti-liberaal machtsblok zou kunnen zijn, waarin Trump en Poetin namens de christelijke waarden strijd tegen het linkse Europa en gaat voor de tijd toen een man nog een man was en een vrouw greep waar hij wilde. De goede oude tijd.
7: Ik vraag het me ook af, want dit is toch wel geopolitiek. En die ideologie is in belangrijke mate geen geopolitiek. En die ideologie die doet het zolang de geopolitiek dat toestaat.
6: Ja.
7: En dit staat de geopolitiek niet toe, want het heeft gewoon te maken met de fundamentele machtsverschuiving in de wereld. En ik denk dat de geopolitiek daaraan ondergeschikt is.
6: Ja. Oké, dus het antwoord volgens mij op de vraag van Dominique is nee.
7: Ja.
6: Helder. Gaan we naar Jannes de Jong. Die zegt, jullie hebben al een aantal keer gesproken over Poetin als kat in het nauw. Dat hebben we gisteren zelfs nog weer gedaan. Die wel eens rare sprongen zou kunnen maken. Mm-hmm. Eén scenario is dan prikacties of zelfs meer ellende richting de noordflank van de NAVO. Maar is Poetin wel in staat om het Westen daarmee te verrassen voor de start van het grootschalige inval 2022? Wist met name de Amerikanen precies wat de Russen van plan waren. Zijn vraag is, zegt Jannes, is het niet waarschijnlijk dat westerse inlichtingendiensten inmiddels nog verder zijn doorgedrongen in Russische regeringskringen en weten wat ze daar eventueel van plan zijn. Zou dat zo zijn?
7: Ja, of ze verder door zijn gedrongen in de westerse inlichtingendiensten in regeringskringen, dat weet ik niet. Mm. Bovendien is het de vraag of je daarvoor moet doordringen in de regeringskringen. Mm. Dan kun je veel beter proberen om inlichtingen te winnen binnen de inlichtingendiensten of binnen het militaire apparaat van Poetin.
6: Hmm.
7: Maar goed, dat is niet te controleren. Daar is geen antwoord op te geven dat het geval is. Dat die inlichtingenpositie op zich best wel goed is. En dat doe je onder andere toch met informanten die binnen het establishment zitten van Rusland. Dat wil ik wel geloven. En bovendien, je ziet ook, vind ik, dat er ook uit de openbare bronnen voldoende aanwijzingen zijn dat er wat aan de hand is. Mm-hmm. We hebben toch vaak genoeg, ook in de podcast het erover gehad, dat er sprake is van een militaire opbouw langs de grenzen. Ja. Dat de militaire districten Moskou en Leningrad helemaal worden geherstructureerd en versterkt. En dat ligt ook eigenlijk dicht tegen het NAVO-verdragsgebied aan. We weten dat er oefeningen worden gehouden die als doel hebben om de NAVO aan te vallen, dan wel zich tegen de NAVO te verdedigen. Althans, dus de NAVO staat in het centrum van die oefeningen. Dat weten we. Ja. De aantallen hybride operaties, sabotageoperaties, het kapottrekken van kabels, brandstichting, dat loopt in de honderden sinds het begin van de oorlog. Nederland is nog redelijk de dans ontsprongen, moet ik zeggen. Cyberaanvallen niet, dat overkomt Nederland ook. Maar je moet toch wel echt constateren dat het dus inderdaad zo is dat Rusland volgens eigen doctrine in fase 0 zit. Fase 0 is het voorbereiden op een oorlog, dan wel op een aanvalsoorlog, dan wel op een verdedigingsoorlog. Ja, we zien dat gewoon op dit ogenblik gebeuren. Daar hoef je niet eens inlichting voor te zijn.
6: Net zoals je in 2022 zag dat er wat ging gebeuren. Je weet niet welke kant
7: maar je weet niet wanneer
6: gaan, maar
7: of het gebeurt. Ja, ik bedoel, wij zagen natuurlijk in 2022 die militaire opbouw ook wel. Ik dacht in die tijd van, dat gaat het niet doen. Want dan moet je eigenlijk met 150.000 troepen doen in een land dat even groot is als Frankrijk. Dat red je niet. Nou, dat is ook wel gebleken dat hij dat niet redt. Maar toch heeft hij het gedaan. Dus hij kan dus ook een inschatting maken van oké, ik ben hiermee bezig. Maar die NAVO die is zo ver uit elkaar gedreven. Onder andere door Poetin. Het transatlantische relatie is kapot. Binnen de landen zelf is mijn desinformatie behoorlijk hard aangekomen. Waardoor ook een deel van de bevolking aan mijn kant staat. Dat kan hij allemaal denken of het waar is of niet. Ja, en dat betekent dus gewoon dat hij bereid is om toch op een of andere manier een stap naar voren te maken. Ja, ik kan niet helemaal inschatten hoe reëel dat scenario is op dit moment. Maar dat het een scenario is waar rekening mee te houden, dat is 100% zeker.
3: Ja. Hier valt in elk geval geen geruststelling uit te halen.
7: Nee, absoluut niet. Want daar is gewoon te veel gebeurd. En ik denk dat er ook hier in de vraag wordt gerefereerd aan onder andere wat de Verenigde Staten heeft gezegd tegen Polen. Van hou er rekening mee dat we aan zitten te komen. Ja, die constatering, zonder dat wij van de inlichtingendiensten zijn, hebben wij natuurlijk zelf ook al gedaan. En dus op basis van openbare bronnen kan je eigenlijk deze constatering al doen.
8: Het interessante van een prikactie is echt dat je dus dat in Duitsland gaan mensen erop reageren. En ook misschien wel in Frankrijk of God mag weten waar. En dan zeg je, ja, het wordt nou toch wel erg serieus. Hè? Mm. En hij laat zien dat de NAVO op dat moment misschien niet erg slagvaardig is. Ja, dan bereikt hij dus gewoon dat misschien de steun van het Westen aan Oekraïne vermindert.
7: Nou, ik heb wel eens dat was voor mij in Odessa, riep iemand van, er zijn wel meer mensen die dat hebben geroepen van jullie in het Westen van Europa, die zijn niet zozeer bang voor agressie. Want dan kun je nog wel counteren. Alleen jullie zijn ontzettend bang voor escalatie. En dat is eigenlijk, Arjan, wat jij zegt. Ja. Dus dat je denkt van, nou ja, laat ik toch maar even een beetje kalm aandoen. Want je weet maar nooit. Dat doen we natuurlijk in de richting van Trump ook. Ja. Wij zijn veel en veel te aardig voor Trump. Je moet op een gegeven moment die man eigenlijk een ultimatum geven. En zeggen van, tot hier en niet verder. En anders zwaait er wat. En dat doen wij niet in de richting van Trump. En ik vraag mij af of wij dat gaan doen in de richting van Poetin. Ik denk dat daar de fundamentele zwakte in zit. En dat dat ook voor Poetin de deur opent naar avonturisme. Ja, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan.
3: Want die fundamentele zwakte die is natuurlijk ontzettend helder voor ons, maar ook voor Poetin.
7: Ja, als wij het zien, dan dus, ziet Poetin het ook. En ik mag hopen dat de Russen ook naar deze podcast luisteren. Dan kunnen ze nog wat van leren trouwens.
3: Hallo. Jan Stelwagen heeft een andere insteek. Die zegt, Poetin heeft voor één ding ontzag en dat is macht. Het wordt tijd dat de NAVO het mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als wapen gaat inzetten. Poetin wordt de keuze geboden om de gevechten te staken en dan zal Oekraïne geen lid van de NAVO mogen worden. Daar kan Poetin mee thuiskomen, want de oorlog met de NAVO heeft hij dan voorkomen. Als Poetin door blijft vechten, wordt Oekraïne wel NAVO-lid en gaat het Westen hulptroepen daarheen sturen. Nou, komt nog het een en ander achteraan, maar mag ik deze zo eens aan jullie voorleggen?
8: Maar dat betekent dus, dan geef je dus Poetin een soort vetorecht over Oekraïns NAVO-lidmaatschap. Ja. Dat lijkt me onhandig, toch? Mm. Mm. Dus ik weet het niet hoor, of dit nou echt handig is.
7: Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. En bovendien is het overgave aan Poetin, want het is precies de eis die hij op tafel heeft gelegd. Die eis die lag al op tafel. Eigenlijk rond het uitbreken van de oorlog. Toen heeft Poetin dat alles een keer geformuleerd in de toenmalige onderhandelingen over een staakt het vuur en een welvredesverdrag. Dus dat gaat hem niet worden. Ik denk dat precies wat jij ook zegt, dat westerse leiders zullen zeggen, ja, die gaat Poetin niet over. Zelensky heeft gisteren weer zeer sterk benadrukt van, het wordt echt tijd dat ik gewoon lid word van de NAVO, omdat ik in staat ben om die Russen tegen te houden. En daar kunnen jullie wat van leren. En ik vecht ook voor jullie veiligheid. En wat wij doen, dat verdient navolging. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En dan staat hierin dat de NAVO dan als de Oekraïners lid zouden worden van de NAVO, dat de NAVO eerst voor laag risico taken zou worden ingezet. Dat is onderdeel van die vraag. Ja, dat gaat nu ook niet worden. Want als je NAVO-lid wordt, Dan geldt artikel 5. En dat betekent dat artikel 5 ook invulling behoeft op een manier die recht doet aan artikel 5, namelijk collectieve verdediging, want daar gaat het om. Dus dan kan de NAVO, NAVO-landen, die kunnen dat nieuwe NAVO-lid niet op de achtergrond een beetje blijven steunen met een beetje logistiek gedoe. Maar dan zul je dus echt mee moeten vechten. En ja, of dat dan voor Poetin een reden is om op te houden, dat waag ik te betwijfelen. Dan zal hij eerder horizontaal gaan escaleren. Dan maakt er een grote puinhoop van. En dan pakt hij waarschijnlijk inderdaad met zijn dienstplichtige krijgsmacht misschien wel de Baltische Staten aan. Dat zou heel goed kunnen.
6: Maar als ik dan van ons drie toch even de Chamberlain-positie mag innemen.
7: Dat doen we.
6: We moeten toch verder met Rusland. Zoiets aan hem toegeven zou een mogelijkheid kunnen bieden voor een uitweg. En tegelijkertijd hoeft het ook weer niet zo heel veel uit te maken, want je kan ook gewoon met bilaterale veiligheidsgaranties werken. En bovendien, daar komt nog bij, Amerika wil het sowieso niet. Duitsland wil het volgens mij ook niet. Hoe kunnen wij daarna? Dus op dit moment kan het niet eens. Waarom zou je niet iets toegeven aan Poetin dat eigenlijk misschien toch wel niet gaat gebeuren?
7: Ja, politiek gezien kan dat nu op dit ogenblik niet. Je moet die route moet je wel open houden, want anders geef je toe aan Poetin. Dat is een teken van zwakte. Ik ben er ook van overtuigd dat het een hele lastige weg is voor Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Maar als je die weg nu op dit ogenblik al afsluit als een soort gest in de richting van Poetin, dan is dat een knieval die het Westen alleen maar zal schaden en mogelijk eigenlijk alleen maar leidt tot meer ellende, omdat Poetin dat als zwakte zal zien en daarover door zal gaan.
6: Nu toegeven op dit punt zou natuurlijk gewoon een onrechtvaardig proces zijn, maar zou dit een uitkomst kunnen zijn?
7: Dat zou heel goed een uitkomst kunnen zijn. Ja, dat hangt er helemaal van af hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen. Als dit zo blijft op deze manier, dan is het maar zeer de vraag of op een gegeven moment moet het beëindigen. En dan zou best zo'n NAVO-lidmaatschap kunnen worden ingezet als een soort ruilmiddel. Dat zou kunnen. Daar zullen de Oekraïners ongelooflijk zagrijnig van worden. Maar het kan wel.
6: Je zou kunnen zeggen, het enige wat Oekraïne nog nodig heeft is een nucleaire garantie. De rest kunnen ze prima zelf inmiddels.
7: Ja, maar dat is lastig. Kijk, een nucleaire garantie die geven we gewoon niet af. Of er moet iets komen van, ja, je kan dit inderdaad doen op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. Dan daarop is ook de NAVO gebaseerd. Dus een beperkt aantal landen zou dat inderdaad kunnen doen. Maar ja, als je dat doet, dan kan je beter het hele land lid maken van de NAVO.
6: Hier zijn we gewoon eigenlijk nog niet. Hè?
7: Nee.
6: Ik vind het een interessante vraag. Want er zal op een gegeven moment Een afspraak moeten komen met de Russen, met de vijand. En daar zal altijd ook iets toegegeven moeten worden. Dat kan eigenlijk niet anders. Zo gaat het altijd. En dan is het interessant om te denken, zitten daar ook mogelijkheden in om het bloedvergieten, dat waar we nu mee zitten, om dat te stoppen?
7: Ja.
6: Nu klink ik als Chamberlain maar als Trump.
7: Is natuurlijk ook zo. Maar ik vrees dat het een eigen dynamiek heeft gekregen. Kijk, dit was allemaal mogelijk 4 jaar geleden, toen de vijandelijkheden zijn uitgebroken. Toen kon je dit allemaal nog doen. En daar is ook over gesproken. En men was inderdaad heel dicht bij een staakt het vuur en bij een akkoord. Nou, dus om verschillende redenen is dat niet doorgegaan. Eerst wilde Rusland het niet. Vervolgens wilde Oekraïne het weer niet. Nu wil Oekraïne het weer wel en Rusland het niet. Dat heeft gewoon echt te maken met de situatie op de grond. Dus hoe dit afloopt, dat hangt helemaal af van de situatie op de grond. En dat moet dan leiden tot een akkoord, een staakt het vuren. En hoe zo'n staakt het vuren er weer uit gaat zien, heeft ook weer alles te maken met de situatie op de grond. Dus je kunt het mooiste voor Oekraïne is op dit ogenblik eigenlijk een bevroren conflict, waarbij er een staakt het vuren is langs de huidige lijnen. Dan komt er een bestand. En dan moet je gewoon eigenlijk niet willen om dat bestand verder uit te werken in een vredesakkoord. Maar je laat het gewoon doorschudderen en dan moet de tijd zijn werk doen. En dan hoop je op een gegeven ogenblik dat er een definitieve oplossing komt. Bijvoorbeeld onder andere president in Rusland. Dat lijkt mij op dit ogenblik het meest waarschijnlijke. Nou ja, dan heb je dus de kans van, wat ga je dan met die Romstaat of wat het ook is, Oekraïne doen. De rest van Oekraïne. Nou, wordt dat dan lid van de NAVO? Dat kan, want West-Duitsland is ook lid geworden van de NAVO. Oost-Duitsland niet, kwam later bij. Dus je zou dan een Duitsland scenario kunnen krijgen. Maar ja, weet je, dit is echt koffiedik kijken. Ik vind dat echt gewoon niet goed te voorspellen. Dan moet je echt eerst weten hoe, onder welke omstandigheden zo'n oorlog afloopt.
8: Ja, ik denk inderdaad dat het romp-scenario, romp-staat, dat moet dus beschermd worden. Hè? En het tweede wat natuurlijk ook speelt is dat het Westen steeds meer gaat inzien hoe ongelooflijk belangrijk Oekraïne voor onze veiligheid is.
7: Ja.
8: En dan wordt het een beetje lastig om Oekraïne altijd op een afstand te houden. Hè?
7: Ja, dat denk ik ook. Oekraïne gaat ook eisen stellen. Overigens, als Oekraïne erbij komt, dan zal er ook een land zijn dat politiek zich heel zelfbewust gaat opstellen.
8: Ja.
7: Dus dat wil niet zeggen dat we geen probleem met Oekraïne krijgen. Want je hebt een land dat keihard heeft gevochten, dat gehard is door de oorlog. Het is een land dat absoluut gewoon zal zeggen van hoor eens even, hier ben ik, wij hebben dit gedaan. En wij willen absoluut een vinger in de pap hebben. Zowel binnen de NAVO als binnen de Europese Unie. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat leidt per definitie tot gedoe.
8: Ja.
7: Daar ben ik rotsvast van overtuigd.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere

0: landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
3: Goed dat je luistert deze donderdag 9 juli, de dag dat we het hebben over banken. Om te beginnen met de Italianen.
4: UniCredit heeft 48% van alle commerzbankaandelen, waarmee het bijna alle macht in handen heeft. En dat terwijl de Duitsers totaal niet zitten te wachten op UniCredit.
3: Hebben we het ook over een Nederlandse bank, ABN AMRO om precies te zijn. Dat krijgt weer een boete voor de falende witwascontrole.
5: Hoor zo ook meer over Volkswagen. Daar probeert de topman met man en macht het massa-ontslag aan de vakbond en de raad van commissarissen te verkopen.
3: En we vertellen waarom Google heel veel heeft aan het WK voetbal.
5: De Amsterdamse beurs sloot 17e in de plus op 1083 punten. Besi voert de lijst van stijgers aan met 5,6% erbij. En ook in de VS zijn de borden groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusten van Markets Are Everywhere. Welkom.
6: Goedenavond.
3: Goed dat je er bent, Jean-Paul. En laten we dan gelijk beginnen met ABN AMRO.
7: ABN AMRO heeft een boete gekregen van 8,5 miljoen euro van de Nederlandse bank. Volgens DNB waren er ernstige en structurele tekortkomingen in de anti-witwascontroles.
3: ABN wordt hard op de vingers getikt door de Nederlandse bank. Volgens de toezichthouder heeft het steken laten vallen en zat het fout met het controleren van klanten. Klanten die juist in een hoge risicogroep vallen. Het gaat om dossiers in de periode van september 2023 tot en met september 2024. Om in een beeld te geven, het ging bijvoorbeeld om grote contante geldopnames. En er waren tekenen dat klanten van ABN mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. Nou, DNB noemt de gebreken ernstig. En daarnaast is het trouwens ook vrij pijnlijk, want in 2021 schikte ABN al voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Toen ook vanwege fouten in die witwascontroles. Jean-Paul, een tweede keer gedonder met die anti-witwascontroles, terwijl daar zoveel geld heen gaat. Aan al die mensen die dat moeten controleren geeft ABN na honderden miljoenen uit. Kan je dan zeggen dat dat weggegooid geld is?
6: Nou, het is geen weggegooid geld, want er is natuurlijk wel heel veel verbeterd in de tussentijd. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat 5 jaar geleden die eerste torenhoge boete kwam en dat blijkbaar het nu nog steeds niet loopt zoals de toezichthouder het graag wil hebben.
3: Ja, en dan kijk je naar de beurskoers van vandaag. ABN AMRO is gewoon keurig in de plus gesloten. Het gekke is dus dat het beleggers helemaal niks boeit. Terwijl, ja, je zou kunnen zeggen, het is geen goed teken dat die toezichthouder weer van alles ontdekt. Waarom dat nonchalance van die beleggers? Ja,
6: enerzijds omdat dus eigenlijk gewoon wordt aangenomen voor het runnen van een bank heb je nou eenmaal miljoenen kosten om het allemaal goed te doen. Ja, en die 8,5 miljoen euro van die boete, ik heb dat even zo rondgerekend, het is geloof ik anderhalve dag van de winst, zeg maar. Dus het is in die zin een druppel op een gloeiende plaat.
3: Ja.
6: Dat onderaan de streep zie je het niet.
3: Nee, maar je kan wel zeggen van het is geen groot bedrag, maar dat het dus weer misgaat met iets waar heel veel geld aan uit wordt gegeven. Ik dacht misschien een soort van symbolisch dat beleggers dan toch wel schrikken van dat weer gedonder.
6: Die grote klap is 5 jaar geleden gekomen. En toen was de boete ook veel hoger. En wat ik zeg, het is nu eigenlijk gewoon geaccepteerd van, ja, weet je, dat hoort er dus blijkbaar bij, zeg maar. Het is bizar eigenlijk.
5: Dan AstraZeneca, een flinke tegenvaller voor de Zweeds-Britse farmaceut. Het ontwikkelt een medicijn dat bepaalde hartproblemen moet voorkomen voor een heel zeldzame ziekte. Wainua heet dat medicijn, maar in de klinische test blijkt het niet te werken. En dat komt behoorlijk onverwacht. AstraZeneca heeft namelijk een uitstekend track record als het aankomt op hun klinisch onderzoek. Vrijwel zelden is de uitkomst nog negatief als het eenmaal in zo'n klinisch onderzoek belandt. Nu is het dus wel negatief. Ja, en dat doet toch wel pijn. Die imago loopt natuurlijk een deukje op. Maar bovendien, als het medicijn goed uit de klinische test was gekomen, had dat tot miljarden extra omzet kunnen leiden. Dus ja, al met al geen goed nieuws. En ook beleggers slaat de schrik een beetje om het hart. Die zetten het aandeel 7% lager.
3: Goed woordgrapje.
5: Ja, ik dacht, is het te pijnlijk, maar...
3: Nee, maar kan wel.
5: Ik denk dat het kan.
3: Vliegen we door naar Hongkong. Daar staat de beursgang van het jaar op de agenda. Die van Luxshare, een toeleverancier van Apple.
8: Luxshare set to begin trading in Hong Kong next hour... after raising $3.1 billion in the city's biggest listing this year so far.
3: Ja, Luxshare begon met de assemblage van AirPods... maar groeide daarna uit tot een bedrijf dat veel meer ging doen. Alleen de afhankelijkheid van Apple, die bleef. 70% van de omzet komt nog altijd van Apple. Nou, terug naar die beursgang, dat werd een horrordebuut. In het begin dook het aandeel 5% naar beneden... om uiteindelijk 1,5% in de min te eindigen. Ja, en zo'n uitslag op je eerste beursdag, dat is meestal geen goed voorteken. Ik denk dat je daar wel mee eens bent, Jean-Paul, dat je niet wil dalen. Maar zou jij in het algemeen investeren in een bedrijf... dat voor 70% van de omzet afhankelijk is van één bedrijf?
6: Ja, dat hangt natuurlijk altijd af van de prijs. Daar heb ik in dit geval niet naar gekeken. Het hoeft niet slecht te zijn. Als het maar gewoon een lange horizon is wat ze samen met elkaar gaan doen. Nou ja, als je daar gewoon de productie op af kan stemmen... en je hebt de zekerheid van een klant die heel lang bij je blijft... kan het een goed idee zijn. Maar het is natuurlijk wel een risico wat je moet inprijzen.
3: Ik dacht, dat is echt een open deur die ik intrap met je. Maar mooi dat jij gewoon zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek.
6: Nee, er zijn wel meer. Dit is dan misschien wel heel typisch één bedrijf, 70%. Ja. Maar kijk nou gewoon dicht bij huis naar pak een beetje een ASML. Die heeft ook een aantal hele grote klanten.
3: Dat is waar.
6: Dat geldt voor Nvidia ook. Ja. Dus.
5: Nou, dan nog even ter ere van iedereen die de barbecue al aan heeft... en een hoop vlees te verwerken krijgt vanavond... wil ik het nog even over de grootste vleesverwerker ter wereld hebben, JBS. Dat hangt de doelstelling om CO2-neutraal te zijn per 2040... in de wilgen. Volgens JBS is het te ingewikkeld. Ze hebben een nieuw plan, 70% vermindering per 2050. Ja, fors minder ambitieus dus. En eind april, voor de oplettende luisteraar... had JBS het nog aan de stok met Greenpeace-activisten. Daar hebben wij het dan ook over gehad, Jelle, in de uitzending. Want die Greenpeace-activisten die hebben de aandeelhoudersvergadering van JBS... op Schiphol bestormd. Onder andere vanwege hun gebrek aan groene ambitie. Nou... Ik denk dat aandeelhouders zich alvast zorgen mogen gaan maken... voor de volgende vergadering als dit zo doorgaat. En misschien doen er te zijn de tijd ook wel wat beleggers mee. Ik heb even gekeken en het aandeel staat sinds april... sinds die aandeelhoudersvergadering dus ook 30% lager.
3: Ai. Straks hebben we het over de overnamegolf in de Europese bankensector. Komt die er nu dan eindelijk aan?
5: En hoor je ook alles over de speciale beursgang van SK Hynix in de VS.
3: Eerst naar Wolfsburg. Daar demonstreerden duizenden werknemers van Volkswagen.
9: Maar ik zeg ook eens... Wir, die Belegschaft, haben diese Krise nicht verursacht.
3: Nou, je hoort het goed, het personeel en de vakbond is woest. De directie wil 4 fabrieken sluiten en maar liefst 100.000 mensen ontslaan. Een massa-ontslag dat ze bij de Oosterburen nog nooit hebben gezien.
5: Volgens mij nergens.
3: Nee, maar Volkswagen moet wel, zegt de CEO, anders kan het bedrijf niet blijven bestaan. Vanmiddag probeerde die met man en macht de Raad van Commissarissen te overtuigen van zijn plannen. Het is erop of eronder voor de autobouwer, zegt ook Fred van Putten, zelfstandig adviseur voor de Duitse autosector.
10: En als je nou weet dat het gemiddelde salaris bij Volkswagen gemiddeld rond de 75.000 tot 80.000 euro ligt, gemiddeld, dan praat ik over fabrieksarbeiders, alles door elkaar, is dat denk ik een groter probleem dan hoeveel mensen. De structuur is gewoon veel te duur. Zelfs al zou maar 100.000 mensen ontslagen krijgen, dan blijft de verhouding tussen bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen nog totaal scheef. Toyota bouwt meer auto's met de helft van de mensen ongeveer.
3: En juist vanmiddag kwam dochterbedrijf Porsche met de verkoopcijfers. Die onderstrepen dat de problemen bij het Volkswagen-concern ernstig zijn. Porsche zag de verkopen in de eerste helft van het jaar namelijk instorten. In Noord-Amerika met 13%, in Europa met 14% en in China met 32%. Jean-Paul, eerst maar even. Gaat het de CEO lukken om zo'n grote ontslagronde er doorheen te krijgen? Milou zei het net al terecht, is nog nooit eerder gezien.
6: Nou ja, het is voor Volkswagen wel te hopen of het er nou 100.000 zijn of niet. Maar als je gewoon kijkt naar de moderne auto-industrie... Het gaat gewoon op andere plekken heel veel sneller. Mm-hmm. En er wordt gewoon steeds meer gewerkt met bijna volledig geautomatiseerde fabrieken. Dus ja, er is bij Volkswagen een soort achterstand van het reduceren van het aantal medewerkers. Dus er moet echt wel wat gebeuren, ja.
3: Ja, die directie zegt, als we dit niet doen, dan kan het misschien wel einde oefening zijn voor Volkswagen. Ben je het met ze eens?
6: Nou, dat is wel heel dramatisch. Want ze hebben vorig jaar nog bijna 9 miljoen auto's verkocht. Dus dat er dadelijk geen Volkswagens meer zijn, daar ben ik niet zo bang voor. Maar ja, je loopt wel het risico om dadelijk gewoon een bedrijf te zijn wat eigenlijk, ja, waar nauwelijks winst wordt gemaakt. Ja, dat gaat natuurlijk op lange termijn niet werken.
3: Nou, in verhouding, je hoort het net, verdient het personeel van Volkswagen veel meer en produceren ze ook veel minder dan bijvoorbeeld een Toyota, die nu de grootste autobouwer van de wereld is. Gaan ze die strijd ooit nog wel kunnen winnen van die Aziaten?
6: Je hoeft het in de automarkt niet te winnen. Want er is ruimte genoeg voor meerdere merken. Maar ze zullen wel gewoon... De heer Spiegel die had het over die verslankoeken.

0: zeg maar. Dus je zou kunnen zeggen, Volkswagen moet aan de Ozempic, ze moeten afslanken om gewoon mee te concurreren in de toekomst.
1: Ja, afslanken, of zou je kunnen zeggen, ik denk dat het niet een hele populaire optie is in Duitsland, meer productie verplaatsen naar waar de arbeid goedkoper is, bijvoorbeeld naar Azië.
0: Ja, dat doen ze al, hè, want ze hebben de voor China de strategie in China voor China. Maar ja, in Duitsland hoeft dat niet per se. Ze hebben daar ook fabrieken, die kunnen ze gewoon inrichten volgens de moderne wensen en zorgen dat ze dat productieproces met name versnellen. Want die Chinezen, die produceren in principe zeg maar 2 keer zo snel, hè, als er een nieuw model komt. Ja, dat moet hier in Europa ook gewoon kunnen.
1: Ja, kunnen we dat, denk jij?
0: Nou ja, als iedereen zijn beste beentje voorzet, waarom niet?
1: Ik heb echt het idee dat we het echt al lang hebben afgelegd tegen de Chinezen.
0: Nee, dat, ja, het staat er niet best voor. Daarom komt Bloemen ook met zo'n plan. Mm-hmm. Maar dat is zeker nog niet verloren. Je moet een beetje strijdbaar zijn als je onder druk staat.
1: Ja, wij spraken vanmiddag, of tenminste de avondspits sprak Karsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Die zegt, ja, Volkswagen staat symbool voor alles wat er misgaat in Duitsland. En hij is een Duitser, dus hij mag het zeggen. Hij zegt, er wordt te weinig geïnnoveerd. Ze zijn te groot geworden, te arrogant, te hoge personeelskosten en veel te veel concurrentie. Ben je het met hem eens?
0: Nou ja, dit is wel een bondige samenvatting. En als dat van een Duitser komt die daar werkt, ga ik dat niet tegenspreken. Maar dat is wel waar dus wat aan gedaan moet worden. En dat is ook wat in het voorstel naar voren komt.
1: Ja, je had het over die autosector, dat het breed gedragen is. Dat klopt, ja. De hele autosector heeft er last van, niet alleen Volkswagen. Je kan ook zeggen, die hele Duitse economie gaat het binnenkort zwaar krijgen. Want dat leunt nogal op die oude economie of al die autobouw.
0: Binnenkort, daar zitten we al midden.
1: Ze hebben het nu al. Ja,
0: op allerlei plekken zie je dat naar boven komen.
1: Ze gaan er zwaar door krijgen.
0: Dus je zou in die zin kunnen zeggen, Volkswagen is bijna een showcase voor wat er nog op andere plekken misschien te wachten staat. Want zoals je zegt, het is gewoon de hele mentaliteit moet anders. Gefocust zijn op het, in slecht Nederlands, lean en mean maken. Zeg maar, mm-hmm. Toyota heeft bijvoorbeeld veel minder merken. Dus je moet bereid zijn om in te grijpen in dingen die in het verleden wel waren en in de toekomst niet meer mee kunnen.
1: Gaat die Duitse beurs dus ook nog wel wat van merken?
0: Nou, dat zag je vandaag op zich ook al flink. Kwam ook wel door een paar grote aan. Rheinmetall kreeg ook weer een klap naar beneden. Mm-hmm. Maar daar ook, hè, dat is bijvoorbeeld die defensieindustrie. Daar zit natuurlijk veel toekomstmuziek in. Omdat er nu hele grote budgetten uit de NAVO komen. Het moet nog wel gedaan worden. Ja. En dat is waarom dat ook daar toch wel een beetje met argusogen wordt gekeken. Gaat ze dat wel lukken?
1: Ze zijn dus nog steeds eigenaar van Porsche, dat een eigen beursnotering heeft. En dan komt Porsche dus met die verkoopcijfers die er echt dramatisch uitzien. Hoe zorgwekkend is het dat dat dochterbedrijf niet goed loopt? En waarschijnlijk, binnenkort komen die verkoopcijfers van Volkswagen zelf uit, dat die er ook niet goed uitzien?
0: Ja, dat Porsche, dat is wel echt heel zorgwekkend. Want dat is eigenlijk de winstmotor van het hele concern. Daar zitten torenhoge marges op. Maar ja, als je veel minder auto's verkoopt, dan hou je daar dus veel minder aan over. Ja, en bij Porsche, maar dat is denk ik bekend, hebben we het ook hier wel vaker over gehad. Ja, die produceren ze ongeveer als enige automerk alles alleen maar in Duitsland, zeg maar. Dus ja, die krijgen klappen in Noord-Amerika met die importheffingen in China, omdat daar veel goedkopere varianten zijn. Ja, en dan nog natuurlijk ook daar die hoge Duitse arbeidskosten onder andere. Dus ja, dat zit nog in een moeilijker pakket eigenlijk dan Volkswagen.
2: Keetje, zijn er nog lichtpunten of?
1: Ja.
0: Nou ja, het aantal auto's dat Volkswagen verkoopt, er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag in een Volkswagen rijden. Dus de behoefte is er wel. Alleen je moet zorgen dat je ook je organisatie mee laat gaan met waar de wereld naartoe gaat.
1: Dan moet je het dus van de merkwaarde hebben, van de nostalgie eigenlijk onder autokopers.
0: Nou, de nostalgie of gewoon goede auto's in elkaar. Maar die samenwerking die Volkswagen in China heeft met bijvoorbeeld een Xpeng, daar ben ik erg enthousiast over.
1: Ja.
0: Want dat is precies, hè, dat onderdeel, die software, dat hebben we denk ik hier al jaren geleden besproken. Daar slagen ze niet in om dat zelf goed te doen.
1: En Porsche is dus heel belangrijk. Je zegt dat is eigenlijk de goede motor of de winstmotor.
0: Winstmotor.
1: De winstmotor, ja. Dat moet je dus als eerste gaan aanpakken daar.
0: Nou ja, dat staat op een hele andere plek dan het merk Volkswagen, wat natuurlijk een massaproductie is. Maar je moet ook bij Porsche wel zorgen dat het uit blijft kunnen.
1: Het aandeel Volkswagen staat op het laagste punt, zag ik, sinds 2010. Zie jij dat dit jaar nog herstellen? Jij vindt het altijd leuk om te voorspellen, dus ik denk, ik ga deze vraag even stellen aan je.
0: Ah ja, wat er voor nodig is dat Oliver Bloemen met zijn plan, dus dat die komt met een geloofwaardig plan, waardoor beleggers zeggen, ja, weet je, als hier de politiek mee instemt, zijn twee verschillende dingen. Het is een geloofwaardig plan, mm-hmm, en instemming van de politiek. Misschien niet voor 100.000 banen, maar wel van, nou, we gaan mee in de visie. Ja, in het verleden hebben we dat bijvoorbeeld met Herbert Diess, CEO, mis zien lopen. Ja, we gaan het zien. Politieke sterren.
2: BNR Beurs.
1: Door naar Commerzbank. Dat is een Duitse bank, maar de vraag is voor hoe lang nog?
3: UniCredit has secured around 48% of Commerzbank's shares. It's left the Italian bank close to gaining control of the German lender it's been trying to buy for 2 years.
1: Jawel, de Italianen hebben nu 48% van alle aandelen in handen. Terwijl de Duitsers totaal geen trek hebben in een overname. De directie niet, maar ook de Duitse regering niet. Daar zijn ze weer. Toch is UniCredit de afgelopen weken aandelen van andere aandeelhouders gaan opkopen. En met succes, Jean-Paul, met 48% heb je, las ik, in feite de meerderheid. Want tijdens een aandeelhoudersvergadering komt niet iedereen opdagen. Als je daar zit met 48% van de stemmen, dan heb je heel snel al een meerderheid, toch?
0: Ja, net zoals we vandaag ook in het Europees Parlement hebben kunnen. Maar dat was een andere stemming.
4: Nee, wij waren met de beurs bezig. Dat klopt.
0: Het is een duidelijk signaal dat er genoeg aandeelhouders zijn die denken dat het onder management van Andrea Orcel bij UniCredit beter zal gaan met hun belang dan dat het doorgaat op dezelfde voet.
1: Ja, dus de Duitse directie die wil niet, maar veel aandeelhouders dus wel. Dus wat zegt jou dat?
0: Nou ja, dat je dus ook daar weer een verschil hebt tussen de business en de politiek. Dus politiek gezien zegt het management van, nou nee, dat willen wij niet, zeg maar. Omdat ze ook wel weten dat dat natuurlijk gevoelig is en hopen op de politieke steun dat het wordt tegengehouden. Maar ja, dat aandeelhouders toch gewoon kijken van wie heeft het beste plan en wat levert uiteindelijk het meeste op. En een behoorlijk deel daarvan dus meegaat met het plan van UniCredit.
1: Ja, want als die boven de 50% op een gegeven moment komt, dan kan die ook gewoon wijzigingen in de board gaan voorstellen. Dan kunnen ze echt doorpakken.
0: Ja, maar met het belang wat hij nu al heeft, kan die ook al behoorlijk wat dingen voor elkaar krijgen.
1: Hij heeft nog gezegd dat hij dat niet gaat doen, maar hoe lang kan hij dat volhouden?
0: Nou ja, kijk, het is op lange termijn is het naar mijn mening voor de tegenstanders is het onhoudbaar. Bedoel je, dan komt het helemaal in een impasse. Dan gebeurt er dadelijk bijna helemaal niks meer. Dat is voor niemand goed.
1: Dat wil die Duitse regering ook niet hebben natuurlijk.
0: Nee, dus er moet toch ergens iets van een oplossing worden bedacht. En gek genoeg is dat op zich, hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Behalve als je mensen hebt die zeggen, ja, daar werken we niet aan mee.
1: Ja, en ik snap die Duitse regering ook al. Want dan heb je dus die ontslagronde bij Volkswagen. En ik denk dat je ook hem hier wel kan incalculeren dat er wel wat kantoortjes gesloten gaan worden, wat vestigingen dicht moeten.
0: Het is natuurlijk niet nieuw dat er wordt gezegd van er moet consolidatie plaatsvinden in de Europese bankensector. Ja, en nu gebeurt het een keer.
4: En dan zie je dat we toch weer echt allemaal afzonderlijke landjes zijn in plaats van één Europese Unie.
0: Ook dat weer erg langzaam gaat verlopen, waardoor je uit moet kijken. Natuurlijk, zoals overal, maar ook hier, krijg je natuurlijk op een gegeven moment concurrenten die met een, bij wijze van spreken, op een AI-platform gebaseerde bank. JP Morgan is nu naar Duitsland gekomen, dat merkt Chase. Nou, dat staat natuurlijk niet meteen op de poort te kloppen. Maar daar moet je wel over nadenken. Het gaat niet alleen op het nu.
1: Al heel lang wordt er gesproken over die consolidatiegolf in de bankenwereld. Gaat die er nu dan echt komen? Wordt dit de aftrap?
0: Kijk, dat maakt dit wel interessant. Want het is echt heel lang geleden dat we zo'n overname hebben gezien. Dus als dat uiteindelijk tot stand zou komen, zo'n over de grenzen heen, dan heb je eigenlijk dus meteen eigenlijk, nou ja, misschien een soort blauwdruk van hoe dat dus werkt.
4: Ook een startschot? Ja, dat vraag ik me dan af. De blauwdruk van zo zou het kunnen. Maar is dat ook misschien dat er dan als één schaap over de dam is? Volgende keer?
0: Hou me te goede, want zoiets gaat natuurlijk nog steeds heel lang duren. Zeg maar, hè, want het moet allemaal goedkeuringen hebben, et cetera. Dus dat kan allemaal nog heel lang gerekt worden. Maar als er dus een blauwdruk is, hoe je bijvoorbeeld aan goedkeuring komt voor zo'n overname, ja, dan kan ik me voorstellen dat de andere partijen dan niet denken, hey, heb ik ook nog wel een ideetje bij.
1: Ja, want het is zo'n soap. Je zou zeggen, als dit lukt, dan kunnen die anderen ook wel gaan lukken.
0: Wellicht.
4: En zijn ABN en ING dan de jagers of de prooien?
0: Nou ja, als je gewoon de lijstjes afkijkt qua omvang ook, dan zit ING wel in het bakje groot genoeg om zelf in zo'n rondje te rijden. ABN AMRO zit natuurlijk steeds meer ook echt aan de kant van wealth management, vermogensbeheer, andere inkomsten dan alleen maar rente. Ja. Dat vinden heel veel partijen wel erg aantrekkelijk. Dat stukje is minder, maar op zich de commerciële activiteiten die ze goed doen. Die zullen natuurlijk zelf ook hun ambities hebben, maar die moeten nog wel even wat harder een beentje bijzetten om daar een senior rol in te spelen.
1: Zie je veel Europese banken die prima samen kunnen op dit moment?
0: Nou, niet veel, maar als je de kleintjes zegt, dus als je naar de grote kijkt, is het helemaal niet zo dat je zegt, goh, we schrijven er nu even 10 uit. Maar ook daar moet je gewoon, zoals in elke andere sector, gewoon kijken van welke banken worden niet efficiënt genoeg gerund en krijgt het management het blijkbaar niet voor elkaar om het beter te maken.
1: Kijk, tijdens de kredietcrisis kwamen we er met z'n allen achter, we willen geen banken die too big too veel zijn. Aan de andere kant, misschien is het voor de ECB ook wel fijner voor toezicht dat er wat grotere spelers zijn. Dat maakt het toezicht ook wel weer makkelijker voor Lagarde en consorten.
0: Nee, ik zie Muluno denken, dan hebben ze minder partijen om boetes aan uit te delen. Huh? Dan hebben ze liever meer banken in.
4: Nou, grotere boetes. Ik denk dat
0: dat
4: elkaar ook redelijk uitmiddelt.
0: Dat is weer een pragmatische oplossing.
4: Ja, zo sta ik erin.
2: BNR Beurs.
1: Geen antwoord, maar het is altijd leuk om Milou in het gesprek te betrekken. Dow Jones staat 0,3% in de plus. De S&P 500 wint 0,7%. En de Nasdaq krijgt er 0,9% bij. Dat ziet er allemaal goed uit. Laten we dan iets gaan wat er minder goed uitziet. En dat is het aandeel SpaceX. Dat sloot gisteren onder de $150 per aandeel. Nou, waarom is dat bijzonder? Dat is toch wel een psychologische grens. Want die $150 was de allereerste openingskoers van het aandeel. SpaceX was terug bij af. Beleggers hebben er vandaag iets meer zin in. Het aandeel staat nu 1,9% in de plus op $151. Jawel, $1 boven de allereerste openingskoers.
4: Dus toch symbolisch ook belangrijk. Ja. Dan SK Hynix, de Zuid-Koreaanse chipmaker, die het afgelopen jaar op de beurs van Seoul keer 7 ging. Die gaat morgen naar de beurs in de VS.
5: SK Hynix plans to raise roughly $28 billion through an American depository receipt, so ADRs, on the Nasdaq.
4: Ja, niet alleen is het met 27 miljard de grootste notering in de VS ooit voor een buitenlands bedrijf. Ook de interesse is groot. Het aandeel is namelijk weer keer 7 overtekend.
1: Dat is wel het tovergetal hier.
4: Ja, en ook een beetje bijbels. De 7 zonden, alles
1: mooi.
4: Gooi ik om de 7, ja. Is de timing nu helemaal ideaal, kun je je afvragen. Want na een daling van 22% sinds het hoogtepunt in Korea is het ophaalbedrag toch wel een miljardje of 2... valt nog even te bezien, naar beneden bijgesteld. Maar ja, ondanks die duik op de thuisbasis zitten er in de VS dus wel mensen, beleggers, daarop te wachten. Het ziet er morgen rooskleurig uit voor SK Hynix wat dat betreft. Ook de aanloop daarnaartoe. Het aandeel staat vandaag 5,3% in de plus. Wat verwacht jij van de notering, Jean-Paul?
0: Ja, ik verwacht wel dat het een succes wordt. Want er zijn toch wel heel veel beleggers die liever een aandeel kopen in Amerika dan op de beurs in Zuid-Korea. Is het al alleen al om praktische redenen dat vaak wat goedkoper is, dat je er wat makkelijker bij kan. En het is gewoon wel interessant dat je dan dus de handel niet alleen maar tijdens Koreaanse tijden hebt, wanneer wij liggen te slapen, maar dat je dus ook 's middags in Amerika erop kan handelen. Dus ik denk dat dat wel aanslaat, ja.
1: We hebben het nog nooit in Wall Street over voetbal gehad, maar we moeten het toch nog even hebben over deze wedstrijd.
6: Ze buigen 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd. En dompelen Cairo en heel Egypte in diepe rouw.
1: Argentinië-Egypte, de wedstrijd waarin de FIFA er weer alles aan deed om Messi te pleasen en te zorgen dat Argentinië toch doorging. Maar goed, die wedstrijd was wel goed nieuws voor Google. Nu kom ik erop, en dus ook voor moederbedrijf Alphabet. Nog nooit is er per seconde zoveel gegoogeld als tijdens die wedstrijd, zegt Google. Ze geven geen exacte cijfers, maar ze zeggen dat voetbalkijkers massaal de zoekmachine gebruikten. Ze zochten het meeste op Argentinië versus Egypte, maar ook hoeveel goals heeft Messi gemaakt en is het Messi's laatste WK? Nou, laten we hopen dat het antwoord op die laatste vraag ja is.
4: En dat was de dag van vandaag. Nu nog die van morgen in 1 minuut. We krijgen TSMC, dat rapporteert omzetcijfers maandelijks. Op de agenda staan die van juni. Vorige maand was het 1,5% erbij ten opzichte van de maand ervoor. In april nog een daling van 1,1%. Het zal zo'n beetje daaromheen hangen. Het lijkt er in ieder geval op dat er de eerste helft van dit jaar 30% meer is omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan Delta Airlines, dat heeft kwartaalcijfers voor ons in petto. De winstgevendheid staat daar wat onder druk door onder andere die duurdere brandstof natuurlijk. Toch is het sentiment niet al te somber. De omzet groeit en Delta versloeg de laatste tijd steeds de verwachtingen. Dus we gaan zien of dat ze weer lukt. En dan krijgen we tot slot nog de definitieve inflatiecijfers over juni van Duitsland en Frankrijk voor de kiezen. En hoewel het een warme dag wordt, geldt dat niet voor de inflatie. Die lijkt juist wat af te koelen.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 9 juli. Wij danken Jean-Paul van Oudheus, de grote man achter Markets Are Everywhere.
0: Graag gedaan. En als je nou toch met het WK bezig bent, moet je even googlen Erling Haaland. Moet je even 2 seconden wachten en kijken wat je dan ziet.
1: Erling Haaland. Wat leuk, dan zie je allemaal van die roeiende
0: vikingen.
1: Wat goed. Nou, weer wat geleerd.
4: Ach, schattig. Nou, jij bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Je kan ook kijken trouwens. Jelle heeft er vandaag speciaal zijn make-up voor gedaan. Staat je ontzettend mooi, die lipstift. Grijp een keer je kans op YouTube. Je kan het gewoon zien. Morgen bijvoorbeeld, dan is Jelle er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week luisteren. En hopelijk heb je de hele week al geluisterd. Want misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag doe ik dat met Ray Klaasens. Hij is voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen, en inlichtingenofficier bij de AIVD is hij geweest. Van harte welkom bij de Big Five. Leuk dat je hier bent, want na jouw werkzaamheden bij Defensie heb je ook samen met je compagnon de Triangular Group opgericht. Dat is een advies- en trainingsbureau gericht op veiligheid, inlichtingen en leiderschap. Dus we gaan heel veel leiderschapslessen van jou leren, denk ik, het komende uur. En dat doe je ook als spreker en coach. Komt dat ook elke keer terug. Maar iedereen kent jou denk ik ook wel, tenminste voor de mensen die tv kijken, als hoofdinstructeur van het programma Kamp van Koningsbrugge.
5: Ja, nou, dat is
4: een mooie intro,
5: zeg. Ja.
4: Nu mag jij gaan praten vooral.
5: Okay, stel ik
4: af en toe wat vragen. Misschien als eerste even, want we gaan straks helemaal praten over leiderschap. Maar als je nu al 1 tip zou willen meegeven aan onze luisteraar om sterk de zomer in en uit te gaan, wat zou dat zijn?
5: Nou, vergeet vooral niet waar die zomer ook voor bedoeld is. En dat is eventjes een pas op de plaats maken, genieten, ontspannen, het werk even het werk laten. De belangrijke dingen niet vergeten, want dan krijg je daarna weer stress van. Maar ook echt even tijd nemen voor vrienden, familie, je gezin, jezelf. En nou, we komen er nog over te spreken, denk ik. Maar kijk eens of je routines kunt ontwikkelen die je daarna gaan helpen om, nou ja, misschien gezond en sterk te blijven.
4: Ja,
5: of te worden.
4: Want hoe ga jij dat wel doen?
5: Niet zo heel expliciet van ik ga nu met de routine aan de slag, maar het gebeurt eigenlijk. Dus ik heb gewoon meer tijd. De ochtenden zien er anders uit. Minder geleefd door calls, minder geleefd door spreekbeurten die ik vaak door het land doe. En dus kan ik eens kijken van welk stukje sport ga ik nu oppakken? Waar ga ik nu goed op?
4: Ja, maar jij bent een man altijd met een plan. Dat heb ik wel gezien.
5: Ja, en ja, dat klopt wel, ja.
4: Ja.
5: Als je me dat zou vragen, dan vind ik het ook wel lekker om te zeggen, nou, dat heb ik niet altijd, ik ben ook wel impulsief en ik ben toch wel...
4: maar eigenlijk ben je dat niet.
5: Maar als ik terugkijk, denk ik, nee, er is altijd wel iets van een stip op de horizon waar ik naartoe aan het bewegen ben.
4: Ja, wat is jouw stip dan?
5: Nu is een stip om te kijken van wat ga ik nu de komende tijd doen met werk. Ik heb, je zei het al net al, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Triangular Group. En wij trainen de Nederlandse overheid met voor defensie, ja. Politie. Daar hebben we best een heleboel mensen in aan de slag. Ik doe daar zelf niet meer zoveel. Er zit een heel kundig bestuur op, die doen dat allemaal fantastisch. Dus er komt de tijd vrij. En om dat nou alleen maar bezig te blijven met het verzorgen van keynotes en sparsessies over leiderschap, denk ik van, ik moet iets anders gaan doen.
4: Ja.
5: En wat dat dan is, dat ga ik nu ontdekken. Dus het is voor het eerst een beetje een diffuse stip, waar ik meer tijd heb en wat minder plannen heb. En dat is, dan zou je zeggen, dat is toch heerlijk?
4: Ja.
5: Dan raak ik er ook een beetje van in de wacht.
4: Ja, jij vindt het niet echt comfortabel.
5: Daar moet iets komen, lijkt het wel.
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk niet zo. De tijd zal het leren. Dus ook meer tijd om te sporten. Meer tijd voor de familie. En er ontstaan ook gewoon in één keer andere dingen. En
4: ja, jij bent in ieder geval iemand die altijd persoonlijk, als ik jou een beetje heb gevolgd en de dingen die je van je hebt teruggeluisterd, je bent altijd bezig om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind je heel erg belangrijk.
5: Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is iets wat, die conclusie die ben ik eigenlijk pas gaan trekken in de afgelopen 5-6 jaar. Dat deed ik altijd al lang. Ik had daar nooit zoveel woorden bij. Niet zo reflectief op dat stuk. Maar als ik terugkijk, dan is dat zo. En daarna ben ik gaan kijken van, kan ik daar een boodschap van maken? En is die boodschap ook over te dragen op anderen?
4: Mm-hmm.
5: Zodat het tot inspiratie leidt. En dat mensen in gaan zien van, hoe werkt die groei nou eigenlijk?
4: Ja, wat moeten we echt weten van hoe groei werkt?
5: Nou, ik geloof dat groeien, beter worden, dat vaak iets te maken heeft met iets doen wat je nog niet eerder gedaan had. En als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt, dan raak je een beetje de weg kwijt. Want ja, je wordt dus geconfronteerd met dingen die niet lukken. Het kan in één keer goed gaan, dan heb je denk ik heel veel geluk, maar vaak gaat het niet in één keer goed. Dat moet je gewoon ontdekken hoe dat werkt. En dat is niet altijd leuk, want de omgeving die gaat reageren op je. Je kunt op je teentjes getrapt voelen. Je kunt ook voelen dat je gewoon, of denk dat je het vermogen niet hebt om het te doen. Dus de kans dat je daarmee gaat stoppen, die is nogal groot. En dat je weer terugkomt bij het oude wat je wel kent. En dat is geen groei, dat is stilstand. Dat is niet per se slecht. Soms is dat heel belangrijk om af en toe stil te staan. Ja. En gewoon te consolideren.
4: Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik wil altijd persoonlijk weer groeien. Ik wil groeien qua werk, maar ook als mens wil ik altijd groeien. En soms dan denk ik, joh, ga gewoon eens even lekker niks doen.
5: Ja, en ik denk dat, niks doen, misschien is niks doen niet per se wat ik dan zou willen zeggen, maar doe gewoon eens waar je goed in bent en geniet ook eens van wat je wel hebt. En ik denk dat in de meeste gevallen hoef je ook niet te groeien. Maar nooit groeien, of niet weten hoe groei werkt en daar dus een beetje aversief op reageren, of dat maar uit de weg gaan, dat leidt ook niet tot, de wereld trekt aan je voorbij dan, letterlijk. Dus dan wordt het stilstand, wordt achteruit gaan.
4: Ja, zie je veel mensen, als je zo een beetje om je heen kijkt en ook met je werk, die toch een beetje stilstaan?
5: Ja, en ik denk dat het een beetje een eigenschap van de mens is, omdat we het heel spannend vinden om iets te gaan doen wat we nog nooit gedaan hebben. Dus het is een menselijk trekje waar angst of in ieder geval het gebrek aan moed om dat nieuwe te gaan doen, dat heeft niet iedereen. En ik denk dat de luisteraars van dit station, toch bovengemiddeld veel ondernemers, die herkennen dit niet. Die doen dat namelijk wel.
4: Ja.
5: Onderneming starten is nou precies iets. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waarbij je overtuigd bent dat je het kunt, maar je komt ook op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat eerste blauwtje lopen bij een klant is toch niet leuk. En de tweede keer en de derde keer weer. Totdat je erachter komt dat die klanten niet vervelend zijn, maar dat je zelf iets nog niet goed doet.
4: Mm-hmm.
5: En dat is die ontwikkeling.
4: Ja.
5: En dat gaat niet alleen in je werk, maar ook op sport, gezondheid, relaties. Je ziet het eigenlijk overal terug.
4: Dus eigenlijk zijn die ondernemers die naar ons luisteren, dan heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven, wat daar nog bij komt, de corporates, komen zo meteen wel op als het om leiderschap gaat. Maar je zegt, die ondernemers die kunnen dat heel erg goed. Merk je dat ook bij het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, dat juist de mensen zijn die dan excelleren?
5: Ja. Het is altijd een beetje moeilijk om dat zo super stellig te zeggen. Want hoe zeg je dat? De gevallen bij wie dit dan niet werkt, die halen dit dan onderuit. Het is maar een populatie van 15 mensen elke keer. Maar we hebben er denk ik zo'n 100 gehad inmiddels. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je toch wel een beetje de wet van de grote getallen ontstaan. Dan klopt dat wel, ja. Dat mensen die vaak in het leven tegenslag hebben ervaren. En of dat nou, we hebben een keer een jongen gehad, die was kapper. Dus ondernemer. We hebben wel eens dansers gehad. We hebben mensen van het boerenbestaan gehad. Dat zijn mensen die hebben tegenslag in het leven vaker ervaren. En iemand die sportkampioen is, of Olympisch sporter is, of Ontzettend sterke data haalt in sportomgevingen. Die zijn niet per se sterk in het omgaan met tegenslag. Omdat ze altijd in zo'n gecontroleerde omgeving...
4: Met een heel team zijn. Wat voor ze werkt ook.
5: Vaak met een heel team. Ja. In elk geval weten ze wanneer het stopt. Ze weten ook wie de tegenstander is. Ze kunnen de tegenstander bestuderen in allerlei beschikbare footage. Maar de truc is nu, kun je het nou ook als je dat allemaal niet weet?
4: Ja.
5: En dat kan die kapper dus wel. En dat kan die danseres kan dat. En de ondernemer en de boer. En daar zie je toch wel iets ontstaan van dat omgaan met tegenslag. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je er eigenlijk niet weerbaar genoeg voor. En ik durf die stelling wel aan dat mensen die weerbaarder zijn, die komen in zo'n programma, maar ook in het leven, nou eenmaal gewoon verder.
4: Ja. Ja, voor de mensen die niet het programma kennen, is misschien nog even goed om te schetsen. De laatste keer, volgens mij komt er nu een 7e seizoen alweer aan.
5: Ja,
4: ongelooflijk. Het is een heel succesvol televisieprogramma. De laatste keer was in Suriname.
5: Ja.
4: Dat is denk ik echt wel next level.
5: Dat was het, ja. Dat was het. Ja. Episch.
4: Ja, maar voor de mensen die dit programma niet kennen, jullie laten eigenlijk gewone burgers, en er zitten soms ook bekende mensen bij, die gaan jullie trainen, zoals bij het Korps Commando Troepen. Gebeurt. Hoe heftig is dat?
5: Ja, het lijkt op wat we proberen te doen, is dat we ze het gevoel laten geven hoe dat voelt in zo'n commando-training, in zo'n selectieopleiding. En dicht bij dat gevoel laten komen. Wij leiden geen militairen op, geen commando's. Het is ook maar 8 dagen, hè, zo'n echte opleiding.
4: Stelt eigenlijk niks voor.
5: Nou, in die zin, het is wel echt anders. En ik wil het ook niet in dezelfde lijn zetten als een commando-opleiding. Daar zou ik deze mannen en vrouwen echt tekort mee doen. Maar tegelijkertijd voelen deze deelnemers zich echt zo. En dat weet ik omdat ik dat aanschouw 24 uur per dag, 8 dagen lang. Waarbij deze mensen de keuze hebben, kies ik voor mezelf of kies ik voor het geheel een missie. En die keuze is eigenlijk waar we ook over spreken met die groei. Dat is namelijk, als je kiest voor jezelf, dan kun je zeggen ik stop. Of ik eet deze appel zelf op, want niemand kijkt. Ik pak hier een uurtje extra slaap en ik laat in de hoop dat iemand anders wel de moeilijke wacht gaat nemen. En al die keuzes die je voor jezelf doet, daar brokkel je eigenlijk dat geheel mee af, maar ook je eigen weerbaarheid. En zo een aantal keren per dag krijgen ze in dat programma dit voorgespiegeld. Dat is allemaal heel impliciet, dat leggen we niet per se uit. Maar dat is denk ik wel wat iedereen op de bank ook voelt. Je voelt wie de moeilijke taak oppakt voor het team. Wie...
4: Dus eigenlijk de echte leider staat dan op. Ja, dat is wat je heel snel ziet.
5: In elk geval iemand die eigenaarschap of heel sterk persoonlijk leiderschap heeft.
4: Ja.
5: En die staan daar op. En sommige mensen die moeten dat uitgelegd krijgen. Van waar zijn wij nou naar op zoek? Je hoeft van ons niet te winnen met dit hardlopen event. Je hoeft van ons niet de moedigste, de sterkste en de slimste te zijn. Maar we willen dat jij die echte teamplayer wordt. Die wat er ook gebeurt, altijd zorgt dat dat team er sterker uitkomt. En dat gedrag, dat moet je leren. Zo worden wij niet geboren als mensen. Ja. We zijn toch vrij, en zeker als het lastig wordt, gesteld op ons eigen comfort. En dat nemen we daar weg. En dat maakt ook die tv zo mooi. Dat zag je dus in Suriname. Prachtig in een soort nacht die ze doorbrachten. Die was bedoeld om op krachten te komen. Waar ze een onderkomen in de jungle moesten bouwen. En deze mensen die kregen dat niet voor elkaar met elkaar. Technisch niet, maar ook niet qua samenwerking. En die zijn maar gewoon gaan liggen. En als je ziet wat er dan 's ochtends wakker wordt, dat is niet een uitgerust clubje. Maar die waren compleet naar de galamiezen, deze mensen.
4: En wat leert dat ons?
5: Dat samenwerken onder druk, dus ze hebben dat nog nooit gedaan, dat het gaat over luisteren, daadkracht, besluiten durven nemen, weten dat dit nooit mooi wordt, dat we altijd hard moeten werken, dat niet aan slaap toekomen zomaar een optie zou kunnen zijn. Maar dat we dat altijd doen in verbinding en dat we daar geen frictie en ruzietjes laten ontstaan, want die ontstaan vanuit ik, vanuit het ego wat in de weg zit, vanuit ik die pijn gedaan wordt. En als we dat leren, of daar bewust van zijn, dat is misschien nog wel beter. Dan kun je dat dus ook parkeren. Dan kun je het in jezelf houden.
4: En dan wordt het eigenlijk voor iedereen leuker. Dat is ook de belangrijke les, denk ik, hiervan.
5: De sfeer blijft inderdaad beter. Maar je leert dus ook relativeren.
4: Ja.
5: Er komt een soort humor ontwikkelt zich in zo'n groep. Dat je gaat lachen om je misère. En niet dat die misère leuk wordt, maar doordat het humor wordt, ben je een soort van gezamenlijk vlaggetje op die tijdlijn aan het plaatsen, waarbij iedereen zegt, daar had ik eigenlijk gewoon bij moeten zijn.
6: De Big Five. Diana Matroos.
4: Mijn gast is Ray Klaasens. Hij is oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar we net van hebben gehoord wat dat ongeveer een beetje behelst. Tipje van de sluier, waar gaat volgend seizoen over?
5: Het gaat over hetzelfde. De locatie is alleen heel anders. Het blijven 15 mensen. Ik mag het niet verklappen. Ik zou het graag doen, maar het wordt echt een soort van equivalent van Suriname.
4: Okay.
5: Maar toch weer heel anders.
4: Maar het wordt dus heftiger. Kan je niet een beetje richting geven?
5: We gaan deze mensen in dezelfde situaties brengen. Maar wij leren natuurlijk ook steeds meer van hoe krijg je nou het effect bij niet-militairen goed.
4: Ja.
5: Voor het voetlicht. En dat gaat ons denk ik lukken.
4: Ja, je gaat gewoon niks zeggen. Je lijkt wel een politicus, joh.
5: Nou ja, we gaan naar een prachtig land toe. Ik mag het niet zeggen.
4: Nee, je mag het niet zeggen. Nou goed. Uiteindelijk zie je mensen ook helemaal stuk gaan. Hè? In zo'n programma, maar ook in jouw werk. Toen je zelf commandoleider was, zie je ook mensen kapot gaan. Wat was een moment dat jij kapot ging?
5: Ja, die heb ik veel gehad. Er blijven natuurlijk een aantal bij die de moeite zijn om te vertellen. En één in de commandoopleiding is er één geweest dat had te maken met een iets wat ik helemaal over het hoofd gezien had. Ik was een veldfles waar je uit drinkt, verloren. Op dag 2. Even voor de beeldvorming. Deze opleiding duurt zo'n 75 dagen in die tijd dat ik daar zat. En de tweede dag gebeurde dit. Dus dat is echt aan het begin. En ik verlies een veldfles. We hadden een opdracht gehaald. En een van de commando-instructeurs kwam naar me toe. Hij zegt, is deze fles van jou? Ja. Hij zegt, ja, zo kan ik ook tijden halen. Dus je dondert onderweg alles uit. En dan gaan we het wel redden. Maar dat is het gedrag wat we hier niet tolereren. Dus hij zegt, van overal waar je water in kunt doen, stop dan maar eens wat grind in. Waardoor ik een kilo of meer bij had dan de rest.
4: Ja.
5: En toen begon die dag. Maar ja, ik had nogal wat mee te zeulen. En ik moest leiding geven. Maar ik kon het tempo niet bijhouden, ik had de kracht niet meer, ik liep leeg, de voedingsstoffen die gingen sneller op. Ik kon geen leiding meer geven, ik kon nog niet eens meer normaal op adem komen. Dus ik verloor het een beetje in mijn hoofd. Voor het eerst, je hebt een heel voortraject van weken waarin je mentaal en fysiek...
4: Dus je had echt wel heel veel achter de rug.
5: Ja, en ik was de oudste, maar toch denk ik ook wel een van de fysiek de sterkere. Mentaal ook verder, denk ik, dan veel jonge jongens. Maar dat heeft me altijd ver gebracht, tot dat ene moment. En toen raakte ik dus zelf de weg kwijt in mijn hoofd. Want toen dacht ik van, ik kan dit niet. Ik red het niet. Het gaat niet lukken. Dit is pas dag 2. Ik ben hier degene die de leiding moet nemen, maar ik word meegesleurd door die hele club. En toen moest ik daarna een vuurtje maken. Ik moest een wapen uit elkaar halen. En dan mislukt dus ook alles. Niet zozeer omdat ik het niet meer weet, maar omdat ik het gewoon echt niet meer kon. En men was dus, en dit is goed om dat te zeggen, zo'n instructiekader die kijkt dus niet mee van, jij kunt dit niet meer. Want dat snappen zij ook wel. Zij snappen wel, als je dus deze belasting geeft, dan gaat dat niet meer lukken.
4: Ja.
5: Maar we willen dus zien, en zij dus ook toen, hoe ga je nou om met het feit dat je nu voelt dat de rest het nog wel kan en jij kunt het niet meer?
4: Ja.
5: Wat doe je met dat gevoel?
4: Ja, dus dat is die tegenslag. Hè? Hoe ga je om met tegenslag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
5: En ik was dus echt, dan word je dus, dus in het begin introvert, maar heel emotioneel van binnen. Want het is zo'n machteloosheid eigenlijk. Terwijl je wel moet blijven leveren. En dat kan niet meer, tenminste niet meer op niveau. Dus die dag die stopt niet met. Die stopt eigenlijk niet, maar wel de fysieke onderdelen stoppen. En op een gegeven moment krijg je, gek genoeg, in zo'n opleiding zangles. Om met elkaar saamhorigheid. En dan moet je die teksten leren. Dat gaat over commando's. En in die teksten, daar zit dus ook alles opgesloten wat die dag gebeurt. Je vuur wil niet branden. Je voeten doen pijn. Je hebt geen slaap. Nou, eigenlijk al die anekdotes die kwamen voor tijdens die zangles. Nou, dat wordt een beetje ludiek aangelopen. En ik werd dus in één keer de waterlanders over mijn gezicht. En denk ik, zit hier met. Ik was al 30 jaar. Ik had er best al veel gedaan. En ik
4: zit gewoon te janken.
5: Ik begraf me eigen gewoon.
4: Ja.
5: En toen werd ik dus uit de klas geplukt door degene die de leiding had van die training. En die nam apart. Die zegt, dit is jouw les geweest. En toen dacht ik, dit is toch prachtig. Dit is zo'n geweldige reflectie.
4: Ja.
5: En zo, jouw les is niet dat je iets niet kunt. Jouw les is dat je voelt dat je, je raakt het kwijt. En wat moet je doen om te zorgen dat je dus in één keer hulp krijgt en dat het niet meer lukt. Maar dat je dus niet de handdoek in de ring gooit.
4: Ja.
5: Dat je niet je vinger opsteekt van het is voldoende. Want de meeste mensen stoppen namelijk in die eerste 5 dagen.
4: Ja, en dat deed jij niet, maar je brak dus wel.
5: Letterlijk, ja.
4: Ja, en is dat breken dan ook iets wat je nodig hebt? Is dat die pijn waar je van moet houden, waar je het ook vaak over hebt?
5: Ja, ik zeg dat wel eens. Hè. Je moet een beetje van pijn leren houden. Maar wat in ieder geval niet helpt, is om het uit de weg te gaan. En ik hield echt niet van dat gevoel wat ik had. Echt niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik het wel. Ik herken het nu. Dat gevoel wat ik toen had, heb ik ook nooit meer gehad. Dat krijg je niet elke keer. Dat heb je een keer gehad, je weet nu wat het is, ook wat de functie daarvan is en ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dat is groei.
4: Ja.
5: Daardoorheen
4: gaan. Maar ik probeer ook een les voor ons daarin te vinden. Hoe heb je ertoe verhouden? Waardoor je dus uiteindelijk er doorheen bent gekomen. Waar anderen misschien, hè, want dat is natuurlijk wat je ziet in zo'n strijd. De een loopt weg en zet niet door. En jij hebt wel doorgezet. Bent gebroken. En
5: dat is een uiteenzetting die ik eigenlijk altijd op deze manier vertel. Als je stopt, als je besluit om te stoppen in dat moment, want het is gewoon een keuze. Het is een besluit van jezelf. Je kiest om te stoppen. Het is gewoon een mentale toestand die zegt voor tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders. Mm-hmm. Je kiest namelijk om verder te gaan met het programma. Het lukt niet, oké, maar je kiest dus niet om je vinger op te steken en te zeggen, haal me er maar uit. En het bewustzijn waar ik het vaak over heb, van hoe, waar moet je je dan uiteindelijk bewust van zijn? Dat in het moment dat je je vinger opsteekt van tot hier en niet verder, waarbij je weet dat over een uurtje lig ik in een warm bad, heb ik een goede maaltijd, mag ik slapen en stop deze ellende, dat je eigenlijk op dat moment dat je dat genot gaat krijgen, een zaadje hebt begraven van spijt en van schuld en van schaamte. Want dat zaadje, dat gaat groeien met de tijd. Die wereld die trekt verder. De mensen van wie je afscheid neemt van jongens, ik ga lekker in bad. Hè, dat zul je nooit zeggen, maar dat is wat er gebeurt. Die mensen die gaan verder in die ellende en die komen een week of zes later aan. En die krijgen daar waar je zelf ooit een droom van had en voor gevochten had.
4: Ja.
5: Alleen die hebben een vinger niet opgestoken. Die hebben ook een zaadje begraven. Door te gaan, een vinger naar beneden te houden, te verbijten, te relativeren, die humor op te zoeken. En dat zaadje, dat heet dan trots. En dat gaat ook groeien, maar dat groeit niet vanzelf. Dat groeit niet door meningen, dat groeit niet door vooroordelen, dat groeit niet door anderen. Je moet energie blijven leveren om dat te gaan doen.
4: Ja. En je moet dus die pijn omarmen. Dat is heel belangrijk.
5: Pas omarmen als je begrijpt dat die pijn een functie heeft.
4: Ja.
5: En als je er tegen blijft verzetten, wat ik dus ook toen deed, dan verlies je het van jezelf.
4: Ja. Ja.
5: Dit heeft een doel.
4: Ja.
5: Die tegenslag, die klant die nu nee zegt, die leert mij iets, die klant. Die klant is niet stom. Ik doe iets kennelijk nog niet goed.
4: Ja.
5: En dan heb je...
4: Want dat doen we vaak, hè? We wijzen vaak naar anderen.
5: Ja, maar dat is denk ik toch ook wel wat we met elkaar kunnen concluderen. Hè? Is het niet naar de politiek, of naar de conjectuur, of naar de economie, of naar de beurs, of naar de concurrent, of de markt? Waar hebben wij hier niet iets te doen?
4: Ja.
5: En dat is voor ondernemers vaak een les die ze al geleerd hebben. Die kunnen dit.
4: Ja.
5: Maar dit is ook de les die je in je organisatie wil vertellen. Wat hebben wij hier te leren? Ga nou niet wijzen naar de chef, de derde verdieping, de directie. Kijk wat je zelf kunt doen. En dat is wat eigenaarschap is. Mm-hmm. Maak je dag mooier door iets te gaan doen. Niet door het weg te laten lopen in een zucht of een klaagzang. Of,
4: ja, wat ik of een mooie zin van je vond ergens. Op het moment dat je zegt van deze mensen inspireren mij niet, dan moet je vooral naar jezelf kijken.
5: Ja, dat denk ik dus ook. Ja. En ja, dat denk ik ook.
4: Dat denk je ook. Ja. Nou ja, vertel waarom jij dat denkt.
5: Nou kijk, inspiratie is dat je geraakt wordt door iets wat er al is. He, dus als ik, we kunnen 10 mensen op een rij zetten en ik raak niet door dezelfde mensen geïnspireerd als jij.
4: Mm-hmm.
5: Maar als je ergens geïnspireerd raakt, dan is er iets latent aanwezig. Er is potentie in je, die is er nog niet uitgekomen. Omdat die op waardeniveau word je geraakt. Als ik zie, dit leiderschap vind ik inspirerend, dan zegt dat iets over hoe ik kijk naar leiderschap. En dat ik dat nog moet gaan ontwikkelen door dingen te gaan doen en te bedenken van wat is dan mijn weg naar dat rolmodel of die inspiratiebron, ja, dat is de zoektocht. Maar ergens op waardeniveau zie ik daar iets wat ik ook heb. Wat ik belangrijk vind of mooi vind of krachtig vind. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Als iemand mij niet inspireert, dan heb ik iets niet van die waarde. Dat wil niet zeggen dat hij niet inspirerend is. Dat is een rek. Mm-hmm. Zegt iets van mij.
4: Ja.
5: Het doet mij
4: maar
5: niks.
4: Moet je dan iets met jezelf doen? Moet je met jezelf aan de slag op zo'n moment?
5: Nou, als iemand niet inspirerend is, kan het ook gewoon een gegeven zijn. Ja. Dan hebben we gewoon verschillende...
4: Moet je gewoon wegstappen van zo'n
5: dat
4: iemand?
5: Dat denk ik, ja. Ja. Dat is dan niet jouw inspiratiebron. Volgens mij zit daar boven die inspiratiebron, ik noem dat vaak ook stuurraketjes, hè, die mensen die je inspireren, die stuwen jou een bepaalde richting op door die waarde voor je te laten werken. Maar je hebt ergens ook een droom of een visie. En dat is een punt wat je misschien gevisualiseerd hebt, misschien ook wel heel... al kwalitatief gemaakt van wat is dat doel dan? Maar de weg daarnaartoe, dat is een weg van energie leveren. Ben je bereid en kun je dat ook om dat te gaan doen? En dan is het wel fijn als je mensen hebt onderweg die je inspireren om daar te komen. En zo zie ik die twee dingen tot elkaar verhouden.
4: Ja. Als je kijkt naar leiders in Nederland, ben je dan onder de indruk? Je komt je veel tegen, je spreekt met raden van bestuur.
5: Ja, en het mooie is, daar waar je onder de indruk raakt... Voel je al eigenlijk binnen 10 minuten. En want dan voel je van, er is hier iets anders. Het is prettig, het is krachtig. Mensen gaan hier op een bepaalde manier met elkaar om. Ook hoe ik zelf ontvangen word. Of in een voorgesprek heb ik het vaak al dat ik merk van, dit wordt anders. En het vervelende om te constateren is dat het niet in de meeste gevallen zo is. In de meeste gevallen heb ik dat niet. Dan denk ik van, hier is wel iets aan de hand. Hier kan ik iets komen brengen. Maar als ik voel dat ik geraakt word, dat ik denk van wauw, dit is echt mooi. En dat zie je vaak ook in het MKB. Soms in familiebedrijven. Ik heb laatst in de groente- en fruitteelt gehad. In het Westland was dat een bedrijf. Heb ik echt bijna de hele tijd kippenvel gehad.
4: En wat was dat dan, de kippenvel bij jou?
5: Dat ik het zo herkende. Voor mij zat er gewoon een Special Forces team. Hoe zij met elkaar omgingen, hoe eerlijk ze waren naar elkaar, maar ook wat ze voelden gewoon op tafel durfden te leggen naar het leiderschap dat ook terug durfde te leggen. Mensen werden ter verantwoording geroepen, maar alles in verbinding. Je kon zien dat deze mensen op de lange termijn heel erg zuinig voor elkaar zijn geweest. Die waren er voor elkaar.
7: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over hoe je sterk de zomer ingaat en vooral sterker uitkomt. Eerder deze week sprak ik over dat thema met oud-wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is Olympisch kampioen, heel veel successen geboekt. Maar ze had ook veel tegenslagen. En eigenlijk de echte grote successen kwamen pas toen ze heel diep ging na die tegenslagen. Ze heeft daar ook allerlei lessen. Luistert vooral terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Ray Klaasens. Hij is oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar je bent ook veel in het bedrijfsleven actief. Je ziet

0: daar leiders. Je ziet raden van bestuur. Je ziet managers, je ziet ondernemers. En eigenlijk waren we op het punt aangekomen in het eerste half uur dat je zei, ik word zelden op een positieve manier verrast. Dat ik denk, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hoe kan dat, dat altijd zo weinig gebeurt? Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, het gebeurt minder vaak dan andersom. Het is wel zo dat het gebeurt. En die momenten dat het gebeurt, die onthoud ik ook allemaal. Omdat het mezelf inspireert. En ik krijg dan dus kippenvel.
0: Ja.
1: Kippenvel omdat ik leiderschap zie dat zo verbindend is en tegelijkertijd gewoon benoemt wat er nodig is. En in het bedrijfsleven gaat de taak, het klinkt al een beetje onaardig om dat zo te zeggen, maar gaat de taak toch voor de mensen? Je bent er met een reden, je hebt positieve cijfers nodig. Je moet jezelf maar overeind zien te houden in die chaotische wereld. En er is leiderschap voor nodig, want anders wint de chaos het. En dat leiderschap dat moet die taak laten winnen boven de mensen. Maar ook heel goed begrijpen dat op de lange termijn die mensen het moeten gaan doen. Dus je zult wel ontzettend goed voor ze moeten zorgen, heel zuinig op ze moeten zijn, zorgen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden. En daar is een bepaalde code voor nodig. Code van leiderschap, dat je daar waar het nodig is, dat je er ook echt bent voor ze.
0: Ja.
1: Dat je voelbaar bent, aanwezig bent. En niet bestuurd vanuit software en e-mails en achter laptops.
0: De Excel-sheet.
1: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt vaak.
0: Ja. He,
1: dat we bedenken iets en we communiceren dat met de memoranda. Of we communiceren dat via, in elk geval niet met raaktijd. En die raaktijd is juist zo belangrijk om die moeilijke boodschappen, die waarom, te vertellen. En ik denk dat dat het grote verschil is bij die bedrijven waar ik zeg van ik voelde, zoals ik zei dat straks in het vorige half uurtje, dat fruitbedrijf in het Westland, waar rottend fruit aan de orde van de dag is. En rottend fruit is een soort tijdbom van de business. En die tijdbom van de business maakt dat als we niet met urgentie handelen, gaat het mis. Nou, het feit dat die urgentie er is, dat lijkt voor mij sprekend op die urgentie bij een special forces operatie.
0: Mm-hmm.
1: De helikopter gaat weg, de gijzelaar die wordt straks vervoerd. En die urgentie die doet iets met gedrag, vraagt iets van leiderschap. En ik zag daar gewoon een gigantische parallel ontstaan.
0: Ja, en wat zag je dan daar waarvan je zegt, dit moeten we allemaal meer gaan doen? Wat deden zij anders?
1: Er waren geen roze olifanten. En dat wat je vaak in de bestuurskamer ziet, dat wat we allemaal voelen, gaan we niet benoemen, want oei, oei, oei, het zou maar eens mislopen. Maar die roze olifanten die zorgen voor knopen bij iedereen in de maag. We hebben het erover met elkaar, maar tegelijkertijd communiceren we ontzettend slim.
0: Maar geef daar eens een voorbeeld van dat ontzettend slim communiceren wat uiteindelijk niks losmaakt.
1: Hoe slimmer de mensen aan tafel, des te behendiger ze zijn om die woorden te kiezen, dat niemand er eigenlijk wat mee kan. Je kunt iemand er niet op aanspreken, ze nemen gewoon een loopje met je. En dat uur van die vergadering gaat voorbij, het is niet besloten, de roze olifant is er nog steeds, we hebben het er wel over met elkaar, en volgende keer zitten we met dezelfde gebakken peren. Er wordt niet besloten, we proberen eigenlijk dit soort mini-crisis, proberen we te managen. Maar waar het om vraagt is om leiderschap.
0: Maar je zegt ook eigenlijk dat ze dan een heel uur zitten te praten en eigenlijk niks zeggen.
1: Niet zeggen wat er nodig is. Ze praten inderdaad heel veel, maar wat er benoemd moet worden is dat wat er misgaat. Daar waar we eigenlijk waar de sfeer gegijzeld wordt door dat euvel wat maar niet besproken wordt.
0: Ja.
1: Terwijl als je dat benoemt, dan is het dus eventjes ontzettend onprettig. Maar we hebben het wel waar het eigenlijk over moet gaan.
0: Ja.
1: En dat doen die andere bedrijven doen het anders. En die kunnen dat doen omdat ze op de lange termijn dus heel goed voor mensen zorgen. Die klappen dus hun laptop dicht, 2 dagdelen per week, en gaan dus gewoon koffie drinken.
0: Ja.
1: Wat dus gewoon onderdeel is van hun werk. Hoe gaat het met je? Wat gebeurt er achter de voordeur? Waardoor je dus verbindingen krijgt in het systeem die je gaat begrijpen, omdat je er bent.
0: Mm-hmm.
1: Dus elke keer als je bezig bent met het verbeteren van die PowerPoint en de tekst nog eens een keertje doorlezen.
0: Ga even met iemand praten, ja.
1: Ga koffie drinken.
0: Ja.
1: Ga koffie drinken, of thee als je wil. Maar,
0: maar durf dus ook te benoemen en durf iets te doen. Is dat gewoon, je ziet een beetje uitstelgedrag. We praten eromheen, we gaan uiteindelijk ook niks doen. We praten een beetje met chique woorden over excuses.
1: Ja, zeker. En we verstoppen onszelf. We nemen geen eigenaarschap. Het is niet altijd daadkrachtig. En dat is nou precies wat leiderschap. Ik zeg niet dat je altijd die leider moet zijn die bovenop de bok staat. Sterker nog, in 80% van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Maar je voelt al wanneer het wel nodig is. Dat zijn de momenten namelijk dat je daar geen zin in hebt. Die momenten ben je nodig.
0: Mm-hmm.
1: En dan die angst die je dan voelt, of die onzekerheid, of dat die boosheid soms. Ja, die heeft woorden nodig. Laat het maar eens even zien. En dat is voor mij leiderschap.
0: Maar hoe zorg je dat je dan niet met elkaar in de boksarena terechtkomt, maar dat je dus daar, hè, want dan ga je de pijn benoemen, dan ga je elkaar ook aanspreken. Misschien op dingen die heel vervelend zijn, die kwetsend kunnen zijn op een bepaalde manier. Hoe doe je het op een goede manier?
1: Ja, er zijn natuurlijk spelregels voor. Ja. In Rotterdam doen ze dat anders dan in Limburg. Dat is ook helemaal prima om te begrijpen van hoe werkt het hier. Timing is natuurlijk een belangrijke. Maar het allerbelangrijkste, voordat je aan gaat spreken of voordat je dingen gaat benoemen of probeert te repareren, is dat je beseft dat dat alleen maar kan als je verbindend bent in de tijd dat er niks aan de hand is. En dus aanwezig bent, voelbaar bent, dat je dat ook echt plant, ziet dat het belangrijk is, dat je zichtbaar bent. En dan ga je dus over de tong. In het begin is dat een beetje raar. Want dan zeg je, is hij er nou alweer? Ja. Is hij er nou alweer? Maar op een gegeven moment krijg je vertrouwen. Gaan ze dingen tegen je vertellen? Ga je meer inzicht krijgen in je eigen tent?
0: Ja.
1: Waardoor je vanuit het overzicht wat je hebt de betere beslissingen gaat
0: nemen. Ja, en als je helemaal in een crisis zit, dan werkt dat uiteindelijk niet meer om dat op die manier te doen.
1: Dan ben je eigenlijk te laat. En ik zeg niet dat je er niet mee moet beginnen. Want er is nooit. Het beste moment is namelijk nu. En dan moet je het ook gaan doen.
0: Ja. Kan jij dit ook relateren op een bepaalde manier als je kijkt naar cijfers van het RIVM, dat 1 op de 5 werknemers worstelt met burn-outs? Dat is echt gewoon een ziekte van deze tijd.
1: Ja, ik moet al een beetje opletten, want ik heb dat niet onderzocht. Maar
0: dit zijn cijfers van de RIVM. Ja,
1: ja, en 600 van dit soort sessies gedaan. Ik durf wel te zeggen dat empirisch kan ik hier ook wel iets van vinden. Dus je kunt dit staven. Mensen die, zeker in een leiderschap, die vanuit dat gevoel van ik moet eigenlijk iets doen, maar ik durf het niet, die vereenzamen. Want die krijgen namelijk last van in bed. Hebben minder zin om te gaan. Raken niet uitgepraat hierover met een partner of een vriend. Terwijl waar je het moet bespreken, is daar waar het aan
0: op het
1: tafel.
0: Werk. Ja.
1: En dat spannend is, dat is eigenlijk waar we het de hele tijd over hebben. Dat is dus ook buiten je comfortzone. Ga dat maar eens leren.
0: Ja.
1: En dat de eerste keer gaat dat mis. En de vijfde keer misschien ook nog. Maar hier word je echt vanzelf beter in. Maar daar moet je doorheen. Want anders blijft die knoop zitten en word je doodongelukkig.
0: Ja.
1: En dat ongeluk, dat in je. Hè, wat heb ik toch een lastige baan? Ze vragen zoveel van me en ze doen niet wat ik wil. Dat is toch een beetje de spagaat van veel leiders. Daar zit volgens mij, als je dat combineert met in je eentje, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dit moet je samen doen.
0: Je moet echt in verbinding komen. Als je dat dan relateert aan jouw missies, hè, als oud-commando-leider, missies Afghanistan, heb ik begrepen. Welke missies heb je nog meer gedaan?
1: Bij het Korps Commandotroepen in Ivoorkust en Libanon. Ik heb nog in Bosnië gezeten, ooit bij een ander onderdeel. En 2 keer in Afghanistan.
0: Ja. Heb je een voorbeeld uit die tijd wat heel exemplarisch is, wat wij hier ook op onszelf kunnen toepassen?
1: Nou, ik vind een mooi voorbeeld Ivoorkust. Ivoorkust was een operatie, dat noemden ze een NEO-operatie, non-combatant evacuatie-operatie. Dat betekent dat er is wat aan de hand in een land. Er zijn Nederlandse ingezetenen en die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat bedenkt niet Nederland, dat bedenkt eigenlijk de hele internationale community. Dus dat zijn een soort van relatief ongecontroleerde operaties waarbij je met weinig middelen zo snel mogelijk een effect probeert te bereiken. En wij zijn toen met 16 mensen. Zonder transport, maar met goed uitgerust verder, zijn we die kant op gegaan en we werden gewoon geconfronteerd met chaos. We hadden een stip op de horizon staan, dat was de ambassade en haar personeel, inclusief alle Nederlanders die nog aanwezig waren, eruit halen. En dan komt het neer op, hoe zorgen we ervoor dat het effect bereikt gaat worden? Terwijl je volledig in onzekerheid zit, dat mensen vermoeid raken, je hebt van alles te weinig, er is altijd schaarste. Nou, als er schaarste is, dan is leiderschap nodig om te kiezen. Kiezen van wat gaan we niet doen, wat gaan we wel doen, wat gaan we sneller doen. En bij die keuzes die je maakt, ga je al die mensen, tussen aanhalingstekens, pijn doen. Je gaat namelijk vertellen wat ze het liefste zouden doen, dat gaan we nu niet doen. Want dat kan niet, want er is van iets te weinig. En dat leiderschap wat erop zat, dat was deze man is nu generaal, die heeft dat zo goed doorgehad. Die heeft heel veel vrijheid gegeven. Er gaan ook dingen mis. Heeft die verantwoording over afgelegd. Voelt gewoon aan van, dit is mijn verantwoordelijkheid. Een stukje ga ik delegeren. En ik accepteer dus dat dit nooit helemaal mooi wordt. Maar we gaan dit wel regelen met elkaar.
0: Ja.
1: En die houdt die 16 mensen met zoveel gemak bij elkaar. Er waren geen kikkers die uit de kruiwagen sprongen.
0: Deed hij dat dan?
1: Door heel erg betrokken te zijn. En zijn wedstrijd is gespeeld voordat we daar waren. Wij gaan met 16 mensen op pad. Dat is in november geweest. In het jaar 2004. En daarvoor heeft hij zich laten zien als een menselijk leider. Iemand die begrijpt dat die verbinding, die gaat voor de inspanning uit. Dat heeft hij gedaan vanuit zijn buikgevoel of omdat hij zo is. Maar het is ontzettend effectief. Mm-hmm. En het gaat niet meer over welke stijl had hij verder. Maar hij weet dus met schaarste iets te bereiken waarvan ik denk, dat zie ik nog niet iedereen zomaar
0: doen. Nee, en dat is dus ook die olifant in de kamer heel duidelijk benoemen en ook zeggen, we gaan niet doen wat jij wil, het kan niet.
1: En ook daar ontstaan olifantjes. En die krijgen de ruimte, want je hebt niet altijd die raaktijd in zo'n crisis. Maar de basis is goed genoeg dat op het moment dat het naar voren komt, wordt het benoemd. En dan heeft iedereen zich te verhouden tot dat besluit. En dat gebeurt ook, want het is namelijk dezelfde kerel die voor je knokt als een leeuw in het traject daarvoor. Zeg je, maar ik ga door het vuur, door het vuur voor hem.
0: Ja.
1: En dat moet het leiders zich beseffen. Van hoe zorg ik ervoor dat ik dat gedrag laat zien als de wedstrijd dan niet gespeeld wordt?
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Gerards. Over waarom ons stresssysteem altijd aanstaat. Alsof er een leeuw achter ons aan zit. Ze had een heel mooi verhaal dat we meer de zebra moeten worden. En hoe we ook een beetje van die leeuw afkomen in ons leven. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar dus weer nieuw seizoen van aankomt, maar heeft dus ook een adviesbureau. Geef lezingen, de man heeft een hele drukke agenda. Ik denk dat het mooi is om even de kettingvragen bij te pakken, Ray. Want dat gaat ook wel een beetje over die zebra en die leeuw en jouw stelling dat je om persoonlijk te groeien uit je comfortzone moet komen. Ik sprak gisteren met voedingswetenschapper Jaap Seidel en hij wilde dit van je weten.
3: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Ja.
1: Eens met Jaap.
0: Ja?
1: Ja. Nee, dat is ook niet. Groeien doe je buiten je comfortzone is iets anders dan je moet altijd buiten je comfortzone, want je moet altijd groeien. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat het helemaal waar is wat hij zegt. Je moet soms, als je gegroeid bent, moet je ontspannen. Als je gegroeid bent, moet je weer op krachten komen. Die scheurtjes die ontstaan in je, of dat nou fysiek is in je spieren, of dat je eventjes wat stress hebt ervaren door die groei, daar moet je weer van bekomen. In het bedrijfsleven is dat ook zo. Je kunt niet blijven groeien, want dan groei je zelf stuk. De processen die moeten op orde komen met de groei die je doorgemaakt hebt. En dat noemen we dan consolideren. En dan ben je sterker geworden en dan kom je uiteindelijk erachter dat er weer een tijd is om te gaan groeien. En ik denk dat in 20%, ik heb dat getal al vaker genoemd vandaag, in 20% van de tijd mag je best groeien. En in de rest zou ik zeggen, vooral consolideren en zorgen dat je op orde blijft en gezond blijft en onderhoud de tent.
0: En dus ook eigenlijk het op- en afschalen naar een crisis. Als je kijkt naar een crisis die jij hebt meegemaakt tijdens een missie, hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat waren jouw methodieken daarvoor?
1: Ja, kijk, het is niet. Dat is denk ik het goede om. Om daar ook bij te vermelden, dat zo'n crisis ontstaat niet van binnenuit. Bij zo'n speciale operatie. Die ontstaat doordat er iets in de wereld gebeurt waar je geen controle op hebt. En er is een eenheid die heeft als missie om die crisis dan te beslechten. En dan moet je gaan. En dan in die inspanning die geleverd wordt, is er maar één houding, gedrag juist. En dat is namelijk dat het effect gerealiseerd moet worden. Het maakt niet meer uit hoe dat gaat gebeuren, maar we gaan dit met elkaar doen. Er komt een moment dat het dan klaar is. Dan heb je met elkaar wel geleden.
0: Ja.
1: Je spullen zijn versleten, je bent zelf redelijk versleten. Het is allemaal een beetje op. Sommige mensen lopen hebben overmatig veel stress gehad. Kunnen zelfs een stoornis van ontwikkelen, PTSS. Je hebt dus eventjes heel goed te kijken naar hoe staan we erbij. Wat is er gebeurd? Dan moeten we brieven aan elkaar, of debrieven. We moeten zorgen dat we daarvan leren. Dus je voelt al in alles wat ik nu zeg, er zit heel veel rust in. Kom op adem. Word weer sterker. Repareer het materieel, maar ook de geest, het lichaam. En zorg dat je er weer klaar bent straks.
0: Mm-hmm.
1: Nou is het zo dat bij zo'n militaire eenheid, en zeker als je met een club in Afghanistan bent, moet je je voorstellen dat je daar 5 of 6 maanden zit, en zeker die jongens in de tijd in Uruzgan, die komen ook terug op de kazerne om te herstellen, maar dan gebeurt er weer wat en moeten ze op pad. Je kiest dus niet wanneer je die wedstrijd speelt.
0: Nee.
1: Maar in die tijd van 5-6 maanden is de taak van de eenheid om te zorgen dat ze doen wat er moet gebeuren. En het is de rol van het leiderschap om te zorgen dat je opzoekt van wat kunnen we nou nog net wel aan.
0: Ja.
1: Want we gaan dit wel doen.
0: En hoe belangrijk is emotie daarbij?
1: Ja, ik geloof dat emotie dé component is waar leiderschap zich onderscheidt van een manager. He, dat zijn de tweezelfde mensen. Maar daar waar je voelt, ik word er onrustig van, er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Ja, dat is toch echt iets van emotie, van zorg, van misschien zelfs onzekerheid of angst of gedrevenheid of passie. Maar daar komt leiderschap uit voort. Dus een manager mag wel vanuit het hoofd en technisch de zaak aanlopen, maar die leider die moet toch eerst even luisteren naar zijn buik. Ja. Ik heb hier iets te doen.
0: Ja.
1: En wat ik te doen heb, ik heb geen idee. Dat is ook zo mooi van leiderschap. Ik weet het niet, want ik heb van iets tekort. Ja, dat is wel een wezenlijk verschil van de tent manager of iemand door de crisis heen. Die een tent door de crisis heen leidt.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd in het bedrijfsleven worden we soms ook overvallen, hè, door een crisis waar we ons nauwelijks op kunnen voorbereiden. Financiële crisis was zo'n voorbeeld. Corona, de pandemie. Hè, dan moeten we ook in één keer aanstaan. En nu moeten we ons steeds meer voorbereiden op oorlog dichter bij huis. Het is al dicht bij huis. Als je kijkt hoe dichtbij Oekraïne is. Maar we weten ook dat vanuit NAVO-baas Rutte is gezegd, we kunnen hier ook in Nederland, kunnen we echt met oorlog te maken krijgen. Is dat nog iets waar jij van onder de indruk bent, of ben je zo goed getraind dat je dat niet raakt?
1: Het raakt me als mens wel, want ik vind het allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ik heb het geluk, en heel veel mensen met mij, dat ik wel op een bepaalde manier dit probeer te plaatsen, te relativeren. Ik raak er ook niet per se gestrest door.
0: Nee.
1: En als het zover is, dan is dat ontzettend moeilijk en vervelend. En dan gaat er heel veel veranderen. Maar het is nog niet zover. Dus wat heb ik nu te doen om te zorgen dat ik er straks klaar voor ben? En daar staan de kranten ook bol van en de social media. Je kunt jezelf gewoon weerbaarder maken, voorbereiden. Laat jezelf ook niet gek maken. Het is nog niet zover. Ik zeg niet dat het niet kan komen. Misschien is die tijd is die dichterbij dan we denken. Maar het staat in de sterren. We hebben er ook niet zo heel veel invloed op. Maar op iets hebben we wel invloed. En dat is hoe hebben we onszelf verenigd in het gezin? Wat hebben we voor elkaar in huis? Wat hebben we in ons bedrijf voor elkaar? Hebben we onszelf verdedigd tegen cyberaanvallen? Want de voortekenen dit soort conflicten, die zijn er wel degelijk. Je kunt een heleboel wel. Je kunt je ook zorgen maken, maar dat levert sowieso niks op. Mm-hmm. Dus zet dat om, die zorg, dat gevoel, daar kom je weer in persoonlijk leiderschap om iets te gaan doen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel veel kan doen. Ik ben niet onder de indruk. Dat is helemaal niet een advies of zo. Dat is meer een weergave van hoe je
0: hebt gewoon
1: zit.
0: Ook ervaring, weet je wel. Dat is natuurlijk toch heel anders als je zoveel oorlogssituaties ook hebt meegemaakt.
1: Ja, ik weet niet of het met name daarvan komt. Ik denk toch dat het ergens is gebeurd in die, ik noem dat gekscherend altijd een stressbestendigheidsopleiding, de commandoopleiding. Daar word je zo onder druk gezet persoonlijk, dat je op een gegeven moment eigenlijk weet kalm te blijven.
0: Ja.
1: En die zijn er heel veel, die mensen.
0: Ja. Dit is wel een mooi punt. Ik sprak met mijn fysio Sanne. Sanne Boeken, ze is echt geweldig. En zij is fan van jou. Ze kijkt ook naar het programma. En ze heeft podcast van jou geluisterd. En we hadden het een beetje over jou. Nou, ik was ook fan van jou toen ik je zag ook bij dat congres waar we samen stonden. En het klinkt alsof jij alles helemaal together hebt. En we vroegen ons toch af, wat is nou dat stukje waar jij nu nog kwetsbaar bent? Want je lijkt eigenlijk overal een antwoord op te hebben.
1: Ja, dat komt ook omdat ik hier vaak over praat. Laat ik ook eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Dus ik weet ook wel wat ik hiervan vind. En ik kan het onder woorden brengen. Maar ik ben wel degelijk nog kwetsbaar. Ik heb niet zo lang geleden een fietsongelukje gehad. Ik was aan het trainen voor een Ironman. Een triathlon is dat. En tijdens een afdaling van een flinke berg ben ik hard onderuit gegaan. Dat was ook echt wel stevig. En ik weet wat ik zou zeggen tegen een ander als hem dit zou of haar dit zou overkomen. Van ja, dit is nu wat het is. Laten we eens gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Nou, dan denk ik iedereen, lekker stoïcijns, kunnen we iets mee? En dan gaan we dat doen. Nou, ik zat nu zelf in deze lappenmand, en nog steeds een beetje. En dan kom ik er dus achter dat ik dat iets niet kunnen, iets dat je dus eventjes minder kunt handelen, dat is als met mijn gezondheid iets gebeurt, dit is dan gewoon een ongelukje, dan werkt dat bij mijzelf dus allemaal niet zo.
0: Nee. Want waar kom je dan tegen aan te lopen bij jezelf?
1: Veel te snel willen, waardoor het probleem groter wordt. Dat heb ik dus ook gehad. Ik heb nu allemaal andere klachtjes die voortkomen uit gewoon niet de rust willen pakken, die gewoon een dokter adviseert. Plannen willen maken. Die Ironman is niet gelukt. Verdorie. Die moet lukken. Ga ik volgend jaar. Nou, dan plan ik hem in de agenda. Ik kan toch niks anders. En dan bedenk ik van ja, maar dan ga ik weer de hele winter 14 uur per week bezig. Heb ik helemaal geen zin in. Dus ik kom eigenlijk tegen diezelfde geen zin hebben aan als waar veel mensen mee worstelen met sport bijvoorbeeld. Ja. En ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. En langzaam, hè, dat is dan. Dan denk ik van, en hoe ga ik daar dan mee om? Dat is dan de reflectie. Laat het er maar gewoon zijn. Ga niet zo stoïcijn zijn, want je bent het nu dus kennelijk niet. Je voelt je even vervelend. Dit is zo. Het komt wel weer. En kijk maar eens of je van dat gevoel wat je hebt gewoon iets krachtigs kunt maken. In plaats van dat je je eigen dogma mag het leven.
0: Ja.
1: En dan ben ik er weer.
0: Ja.
1: En dat lukt dus ook.
0: Ja, wat ik van mijn stiefvader, psychiater, heb geleerd is juist op de momenten dat je gewoon helemaal even de weg kwijt bent en echt in een crisis zit, op wat voor niveau dan ook, dan kan je juist die enorme transformatie weer maken.
1: Ja, ja.
0: En dat is er mooi aan. Dus dat weet ik nu intussen. Dus als ik in zo'n situatie, ik had het met mijn niertransplantatie, ik weet, ik kom hier uiteindelijk sterker uit. Maar ik ga wel even door een heel diep dal.
1: Ja.
0: Ja.
1: En in dat dal was je nog niet eerder geweest. En er gebeuren dingen. Die gedachten, die zijn er.
0: Ja.
1: En dat is denk ik mijn les. Druk dat nou niet weg. Gun het de tijd. Je bent ook gewoon, net zoals elk ander, daar. Ja. Even slachtoffer van je eigen hoofd.
0: Ja, gelukkig ben jij ook een mens. Dat stelt San en mij ook weer gerust. dat jij het ook af en toe niet weet. Je mag nog een mooie vraag stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is commissaris en investeerder Guido Witpen. Hij heeft heel veel succes geboekt in het leven qua carrière. Bijvoorbeeld door heel succesvol als ondernemer zijn bedrijf te verkopen. Schaapjes op het droge, maar is ook achtergekomen dat rijkdom niet gelukkig maakt. Over die inzichten ga ik morgen met hem praten. Maar wat zou jij hem willen vragen?
1: Ja, ik heb even gekeken naar zijn biografie. En wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij... Nou goed, en uiteindelijk komt hij dus nu tot de conclusie dat rijkdom, wat is dat? Het geeft je vrijheid. Hè? Dus dat, en daar trekt hij lessen uit, daar gaan jullie over spreken. Dus eigenlijk zoomt hij uit bij geld. En kijkt hij, wat kan ik daarmee? En wat zijn nou mijn drijfveren? En toen dacht ik, waar worstel ik? Of, nee, ik worstel niet, maar het interesseert me enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft? Terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief. Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Of. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
0: Ja.
1: Ben ik heel benieuwd naar.
0: Prachtige vragen. Nou, baal ik dat ik hem niet eerder aan je gesteld heb. Want nu begint eigenlijk het gesprek. Want daar ben jij echt mee bezig.
1: Daar ben ik mee bezig.
0: Maar daar praat ik graag een andere keer met je over.
1: Nodig me uit. Ik kom graag. Ik vind het leuk hier.
0: Mooi. Goed. Je bent hier dus mooi ontvangen ook.
1: Ja,
0: dat is het sfeertje.
1: Dat is zo. Ja. Heel fijn. Ja.
0: Dus je komt terug. Dat is mooi om te horen. Daar zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ray Klaasens, oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven beschikbaar als het gaat om leiderschapslessen, coaching met zijn adviesbureau. Luister zeker naar onze andere afleveringen van de Big Five. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live, vooral op deze zender. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meeste probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Israël heeft Amerika opnieuw gewaarschuwd dat Iran president Trump wil vermoorden, zeggen anonieme bronnen tegen de Wall Street Journal. Trump lijkt daar zelf ook al rekening mee te houden. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat hij op alle lijsten staat en dat hij tot nu toe geluk heeft gehad, dat nog geen enkel moordplan is gelukt. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, lastige reizigers die zouden van luchtvaartmaatschappijen een boete opgelegd moeten kunnen krijgen, wil minister Karremans van Infrastructuur. En hij wil de alcoholverkoop op luchthavens aan banden leggen. Nou, hoe gaat dat helpen tegen wangedrag in het vliegverkeer? Dat gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Chris Meijers, CEO van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. De vrijdagseditie, vrijdag 10 juli 2026. De laatste van de week. Nina van den Dungen zit naast me. Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Iwan.
7: Nou, 20 minuutjes nieuws. Wat gaan we allemaal doen?
12: Ja, we gaan het uiteraard weer even hebben over Iran. Want dat meldt dat er vannacht opnieuw allerlei aanvallen zijn geweest. Door Amerika. Maar de Amerikanen zeggen, ja, wij weten van niks. Wij zitten hier niet achter. Je hoort zometeen de laatste ontwikkelingen daar. En we gaan het met onze verslaggever in Amerika hebben over het WK. Jaap de Groot. Want het aantal bezoekers dat naar de achtste finale ging is ruim verdubbeld. Het wordt steeds populairder, zou je kunnen zeggen. En dan was er gisteravond bij Frankrijk-Marokko natuurlijk ook nog heel veel te doen rondom de VAR. Dat hoor je ook zo meteen allemaal.
7: We geven inzicht in de dag die komt, hier op BNR, in Nederland en op de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we vandaag in de lucht. met lastige reizigers in het vliegtuig. Want om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan, zouden luchtvaartmaatschappijen zelf boetes moeten kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt althans VVD-minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Blijkt uit een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naast strafrechtelijke vervolging, wat nu natuurlijk ook kan, zouden boetes een extra afschrikking kunnen zijn. Ik ga erover praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, verbonden aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
7: Ja, is dit een goed idee dat luchtvaartmaatschappijen een beetje zelf politietje kunnen gaan spelen en boetes kunnen gaan uitdelen?
13: Nou, het is echt wel een iets van schering en inslag geworden is tegenwoordig dat passagiers of verbaal of zelfs fysiek gedrag vertonen wat helemaal niet in de haak is. Vallen toch met enige regelmatig raken kloppen, letterlijk en figuurlijk. En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens en dus ook de minister gewoon echt helemaal klaar mee. En die wilden echt een aantal stappen gaan nemen om dat te voorkomen. En om een beetje een idee te geven, dit gebeurt gewoon 2 tot 3 keer per dag in de Nederlandse vliegtuigen. Dus dat is echt, dat kan eigenlijk gewoon niet. Er moet echt iets gebeuren. Ja.
7: En dat gaat natuurlijk ook met allerlei kosten gepaard. Kunnen luchtvaartmaatschappijen die niet nu al verhalen op die, luchthufters?
13: Dat kan best wel wat. Maar dan kom je toch echt uit bij strafrechtelijke vervolging. En dan moet je de mensen dus pakken voor de rechter slepen. En dan kun je de schadevergoeding gaan eisen enzovoort. Maar dat is een heel langdurig traject vaak. Dus men probeert dat allemaal gewoon wat beter te gaan maken. Dus in die Kamerbrief heeft de minister een roadmap, een stappenplan gemaakt wat ze allemaal gaan doen. Mm-hmm. Ze gaan kijken of ze meer inzicht kunnen krijgen. En dan kom je heel gauw tegen privacywetgeving aan. Van mag je iets met die data van die passagiers? Men wil ook meer gaan doen aan preventie. Dus gewoon die alcohol, want dat is vaak alcohol gerelateerd, dat geweld beter onder controle zien te krijgen.
12: Ja.
13: En dan ook gewoon echt gaan registreren en meer gaan handhaven.
12: Ja, die alcohol komen we zo nog even op. Maar even nog over die boetes. Ik zie altijd, en dat vind ik dan heel knap van stewards, dat ze alles doen om te deescaleren. Zorgen dat het niet erger wordt. Dan heb je altijd inderdaad zo'n vervelende groep of wat dan ook. Dus dan vraag je eigenlijk af, op het moment dat zo'n steward dan misschien wel boetes moet gaan uitdelen, escaleert het dan niet alleen maar? Maakt het dat niet erger dan het op dat moment al is?
7: Ja, nou begrijp ik dat de verbinding weggevallen is. Dus we gaan even kijken of we hem via de gemeente telefoon...
12: Ja, dat zou wel fijn zijn als hij er toch is, want ik wil dit wel heel graag weten.
7: Dan stel je vraag voor Jan Doedel, maar jij hebt dus wel eens iets meegemaakt met vliegtuigen?
12: Het is inderdaad vorig jaar nog geweest dat ik inderdaad in een... ik dacht een Transavia-vlucht naar Spanje. Joris Melkert is er weer, dan Joris kun je meteen meeluisteren.
7: Maak even je verhaal af,
12: dat je... heel fijn, Joris. Nou, dat je dus voorin in het vliegtuig zit met een hele andere grote groep. Bleek een voetbalteam te zijn met mannen tussen de 30 en de 60... die al flink hadden zitten tanken op Schiphol, die vervolgens dat vliegtuig ingaan. Nou, het was echt, ik heb echt met lood in mijn schoenen die 3 uur uitgezeten naar Spanje, omdat ik echt dacht, we gaan een dusverlanding maken, want dit wordt te erg. Er zijn geen klappen gevallen, maar het scheelde heel weinig. Joris, mijn vraag aan jou was, stewards en stewardessen proberen dat heel knap te deescaleren op zo'n moment. Maar op het moment dat je dan boetes gaat uitdelen, dan denk ik, nou, dat is niet bepaald deescaleren, dan wordt het misschien juist alleen maar erger.
14: Nee, maar dat ga je dan natuurlijk ook gewoon achteraf doen. Dus op het moment dat je dan geland bent, dan gaat men dat dus proberen te boeten. En tijdens de vlucht moet de bemanning gewoon echt haar taak doen om het onder controle te houden.
12: Ja, dus op dat moment niet zeggen vooral. En na afloop de boete opleggen. Oké, dat kan slim zijn. Jij refereerde ook al aan alcohol. Dat is natuurlijk een heel groot probleem eigenlijk voorafgaat. Want inderdaad, dit soort groepen waar ik het net over had, die gaan al feesten op het vliegveld voordat ze instappen. En daar heeft vervolgens het hele vliegtuig last van. Dus tot en met dat het echt heel erg uit de hand kan lopen.
14: Ja, en wat de minister dan ook zegt, we moeten alcohol in de hele reisketen, zoals hij dat zo mooi noemt. Mensen die misschien van vooraf al ingedronken hebben, dan op Schiphol netjes op tijd ingecheckt zijn en dan moeten wachten tot de vlucht vertrekt, die dan ook gewoon behoorlijk gaan tanken. Mm-hmm. En in feite al straalbezopen aan boord komen. En dan spullen nog meegenomen hebben vanuit de winkeltjes op Schiphol of aan boord nog wat kunnen krijgen. En het alleen maar erger maken, en dat leidt dan tot een hoop agressies. Daar moet eigenlijk gewoon meer aan gaan gebeuren. En dat betekent dus ook dat ook de luchthavens hier een rol in hebben. En die willen ook absoluut meewerken.
7: Ja, want inderdaad, je kan bij wijze van spreken nu om 6:00 kan je het op Schiphol op een zuipen zetten. Zou je daar dan... We hebben Michael O'Leary ook eerder gehoord, de topman van Ryanair. Die zei ook, is dat nou eigenlijk wel nodig? Zou je daar niet andere tijden aan moeten vasthouden? En zou je die misschien met een boardingpas of iets dergelijks kunnen registreren? Nou, iemand heeft nu al 6 bier op. Misschien is het wel goed genoeg.
14: Nou, ik weet niet of dat kan, maar natuurlijk altijd, zeker met internationaal vliegen, komen soms mensen uit andere tijdzones. Oh ja. En je hebt altijd wel ergens 5:00 PM dat mensen toe zijn aan een borrel, om het zo maar te zeggen. Maar daar moet echt wat meer aan gebeuren. Want dit loopt dus gewoon echt dagelijks uit de hand.
12: Ja, en dan zag ik volgens mij gisteren nog in het nieuws, Joris, dat 1 op 3 mensen gewoon vliegangst heeft. Daar zit alcohol natuurlijk ook wel echt een beetje. Hè, dat mensen denken, nou even een beetje ontspannen. Ik pak er even een paar om een beetje die angst te sussen. Ja, daar ga je dan natuurlijk ook nog een beetje gedoe om krijgen. Dat mensen zeggen, ja, maar ja, ik heb toch gewoon recht op een borrel voor ik aan boord ga.
14: Nou, dat is natuurlijk het probleem, dat sommige mensen zich letterlijk moed indrinken om aan boord te gaan. Ja. En nou is vliegen nog steeds heel veilig, laten we dat eerst maar even zeggen. Dus mensen hoeven zich überhaupt geen zorgen te maken. Maar dit moet gewoon echt beter onder controle komen. Die bemanning die wordt daar aan zich gewoon goed op getraind. Die kunnen dat aan zich best onder controle houden. Maar dit moet gewoon eigenlijk niet kunnen. Dus je moet ook gewoon meer en meer data gaan uitwisselen. Er zijn zwarte lijsten bij de diverse luchtvaartmaatschappijen. Maar die worden nog niet onderling uitgewisseld. Dus daar moet ook nog wel wat gebeuren. En dan die beboetingen.
7: Ja. We hebben even gesproken ook nog met BARIN, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen actief op Schiphol. Zij zeggen, ja, boetes zien we wel zitten. Maar ze zeggen ook, regel dit nou Europees. Dat klinkt misschien wel verstandig, hè? Dat je niet met Schiphol het wiel gaat uitvinden, maar dat je in een breder verband dat gaat doen.
14: Nou, absoluut. Met een vliegtuig is Nederland maar 10 minuten breed en 20 minuten lang. En meer is het niet. Je komt in Nederland altijd aan in een vliegtuig vanuit een ander land, of je gaat naar een ander land toe. Dus jij regelt dat alsjeblieft Europees. Dat betekent ook dat je moet kijken naar Europese privacywetgeving, Europese AVG-regeling voor het uitwisseling van al die gegevens van die passagiers. Mag dat allemaal eens worden? Maar daar gaat de minister dus ook stappen ondernemen.
7: Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, verbonden aan de TU Delft. Ja, stel je wandelt door een natuurgebied, zeg maar even de Veluwe, en daar tref je opeens aan op de grond allemaal speakers. En daar komt dan dit uit. Een beetje raar natuurlijk, maar dit overkwam een vrouw in Californië. Maar inmiddels is het mysterie opgelost. Oh? Hoor je over een minuutje of 12.
15: Ochtendnieuws.
12: Ben benieuwd. Maar eerst naar het Midden-Oosten, want Iraanse staatsmedia melden dat er vannacht weer aanvallen zijn geweest in het zuiden van Iran. Maar de VS zeggen, ja, dat waren wij niet. Wij zitten hier niet achter. De rust lijkt dus nog zeker niet te zijn teruggekeerd in het Midden-Oosten na de afgelopen dagen vele aanvallen te hebben gezien over en weer. En daarnaast hebben Israëlische inlichtingendiensten nu gemeld dat Iran plannen zou hebben om president Trump om te leggen. Zo meldt de Wall Street Journal. Israël zou ervoor bewijzen hebben overgeleverd ook aan de VS. We gaan erover praten met Tara Kenkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten. Tara, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
12: Eerst even over die aanvallen van vannacht in Iran. Iran zegt, wij zijn op verschillende plekken geraakt. Het gaat weer om militaire doelen over het algemeen. En de VS zeggen, ja, dat waren wij niet. Wij zijn nu niet bezig met aanvallen. Is dan er bekend of dat dan Israël is of wie daarachter kan zitten?
16: Nee, dat weten we niet. De meest voor de hand liggende andere optie is natuurlijk Israël, wat je al zegt. Die hebben ook nog niks gezegd. En het zou ook best kunnen dat, zelfs als ze het waren, dat ze dat niet gaan doen. Omdat ze eigenlijk niet haar bondgenoot Amerika voor de bos willen stoten, die toch graag weer wil onderhandelen. Tijdens de vorige oorlog waren er natuurlijk ook geruchten dat aan het begin van die oorlog ook de Emiraten en zelfs Saudi-Arabië aanvallen zouden hebben gedaan. Er is geen bewijs voor. Maar ook dat zou dus nog een optie zijn. Maar het is een stuk minder waarschijnlijk, denk ik.
12: Ja, oké. Dus feit is wel dat er aanvallen worden gedaan. Dan is een beetje de vraag van, kom je er dan achter wie daar dan achter zit? Wat is de status met betrekking tot het praten dat we weten? Want ja, we hebben Trump eerder horen zeggen van, wat mij betreft is het voorbij, dit memorandum of understanding. Wat denk jij?
16: Ja, wat we weten is dat Pakistan en Qatar allebei gezegd hebben dat ze flink gebeld hebben de afgelopen dagen, over en weer. En dat er waarschijnlijk toch nog weer een kans komt voor politieke onderhandelingen. En dat ondertussen ook volgens de Amerikanen de technische onderhandelingen gewoon doorgaan.
12: Oké, nou dan houden we daar nog maar even aan vast. Dan het nieuws van vanochtend van de Wall Street Journal. Die zegt, nou, Israël heeft bewijs dat er plannen zijn van Iran om Trump te vermoorden. En de Israëlische inlichtingendiensten die zouden dat bewijs ook hebben overhandigd aan de VS. Ja, hoe serieus moeten we die plannen nemen?
16: Ja, moeilijk in te schatten. Het zou gaan om een specifieke aanslagpoging, niet om een soort van algemene dreiging. Ik denk dat we dat ergens ook wel met een korreltje zout moeten nemen, omdat Israël natuurlijk al 30 jaar lang zegt dat ze inlichtingen heeft dat Iran binnen een maand of 2 weken een nucleaire bom heeft. Ja. Iets wat zowel Amerikaanse als internationale inlichtingen altijd hebben gezegd dat veel verder weg is. Dus ik denk dat we deze inlichting en vooral het naar buiten brengen van deze inlichtingen ook vooral in het licht moeten zien van de politieke belangen van Israël, die natuurlijk graag wil dat deze oorlog voort blijft gaan.
12: Precies. Israël heeft nul belang bij het feit dat Amerika wil stoppen in Iran. Amerika wil er natuurlijk wel uit. Oké, dus dat is goed om even die kanttekening te maken. Gaan we nog eventjes naar Israël en Libanon. Want volgens Reuters gaat het Israëlische leger zich dan toch de komende dagen terugtrekken uit 2 bezette gebieden in Libanon. En daar krijgt dan het Libanese leger de controle terug. Wat is er bekend over die terugtrekking?
16: Ja, in de overeenkomst tussen Libanon en Israël staat dat er verschillende pilotzones zouden komen waarin dat gebeurt. Dit zouden de eerste 2 zijn. Maar er was eigenlijk nog niet echt een tijdlijn of afgesproken welke specifieke zones het zou zijn. En nu heeft Libanon deze week gezegd dat ze wil dat die 2 zones die als eerste genoemd werden voor de volgende onderhandelingen op 15 en 16 juli in Rome worden teruggegeven aan Libanon. Dus daar zou het Israëlische leger zich dan terugtrekken en dan neemt het Libanese leger daarover.
12: Ja, oké, dat is inderdaad 2 weken geleden afgesproken in het akkoord tussen Israël en Libanon. Dan gaat het, zeg jij, om 2 pilotzones. Daar gaat het Libanese leger dus de controle over nemen. Dat is natuurlijk de vraag. Zijn die opgewassen tegen Hezbollah?
16: Ja, het Libanese leger is ontzettend ondergefinancierd de afgelopen decennia en heeft geen capaciteit om echt oorlog te voeren tegen Hezbollah. Maar ze kunnen natuurlijk wel wapendepots opruimen, orde handhaven en dat soort dingen, zoals ze ook tijdens de vorige wapenstilstand gedaan hebben. En een kanttekening die het Libanese leger altijd zegt als er mensen vragen stellen over haar capaciteiten, is dat het Israëlische leger er zelf de afgelopen maanden ook niet in is geslaagd om Hezbollah te stoppen met militaire middelen. Er waren ook tijdens de oorlog altijd aanvallen van Hezbollah op het Israëlische leger. Dus de oplossing moet toch uiteindelijk politiek komen. En precies daarvoor moeten die onderhandelingen volgende week in Rome gaan zorgen.
12: Ja, aan de andere kant heeft Israël nu nog wel zin om zich te houden aan die afspraken die met Libanon zijn gemaakt, nu er toch weer in tussen de VS en Iran ook de raketten over en weer gaan?
16: Ja, dat is de grote vraag. Het lijkt erop dat omdat de VS toch weer een beetje terugkeert naar de onderhandelingstafel, die druk op Israël ook wel zal blijven bestaan. Dit was wel een dingetje natuurlijk omdat Israël eigenlijk de onderhandelingen van Washington naar Rome wilde verplaatsen. Zei Libanon, dat willen we niet, want dan is er minder druk vanuit de VS, die toch erg belangrijk is in deze zaken. Maar de VS heeft garantie gegeven dat zij die druk op Israël zullen blijven uitoefenen, ook als de onderhandeling in Rome is, en dat ze zullen komen om die onderhandelingen te leiden.
12: Dankjewel, Tarek Enkhuis, Midden-Oosten-correspondent.
7: En dan, een hogere belasting op vermogens is een optie als het kabinet de geplande miljardenbezuiniging rond de sociale zekerheid niet rondkrijgt, zegt D66-minister Hans Velbrief van SZW in gesprek met het Financiële Dagblad. Dat thema mag volgens hem geen taboe zijn. Zelf voelt hij er weinig voor om te snijden in andere plannen, zoals de gratis kinderopvang. Onderhandelingen met de vakbonden en de werkgevers over die sociale zekerheid, ja, die verlopen stroef, dat weten we. De geplande miljardenbezuiniging op de begroting van Velbrief, die zijn al maandenlang onderwerp van discussie, met name bij de vakbonden die ook staken om die reden en dat ook na de zomer gaan blijven doen. Het kabinet en ook pas willen dat alles van tafel gaat en dan pas willen ze gaan praten. Het kabinet hamert op de noodzaak om de kosten van die sociale zekerheid omlaag te krijgen, maar er is veel verzet tegen de ingrepen in de AOW, de werkloosheidsuitkeringen en de VIA voor arbeidsongeschikten. Nou, Velbrief houdt er dus rekening mee dat het uiteindelijke akkoord misschien niet de bedragen oplevert die in de bijlagen van het coalitieakkoord staan, minder dus. Die rekening zal dan op een andere manier betaald moeten worden, bijvoorbeeld dus met die hogere belasting op vermogens. Ja, kan je die links halen, dan ga je het rechts halen.
12: Ja, maar gaat de VVD daarin mee?
7: Dat is inderdaad een goede vraag. Want zij zijn voorstander met name van die bezuinigingen en uiteraard niet van meer belastingen. Nou, Velbrief zegt, ja, dat snap ik allemaal wel. Maar er zijn ook dingen die wij als D66 niet willen. Nou, dat worden dus nog hele interessante gesprekken komende maand, want dan begint de augustusbesluitvorming over dit soort onderwerpen ook. Maar Velbrief zegt dus, ja, wat ik zei, als we het links niet kunnen halen, dan gaan we het rechts van halen.
12: Buiten wordt het langzaam warm. Beleggers kunnen ook een beetje warm gaan lopen voor de laatste beursdag van de week. Meneer Brandt van BNR Beurs weet wat op de planning staat.
17: Vandaag is de dag dat SK Hynix zijn debuut maakt op de Amerikaanse beurs. De Zuid-Koreaanse chipmaker die komt in de Nasdaq. En niet alleen is dat de grootste VS-notering ooit voor een buitenlands bedrijf, ook de interesse is groot. Het aandeel is namelijk 7 keer overtekend. Dus dat belooft wat. Dan TSMC, dat rapporteert omzetcijfers maandelijks. Op de agenda staan die van juni. Vorige maand was het 1,5% erbij ten opzichte van de maand daarvoor. In april nog een daling van 1,1%. Het zal zo'n beetje daaromheen hangen. Het lijkt er in ieder geval op dat er de eerste helft van dit jaar 30% meer is omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan Delta Airlines, dat heeft kwartaalcijfers voor ons in petto. En dan krijgen we tot slot nog de definitieve inflatiecijfers over juni van Duitsland en Frankrijk voor de kiezen. En hoewel het een warme dag wordt, geldt dat niet voor de inflatie. inflatie die lijkt juist wat af te koelen.
12: Genoeg te bespreken dus vandaag op beursniveau. Vanavond om 6:30 kun je dat lekker live luisteren. En als dat niet lukt, kan je hem terugvinden in de BNR-app.
7: Ja, het sprookje voor Marokko is voorbij. Frankrijk was toch nog een maatje te groot en won met 2-0 op het WK voetbal. Opvallend moment tijdens de wedstrijd was de penalty die Frankrijk kreeg in de eerste helft.
18: En daar gaat hij op de stip. Mbappé gevloerd door Mazraoui. En een penalty voor Frankrijk. Hij wordt gecheckt. Is het dan toch een overtreding van Doué? Dat is waar de VAR nog naar zal kijken.
7: Ja, en dat duurde, en dat duurde, en dat duurde maar liefst 5 minuten. We gaan nog even praten met BNR sportsverslaggever Jaap de Groot in Houston nu. Jaap, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen.
7: Ja, waarom duurde het nou zo gruwelijk lang allemaal?
19: Ja, dat was, weer checken bij via de VAR, terwijl eigenlijk het een soort appeltje-eitje situatie was. Nou ja, het bleek Mbappé zo geïrriteerd te hebben dat hij uiteindelijk miste. Maar in navolging van Messi, die dat ook inmiddels 2 keer is overkomen, maar 2 keren daarna terugsloeg met een heel belangrijke treffer, ja, deed ook Mbappé hem dat na.
7: Ja, wat doet dat met ook de kop van iemand die zo'n penalty moet gaan nemen? Als je maar moet staan te wachten en moet staan te wachten. Dat lijkt me niet heel ontspannen.
19: Nou ja, bij hem heeft het duidelijk niet gewerkt. Want hij raakte duidelijk uit zijn focus vandaan. Want die penalty werd echt gewoon heel slecht genomen. Hij trapte ook helemaal niet goed. Uh-huh. Dus je ziet dan dat dat lange duur van zo'n proces toch zijn effect had. Ja. En hij ging ook meteen naar de scheidsrechter toe om zijn beklag te doen. Alleen, ja, hij nam vervolgens sportief wraak en legde de baas uiteindelijk voor een plaats in de halve finale.
7: Ja. Maar verwacht je dat nog een staartje gaat krijgen op een of andere manier? Dat we weer een discussie over die VAR gaan krijgen?
19: Nou nee, dat verwacht ik niet. Omdat de regels zeggen dat de VAR gewoon net zo lang de tijd mag nemen als het nodig acht. Ja. En dat was in dit geval dus blijkbaar gaande. En ja, nou goed, je hebt ermee te leven. Alleen het was natuurlijk, ja, zoals het ging, was het niet handig. Want normaal gesproken zie je altijd dat Dembele de bal pakt als een soort van buffer tussen alle commotie die altijd ontstaat tijdens een penalty. En dan wacht tot de rust is weergekeerd. En dan geeft hij die bal aan Mbappé. Ja, dat gebeurde nu te vroeg, waardoor Mbappé eigenlijk gewoon
12: met die bal
19: al
12: stond.
19: Te lang achter die bal moest blijven staan.
12: Ja, dat werkt dus duidelijk niet. Oké, dus daar kun je nog eindeloze discussies over voeren, misschien, of dat dan zo lang nodig is.
7: Misschien was het de Marokkaanse koning die een telefoontje naar Infantino heeft gedaan.
12: Je weet het niet, hè?
7: Zou dat het kunnen zijn dat het daarom zo lang duurde?
19: Oh, ja. Ik ben nergens meer door verrast tijdens dit WK. Nee. Het gaat van het een naar het ander.
12: Nee. Nou, misschien ben jij wel verrast over de stadionbezetting. Want dat gaat in één keer keihard omhoog, hè? Nu we in de knock-outfase zitten.
19: Ja, kijk. Weet je wat het is? Alle records worden hier gebroken. En daarom, kijk, als het zo groot wordt zoals het nu is, dan zie je ook gewoon, dan komt de politiek als bijen op de honing af. En dat zie je ook gewoon weer aan de cijfers. Na de achtste finale staat te tellen voor dit toernooi op 6.259.000. Wat bijna het dubbele is van het ten opzichte van het record uit 1994. Ja, en dan zie je dus die toeschouwersaantallen. Dat weerspiegelt zich ook weer in het bezoek van social media. Want alle aan het WK gerelateerde video's zijn inmiddels door 20 miljard mensen bekeken.
12: Wow.
19: Met als nummer 1 met stip. Nou ja, jullie raad misschien wel. Dat is de Viking Row op TikTok. Die heeft tot nu toe 172 miljoen views het hoogst gescoord.
7: Ja. Vanavond om 9:00, Spanje-België. Nou, wat verwachten we daarvan, Jaap?
19: Nou ja, kijk, we hebben het van de week al over gehad. Die Belgen zijn natuurlijk heel slecht begonnen. Ja. Maar die groeien langzaam maar zeker in het toernooi. Normaal gesproken zeg je Spanje is huishoog favoriet. Maar die Belgen gaan elke keer beter voetballen. En ja, dat is ook een kunst, hè? Om een toernooi van 5 weken, dat je niet piekt aan het begin, maar aan het eind. Ja. Dus wat dat betreft denk ik toch dat het een hele interessante confrontatie gaat worden. Want ja, ze groeien in het toernooi. En Spanje is nog altijd een beetje zoekende. Ze hebben een beetje een piek en een dalen. Maar ze zijn wel ongelooflijk stabiel. Dus ja, ik denk weer een hele spannende wedstrijd.
7: Ja, ik ga toch maar kijken, denk ik zomaar.
12: Ja.
7: Ik ben geen voetbalfan, maar ik vind dit
12: is toch
7: wel spannend. Dankjewel, BNR-sportverslaggever Jaap de Groot. En wij gaan koppen snellen. Interessante verhalen uit de kranten.
12: In het Algemeen Dagblad lezen we dat artsen en ziekenhuizen aan de bel trekken, want de langdurige hitte leidt tot een extra zorgvraag. Waar de grootste drukte normaal natuurlijk in de winter ligt, met iedereen die verkoud en ziek, zwak, misselijk is, zien ze nu op de spoedeisende hulp toch wel gewoon echt mensen die last hebben van de hitte. Tijdens de extreme hitte eind juni bijvoorbeeld, met die 40 graden die we hier toen bijna hadden, toen zagen ziekenhuizen door het hele land heen meer patiënten.
7: In de Telegraaf, Nederlandse terrorwolven, dat is een term van de krant, die blijken de dodelijkste van Europa. Pleidooi om eerder en eenvoudiger af te kunnen schieten. Met 25 gedode dieren per wolf is het roofdier in ons land dus koploper, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. En de betrokken staatssecretaris Silvio Erkens, die pleit nu voor een nieuwe aanpak. En hij zegt, voor die aanpak moeten we kijken naar hoe Duitsland dat doet.
12: Nou, dan nog in de Volkskrant. Verwarmen met een airco, dat verlaagt de CO2-uitstoot. Ook als je het gebruik in de zomer meerekent. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 2% van alle duurzame energie wordt opgewekt met warmtepompen. En een kwart daarvan komt van airco's. Nou, volgens de krant kan de uitstoot worden verminderd door in de winter de stroom van die airco's en andere warmtepompen te gebruiken, om dan dus het huis te verwarmen. Nou, handig. Goed om te weten.
7: En dan een vrij bizar verhaal uit Californië. Een vrouw, genaamd Carrie-Anne Snoer, deed daar een bijzondere vondst. Zij reed met haar paard door het natuurgebied van Mount Shasta. Dat is zo'n 400 kilometer ten noorden van San Francisco. En wat trof zij daar aan? Honderden kleine speakers, luidsprekers, een beetje van die USB-luidsprekers,
12: ja,
7: verstopt op...
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: For elevating consciousness, like trying to affect the universe, you know, with his positive messages. Yeah, he's just very passionate about veganism and world peace and so, and some people believe that kind of thing works.
5: Ja, de luidsprekers zijn onderdeel van een soort persoonlijk spiritueel project. De eigenaar die wil daarmee boodschappen overdragen over vrede, compassie en ook veganisme. En zo bijdragen aan een betere wereld. En hij zegt, ja, het doden van dieren, dat veroorzaakt slechte karma. Dat komt terug bij de mensheid. En hij hoopt hiermee dus het bewustzijn van mensen te vergroten.
6: En waarom dan op een afgelegen berg in Mount Shasta?
5: Dat is kunst.
6: Dat is hippie.
5: Ja, weet duidelijk niks van kunst.
6: Nee, dat klopt.
5: De eigenaar wil anoniem blijven. Ook de precieze locatie wordt niet bekendgemaakt om te voorkomen dat mensen er daadwerkelijk naartoe komen. Maar die complottheorieën die kunnen duidelijk de deur uit. En die kunstenaar zegt, ik wil best stoppen met die luidsprekers, maar er moeten maar genoeg mensen moeten vegan worden.
6: Ik vraag me ook af hoe slecht het is voor de dieren die daar in de buurt leven, in Mount Shasta, die dan ineens last hebben van 500 speakers die roepen dat je geen dieren moet eten.
5: Nee, die worden allemaal horendol waarschijnlijk.
6: Dat denk ik ook.
5: Ja, een bijzonder verhaal. Nou, de complottheorieën zijn dus weg, maar het verhaal is eigenlijk net zo raar. Hij hoorde het net al in de beursupdate. SK Hynix gaat vandaag naar de beurs in New York aan de Nasdaq. De grootste beursintroductie ooit van een niet-Amerikaans bedrijf. Maar wat doet dat SK Hynix ook alweer? En ja, gaat dat ook lukken nu beleggers misschien toch wat minder enthousiast worden over die chipaandelen? Wat zijn de risico's? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
7: Hoge energieprijzen.
8: Oplopende kosten.
7: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
8: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
7: We stellen korte gerichte vragen
8: over wat er speelt
7: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
8: Ben jij die beslisser?
7: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
11: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
12: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
16: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB Verkeersinformatie. Eén vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A28, Assen naar Zwolle, bij hectometerpaal 160,5. En op de A35, Enschede richting Almelo, bij 69,3.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en

0: Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meesten probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Israël heeft Amerika opnieuw gewaarschuwd dat Iran president Trump wil vermoorden, zeggen anonieme bronnen tegen de Wall Street Journal. Trump lijkt daar zelf ook al rekening mee te houden. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat hij op alle lijsten staat en dat hij tot nu toe geluk heeft gehad, dat nog geen enkel moordplan is gelukt. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: SK Hynix, het chipbedrijf uit Zuid-Korea, gaat vandaag naar de beurs in New York. De grootste beursintroductie ooit van een niet-Amerikaans bedrijf daar. We weten geloof ik al wat het gaat opleveren. Rond de 26,5 miljard dollar. Maar ja, gaat die belegger daar enthousiast van worden? En wat doen zij eigenlijk precies? Is dat nou interessant aandeel om te volgen? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken over een minuut in de ochtendspit. Blijf luisteren.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 10 juli 2026. En we staan aan het begin van een nieuwe uitzending van BNR's Ochtendspits. Ook vandaag tot 10 uur zijn we er met al het nieuws wat je moet weten. Het wordt een warm dagje, 27 graden. Nou, ik vind het wel lekker.
10: Eigenlijk. Ik ook, ik hou er wel van. Ja, het is om ons heen veel warmer hoor, dus wij komen goed weg.
1: Zeker, morgen nog geloof ik nog een paar graadjes erbij, 29 graden. Nou, heerlijk wat mij betreft. Nina, goedemorgen.
10: Goedemorgen Iwan.
1: Wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
10: Nou, de echo van Viktor Orbán klonk gisteravond ineens weer over de straten van Boedapest in elk geval. Misschien wel op meer plekken in Hongarije. Je denkt, hij is weg, er zit toch een nieuwe, die Peter Magyar. Maar Orbán heeft toch tienduizenden mensen op de been gekregen. Horen we straks het laatste nieuws over.
1: Zelf was hij er niet bij.
10: Hij was er niet bij. Dat dan weer niet. En dan hebben we ook nog het leuks. Het North Sea Jazz Festival. Dat bestaat vandaag 50 jaar. Toch leuk om heel eventjes even een blik te werpen op die afgelopen 50 jaar. En hoe ze dat nou zo goed doen daar.
1: Dat gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen bij een hardcore beursonderwerp. Want SK Hynix krijgt later vandaag een beursnotering aan de Nasdaq. Het Zuid-Koreaanse bedrijf, de geheugenchipmaker, hoopt daarmee 26 miljard dollar op te halen ongeveer. En zou daarmee de grootste beursintroductie van een buitenlands bedrijf in Amerika ooit zijn. Nou, we gaan erover praten met Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Reiner, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Nou, eerst maar even waar we het over hebben. SK Hynix, wat doen zij? High Bandwidth Memory, wat is dat?
11: Dat is het geheugen waarmee voornamelijk de AI-modellen heel snel kunnen werken. Mm-hmm. Grootste klant van SK Hynix is daarmee ook Nvidia. Dus heel veel van de high bandwidth memory chips gaan in de producten weer van Nvidia. Dus eigenlijk een enabler van AI in de brede zin.
1: Ja, maar zij zijn dus geen concurrent van Nvidia. Hebben zij bekende concurrenten of is het hebben ze een unieke positie in dit landschap?
11: Nee, er zijn er meerdere. De grootste zit vlakbij, dat is Samsung. En het Amerikaanse Micron is ook een veelgenoemde concurrent. Dus die drie samen hebben ook het grootste gedeelte van de high bandwidth memory markt, waar nu het meeste geld wordt verdiend. Geheugenchips worden door meer partijen gemaakt, ook in China. Dat is wat meer een commodity. Ja. Maar de grote drie zijn Micron, Samsung en dus SK Hynix.
1: Ja. En nu naar de beurs om tientallen miljarden op te halen. Waarom in Amerika?
11: Nou, eigenlijk elke kapitaalmarkt of beurs buiten Amerika is een beetje een Mickey Mouse beurs. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat toch het meeste geld om in Amerika. En je ziet dat eigenlijk alle grote internationale techbedrijven dus ook daar hun beursnotering het liefst willen hebben of dubbel willen hebben. Mm-hmm. We kennen dat zelf van ons Nederlandse ASML. Op dagbasis gaat er bijvoorbeeld in Amsterdam ongeveer 700 miljoen om in ASML-aandelen. Als je in Amerika kijkt naar de beursnotering, is dat al 2,1 miljard gemiddeld.
1: Ja.
11: Dus ook in ASML wordt wel drie keer meer gehandeld. Nou, TSMC precies hetzelfde. En de waarderingen liggen in Amerika duidelijk ook hoger.
1: Ja.
11: Dat maakt voor zo'n bedrijf natuurlijk erg aantrekkelijk om ook in de diepste en grootste kapitaalmarkt ter wereld een beursnotering te hebben.
1: Ja, en maakt voor die Amerikaan natuurlijk ook SK Hynix meer bereikbaar, toegankelijker.
11: Ja.
1: Wat willen ze met dat geld gaan doen dat ze later vandaag allemaal gaan ophalen?
11: Nou, het grootste deel gaat eigenlijk weer terug naar het investeren in nieuwe productiecapaciteit. En onder andere ASML gaat daar weer behoorlijk van profiteren, omdat een heel groot gedeelte weer moet naar machines om die chips ook mee te maken. Mm-hmm. Dus het is een investerings, tenminste een financieringsronde voor investeringen. Mm-hmm. Is het een beetje gek, want SK Hynix verdient natuurlijk nu ontzettend veel aan de verkoop van die AI-chips, van die high bandwidth memory chips. Dus het is voor SK Hynix denk ik een hele mooie combinatie om ook te kapitaliseren op het succes en de populariteit die ze nu daarmee hebben. Maar ze willen in de toekomst dus meer gaan produceren, want de vraag is gigantisch.
1: Ja. Dan moeten we het even hebben over, misschien zonder al te technisch te worden, over hoe die beursgang werkt, want ze geven geen gewone aandelen uit, maar certificaten van aandelen. ADR's, American Depositary Receipts. Die zijn geloof ik ook al uitgegeven, dus we weten eigenlijk ook al wat ze gaan ophalen. Hoe werkt dat?
11: Ja, eigenlijk is het niks meer dan het aandeel in een doosje verpakken en zeggen, dus een Amerikaans aandeel en nu kan u het op de Amerikaanse beurs kopen. Je hebt gesponsorde en niet gesponsorde. Deze is soms ongeveer gesponsord. Met andere woorden, het bedrijf helpt eraan mee om te zorgen dat dit op de Amerikaanse beurs verhandeld kan worden. Eigenlijk elk certificaat dat je koopt geeft in dit geval het recht op 1/10 aandeel in Zuid-Korea. En dus op dit geval eigenlijk een tweede beursgang naast de bestaande beursgang die ze al hebben. Voor de beeldvorming, SK Hynix is op dit moment ongeveer 1000 miljard waard. Dus die 26,5 die ze ophalen is eigenlijk maar 3% van de beurswaarde die ze hebben.
1: Ja.
11: Maar ze ontsluiten nu wel de Amerikaanse markt. Dus als je al zegt, daar zitten gewoon de meeste mensen. En die hadden anders geld. Geen toegang tot Zuid-Korea. Ja.
1: Het was 7 keer overtekend, geloof ik. Ik zag ergens ook een soort range dat ze tussen de 26,5 en de 29 miljard wilden ophalen. Het zit dus onderaan die range. Zegt dat iets over het succes of niet?
11: Nou, het heeft ook een beetje mee te maken dat de laatste 2-3 weken er best wat bewegelijkheid heeft gezeten in de beurskoersen van onder andere SK Hynix. Die koersen zijn gewoon gedaald en ze hebben eigenlijk de koers gepakt aan de koers die ook in Zuid-Korea staat. Die is 1% of 20% lager dan dat die een aantal weken geleden was. Dus daarmee komt die range ook wat lager uit als je het aantal aandelen dat je uitgeeft gelijk blijft. Ik zou daar niet al te veel in lezen. En het voordeel van meer dan 25 miljard ophalen is dat een paar miljard meer of minder een afrondingsverschil is.
12: Ja.
11: Dus dit zit in een range. En vanuit het perspectief van SK Hynix is dit natuurlijk supergoed gelukt. Zeker ook als er 7 keer meer vraag was dan dat jij aanbiedt.
1: Ja.
11: Dus ik denk dat vrij probleemloos is verlopen.
1: Waar zitten de risico's? Want het is de laatste tijd ook best wel onrustig rondom die chipaandelen. Het kan snel omhoog, maar ook snel omlaag. Is dat nog iets wat op de achtergrond meespeelt?
11: Ja, kijk, het probleem voor beleggers is dat het zijn geheugenchips altijd een cyclische markt geweest. Dus er is of een tekort of er is een overschot. En daartussen swingen we heel hard heen en weer. De periode 2023 hadden we die tekorten of overschot. En nu zitten we met gigantische tekorten. Nu wordt er ook ontzettend veel geld verdiend. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de koers-winstverhouding nu, ja, dan staat SK Hynix misschien op 5 keer de winst. Alleen het is ontzettend moeilijk in te schatten of die winst heel snel nog verder doorstijgt of dus heel snel in elkaar zakt. En ja, daarmee zie je dus ook dat dit soort aandelenkoersen heel volatiel zijn op basis van verwachtingen, sentiment, nieuws. Omdat het ook gewoon een heel bewegelijke, volatiele stroom aan inkomsten is. En als je daar wat zekerder van wordt, bijvoorbeeld een Unilever-achtig aandeel, dan wordt het allemaal ook een heel stuk minder spannend op de beurs. Ja. En dat is denk ik voor beleggers ook de moeilijkheid. Voor SK Hynix zit er verder niet heel veel risico in. Die zijn blij dat het geld op de bank staat. Ja. Maar voor beleggers is dit een notoir onderdeel van beleggen in geheugenchips en semiconductors in de brede zin.
1: Ja. Nou, we hebben recent SpaceX gehad, tientallen miljarden opgehaald. SK Hynix gaat tientallen miljarden ophalen. Anthropic en OpenAI willen nog naar de beurs. Blijft er nog een dollartje over voor die bedrijven? Is de sky the limit?
11: Nou, het voordeel van de Amerikaanse markt is dat die wel echt heel, heel diep is. Voor de beeldvorming, alleen Apple koopt dit jaar al voor 100 miljard aan eigen aandelen weer in. Dus er is gewoon wel ontzettend veel kapitaal om ook dit te doen. Er zit alleen uiteindelijk wel een punt in als iedereen het doet. Dus SpaceX en alleen Alphabet hebben ook al een goed 80 miljard opgehaald. Dat je op een gegeven moment een wat meer verzadiging in een jaar hebt. Dus je hebt wat enthousiasme nog steeds nodig van beleggers. Maar het kapitaal is er wel uiteindelijk. Het gaat ook om een hele grote kapitaalmarkt.
1: Dankjewel, Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
10: Donald Trump heeft alle nog zittende leden van een onafhankelijke kiescommissie op staande voet ontslagen, meldt Reuters vandaag. De leden van de zogenoemde Election Assistance Commission, die zijn door het Witte Huis uiteraard weer per e-mail op de hoogte gesteld van hun ontslag. En in die mail lezen we: namens president Donald J. Trump schrijf ik u om u te informeren dat uw functie als commissaris van de Election Assistance Commission met onmiddellijke ingang is beëindigd. Dank voor uw diensten. De ontslagen die volgen op pogingen van de regering Trump om de regels voor het stemmen per post te wijzigen. En op onderzoeken naar de uitslag van de verkiezingen van 2020. Volgens Adrian Fontes, staatssecretaris van Arizona, is de stap om de leden van die commissie te ontslaan onverantwoordelijk en ook gevaarlijk. Deze stap ondermijnt volgens hem de integriteit van een onpartijdige verkiezingsadministratie. Een wet uit 2002 bepaalt dat de president vervangers voor de commissie kan benoemen. Nou, dat zal dan wel gebeuren. Het is nog onduidelijk hoe Trump die commissie in de toekomst wil gaan vormgeven.
1: Het is 14 minuten over 6:30. We gaan naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Annemieke, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Ja, het is vrijdag en al vroeg. Hoe staat het ervoor? Ja.
12: Ja, één vertraging. Dus dat is gewoon nog lekker rustig op de weg. Maar het staat wel vast op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein heb je 10 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En dan heb ik nog een snelheidscontrole op de A9. Alkmaar naar Amstelveen bij hectometerpaal 56,7.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
14: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
15: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
10: In Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe regering van premier Magyar, die er nog maar net zit. Het was dan ook niet een gewoon protest, maar een demonstratie die georganiseerd is door de partij van de vorige premier, Viktor Orbán.
16: Because it's a hungry fundamental law, and there is no precedent in Europe like this. Because with one sentence, they threw out the president of the republic. Never happened in the European Union.
10: Dit was dus de demonstratie gisteravond. We gaan erover praten met correspondent Stefan Bos. Stefan, goedemorgen.
17: Ja, hallo, goedemorgen.
10: Wat was dit voor demonstratie gisteren?
17: Nou, het was echt een demonstratie tegen wat de betogers zien als autocratie. Zij zijn woedend over het feit dat de nieuwe premier, Péter Magyar, de huidige president van Hongarije, de laan uit wil sturen via een grondwetwijziging. En die man die je toen net even hoorde was Bence Redwary. En hij is de fractieleider van de Christendemocratische Volkspartij. Dat is echt een bondgenoot van de voormalige premier Viktor Orbán. Die sprak ik even. geven. En ja, die zei ook van, als dit gebeurt, dan is dit echt de opmaat naar een soort dictatuur. Hij zei, dit is nog nooit in Europa voorgekomen dat ze gewoon een president de laan uit willen sturen die notabene democratisch gekozen is. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, dat gebeurde onder de vroegere premier Viktor Orbán. Nou, dus daar waren die mensen boos over. En daarnaast vinden ze ook dat Peter Madjar allerlei andere zuiveringen doorvoert, onder andere bij de publieke media. En ook daar zijn zij het duidelijk niet over eens.
10: Nee, maar het waren wel allemaal verkiezingsbeloftes, toch, van Madjar?
17: Nou, dat klopt, dat was ook zo. Alleen, wat er wel wordt gezegd door deze mensen, en ik moet je eerlijk zeggen, ook wel door verschillende mensenrechtengroepen, die zeggen, ja, het is één ding als je belooft om de corruptie aan te pakken, en natuurlijk ook de manier waarop Orbán omging met de media, maar als je dan zelf ook allerlei mensen de laan uitstuurt omdat ze je niet bevallen politiek gezien, en ook bijvoorbeeld zelfs binnen de publieke media, ja, dan moeten we daar toch nog wel even kritisch naar kijken. Nee. En waar toch wel de angst nu is, dat er straks allemaal Magyar-ja-knikkers voor in de plaats komen in de redacties.
10: Ja, ja.
17: En dat is natuurlijk ook niet waar het nu om gaat. Ik bedoel, het is al een tijdje, het beeld staat al een tijdje op zwart hier. Als je kijkt naar de nieuwsmedia, die trokken deze, onder druk van Magyar, trokken ze de stekker eruit. Dus op het een op het ander moment zag je op de televisie, we hebben heel lang tegen u gelogen, sorry daarvoor. Nou ja, toen kreeg je een paar uur later notabene om 19:56, dus een verwijzing naar de 1956-opstand, kreeg je opeens een soort politieke satire te zien van de jaren 70. En een van die uitspraken daarin is, de feiten zijn hardnekkige dingen. En dat is nog iets wat er in de Hongaarse taal tegenwoordig wordt opgenomen. Wel grappig, maar ja, er is op dit moment niet echt onafhankelijk nieuws te zien bij de publieke media nog.
10: Nee, oké, dus daar zie je wel een hele verschuiving. En ook een beetje zoeken, denk ik, naar hoe gaan we dit hele stelsel nou vormgeven. Die Madjar die werkt eraan, die trekt eraan, maar kan dus wellicht ook doorslaan, zeggen allerlei mensenrechtenorganisaties. Heeft Madjar zelf iets gezegd op al deze kritiek?
17: Ja, kijk, hij vindt het een historisch moment dat dat volgens hem de leugenfabriek nu niet meer in de lucht is. Maar ja, dat is net hoe je het ziet natuurlijk. Maar in elk geval, hij ziet het optimistisch tegemoet. En hij zegt, we doen er ook alles aan om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Unie. Maar ja, dan moet ik je ook wel zeggen, daar heerst toch ook wel weer bezorgdheid over. Want naast deze zaken die ik al opnoemde, heb ik ook bijvoorbeeld gesproken met een moeder die ook bij die betoging was. En die zei, ja, ik ben heel bang dat mijn zonen straks moeten vechten in Oekraïne, in buurland Oekraïne. Want zij zien echt ook dat Madjar helemaal steun geeft aan het EU-beleid richting Oekraïne. En ja, zoals ze het hier zien, verwachten ze dat Hongarije dan meer betrokken zal worden bij die oorlog. Dus ja, hij staat best wel onder druk, ook Madjar. Kijk, hij heeft natuurlijk nog altijd de publieke media en de publieke opinie ook met zich mee. Maar we moeten wel kijken of dat inderdaad zo blijft de komende maanden, denk ik.
10: Ja, precies. Oké. En Viktor Orbán, die is nog steeds de leider van de Fidesz-partij, maar er is volgens mij een paar weken geleden nog met overweldigende meerderheid in het nieuwe parlement afgesproken dat Orbán nooit meer herkiesbaar mag zijn. Nee. Want je hebt dan een maximale termijn van 8 jaar waarin je mag aanblijven als Hongaarse premier. Was hij er zelf bij? Is zijn stem nog een beetje terug te horen in de politiek?
17: Nou, dat is een interessante vraag. Kijk, hij is wel terug te horen in de politiek. Hij riep de mensen ook op om mee te doen aan die betoging. Maar hij zelf was er inderdaad niet bij, hè? Precies. Hij liet anderen de kastanjes uit het vuur halen. Dat vond ik ook wel een beetje frappant. Kijk, er was wel bijvoorbeeld János Adar. Dat is de voormalige president van Hongarije. Ook een bondgenoot van Orbán. Nou, die had een hele lange speech. Wel een beetje technisch, moet ik zeggen. Dus heel veel mensen werden ook wel een beetje moe van die toespraak. Mm-hmm. Maar ja, ja, precies. Hij is ook wel een beetje een intellectueel type. Dus János Adar, misschien leuk voor zijn eigen kring. Maar ja, die mensen waren toch niet onder de indruk van die woorden die hij allemaal gebruikte. Dus ik zag ook mensen eerlijk gezegd wel een beetje moe worden en weglopen met hun vlaggetjes en zo. Maar goed, hij heeft het wel even volgehouden, die toespraak. En heeft ook gezegd dat dit constitutioneel niet kan. Dat ze de huidige president willen wegsturen en dat soort dingen. Maar ja, we moeten kijken of dat indruk maakt op Madjar. En er ziet het niet naar uit, moet ik zeggen, op dit moment.
10: De echo dus van Viktor Orbán. Dankjewel, Stefan Bos, vanuit Hongarije.
1: En dan viert North Sea Jazz dit weekend zijn 50ste verjaardag. De afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot het grootste indoor jazzfestival ter wereld. En in al die jaren kwamen er ook een heleboel iconen. Eigenlijk alle grote namen uit de muziekwereld, die kwamen wel voorbij.

0: Veel bekende namen dus. En ook veel ruimte voor nieuw talent. Ooit gestart in Den Haag, inmiddels in Rotterdam. En daar vindt het festival ook dit weekend weer plaats. In Rotterdam, ahoy. En het wordt vanmiddag geopend door koningin Maxima. De 50ste keer North Sea Jazz. We gaan erover praten met Adrien Tilanus. Zij is jazzredacteur bij de NTR. En maker van de 14-delige podcast 50 jaar North Sea Jazz. En nu bij ons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. Ja,
0: en ook wel een enorm succes te noemen. Hè? Echt een vaste waarde in de jazzwereld.
1: Zeker, ja. Internationaal een vaste waarde in de jazzwereld.
0: Ja, wat ik zei, het is ooit ontstaan in Den Haag. Wanneer is het naar Rotterdam verhuisd en hoe is dat zo gekomen?
1: In 2006 is het verhuisd, of het jaar van 2005 en 2006. En dat is gekomen omdat het congresgebouw waar het eerst werd gehouden te klein werd. Er werd ook een deel weggehaald. En toen moesten ze op zoek naar iets nieuws. En eigenlijk wilden ze dat heel graag hier in Den Haag blijven. En Wim Deetman, de burgemeester destijds, wilde dat ook. Maar er kwam geen goed alternatief. Er was geen goede andere plek. En toen is het festival verder gaan kijken. En kwam Ahoy Rotterdam in het oog.
0: Ja, en daar kunnen
1: zo is dat gegaan.
0: 10.000 bezoekers in, 90.000 bezoekers geloof ik. Hoe breed is dat festival nou eigenlijk geworden? Want het is niet alleen jazz, hè? Het is meer dan dat.
1: Zeker, nee. Er zullen mensen zijn, ik denk ook zeker jazzpuristen, die zeggen er is te weinig jazz en het wordt te breed. Maar ik denk dat de ontwikkeling van jazz gewoon heel erg gaande is. Dat dus jazzmuzikanten zijn zich altijd aan het ontwikkelen. Mm. En dat maakt dat er ook altijd weer verder wordt gezocht. Dus ik heb het idee dat door de tijd heen het logisch is dat jazz verrijkt wordt door andere stijlen. Ja. Er komen steeds meer kruisbestuivingen. Maar het blijft nog steeds wel heel erg gaan om de live muziek en om het samenspel. En dat is ook een groot onderdeel van jazz. Ja.
0: Hoe gaan ze deze editie aandacht besteden aan die 50-jarige verjaardag? Wordt er nog speciale dingen gedaan?
1: Ja, op verschillende manieren. Er is een tentoonstelling van de mooiste 50ste foto's. Er worden afterparties gegeven. Mm-hmm. Dus er wordt volgens mij tot 2 uur 's nachts kun je dansen. Nou, dat was normaal helemaal niet zo. Nee. Met allemaal DJ's, zoals Anderson Paak komt DJ'en, Questlove. En ze hebben geprobeerd bepaalde gamechangers van de muziek, die eigenlijk in die 50 jaar ook op het festival te zien waren, nu terug te halen. Zoals komt Incognito terug, een Britse band. Questlove, de drummer van D'Angelo, die erg van de neo-soul-tijd was. Dus zo kun je straks allemaal zien van, er zijn dingen terug. Maar ze hebben ook geprobeerd om dan de nieuwe stemmen van de aankomende generatie dan een plek te geven. Dus het wordt een soort verleden met heden en toekomst.
2: En ben jij er al echt al jaren bij? Volg je dit al een hele tijd?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik ben begonnen als stagiair 3 jaar geleden. En daarvoor kwam ik er niet. Ik had geen ouders die zeiden, we gaan naar North Sea Jazz.
2: Nee.
1: Dus voor mij is het best sowieso die hele ontdekking van de podcast. Doorlopen. En nu, voor de 4e keer ga ik nu.
2: Ja, want wat trekt jou er zo in aan?
1: Misschien juist niet heel erg het blokkenschema helemaal weten. Maar echt je laten verrassen. Want doordat het live is, live muziek, en ook echt van een kwaliteit waar je gewoon van omver wordt geblazen. Er zijn heel veel blazersecties, er zijn heel veel achtergrondzangeres. Er zijn heel veel solo's. Maar je kan zo snel helemaal in de ban worden geraakt van iets wat er gebeurt. En je denkt, dit is zo goed. Zelfs als het niet helemaal je stijl is qua muziek. En dat maakt het denk ik wel echt heel leuk om eigenlijk voor iedereen een keer naartoe te gaan.
0: Ja. En nu dus die podcast die je gemaakt hebt bij de NTR, 50 jaar North Sea Jazz. Wat heb je zelf geleerd en misschien dingen achtergekomen die je nog niet wist? Wat is voor jou het meest verrassende?
1: Het zijn verschillende elementen, maar ik denk toch ook wel dat er in zo'n weekend, vooral met artiesten die internationaal komen invliegen, dat het soms zo heerlijk houtje-touwtje is. En chaos, bijvoorbeeld Rodgers en Chic, die waren een paar jaar geleden hun witte pakken in het hotel vergeten. Ja, ik dacht, shit, we moeten wel kunnen optreden. Dat is onze key. En toen moesten de crewleden in hun hotelkamers gaan zoeken naar hun witte pakken. Nog, wat is het, half uur voor aanvang. En uiteindelijk staan ze er en niemand weet dat. Maar dat is wel heerlijke chaos die dan even zo, samenkomt.
0: Ja, leuk. Vanmiddag dus de opening. Maar jij bent vanmiddag bij Wilfred Gené in de Friday Move. Moet je daar niet bij zijn?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Wilfred gaat voor. Ja, en ik was niet voor de opening. Maxima is wel echt voor de intimie. Ja. En omdat ik er nog maar 4 keer ben geweest, hoor ik daar volgens mij net niet bij. Maar ik ben er daarna ga ik direct door en ben ik erbij. En daar heb ik heel veel zin in.
0: Heel erg veel plezier. En dankjewel voor dit gesprek. Vanmiddag dus inderdaad om 4 uur bij The Friday Move hier op BNR. Nog een uitgebreider gesprek met Adriaan Tielanus. Jazzredacteur bij de NTR en dus maker van die podcast die je nu kan beluisteren. 50 jaar North Sea Jazz. Spanje pleit voor een nieuw mechanisme waarmee EU-landen jaarlijks 850 miljard gezamenlijk kunnen lenen. Ah, daar is het E-woord weer, eurobonds, maar dan net een beetje anders. Nou, je kan wel raden wat Eelco Heijnen ervan vindt. De minister van Financiën die zegt het is een voorstel klaar voor de kattenbak. We praten er zo meteen over in de ochtendspit.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
6: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: Nu in de BNR-app.
2: Israël zegt bewijs te hebben voor een Iraans complot om Trump te vermoorden. PostNL wil de wettelijke bezorgplicht weer verder laten versoepelen. En KLM krijgt een Deense boete van 4 ton aan de broek voor greenwashing. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Het is een paar seconden voor 7:00. We gaan naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Nou, het is nog vroeg, Annemieke. Is het al druk op de weg?
10: Nee, dat valt heel erg mee. De vrijdagochtendspit stelt over het algemeen niet zoveel voor. Wel nu een kapotte auto op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij de keteltunnel heb je daardoor 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden aan de A20. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. En op de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. In Arnhem is vannacht een man opgepakt om een schietincident, meldt Omroep Gelderland. Politie werd getipt dat er in een appartementencomplex was geschoten. Toen agenten eraan kwamen, hoorden ze nog een schot. In een woning werd een luchtdrukwapen gevonden. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in een auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Beurzen dan, veel groen op de borden. In Amerika sloten de beurzen als volgt. Nasdaq 1,3% hoger, S&P 500 0,8% hoger... en de Dow Jones 0,3% hoger. En ook in Azië is het allemaal groen op de borden. Dat is ook wel eens fijn. Nikkei bijna 2% hoger, Kospi 5,2% hoger... en de Hang Seng 1,9% hoger. De olieprijs is weer wat gestegen. En valt Brent olie momenteel op $75.76. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, bijvoorbeeld deze. En ook in de BNR-app. Spanje pleit voor een nieuw mechanisme waarmee EU-landen jaarlijks 850 miljard kunnen lenen, gezamenlijk. Een soort vrijwillige eurobonds, maar dan net een beetje anders. Nou, de minister van Financiën in ons land, Ilko Heijnen, vindt het een waardeloos plan. Of hij gelijk heeft of de Spanjaarden, gaan we zo meteen bespreken met de hoogleraar internationale economie, Steven Parkman.
13: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
15: De Nationale Autoshow.
16: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
17: Meindert en Wouter.
18: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
16: Bijna de helft.
18: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
17: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
18: Het kwartje valt nu pas.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is bijna 7:05. Het tweede uur van de Ochtendspits op deze vrijdag, de 10 juli 2026. Vlak voor het weekend nog even een paar uurtjes nieuws meepakken. Waarom zou je het ook niet doen? Nina van den Dungen, goedemorgen.
22: Goedemorgen, Ivan.
0: Wat gaan we in het komende half uur allemaal doen?
22: Dan gaan we het onder andere even hebben over de status VS versus Iran. Hoe staat het er nou mee? We hebben een hele hoop aanvallen gezien de afgelopen paar dagen. Vannacht nog, dat zegt Iran, er is aangevallen. De VS zegt, wij waren het niet. Is dit nou een diplomatiek einde van de oorlog? Of is het gewoon al... misschien is er toch nog wel wat mogelijk. We gaan het allemaal bespreken zometeen met een veiligheidsdeskundige, Midden-Oosten-expert. En in de corona-commissie, de corona-enquête, komt vandaag Hugo de Jonge in het bankje.
0: Misschien wel de hoofdpersoon zou je kunnen zeggen.
22: Nou ja, dat is, denk ik, voor veel mensen is hij toch wel het gezicht van de hele coronapandemie toen en alle maatregelen die werden genomen. De 1,5 meter, de mondkapjes, et cetera.
0: Ja, sowieso een bewogen weekje met Maurice de Hond en Mona Keizer.
22: Ja.
0: En nu dus Hugo de Jonge. Nou, we gaan zo meteen
22: vooruitblikken
0: met politiek verslaggever Mark Beekhuis die dat allemaal volgt. Maar we beginnen in Spanje, want dat land pleit voor een mechanisme waardoor de EU jaarlijks tot 850 miljard euro kan lenen, gezamenlijk, zei de Spaanse minister van Financiën na de bijeenkomst van Europese ministers van Financiën in Brussel.
23: Spain is actually making a pitch or a proposal to centralize part of the national issuances within the Commission, within a specific facility that can help without increasing the total level of debt to reduce fragmentation and therefore reduce costs and integrate further our national financial and capital markets. And that would at the same time reduce also costs for our firms. So it's a win-win situation.
0: Ja, het ESF moet het gaan heten, European Sovereign Facility. Landen kunnen vrijwillig meedoen en het zou alleen landen gaan die zich ook aan de begrotingsregels houden. Die zouden mee mogen doen. En Spanje zegt, nou, dan kunnen EU-landen dus gezamenlijk voor een lagere rente lenen dan sommige EU-lidstaten dat individueel kunnen. Ja, nou, je raadt wel hoe Ilko Heijnen reageerde. Die kreeg, ik denk waarschijnlijk spontaan, braakneigingen en noemde het voorstel er eentje voor de kattenbak. We gaan erover praten met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, maar weer eens een soort eurobondsachtig plan opgedrecht dus. Waarom komen de Spanjaarden hier nu mee?
1: Nou, ja, de discussie loopt al heel lang, hè, sinds 2010, toen de financiële crisis uitbrak, dat die Zuid-Europese landen over het algemeen hoge rente moeten betalen op staatsschuld, omdat ze het financieel wat minder goed doen dan Noord-Europa. En die discussie loopt daarom al heel lang. Dus als dit zo'n eurobondsysteem doorgaat, dan middelen die verschillen wat uit, hè. De Zuid-Europese landen die kunnen dan profiteren van een goede reputatie van Noord-Europa. En omgekeerd is het nadelig, omdat wij dan vermengd worden met landen die het financieel minder goed doen. Ja. Dus dat, je ziet ook al aankomen wie er voor en wie er tegen is. En dat verklaart ook de reactie van Heijnen.
0: Ja. Maar is het plan van Spanje dan wel goed doordacht? Want je moet dus ook even nadenken over what's in it for them, namelijk de landen die ook mee gaan doen. Ja, eigenlijk niet zoveel dus.
1: Nou, het moment dat Spanje kiest is op zich niet zo gek. Dus deze discussie loopt al heel lang. En op dit moment zijn die verschillen waar ik het net over had, hè, dus Zuid-Europa betaalt over het algemeen wat meer dan Noord-Europa, omdat ze het financieel wat minder goed doen. Die verschillen die zijn nu heel beperkt op dit moment. Dus dat argument, als je nu naar de renteverschillen kijkt, dan vervalt dat argument een beetje. De rente in heel Europa zit tussen de 3% en 4%. En de verschillen zijn eigenlijk heel klein. Dus het moment om het nu te introduceren is wel begrijpelijk, omdat het traditionele argument er tegen op dit moment niet opgaat. Financieel, kijk naar de begrotingstekorten. Dat doet Zuid-Europa het op dit moment eigenlijk beter dan bijvoorbeeld Duitsland. Dus zij houden zich netjes aan die spelregels, hè, van een begrotingstekort van 3% of lager. Nou, Duitsland zit daar bijvoorbeeld nu boven.
22: Ja.
1: Dus het moment waarop Spanje dit nu introduceert, is wel begrijpelijk.
22: Ja.
1: Maar goed, dat kan ook heel snel veranderen. Dus denk aan de oliecrisis die op dit moment gaande is. Nou, olieprijzen stijgen, dat betekent dat de inflatie omhoog gaat. Nou, dan moeten centrale banken reageren met een renteverhoging. En dan hebben landen met een hoge staatsschuld daar extra last van. Nou, en dat is een probleem voor Zuid-Europa.
22: Ja.
1: Die staatsschuld is daar veel hoger dan in Noord-Europa.
22: Maar we zijn op dit moment natuurlijk ontzettend bezig met Europa om meer in eenheid te vormen, om hele grote dossiers gezamenlijk op te pakken. Defensie en energietransitie, et cetera. Is dit niet een heel logisch moment waarop inderdaad dan misschien ook de Noord-Europese landen moeten zeggen, ja, we zijn één, dat gaan we ook meer uitstralen. Oké, dan hebben we misschien hier niet zo heel veel bij te winnen, maar de Zuid-Europese landen hebben hier wel veel bij te winnen. We kunnen makkelijker met z'n allen geld lenen tegen een lager rentetarief. Is dit niet gewoon het moment waarop je als noordelijke landen moet zeggen van, nou, we gaan dit wel gewoon doen?
1: Nou ja, dat zou een argument kunnen zijn. Maar wat Spanje ook voorstelt, en dat is wel opmerkelijk, dat landen mee mogen doen als ze zich aan die financiële regels houden. Nou, stel dat iedereen zich er netjes aan houdt, dan zijn die renteverschillen sowieso afwezig, omdat iedereen dan dezelfde solide financiële reputatie heeft. En dan is het systeem overbodig. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk voorzien de Europese spelregels hier al in. Van, hou je nou aan die regels, dan valt het met de staatsschuld mee, dan valt het met het begrotingstekort mee en met die renteverschillen. En dan heb je het hele systeem niet nodig. Dus eigenlijk, het systeem is opgetuigd op het moment dat het misgaat. Nou ja, en dan zegt Noord-Europa, je moet je eigen financiële boontjes doppen. Dat gaan wij niet voor je doen. Dus het is ook een wat merkwaardig voorstel van Spanje. Dus de voorwaarden die gesteld worden, die zijn dusdanig dat het systeem overbodig is.
0: Ja. Nou ja, en ook eigenlijk als ze zeggen, als niet alle EU-landen meedoen, dan zouden we ook met een soort kopgroepje kunnen beginnen. Maar daarvoor is dan minstens nodig dat bijvoorbeeld ook Nederland meedoet. Duitsland ook. Ja, is zo'n voorstel daarmee dan niet dead on arrival eigenlijk?
1: Nou, vooral het laatste. Dus wat Spanje voorstelt is een coalition of the willing. Dus landen die mee willen doen, die mogen meedoen. Nou, welke landen zijn dat? Nou, de landen die daar het meeste profijt van hebben. En dat is toch Zuid-Europa. Denk aan die hoge staatsschulden. Ja, dan zullen ze toch met z'n allen, met die coalition of the willing, tegen een hoge rente aankijken. Dus dat gaat niet werken. Maar, en ik denk ook dat het een kansloos voorstel is. Die discussie die loopt al 15 jaar. En elke keer loopt men eigenlijk tegen hetzelfde aan. Hou je aan de financiële regels die we met z'n allen hebben afgesproken in het eurogebied. En dan is een dergelijk voorstel als dit ook overbodig.
0: Ja. Tot slot, Heijnen die zegt, voorstel klaar voor de kattenbak. Nou, tot zover de Europese solidariteit.
22: Ja.
1: Nou, Europa is solidair. Dus de reactie van Heijnen is een beetje grof. Maar wel begrijpelijk. Dus Heijnen die verwijst impliciet naar die spelregels die er zijn. En dat is de solidariteit van Europa. Dus we hebben met z'n allen, toen we de euro invoerden, spelregels afgesproken. Nou, als je je daaraan houdt, dan ben je solidair met alle andere landen die zich er ook aan houden. En dan heb je een dergelijk systeem niet nodig.
3: Dank, Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
22: Het Europees Parlement gaat met de lidstaten onderhandelen over de invoering van de digitale euro. Een ruime meerderheid van het parlement stemde gisteren voor. En daardoor kunnen dus de laatste onderhandelingen tussen de EU-landen beginnen. Nou, die digitale euro, wat is dat nou? Bedoeld om burgers een gratis en veilig betaalsysteem te bieden. Onafhankelijk dus van buitenlandse partijen. Het betaalmiddel van de Europese Centrale Bank komt dus naast contant geld en bestaande betaalmethoden. Dus je krijgt eigenlijk een soort Europese rekening, zo zou je het kunnen zien. Het is dus ook een alternatief voor cryptorekeningen, cryptomunten zoals de bitcoin. 416 Europarlementariërs stemden voor de komst van de digitale euro. Slechts 169 waren tegen. Politieke tegenstanders van dit plan die maken zich vooral zorgen om privacy. Zij zeggen ja, de bescherming van persoonsgegevens laten wensen over. Maar ook de banken die zijn natuurlijk kritisch, want die zeggen ja, het is overbodig, peperduur. Dit versplintert de Europese betaalmarkt. Ja, ik kan me dat voorstellen, want het zijn gewoon een directe concurrent die dan erbij komt. Ja. En gratis bovendien, dus dat is toch wel interessant. Toch geven allerlei recente geopolitieke ontwikkelingen de digitale euro nu echt wel een goede zet. Want Europa leunt nu voor het betaalverkeer vooral op Amerikaanse partijen. Denk aan Mastercard en Visa. En digitale euro, ja, die zou bijdragen aan het verbeteren van onze Europese onafhankelijkheid. De onderhandelingen tussen het Europarlement en de lidstaten die beginnen komende maandag. De verwachting is dat die eind van dit jaar klaar zijn. En als alles dan volgens de planning loopt, dan denkt de Europese Centrale Bank de digitale euro in 2029 te kunnen invoeren.
3: Het is bijna 14 minuten over 7. We zijn er lekker op tijd bij de ANWB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, hoe staat het ervoor?
4: Nou, flinke vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft doe je er nu 25 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
22: Qatar, Pakistan en andere regionale bemiddelaars die hebben de afgelopen dagen in telefoongesprekken met de VS en Iran geprobeerd om de spanningen een beetje omlaag te brengen en de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Dat meldt de nieuwswebsite Axios. Maar ja, of de partijen het nog zien zitten met elkaar, dat is natuurlijk nu de grote vraag. Volgens de Franse krant Le Monde bevestigen de aanvallen van de afgelopen week vooral hoe groot de paranoia van Iran richting de VS is. En we hebben natuurlijk de woorden van Trump gehoord op de NAVO-top. Iran is ziek. Daar moet je absoluut geen zaken mee willen doen. Nou, het gaat lekker tussen die twee. Wij gaan erover praten met Gert-Jan Geling, veiligheidsdeskundige aan de Haagse Hogeschool en gespecialiseerd in het Midden-Oosten. Meneer Geling, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
22: Ja, hoe ziet u op dit moment de status? Want we hebben Trump horen zeggen, wat mij betreft is het voorbij, het Memorandum of Understanding. En ondertussen horen we toch nog wel dat er wel degelijk allerlei diplomatieke gesprekken zijn. Dus wat is er nog van over?
5: Nou, ik denk op dit moment dat de Verenigde Staten in een hele problematische situatie zitten. Namelijk, de VS wil uit deze oorlog, maar voor Iran is dat zeker niet duidelijk. En heel recent vond de begrafenis van Khamenei plaats in Iran. En toen zag je ook dat diegenen die behoorden tot het onderhandelingskamp, onder andere de president en de minister van Buitenlandse Zaken, die werden belaagd. Die werden daarvoor verraders uitgemaakt. Mm. Dus in Iran is het natuurlijk met een machtsstrijd gaande, waarbij de hardliners, met name vanuit het kamp van de Republikeinse Garde en achterban, die willen oorlog. Die willen dat deze oorlog doorgaat. Mm. En een ander kamp wil vrede sluiten met de Verenigde Staten. En dat is op dit moment de tweestrijd die je ziet, waardoor uiteindelijk dit conflict op dit moment weer aan het escaleren is.
22: Ja, precies. En als we dan bijvoorbeeld even inzoomen op die revolutionaire garde in Iran, hè, die lijken ook wel de touwtjes in handen te hebben. Die zouden het liefst toch wel een militaire oplossing zien, gewoon doorknallen.
5: Ja, en uiteindelijk omdat zij een nieuw Midden-Oosten voor zich zien, waarbij de positie van de Verenigde Staten enorm verzwakt is. En de Iran in deze oorlog duidelijk als overwinnaar naar voren is gekomen. Mm. En daarmee haar positie en macht in het Midden-Oosten zal versterken. Ja. Dat is waar ze op hopen.
22: Ja, ja. En als je dan ook ziet hoe eigenlijk Trump tekeer is gegaan over Iran. Het is ook een beetje de vraag van ja, hoe lang pikt Iran dit nog? Dit soort krachttermen en dit soort woede vanuit Trump richting Iraanse leiders.
5: Nou, ik denk dat eerder de vraag is: in hoe lang kan Iran of hoe lang kan Trump zich dat nog veroorloven? Die heeft natuurlijk tussentijds verkiezingen straks aankomen. En dat zien we, dat weet men in Iran ook. Hè. Dus men ziet eigenlijk, Trump staat politiek vrij zwak. Mm-hmm. De Verenigde Staten hebben enorm militaire kracht, maar politiek gezien staan ze enorm zwak ten opzichte van Iran. En dat is ook wat op dit moment Iran probeert maximaal uit te buiten. En ook haar eigen positie daarmee in de onderhandelingen ten opzichte van de VS te versterken.
22: Ja, u zei net al, vanuit het volk en dus ook vanuit een deel van de revolutionaire garde hoor je eigenlijk gewoon de woede. Mensen die helemaal geen vrede willen met de Verenigde Staten. Wat voor fracties zijn er die dat wel willen?
5: Nou, uiteindelijk is er wel het diplomatieke kamp. Hè. Dat zit ook wel degelijk in de overheid. En misschien is dat zelfs ook wel de meerderheid, hè, nog steeds binnen het regime. Alleen ja, de hardliners, die hebben het eerder in de VS ook gewonnen natuurlijk. Daarom is deze oorlog ook ooit begonnen. En zolang natuurlijk het blijft escaleren, zullen zij natuurlijk zeggen, ja, zie je wel, hè, van de VS willen ook geen vrede. Mm. Israël wil geen vrede. Nou, nee. Goed, het conflict in Libanon blijft natuurlijk ook steeds voortslepen. Dus die hebben uiteindelijk ja, op dit moment gewoon de wind mee, om het zo maar te zeggen, met steeds verdere escalaties. Ja. Dat is heel lastig, hè, dat wordt ook wel in de wetenschap de escalation trap genoemd, om daaruit te komen. Ja. Op dit moment zitten beide partijen eigenlijk daarin vast.
22: Hoe ziet u nu de rol van Israël nu op dit moment in het conflict?
5: Nou, Israël wilde überhaupt helemaal geen vrede met Iran. Israël wil net zo lang doorgaan en is ook bereid grote offers te brengen. Door het vernietigen natuurlijk ook van Libanon, de buurlanden, maar ook ja, door natuurlijk in eigen land de economische situatie op te offeren. Dus Israël wil uiteindelijk gewoon dat dit regime verdwijnt en dat men tot het gaatje gaat.
22: Ja.
5: En dat is duidelijk natuurlijk iets wat Trump niet toe bereid is. Omdat dat betekent dat er natuurlijk een grondoorlog moet komen die enorm verstrekkende gevolgen zal hebben voor het Midden-Oosten, voor Iran, voor de wereldeconomie en ook voor de Amerikaanse politieke en economische financiële situatie.
22: Ja.
5: Dus dat Israël is bereid veel malen verder te gaan dan eigenlijk Trump daartoe bereid is.
22: Ja, nou op dit moment is er nog iets meer dan een maand, hè, volgens dat Memorandum of Understanding, om tot een akkoord te komen, een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Wat is er nu mogelijk om uit die impasse te komen?
5: Nou, ik denk dat wat hier cruciaal is natuurlijk de straat van Hormuz. Dat is het cruciale aspect in die Memorandum of Understanding, waar het nu ook is Iran en de VS enorm over clashen. Het scheepvaartverkeer gaat veel meer via de kant van Oman eigenlijk, waar Iran geen zeggenschap heeft, in plaats van wat Iran voor zich zag, namelijk ook via de Iraanse kant, mm-hmm. waardoor Iran controle over die straat uit kon oefenen. Dat is wat Iran beoogt en daarmee hebben ze natuurlijk in de toekomst ook een machtig wapen om de wereldeconomie het mes op de keel te zetten. De Verenigde Staten willen dat koste wat voor kost voorkomen dat Iran permanent die straat blijft controleren. En dat is nu ook waar je nu die tweespalt ziet tussen beiden. En uiteindelijk moet daar een oplossing voorkomen voor die straat van Hormuz, voor dat verkeer, waar zowel Iran als de VS zich enigszins in kunnen vinden. Mm. Op dit moment is die er niet.
22: Nee, want wat zou u dan zien als de meest logische, ja, toch maar een beetje het vergelijk tussen die twee? Wat zou je kunnen doen rondom die straat van Hormuz, waardoor ze allebei akkoord zouden kunnen gaan?
5: Nou, ik denk dat ze allebei met geen enkele oplossing akkoord kunnen gaan. Hè. Uiteindelijk, kijk, de enige oplossing is in wezen terugkeren naar de situatie voor dit conflict.
22: Ja.
5: Waarbij dat grotendeels natuurlijk internationale wateren waren. Maar dat is iets wat Iran nu niet meer accepteert.
22: Nee, die willen gewoon
5: omdat ze dan niet meer dat als wapen kunnen gebruiken.
22: Ja.
5: En dat is eigenlijk waar de schoen wringt.
22: We zijn er nog lang niet, als ik u zo hoor. Maar gelukkig hebben we nog een dag of 40 om het voor elkaar te gaan boksen. Dank Gert-Jan Geling, veiligheidsdeskundige aan de Haagse Hogeschool en gespecialiseerd in het Midden-Oosten.
3: Ja, de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona die zitten in de laatste week voor de zomerstop. En vandaag is een van de meest spraakmakende figuren uit de pandemie aan de beurt. Misschien wel Mr. Corona. Oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, die die taak kreeg na het uitvallen van Bruno Bruins. De Jonge was verantwoordelijk voor maatregelen als de anderhalve meter, de mondkapjesplicht en de vroege sluiting van de horeca. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En wij blikken erop vooruit met politiek verslaggever Mark Beekhuis, die al die verhoren de afgelopen weken ook al volgt. Mark, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, wat gaan we dan vandaag verwachten met Hugo de Jonge? Wat zijn de belangrijkste thema's die met hem aan bod zullen komen?
6: Ja, het thema deze week, want de commissie heeft elke week hebben ze een thema dat ze onderzoeken, is vaccinaties en de coronatoegangsbewijzen. Mm-hmm. Als je nog wat zegt, 1G, 2G en 3G. Ja. 3G, dat je of met een test of juist met een besmetting en een virus, dat je naar binnen mocht bij een, nou ja, een waar je heen wilde, een festival.
0: Of een vaccin dus.
6: Ja. Of een vaccin, ja, bij 1G is alleen maar testen. Ja. Dat is een thema wat deze hele week overal doorheen speelt. Er zijn ook andere thema's die de afgelopen 6 weken eigenlijk steeds terugkomen. Die zullen bij Hugo de Jonge voor een stuk ook te opkomen. Dat gaat over de vraag waar nou eigenlijk de besluiten genomen werden. Want je weet, er was op zondag altijd een corona-overleg in het Catshuis. Ja. Het Catshuisoverleg. Er was elke dag was er een torentjesoverleg met de premier en een beperkt aantal ministers en wat topambtenaren. Er waren nog zo wat overleggen. En die zijn allemaal niet genotuleerd. Dus eigenlijk weet niemand precies hoe het nou allemaal gebeurd is. En Hugo de Jonge was er gewoon bij. Die mag uit de ministerraad niet praten. Maar die mag wel vertellen wat hij in het Catshuis met collega's gedeeld heeft. Want daar geldt het geheim niet voor. Ja. Wat voor de ministerraad wel werd. Tot nu toe is het geheugen van de mensen over de ministerraad verrassend goed, maar daar mogen ze niks over zeggen. Uh-huh. Over het Catshuis weten ze helaas niet zoveel meer.
0: Oh ja.
6: Als het gaat om de ministers. Ja. Nou ja, dat is verrassend. Ik hoop dat Hugo de Jonge, die vaak gebreed uit kan vertellen over zaken waar hij iets van weet, dat hij hier vandaag meer over gaat vertellen vanmiddag. Ja.
0: Catshuis was met name met Vert Grapperhaus nogal een bijzondere gebeurtenis, hè? Want die wist kon eigenlijk helemaal niks meer over zeggen.
6: Helemaal niets. Nee, precies. Nou, die werd gevraagd wie was er nou voor de avond, de avondklok.
0: Dat wist hij wel uit de ministerraad, maar niet uit het Catshuis.
6: Ja, want in het Catshuis had mensen met de been op tafel dingen gewoon gezegd. Mm-hmm. En in de ministerraad had iedereen één voor één even kleur moeten bekennen. Ja. Nou, zo verklaarde hij dat. Ik hoop dat we vandaag verder komen daarmee.
0: Ja. Nou, de jongen, het zal voor de commissie ook keuzes maken zijn, denk ik. Ja. Maar het zal ongetwijfeld gaan over wat hij op zijn eerste dag moest doen. Namelijk verpleeghuizen dicht. En ook althans niet dicht, maar dicht voor bezoekers.
6: Ja.
0: Kunnen we terugfilmen hoe dat besluit nou tot stand gekomen is? Dat was dus op zijn werkdag 1 als coronaminister.
6: Ja, op de avond daarvoor was Bruno Bruins in de Tweede Kamer fysiek omgevallen. Hè. Die had werkelijk zo onder druk gestaan van de eerste crisisweken. We zaten toen echt de pandemie was een crisis, maar dit waren echt de weken dat er crisis ook gewoon fysiek was.
0: Ja.
6: En het was een heel heftig debat geweest. Er was serieus een tekort aan, zoals dat heette, de persoonlijke beschermingsmiddelen, mondkapjes vooral. En ik kan me nog herinneren, Jesse Klaver stond te stuiteren in de Tweede Kamer. Dan moeten die maar gevorderd worden bij de industrie. Wat tot grote paniek bij de ambtenaren op de achtergrond leidde. Dus dat is een beetje de setting waarin Hugo de Jonge aantrad. Hoe het precies gegaan is, dat gaan we natuurlijk vanmiddag horen van hemzelf. Maar je kan je wel voorstellen dat als je onder die omstandigheden binnenkomt en de ambtenaren zeggen, nou, dat vorderen, dat gaan we als eerste terugdraaien, want dat was een vergissing van minister Bruins. Dat heeft hij gezegd, maar dat gaan we niet doen.
0: Ja.
6: Maar we moeten wel zorgen dat beschermingsmiddelen zo min mogelijk nodig zijn. Dat mensen beschermd worden. En vooral de ouderen waren natuurlijk degene die als eerste vielen.
0: Ja.
6: Dus dat je gaat zeggen, ja, die gaan we beschermen. Met de kennis van Jaap van Dissel van toen, dat grote druppels ons allemaal besmetten en dat aerosolen nog helemaal geen rol speelden. Mm-hmm. Daar is hij een klein beetje op teruggekomen, maar nooit helemaal.
0: Ja.
6: Dan probeer je misschien mensen op afstand te houden van de mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dus dat, ik kan me er iets bij voorstellen hoe het gegaan moet zijn.
0: Ja.
6: Maar de details horen we hopelijk vandaag.
0: Ja. En natuurlijk ook de vraag, in dat besluit, zijn er ook de sociale effecten meegenomen? Ik kan me herinneren dat ik ook voor een ruit heb staan zwaaien naar mijn opa.
6: Mm-hmm.
0: In zo'n verpleeghuis. Dat was een drama voor heel veel mensen.
6: Ja, en het allerernstigste was natuurlijk dat er soms ook mensen moesten overlijden zonder dat hun familie erbij mocht zijn.
22: Ja.
6: Dat is iets waar we in de afgelopen weken eigenlijk al iets van een correctie hebben gehoord. Landelijk was er besloten dat elk instituut, elke instelling dat zelf moest bepalen wat er mogelijk was. En dat er eigenlijk geen verbod was op het niet toelaten van mensen die in de laatste dagen van hun leven zaten. Als je toch op sterven na dood bent en dan kan je nog een coronabesmetting krijgen. Ja, wat is het risico nog, kan je afvragen.
0: Mm-hmm.
6: Dus dat is iets waar in die tijd, volgens mij alle instellingen hielden mensen buiten. Maar uit de verhoren nu heb ik gehoord dat in Den Haag dat nooit verordoneerd is geweest. Dus dat is iets waar we misschien ook wel iets toch over gaan horen vanmiddag. En jij vroeg iets anders, nou ben ik het even kwijt. Maar
0: de sociale gevolgen dus inderdaad.
6: Ja, sociale gevolgen, dat is een vraag die ook door de hele weken wel heen komt. Daar is volgens Mark Rutte en volgens een aantal topambtenaren altijd oog voor geweest. Uit de verhoren blijkt dat niet.
0: Nee.
6: Ik denk dat ik het neutraal genoeg zo zeg.
0: Ja. Het was deze week ook de week van Maurice de Hond en Mona Keijzer. Zometeen trouwens ook nog Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland toen. Nou, die heeft ook wel een mening daarover. Wat heb jij van die, met name van die woensdag meegenomen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat waren natuurlijk de kritische stemmen, zo werd het genoemd.
2: Maurice de Hond en Mona Keijzer.
6: Dat is sowieso, deze commissie doet heel erg zijn best om in elke week een paar kritische stemmen te hebben. Zodat niet alleen de mensen die braaf in het gelid sprongen gehoord werden. Maar ook de mensen die zich niet gehoord voelden. En het verhaal van Maurice de Hond is eigenlijk recht toegegaan aan dat hij best goed toegang had tot de...
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Want hij zegt dus, ja, ik was persona non grata. Ik was in de media eigenlijk niet welkom in de mainstream media.
5: Wij werden in de verhoor genoemd. BNR heeft hem een paar keer gesproken.
4: Ja, klopt. Ja, we hebben nog een debat met hem gehad. Met Ab Osterhaus, kan ik me herinneren. Absoluut, met ja. Jurgen Rijman. Ja. Maar zit daar nou, is hij nou een ja, verongelijkte stem die nou ja, misschien wel wat aandacht heeft gehad? Hadden we daadwerkelijk meer met zijn opinies en meningen moeten doen?
5: Ja, nou vraag je nou wat ik ervan denk. Zeker. Dus dat is gewoon puur mijn persoonlijke opinie. Ik denk van wel. Onder andere ook door hoe hij erover vertelde in het verhoor. Hij had het bijvoorbeeld over het verhaal van de grote druppels en de aerosolen, hoe dat fysiek in elkaar zit en hoe dat met de temperatuur en met luchtvochtigheid te maken heeft. En toen zei hij, als ik dit aan een natuurkundige vertel, dan snapt hij mij. Als je het aan een viroloog vertelt, heeft hij geen vermoeden over hoe dat precies zit met aerosolen. En dus als Jaap van Dissel je er niet aan wilde, ja, dat kan natuurlijk. Ja. Maar ja, wat ik zeg, sommige natuurkundigen, ik had ook meteen het gevoel toen hij het uitlegde zoals hij het uitlegde van de week weer, want het heeft weer helemaal zijn theorie uitgelegd. Ik heb wel de neiging om te denken, we hadden op zijn minst meer naar hem moeten luisteren. En hem een kans moeten geven. En het is een serieuze figuur die dingen tot op de bot uitzoekt. En die soms ook zijn mening bijstelt. Dat werd ook nog aan hem gevraagd. Van, zijn er dingen waarvan u dacht, zo zit het. En later dacht, misschien zit het toch anders. En zei, ja, zeker. Ik was in het begin heel erg fel voor mondkapjes. En aan het eind denk ik dat alleen die koffiefilters, die FFP2-maskers, dat de enige maskers waren die geholpen zouden hebben. Dus daar is hij op teruggekomen wat hij in eerste instantie vond. Dat vind ik ook wel, dat heb zo'n soort op terugblik en dan reflectie op wat je eerder gedacht hebt, dat heb ik bij bijvoorbeeld de virologen van het RIVM en van het OMT mensen eigenlijk niet horen doen tot nu toe.
4: Dit was voor week 6, na de zomer door, hè?
5: Ja, nu even 6 weken vrij en dan nog 3.
4: Dankjewel en succes met de laatste. Politiek verslaggever Mark Beekhuis. De Venezolaanse interimregering wil de belangrijkste oliesector in het land gaan liberaliseren. En tegelijkertijd meldt ING toenemende interesse in Venezuela. Nou, gaan we allemaal zo meteen bespreken met onze huiseconoom, Han de Jong.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Chris Meijers, CEO van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard?

0: Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Posgaard. Vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Prins Alexander is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A35 Enschede richting Almelo. Bij hectometerpaal 69,3. En de A44 Den Haag naar Amsterdam. Amsterdam bij 20,2.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna twee keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. In Arnhem is vannacht een man opgepakt om een schietincident, meldt Omroep Gelderland. Politie werd getipt dat er in een appartementencomplex was geschoten. Toen agenten eraan kwamen, hoorden ze nog een schot. In een woning werd een luchtdrukwapen gevonden. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in hun auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De interim regering in Venezuela die wil de belangrijke oliesector in het land gaan liberaliseren. Meer bedrijven zijn er weer welkom. Wat dat allemaal betekent gaan we zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk and compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
17: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee opera-klassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef
20: Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
10: Goedemorgen, het is bijna 8:08. Je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 10 juli. Fijn dat je er weer bij bent deze ochtend. Nina, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Iwan.
10: We zijn er trouwens de hele zomer, hè? Geen zomerstop hier.
19: Nee, natuurlijk niet. Nee, het nieuws gaat toch altijd door.
10: Nieuws en nieuws. Wat gaan we dit half uur doen?
19: Nou, onder andere gaan we het hebben dat het de laatste dag voor de Duitse regering is. Voordat ze met vakantie mogen. Het reces gaat daar morgen in. Welke beloftes zijn ze daar nagekomen en welke absoluut niet? Dat gaan we vragen aan onze correspondent Guy Hoeks. En we gaan het uiteraard met Stijn Gozes hebben over het laatste technieuws. En we kunnen ook alvast even vooruitblikken op wat hij nou weer heeft meegenomen voor de rubriek van 10 voor 10, de schaal van hebben.
10: Dat heb jij getest, hè?
19: Ik mocht het testen. Ja, nou wil je natuurlijk weten wat het is. Mm-hmm. Ja, jij weet het al. Mm-hmm. We gaan hier de ramen zemen met een robot. Een robot ramenzemer. Het is een fascinerend ding. Ja. Het is echt de moeite waard om even te blijven luisteren.
10: Met jij stem hoor ik al dat je enthousiast bent.
19: Nee, ik zeg niks. Oh, ik zeg niks.
10: Dat is 10 voor 10. Maar we beginnen nu in Venezuela. Want meer dan een half jaar nadat de Amerikanen de Venezolaanse president Nicolas Maduro naar de Verenigde Staten hebben gebracht of ontvoerd, heeft de interimregering in dat land nieuwe regelgeving voor de oliesector in Venezuela bekendgemaakt. Venezuela heeft grote oliereserves, maar produceert maar relatief weinig. En daar moeten dus veranderingen komen. En daar gaan particuliere bedrijven in helpen. We gaan erover praten met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
21: Iwan, goedemorgen.
10: Nou, wat zijn dan die plannen precies? Het is echt openstelling een beetje.
21: Nou ja, absoluut. Hè. Kijk, onder Maduro en eigenlijk onder diens voorganger Hugo Chavez, is die hele sector eigenlijk genationaliseerd. Hè. De staatsoliemaatschappij PDVSA, die had een monopolie. Buitenlandse bedrijven werden het land uitgedonderd. En dat gaat nu eigenlijk veranderen. Die PDVSA die verliest haar monopolie, wordt zelfs niet eens genoemd in de nieuwe documenten. En de markt wordt opengesteld voor particuliere bedrijven. Dat betekent natuurlijk in de praktijk vooral buitenlandse bedrijven. En wat dan gisteren is gepubliceerd, dat is een alomvattend plan, zou je kunnen zeggen, van de voorwaarden waaronder die particuliere bedrijven in de oliesector actief kunnen zijn, de regels waar ze zich aan moeten houden, het belastingregime. Ik vind het ook wel opvallend. Dat betreft niet alleen productie, maar ook raffinage en ook distributie, ook in Venezuela. Dus het gaat open.
10: Ja, en als zijn op zo'n enorme bel olie zitten, waarom is het dan nooit gelukt om dat goed te produceren?
21: Dat is in het verleden beter gelukt, hoor. Want in het verleden hebben ze wel 3,5 miljoen vaten olie per dag geproduceerd. Nu ongeveer 1 miljoen. Waarom is dat nooit gelukt? Nou, dat heeft gelegen aan twee dingen. Ten eerste is de Venezolaanse olie. En die reserves die zijn enorm, hè, want Venezuela is het land met de grootste oliereserves in de wereld. Ze hebben meer olie, op papier in ieder geval, dan Saudi-Arabië. Maar hun olie is moeilijk winbaar. En ook het is kostbaar om te winnen. Want het is heel zware olie, gedeeltelijk in teerzanden, et cetera. En ja, daar komt dan bovenop dat ze... Ja, dat zei ik al, hè. Onder Chavez hebben ze die staatsoliemaatschappij monopolie gegeven. Vervolgens is die regering die oliemaatschappij als een melkkoe gaan gebruiken. Dat heeft tot onderinvestering in de sector geleid. Daardoor is de productiecapaciteit teruggelopen. Ja, vervolgens kwam daar ook nog intern mismanagement bij dat bedrijf bovenop. Corruptie. Als laatste klap ook nog Amerikaanse sancties die een aantal jaar geleden zijn ingegaan. Dus een opeenstapeling van dingen die fout zijn gegaan voor de olieproductie in Venezuela. Ja.
10: En kunnen we even schetsen, want ik hoorde jou net zeggen, getallen vaten per dag. Hoe belangrijk, hoe relevant is Venezuela in die oliewereld?
21: Op het ogenblik dus niet zo belangrijk. Hè, want ze produceren dus ongeveer 1 miljoen vaten per dag. En de mondiale productie is iets meer dan 100 miljoen. Maar als zij dus erin zouden slagen om hun productie weer te herstellen naar waar ze een aantal jaar geleden waren, 3,5 miljoen, dan komt er toch 2,5% van de totale wereldproductie bij. En misschien is het potentieel wel veel groter. Want ik zei al, de reserves zijn op papier groter dan die van Saudi-Arabië. Ze zijn 3 keer zo groot als die van Rusland. En dat zijn natuurlijk landen die ja, 10, 11, 12 miljoen vaten olie per dag produceren. Mm-hmm. Nou denk ik niet dat Venezuela zo'n productiecapaciteit zou kunnen ontwikkelen. Maar ze kunnen toch echt wel, zeker terug naar die 3,5 miljoen, misschien wel het dubbel of zo. Ja. Dat zal wel tijd kosten natuurlijk. Maar potentieel is Venezuela gewoon een belangrijke speler op die oliemarkt.
10: Ja, tijd en waarschijnlijk ook veel geld in de boel investeren om de boel weer op gang te krijgen, ja, daar. En hoe lang gaat dat dan duren? Wanneer ja, kunnen we daar weer van profiteren met z'n allen?
21: Ja, nou ja, dat, dat valt natuurlijk te bezien. Ik neem toch aan dat er wel wat laaghangend fruit is, waardoor ze die productie op vrij korte termijn zouden kunnen opvoeren. Maar verder gaat dat natuurlijk duren. Want er moet geïnvesteerd worden. Buitenlandse bedrijven hebben natuurlijk, ja, hebben ze heel slechte ervaringen in Venezuela. Maar goed, nu de Amerikaanse regering achter de schermen meekijkt, mag je toch hopen dat er meer interesse, of dat er interesse zal zijn van buitenlandse investeerders. Maar goed, voordat die productie echt significant wordt opgevoerd, dat gaat echt wel een paar jaar duren.
10: Ja, ik kan nog even één naam noemen, Chevron. Dat was toch al wel heel lang actief in Venezuela. Hadden zij dan een soort uitzonderingspositie dat zij daar wel aan de slag konden?
21: Op een gegeven moment heeft de regering Maduro wel ingezien dat het met hun eigen oliemaatschappij dat helemaal mis aan het gaan was. En toen hebben ze Chevron erbij gehaald om te assisteren. Maar ze hebben met andere bedrijven, bijvoorbeeld met ExxonMobil en met ConocoPhillips, hebben ze grote ruzie gemaakt. Die hebben ze met veel kabaal het land uitgegooid. Die bedrijven zijn toen naar internationale arbitragehoven gegaan, hebben ook allerlei er is schadevergoeding toegekend. Die heeft Venezuela vervolgens weer niet betaald. Dus men heeft toch met Chevron op het ogenblik wel al een aantal jaren een goede relatie, maar met andere bedrijven natuurlijk helemaal niet.
10: Nee, dat willen ze dus weer gaan opbouwen. Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong. 8:14, we gaan naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
1: Ja, goedemorgen. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles nu 10 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,7. En op de A35 Enschede richting Almelo bij 69,3.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
19: Nou, zo vlak voor het zomerreces krijgt de Duitse Bondsdag het nog pittig, de Duitse politiek. Want er zijn gisteren enorme ontslagen bekendgemaakt door Volkswagen. 100.000 mensen zouden eruit moeten bij het autoconcern. Nou, er was meteen grote protest, de vakbonden sprongen er bovenop. Het dreigt eigenlijk een hete zomer te worden met stakingen, et cetera. Kan de Duitse politiek wel op vakantie? Nou, dat gaan we maar eens vragen aan Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Guy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nina.
19: Ja, dat kwam natuurlijk gisteren best wel als een donderslag bij helder. Nou, dat is niet helemaal waar. Want iedereen zag natuurlijk wel aankomen dat er iets zou gaan gebeuren. Want de Duitse auto-industrie kwakkelt al heel erg lang. Heb ik hier gisteren ook over gesproken. Maar ja, dan gebeurt dat zo vlak voor het zomerreces. Ik kan me voorstellen dat de Duitse politiek hier wel een beetje van baalt.
2: Ja, dat is zeker geen opsteken voor kanselier Merz, die in eigen land toch al onder druk staat. En Volkswagen staat natuurlijk een beetje symbool voor de economische moeilijke tijden waarin Duitsland verkeert. Dus Merz die had eigenlijk wel het goed nieuws kunnen gebruiken.
19: Ja, nou dat kwam er dus niet, in elk geval niet op dit vlak. Als we het even wat breder trekken, want inderdaad, Merz, nou bijna mag hij met vakantie. Hoe staat het ervoor met zijn positie met de CDU?
2: Nou, Merz is in het buitenland, staat hij er misschien goed op. Veel Nederlanders die denken, die kanselier, die CDU-kanselier is goed bezig, omdat hij in Europa heel erg actief is, met allerlei coalities aan het opzetten, ook voor Oekraïne, met de Britten, met de Fransen aan het samenwerken. En dat doet hij ook goed. Maar in het binnenland, in Duitsland zelf, staat Merz er helemaal niet goed op. Is heel impopulair. Dat komt onder andere door toch wel roekeloze uitspraken, maar ook vooral door hervormingen die uitblijven, die hij wel had beloofd.
19: Ja.
2: En nu is het zo dat hij net op het laatste dag, of het laatste week voor het reces, laatste maand misschien, lijkt er een beetje verandering te komen. Dat hij zich toch als de reformkanselier presenteert, dus de kanselier voor de hervormingen. Nou ja, dat lijkt nu wel een beetje op gang te komen. Dus je merkt, of je ziet nu dat Duitsland iets gaat doen aan de pensioenen, Het pensioenstelsel en ook aan de belastingen. Hè, dat gezinnen met twee kinderen onderaan de streep netto iets meer overhouden. Mm-hmm. Maar er zijn nog twee prangende andere dossiers. Namelijk de energiekosten en de hoge arbeidskosten voor het bedrijfsleven. Nou, en daar kom je weer uit bij de economie die zo belangrijk is.
19: Ja, en dat is ook wel, want hij heeft natuurlijk onlangs zijn hele hervormingspakket bekendgemaakt. Wat jij al zegt, daar staat heel veel in. Het belastingstelsel, pensioenstelsel, sociale zekerheidsstelsel. Maar hij is er nog niet, hè? Er moet echt nog wel wat aan gesleuteld worden.
2: Het zijn inderdaad de aankondigingen. Hè, dat was binnen zijn coalitie met de SPD, dus de CDU en de SPD. Was dat al heel erg lastig. Dus zijn vicekanselier Lars Klingbeil, de minister van Financiën, lijkt wel aan zijn kant te staan. Maar dan heb je nog die sociaaldemocraten die toch ook tegenspartelen. Dus dat is heel lastig. En je hebt ook te maken natuurlijk nu met de oppositie. Die ook heel sterk is. Met onder andere AFD en die Linken. Dat zijn de flankpartijen die niet per se deze coalitie steunen.
19: Nee, nou daar heeft hij dan last van, kan ik maar zeggen, Merz. Maar ook het Duitse bedrijfsleven. Dat is natuurlijk ook heel kritisch. En zeker ook als je dan kijkt naar Volkswagen, waar zoveel banen gaan verdwijnen. Dat heeft natuurlijk, dat doet iets met de hele Duitse economie. Met de toeleveranciers. Het doet ook iets met de Duitse trots, denk ik, qua economie.
2: Absoluut, hè. Duitsers zijn enorm trots op die Duitse auto-industrie. En dan merk je ook dat die typische kenmerken zoals German angst. Ja, het zijn German angst, het zijn clichés. Maar die komen dan echt wel naar voren toe. En dan wordt er gezegd, Duitsland zit al 7 jaar in een soort van recessie. Hè. Dus sinds 2019 gaat die productie naar beneden. Nu moeten ze echt in actie komen. Want grote bedrijven als Basf, die chemiereus, die waarschuwen al jaren van, luister, anders moeten wij fabrieken naar het buitenland verplaatsen als die kosten niet gedrukt worden. En tegelijkertijd merk je ook dat er heel veel ontslagen vallen, zoals bijvoorbeeld Volkswagen, maar dat gaat geleidelijk aan. Dat wordt uitgesmeerd over jaren, maar dit is natuurlijk wel symptomatisch voor de staat van Duitsland op dit moment.
19: Ja, je zegt al, het is al 7 jaar bal in Duitsland. Het is echt al 7 jaar recessie. Dat betekent ook dat Merz niet lekker op vakantie gaat, denk ik, zo morgen.
2: Ik denk dat hij helemaal niet op vakantie gaat. Nou ja, hij zou wel eens. Hij zou wel lekker gaan uitrusten ergens. Maar er is absoluut werk aan de winkel. En dat geldt natuurlijk voor de rest van de Bondsdag ook. Het is misschien reces, maar de Duitsers blijven in ieder geval doorwerken. Want het is wel crisisstand in meerdere opzichten in Duitsland.
19: Ja, hopelijk ook voor Merz toch nog even de voetjes omhoog en dan maar in de achtertuin. Dankjewel, Duitsland-correspondent Guy Hoeks.
0: En dan naar Spanje, naar het zuiden van Spanje. Want in provincie Almeria zijn bij een grote bosbrand zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ik zie ook berichten over 12, melden Spaanse media. De meeste mensen die kwamen om het leven toen ze in hun auto aan de branden probeerden te ontsnappen. Er zouden ook 8 gewonden zijn gevallen. Die brand die ontstond gistermiddag door een gevallen elektriciteitskabel. En in het nabijgelegen bos wist het vuur zich dus snel te verspreiden. Ongeveer 1000 bewoners in de omgeving van Bedar die zijn uit voorzorg geëvacueerd. En dat ging maar moeizaam omdat een van de belangrijkste toegangswegen van dat gebied door het vuur niet toegankelijk was. Een functionaris van de regio Andalusië noemt de branden de ernstigste ooit in zijn regio. En tijdens een persconferentie zei hij dat heel Andalusië rouwt en dat het verdriet immens is. En ook de Spaanse premier Sanchez die heeft zijn medeleven uitgesproken aan de nabestaanden van de slachtoffers. Nou, zo'n 150 hulpverleners en 5 bluswagens die zijn nu nog bezig met het blussen van de branden. En ook is het Spaanse leger in het gebied aanwezig om te helpen. En ja, we zien het al dagen of misschien wel een week of twee door die aanhoudende hitte in Europa kampen Spanje en ook Frankrijk met bosbranden. In beide landen is voor een aantal regio's vandaag code rood afgekondigd. En in Spanje dus met de dodelijke gevolgen die branden.
3: Tech Update.
0: Met Stijn Goossen. Stijn, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Nou, afgelopen dagen zien we een soort AI-wedloop met allerlei upgrades bij Claude en bij ChatGPT. En ja, wat moeten we allemaal gaan gebruiken nu? Wat moet je daarvan maken?
22: Ik las net ook nog dat Meta een eigen AI-chip gaat maken.
0: Dat is weer een chip. Oh ja, oké. Maar ook nieuwe modellen.
22: Nou, ja, ook nieuwe modellen.
0: Wat is jouw advies?
22: Wat is mijn advies? Nou, blijf vooral bij wat je hebt. Want dat, als het voor je werkt in ieder geval. Of neem helemaal niks als je geen AI wil. Het ligt natuurlijk ook maar net aan wat je hebt. Maar interessant is het wel om te zien hoe al die bedrijven en ook SpaceX AI zag ik zelfs met een eigen nieuwe chatbot of nieuw AI-model. Ja, hoe die toch continu op elkaar reageren. Vaak is met als doel om die gebruiker maar te overtuigen om bij hen te blijven. Zonder al te veel te gaan strooien met allemaal namen van AI-modellen, want die hebben we al vaak genoeg gehoord. Anthropic is degene die hier wat te verdedigen heeft. Die heeft het krachtigste AI-model, Fable 5, heb ik er toch één genoemd. En daar heeft OpenAI nu dan eindelijk een antwoord op met de nieuwe GPT 5.6. Ik heb er toch twee genoemd. Die is goedgekeurd door de Amerikaanse overheid en dus nu ook beschikbaar voor het grote publiek. Nou, daar reageerde Anthropic ook meteen weer op door hun eigen modellen nog wat langer beschikbaar te houden, want die komt binnenkort achter een duurdere betaalmuur, laat ik het zo uitleggen. En toch hebben ze gezegd, dat gaan we uitstellen. Nu hebben ze ook gezegd, jullie hebben wel, de gebruikers krijgen hogere werklimieten, dus jullie kunnen er langer mee blijven werken om iedereen toch maar bij die dienst te houden. Nou, in de afgelopen 24 uur kwam OpenAI met nog twee nieuwe aankondigingen. ChatGPT Voice, gisteren ook al besproken in de tech-update. En vannacht kwam daar ChatGPT Work bij. Dat is een speciaal platform voor bedrijven om op samen te werken met AI. En waar kennen we dat nou van? Van Claude Cowork. Mm. Dus ook dit is OpenAI die echt achter Anthropic aangaat om toch maar die gebruikers voor zich te winnen. En ook Anthropic had daar meteen weer een antwoord op. Die heeft Cowork nu ook weer beschikbaar gemaakt op de mobiele telefoon. Dat was nooit beschikbaar. Nou, dus we hebben er als gebruiker ook wat aan, namelijk we krijgen allemaal extra nieuwe functies. Ja. Daar mogen we blij mee zijn.
10: Hij moet wel de hele dag maar dingen testen om te kijken wat is het beste, wat past bij mij. Oh, er is weer wat nieuws. Oh, er verdwijnt weer wat.
22: Goed om daarbij te vermelden, binnenkort gaat het allemaal duurder worden. En nu zijn ze ons natuurlijk allemaal even afhankelijk aan het maken om straks geld aan te verdienen.
10: Gratis drugs en binnenkort is het duur. Ja. Dan naar Netflix. Dat wil steeds meer een soort ouderwetse tv-dienst worden met ook lineaire tv.
19: Ja. Om
10: gebruikers betrokken te houden.
22: Ja, echt de omgekeerde wereld inderdaad. Ja, het gaat helemaal niet slecht met Netflix. Ze hebben goede omzetcijfers, zijn marktleider in de streamingdienstmarkt. Maar toch daalde het aandeel afgelopen jaar wel met 40%. En er is één trend waar de top van het bedrijf minder blij mee is. De betrokkenheid van gebruikers daalt. Mensen spenderen minder tijd op het platform, kijken minder films uit, minder films en series. En dat kan uiteindelijk resulteren in abonnementen die worden opgezegd. Mm-hmm. En daarom wordt er nu een idee verkend om dus live kanalen toe te voegen, waar dan continu bepaalde programma's te zien zijn, of films en series in een specifiek genre. Een soort net 5, dacht ik even aan.
10: Dat is gewoon tv dus.
22: Dat is gewoon een tv-zender, inderdaad. Ja. En er wordt onderzocht of ze abonnementen van andere streamingdiensten op hun eigen platform kunnen aanbieden. Een beetje zoals Apple TV ook heeft. Die hebben dan, je kan gewoon Netflix-films. Je kan gewoon Netflix-films kijken in hun Apple TV-app. Of misschien niet Netflix, maar de andere apps. En zo kunnen zij dan weer daar ook weer abonnementen aan verdienen. En dat allemaal ook om dus gebruikers op hun eigen Netflix-streamingdienst te houden. Netflix, het bedrijf, zet zich dus ook duidelijk schrap voor de veranderingen die een beetje plaatsvinden in de markt. Paramount, die nu ook Warner Bros. Waarschijnlijk gaat inlijven, dat gaat toch ook weer nieuwe concurrentie met zich meebrengen. En daar moet Netflix ook klaar voor zijn. Ja. Ondanks of ze nou marktleider zijn of niet.
10: Ja, we gaan zo een beetje terug naar de basics.
19: Dat is wel grappig, want ik heb het al een paar jaar niet meer. En net het stomme is, ik mis het zappen een beetje.
22: Ja? Ja. Oh. Het zappen.
10: Heb je geen Netflix meer?
19: Ik heb geen tv meer. Dus ik heb wel Netflix. En ik mis het. Ik zat echt laatst aan te denken, zal ik toch weer die ouderwetse tv teruggaan? Dat ik mis het zappen een beetje. Netflix zal voor mij doen.
10: Ik heb het tijdens WK voetbal, dat je soms een wedstrijd kijkt en dat je dan die reclameblok hebt. Dat je denkt van, kijk al die mensen naar die achterlijke reclameblokken de hele dag. Ja, blijf
22: zet je YouTube aan en dan ga je daar.
10: En heb je weer reclameblokken. Maar goed, dan heb je dan een adblocker. Ja, oké. Dus misschien gaan ze binnenkort nog een krant uitgeven, Netflix of
19: leuk.
10: Zo.
19: Ja, ja.
10: Helemaal ook leuk. Terug naar de basis. Zometeen om 9:50 is het tijd voor de schaal van hebben. In mijn rechterooghoek zie ik al een hele tijd een soort vlak venster over de.
22: Hij zit nu deze, achter de plant.
10: Deze studio zit uiteraard in de ramen met geluid dicht en dergelijke. Rechts is ook een raam. En daar kruipt
19: iets overheen.
22: Hij zit
19: overheen.
22: Nu in de rechteronderhoek. Je kan hem eigenlijk net niet zien.
19: Hij is hier in het hoekje. Ja, ik zie hem wel.
22: Het is een robot ramenwasser die nu bezig is met
19: het studioraam.
22: Hij heeft afgelopen weekend in Frankrijk bij Nina in het vakantiehuis ook alle ramen gedaan. Dus ik ben ook heel benieuwd wat Nina ervan vond.
10: Nina heeft schone ramen, dus die vindt het sowieso
22: nu wel, En we gaan straks ook hier de binnenraam van de studio even doen.
19: Dan kan jij zien wat het resultaat is. Nee, maar er is heel veel over te zeggen. Dus het is een leuke schaal van hebben zometeen.
10: Ik ben heel benieuwd.
22: Met Nina en mij.
10: Om 9:50 dus.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
10: Ja, lastige reizigers, unruly passengers, die zouden van luchtvaartmaatschappijen een boete opgelegd moeten kunnen krijgen, wil minister Karremans van Infrastructuur. Maar ja, gaat dat dan helpen tegen wangedrag in de vliegtuigen? En wat te doen met de alcoholverkoop op luchthavens? Misschien moet dat ook wel aan de band worden gelegd. Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
5: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
23: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
28: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
29: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Nu in de BNR-app.
19: Velbrief zegt, hogere vermogensbelasting mag geen taboe zijn. Nederlandse industrie groeit voor de derde maand op rij en El Niño wordt de sterkste in 75 jaar, dat zeggen Amerikaanse meteorologen. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
10: Het is 8:00, we gaan naar Annemieke Boschart bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Annemieke?
30: Er staan weinig files, zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag. Wel vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten op onthoud. En op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij hectometerpaal 5,1. En op de A30, Barneveld richting Ede, bij 16,4.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:00.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. Japan maakt zich op voor orkaan Bavi, die wordt gezien als de meest verwoestende in jaren. Vooral de eilanden in het zuidwesten van Japan lopen risico op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. En ook Taiwan krijgt te maken met de storm, maar wordt minder zwaar getroffen. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Veel goed op de beurzen in Amerika. Daar zijn de beurzen gesloten uiteraard. Nasdaq 1,3% hoger. S&P 500 0,8% hoger. Dow Jones 0,3% hoger. En ook in Azië allemaal groen op de borden. Nikkei plus 1,6%. Kospi plus 4,2%. En de Hang Seng plus 1,2%. En de olieprijs? Ja, die is ook weer in de plus. Brentolie nu $75,79 per vat. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, ochtendspits, avondspits, zaken doen en natuurlijk in de BNR-app. Lastige reizigers die zouden een boete opgelegd moeten kunnen krijgen van luchtvaartmaatschappijen. Dus niet van de politie, maar van de airline zelf, zegt minister Karremans van Infrastructuur. Ja, hoe gaat dat dan helpen tegen het wangedrag in het vliegtuig? Misschien is dat eerder wel iets doen aan alcohol op de luchthaven. Al dat soort zaken bespreken we zo meteen over een minuutje in de ochtendspits.
1: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig? Want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
11: En, hoe ging je leestoets?
12: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
11: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
11: In 14 weken begrijpend leren lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: De Friday Move is straks om 4 uur te gast vanuit Grand Hotel Huisterduin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host, ook schuif ik Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
16: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
10: Onderweg naar het weekend, halverwege de ochtendspits van vrijdag 10 juli 2026. Het is 8:05. Goed dat je luistert. Nina van den Dungen is hier. Nina, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Iwan.
10: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
19: Nou, we gaan het onder andere even hebben over het Midden-Oosten, want er zijn vannacht weer aanvallen geweest in het zuiden van Iran, zegt Iran. De VS zegt, daar hebben wij niks mee te maken. Eventjes de staat van dat moment. Wat gaan we zo meteen bespreken met Tara Kenkhuis, onze correspondent. En we gaan het hebben over de toeristenbelasting, want die stijgt in heel veel gemeenten. En dan ook niet een beetje, maar hard. Mm-hmm. En Koninklijke Horeca Nederland die zegt, het kan eigenlijk zo niet langer. Er moet gewoon een cap op zitten. Er moet gewoon een limiet op. Dat als je op een gegeven moment een bepaalde toeristenbelasting hebt gehaald, dat je dat rekent per nacht, dat moet het dan zijn. Want anders gaat het niet goed. Daar gaan we zo meteen ook over praten.
10: Maar we beginnen in de lucht. Want om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan, zouden luchtvaartmaatschappijen boetes moeten kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, vindt VVD-minister Vincent Karremansen van Infrastructuur, schrijft hij in een brief aan de Kamer. Naast strafrechtelijke vervolging zouden boetes een extra afschrikking kunnen zijn, denkt Karremans. Ja, het is tegenwoordig schering en inslag met passagiers die zich verbaal of fysiek misdragen aan boord, vertelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft.
17: Ze vallen toch met enige regelmatig raken klappen, letterlijk en figuurlijk. En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens en dus ook de minister gewoon echt helemaal klaar mee. En die willen echt een aantal stappen gaan nemen om dat te voorkomen. En om een beetje een idee te geven, dit gebeurt gewoon twee tot drie keer per dag in de Nederlandse vliegtuigen. Dus dat is echt, dat kan eigenlijk gewoon niet. Er moet echt iets gebeuren. Ja.
10: En dat gaat natuurlijk ook met allerlei kosten gepaard. Kunnen luchtvaartmaatschappijen die niet nu al verhalen op die, luchthufters?
17: Dat kan best wel wat. Maar dan kom je toch echt uit bij strafrechtelijke vervolging. Dan moet je de mensen dus pakken voor de rechter slepen. En dan kun je de schadevergoeding gaan eisen enzovoort. Maar dat is een heel langdurig traject vaak. Dus men probeert het allemaal gewoon wat beter te gaan maken. Dus in die Kamerbrief heeft de minister een roadmap, een stappenplan gemaakt wat ze allemaal gaan doen. Mm. Ze gaan kijken of ze meer inzicht kunnen krijgen. En dan kom je heel gauw tegen privacywetgeving aan. Mag je iets met die data van die passagiers? Men wil ook meer gaan doen aan preventie. Dus gewoon die alcohol, want dat is vaak alcohol gerelateerd, dat geweld beter onder controle zien te krijgen.
19: Ja.
17: En dan ook gewoon echt gaan registreren en meer gaan handhaven.
19: Ja. Die alcohol komen we zo nog even op. Maar even nog over die boetes. Ik zie altijd, en dat vind ik dan heel knap van stewards, dat ze alles doen om te deescaleren. Zorgen dat het niet erger wordt. Dan heb je altijd inderdaad zo'n vervelende groep of wat dan ook. Dus dan vraag je eigenlijk af, op het moment dat zo'n steward dan misschien wel boetes moet gaan uitdelen, escaleert het dan niet alleen maar? Maakt het dat niet erger dan het op dat moment al is?
0: Nee, maar dat ga je dan natuurlijk ook gewoon achteraf doen. Dus op het moment dat je dan geland bent, dan gaat men dat dus proberen te boeten. En tijdens de vlucht moet de bemanning gewoon echt haar taak doen om dat onder controle te houden.
19: Ja, dus op dat moment niet zeggen vooral. En na afloop de boete opleggen. Oké, dat kan slim zijn. Jij refereerde ook al aan alcohol. Dat is natuurlijk een heel groot probleem eigenlijk voorafgaand. Want inderdaad, dit soort groepen waar ik het net over had, die gaan al feesten op het vliegveld voordat ze instappen. En daar heeft vervolgens het hele vliegtuig last van. Dus tot en met dat het echt heel erg uit de hand kan lopen.
0: Ja, en wat de minister dan ook zegt, we moeten alcohol in de hele reisketen, zoals hij dat zo mooi noemt. Dus mensen die misschien van vooraf al ingedronken hebben, dan op Schiphol netjes op tijd ingecheckt zijn en dan moeten wachten op de vluchtvertrek, die dan ook gewoon behoorlijk gaan tanken. Mm-hmm. En in feite al straalbezopen aan boord komen en dan spullen nog meegenomen hebben vanuit de winkeltjes op Schiphol of aan boord nog wat kunnen krijgen. En het alleen maar erger maken en dat leidt dan tot een hoop agressies. Daar moet eigenlijk gewoon meer aan gaan gebeuren. En dat betekent dus ook dat ook de luchthavens hier een rol in hebben. En die willen ook absoluut meewerken.
10: Ja, want inderdaad, je kan bij wijze van spreken nu om 6:00 kan je het op Schiphol op een zuipen zetten. Zou je daar dan, we hebben Michael O'Leary ook eerder gehoord, de topman van Ryanair. Die zei ook, is dat nou eigenlijk wel nodig? Zou je daar niet andere tijden aan moeten vasthouden? En zou je die misschien met een boardingpas of iets dergelijks kunnen registreren? Nou, iemand heeft nu al 6 bier op, misschien is het wel goed genoeg.
0: Nou, ik weet niet of dat kan, maar natuurlijk altijd, zeker met internationaal vliegen, komen soms mensen uit andere tijdzones. Oh ja. En je hebt altijd wel ergens 5:00 PM dat mensen toe zijn aan een borrel, om het zo maar te zeggen. Maar daar moet echt wat meer aan gebeuren, want dit loopt dus gewoon echt dagelijks uit de hand.
19: Ja. Ja, en dan zag ik volgens mij gisteren nog in het nieuws, Joris, dat 1 op 3 mensen gewoon vliegangst heeft. Daar zit alcohol natuurlijk ook wel echt een beetje, hè, dat mensen denken, nou even een beetje ontspannen. Ik pak er even een paar om een beetje die angst te sussen. Ja, daar ga je dan natuurlijk ook nog een beetje gedoe om krijgen. Dat mensen zeggen, ik heb toch gewoon recht op een borrel voor ik aan boord ga.
0: Nou, dat is natuurlijk het probleem, dat sommige mensen zich letterlijk moed indrinken om aan boord te gaan. Ja. Het vliegen nog steeds heel veilig, laten we dat eerst maar even zeggen. Dus mensen hoeven zich überhaupt geen zorgen te maken. Maar dit moet gewoon echt beter onder controle komen. Die bemanning die wordt daar als zich gewoon goed op getraind. Die kunnen dat aan zich best onder controle houden. Maar dit moet gewoon eigenlijk niet kunnen. Dus je moet ook gaan meer data gaan uitwisselen. Er zijn zwarte lijsten bij de diverse luchtvaartmaatschappijen. Maar die worden nog niet onderling uitgewisseld. Dus daar moet ook nog wel wat gebeuren. En dan die beboetingen.
10: Ja. We hebben even gesproken ook nog met BARIN, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen actief op Schiphol. Zij zeggen, boetes zien we wel zitten. Maar ze zeggen ook, regel dit nou Europees. Dat klinkt misschien wel verstandig. Hè? Dat je niet met Schiphol het wiel gaat uitvinden, maar dat je in een breder verband dat gaat doen.
0: Nou, absoluut. Met een vliegtuig is Nederland maar 10 minuten breed en 20 minuten lang. En meer is het niet. Dus je komt in Nederland altijd aan in een vliegtuig vanuit een ander land, of je gaat naar een ander land toe. Dus jij regelt dat alsjeblieft Europese. Dat betekent ook dat je moet kijken naar Europese privacywetgeving, Europese AVG-regeling voor het uitwisseling van al die gegevens van die passagiers. Mag dat allemaal eens worden? Maar daar gaat de minister dus ook stappen ondernemen.
10: Dat zei Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
19: Iraanse staatsmedia melden dat er vannacht opnieuw aanvallen zijn geweest in het zuiden van Iran. Maar de VS, die zeggen, wij zitten daar niet achter. De rust lijkt dus zeker nog niet te zijn teruggekeerd in het Midden-Oosten. We hebben nu dagen gezien van aanvallen over en weer. En daarnaast hebben Israëlische inlichtingendiensten aan de VS gemeld dat Iran plannen zou hebben om president Trump te vermoorden. Dat meldt althans de Wall Street Journal. Ja, wie kan er achter de aanvallen van vannacht zitten? En hoe zit het met dat nieuwe bewijs wat Israël zegt te hebben over dit complot van Iran? Dat gaan we vragen aan Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. En zij zegt, wie kan er achter die aanvallen zitten? Israël, dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende optie.
2: Die hebben ook nog niks gezegd. En het zou ook best kunnen dat, zelfs als ze het waren, dat ze dat niet gaan doen. Omdat ze eigenlijk niet haar bondgenoot Amerika voor de bos willen stoten, die toch graag weer wil onderhandelen. Tijdens de vorige oorlog waren er natuurlijk ook geruchten dat aan het begin van die oorlog ook de Emiraten en zelfs Saudi-Arabië aanvallen zouden hebben gedaan. Er is geen bewijs voor. Maar ook dat zou dus nog een optie zijn. Maar het is een stuk minder waarschijnlijk, denk ik.
19: Ja, oké. Dus feit is wel dat er aanvallen worden gedaan. Dan is een beetje de vraag van, kom je er dan achter wie daar dan achter zit. Wat is de status met betrekking tot het praten dat we weten? Want ja, we hebben Trump eerder horen zeggen van, wat mij betreft is het voorbij, dit memorandum of understanding. Wat denk jij?
2: Ja, wat we weten is dat Pakistan en Qatar allebei gezegd hebben dat ze flink gebeld hebben de afgelopen dagen, over en weer. En dat er waarschijnlijk toch nog weer een kans komt voor politieke onderhandelingen. En dat ondertussen ook volgens de Amerikanen de technische onderhandelingen gewoon doorgaan.
19: Oké, nou dan houden we daar nog maar even aan vast. Dan het nieuws van vanochtend van de Wall Street Journal. Die zegt, Israël heeft bewijs dat er plannen zijn van Iran om Trump te vermoorden. En de Israëlische inlichtingendiensten die zouden dat bewijs ook hebben overhandigd aan de VS. Ja, hoe serieus moeten we die plannen nemen?
2: Ja, moeilijk in te schatten. Het zou gaan om een specifieke aanslagpoging, niet om een soort van algemene dreiging. Ik denk dat we dat ergens ook wel met een korrel zout moeten nemen, omdat Israël natuurlijk al 30 jaar lang zegt dat ze inlichtingen heeft dat Iran binnen een maand of twee weken een nucleaire bom heeft. Ja. Iets wat zowel Amerikaanse als internationale inlichtingen altijd hebben gezegd dat veel verder weg is. Dus ik denk dat we deze inlichtingen en vooral het naar buiten brengen van deze inlichtingen ook vooral in het licht moeten zien van de politieke belangen van Israël, die natuurlijk graag wil dat deze oorlog voort blijft gaan.
19: Precies. Israël heeft nul belang bij het feit dat Amerika wil stoppen in Iran. Amerika wil er natuurlijk wel uit. Oké, dus dat is goed om even die kanttekening te maken. Gaan we nog eventjes naar Israël en Libanon. Want volgens Reuters gaat het Israëlische leger zich dan toch de komende dagen terugtrekken uit twee bezette gebieden in Libanon. En daar krijgt dan het Libanese leger controle terug. Wat is er bekend over die terugtrekking?
2: Ja, in de overeenkomst tussen Libanon en Israël staat dat er verschillende pilotzones zouden komen waarin dat gebeurt. Dit zouden de eerste twee zijn. Maar er was eigenlijk nog niet echt een tijdlijn of afgesproken welke specifieke zones het zou zijn. En nu heeft Libanon deze week gezegd dat ze wil dat die twee zones die als eerste genoemd werden voor de volgende onderhandelingen op 15 en 16 juli in Rome worden teruggegeven aan Libanon. Dus daar zou het Israëlische leger zich dan terugtrekken en dan neemt het Libanese leger daarover.
19: Ja, oké, dat is inderdaad twee weken geleden afgesproken in het akkoord tussen Israël en Libanon. Dan gaat het, zeg jij, om twee pilotzones. Daar gaat het Libanese leger dus de controle over nemen. Dat is natuurlijk de vraag. Zijn die opgewassen tegen Hezbollah?
2: Ja, het Libanese leger is ontzettend ondergefinancierd de afgelopen decennia en heeft geen capaciteit om echt oorlog te voeren tegen Hezbollah. Maar ze kunnen natuurlijk wel wapendepots opruimen, orde handhaven en dat soort dingen, zoals ze ook tijdens de vorige wapenstilstand gedaan hebben. En een kanttekening die het Libanese leger altijd zegt als de mensen vragen stellen over haar capaciteiten, is dat het Israëlische leger er zelf de afgelopen maanden ook niet in is geslaagd om Hezbollah te stoppen met militaire middelen. Er waren ook tijdens de oorlog altijd aanvallen van Hezbollah op het Israëlische leger. Dus de oplossing moet toch uiteindelijk politiek komen. En precies daarvoor moeten die onderhandelingen volgende week in Rome gaan zorgen.
19: Ja, aan de andere kant heeft Israël nu nog wel zin om zich te houden aan die afspraken die met Libanon zijn gemaakt, nu er toch weer in tussen de VS en Iran ook de raketten over en weer gaan?
2: Ja, dat is de grote vraag. Het lijkt erop dat omdat de VS toch weer een beetje terugkeert naar de onderhandelingstafel, die druk op Israël ook wel zal blijven bestaan. Dit was wel een dingetje natuurlijk, omdat Israël eigenlijk de onderhandelingen van Washington naar Rome wilde verplaatsen. Zei Libanon, dat willen we niet, want dan is er minder druk vanuit de VS, die toch erg belangrijk is in deze zaken. Maar de VS heeft garantie gegeven dat zij die druk op Israël zullen blijven uitoefenen, ook als de onderhandeling in Rome is, en dat ze zullen komen om die onderhandelingen te leiden.
19: En dat zei Tara Kenkhuis, correspondent in het Midden-Oosten.
10: 16 minuten over 8. We gaan naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Hoe staat het ervoor?
30: Hebt u vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht? Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen doe je er een kwartier langer over. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A28 Zwolle richting Assen bij hectometerpaal 162,4.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
5: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
6: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
10: En dan goed nieuws voor de mensen met de airco-schaamte. Misschien bestaat dat wel, dat je hem koopt. Dat je denkt van, oh, ben ik eigenlijk niet een enorme klimaathufter nu? Nou, het valt misschien wel mee. Want tijdens de warme zomerdagen staan ze natuurlijk bekend als grote stroomverbruikers. En dat zijn ze op zich ook wel. Maar, ja, ze helpen toch ook wel om de CO2-uitstoot te verlagen. Als je hem in de winter ook gebruikt om je woning te verwarmen. Dat is een soort warmtepomp. Als je dat allebei doet, nou, dan kan dat best uit. Blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS, waar de Volkskrant over schrijft. Alle warmtepompen bij elkaar, die besparen jaarlijks zo'n 742 miljoen kilo CO2. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer een kwart miljoen huishoudens. En zo'n warmtepomp is ook veel efficiënter dan een klassieke cv-ketel. Met 1 kilowattuur stroom kan een warmtepomp ongeveer 3 kilowattuur aan warmte produceren. En een cv-ketel levert met dezelfde hoeveelheid energie ongeveer 1 kilowattuur aan warmte. Hmm. Nou, dat scheelt dus een factor 3. Ja. Hoewel een airco in de zomer extra stroom verbruikt, logisch, en daardoor ook CO2-uitstoot veroorzaakt, logisch, weegt dat volgens het CBS niet op tegen de besparing in de winter. Want huishoudens die een huis verwarmen, doen dat bovendien veel vaker dan dat ze koelen. Moet je dus wel met die airco
19: in de, zo in de winter loeit natuurlijk de verwarming eigenlijk vrijwel de hele dag door.
10: Ja, precies. En in de winter en de zomer misschien alleen op de piekmomenten. Ja. Nou, uit onderzoek van TNO blijkt dus dat 85% van de huishoudens met een airco die ook gebruikt om in de winter te verwarmen, best veel. Tijdens het stookseizoen van vorig jaar stond de airco in de woonkamer gemiddeld 118 dagen aan. En dan zo'n 6 uur per dag. Nou, dat zijn weer de feitjes waarvoor je naar
19: beneden. Ik denk dus dan wel dat ik heb een airco en een cv-ketel. Mm-hmm. Dat ik dan zo'n hufter zou kunnen zijn die dan op zolder de airco aanzet om te verwarmen. En beneden gewoon de verwarming aanzet om de vloerverwarming aan te hebben.
10: Dat is ook een soort circulair. Dat jij je eigen huis opwarmt om dan je airco weer aan te kunnen hebben. En dan wordt het te koud en dan warm je weer op en dan wordt het weer te koud. En ja, dus jij zorgt voor je eigen circulaire systeem.
19: Nou, mooi. Klinkt goed. China en Rusland die zouden al jarenlang veel nauwer samenwerken dan ze zelf toegeven. Volgens geheime documenten die in handen zijn van The Insider, Der Spiegel en Le Monde overleggen militaire leiders en topmensen uit de defensieindustrie eigenlijk al sinds 2020 elk jaar in het diepste geheim met elkaar. Dan wisselen ze allerlei kennis uit, bijvoorbeeld over nieuwe wapens, over technologie, over militaire strategie. Dat gebeurt natuurlijk allemaal in achterkamertjes, gesloten deuren. En er mag niks over naar buiten komen. Tijdens een ontmoeting op 10 december 2024 bepaalden de organisatoren zelfs dat de programmaboekjes, die zijn er dus wel, dat die de zaal niet mochten verlaten. De documenten bestaan uit de tientallen pagina's van een PowerPoint-presentatie. Uit die documenten blijkt dat beide landen hetzelfde doel hebben, namelijk de militaire voorsprong van de VS en het Westen verkleinen. Rusland brengt daarbij de ervaring in die het natuurlijk opdoet in de oorlog tegen Oekraïne. China levert technologische kennis over AI, over drones en over moderne defensiesystemen. Nou zijn er dus notulen opgedoken uit 2023. Daar blijkt dat ze toen ook hebben gesproken over de ontwikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Hè, dat ballistische en hypersonische raketten kan onderscheppen. Zo'n systeem zou raketten op grote afstand en op grote hoogte moeten kunnen uitschakelen. En er was nog een ander opvallend onderwerp wat toen ook behandeld werd. En dat is Starlink van Elon Musk. Volgens de documenten dromen Chinese experts ervan om dat satellietnetwerk te verstoren. Ze zouden kijken naar het verstoren van signalen, het doen van cyberaanvallen of zelfs gewoon het compleet uitschakelen van satellieten in de ruimte. Klinkt allemaal zeer bedreigend.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
10: Er moet een limiet komen op de toeristenbelasting. Daarvoor pleit Koninklijke Horeca Nederland, die daarvoor een oproep heeft gedaan bij het kabinet. Nederlandse gemeenten die kunnen zelf de hoogte bepalen van die belasting. En die gemeente, die belasting die stijgt op heel veel plekken. Van de 320 gemeenten heeft 240 gemeenten hebben de belasting verhoogd. En nu zegt KHN, ja, er is een cap nodig. We gaan erover praten met de aanstaand voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Dat is Ralf Benda. Meneer Benda, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
10: Ja, en u bent ermee de opvolger van Marijke Vuik. Die hebben we ook vaak gesproken. Zij is de nieuwe voorzitter van MKB. En u bent dus de aankomende voorzitter van KHN. Nou, eerst maar even. U bent zelf ondernemer, horecaondernemer in Amsterdam. En dat is gelijk het hotspot van deze hele issue. Hè? Want daar gaan we richting de 20% de komende jaren.
7: Ja, dat is inderdaad een uitdaging. En ik hoor het al jaren van dichtbij. Als Amsterdamse horecaondernemer spreek ik regelmatig met hoteliers. En hoor ik hoe de druk bij hun oploopt. Wat ik vaak van hun terughoor is dat elke keer als de begroting van een gemeente knelt, is het de toeristenbelasting het eerste knopje waaraan gedraaid wordt. Ja. In veel gemeenten is de toeristenbelasting de afgelopen jaren echt fors gestegen. In Utrecht is deze als voorbeeld op dit moment al 10% en in Amsterdam zelfs 12,5%. Mm-hmm. Amsterdam is hiermee op dit moment al hekkensloten van Europa. De gemiddelde toerist betaalt hier flink meer dan in bijvoorbeeld steden als Rome, Barcelona, Parijs of Berlijn. Ja. En om terug te komen op Amsterdam, als de plannen van de nieuwe coalitie worden doorgevoerd, dan stijgt die toeristenbelasting naar 20% in 2030. Ja. En tel je daar de btw-verhoging bij op van 9% naar 21%, dan zit je dus in 2030 op 41% belasting op een hotelovernachting.
18: Oh.
7: En dat kun je niet meer uitleggen als een bijstelling. Dat is echt een systeemfout.
10: Ja, dan zegt u, daar moet een limiet op komen te zitten. Waar moet die limiet dan liggen? Op welk niveau?
7: Nou ja, wij pleiten met KHN voor een maximum. Bijvoorbeeld een percentage van de kamerprijs. Belangrijk voor ons is dat het simpel blijft. Ik zie het in mijn eigen onderneming genoeg. Ik heb voldoende systemen die op papier eerlijk zijn, maar in de praktijk echt een nachtmerrie en regeldruk opleveren. Ja. Wij denken met KHN heel graag mee met het kabinet over de vorm, mits het uitvoerbaar is voor de ondernemer die er dagelijks mee te maken heeft.
10: Ja, maar dan gaat u wel een beetje op de stoel van de politicus zitten, want die gemeente die moet toch bepalen aan welke knop die draait. Wordt de parkeerbelasting verhoogd? Wordt inderdaad de toeristenbelasting verhoogd? Doen we iets aan de belasting op wonen? Ja, waarom denkt u dat u op die stoel kunt gaan zitten?
7: Nou, we lossen er namelijk ook een probleem mee op. Hè? Dus het antwoord is makkelijk. Een toerist eigenlijk die in Nederland overnacht, die geeft zijn geld natuurlijk niet alleen uit in het hotel. Hij ontbijt in het café om de hoek, hij gaat shoppen, hij gaat naar een museum, neemt een taxi. Dat hele netwerk en uiteindelijk dus ook de gemeente zelf via de belastingen die profiteert. Ja. Als je die toeristenbelasting ongelimiteerd laat stijgen, dan snij je in die hele keten, niet alleen in de hotelmarge. En het gekke is, wat jij net zegt, het geld dat wordt opgehaald, dat gaat vaak niet eens terug naar toerisme of voorzieningen, maar dicht gewoon gaat in de begroting.
18: Ja.
7: Dus wij zeggen, hef die belasting, maar besteed het dan ook waar het voor bedoeld is. Dat zou fair zijn.
18: Ja, maar aan de andere kant, ja, weet je, die toerist die komt dus toch wel. En als die, zolang die bereid is om het te betalen, denk ik, nou, perfect voor de gemeente. Goeie melkkoe.
7: Dat klopt. Maar we zien dus ook nu wel al een afname van het aantal hotelovernachtingen. Over de eerste twee kwartalen zien we echt wel een daling van rond de 10%. En ik ben ervan overtuigd dat die toerist nou toch wel naar Amsterdam komt. Alleen die gaat dan in de omgevende contraien een hotelkamer boeken. Haarlem, Alkmaar, Bollestreek.
18: Ja.
7: En die komt met de trein naar Amsterdam.
10: Ja. Is het mogelijk om daar een landelijk plafond op te leggen? Want je zou kunnen denken, ja, in de ene gemeente is misschien een andere niveau van toeristenbelasting nodig dan in de andere gemeente.
18: Wat misschien een beetje ontmoedigen in Amsterdam soms. Ja, kan ik me voorstellen.
7: Ja, zeker. Dus in Amsterdam is het echt wel, loopt de spuigaten uit. Er zijn ook voldoende gemeentes waar het wel goed gaat. Hè. Er zijn gemeentes zoals Waardhoek, Renswoude, daar betaal je 1 euro per persoon per nacht. Mm-hmm. Nou zeg ik niet dat overal moet gebeuren, maar 20% van de kamerprijs. Hè, en je kunt het uitrekenen. Dus als jij in Amsterdam een kamer voor 150 euro boekt, zonder btw, dan is daar gewoon dadelijk 30 euro, komt de belasting bovenop.
10: Ja.
7: Dat is wat anders dan 1 euro, 2 euro of wellicht 5 euro.
10: Ja. Zijn het nou met name de grote gemeenten waar dit een probleem is, of speelt dit veel breder wat u betreft?
7: Nou, we zien het wel in de grote gemeentes. Alhoewel, er zijn ook kleinere gemeentes die nu echt wel fors aan het stijgen zijn. Bijvoorbeeld in Hilversum gaat het hard. Een collega van ons die heeft daar bungalowpark over zich. Die heeft daar gisteren een heel dossier van gecommuniceerd. En daar kun je prima nalezen wie wat welke gemeentes verhogen en voor hoeveel.
10: Ja. Oké, u zegt dus dat limiet. Waar moet het nou komen te liggen op welk percentage wat u betreft? Wat is het maximum?
7: Nou, daar moeten we met z'n allen over in gesprek. Daar kan ik nu niks over zeggen. Alleen 20% lijkt wat hoog.
10: Nou, als u eruit bent, dan horen we het graag. Dank, Ralf Benda, aanstaand voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. De Zuid-Koreaanse tripmaker SK Hynix die gaat vandaag naar de beurs aan de Nasdaq. De grootste beursintroductie ooit van een niet-Amerikaans bedrijf daar. Maar gaat die belegger daar ook enthousiast van worden? Ga je zo meteen horen in de ochtendspits.
8: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
20: Het is ongekend wat hier gebeurt.
8: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
8: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
22: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: Z-Eventships.
24: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis dan aan de...

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Terug. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Postgaard van de ABB Verkeersinformatie. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,7. En op de A35, Enschede richting Almelo, bij 69,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. De politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. Japan maakt zich op voor orkaan Bavi. Die wordt gezien als de meest verwoestende in jaren. Vooral de eilanden in het zuidwesten van Japan lopen risico op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. En ook Taiwan krijgt te maken met de storm, maar wordt minder zwaar getroffen. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: SK Hynix gaat naar de beurs, naar de Nasdaq later vandaag. De grootste beursintroductie ooit van een niet-Amerikaans bedrijf daar. Wat betekent dat en wat doet dat bedrijf eigenlijk? Bespreken we allemaal zo meteen over 1,5 minuut in de ochtendspits.
13: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een

0: Zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
8: Goedemorgen, 9:04. De ochtendspits van vrijdag 10 juli nog steeds in volle gang. Nina, wat hebben we zo meteen? Nieuws geloof ik, hè?
9: We hebben een hele hoop nieuws natuurlijk altijd. Maar we kijken ook om 9:15 even vooruit naar de beurs. Om 9:00 hoe die gaat openen. En uiteraard een auto-update. Maar vandaag niet van Nout Broekhoff. Want die heeft hele andere, minder belangrijke zaken te doen.
8: Wat dan?
9: Nee, hij gaat trouwen. Hij gaat trouwen vandaag. Leuk, hè? We wensen hem alle leuks.
8: Wat voor trouwauto zou hij hebben?
9: Inderdaad, dat is een goede vraag.
8: Dan moeten we eigenlijk even bellen voor de trouwauto-update.
9: Misschien moeten we dat heel eventjes gaan checken bij hem. Of hij daar nog tijd voor heeft om dat te laten weten. Dit zijn allemaal dingen die we gaan doen.
8: Ja, en dus nieuws dus zometeen over EasyJet. Maar dat hoor je straks. We gaan eerst naar SK Hynix. Dat gaat later vandaag naar de beurs. Aan de Nasdaq in Amerika. De Zuid-Koreaanse geheugenchipmaker hoopt daarmee $26 miljard op te halen. Ruim. En daarmee zou het de grootste beursintroductie van een buitenlands bedrijf in Amerika ooit zijn. En wat doet dat bedrijf? Ze maken high bandwidth memory, zegt Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv, en die legt uit wat het is.
10: Dat is het geheugen waarmee voornamelijk de AI-modellen heel snel kunnen werken. Mm-hmm. Grootste klant van SK Hynix is daarmee ook Nvidia. Dus heel veel van de high bandwidth memory chips gaan in de producten weer van Nvidia. Het is eigenlijk een enabler van AI in de brede zin.
8: Ja, maar zij zijn dus geen concurrent van Nvidia. Hebben zij bekende concurrenten of is het hebben ze een unieke positie in dit landschap?
10: Nee, er zijn er meerdere. De grootste zit vlakbij, dat is Samsung. Uh-huh. En het Amerikaanse Micron is ook een veelgenoemde concurrent. Dus die drie samen hebben ook het grootste gedeelte van de high bandwidth memory markt, waar nu het meeste geld wordt verdiend. Geheugenchips worden door meer partijen gemaakt, ook in China. Dat is wat meer een commodity. Ja. Maar de grote drie zijn Micron, Samsung en dus SK Hynix.
8: Ja. En nu naar de beurs om daar tientallen miljarden op te halen. Waarom in Amerika?
10: Nou, eigenlijk elke kapitaalmarkt of beurs buiten Amerika is een beetje een Mickey Mouse beurs. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat toch het meeste geld om in Amerika. En je ziet dat eigenlijk alle grote internationale techbedrijven dus ook daar hun beursnotering het liefst willen hebben of dubbel willen hebben. We kennen dat zelf van ons Nederlandse ASML. Op dagbasis gaat er bijvoorbeeld in Amsterdam ongeveer 700 miljard miljoen om in ASML-aandelen. Als je in Amerika kijkt naar de beursnotering is dat al 2,1 miljard gemiddeld. Ja. Dus ook in ASML wordt wel 3 keer meer gehandeld. Nou, TSMC precies hetzelfde. En de waarderingen liggen in Amerika duidelijk ook hoger. Ja. Dat maakt voor zo'n bedrijf natuurlijk erg aantrekkelijk om ook in de diepste en grootste kapitaalmarkt ter wereld een beursnotering te hebben.
8: Ja, en maakt voor die Amerikanen natuurlijk ook SK Hynix meer bereikbaar, toegankelijker. Ja. Wat willen ze met dat geld gaan doen dat ze later vandaag allemaal gaan ophalen?
10: Nou, het grootste deel gaat eigenlijk weer terug naar het investeren in nieuwe productiecapaciteit. En onder andere ASML gaat er weer behoorlijk van profiteren, omdat een heel groot gedeelte weer moet naar machines om die chips ook mee te maken. Mm-hmm. Het is een investerings, tenminste een financieringsronde voor investeringen. Ja. Is het een beetje gek, want SK Hynix verdient natuurlijk nu ontzettend veel aan de verkoop van die AI-chips, van die high bandwidth memory chips. Dus het is voor SK Hynix denk ik een hele mooie combinatie om ook te kapitaliseren op het succes en de populariteit die ze nu daarmee hebben. Maar ze willen in de toekomst dus meer gaan produceren, want de vraag is gigantisch.
8: Ja. Moeten we het even hebben over, misschien zonder al te technisch te worden, over hoe die beursgang werkt, want ze geven geen gewone aandelen uit, maar certificaten van aandelen. ADR's, American Depositary Receipts. Die zijn geloof ik ook al uitgegeven, dus we weten eigenlijk ook al wat ze gaan ophalen. Hoe werkt dat?
10: Ja, eigenlijk is het niks meer dan het aandeel in een doosje verpakken en zeggen, nu is het een Amerikaans aandeel en nu kan u het op de Amerikaanse beurs kopen. Je hebt gesponsorde en niet gesponsorde. Deze is soms ongeveer gesponsord. Met andere woorden, het bedrijf helpt eraan mee om te zorgen dat dit op de Amerikaanse beurs verhandeld kan worden. Elk certificaat dat je koopt geeft in dit geval terecht op 1/10 aandeel in Zuid-Korea. En dus op dit geval eigenlijk een tweede beursgang naast de bestaande beursgang die ze al hebben. Voor de beeldvorming, SK Hynix is op dit moment ongeveer 1.000 miljard waard. Dus die 26,5 die ze ophalen is eigenlijk maar 3% van de beurswaarde die ze hebben.
8: Ja.
10: Maar ze ontsluiten nu wel de Amerikaanse markt, zoals je al zegt. Ja, daar zitten gewoon de meeste mensen en die hadden anders geld, geen toegang tot Zuid-Korea. Ja.
8: Het was 7 keer overtekend, geloof ik. Ik zag ergens ook een soort range dat ze tussen de 26,5 en de 29 miljard wilden ophalen. Het zit dus onderaan die range. Zegt dat iets over het succes of niet?
10: Nou, het heeft ook een beetje mee te maken dat de laatste 2-3 weken er best wat bewegelijkheid heeft gezeten in de beurskoersen van onder andere SK Hynix. Die koersen zijn gewoon gedaald en ze hebben eigenlijk de koers gepakt aan de koers die ook in Zuid-Korea staat. Die is 1% of 20% lager dan dat die een aantal weken geleden was. Dus daarmee komt die range ook wat lager uit als je het aantal aandelen dat je uitgeeft gelijk blijft. Ik zou daar niet al te veel in lezen. En het voordeel van meer dan 25 miljard ophalen is dat een paar miljard meer of minder een afrondingsverschil is.
11: Ja.
10: Dus dit zit in een range. Vanuit het perspectief van SK Hynix is dit natuurlijk supergoed gelukt. Zeker ook als er 7 keer meer vraag was dan dat jij aanbiedt.
8: Ja.
10: Dus ik denk dat vrij probleemloos is verlopen. Ja.
8: Waar zitten de risico's? Want het is de laatste tijd ook best wel onrustig rondom die chipaandelen. Het kan snel omhoog, maar ook snel omlaag. Is dat nog iets wat op de achtergrond meespeelt?
10: Ja, kijk, het probleem voor beleggers is dat het zijn geheugenchips altijd een cyclische markt geweest. Dus er is of een tekort of er is een overschot. En daartussen swingen we heel hard heen en weer. De periode 2023 hadden we die tekorten of overschot. En nu zitten we met gigantische tekorten. Nu wordt er ook ontzettend veel geld verdiend. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de koers-winstverhouding nu, dan staat SK Hynix misschien op 5 keer de winst. Alleen het is ontzettend moeilijk in te schatten of die winst heel snel nog verder doorstijgt of dus heel snel in elkaar zakt. Mm. En daarmee zie je dus ook dat dit soort aandelenkoersen heel volatiel zijn op basis van verwachtingen, sentiment, nieuws. Omdat het ook gewoon een heel bewegelijke, volatiele stroom aan inkomsten is. En als je daar wat zekerder van wordt, bijvoorbeeld een Unilever-achtig aandeel, dan wordt het allemaal ook een heel stuk minder spannend op de beurs.
8: Ja.
10: En dat is denk ik voor beleggers ook de moeilijkheid. Voor SK Hynix zit er verder niet heel veel risico in. Die zijn blij dat het geld op de bank staat.
8: Ja.
10: Maar voor beleggers is dit een notoire onderdeel van beleggen in geheugenchips en semiconductors in de brede zin.
8: Ja. Nou, we hebben recent SpaceX gehad, tientallen miljarden opgehaald. SK Hynix gaat tientallen miljarden ophalen. Anthropic en OpenAI willen nog naar de beurs. Blijft er nog een dollartje over voor die bedrijven? Is de sky the limit?
10: Nou, het voordeel van de Amerikaanse markt is dat die wel echt heel, heel diep is. Voor de beeldvorming, alleen Apple koopt dit jaar al voor ongeveer 100 miljard aan eigen aandelen weer in. Dus er is gewoon wel ontzettend veel kapitaal om ook dit te doen. Er zit alleen uiteindelijk wel een punt in als iedereen het doet. Dus SpaceX en alleen Alphabet hebben ook al een goed 80 miljard opgehaald. Dat je op een gegeven moment een wat meer verzadiging in een jaar hebt. Dus je hebt wat enthousiasme nog steeds nodig van beleggers. Maar het kapitaal is er wel uiteindelijk. Het gaat ook om een hele grote kapitaalmarkt.
8: En dat zei Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Dan is er nieuws over EasyJet. Dat heeft vanochtend bekendgemaakt dat ze in principe akkoord zijn met een overnamebod van Apollo Global van 5,7 miljard pond. Oftewel iets meer dan 7 euro per aandeel. De Telegraph meldt zelfs al dat het bedrijf officieel wordt overgenomen. Dus dat het allemaal in kannen en kruiken is door Apollo Global. De Britse luchtvaartmaatschappij stemde afgelopen zondag in met een overnamebod van 5,5 miljard pond van de Amerikaanse investeerder Castle Lake. Maar EasyJet krabbelt nu dus terug. In een verklaring zeggen zij dat het voorgestelde bod een beter resultaat oplevert voor de aandeelhouders van EasyJet, omdat het een hogere constante waarde biedt dan het laatste bod van Castle Lake. Want dat was £6,90 per EasyJet aandeel.
8: En dan gaan we naar Amerika. 8 mannen die zijn aangeklaagd voor moord en samenzwering. Vanwege hun vermeende rol in een mislukte drone- en sluipschuttersaanval bij dat UFC-evenement, hè, dat vechtevenement bij het Witte Huis vorige maand.
11: Het kooigevecht, hè?
8: Associated Press, precies. Ja. Op de verjaardag van Donald Trump was dat. Mm-hmm. 4 dagen voordat dat evenement zou plaatsvinden kregen autoriteiten berichten over een mogelijke dreiging voor dat evenement. En volgens een verklaring vertelde een van de verdachten dat zij van plan waren om met explosieven geladen drones, om die in te zetten tijdens het evenement, en zij communiceerden via allerlei online chatgroepen daarover. Federale aanklagers die beweren dat de groep van plan was om Donald Trump, J.D. Vance, andere functionarissen, miljardair Elon Musk en andere belangrijke doelwitten tijdens dat evenement te vermoorden. Afgelopen maand kondigde het ministerie van Justitie een reeks strafrechtelijke aanklachten aan in verschillende districten in het hele land in verband met dat UFC-complot dus. In Ohio, in Missouri, in Washington, in Nebraska, in Californië. En met de aanklacht van gisteren probeert de overheid nu de zaak te stroomlijnen en die verdachten dus die zaak samen te voegen. Maar nou, nogal een groot verhaal. Ik geloof dat deze heren, als ze schuldig worden bevonden, levenslang boven het hoofd hangt.
11: Blijven we nog even in Amerika, want de verdachte van de moord op Charlie Kirk, die had 1 dag na zijn daad al spijt. Dat zou hij hebben gezegd tegen zijn toenmalige partner en huisgenoot. Zijn huisgenoot heeft dat gisteren ook verteld tijdens een verhoor in de rechtbank.
12: Hij started crying a little bit and said he wishes he hadn't done it.
11: Ja, de politiek commentator Charlie Kirk die werd op 10 september doodgeschoten. Was een zeer loyaal Trump-aanhanger. Hij werd doodgeschoten tijdens een debat aan de Utah Valley University. En de 22-jarige Tyler Robinson die werd na een klopjacht gearresteerd. Eerder was al bekend dat deze Tyler Robinson op de dag van de moord berichten had gestuurd naar dus zijn toenmalige vriend, waarin hij schreef dat hij de kans had om Charlie Kirk uit te schakelen en dat hij die zou moeten grijpen. Nou, in de verklaring die gisteren werd afgegeven vertelt dus die huisgenoot dat Tyler Robinson zich een dag na die schietpartij toch wel vreemd gedroeg. En nadat Robinson werd geconfronteerd, gaf hij dus zijn daad toe en zei hij dus ook tegen zijn toenmalige partner: ik heb er spijt van dat ik dit heb gedaan.
8: Het is 9:15. Annemieke Boschaert van de ANWB is bij ons. Annemieke.
13: 1 vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 38,7.
7: Blik op de beurs.
8: Over een kwartiertje gaat de handel aan het Damrak van start. En we gaan vooruit blikken met Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Iwan.
8: Hoe gaan wij zo meteen openen?
14: Ja, naar het aantikken van de hoogste stand gisteren op 1083 nemen we vanochtend ietsje gas terug volgens de future. En gaan we straks ietsje lager openen, zo'n kleine min 0,3%. En dan ligt het ergens rond de 1080, 1081.
8: Oké. Okay. Zijn er fondsen waar je op gaat letten vanochtend?
14: Ja, 2 stuks vanochtend. Als allereerste Aalberts in de AX. Mooi Nederlandse industriële technologiebedrijf. Zij maken vooral slimme technische oplossingen voor gebouwen en de high-tech markten. En Jefferies die heeft een lijst met 24 favoriete midcap aandelen. En daar hebben ze ook een plekje voor Aalberts in vrijgehouden. Aalbert staat op de kooplijst met een koersdoel van €50. Nou, gisteren gesloten rond de 39,40. Dus daar zien we een 26% opwaarts potentieel, dat is heel aardig. En de analisten van Jefferies die hebben vooral vertrouwen in de strategie voor Aalberts. En zij focussen zich vooral op datacenters, luchtvaart, defensie en halfgeleiders. Dus ze zijn geen pure chip- of defensiespeler. Maar ze groeien natuurlijk wel heel erg van alles wat nu met datacenters en defensie te maken heeft. Ja. Dus een mooi aandeel om in de gaten te houden. En 23 juli, dat is vrij kort, 2 weekjes, nog niet eens, dan komt Aalberts met de cijfers naar buiten.
8: Oké, en de nummer 2?
14: Nou, ik dacht, jullie hebben het altijd over de autoshow. Laat ik eens kijken naar het aandeel Porsche. Ja. Die hebben het eerste half jaar 16% minder auto's opgeleverd. En dat kwam vooral door de 718 Boxster en de Cayman. die rijdt op benzine. Nou, die wordt uit de handel gehaald. Dus je ziet dat daar het aantal geleverde auto's echt wel aan het dalen is. Maar de vooruitzichten zien er wat positiever uit. En we zien dat UBS Porsche op de kooplijst heeft gezet met een koersdoel van 60 euro. Nou, we staan nu nog rond de 46 euro. De laatste 12 maanden zijn we wel al 7% gestegen. Maar misschien voor de autoliefhebbers een heel mooi moment om eens goed naar het aandeel te kijken. En misschien is dit een heel mooi instapmoment. Vooral omdat we in 2030 eigenlijk meer dan een verdubbeling van de operationele winst verwachten.
8: Gaan we ook in de gaten houden. Dus verder, nou, later vandaag dus SK Hynix, hebben we het net uitgebreid over gehad. Wat hebben we nog meer op de radar staan, macro-wise?
14: Ja, we zagen dat de Nederlandse industrie in mei flink meer geproduceerd heeft. Dat wel 4,9% hoger was dat in mei. En we zien ook dat het producentenvertrouwen in Nederland steeg ten opzichte van juni. In mei was het nog min 2 en in juni is dat een plus van 1,3 geworden. En dat is het hoogste niveau in bijna 4 jaar tijd. En dat zien we met name terug in de elektrotechnische en machine-industrie.
8: Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer, dank je wel.
7: Auto-update.
8: Vandaag met collega Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
15: Hi, Ivan.
8: We gaan praten over Volkswagen. Dat gaat niet alleen snijden in zijn personeelsbestand. Dat wisten we, hoorden we gisteren uitgebreid. Maar ook in het modelaanbod.
15: Ja, het Duitse automobiel Vogge heeft het zelfs over een halvering. Dan heb je het over de productiecapaciteit. Ongeveer nu 10 miljoen auto's per jaar, die moet een miljoen naar beneden. De plannen daarvoor die zijn nu aan de Raad van de Commissarissen voorgelegd. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om Volkswagen zelf. Het gaat over de hele Volkswagen groep. Dan heb je het over Audi, Skoda, Seat, Porsche, waar we het net ook over even hadden. En Lamborghini is een beetje een vreemde eend in de bijt, want dat is weer onderdeel van de Audi. En Audi is wel weer Volkswagen groep. Het is een beetje onduidelijk hoe daadwerkelijk dat allemaal uitgevoerd gaat worden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op de site van Volkswagen in Nederland, daar staan nu 19 modellen op. Ik denk niet dat daar straks maar op termijn een stuk of 10 van overblijven. Maar misschien moet je wel denken aan dat er minder varianten komen of minder uitvoeringen. Hè, dat soort dingen allemaal. Nou, dat moet allemaal natuurlijk helpen bij het verlagen van die kosten, waar je het net ook over had, over die enorme personeelsbestand waarin gesneden moet gaan worden. Dus ja, Volkswagen heeft een groot probleem.
8: Ja, dus ook dat gaan ze een beetje uitkleden. Oké, dan, we worden steeds meer afgeleid in de auto. Is dat door middel van smartphones en dat soort zaken?
15: Ja, niet alleen dat, maar ja, we hebben natuurlijk zoveel nieuwe functies aan boord tegenwoordig. Dus alles wordt omgezet van fysiek. De fysieke knoppen die verdwijnen, schakelaars verdwijnen. En het gaat allemaal naar die touchscreens. Ja. Dus het is ook hartstikke lastig om dat allemaal weer terug te draaien. Want stel je voor dat je al die functies een knopje moet gaan worden. En dan krijg je een soort van switchboard uit de jaren 50 misschien aan boord. Dat is ook niet helemaal handig.
8: Dan moet je minuutjes zoeken en dat soort dingen, ja.
15: Ja, niet te doen. Dus nu heeft een Zweeds autoblad heeft onderzocht hoeveel meters je eigenlijk af moet leggen om bepaalde functies uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld als je de temperatuur aan boord wil verlagen, wat moet je dan doen, wat voor handelingen? En hoeveel meter leg je dan eigenlijk af in die tijdens die handeling? Mm-hmm. Nou ja, ze hebben gekeken naar een aantal nieuwe auto's van dit moment en een auto van 10 jaar oud. Nou, hebben ze gekeken, nu ben je ongeveer 800 meter kwijt om bijvoorbeeld van radioverzender te verwisselen of de temperatuur te verlagen. Vier jaar geleden was dat 750 meter. Dus in 4 jaar is die afstand met 60 meter gegroeid. Had je dus meer afstand nodig. Maar ze hebben ook gekeken naar een Volvo V70 uit 2005. Zonder enige touchscreens, alles is fysieke knoppen. En voor die handelingen heb je maar 100 meter nodig. Dus
14: precies.
15: Dat is even om eventjes het verschil aan te geven. Ja. Dus nou ja, autobedrijven die weten ook heus wel, ze zijn iets te ver gegaan. Volkswagen hebben ze weer, die heeft al gezegd, ja, we zijn iets te ver gegaan. Spraakbesturing, dat zou misschien een oplossing kunnen zijn, maar ook dat is misschien wat gek. Zet de ruitenwisser aan of zet BNR aan. Het kan natuurlijk wel, maar in China overigens, die hebben al een verbod aangekondigd. Dus als je richtingaanwijzers, ruitenwissers, dat soort dingen,
11: dan moet je
15: allemaal via fysieke groep. Ja. Allemaal een knopje voor hebben.
11: Ja, maar voor zet BNR aan, dat zou ik dus ideaal vinden. Want ik zit inderdaad ook altijd te kloten met mijn touchscreen. Dan tik ik weer per ongeluk ineens een hele andere
15: zet.
11: Is het verschrikkelijk?
15: Zet je radio 1 per ongeluk aan? Ja, niet te doen.
11: Nee.
15: Ja.
11: Dus dat zou ik met spraak zou ik dat heel, heel relaxed vinden.
15: Laten we zeggen, precies. Radiobediening met spraak en de rest allemaal met knopjes.
8: Ja, alleen voor radio hoef je niks te bedienen, want je zet hem één keer op BNR en dan ben je klaar, toch?
4: Oh ja,
15: dat is überhaupt niet meer. Gewoon laten staan.
11: Ja, precies.
8: Dan heeft de EU grote plannen voor elektrificatie. Voor alleen auto's?
15: Ja, maar niet alleen dat. Sinds de oorlog in Iran zijn ongeveer de uitgaven van de Europese Unie wat betreft olie en gas met 50 miljard gestegen, meldt Reuters. Dus de Europese Commissie is bezig met allerlei plannen om eigenlijk de hele Europese Unie te elektrificeren. En dat is dus inderdaad veel meer elektrische auto's in plaats van benzine en diesels. Maar ook cv-ketels die nu nog op gas staan, allemaal warmtepompen. De elektrische auto, ovens voor industrie moeten ook allemaal. Dus de brandstof aangedreven ovens moeten allemaal elektrisch worden. Grote plannen. Als het goed is, worden die over een paar weken of volgende week worden die bekendgemaakt. En dan moet je denken aan stimuleringsmaatregelen, btw-verlaging op onder meer elektrische auto's, thuisbatterijen. Om allemaal om die fossiele brandstoffen volledig op geleidelijke schaal af te gaan schaffen. Om Europa zeg maar eigenlijk concurrerender te maken en minder afhankelijk van olie en gas. Dus ja, hoewel de verkoopcijfers van elektrische auto's toch wel onder druk liggen, denkt de Europese Commissie, nee, we gaan hier vol op inzetten, want we moeten onafhankelijk worden van die brandstoffen, die fossiele brandstoffen.
8: Nina, tot slot, jij krijgt de Amsterdam Experience, want ook de wegen in Utrecht die gaan naar 30 kilometer per uur met een slakke gangetje door de stad.
11: Ja, ik heb alleen één mazzeltje, want het gaat vandaag in, dus ik was natuurlijk al alert. Ja. Dan kan ik nog wel vannacht om 4:30 een beetje normaal met 50 door Utrecht rijden. Precies op dat stuk waar ik naartoe moet, daar blijft het nog even 50. Oh. Maar ga ik linksaf, dan moet ik echt meteen naar de 30. Dus ik was eigenlijk wel heel tevreden.
8: Ja. Nou, Bjorn, vandaag verandert het dus.
15: Ja, op een aantal inderdaad van de 270 wegen in Utrecht van 50 naar 30. Dat zou begin dit jaar al gebeuren. Is uitgesteld. Dat had allemaal met busverbindingen te maken. En dit zijn ook inderdaad allemaal wegen waar niet echt grote aanpassingen gedaan hoeven te worden. Dus met bewegwijziging 30 kilometer per uur en op de weg wordt het geschreven. Dat zijn dan de maatregelen. Op termijn gaan ook nog belangrijkere, grotere wegen, zoals die Vleutense weg en de Graat van Roggeweg, Amsterdamse Straatweg. Allemaal van die hele grote bekende wegen in Utrecht, die gaan op termijn ook. Weet jij dat, Nina, wanneer dat ongeveer moet gaan gebeuren?
11: Nee, want dat was ook allemaal voor dit jaar bedacht. Maar of dat dan nog flink later wordt. Want elke straat in Utrecht wordt ongeveer op de schop genomen. dus wat dat betreft, volgens mij gaan ze per straat aanpassen. Van nu is deze aan de beurt. En dan zetten we ook meteen de 30 kilometer bordjes neer. Heb ik begrepen.
15: Precies. Ja, nee, inderdaad, voor die wegen, die Vleutense weg en zo, daar zijn inderdaad wel allemaal grote herinrichtingen, groot onderhoud voor nodig. Ja. Smallere rijbanen, drempels, dat soort dingen. Maar Beneluxbaan, Vleutense baan, dat soort dingen allemaal, die blijven gewoon allemaal 50. Ja. En ja, het is allemaal natuurlijk bedoeld om die verkeersveiligheid te verbeteren. Ja. Minder ongevallen, geluidsoverlast, dat soort zaken.
11: Weet je wat nou fijn zou zijn, Jorn, als ze het 's nachts gewoon wel 70 maken?
15: Ja, dat zou jij leuk vinden.
11: Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
8: Over de Oude Gracht.
11: Ja, precies. Ja. 70 over de Oude Gracht.
8: Maar, Jorn, uit de Amsterdamse situatie weten we ook dat als je dat veilig wil doen, dan moet je ook de weginrichting aanpassen, inderdaad. Gaat dat dus ook allemaal gebeuren? Daar wel?
15: Nou ja, dus op die eerste, ja precies, op die Vleutense weg, dat soort dingen wel. Die wel, Beneluxbaan, dat soort dingen, dat blijft gewoon zoals het nu is. En bijvoorbeeld Katharijnensingel, dat soort dingen. Ik weet niet precies waar dat ligt, maar met bewegwijziging en grote borden 30, dat is vooralsnog voldoende.
8: Jorn Lucas, dan weet ik dat jij zeer nauw betrokken bent bij al onze autoprogramma's, bij de autoshow, bij Petrolheads. Dus jij gaat nu ook vertellen wat er in de autoshow zit vanmiddag?
15: Ja, zeker. Dat heb ik ergens opgeschreven. We hebben de grote baas van Mossel. Mm-hmm. Hebben we te gast. Dat gesprek is al opgenomen. Autodealer. En die beste man heet, dat heb ik opgeschreven.
11: Erik Bessel.
15: Dat is Erik Bessel.
11: Heel goed.
15: Hij is
11: niet,
15: de topman van precies. De autodealer, de baas van de autodealer van Mossel, die is te gast.
8: Vanmiddag om 3:00 hier op BNR en terug te luisteren uiteraard in de BNR-app. Dankjewel, Jorn.
16: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Spanje pleit voor een nieuw mechanisme waarmee EU-landen jaarlijks tot 850 miljard euro zouden kunnen lenen. Een soort eurobonds, maar dan op zijn Spaans. Maar onze minister van Financiën, Eelco Heijnen, vindt het een waardeloos voorstel. Klaar voor de kattenbak. Nou, we gaan het zo meteen bespreken in de ochtendspits.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
17: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
17: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort.
7: Luister in de BNR-app.
18: op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
23: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller Müller Museum.
26: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: 52 min 40.
28: 12 natuurlijk.
27: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: In 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
30: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
29: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
30: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
29: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
30: Op BNR en als podcast.
31: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
32: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
33: Nu in de BNR-app.
11: De recordbeursgang van SK Hynix is een feit en ASML profiteert mee. Velbrief zegt, de hogere vermogensbelasting, dat mag geen taboe zijn. En Viktor Orbán ontkent het een massaprotest in Boedapest tegen de autocratie van premier Magyar. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
8: En bij de ANWB vinden we Annemieke Bosgaard. Annemieke, is het al drukker op de weg?
34: Nee, het is nog steeds rustig. De spits komt echt pas meer in de middag op gang. Je hebt wel vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging. Verderop op de A16 tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,7.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
36: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. Politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. De extreme hitte zorgde voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode, dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks zijn wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dan gaan we kijken naar de handel aan de Damrak. Die is een kleine 4 minuten onderweg. De Ajax op 1078,6 punten. Een min van 0,4%. Grootste stijger bij far momenteel ArcelorMittal. Daar komt 4,4% bij. En de grootste dalers, dat zijn de chipfondsen. ASML, min 2,1%. ASM, min 1,7%. En Besi, min 1,6%. Over een minuutje of 10 gaan we nog even uitgebreider kijken. Dan ook naar Porsche en naar EasyJet. Heffing en beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Spanje pleit voor een nieuw mechanisme waarmee EU-landen jaarlijks 850 miljard euro kunnen lenen. Een soort Spaanse eurobonds. Hoe zou dat heten in Spaans? Maar dat terzijde. Onze minister van Financiën die noemt het voorstel een waardeloos idee, één voor de kattenbak. Wat het voorstel dan inhoudt en hoe het anders is dan eerdere eurobondsvoorstellen, bespreken we zo meteen over een minuutje al in de ochtendspits.
0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
3: of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
8: 9:06, laatste uurtje van de Ochtendspits van vrijdag 10 juli. Toontje Lager zong het al. Zoveel te doen nog. Wat gaan we doen, Nina?
11: Als ik Wally Funk zeg, dan moet je niet denken aan North Sea Jazz, maar dan moet je denken aan de oudste vrouw die ooit de ruimte in is geweest. Ja. Wally Funk is overleden. Ze is 87 jaar geworden. En dat is toch voor ons reden om even met Rob van den Berg te bellen, even te memoreren wie deze vrouw was. Echt een pionier in de lucht- en de ruimtevaart. En we gaan het ook nog eventjes hebben over Hongarije, want daar is een hele grote demonstratie geweest in Boedapest. En daar klonk toch echt de stem, de echo van de voormalig premier Viktor Orbán.
8: Ja. Maar inderdaad, zonder zijn eigen aanwezigheid, hè?
11: Ja.
8: Ja, dat zo meteen. Eerst naar Spanje. Dat pleit nu voor een mechanisme waardoor de EU-landen jaarlijks tot 850 miljard euro op een aantrekkelijke wijze kunnen lenen. Maakte de Spaanse minister van Financiën bekend na een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Brussel, oftewel de Eurogroep.
6: Spain is actually making a pitch or a proposal to centralize part of the national issuances within the commission, within a specific facility that can help without increasing the total level of debt to reduce fragmentation and therefore reduce costs. And integrate further our national financial and capital markets. And that would, at the same time, reduce also costs for our firms. So it's a win-win situation.
8: Ja, de win-win-situatie, zegt hij, het zou leiden tot lagere rente dan sommige EU-lidstaten individueel zouden krijgen. En dat zou de EU in zijn geheel geld moeten besparen. Hoezee? Nou, niet in Den Haag. Want Ilko Heijnen, onze minister van Financiën, noemde het een voorstel er één voor de kattenbak. Steven Brakman is hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die zegt, ja, dat voorstel van de Spanjaarden, dat brengt weer een langlopend dilemma op. Dat een beetje doet denken aan het E-woord. Eurobonds.
7: De discussie loopt al heel lang, hè, sinds 2010, toen de financiële crisis uitbrak, dat die Zuid-Europese landen over het algemeen hoge rente moeten betalen op staatsschuld, omdat ze het financieel wat minder goed doen dan Noord-Europa. En die discussie loopt daarom al heel lang. Dus als dit zo'n eurobondsysteem doorgaat, dan middelen die verschillen wat uit. Hè. De Zuid-Europese landen die kunnen dan profiteren van een goede reputatie van Noord-Europa. En omgekeerd is het nadelig, omdat wij dan vermengd worden met landen die het financieel minder goed doen. Ja. Dus dat, je ziet ook al aankomen wie er voor en wie er tegen is. En dat verklaart ook de reactie van Heijnen.
8: Ja. Maar is het plan van Spanje dan wel goed doordacht? Want je moet dus ook even nadenken over what's in it for them, namelijk de landen die ook mee gaan doen. Ja, eigenlijk niet zoveel dus.
7: Nou, het moment dat Spanje kiest is op zich niet zo gek. Dus deze discussie loopt al heel lang. En op dit moment zijn die verschillen waar ik het net over had, hè, dus Zuid-Europa betaalt over het algemeen wat meer dan Noord-Europa, omdat ze het financieel wat minder goed doen. Die verschillen die zijn nu heel beperkt op dit moment. Dus dat argument, als je nu naar de renteverschillen kijkt, dan vervalt dat argument een beetje. De rente in heel Europa zit tussen de 3% en 4%. En de verschillen zijn eigenlijk heel klein. Dus het moment om het nu te introduceren is wel begrijpelijk, omdat het traditionele argument er tegen op dit moment niet opgaat. Financieel, kijk naar de begrotingstekorten. Dat doet Zuid-Europa het op dit moment eigenlijk beter dan bijvoorbeeld Duitsland. Mm. Dus zij houden zich netjes aan die spelregels, hè, van een begrotingstekort van 3% of lager. Nou, Duitsland zit daar bijvoorbeeld nu boven.
34: Ja.
7: Dus het moment waarop Spanje dit nu introduceert, is wel begrijpelijk.
34: Ja.
7: Maar goed, dat kan ook heel snel veranderen. Dus denk aan de oliecrisis die op dit moment gaande is. Nou, olieprijzen stijgen, dat betekent dat de inflatie omhoog gaat. Nou, dan moeten centrale banken reageren met een renteverhoging. En dan hebben landen met een hoge staatsschuld daar extra last van. Nou, en dat is een probleem voor Zuid-Europa.
34: Ja.
7: Die staatsschuld is daar veel hoger dan in Noord-Europa.
11: Maar we zijn op dit moment natuurlijk ontzettend bezig met Europa om meer in eenheid te vormen, om hele grote dossiers gezamenlijk op te pakken. Defensie en energietransitie, et cetera. Is dit niet een heel logisch moment waarop inderdaad dan misschien ook de Noord-Europese landen moeten zeggen, ja, we zijn één, dat gaan we ook meer uitstralen. Oké, dan hebben we misschien hier niet zo heel veel bij te winnen, maar de Zuid-Europese landen hebben hier wel veel bij te winnen. We kunnen makkelijker met z'n allen geld lenen tegen een lager rentetarief. Is dit niet gewoon het moment waarop je als noordelijke landen moet zeggen van, nou, we gaan dit wel gewoon doen?
7: Nou ja, dat zou een argument kunnen zijn. Maar wat Spanje ook voorstelt, en dat is wel opmerkelijk, dat landen mee mogen doen als ze zich aan die financiële regels houden. Nou, stel dat iedereen zich er netjes aan houdt, dan zijn die verschillen, die renteverschillen, sowieso afwezig, omdat iedereen dan dezelfde solide financiële reputatie heeft. En dan is het systeem overbodig. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk voorzien de Europese spelregels hier al in. Verhoud je nou aan die regels, dan valt het met de staatsschuld mee, dan valt het met het begrotingstekort mee en met die renteverschillen. En dan heb je het hele systeem niet nodig. Dus eigenlijk, het systeem is opgetuigd op het moment dat het misgaat. Nou ja, en dan zegt Noord-Europa, je moet je eigen financiële bootjes doppen. Dat gaan wij niet voor je doen. Dus het is ook een wat merkwaardig voorstel van Spanje. Dus de voorwaarden die gesteld worden, die zijn dusdanig dat het systeem overbodig is.
8: Ja. Nou ja, en ook eigenlijk, als we zeggen, als niet alle EU-landen meedoen, dan zouden we ook met een soort kopgroepje kunnen beginnen. Maar daarvoor is dan minstens nodig dat bijvoorbeeld ook Nederland meedoet. Duitsland ook. Ja, is zo'n voorstel daarmee dan niet dead on arrival eigenlijk?
7: Nou, vooral het laatste. Dus wat Spanje voorstelt is een coalition of the willing. Dus landen die mee willen doen, die mogen meedoen. Nou, welke landen zijn dat? Nou, de landen die daar het meeste profijt van hebben. En dat is toch Zuid-Europa. Ja. Denk aan die hoge staatsschulden. Ja, dan zullen ze toch met z'n allen, met die coalition of the willing, tegen een hoge rente aankijken. Dus dat gaat niet werken. Maar, en ik denk ook dat het een kansloos voorstel is. Die discussie die loopt al 15 jaar. En elke keer loopt men eigenlijk tegen hetzelfde aan. Hou je aan de financiële regels die we met z'n allen hebben afgesproken in het eurogebied. En dan is een dergelijk voorstel als dit ook overbodig.
8: Ja. Tot slot, Heijnen die zegt, voorstel klaar voor de kattenbak. Nou, tot zover de Europese solidariteit.
7: Ja. Nou, Europa is solidair. Dus de reactie van Heine is een beetje grof, maar wel begrijpelijk. Dus Heine die verwijst impliciet naar die spelregels die er zijn. En dat is de solidariteit van Europa. Dus we hebben met z'n allen, toen we de euro invoerden, spelregels afgesproken. Nou, als je je daaraan houdt, dan ben je solidair met alle andere landen die zich er ook aan houden. En dan heb je een dergelijk systeem niet nodig.
8: En dat zei Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
35: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe regering van premier Péter Magyar, die er nog maar net zit. Het was geen gewoon protest, maar een demonstratie georganiseerd door de partij van voormalig premier Viktor Orbán.
9: Because it's a modification of the Hungarian fundamental law, and there is no precedent in Europe like this. Because with one sentence, they threw out the president of the republic. Never happened in the European Union.
11: Nou, dat was hoe het klonk gisteravond. Onze Hongarije-correspondent Stefan Bos die was erbij. En die vertelt waar mensen boos om zijn.
10: Het was echt een demonstratie tegen wat de betogers zien als autocratie. Zij zijn woedend over het feit dat de nieuwe premier Péter Magyar, de huidige president van Hongarije, de laan uit wil sturen via een grondwetwijziging. En die man die je toen net even hoorde was Bence Redwary. En hij is de fractieleider van de Christendemocratische Volkspartij. Dat is echt een bondgenoot van de voormalige premier Viktor Orbán. Die sprak ik even. En ja, die zei ook van, als dit gebeurt, dan is dit echt de opmaat naar een soort dictatuur. Hij zei, dit is nog nooit in Europa voorgekomen dat ze gewoon een president de laan uit willen sturen die notabene democratisch gekozen is. Maar daar moet ik er wel bij zeggen, dat gebeurde onder de vroegere premier Viktor Orbán. Dus daar waren die mensen boos over. En daarnaast vinden ze ook dat Péter Magyar allerlei andere zuiveringen doorvoert, onder andere bij de publieke media. En ook daar zijn zij het duidelijk niet over eens.
11: Nee, maar het waren wel allemaal verkiezingsbeloftes, toch, van Magyar?
10: Nou, dat klopt, dat was ook zo. Alleen, wat er wel wordt gezegd door deze mensen, en ik moet je eerlijk zeggen, ook wel door verschillende mensenrechtengroepen, die zeggen, ja, het is één ding als je belooft om de corruptie aan te pakken, en natuurlijk ook de manier waarop Orbán omging met de media, maar als je dan zelf ook allerlei mensen de laan uitstuurt omdat ze je niet bevallen politiek gezien, en ook bijvoorbeeld zelfs binnen de publieke media, ja, dan moeten we daar toch nog wel even kritisch naar kijken. Nee. En waar toch wel de angst nu is, dat er straks allemaal Magyar-ja-knikkers voor in de plaats komen in de redacties.
11: Ja.
10: En dat is natuurlijk ook niet waar het nu om gaat. Ik bedoel, het is al een tijdje, het beeld staat al een tijdje op zwart hier. Hè. Als je kijkt naar de nieuwsmedia, die trokken deze, onder druk van Magyar, trokken ze de stekker eruit. Hè. Dus op het een op het andere moment zag je op de televisie, we hebben heel lang tegen u gelogen, sorry daarvoor. Toen kreeg je een paar uur later notabene om 19:56... Hè, dus een verwijzing naar de 1956-opstand, kreeg je opeens een soort politieke satire te zien van de jaren 70. En een van die uitspraken daarin is, de feiten zijn hardnekkige dingen. En dat is nog iets wat er in de Hongaarse taal tegenwoordig wordt opgenomen. Wel grappig, maar ja, er is op dit moment niet echt onafhankelijk nieuws te zien bij de publieke media nog.
11: Nee, oké, dus daar zie je wel een hele verschuiving en ook een beetje zoeken, denk ik, naar hoe gaan we dit hele stelsel nou vormgeven. Die Magyar die werkt eraan, die trekt eraan, maar kan dus wellicht ook doorslaan, zeggen allerlei mensenrechtenorganisaties. Heeft Magyar zelf iets gezegd op al deze kritiek?
10: Ja, kijk, hij vindt het een historisch moment dat volgens hem de leugenfabriek nu niet meer in de lucht is. Maar ja, dat is net hoe je het ziet natuurlijk. Maar in elk geval, hij ziet het optimistisch tegemoet. En hij zegt, we doen er ook alles aan om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Unie. Maar ja, dan moet ik je ook wel zeggen, daar heerst toch ook wel weer bezorgdheid over. Want naast deze zaken die ik al opnoemde, heb ik ook bijvoorbeeld gesproken met een moeder die ook bij die betoging was. En die zei, ja, ik ben heel bang dat mijn zonen straks moeten vechten in Oekraïne. In buurland Oekraïne. Want zij zien echt ook dat Madjar helemaal steun geeft aan het EU-beleid richting Oekraïne. En ja, zoals ze het hier zien, verwachten ze dat Hongarije dan meer betrokken zal worden bij die oorlog.
11: Zei onze Hongarije-correspondent Stefan Bos.
8: 17 over 9, Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Nou, de hele ochtend al rustig. Het zal nu niet anders zijn, hè?
34: Klopt, het is nog steeds rustig. Je hebt wel vertraging op de A76, alleen richting Aken. Dat komt door de grenscontroles en daar doe je er 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,7.
35: Blik op de beurs.
8: Kijken we even naar de beurshandel, momenteel 17 minuten onderweg. AEX op 1080,7 punten, een min van 0,2%. Het verlies is gehalveerd dus. Grootste stijger momenteel is ArcelorMittal, daar komt 4,9% bij. En de grootste dalers zijn nog steeds de chipfondsen. ASML, min 2%. Besi, min 1,6%. ASM, min 1,6%. En we kijken vandaag even met wat extra aandacht naar Alberts. En waarom? Dat hoor je van Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer.
12: Jefferies die heeft een lijst met 24 favoriete midcap aandelen. En daar hebben ze ook een plekje voor Alberts in vrijgehouden. En de analisten van Jefferies die hebben vooral vertrouwen in de strategie voor Alberts.
8: En dat blijkt te worden beloond, want we vinden Alberts terug in de top 10 stijgers met een plus van 0,7%. En dan ook nog even kijken naar de koers van EasyJet. Dat bedrijf heeft namelijk hedenochtend bekendgemaakt dat ze in principe akkoord gaan met een overnamebod van Apollo Global van 5,7 miljard pond. Dat is een kleine 7 miljard euro. En dat wordt ook beloond op de beurs in Londen, want EasyJet krijgt er momenteel 13,4% bij.
11: Lekker. Ga je deze zomer op vakantie naar bijvoorbeeld Frankrijk? Dan moet je even goed opletten als je lekker wil gaan badderen of douchen. Want de Franse overheid zegt, nou, misschien doe dat maar niet. Niet in bad in elk geval, ga dan douchen. En douchen maximaal 5 minuten. Ook in Nederland is trouwens onlangs een soortgelijke campagne gelanceerd. Dit heeft er allemaal mee te maken met de enorme hittegolven die West-Europa teisteren. Fransen lijden natuurlijk extreem onder de hitte. Het is daar al veel erger dan in Nederland is geweest. Mens en dier, natuur, lijdt daar allemaal onder. In een derde van Frankrijk zijn inmiddels noodmaatregelen van kracht. Boeren mogen natuurlijk alleen 's ochtends en 's avonds oogsten vanwege brandgevaar. Barbecue is verboden, auto's wassen is verboden, gazonnetjes sproeien, verboden. En ook zijn er op sommige plekken problemen met de drinkwatervoorziening. Zo waren er langs de Atlantische kust bijvoorbeeld, mede door de komst van veel toeristen al, watertekorten. Ja, daar kon je op wachten. In Noord-Frankrijk zijn er nu in 14 gemeenten flessen water uitgedeeld aan de inwoners. Ja, er moet gewoon overal minder water worden gebruikt. Volgens de Franse overheid bespaar je 100 liter water per keer als je maximaal 4 tot 5 minuten doucht. En nou ja, in bad is het al helemaal veel wat je gebruikt. En ook krijgen de Fransen het advies om de wasmachine minder vaak te laten draaien en om de planten in de tuin alleen 's avonds water te geven. Oh, dat mag dus nog. Nou, dat scheelt weer.
8: Ja, gelukkig heb jij de ramen al gewassen. Straks mag dat ook niet meer.
11: Nee, dat is vreselijk. Ja. Maar dat gaan we allemaal zien met die robot die wij hebben getest in de schaal van hebben. 10 voor 10. Hoor je of een automatische robotzeemer ook wat voor jou is?
8: Ja, dan is het een tragische dag voor de lucht- en ruimtevaart. Want Wally Funk, dat is de oudste vrouw die ooit naar de ruimte is geweest, vrij recent is dat, is overleden op 87-jarige leeftijd. En het is echt een verhaal, ja, een ongekend verhaal van doorzettingskracht. In 2021 kwam de wens uit van Funk om de ruimte in te gaan. Toen ging ze mee op uitnodiging van Jeff Bezos in een vlucht van Blue Origin. En daarmee werd ze eigenlijk de astronaut die ze al sinds de jaren 60 wilde zijn. 60 jaar na dato ging haar wens dus in vervulling. Ze trainde jarenlang. Maar ja, ruimtevaart was toen alleen voor mannen weggelegd.
13: Three times on her launches, I kept thinking, okay, NASA's gonna help me come up. It hasn't happened, but we're gonna do it now. I'm very excited. I want to feel how it's gonna be in space.
8: Ja, en toen ze terug zei ze, ik wil nog een keer. Dit was voorafgaand Wally Funk aan haar ritje met de Blue Origin. 82 was ze toen dus. Ze wordt gezien als een pionier in de lucht- en ruimtevaart. Heeft allemaal records op zijn naam staan. En we praten over haar leven en misschien ook wel een beetje haar nalatenschap voor de lucht- en ruimtevaart met Rob van den Berg, onze vaste ruimtevaartman van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Ivan en Nina.
8: Ja, als je dat verhaal van Wally Funk leest, dat is toch wel een ongekend verhaal van doorzettingsmacht en kracht. Kan jij een beetje omschrijven in een paar zinnen, ja, hoe haar professionele leven eruit zag?
14: Ja, Nou, het begon al als kind. Stond ze naast een vliegtuig. Ze wilde alleen nog maar vliegen en de ruimte in. Ze kreeg de eerste vlieglessen toen ze 9 was. En het was gewoon al heel snel duidelijk dat zij een carrière zou beginnen als piloot, testpiloot, instructeur, astronaut. Ze wilde natuurlijk ook de ruimte in. En ze heeft alles aangegrepen om dicht bij het vuur te komen zitten. En zij was dus ook een van de 13 leden van het eerste vrouwelijke NASA-astronautenkorps. Mm-hmm. Women in Space. Dat was helaas geen officieel programma. Dus daar zie je al dat het moeilijk was om er echt bij te komen als vrouw in die tijd. Het programma werd ook wel Gemini 13 genoemd, naar de 13 vrouwen. Genoemd naar Gemini 7. Hè. Dat waren de eerste mannelijke astronauten van de NASA. Om ervoor te zorgen dat NASA de Sovjet-Unie voor zou zijn. Mm-hmm. Daar is ze lid van geweest, maar dat werd weer opgeheven. Geen één van die vrouwen is ooit de ruimte in geweest. Ze heeft toen doorgezet. Ze heeft gezorgd dat ze bij een grote onderzoeksinstelling kwam in Amerika. Die ongevallen met vliegtuigen onderzoekt. Zij was daar de allereerste vrouwelijke inspecteur. Zij was ook de eerste vrouwelijke instructrice bij een Amerikaanse organisatie die bepaalt of vliegtuigen luchtwaardig zijn en of raketten gelanceerd mogen worden vanuit de Verenigde Staten. Ze heeft alles geprobeerd om in de ruimte te komen. Op een gegeven moment bleek gewoon dat ze te oud was om space shuttle piloot te worden. Dus dan blijkt dat het ook een nadeel kan zijn als je ergens als eerste bijkomt. En uiteindelijk was dan toch de kroon op haar werk dat ze inderdaad in 2021 met Blue Origin uiteindelijk toch nog de ruimte in mocht. En op dat moment was ze zelfs de oudste mens die ooit in de ruimte was geweest. Ja. Dus in dat opzicht is ze een belangrijke ambassadeur geweest voor de ruimtevaart, voor vrouwen en meisjes in de ruimte.
8: Ja. Je zou kunnen zeggen dat zij dus inderdaad een slachtoffer is geweest al die jaren van seksisme of discriminatie of vooroordelen. Oftewel, waarom was die wereld, en misschien nog steeds wel, maar dat moet je zomaar zeggen, zo'n mannenwereld? Waarom kwamen vrouwen daar niet tussen?
14: Ja, in het begin van de ruimtevaart was het vooral, werd er geput uit militairen. De astronauten, dat waren allemaal officieren. Ze waren testpiloten. Later was het ook nodig dat je een technische achtergrond, een opleiding had. Nou, Wally Funk die had dat allemaal niet. Je zag op een gegeven moment wel dat heel langzaam het besef begon door te dringen dat vrouwen uitstekend geschikt waren om als astronaut de ruimte in te gaan. De allereerste vrouw was een Sovjetvrouw in 1963. Maar de allereerste Amerikaanse vrouw, dat duurde nog 20 jaar tot 1983. En vanaf dat moment zie je dat langzaamaan steeds meer vrouwen toetreden tot het astronautenkorps. Op dit moment bestaat 47% van het NASA-astronautenkorps uit vrouwen. Maar als je het naar de totale gaat kijken, dan zie je dat van de 780 mensen in de ruimte minder dan 15% vrouw is. Ja. Dus dat aantal toe, maar er moet nog een grote inhaalslag komen.
8: Ja, jij zei dus al, de eerste vrouwelijke inspecteur bij de FAA, de eerste vrouwelijke onderzoeker bij de NTSB. Ze leiden meer dan 3000 piloten op. Wat kunnen wij nou van haar leren? Dat is toch een, als je iets wil, dan moet je ervoor gaan. En dan moet je soms 60 jaar wachten, maar dan kan je het ook behalen?
14: Ja, dit laat zien dat volhouden dat echt wel loont. Ze heeft nooit de moed opgegeven. Ze heeft altijd te hard gevolgd. En laten we eerlijk zijn, astronaut worden is denk ik een van de moeilijkste beroepen om bij te komen. Ik heb het niet eens meer geprobeerd.
11: Je had het
14: voordat
11: wel gewild,
14: je aangenomen
11: natuurlijk
14: wordt als astronaut. Ja. En zij heeft gewoon al die tijd volgehouden en uiteindelijk is het dan ook gelukt.
8: Ja, en wat mooi dat Bezos dat dan gedaan heeft. Ik heb soms wel eens meningen over Jeff Bezos, maar dit is dan toch alweer ergens werd het beschreven als een soort eerherstel ook voor haar.
14: Ja, dat was het absoluut. Kijk, het was natuurlijk een commerciële vlucht en het was geen vlucht naar de maan, maar ze was wel in de ruimte geweest. En terwijl ze al zo oud was.
11: Ja.
14: Je loopt enorme risico's. Dus je zou kunnen zeggen van nee, het spijt me, beste mevrouw Funk, uw kans is voorbij. Maar in dit geval is het haar toch gegund. En ze was in goede conditie. En later is zelfs de leeftijdsrecord nog verbroken. Dus wie weet, zit het er misschien ook voor mij nog in.
11: Ja, wat ik wou zeggen, dit zegt dus wel dat eigenlijk dat leeftijd geen rol speelt, maar dat je inderdaad fysiek wel gewoon in goede conditie moet zijn. Maar dat maakt dus niet uit als je lichaam in de 80 is, dat het die G-krachten dus allemaal aan kan?
14: Nee, je kan dat aan, je moet gezond zijn, je moet fit zijn, maar dan lukt het ook. En het blijkt dus zelfs, er wordt zelfs gezegd dat het vrouwelijke lichaam eigenlijk beter geschikt is voor ruimtereizen, langdurige ruimtereizen, dan het mannenlichaam.
11: Hoezo dan?
14: Dus ja, een vrouwenlichaam zit qua hormonen en spiermassa, vetverhoudingen, een aantal dingen net iets anders in elkaar gemiddeld dan een mannenlichaam. En het blijkt dat een aantal van dat soort verschillen toch gunstiger is om lange ruimtereizen beter te kunnen doorstaan. Hè? Want reizen door de ruimte, verblijven in de ruimte, ja, daar zijn we niet op gemaakt als mens. Hmm. En het blijkt dat het vrouwenlichaam daar waarschijnlijk toch iets beter tegen bestand is.
11: Nou, dan gaat Elon Musk alleen maar vrouwen naar Mars schieten. Dat denk ik. Wordt het wel lastig met een nieuwe kolonie stichten daar. Dat dan weer wel.
8: Nou, het is een fantastisch verhaal van Wally Funk. 87 jaar is ze geworden. En voor nu altijd in de ruimte, zou je kunnen zeggen. Dankjewel, ja. Ruimtevaartdeskundige Rob van der Berg. Hugo de Jonge die is vandaag aan de beurt bij de corona-verhoren. De voormalig minister van VWS. En, ja.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Bij hectometerpaal 61,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. Dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. Politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. Politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. De extreme hitte zorgde voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode, dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks zijn wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ja, bijna de vrijdagmiddagbol. Maar eerst moet Hugo de Jonge nog even langs bij het verhoor voor de coronacommissie in de Tweede Kamer. Daar is hij uitgenodigd. Hij was, ja, Mr. Corona, de coronaminister. En nou, ik denk dat hij zijn kleurrijke schoenen al aan het poetsen is. We gaan zo meteen vooruitblikken met politiek verslaggever Mark Beekhuis.
11: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
12: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
11: Ja, flexibel ticket, hè?
12: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
11: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder...

0: reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact. Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
1: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
4: 9:45, laatste half uurtje van de ochtendspits van vrijdag 10 juli. Mm-hmm. Over 10 minuten horen we van Diana wat zij gaat doen in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ja. Laatste aflevering. Dan is ze klaar voor de zomer, denk ik helemaal.
5: En wij ook, hoop ik.
4: En wij ook misschien. Maar we hebben eerst nog andere dingen ook.
5: We gaan het inderdaad hebben met Mark Beekhuis over de corona-verhoren. Want vandaag komt Mr. Corona himself langs, Hugo de Jonge. En we gaan straks iets leuks doen in de tech-update. We hebben natuurlijk altijd op vrijdag de schaal van hebben. En we hebben nu toch wel iets fascinerends getest. Een robot die je ramen lapt. Dan denk je, dat is belachelijk. Waarom zou je dat willen hebben? Blijf maar even luisteren.
4: Nou, de laatste week dus van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De openbare verhoren. En daarna hebben ze eventjes een zomerstop. En vandaag inderdaad een van de meest besproken en misschien ook wel spraakmakende figuren uit de pandemie. Voormalig minister van VWS Hugo de Jonge, coronaminister, was verantwoordelijk voor maatregelen als de anderhalve meter, de mondkapjesplicht en de vroege sluiting van de horeca. Het thema van deze week is vaccinaties en het CTB. Het coronatoegangsbewijs. Zo vertelt politiek verslaggever Mark Beekhuis, die corona-verhoren voor BNR op de voet volgt.
6: Er zijn ook andere thema's die de afgelopen 6 weken eigenlijk steeds terugkomen. Die zullen bij Hugo de Jonge voor een stuk ook te opkomen. Dat gaat over de vraag waar nou eigenlijk de besluiten genomen werden. Want je weet, er was op zondag altijd een corona-overleg in het Catshuis. Ja. Het Catshuisoverleg. Elke dag was er een torentjesoverleg met de premier en een beperkt aantal ministers en wat topambtenaren. Er waren nog zo wat overleggen. En die zijn allemaal niet genotuleerd. Dus eigenlijk weet niemand precies hoe het nou allemaal gebeurd is. En Hugo de Jonge was er gewoon bij. Die mag uit de ministerraad niet praten. Maar die mag wel vertellen wat hij in het Catshuis met collega's gedeeld heeft. Want daar geldt het geheim niet voor. Ja. Wat hem voor de ministerraad wel werd. Tot nu toe is het geheugen van de mensen over de ministerraad verrassend goed, maar daar mogen ze niks over zeggen. Uh-huh. Over het Catshuis weten ze helaas niet zoveel meer.
4: Oh ja.
6: Als het gaat om de ministers. Ja. Nou ja, dat is verrassend. Ja. Ik hoop dat Hugo de Jonge, die vaak gebreed uit kan vertellen over zaken waar hij iets van weet, dat hij hier vandaag meer over gaat vertellen vanmiddag. Ja.
4: Het Catshuis was met name met Vert Grapperhaus nogal een bijzondere gebeurtenis. Hè? Want die wist kon eigenlijk helemaal niks meer over zeggen.
6: Helemaal niets. Nee, precies. Nou, die werd gevraagd wie was er nou voor de avond, de avondklok.
4: Dat wist hij wel uit de ministerraad, maar niet uit het Catshuis.
6: Ja, want in het Catshuis had mensen met de been op tafel dingen gewoon gezegd. Mm-hmm. En in de ministerraad had iedereen één voor één even kleur moeten bekennen. Ja. Nou, zo verklaarde hij dat. Ik hoop dat we vandaag verder komen daarmee.
4: Ja, ja. Nou, de jongen, het zal voor de commissie ook keuzes maken zijn, denk ik. Ja. Maar het zal ongetwijfeld gaan over wat hij op zijn eerste dag moest doen. Namelijk verpleeghuizen dicht. En ook althans niet dicht, maar dicht voor bezoekers.
6: Ja.
4: Kunnen we terugfilmen hoe dat besluit nou tot stand gekomen is? Dat was dus op zijn werkdag 1 als coronaminister.
6: Ja, op de avond daarvoor was Bruno Bruins in de Tweede Kamer fysiek omgevallen. Hè? Die had werkelijk zo onder druk gestaan van de eerste crisisweken. We zaten toen echt, ik bedoel, de pandemie was een crisis, maar dit waren echt de weken dat er crisis ook gewoon fysiek was.
4: Ja.
6: En het was een heel heftig debat geweest. Er was serieus een tekort aan, zoals dat heette, de persoonlijke beschermingsmiddelen, mondkapjes vooral. En ik kan me nog herinneren, Jesse Klaver stond te stuiteren in de Tweede Kamer. Dan moeten die maar gevorderd worden bij de industrie. Wat tot grote paniek bij de ambtenaren op de achtergrond leidde. Dus dat is een beetje de setting waarin Hugo de Jonge aantrad. Hoe het precies gegaan is, dat gaan we natuurlijk vanmiddag horen van hemzelf. Maar je kan je wel voorstellen dat als je onder die omstandigheden binnenkomt en de ambtenaren zeggen, nou, dat vorderen, dat gaan we als eerste terugdraaien. Want dat was een vergissing van minister Bruins. Dat heeft hij gezegd, maar dat gaan we niet doen. Ja. Maar we moeten wel zorgen dat beschermingsmiddelen zo min mogelijk nodig zijn. Dat mensen beschermd worden. En vooral de ouderen waren natuurlijk degene die als eerste vielen. Ja. Dus dat je gaat zeggen, ja, die gaan we beschermen. Met de kennis van Jaap van Dissel van toen. Dat grote druppels ons allemaal besmetten. En dat aerosolen nog helemaal geen rol speelden. Mm-hmm. Daar is hij een klein beetje op teruggekomen, maar nooit helemaal. Ja. Dan probeer je misschien mensen op afstand te houden van de mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dus dat, ik kan me er iets bij voorstellen hoe het gegaan moet zijn. Ja. Maar de details horen we hopelijk vandaag.
4: Ja. En natuurlijk ook de vraag, in dat besluit, zijn er ook de sociale effecten meegenomen? Ik kan me herinneren dat ik ook voor een ruit heb staan zwaaien naar mijn opa. Mm-hmm. In zo'n verpleeghuis. Dat was een drama voor heel veel mensen.
6: Ja, en het allerernstigste was natuurlijk dat er soms ook mensen moesten overlijden zonder dat hun familie erbij mocht zijn. Ja. Dat is iets waar we in de afgelopen weken eigenlijk al iets van een correctie hebben gehoord. Landelijk was er besloten dat elk instituut, elke instelling, dat zelf moest bepalen wat er mogelijk was. En dat er eigenlijk geen verbod was op het niet toelaten van mensen die in de laatste dagen van hun leven zaten. Als je toch op sterven na dood bent en dan kan je nog een coronabesmetting krijgen. Ja, wat is het risico nog, kan je afvragen. Mm-hmm. Dus dat is iets wat in die tijd, volgens mij alle instellingen hielden mensen buiten. Maar uit de verhoren nu heb ik gehoord dat in Den Haag dat nooit verordoneerd is geweest. Dus dat is iets waar we misschien ook wel iets toch over gaan horen vanmiddag. En jij vroeg iets anders, daar ben ik het even kwijt. Maar
4: sociale gevolgen dus inderdaad.
6: Ja, sociale gevolgen, dat is een vraag die ook door de hele weken wel heen komt. Daar is volgens Mark Rutte en volgens een aantal topambtenaren altijd oog voor geweest. Uit de verhoren blijkt dat niet.
4: Nee.
6: Ja. Ik denk dat ik het neutraal genoeg zo zeg.
4: Ja. Het was deze week ook de week van Maurice de Hond en Mona Keijzer. Zometeen trouwens ook nog Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland toen. Absoluut. Nou, die heeft ook wel een mening erover. Wat heb jij met name van die woensdag meegenomen? Ben ik wel benieuwd naar. Want dat waren natuurlijk de kritische stemmen, zo werd het genoemd.
5: Maurice de Hond en Mona Keijzer.
6: Dat is sowieso, deze commissie doet heel erg zijn best om in elke week een paar kritische stemmen te hebben. Zodat niet alleen de mensen die braaf in het gelid sprongen gehoord werden. Maar ook de mensen die zich niet gehoord voelden. En het verhaal van Maurice de Hond is eigenlijk recht terugstaan dat hij best goed toegang had tot de politiek en tot de mensen van het OMT. Ook via Mark Rutte kon hij dan regelen, want die kende hij omdat hij als opiniepeiler voor de VVD werkte. Kon hij dan contact krijgen met het RIVM en dan kon hij dan praten met mensen van het RIVM zelf. En zei hij, ik heb allemaal wetenschappelijke publicaties boven water gehad, kijk er eens naar. Ja. En dan kreeg hij dan eigenlijk best een gehoor aan tafel. Maar er gebeurde dan niks mee. En dan kreeg hij een paar weken later te horen, ik heb het hier eens besproken bij het RIVM, maar ik krijg het er niet doorheen.
4: Ja.
6: Dan zei ik, je moet hiermee naar buiten komen. Ik kan dit zeggen, maar ik ben geen viroloog, jij wel. Zei, ja, maar dit is een soort omerta. Als ik hierover ga praten zoals jij nu doet, dan verlies ik mijn baan.
4: Ja.
6: Dat is eigenlijk de meest complottheorie-achtige getuige die we tot nu toe gehoord hebben.
4: Ja. Maar was dat er, denk je ook? Want hij zegt dus, ik was persona non grata. Ik was in de media eigenlijk niet welkom in de mainstream media. Maar
6: wij werden in de verhoor genoemd. BNR heeft hem een paar keer gesproken.
4: Ja, klopt. Ja, we hebben nog een debat met hem gehad. Met Ab Osterhaus, kan ik me herinneren.
6: Absoluut,
4: met Jurgen Rijman. Ja. Maar zit daar nou, is hij nou een verongelijkte stem die misschien wel wat aandacht heeft gehad? Hadden we daadwerkelijk meer met zijn opinies en meningen moeten doen?
6: Ja, nou vraag je nou wat ik ervan denk.
4: Zeker,
6: dus dat is gewoon puur mijn persoonlijke opinie. Ik denk van wel. Onder andere ook door hoe hij erover vertelde in het verhoor. Hij had het bijvoorbeeld over dat het verhaal van de grote druppels en de aerosolen, hoe dat fysiek in elkaar zit en hoe dat met de temperatuur en met luchtvochtigheid te maken heeft. En toen zei hij, als ik dit aan een natuurkundige vertel, dan snapt hij mij. Als je het aan een viroloog vertelt, heeft hij geen vermoeden over hoe dat precies zit met aerosolen. En dus als Jaap van Dissel je er niet aan wilde, ja, dat kan natuurlijk. Wat ik zeg, sommige natuurkundigen, ik had ook meteen het gevoel toen hij het uitlegde zoals hij het uitlegde van de week weer, want het heeft weer helemaal zijn theorie uitgelegd. Ik heb wel de neiging om te denken, we hadden op zijn minst meer naar hem moeten luisteren en hem een kans moeten geven. En het is een serieuze figuur die dingen tot op de bot uitzoekt. En die soms ook zijn mening bijstelt. Dat werd ook nog aan hem gevraagd. Van, zijn er dingen waarvan u dacht, zo zit het? En later dacht, misschien zit het toch anders. En zei, ja, zeker. Ik was in het begin heel erg fel voor mondkapjes. En aan het eind denk ik dat alleen die koffiefilters, die FFP FFP2-maskers. Dat de enige maskers waren die geholpen zouden hebben. Dus daar is hij op teruggekomen wat hij in eerste instantie vond. Dat vind ik ook wel, dat heb zo'n soort op terugblik en dan reflectie op wat je eerder gedacht hebt. Dat heb ik bij bijvoorbeeld de virologen van het RIVM en van het OMT mensen eigenlijk niet horen doen tot nu toe.
4: Dit was voor week 6, na de zomer door, hè?
6: Ja, nu even 6 weken vrij en dan nog 3.
4: Zei politiek verslaggever Mark Beekhuis.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Nou, dan een tolvignet voor wie op de Belgische wegen wil rijden. Dat gaat vanaf 1 mei volgend jaar in. We moeten er echt aan geloven. De Belgische kranten De Morgen en De Tijd die schrijven erover. Ze hebben het voorstel wat er nu ligt ingezien. Er komen verschillende soorten vignetten. Je hebt een vignet voor een dag, een maand, 2 maanden en een jaar. Met allerlei natuurlijk verschillende tarieven die daarbij horen. Afhankelijk van hoe schoon of vervuilend jouw auto is. Voor auto's die veel CO2 uitstoten geldt een tarief van €11,25 per dag. €15 voor 10 dagen. En €125 voor een heel jaar. En daartussen zit dan nog een hele range van verschillende tarieven. Heb je nou gewoon een elektrische auto, dan is het tarief €9 per dag voor zo'n vignet. En voor 10 dagen €12, €19 voor een maand, €100 per jaar. Nou, dat is eigenlijk hoe het nu zit. Oh nee, dit is trouwens voor een schonere auto's. Elektrisch is nog iets goedkoper. Elektrisch is €8 per dag. En dan €90 per jaar. Ja, het is natuurlijk euro of tientjes werk. Maar goed, bij elkaar ieder jaar weer betalen. Ja, als jij de Belgische wegen op wil. Automobilisten betalen als ze geen vignet hebben bij de eerste keren meteen ook een boete. 70 piek, tweede keer €140, derde keer €210. Maatregel moeten de Belgische staatskas €200 miljoen per jaar op gaan leveren. Ik denk dat, want we hebben hier het al vaker over gehad, hier gaat nog wel wat reuring over komen vanuit de Nederlandse politiek die dit helemaal niks vindt.
4: Nee, maar de lobby tot nu toe heeft niet gewerkt blijkbaar.
5: Heeft tot nog toe niet echt gewerkt.
4: Nou, dan moeten we misschien ook een tolvignet alleen voor België invoeren. Dan nog een opvallend verhaal, want aan het einde van de dag je kinderen ophalen bij de opvang. Nou, het is niet iets wat ik doe, maar wel wat jij...
5: Ik heb het gedaan, ja. Maar ik ben daar gelukkig klaar mee.
4: Ja, is dat altijd een ontspannen proces of kan het soms ook haast en rennen door zijn?
5: Nou, dat is vooral als je ze brengt. Dan je gooit je kinderen binnen en je rent weg, want je moet werken. Nee, ophalen is, voor zover ik weet, gewoon je komt je kind rustig halen, toch? Zonder stress.
4: Nou, het gaat ook wel eens mis. Bijvoorbeeld in Strombeek-Bever, dat is in België.
5: Ook al in België.
4: Gisteren ging het daar goed mis, want buurtbewoners in de omgeving van de kinderopvang Trammelaar. Die werden op scherp gezet. Ze kregen namelijk een bericht om de ogen open te houden voor een dame met een buggy met daarin een kind van 2 jaar. Wat bleek? De oma van een van de kinderen van de dagopvang, die had per ongeluk het verkeerde kind mee naar huis genomen.
5: Een kind van 2? Dat herken je niet? Je eigen kleinkind?
4: Misschien de bril niet op, ik weet het niet. Ze kwam de kleinzoon ophalen, maar nam het kind van iemand anders mee. Nou, de fout is snel hersteld. Het jongetje is weer teruggebracht naar de opvang. Hoe die verwisseling kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het personeel gaat ervan uit dat inderdaad opa of oma het eigen kleinkind normaal wel herkent, zo zegt een woordvoerder. Je hebt natuurlijk ook allerlei procedures voor als andere mensen je kind komen ophalen.
5: Zeggen dat dat oma komt. Ja. Maar ja, dan ga je er wel vanuit dat oma weet wie het kind is. Dat het een goede oma is ook nog, ja.
4: Nou, bij Trammelaar gaan ze nu even kijken of de ophaalprocedures wel in orde zijn. En inderdaad, de oma in kwestie die is vast rijp voor een bril of het gesticht. Het is 14 minuten voor 10. We gaan de laatste keer deze ochtendspits naar Annemieke Bosgaard. Met een blik op de weg nu en ook even later vandaag.
7: Klopt, nu 1 vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. Als we dan naar de middag kijken, dan verwachten we een drukke spits. Dat komt door vertrekkend vakantieverkeer. Want na de regio Noord krijgt nu ook Zuid vakantie. Net als vorige week vrijdag ontstaan er al vanaf het middaguur files. Dat merk je vooral op de A2, de A16 en de A50. En dat heeft te maken met de wegafsluiting op de A27 door wegwerkzaamheden. In het buitenland ligt het zwaartepunt van de vakantie drukte meer op de zaterdag. En dan gaan we terug naar het heden, want ik heb nog een flitsmelding. Te beginnen op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,7. En op de A28, Zwolle richting Assen, bij 162,3.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
9: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
10: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
3: BNR, blijf scherp.
4: Het is 9:45 en zometeen is het tijd voor BNR's Big Five. De laatste van de week en ook de laatste van het seizoen eigenlijk, Diana.
5: Ja, wij moeten verplicht op vakantie 6 weken. Yeah. Wat vervelend.
4: Zal ik dat overnemen? Dat jij dan 6 weken hier...
5: Ja, maar dan krijg je ook 6 weken geen geld, hè? Dat is dan ook alweer zo. Oh, ja. Dus dan moet je wel...
10: Hij is in dienst.
5: Werk ik al die maanden daarvoor extra hard... Dat zodat ik daarna 6 weken kan nemen. Om even uit te zoomen ook, dat is ook wel eens goed.
4: Zeker, maar het is dan wel weer de Big Five van sterk de zomer in. Nou, na deze week ben je er helemaal klaar voor als het goed is.
5: Exact, ik heb allemaal nieuwe routines die ik mezelf ga aanleren. Ik heb allemaal levenslessen waarmee ik aan de slag kan. Ja, zeker. Dus dat is een beetje ook wel waarom de week bedoeld is. Ja. Om ook, hoe kan ik dat zelf nou goed benutten?
4: Ter inspiratie.
5: En ik hoop dat de luisteraars er ook wat aan hebben.
4: Wie ga je in deze 5e en laatste afleveringen spreken?
5: Ja, een heel bijzondere gast. Dat is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer, adviseur en commissaris bij verschillende bedrijven. Hij coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Dit is zijn eerste interview. Maar ik ken hem en hij heeft een paar hele mooie levenslessen te delen. Hij heeft eigenlijk het leven waar heel veel mensen van dromen. Hij heeft het jet-set leven voor heel veel schaapjes op het droge, zullen we maar zeggen. En bedrijven heel goed kunnen verkopen. En dan kom je in een totaal nieuwe wereld. Een wereld van status die ook ontzettend leuk lijkt. Maar je komt op een gegeven moment ook tot inzicht dat het misschien wel heel anders in elkaar zit. En waar het echte leven echt om draait. En ik vind het heel bijzonder dat hij daar ook open over wil spreken. Ik denk dat dat heel inspirerend kan zijn om ook anders... Wat is nou succes? Mm-hmm. In het leven, weet je. Daar gaat daar het gesprek over. En ook, hoe word je hij zelf meet? Vind ik ook heel erg bijzonder. Ja. Dus echt de top in de corporate bereikt. Maar ook dus een succesvolle onderneming verkocht. Dus hoe doe je dat? Daar gaat het gesprek over. Laatste gesprekje van dit seizoen.
4: Nou, uniek gesprek dus, want nergens eerder te horen geweest.
5: Ja, precies.
4: Guido Witpen. Zometeen een uur lang tussen 10 en 11. En in de zomer is er wel het beste van de Big Five.
5: Ja, het beste. Ja. Dus blijf zeker luisteren. We zijn er elke dag gewoon. Ook Art is om de week met mij te horen. Dus ik hoop dat we toch nog kunnen inspireren.
4: Fijn. Dankjewel Diana voor al die afleveringen en tot na de zomer. Geniet ervan.
5: Ja, dankjewel.
11: Tech Update.
5: Wat horen we nou weer voor geluid?
4: Een soort stofzuiger die hier opgestart wordt. Daar gaan we zo meteen over praten. Met Stijn Goossens, want we gaan gelijk door naar...
12: De schaal van Hebben.
4: Ja, het is 9:50 vrijdag en dus gaan we kijken naar de schaal van Hebben.
5: Ja, en let kijken. Zet heel, als het kan, als je niet in de auto zit, zet even je webcam aan.
4: Ja, BNR.nl.
5: Dan zie je wat een bizar verhaal dit is. Wat een bizar apparaat dit is.
4: BNR.nl/live, want Stijn, jij hebt deze week eigenlijk samen met Nina, heb jij iets getest.
13: En ik heb hem even vastgezet op het raamnet. Dat ging bijna fout.
4: Robot ramenwasser.
13: Een robot ramenwasser van het merk Ecovax. De Winbot W3 Omni heet die. Hele mond vol. Ja, en dit is ook het topmodel meteen in de hele brede lijn aan robot ramenwassers die Ecovax heeft op de website. En hij is alvast bezig hier met de binnenmuur of het binnenraam van de studio.
5: Ja, daar gaat hij.
13: Je mag even beschrijven, Iwan, wat je ziet.
4: Nou ja, er staat hier een soort apparaat waarvan ik zou denken... een soort 3D-printer qua grootte. En er komt een snoer uit. En er zit, het is een beetje het formaat van een robotstofzuiger. Alleen dan dus tegen het raam aan. En die is nu een baantje aan het trekken over een studioraam hier. Is dat goed omschreven?
13: Ja, inderdaad. Ja. En het is dus inderdaad, zoals je net al zei... Nina heeft deze afgelopen weekend dus getest in Frankrijk.
4: Het Château van den Dungen.
13: Ja, in de mansion daar. Uh-huh. Hoe dat was, gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Ik ga hem, je mag hem zelf even van het raam afhalen. Dan kan ik ondertussen even bespreken.
4: Moet ik maar die hendel vasthouden?
13: Wat je doet is, je houdt hem vast bij de hendel die erop zit. En dan druk je het blauwe knopje even kort ingedrukt. Mm-hmm. En dan haal je hem, gaat hij eraf.
5: Twee seconden indrukken.
4: Vertel jij dan even wat hij kan en wat je moet doen?
13: Ja, precies. Nou, het is dus inderdaad een robot ramenwasser. Dus die een beetje is vierkant en hij glijdt eigenlijk over het raam heen. Aan de onderkant zitten rubbandjes en een soort dwelpad. Ja, je hebt hem nu afgehaald. Hij zuigt zichzelf vacuüm aan het raam met heel veel kabaal, zoals je ziet. En het idee is dat hij dan met een patroon de ramen zeemt. Er zit ook een bak bij, zoals je zei, waar je vies water uit kan halen en schoon water in kan doen. Een beetje zoals je kent van de robotstofzuigers. Maar het is eigenlijk een soort wasmachine. Want wat het idee is, Iwan, en dat mag jij ook even gaan doen als je hem er zo meteen weer afhaalt, is aan de onderkant zit een dwelpad. Die kan je er afhalen, die dwelpad. Ja,
5: want er zit een complete wasmachine bij dit apparaat. Ja, en dat is absurd.
13: Ik zal hem even op het knopje drukken voor.
4: Wat moet ik doen?
13: Nou, als ik hier dus op dit knopje druk, dan gaat de wasmachine open. En dan kan je deze eraf halen.
5: Dit is de zeem eigenlijk.
13: Dit is de zeem inderdaad. En die kan ik hier heel mooi erin klikken.
4: In de vaatwasser?
13: In de vaatwasser. En dan ga ik nu even dicht doen. En dan klik ik op play. En dan gaat hij hem even wassen.
5: 1 minuut en dan wast hij die pet. En dan klik je die daarna weer op je robot vast. En dan kan hij door met ramen wassen.
13: Dit moet je ongeveer elke 3-4 ramen ongeveer doen. Duurt ongeveer een minuutje. Mm-hmm. En dat is de bedoeling, is nodig. Want anders wordt hij niet nat en niet schoon.
4: Dan ben je viezig aan het uitsmeren.
13: Ja. Verder nog leuk om te vermelden. Er zit gewoon een batterij in. Dus hij gaat zo'n 2 uur mee op een batterij. Dus je hoeft hem niet zomaar elke keer.
4: Want hij heeft een stekker, maar die zit er nu niet in.
13: Die zit er nu niet in, inderdaad. Dus je kan dit op binnenramen, buitenramen doen. Gladde oppervlaktes, douchewanden, spiegels zelfs. En dan blijft hij dus ook, gaat hij helemaal tot 1 millimeter van de rand, gaat hij dat doen. En het doet ongeveer 3 minuten over een normaal gemiddeld raam. Mm-hmm. En dan ben ik wel benieuwd, Nina.
4: De praktijktest,
13: jij hebt dit het hele weekend gebruikt in Frankrijk. Ik heb mijn eigen ramen ook gedaan, maar ik ben heel benieuwd hoe jouw vieze ramen er uiteindelijk uitzagen.
5: Een stuk beter dan het was, maar mijn ramen waren ook wel echt heel erg goor. Dat is wel gewoon waar.
4: Überhaupt nooit schoongemaakt, denk ik.
5: Ik heb dit huis pas een half jaar.
4: Überhaupt niet schoongemaakt.
5: Ik heb dit huis pas een half jaar. Ik voel me niet persoonlijk aangesproken. Okay. Maar inderdaad, ik heb een hele grote serre. En er zitten 11 enorme ramen in. Of 10 ramen met een hele grote deur met glas. Die heb ik van binnen en van buiten gedaan. Wat fantastisch is dat je hoeft het dus niet zelf te doen. Die robot die cleant hem inderdaad 3 minuten. En dan zet je hem ook echt. Je kan kiezen tussen normaal schoonmaken of echt deep cleanen. Mm-hmm. Nou, bij mij was deep clean wel nodig, kan ik je vertellen. En hij doet dan al het werk. Wat echt wel heel veel tijd kost, is de hele tijd het van het ene raam naar het andere verplaatsen. Even dat wasmachineprogramma draaien wat je er tussendoor doet. Even checken of de vuilwatertank nog moet, of de schoonwatertank gevuld moet worden. En je moet natuurlijk een beetje van het schoonmaakmiddel moet je af en toe bijvullen. Mm-hmm. Al met al ben ik er een halve dag mee zoet geweest, echt waar.
4: Maar in die tijd kan je
5: om de hele serre te doen van binnen en buiten. Ja, maar je denkt dus, ik kan wel even wat anders gaan doen. Ja. Ik kan even een rondje op de zitmaaier.
13: Nee.
5: Kan niet, want je bent
4: dat ding
5: is in 3-4 minuten weer klaar. En dan wil je er ook naartoe om hem weer op het volgende raam te zetten. Mm. En je bent ook de hele tijd, wat het zegt, alle waarschuwingen zeggen, let op, je moet hem wel in de gaten houden. Hij is bij mij nooit gevallen.
13: Nee, hij doet het echt goed.
5: Ja, maar je houdt het dus wel, althans ik wel, ik hou het dus wel in de gaten. Ja,
13: en ik had bijvoorbeeld ook bij deuren dat hij dan achter de klink bleef hangen. Dus dan moet je hem toch even loshalen inderdaad.
5: Mijn velletje kwam er een keer tussen. Oh, dat deed pijn.
13: Ja,
5: maar goed, ik vond het oprecht een tof ding.
13: Dus minder tijd leveren.
5: Maakt het heel goed schoon. Het maakt niet flawless schoon. Dus ben je een perfectionist, dan ga je dit echt niet willen. Want dan zeg je van nee, maar ik zie nog steeds wel iets.
13: Nou, daar is wel iets over te zeggen nog. Want elke keer, dat heb je net ook gedaan, als je hem dus weer af moet halen, dan blijft er dus een natte plek over waar je hem eraf haalt. Ja. En mijn ervaring was, dat moet je altijd schoonmaken met een losse doek weer. Dus je bent toch bezig.
5: Maar wel alleen die plek. En ik vond dat helemaal niet erg. Want het is letterlijk een beetje glasseks en een theedoek. En
13: maar als je dat dus niet goed doet, dan zie je dus toch vlekken.
4: Ja. Laat je er gewoon even lekker door.
5: We zijn zeer in discussie.
13: De conclusie is eigenlijk, je bent niet per se sneller bezig. Mm-hmm. Het is wel gewoon ook leuker om te doen. Mijn ervaring was, dit was de eerste keer dat ik het leuk vond om de ramen te wassen. Sterker nog, misschien had ik het tot nu toe nog nooit gedaan. Zeg ik eerlijk.
4: Je vriendin ook blij?
13: Ja, inderdaad. Wat ik nog wel een paar qua positieve dingen heb. Er zit een hele fijne app bij, waar je hem ook los mee kan besturen. Dan kan je hem echt laten racen over je raam. Die app doet het echt goed. Ja,
4: je kan
13: gewoon handmatig besturen met een afstandsbediening. Ja, niet
4: voor wedstrijdje. Dat je
13: zo voelt het wel een beetje als een joystick. Het is echt perfect voor buitenramen waar je gewoon niet zo goed bij kan. Ja. Ik heb een aantal ramen waar je van de buitenkant, ik woon 3 hoog, kan je niet mooi bij. Dat is echt super fijn.
5: Dan ben je wel extra bang of je echt niet naar beneden dondert.
13: Nee, inderdaad.
5: 3 hoog, zou ik zeggen.
13: En het is een super intuïtief product. Het was heel makkelijk in gebruik, vond ik zelf. Het heel duidelijk hoe je het moet gebruiken. Maar dan kom je wel bij de prijs. Ja. Iets minder goed punt. €650 officieel. Ik zie hem al €100 minder. Dit is dan wel het duurste model. Er zijn goedkopere modellen. Ik vond er eentje van €200. Dan kan je wel verwachten dat het minder luxe is dan dit is. Nou, dat hoop ik niet. Maar online zijn er heel veel verschillende versies. Ook kleinere versies. Het is niet iets wat je koopt voor kleine huizen. Nee.
5: Kleine ramen kan die ook niet.
13: Nee,
5: de echt kleine
13: echt
5: ramen.
13: Vooral voor grote ramen.
5: Je moet wel wat grotere ramen hebben. Ja.
13: Ik hoorde wel veel interesse, net als jij, om mij heen. Dus ik denk, ik ga er gewoon een eigen business voor opzetten. Dan kan ik die €650 weer terugverdienen. Ik ben ondertussen benieuwd. Nina, Wat is jouw eindconclusie?
5: Nou ja, met gezien de hoeveelheid ramen die ik heb in mijn huis in Frankrijk, maar ook in mijn huis gewoon hier in Nederland. Ik vind het heel veel geld, €650. Maar ik heb hem dus nu een weekend getest en ik zeg toch...
12: Hebben!
4: Ja. Oké. En Stijn? Jij?
13: Ondertussen heb ik hem er even afgehaald. Ja, ik ben dus wel enthousiast. Ook iets minder enthousiast dan Nina.
12: Nee,
13: maar
12: dat wil ik niet hebben.
13: Nee, ik zeg wil ik hebben. Wil ik hebben.
5: Maar je wil hem wel hebben.
13: Gewoon ja, hebben. Ja, om dan een business mee op te zetten.
5: Ja, dan is hij voor mij, want ik wil hem liever hebben dan jij.
13: Ik denk dat hij gewoon teruggaat.
5: Oké.
4: Okay. Nou, tot zover een nieuwe carrière van Stijn als glazenwasser. Dat vind ik trouwens best lekker, denk ik hoor. Dus,
13: ik ga zo de rest van de ramen hier in de studio.
4: Ja, perfect. Ja, misschien ook hier buiten bij ons pand hier aan het Prins Bernhardplein. Heel wat ramen te doen. Stijn Goossens en Nina. Ja, dankjewel.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: En daarmee komt de ochtendspits ten einde voor vandaag en voor deze week. Zometeen om 10 uur BNR's Big Five. De Big Five van Sterk de Zomer in. Diana Matroos in gesprek met een uniek gesprek met oud-ondernemer Guido Witpen. En wij zijn er maandagochtend om 6 uur weer.
5: Ja.
4: Goed weekend en tot maandag.
5: Fijn weekend.
4: Doei doei.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
15: In de BNR.
5: Het aandeel EasyJet explodeert na een royaal en onverwachts overnamebod. België wil een tolvignet invoeren voor Nederlandse automobilisten. En Trump ontslaat het bestuur van de kiescommissie slechts een paar maanden voor de verkiezingen. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app.
4: Het is 10 uur, Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Nog steeds rustig, hè?
19: Ja, er staan nog steeds weinig files. Dat komt pas later in de middag op gang. Wel heb je vertraging door de grenscontroles. Onder andere op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daar doe je er nu 20 minuten langer over. Verder vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten op onthoud. Op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En de N35, Almelo richting Zwolle. En de andere kant op is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 55,4 en op de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Fraude Helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de Fraude Helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. EasyJet is een echte overname-target geworden. Na meerdere biedingen van een eerste bedrijf is er nu nog een bod gekomen. Deze keer van een Amerikaanse investeringsmaatschappij, en EasyJet is akkoord met de belangrijkste financiële voorwaarden. De waardevolle start- en landingsrechten in onder meer Londen en Milaan maken EasyJet interessant. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Succes, vrijheid, financieel onafhankelijk. Veel mensen dromen ervan. 1, hoe bereik je dat? En 2, ben je dan ook echt gelukkig? Ik ga het zo meteen bespreken met investeerder en succesvol ondernemer Guido Witpen in BNR's Big Five. Sterk de zomer in.
21: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
22: De Friday Move is straks om 4 uur te gast vanuit Grand Hotel Huisterduin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host. Ook schuif ik Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan is dit de week waarbij je moet luisteren. En hopelijk heb je dat ook al de hele week gedaan. De zomer is misschien ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden. Ik ga dat in ieder geval doen. De vraag, hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week al over. 5 kopstukken, zoals altijd, in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En elke dag krijgen we een ander perspectief. Dus we hebben al heel veel gehad als het gaat over gezonde voeding, mentaal sterker zijn, leiderschap. En vandaag ga ik de week afsluiten met Guido Witpen. Hij is investeerder en succesvol ondernemer, want ik wilde heel graag ook een ondernemer in deze uitzending. Hij is adviseur, commissaris bij verschillende bedrijven en coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Ontzettend leuk dat je er bent, Guido. Welkom.
25: Fijn om het te mogen zijn.
12: We kennen elkaar goed.
25: Ja, zeker. Ja.
12: En ik volg jou al heel wat jaren. En ik heb gezien dat jij een hele mooie weg in jouw leven hebt afgelegd. Ja. Waarvan ik denk, dit moet even gedeeld worden. Het is jouw eerste interview, hoe is dat voor jou?
25: Ja, het is mijn eerste interview. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus
12: nee.
25: Even spannend. Ja,
12: ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Straks over jouw glansrijke carrière zonder kruiwagens. Je bent self-made. Hoe is je dat gelukt? Maar misschien eerst maar even, je hebt ook met heel veel topbestuurders om tafel gezeten.
25: Ja.
12: Ja, nu als commissaris, hè, kom je dat ook weer tegen als investeerder, maar ook als ondernemer. Zie je een rode draad als je kijkt waar ze mee worstelen in het werk, in het leven?
25: In het werk, in het leven. Als het goed is, is je werk een onderdeel van je leven. Mensen hebben heel veel vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Waar ze wel een antwoord op zouden willen krijgen.
12: Ja.
25: Maar vaak ook niet de moed hebben om het te vragen. Of te delen dat ze dat probleem hebben. En daardoor daarmee blijven lopen.
12: Ja.
25: En mijn ervaring is wel, als je er lang mee blijft lopen, krijg je er ook meer last van.
12: Ja, en zie je dan bepaalde dingen waar ze met name dan last van hebben? Is er een soort rode draad?
25: Ja, toch ook wel onzekerheid. Dat er van je verwacht wordt dat je alles weet en dat je alles een antwoord hebt. En dat dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is.
12: Ja.
25: En dat je moed nodig hebt om om mensen daar deelgenoot van te maken en met elkaar naar een oplossing te kijken.
12: Ja, dus als je nu topbestuurders zou adviseren een spiegel voor te houden in de zomer of een bepaalde vraag aan zichzelf te stellen, welke zou dat dan zijn?
25: Welke vraag zou dat zijn? Zit je op de juiste plaats? Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is, wat ga je dan daaraan doen?
12: Ja.
25: Blijf je erin hangen of neem je het besluit om het anders te gaan doen?
12: Ja. En je dus ook kwetsbaar durven opstellen eigenlijk.
25: Ja. Naar jezelf en naar je omgeving.
12: Ja. We gaan ook later dit uur praten over het jetset-leven wat jij hebt geleid. En misschien nog deels ook wel een beetje leidt. Het leven van de miljonairs waar vele mensen van dromen. Ja. Met grote boten en lekkere lunches. Is het terecht dat mensen daarvan dromen? Of wil je ze uit de droom helpen?
25: Nou, ik wil ze wel uit de droom helpen. Kijk, het is natuurlijk leuk om ergens op een feestje te staan. Laten we daar gewoon heel helder in zijn. Maar het is niet het enige wat het leven waardevol maakt.
12: Ja.
25: Het is leuk en ook niet meer dan dat. En elke dag een feestje is geen feestje. Dus mijn ervaring is, ik heb het meegemaakt en ik heb ervan genoten. Maar ik zie er ook de relativiteit van. En het is een klein onderdeeltje van je leven wat erg uit wordt vergroot. Maar er zijn andere onderdelen zijn uiteindelijk veel belangrijker.
12: Ja, daar komen we straks uitgebreid op. Eerst wil ik even praten met jouw weg naar succes. Want het bijzondere bij jou is, je bent ook self-made.
25: Ja.
12: Geen kruiwagens gehad. En eigenlijk, als je kijkt, je hebt uiteindelijk de top van de corporate bereikt. Dat was ook bij verzekeraar Riaal onder andere. Ja. Je bent succesvol ondernemer geweest. Maar dat hebben ze niet gedacht toen jij, denk ik, op de lagere school zat.
25: Nee, dat denk ik niet. Nee?
12: Nee? Wat voor jongen was jij?
25: Wat voor jongen was ik? Ik denk dat ik een vrij rustige jongen. Ingetogen, moest mijn best doen om het allemaal een beetje bij te houden. Ik ben dyslectisch en dat werd in die tijd niet herkend. Dus dat werd gewoon simpel vertaald als dom. Je kan met een aantal dingen niet mee, dus dan zetten we hem aan de zijkant. Dus ik heb zelf dat uiteindelijk moeten ontdekken, dat mijn makker was. En hoe daarmee om te gaan.
12: Jeetje, hoe lang heb je daarover gedaan om dat te ontdekken?
25: Nou, ik denk dat ik daar pas achter kwam toen ik een jaar of... toen ik ging werken eigenlijk, toen liep ik daar wel tegenaan.
12: Ja.
25: Ja.
12: Wat gebeurde er toen?
25: Nou, het schrijven van een brief was voor mij gewoon ingewikkeld. En het schrijven van een brief zonder taalfouten was nog ingewikkelder. En voordat iemand echt eerlijk tegen je durft te zeggen, joh, misschien is het toch wel handig dat je het iemand anders laat lezen voordat je het verstuurt. Daar kom je eigenlijk te laat achter. En toen ik dat wist en me daarvan bewust werd, heb ik er ook wat aan gedaan.
12: Ja.
25: Door zelf kritisch ernaar te kijken. We kregen spellingcontrole, wat natuurlijk enorm heeft geholpen.
12: Juist,
25: en ik heb altijd gevraagd om mensen, voordat ik iets verstuurde, het even wilde nalezen.
12: Ja, ja, maar dat is ook ontzettend moedig om dat te doen. Want we hebben ook vaker dit soort onderwerpen bij de hand gehad. Durf het maar te zeggen dat dit je probleem is, toch?
25: Nou ja, het begint altijd dat je het eerst moet weten dat het je probleem is. En als je het dan weet, dan is de volgende vraag, ja, doe je er wat aan of doe je er niks aan?
12: Ja.
25: En ik heb er gewoon bewust voor gekozen om het gewoon transparant te maken.
12: Ja.
25: En ook hulp te vragen van, joh, luister, ik heb daar gewoon hulp bij nodig, want alleen red ik het niet.
12: Nee, en dat is misschien ook wel een les van succes. Ja. Als je iets niet kan, maak het kenbaar, deel het en vraag om hulp. Hè? Ja. Zo simpel kan het uiteindelijk zijn. Heeft het je ergens ook gekrenkt? Want dit is natuurlijk afschuwelijk. Als je dyslexie hebt, dan kan je er dus niks aan doen. En er zijn allemaal methodes om daar dan mee om te gaan. En dat ze dan op school je eigenlijk gewoon neerzetten als dom.
25: Ja, maar goed, op dat moment ben je je daar niet van bewust. Het is ook niet alleen maar negatief. Ik moet je zeggen, ik heb er ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat ik,
12: goed zo. Ja,
25: dat ik dyslectisch ben.
12: Ja.
25: Dus het heeft me ook wel geholpen. Maar voordat je weet dat je het ook kan misbruiken, daar gaat wel tijd overheen. Dus,
12: Ja, maar was het ergens, voelde je ook daardoor gekrenkt? Of heb je daar later nog last van gehad?
25: Nee.
12: Dat niet.
25: Nee.
12: Dat is uiteindelijk ben je dus naar de tuinbouwschool gegaan.
25: Ja. Ja, ik heb middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool gedaan.
12: Ja.
25: Want daar waren de talen minder belangrijk. Dus daar kon ik gewoon mijn ding doen. Ja,
12: ja, ja. Wanneer kwam je erachter, er zit meer in mij?
25: Ja, nou, ik heb altijd wel ambities gehad. Dus, en ik heb ook het aangepakt. Ik ben gewoon maar begonnen. En waar begin je dan aan? Dat weet je ook niet precies.
12: Ja.
25: En try on error. En op een gegeven moment kom je erachter waar je onderscheidend goed in bent. Hè. Heel veel dingen kan je gemiddeld en een aantal dingen kan je ondergemiddeld. Maar je kan ook een aantal dingen, of hopelijk iets bovengemiddeld.
12: Ja.
25: En ik heb eigenlijk wel altijd geprobeerd in mijn kracht te blijven. Dus met mijn talent iets te doen en niet met mijn tekortkoming. Dus de ambitie om leraar Nederlands te worden, die heb ik nooit gehad.
12: Nee, dat begrijp ik van waar je vandaan kwam, ja.
25: En en toen ben ik maar gewoon begonnen. En learning by doing.
12: Ja, ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel echt in die top terechtgekomen. Ja. Is er een cruciaal moment geweest dat je dacht, ik ga voor het hoogst haalbare?
25: Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor het hoogst haalbare gegaan van dat moment, waarbij ik niet wist wat uiteindelijk het hoogst haalbare zou zijn.
12: Ja.
25: En wat ik daar altijd in heb laten doorwegen, is dat ik mezelf gelukkig ben voel. Heb ik het gevoel dat ik het kan? Als ik het moeilijk vind, vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin om iets te doen waarvan ik zeker weet dat ik het niet kan. En daarmee...
12: Ik ben jaloers op jou. Ja. Had jij dat echt al zo vroeg? Dat je dacht, ik doe alleen wat ik leuk vind?
25: Ja, misschien ook wel een beetje eigenwijsheid. Dat je, nou, niet alleen wat ik leuk vind, maar ik heb ooit eens een keer werd ik gevraagd om een voor een board, een internationale board, een presentatie te geven in het Engels. En in die tijd was mijn Engels, zeker mijn zakelijk Engels, was onder de maat. Maar ik dacht, ik moet het toch doen, want er is ook wel maar de kans om al die mensen te ontmoeten die in die board zitten. Dat was een grote internationale board. En dat heb ik toen gedaan en ik heb me heel goed voorbereid. En uiteindelijk was dat super spannend. En de mensen hebben begrepen wat ik wilde vertellen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik vond het niveau is gelukkig wel wat beter geworden.
12: Ja, het was een beetje de Van Gaal methode of zo.
25: Ja, ja. Ja, gewoon doen.
12: Ja.
25: En uiteindelijk zat ook een Amerikaan bij. Die uiteindelijk zei, joh, vertel gewoon je verhaal zoals je het wil vertellen.
12: Ja.
25: En als we je niet verstaan, dan melden we ons wel. Maar tot nu toe heb ik alles verstaan.
12: Ja. Ja,
25: dat gaf mij net als steuntje in de rug wat ik nodig had.
12: En als je dan zegt, succesboeken, is dat dan ook steeds het ongemak opzoeken? Steeds weer proberen je voor jezelf de grens te verleggen?
25: Ja, dat is het wel. Steeds dingen doen waarvan je denkt, dit is een uitdaging. Hier leer ik wat van. Hier word ik geen beter mens van, maar ik leer er wel wat van.
0: De Big Five. Diana Matroos.
12: Mijn gast vandaag is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer. Heeft intussen zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht. Schaapjes op het droge. En natuurlijk, ja, dat is een heerlijk leven. Je begon ooit onderaan in die verzekeringswereld. Uiteindelijk heb je het tot de top gebracht bij verzekeraar Reaal. Hoorde je er dan ook echt bij als je kijkt? Je hebt dan in dat corporate wereldje, de jongen van de tuinbouwschool met dyslexie en alles wat je erbij beschreven hebt, hoorde je erbij?
25: Als het gaat over met elkaar een prestatie neerzetten, dan hoor ik er zeker bij. Was ik onderdeel van het team en daar heb ik ook altijd mijn rol in geclaimd. Mijn achtergrond was duidelijk een heel andere achtergrond. Ik heb dus niet gestudeerd zoals mijn collega's allemaal hadden gedaan. En dat voelde voor mij ook wel dat ik een stuk miste. En dat heb ik wel geprobeerd in te halen door je te verdiepen in de achtergronden van je collega's. Maar ja, dat blijft altijd een verschil. Ik ben geen academ.
12: Hey, en hoe lieten ze je dat merken dan? Ben je dan toch een beetje een outcast?
25: Ja, bij sommige onderwerpen heb je gewoon geen aansloes. Kijk, mijn studentenleven, daar kan ik vrij kort over zijn. En dat was voor hen een belangrijke periode in hun leven. En, dan laat je dat onderwerp lopen. En dat heb ik ook wel geleerd. Als het niet mijn onderwerp is, dan hoef ik er ook niks mee.
12: Nee.
25: En dat doe ik er ook niks mee.
12: Nee, en dat zeg je heel gemakkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je ergens raakt. Want je was heel succesvol in wat je deed. En dat werd ook gezien. En toch hoorde je er niet echt bij.
25: Ja, dat is wel iets waar je mee leert omgaan. Ik heb ook altijd gedacht, moet luisteren, ik zit hier omdat ik iets kan en wat een ander niet kan. En daar zijn ze heel erg blij mee. Maar als het blijkt dat dat dan niet meer is, dan is de vraag, wat doen ze dan met me? Heb ik me dan verhuurd tot de dag dat het goed ging? Of heb ik dan nog iets opgebouwd waarbij ik ook credits heb?
12: Ja, en wat was het dan? Wat dacht je dan?
25: Nou, dat dacht ik altijd, daar moet ik voorzichtig in zijn. Ik reken elke week af, of elke maand af. En dan zie ik het wel.
12: Ja.
25: En niet in het gevoel dat het me achtervolgde. Maar wel dat het een stuk realiteit was. Zeker als je... Ik heb me altijd heel erg veel bezig gehouden met veranderingen. Verandering van organisaties. Ja. Dat is altijd spannend. Mensen vinden daar wat van. Zeker in het begin heb je veel weerstand. Dan komen de mensen ook luisteren kritisch en kijken kritisch. En als het dan goed gaat, dan heb je opeens heel veel medestanders. En dan roept iedereen, ik wist het wel. En ik heb er altijd vertrouwen in gehad. Maar zo zit het wel in elkaar. Het is betrekkelijk,
12: Succes ook is betrekkelijk. aantrekkelijk. Ja. En je wist dat je er elke dag eigenlijk voor moest vechten. Uiteindelijk besefte je waar je goed in was. Je besefte ook waar je niet goed in was. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Dat hoorde ik ook een beetje gisteren ook weer in het gesprek met Ray Klaasens terug. Volgens mij delen jullie best wel veel dingen in hoe je naar het leven kijkt. Waar kwam je achter waar je uiteindelijk echt goed in was?
25: Ja, door het te doen. Ik ben zelf mee, dus ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Ik heb ook veel dingen gedaan waarvan ik kon concluderen dat het niet onderscheidend was. Ja, dat ben ik dan minder gaan doen. En hetgeen waar ik goed in was, heb ik verder mogen ontwikkelen.
12: Wat was dat? Waar was je goed in?
25: Nou, ik denk mensen verbinden. Dat ik mensen in de kracht kan zetten. Mensen dingen kan laten doen in de samenwerking waarvan ze eigenlijk niet wisten dat ze het konden. Maar door het te doen, daar een enorme bevrediging uit halen. En met dat gevoel ze ook ruimte geven om dat te doen. Met elkaar iets bijzonders creëren.
12: Ja, ja. Ja. En misschien ook de wil om te winnen?
25: Ja. Een van mijn credo's is altijd: ik ben niet van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik doe het om te winnen.
12: Ja, want dat is wel grappig. Mijn man René, die heeft heel lang. Jij was heel lang zijn baas.
25: Ja, zijn collega.
12: Collega zeg je dan. Maar feitelijk was jij. En uiteindelijk is hij. Toen jij wegging, is hij directeur geworden. Zo gaan dingen ook in het leven. Maar hij zegt: wat jij echt uitzonderlijk goed kon, was de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken. En ook een bepaalde sfeer neerzetten. Een sfeer van vertrouwen, maar ook dat het ontzettend leuk was. Als jij managers coacht, zie je dan dat dat vaak ontbreekt? Dat ze dat kunnen bereiken?
25: Ik geloof in dat je mensen veel verantwoordelijkheid moet geven. En vrijheid moet geven om het op hun eigen manier te doen. Daar worden mensen ook beter van. Dan krijgen ze ook kans om te groeien. En als ze je nodig hebben, moet er een sfeer zijn dat ze het je durven te vragen. En de cultuur is heel belangrijk waarin je dingen doet. Ja. Ik geloof erin dat je, als er geen angstcultuur is en er is een grote mate van vrijheid en je hebt intelligente mensen die graag willen, heb je geselecteerd. Ja, dat er dan al heel veel automatisch op zijn plaats valt.
12: Ja, maar hoe creëer je een goede cultuur? Want dat is ongeveer de moeilijkste ding. Hè? Je kan heel veel in structuur veranderen, maar hoe doe je dat?
25: Ja, ik denk dat je moet er zijn als je er moet zijn. En heel vaak hoef je er niet te zijn, omdat dan loopt het wel. En het gaat van A naar B. Maar er zijn ook spannende momenten. En die spannende momenten zijn de momenten dat iemand op je moet kunnen bouwen. Ik heb daar een voorbeeld van. Als je een kind boven aan de trap zet en je staat zelf beneden en je opent je armen, dan denkt het kind dat het veilig is om te vallen. Maar dan is het wel de bedoeling dat je het kind opvangt. En dat zo zie ik het ook in het bedrijfsleven. Als je mensen de vrijheid geeft om te springen, dan moet je wel zorgen dat er een vangnet is. En daar moeten ze ook vanop aan kunnen.
12: Ja.
25: En als dat dan niet zo is, dan springen ze gewoon niet. Nee. En dat is trouwens ook heel verstandig.
12: Ja, en hoe deed jij dan dat vangnet creëren? Je ving ze op, maar op welke manier?
25: Ja, door jezelf ook kwetsbaar op te zetten, ook op te stellen. En dat je ook aangeeft dat jij ook niet alle dingen weet. De wijsheid in pacht hebt. En met mensen dingen te delen. En dan groeit dat vertrouwen. Vertrouwen is iets wat moet groeien. Het is niet dat ik zeg, joh, ik ben te vertrouwen. Die hebben we ook, hè?
12: Ja.
25: Die zeggen dat 10 keer achter elkaar.
12: Ja.
25: En dan ga je denken, god, is die nou niet te vertrouwen? Maar vertrouwen, dat groeit, dat moet je verdienen.
12: Ja.
25: En dat blijkt, bij jou kan het op een heel andere manier groeien dan dat het bij mij groeit.
12: Ja.
25: En uiteindelijk, als je dat met elkaar deelt, en er komt een keer een situatie dat het getest wordt, en je haalt de test ook nog een keer, ja, dan wordt het steeds mooier.
12: Ja. Ben jij ook snoeihard?
25: Ja, ben snoeihard.
12: Ja?
25: Ja. Ja, en snoeihard, ik ben wel duidelijk.
12: Ja. Ja. Ja. Ja, want dat vond ik zo mooi gisteren wat Ray Klaasens, ex-commandoleider, benoemde, die allemaal in het bedrijfsleven ook actief is. Ja. Dat je vaak ook bij corporates merkt dat ze heel veel chique woorden gebruiken.
25: Ja.
12: Allemaal geleerd ook tijdens het studentenleven, waar we het net over hadden. Maar dat ze eigenlijk de roze olifant in de kamer daarmee niet benoemen. En dat heel erg tegenwerkt.
25: Ja, en dat ongemakkelijk is.
12: Ja.
25: En uiteindelijk niet bijdraagt aan je doel. En bij mij heeft het doel altijd wel centraal gestaan. Dus over het doel gaan we niet zoveel discussiëren. Dat hebben we met elkaar benoemd en daar waren we het over eens.
12: Ja.
25: En dan vervolgens is de weg ernaartoe. Daar is een grote maat van vrijheid om dat te doen. Waarbij het eigenlijk ook altijd wel zo is, naarmate je dichter bij je doel komt, zijn er minder wegen die naar het doel leiden. Dus dan wordt het komen weer wat spannender. Dus, maar,
12: gaan mensen daar goed op?
25: Ja, daar gaan mensen goed op of ze gaan er niet goed op. Dat is ook, het hangt ook eraf van je eigen ambitie af.
12: Ja.
25: Als daar mensen zijn die zeggen, ik vind het hartstikke belangrijk dat ik 8 uur per dag aan het werk ben en dat ik daar mijn brood mee verdien. En voor de rest vind ik het prima, heb ik andere dingen.
12: Moet je niet bij Guido zijn?
25: Nee. Dus als je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken en ook de prestatie boven het maaiveld wil laten uitsteken, ja, dan zal je er wel iets extra's voor moeten doen.
12: Ja.
25: En dat is geen verplichting, hè, als je het niet doet.
12: Nee, want dat is denk ik ook de weg naar succes uiteindelijk. Ja. Heb jij er dingen voor moeten opgeven om ook dat succes te bereiken?
25: Jazeker.
12: Ja. Maar wat heb je moeten opgeven?
25: Nou, ik ben 2 keer getrouwd geweest, dus niet alles ging goed. Je hebt een bepaalde discipline nodig. Je moet ook tegen dingen nee durven zeggen. Dus het is niet alleen maar ja, het is ook nee. En het zijn ook soms dingen waarvan je denkt, ja, god, vind ik best wel leuk. Maar die
12: zoals?
25: Passen dan niet in. Dus, ja, de prioriteit hebben. Er moet iets gebeuren. En het is 6 uur. Gaan we door of gaan we naar huis?
12: Ja.
25: Nou, wij gingen altijd door.
12: Ja.
25: En als het 10 uur werd, was het prima.
12: Misschien ook hard geleefd op je lichaam daarmee?
25: Ja, ik heb altijd wel veel gesport.
12: Ja.
25: Ik ga van een gezonde geest en een gezond lichaam uit. Dus zeg maar, het begin van mijn carrière stond ik 6 uur op, ging ik eerst zwemmen. En vervolgens stapte ik in de auto. En toen reed je nog overal naartoe. En toen had je nog geen teams.
12: Ja.
25: En dan s'avonds kwam ik thuis en ging ik altijd nog wel even fietsen of hardlopen.
12: Ja.
25: Ja. Nou, is dat overdreven? Misschien wel een beetje. Maar ik moet je zeggen, het heeft me ook wel veel gebracht.
12: Ja, je hebt het ook nodig om dat te doen. Uiteindelijk, toen je 55 was, besloot je ondernemer te worden. Veel mensen denken dan rustig afbouwen. Hoeveel jaar moet jij nog tot je pensioen?
25: Ik was 48, toen werd ik
12: ondernemer. Oh, 48, ja. Excuus. Waarom dacht je, ik moet iets nieuws beginnen?
25: Ik had het altijd. Het was altijd al een ambitie van mij. Ik ondernemen, ja, vind ik het zelf doen, dat leek me toch wel heel, heel leuk.
12: Ja.
25: Maar wat mij niet leuk leek, is om ergens op een zolderkamertje in mijn eentje te zitten met een telefoon. En dan iets op te starten vanuit niks.
12: Ja.
25: Dat was niet mijn ding. En ik heb altijd gezegd, als ik een bedrijf zou kunnen kopen, dan. En liefst met iemand samen, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Met Hans Wilkes. Ja, dat lijkt me superleuk.
12: Ja.
25: En die kans deed zich voor. Ik werkte toen bij Real. En ik had een zakenrelatie die mij opbelde. Die zei, joh, heb jij wel memoranda gemaakt voor verkopen van bedrijven. En ik wil mijn bedrijf verkopen. En ik ben bij mijn accountant geweest. En die vraagt heel veel geld om dat te maken. En ik ben een grote klant van je, dus jij moet dat voor mij voor niks doen. Nou, het laatste, die zie ik niet helemaal.
12: Nee.
25: Maar ik vind het best leuk om je te helpen. En ik vind het ook leuk om het te maken. En toen ben ik het gaan maken. En toen zat ik die spreadsheets in elkaar te draaien. Toen dacht ik, dat is echt wel een heel mooi bedrijf. En toen heb ik mijn collega gebeld. Zei, volgens mij komt er nu een kans aan. Als we inderdaad samen willen ondernemen, moeten we nu doorpakken. En dat hebben we gedaan. En met hulp van een paar investeerders hebben we dat bedrijf kunnen kopen.
12: Ja, dus eigenlijk moest je helpen om het bedrijf te verkopen.
25: Ja,
12: en uiteindelijk
25: ik heb het gekocht.
12: Kocht je het uiteindelijk zelf.
25: Ja.
12: Dat was uiteindelijk een soort groothandel van verzekeraars, hè, geloof ik.
25: Ja, de service providing heet dat.
12: Ja.
25: En het was alles rond het proces wonen. Wij verzorgden hypotheekgelden. Het administratieve proces richting notariaat. We verkochten ook verzekeringen daarbij. Dus het pakketje. En dat deden we voor, en dat waren daar echt een groothandel in. Dat deden we voor tussenpersonen.
12: Ja.
25: En doordat wij groots inkochten, konden tussenpersonen daarvan van profiteren.
12: Ja.
25: Hadden betere condities.
12: Ja.
25: En daarmee hadden wij ook bestaansrecht.
12: Ja. Ja. En het ging sky high. Uiteindelijk hebben jullie het voor heel goed geld verkocht.
25: Ja.
12: Dat voelde als Olympisch goud?
25: Ja, dat voelt wel als Olympisch goud. Hè. Je doet iets en je krijgt op een gegeven moment, daar word je voor beloond met geld.
12: Ja.
25: En ik vergelijk het altijd een beetje met het Olympisch goud, dat je de medaille krijgt omgehangen. Je staat op het schavotje en er wordt voor je geklapt. En uiteindelijk houdt het klap op, de mensen gaan naar huis, het licht gaat uit in het stadion en jij staat daar nog op met je medaille. En dat is een hele mooie medaille, daar wil ik ook niks van afdoen. Maar het is ook alleen maar een medaille. En die dag daarna moet je ook weer dingen gaan doen. Maar wat je deed, doe je niet meer, want dat heb je verkocht. Dus je begint eigenlijk weer op nul.
12: Ja.
25: Ja.
12: En hoe voelde dat?
25: Onwennig.
12: Ja.
25: Onwennig. Opeens riep iedereen tegen me, je bent investeerder. Toen dacht ik bij mezelf, zo kan je het noemen, maar ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen. Meestal kies je voor een beroep, hè?
12: Ja.
25: En dit beroep werd me gewoon in de schoot geworpen. Had ik er verstand van? Eigenlijk ook niet. Maar ik moest daar wel wat mee. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet de passie zoals ik mijn bedrijf heb gerund.
12: Ja, en waarom, heel cliché, misschien veel geld toch echt niet gelukkig maakt, daarover ga ik zo meteen praten. Met dus intussen investeerder Guido Witpen, die na de verkoop van zijn bedrijf eigenlijk niet meer hoefde te werken. Blijf luisteren.
1: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
6: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obli, meer rust, meer rendement.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
8: Duizenden euro's per maand aan de markt.
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten op onthoud. En tot slot de A67, Venlo richting Eindhoven. Voor Gelredrop staat een kapotte auto, hierdoor heb je een kwartier vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A30, Barneveld richting Ede, bij hectometerpaal 16,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. EasyJet is een echte overname-target geworden. Na meerdere biedingen van een eerste bedrijf is er nu nog een bod gekomen. Deze keer van een Amerikaanse investeringsmaatschappij en EasyJet is akkoord met de belangrijkste financiële voorwaarden. De waardevolle start- en landingsrechten in onder meer Londen en Milaan maken EasyJet interessant. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hebt alles bereikt waar veel mensen van dromen. Status, geld, vrijheid. Waarom maakt dat toch niet gelukkig? Ik ga het zo meteen vragen aan Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Geraerts. Over de werking van ons brein. Het grote belang van herstelmomenten wil je succes boeken. En zij zei eigenlijk, dat een heel mooie metafoor. We moeten meer de zebra zijn in plaats van altijd die leeuw te willen zijn. Dit is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Guido Witpen, investeerder, commissaris, succesvol ondernemer. En hij coacht ook managers en directies. Als ik die tekst van Elke uitspreek, dat we ook af en toe die zebra moeten zijn. Je hebt naar het gesprek geluisterd ook met Zeker. Elke. Herken je dat? Is dat belangrijk?
9: Ik denk het wel. Ik denk, een zebra leeft in een kudde. Dan moet je je aanpassen aan de kudde. Om met elkaar een beetje vol te houden. Die leeuw is

0: zit ook wel in een groep, maar die is toch veel kleiner. Altijd de leeuw willen zijn. Is volgens mij niet altijd even effectief.
1: Nee. Heb jij wel eens bij jezelf bemerkt dat je continu in die leeuwrol zat? Ook met dat willen winnen en altijd maar...
0: Ja, ik denk zeker in het begin van mijn carrière dat ik vooral de leeuw was en niet de zebra. Omdat ik zo graag wilde winnen en daar ook wel een beetje door verblind was. Dat moest gewonnen worden. Ja. Het kostte wat het kost. En het maakte eigenlijk niet uit.
1: Ja.
0: Er moest succes komen.
1: Ja.
0: Waardoor het niet makkelijker werd. Maar voordat je dat in de gaten hebt, moet je een aantal keer gewoon op je neus gaan.
1: Ja. En dan, nou, laten we maar kijken waar jij op je neus bent gegaan. Want ik wil het nog met je hebben over zingeving. Maar ook waarom succesvol zijn toch niet altijd genoeg is. We waren net op het punt gebleven in het eerste half uur dat je jouw bedrijf had verkocht samen met jouw partner. Dat betekende dat je binnen was. Is dat trouwens nog raar om daar zo... doen mensen daar raar over als je dan binnen bent?
0: Ja, mensen vinden daar wel wat van.
1: Ja.
0: Als het goed is, vinden je vrienden het leuk. En de rest vindt er wat anders van. Of kan er wat anders van vinden. Wordt wel anders naar je gekeken. Komt ook omdat je andere keuzes kan maken. Die je vaak ook wel maakt. Om dat dan weer te delen met mensen die dat event niet hebben meegemaakt, is best wel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet voor hun hoofd stoten. Dus het geeft ook een stuk eenzaamheid. In de zin van, ik kan het wel, jij kan het niet.
1: Jaloezie misschien ook bij sommigen?
0: Ja, die zullen er ook best wel zijn. Maar ook, los van de jaloezie. Je moet je wel bewust van zijn dat het in materiële zin anders is dan het was. Maar voor de rest ben je niet veranderd.
1: Ja.
0: En de kunst is ook om dat zo te houden.
1: En dat werd wel een uitdagende reis, zullen we maar zeggen. Daar ben je ook altijd heel open over. En wil je hier ook vertellen. Uiteindelijk kwam jij in dat jetset-leven terecht. Ja. En wat doe je dan in een jetset-leven? Een huisje in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij, hè?
1: Ja. En wat hoorde er nog meer bij?
0: Ja, veel. Ik heb de zomermaanden jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Het leven in Zuid-Frankrijk is vakantieleven. Dus het maakte mij ook niet zoveel uit of het maandag was of zondag. Het was 7 dagen gewoon vakantie. En dat hield vooral in dat je dingen dagelijks deed die andere mensen alleen 14 dagen per jaar op een vakantie doen. En dat is naar het strand, lunchen, met vrienden leuke dingen doen. Als je in het buitenland woont, komen er ook veel mensen bij je op bezoek. En die komen niet een avondje, maar die komen een paar dagen. Daar zorg je dan voor. Dus ja, je hebt toch een heel ander leven dan dat je had.
1: Ja.
0: Je krijgt een nieuwe sociale omgeving. Hè? Mensen die ook in dezelfde omstandigheid zitten, maar er ook vaak anders mee omgaan. Je moet stevige schouders hebben om de weelde te kunnen dragen.
1: Want dat kunnen mensen soms niet die weelde dragen? Wat bedoel je daarmee?
0: Wat je ziet als je 's morgens om 11 uur al aan de drank zit en je houdt dat tot zeg maar 's avonds laat vol. En je doet dat elke dag, dan wordt het een probleem. En dat zie je toch ook wel veel in die omgevingen, dat mensen gewoon daarin vervreemden van zichzelf. Ook meegaan in de meer, nog meer en het meest. Waarbij er altijd wel iemand is die meer heeft. Het is een onhaalbaar target. Het is een worst die voor je wordt voorgehangen waar je nooit bij kan. Daar kan je heel onrustig van worden.
1: Ja.
0: Dan geniet je ook niet meer van hetgeen wat je hebt. Maar dan ben je vooral bezig met te kijken wat de volgende stap is. En hoe je die kan bereiken.
1: Ja, ik zei al aan het begin van de uitzending, wij kennen elkaar goed. En ik heb je ook in, niet in alle jaren gevolgd. Ik heb op een gegeven moment, we kennen elkaar 15 jaar. Hè?
0: Ja.
1: En ik heb ook gezien hoe jij heel erg veranderd bent als mens. En een van de gesprekken die wij ooit ook met elkaar hadden, is dat je eigenlijk beschreef, op het moment dat je dan binnen bent, dan, sommige mensen kunnen niet meekomen. Hè? Nee. Dat beschreef je net. Dus je krijgt een soort nieuwe omgeving waar je in komt. Maar er is altijd iemand die een nog mooiere auto heeft. En er is iemand die een nog grotere boot heeft. Ja. En er is dan iemand die een heli heeft. Dus je begint weer. De wedstrijd begint gewoon weer helemaal opnieuw. Hè? Je was net bij dat Olympisch goud. Ja. Je stond op het podium. Het applaus was opgehouden. En eigenlijk begon de wedstrijd weer opnieuw.
0: Ja. Nou, de kunst is daar, voor mij was het in ieder geval de kunst om daar geen wedstrijd van te maken.
1: Ja.
0: En ik heb ook toen ik mijn bedrijf verkocht, heb ik mezelf voorgenomen om niet het nieuwe doel in mijn leven te laten zijn het verdubbelen van mijn vermogen, maar vooral om van mijn vermogen te leven en daarvan te genieten.
1: Ja. Maar in alle eerlijkheid, ja, had je dat in het begin of werd je toch ook een beetje meegesleurd door
0: het jet-set? Ja, je wordt gewoon meegesleurd, tuurlijk. Ja. En het is ook leuk, dus laten we dat ook benoemen. Het is natuurlijk leuk om ergens gezellig aan een mooie tafel te zitten eten, met vrienden, ja, s'avonds op pad te gaan. Het is natuurlijk leuk.
1: Mooie vrouwen.
0: Mooie vrouwen, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Die zijn er opeens ook veel meer. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Waar kwam voor jou op? Kan je uitzoomen op zo'n moment? Kan je kijken naar je eigen leven dan? Je wordt meegezogen van wat zijn we hier aan het doen?
0: Nou ja, wat altijd helpt als iemand daar nog verder in doorslaat dan dat jij erin doorslaat. Ja. Ja? Dat je dan denkt, nou, die kant wil ik toch echt niet op. Dat gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat ik mezelf blijf en dat ik ook de dingen blijf doen waardoor ik de kans op oud worden vergroot. Hè? Want uiteindelijk is dat hetgeen wat je steeds meer bezighoudt, is dat je gewoon gezond blijft. De rest is redelijk geregeld, maar je gezondheid.
1: Ja, kan je ook deels kopen, maar toch niet alles.
0: Nee, niet
1: hè?
0: Alles. Nee, zeker niet. Dus ja, daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
1: Ja, dus het was de gezondheid. Je beschreef net mensen die dan inderdaad al om 11 uur aan de champagne, ja, zitten, ja, en daarna nog allemaal sterke dranken ook nog eroverheen. Hè? Dat, ja, gaat dan zo'n hele dag door. Dat wilde je niet. Maar was het ook een soort mentale battle? Want weet je, dat alleen maar willen winnen, wat jij dus ook, ja, met je meedraagt. Maar dan alleen maar meer, nog meer.
0: Ja. Ja, toen ik verhuisde naar Zuid-Frankrijk voor een gedeelte van het jaar, was mijn droom uiteindelijk om in Zuid-Frankrijk iets op te bouwen. En dat kan je vergelijken met Villa Velderhof. Hè? Dat je mensen uitnodigt voor een paar dagen. Dat je ze een moment rust geeft, een moment van reflectie. En dat ze weer teruggaan naar daar waar ze vandaan komen. En dat ze, ja, een gevulde rugzak hebben. En het allemaal weer krachtiger, positiever inzien. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een coachingsopleiding gedaan bij Authentiek Leiderschap.
1: Ja.
0: Om daar ook gewoon wat theorie aan te kunnen toevoegen. En dat heb ik ook gedaan, mm-hmm, mensen ontvangen in Frankrijk. Wat je wel merkt, dat het op een gegeven moment ook weer een beetje verwaterd. Althans bij mij.
1: Ja.
0: Dus dan werden de dagen dat de mensen er waren, was niet alleen maar goede gesprekken, maar ook gewoon gezelligheid.
1: Ja, weer die lunches.
0: Ja, dus daar heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, dit is wel voldoende.
1: Ja.
0: Dus maar ik ben wel bij. Als nieuw levensdoel ben ik gaan coachen en gaan trainen.
1: Ja.
0: En dat doe ik nog steeds. Ja. Niet dagelijks.
1: Nee, daar komen we straks nog uitgebreid, ja, op. Want ik wil ook graag dat je nog wat leiderschapslessen, ja, meegeeft. En hoe je bij authentiek leiderschap en vooral ook een goed mens wordt. Ja. Maar uiteindelijk dat meer. Was dat iets wat je begon te raken? Dat je dacht, maar dit is het leven niet.
0: Nee. Maar daar kom je vrij snel achter, hoor.
1: Ja?
0: Want de mensen zijn daar toch wel heel zichtbaar in, open in, om van het is nooit genoeg, hè? Je hebt iets. En ze zijn al bezig om uit te leggen wat het volgende is. Dat is zo zichtbaar, daar kan je gewoon niet omheen.
1: Dus, nee.
0: En dat moet bij je passen. Als iemand zegt, ik vind dat heel belangrijk, dan moet je het vooral doen.
1: Wat past er niet aan voor jou? Dat, hè, want dat gaat dan, neem ik aan, gesprekken over de volgende boot.
0: Het is voor mij nooit een levensdoel geweest. Het is voor mij te oppervlakkig. Het gaat over materie, het gaat niet over mensen. En dat voegt voor mij dan niks meer toe. Als ik iets heb wat ik mooi vind, ben ik daar blij mee.
1: Ja.
0: En daar geniet ik daarvan.
1: Ja.
0: En of een ander iets mooiers heeft of minder mooi, ja, ik vind het prima. Maar het boeit me voor de rest niet.
1: Nee. Dus daar kom je dan van een koude kermis uiteindelijk thuis. Ja. Wat ik ook een mooie tekst vond, want op een gegeven moment heb je ook besloten om heel veel weg te doen, is dat er altijd iets kapot gaat. Als je heel veel auto's hebt en een mooi heel huis materie, in Zuid, heel veel materie, dan ben je heel druk bezig om dat een beetje te managen.
0: Ja. Ik had in Frankrijk geloof ik 9 toiletten. Die kunnen dus 9 toiletten kapot. Ja?
1: 9 toiletten.
0: En die gaan niet allemaal tegelijk kapot. Maar ik kan je vertellen, er gaat regelmatig wel 1 kapot. Dus je was constant bezig om dingen te managen. En ik werd daar ook onrustig van. Ik moet je zeggen dat ik wel een perfectionist ben. Het moet het allemaal doen. Dus als het dan niet deed, dan was ik druk met het herstellen van al dat soort dingen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar ik moest gewoon. Dus ja.
1: Een heleboel mensen zullen denken, kom op, je hebt alles voor elkaar, weet je wel. Dan mag je eigenlijk niet over klagen. Maar ergens kan ik me er toch toe relateren dat ik denk, ja, het is
0: te veel.
1: Het is gewoon te veel.
0: Ja, het overstijgt de menselijke maat. En als het jouw menselijke maat overstijgt, dan is het geen lust meer, maar dan wordt het een last. En dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Dat ik denk, jee, waarom wil ik dit? Ga ik gewoon mee stoppen?
1: Ja. En dat heb je ook gedaan?
0: Heb ik ook gedaan, ja. Daar ben ik dan redelijk rigoureus in.
1: Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet het wel, maar vertel van de luisteraar.
0: Ja, door de afscheid van te nemen. Ja. Dus door op een gegeven moment te zeggen, hier stop ik mee. Dit is voor mij gewoon te veel. Kleiner, behapbaarder. Die keuze gewoon te maken.
1: Ja. Huis weg in Zuid-Frankrijk. Ja. Auto's weg. Ja. Gewoon één auto.
0: Eén
1: auto.
0: Nou, niet helemaal één, maar goed. Okay. Maar ook gewoon één huis.
1: En dat Nederland? Kan
0: in Nederland. En als ik naar Frankrijk wil of ergens anders naartoe, dan ga ik er naartoe. Of gaan we er naartoe. Superleuk. Maar ik vind het ook wel leuk om naar huis te gaan.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk is mijn bakermat is toch Nederland. Ja.
1: En hoe dat leven er dan uitziet en wat dan echt de zin van het leven is, want dat is ook de les die we eruit willen halen en hoe je een authentiek leider wordt, praat ik zo over met Guido Witpen. Maar eerst wil ik van Thomas even horen.
2: De zin van het leven, dan blijf ik nog even plakken.
1: Ja, blijf je gewoon even. Je mag gewoon ernaast blijven staan.
2: Gaan we het eindelijk horen.
1: Ja.
2: Ik ga het
1: hebben
2: over iets. Ik ga het wel over iets hebben wat we ook gewoon moeten doen als we blijven leven. Namelijk naar de wc gaan. Ook als we onderweg zijn. Ik praat met de baas van To The Loo.
1: Hij heeft net verteld dat hij 9 toiletten had en dat er altijd iets in zijn mooie huis in Zuid-Frankrijk, waar hij met veel plezier afscheid van heeft genomen vanwege al het gedoe.
2: Zo zoeken we toch een rode draad. Bij To The Loo hebben ze veel meer dan 9 toiletten. Namelijk op stations, tankstations uiteraard, openbare ruimte. Ze waren de eerste die dit op die manier hebben aangeboden, jaren geleden alweer. Hebben inmiddels ook wel last van wat concurrentie, financieel moeilijke jaren achter de rug, maar het schijnt er allemaal weer wat beter aan toe te gaan. Mag de baas allemaal komen toelichten. De pitches zijn er natuurlijk en het bedrijvenpanel, onder andere over een nieuwe wet, die in geval van noodbedrijven zou kunnen verplichten te gaan produceren voor defensie. En ik weet dat we een panelist hebben dat helemaal niet ziet zitten.
1: Nog
2: even los van de vraag of dat ooit gaat gebeuren. Maar dat gaan we naast een nieuwe aflevering van Onder Curatoren allemaal horen in BNR Zaken doen.
1: Vanaf 11 uur. Dankjewel, Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. We wilden jullie een beetje helpen om op een andere manier misschien naar je leven te kijken en wat nieuwe routines te ontwikkelen. Ik ga dat in ieder geval doen aankomende zomer. Is weer het moment, hebben we geleerd, ook qua voeding bijvoorbeeld van Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Om dan echt een change te maken met gezonde voeding. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Vandaag praat ik daarover met Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer, self-made de toppen en uiteindelijk terechtgekomen weer bij waar het leven echt om gaat. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ray Klaasens heette hij. En hij wilde dit van jou weten, Guido.
4: Het interesseert mij enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft, terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief? Dat we eigenlijk het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
1: Het is een hele filosofische vraag. En ik weet ook, jij houdt ook van filosofische gesprekken. We hebben ze vaak met elkaar gevoerd.
0: Zeker.
1: Ja. Wat zou jouw antwoord zijn op zijn vraag?
0: Mijn eerste, als ik erover nadenk, is toch wel technisch. Als ik er niet meer ben, dan gaat het leven gewoon verder. Althans, niet voor mij dan, maar voor andere mensen. En wat er voor mij dan verder gaat, dat weten we allemaal niet. Hè. Dat is ook de vraag die Ray stelt. Ja, die is super moeilijk te beantwoorden. Ik heb erover nagedacht en ik denk, wat blijft er dan over als je er fysiek niet meer bent? Dan denk ik in ieder geval hetgeen wat je nagelaten aan je omgeving. Hè. Ik hoop dat dat voor mensen een bijdrage heeft geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling en geluk.
1: Ja.
0: Dat vervaagt ook wel weer, hè, in de loop der jaren. Dan wordt dat versmelt dat weer met andere ervaringen van mensen. Ja, kunnen we alles bevatten wat er gebeurt? Nee. Dus er moet meer zijn dan wij kunnen waarnemen. Daar ben ik van overtuigd. Moet je daar rekening mee houden? Ik denk wel in de stelligheid van beweringen dat dat niet is.
1: Het leven na de dood bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, beangstigt jou dat of heb je daar vrede mee?
0: Daar heb ik vrede mee. Ja. Het lijkt me niet leuk om dood te gaan. Nee. Maar het voordeel van doodgaan is wel dat op het moment dat je dood bent, ja, dat je, ja, dan is het ook klaar voor dat stuk. En wat er dan daarna is, er is geen terugkoppeling naar het levende.
1: Ja.
0: Dus tenminste, zover wij weten, zover wij ervaren. Ik denk dat dat wel te maken heeft met onze beperkingen. Dat onze geest dat het meer is dan wij kunnen waarnemen. En dat merk je ook aan een aantal dingen, zoals van hele simpele dingen. Als ik hoef niet iets te meten in de breedte om er doorheen te kunnen lopen. Dat kan ik, dat voel ik. En zo zijn er meer dingen waarvan ik denk, ja,
1: er is meer dan wij
0: meer dan wij kunnen waarnemen.
1: Ja, dus, dat geloof ik ook.
0: Ja.
1: Maar betekent het iets voor hoe je, hè, want in principe zeg jij, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Je hebt een heel succesvolle carrière achter je. Je bent ook achtergekomen dat status en geld, nou, geld is nooit jouw drijfveer geweest, maar alle status die daarbij hoort, dat Olympisch goud, dat uiteindelijk ook gewoon een mooie medaille is. En dat je het wel natuurlijk een bepaalde vrijheid geeft, maar dat daar het leven niet om gaat. Nee. Waar gaat het leven dan in essentie om voor jou?
0: Waar gaat het in essentie om? Ik denk dat je een bijdrage levert doordat je leeft aan de wereld waarin je leeft. En die bijdrage moet, denk ik, op een hoog ethisch niveau liggen, zodat we met elkaar weer een stapje verder komen.
1: Mm-hmm.
0: Zeker in een wereld die steeds drukker wordt. Zowel qua aantal mensen als qua bewegingen. Daar geloof ik, daar zit onze bijdrage. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat het individu uiteindelijk maar een kleine bijdrage levert aan het totaal. Dat mogen we best bescheiden in zijn.
1: Ja. Dus, maar als jij terugkomt vanuit dat jetset leven waar je afscheid van hebt genomen, en je zal vast nog wel een keer op een feestje zijn, hè?
0: Ja hoor.
1: Of bij een mooi event waar je voor wordt uitgenodigd. Maar wat is er dan echt belangrijk? Wat is voor jou de zingeving van het leven?
0: Nou, wat voor mij echt belangrijk is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter realiseer is dat vriendschappen tussen mensen, en dan tussen mannen en vrouwen, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is hetgeen wat voor mij het leven waardevol maakt. En dat je daar met mensen dingen kan delen. En dat kunnen mooie momenten zijn, dat kunnen ook minder mooie momenten zijn. Maar die wel het verschil maken dat je dat met een vriend kan doen in plaats van met een vreemde.
1: Ja, want toen je in dat andere leven zat, merkte je ook dat veel mensen eenzaam waren misschien op een bepaalde manier?
0: Ja, je leeft van dag tot dag. 'S Avonds gaat licht uit en 's morgens gaat licht weer aan. Komt de zon weer op. En dat soort levensbeschouwelijke vragen komen daar in dat soort gesprekken niet aan de orde. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het kan best zijn dat mensen dat met andere mensen dan delen. Dat denk ik ook overigens wel. Alleen dat is niet de sfeer waar je in leeft.
1: Nee.
0: Het heeft een bepaalde manier van oppervlakkigheid die ook heel plezierig is. Hè? Je hoeft je nergens druk over te maken.
1: Precies. Ja.
0: En
1: lang levende rol.
0: Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar ik vind dan wel dat je een stuk mist.
1: Ja. Uiteindelijk geef je jouw lessen ook door, omdat je dus mensen coacht. Ja. Hè? Je geeft ook als commissaris advies aan een groot bedrijf. Maar je doet ook individuele trajecten, groepstrajecten. Ja. Wat zijn nou de leiderschapslessen en ook de lessen die jij geeft van een goed mens zijn, die jij graag nog hier zou willen delen?
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat het, als je open bent en eerlijk is natuurlijk altijd een heel containerbegrip. En mensen ook accepteert zoals ze zijn. Dat je mensen de ruimte geeft om te groeien op de manier zoals zij kunnen en willen groeien. En dat faciliteert dat je een bijdrage levert. Commissaris is voor mij een andere activiteit. Ik ben commissaris bij Yellow Hive. Daar kijken we naar het bedrijf, naar de ontwikkeling van het bedrijf. En daar heb je een adviserende functie, controlerende functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
1: Ja. Maar uiteindelijk leer je mensen ook hoe ze authentiek leider kunnen zijn?
0: Ja. Door dingen te benoemen zoals ze zijn. Je kan dat heel ingewikkeld maken. Maar ja, ik geloof er meer in dat als je zegt wat er is, dat het makkelijker is om tot een oplossing te komen dan dat je daar een heel verhaal van maakt. Waarbij de ene het heel anders begrijpt dan de ander het begrijpt. Waardoor de verwarring al ontstaat bij het vertellen van het verhaal. Zeg maar wat het is. En als je dat met een juiste intentie doet, hadden we het in het begin ook over. En wat Ray ook zei. Als je dat integer doet, en je hebt dat vertrouwen bij mensen gewonnen. Ja, dan leg je een hele goede basis voor iets moois.
1: Ja, waarom doen mensen het niet? Wat houdt ze tegen om dat echt te doen? Zoals Ray zei, die roze olifant in de kamer. Gewoon, zeg gewoon waar het over gaat.
0: Ja, wat mij vaak opvalt is dat mensen voor andere mensen denken. Dus dat ze denken, als ik dat zou doen, dan vinden ze er wat van. En dan vinden ze er dit van. En dat zijn dan vaak dingen die niet zo positief zijn. Dus dan is de aantrekkelijkheid om het te doen, neemt dan ook ziende ogen af. En dat blokkeert ze om dat te doen. En gaan dan over tot het vertellen van hele wollige verhalen. Die multi-interpretabel zijn. En ja, alleen maar bijdragen aan de verwarring.
1: Ja, zit daar ook onzekerheid onder?
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Of ervaringen. Het kan ook best zijn dat mensen het wel geprobeerd hebben. Maar dat ze het heel slecht bevallen is. Omdat degeen waarbij ze het deden, daar niet zorgvuldig mee omging.
1: Ja. Heb je dat zelf wel eens gehad? Dat je onzeker werd op een bepaald moment? En...
0: Uiteraard,
1: ja.
0: Niets menselijks is mijn vraag.
1: Ja. Hoe heb je dat doorbroken?
0: Ja, dat is denk ik wel situationeel. Hè. De ene keer loop je weg. De andere keer val je aan. Agressief zelfs. Dat je denkt van, dit laat ik niet over mijn kant gaan. En soms stel je de vraag. Dat je zegt, god, begrijp ik het nou goed? Is dit de bedoeling van hetgeen wat je vertelt? Nou ja, en daar leer je mee om te gaan. En naarmate je ouder wordt, tenminste in mijn geval, word je wat milder. Dus stel je meer vragen dan dat je aanvalt. Maar ik ben daar zeker niet van vrijgesteld.
1: Nee. En geniet je nu van het leven?
0: Zeker, met volle teugen, ja.
1: Ja? Wat mooi dat je dat, dat je gegeven is, hè? Want dat is dan uiteindelijk de echte rijkdom.
0: Leuke, lieve mensen om me heen, daar ben ik heel blij mee.
1: En het gaat uiteindelijk dus om de kleine dingen in het leven die...
0: Daar gaat het om.
1: Dat is de definitie van succes. Ja. Is misschien jouw belangrijkste boodschap.
0: Ja, de definitie van succes. Ik denk dat je altijd dingen moet doen die bij je passen. En dat is voor iedereen anders. En dus jouw succes is niet het succes van een ander. Dus kijk kritisch naar jezelf. Of je jezelf in de spiegel kan kijken. En of je daar waar je vindt dat je ervoor staat, ook daadwerkelijk in de praktijk kan vertalen.
1: Dankjewel dat je dit verhaal zo open wilde delen. Want het is ook niet niks om zo'n verhaal maar gewoon te vertellen. Hè? Want heel veel mensen vinden wat van dat leven. Maar jij hebt het gewoon wel gedaan. Dus daar zijn we jou enorm dankbaar voor. Je hebt net een kettingvraag beantwoord. En normaal stel ik dan weer de vraag aan deze gast. Aan jou dus. Maar in dit geval niet. Want we gaan naar de zomerstop toe. En dat betekent niet dat we er niet zijn op zender. Maar dat we de best of altijd laten horen. Dat is een aantal weken van mij en van mijn collega Art Rooijakkers. Dus blijf zeker luisteren de komende zomer. En wij gaan weer hele mooie onderwerpen gaan we bedenken om na de zomer terug te komen. Het is ook voor mij even het moment om me nu even te richten naar de eindredacteur van dit prachtige programma, Elisa Hermanides. Zij zit aan de andere kant van het glas, hè, zoals dat hier werkt. We hebben hier de studio. Ik zit altijd met de gasten aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we de techniek en de regie. En in dit geval zit de eindredacteur daar. En het is ook goed om soms te zeggen, hè, je hoort altijd de gast en mij, maar er zit een heel groot apparaat achter. Of eigenlijk, het is best wel een klein team van redacteuren. 5 jaar nu onder leiding van mijn dierbare collega Elisa Hermanides. En we gaan wat dingen, Art zei het vorige week ook al, we gaan wat dingen veranderen op de redactie. Hè. Als bedrijf moet je soms ook veranderen en worden dingen anders ingedeeld. En dat betekent helaas dat wij niet meer samen gaan werken. Ik wil je ongelooflijk ongelooflijk bedanken voor al die prachtige onderwerpen die we hebben gemaakt samen. De geweldige gasten die we hier hebben gehad. De scherpte die je altijd hebt gebracht. Echt die scherpe journalist die je bent. Dus we gaan op een andere manier weer heel veel van jou merken, van jouw belangrijke werk. Want dat was echt een genot. En dat gaan we heel erg missen. Daar zullen we hard ook voor moeten werken. Om die scherpte in de journalistiek ook bij de Big Five vast te houden. Dus nogmaals dank, dank, dank voor al die geweldige jaren. Je bent een topper. ja, wij gaan even vakantie dus vieren. Uiteindelijk komen we terug ook weer met een fantastische eindredacteur. Dus we gaan gewoon weer hele mooie uitzendingen voor jullie maken. Ik wens je een prachtige zomer, een sterke zomer. Kom sterker terug. Ja, tot snel.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: In de BNR-app.
2: PostNL wil een verdere versoepeling van de wettelijke bezorgplicht. Israël levert een bewijs voor een Iraans complot om Trump te vermoorden. En de Nederlandse industrie groeit voor de derde maand op rij. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Annemieke Bosgaard. Hoe staat het ervoor op de weg op dit moment?
13: Het wordt langzaam drukker en dat merk je met name aan de grens. Verder staat het vast op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Voor afrit Leerdam heb je 10 minuten vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A16, Rotterdam richting Breda, bij hectometerpaal 59,0. En op de A28, Assen naar Zwolle, bij 160,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. In het noorden van Keulen is een vrij grote bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een Amerikaanse bom van 500 kilo. Hij moet vandaag nog onschadelijk worden gemaakt en daarom moet de omgeving worden geëvacueerd. Ook iedereen in een kinderziekenhuis moet eruit. Wegen in de buurt worden afgesloten. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Nederlandse start-up scale-ups hebben dit jaar al bijna evenveel investeringen opgehaald als vorig jaar. En toch gaat de vlag niet helemaal in top. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen in het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het in het bedrijvenpanel over het au pair-platform Nina Care, dat weer eens een juridische tik op de vingers krijgt. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnold Boot. En om 12:30 een gesprek met Chris Meijers, de baas van wc-keten To The Loo, over een nieuwe samenwerking met onder andere Shell en Q8. Maar nu eerst een ander belangrijk nieuws van vandaag. Dat gaat over een nieuw overnamebod op EasyJet uit onverwachte hoek. Amerikaanse vermogensbeheerder Apollo Global wil de luchtvaartmaatschappij overnemen met een hoger bod dan de eerdere bieding van die andere investeringsfirma Castlelake. Vermogensbeheerder biedt nu £7 pond. Het gaat natuurlijk over EasyJet en 15 cent per aandeel. In totaal 5,7 miljard Britse pond om de overname te realiseren. Dat is aanzienlijk hoger dan £6.90 van Castlelake. EasyJet ging afgelopen zondag in beginsel nog akkoord met dat bod. Maar er kan nu een streep doorheen. EasyJet zegt namelijk niet langer bereid te zijn om dat voorstel aan te bevelen aan de aandeelhouders. Ze krijgen nu het advies om in te stemmen met het bod van Apollo. Nou, je verwacht het al, beleggers lijken erg enthousiast over dat bod. De koers van EasyJet steeg met ruim 13%. En over gestegen koersen gesproken, nog even een blik op de AEX. 1078 punten, dat kan niet anders dan betekenen dat hij wat inlevert, namelijk 0,5%. Even na 11:30 hoor je meer van onze beursnerd.
22: Bedrijvenpanel.
15: Kan en mag de overheid bedrijven straks dwingen om voor defensie te gaan produceren? En ondanks dat start-ups dit jaar al bijna evenveel investeringen hebben opgehaald als vorig jaar, maken start-up organisaties zich nog altijd zorgen over het investeringsklimaat. Ik ga het allemaal bespreken met de leden van het bedrijvenpanel. Monique Ansink is hier van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Geert-Jan van der Snoek houdt zich bezig met AI Coalitie Nederland. Is daar wat mee? Is ook weer de precieze functie?
23: Daar ben ik voorzitter raad van commissarissen.
15: Kijk, dat ben je niet zomaar. Natuurlijk ook serieondernemer verbonden aan Merck Enterprises. Fijn dat jullie er zijn.
24: Leuk.
15: Met nieuws over start-ups. Want in de eerste helft van het jaar hebben Nederlandse start- en scale-ups €2,3 miljard opgehaald. Blijkt uit de kwartaalcijfers. Daarmee is er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna evenveel geld als een heel vorig jaar opgehaald. Met een aantal investeringen dat aanzienlijk lager ligt. Dat betekent, Geert-Jan, dat er een paar bedrijven met de hoofdprijs van doorgaan en dat het voor de rest een beetje sprokkelen is?
23: Nou ja, ik denk dat je uit moet kijken die getallen. Aan de ene kant is het mooi om te zien dat je daar meer geld ophaalt. Maar het is inderdaad een paar bedrijven die het verschil maken in zo'n grafiekje. En als je kijkt naar de aantallen deals de laatste kwartalen, zie je eigenlijk een tegengesteld beeld. Dus gewoon elk kwartaal is het een stukje minder. Ik heb nog even teruggezocht in de tijd. En dan gaat het even omhoog in de 2025. Daarna loopt het langzaam maar zeker elke keer een stapje naar beneden.
15: Ja, het is overigens ook wel de periode dat het zo af en toe gaat over grote bedrijven als Nearfield, Quantware, General Intuition. Bij die laatste is de vraag hoe Nederlands je dat nog mag noemen. Maar dat zijn unicorns geworden. Er gaat een enorme sommen geld gaat daarin om. Dat zou je kunnen zeggen is best positief. Het zijn nieuwe technologieën, doet ertoe.
23: Als je dan ook in Nederland kan houden en daar blijvend zeg maar omheen kan bouwen, dan doet het ertoe, ja. Maar uiteindelijk verdwijnen ze toch.
15: Oh, ja. En dan moet Monique nog beginnen.
0: Ja, zeker.
15: Nou, met de tranendal.
0: Ja, tranendal. Nou, dat valt denk ik wel mee. Het is fijn dat er dus toch wel zoveel geld naar de start-ups gaat. Maar ik wil ook altijd toch maar weer hier gezegd hebben dat we ook geld moeten besteden aan de scale-ups. Want het is heel erg moeilijk om van een start-up een scale-up te maken. En ja, Nederland blijft gewoon achter ten opzichte van andere Europese landen ook met het aantal scale-ups. En ja, daar zouden eigenlijk investeerders, maar ook de overheid met de fondsen die er zijn, ook aandacht aan moeten besteden. Want ja, die start-ups investeren is leuk, maar als die allemaal weer op korte termijn verdwijnen, hebben we daar ook niet zoveel aan.
15: Maar goed, je moet toch ergens kunnen beginnen. Want ik heb nog even naar de karakteristieken gekeken. Ik zie heel weinig deals tot 1 miljoen. Dan een relatief stabiel aandeel van de rondes van 1 tot 4 miljoen. En dan een paar absolute klappers.
0: Ja.
15: Ja, je moet ergens eerst kunnen zaaien natuurlijk, voordat de oogst binnengehaald kan worden.
0: Nee, dat klopt. Maar we hebben heel veel bedrijven in Nederland die eigenlijk nu geholpen zouden moeten worden om door te stromen naar scale-up, naar middenbedrijven. We hebben heel veel kleine bedrijven. En het ontbreekt ons gewoon aan middenbedrijven. Dus ik zou iedereen willen oproepen om niet aldoor maar alles in het mandje van de scale-ups te leggen, maar ook of van de start-ups te leggen, maar juist ook de scale-ups te financieren.
15: Jij bent betrokken, Geert-Jan, bij 2 tech-startups, ja. Of zijn die inmiddels alweer een stadium verder?
23: Precies, in die echt tech, dus heb je echt die valley of tech waar je dan doorheen moet. Dat is exact de stap van start-up naar skill-up. En in die start-up, dan is het, zeg je, die gaat bedragen, maar het is vaak 3 keer, legt iedereen een keertje in een mandje in. En daarna komt het echte werk en dan wordt het stil.
0: Ja.
23: En juist in die fase heb je een grote support nodig. En de ene zit meer in de chemie, in de waterstof. Je is eigenlijk allebei chemie. En de andere zit in stikstof halen uit mest. En je ziet bij beide zie je hetzelfde karakter, waarbij één hebben ook Amerikanen aan boord. En dus dit verhaal, in Amerika draait die al. En in Nederland zijn we aan het stoeien om in de Moerdijk iets mogelijk te maken. En dat is precies het dipje waar je dan niet doorheen komt.
15: Maar dat gaat over geld.
23: Het gaat over geld en wat de overheid dan zegt. Je zou zeggen, dan kan de overheid helpen. Maar de overheid zegt, ja, wacht even, dat is risico. Maar we willen niet tegen risico erin leggen. Terwijl in mijn optiek zou de overheid juist tegen risico erin moeten leggen. En de bank moet niet tegen risico erin leggen, of minder risico. En dan kijkt iedereen naar elkaar. Dan kijkt de pensioenfondsen kijken naar de overheid. Uiteindelijk doet niemand
15: dat. Er zijn wat pensioenfondsen die hebben gezegd, we hebben via een fonds wel degelijk geld beschikbaar om Nederlandse technologiebedrijven verder te helpen.
23: Ja, en dat is eigenlijk, zie je wat je al ziet. We zien gewoon daadwerkelijk, met beide zijn we in gesprek, continu in gesprek met die fondsen. En wat je uiteindelijk ziet is dat de volgende fase na de scale-up fase, als ze zien dat er winsten gemaakt gaan worden, dan stappen ze in. Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, en dat is eigenlijk dan net te laat. En kijk, voor Nederland is het beter als we die scale-up bedrijven in het leven houden en groter maken. Want dat is gewoon, die zijn toekomstbestendiger, ook weerbaarder in een crisis. En het levert ook banen op. Dus uiteindelijk is het een win-win situatie.
15: Ja, ik breng het zelf ter sprake, hoor. Dus ik kan jullie niet verwijten dat ik het al vaker heb gehoord. Maar er zit dus blijkbaar weinig beweging in.
0: Ja.
15: We constateren al heel lang hetzelfde.
0: Ja, klopt. Omdat dus start-ups is een soort sexy. En scale-ups is dus minder interessant blijkbaar. Maar ik vind dat de overheid dus ook eigenlijk het budget zou moeten verdelen. Dus een deel naar de start-ups en een deel naar de scale-ups.
23: Ja, een ander belang is de hele discussie die momenteel actueel is rondom soevereiniteit.
15: Oh, ik had box 3.
23: Nee, die sla ik niet over. Er is heel veel over gezegd en geschreven.
15: Ja, nee, soevereiniteit,
23: autonomie. Want uiteindelijk wil je juist, met name ook in die tech-hoek, dat, en niet alleen maar IT-tech, maar ook andere technologie. Delft is daar echt wel een hele goede bakermat voor. Wil je dat in Nederland behouden en doorbouwen? Maar doordat je daar geen mogelijkheden hebt, gaan ze naar het buitenland. Maar moet je dus niet zeggen, ik wil autonoom zijn en tegelijkertijd wil ik er niet in investeren.
15: Hmm.
0: Nou ja, en naar het buitenland is wel een punt. Jij zegt box 3, maar dat geldt wel degelijk natuurlijk hier.
15: Ik dacht misschien een dagje zonder box 3.
0: Ja, ik weet nog wel, uit de oude doos kwam de Tante Agaat-regeling, geloof ik, ergens heel lang geleden. Ja, toen kon je dat op die manier toch nog wel, zonder dat het te veel kost, investeren in dat soort bedrijven. En als je nu kijkt wat de plannen zijn, dat ze willen gaan belasten op de waardegroei van het bedrijf, terwijl dat nog niet eens geïncasseerd is. Ja, dat kan natuurlijk niet.
15: Dus maar de lobby voor de terugkeer van die Tante Agaat-regeling is inmiddels ook al uit de oude doos. Want daar wordt al heel lang voor gepleit.
0: Ja, precies. Maar kijk ook even, en dat probeer ik hier ook altijd weer te zeggen, ik hoop ook altijd dat de politiek luistert, maar kijk even naar Europa. In Duitsland zijn er faciliteiten voor, in België zijn er faciliteiten voor. Ja, ik bedoel, die hoeft alleen maar copy-paste te doen. Het werkt daar. Waarom gaat Nederland altijd weer iets anders verzinnen?
15: Nou, hij zegt niks, maar
23: achtermee. Worden
15: hier punten gemaakt. Ja. Ik wilde nog een punt aanstippen over de financiering van start-ups. Helaas, Monique, nog geen scale-ups. Misschien worden ze dat ooit, die zich bezighouden met het klimaat.
0: Ja.
15: RTLZ heeft dat eens eventjes uitgeplozen en constateert dat het er nauwelijks meer over gaat. Dat er ook veel minder geld naartoe gaat. Ik zie hier een weifeling.
23: Ja, als je zegt echt klimaat, als zijnde rondom duurzaam en et cetera, daar gaat het weg. Maar noem maar een voorbeeld, is wat we net over hadden, over waterstof. Waterstof is klimaat, is super actueel. Maar dat label je als energietransitie nu, terwijl we 2 jaar geleden als klimaat misschien labelden. En ik denk dat dat uiteindelijk ook ondernemerschap is. Op het moment dat er in een bepaalde hoek geen ruimte is voor ondernemerschap om een rendabel bedrijf te gaan maken, zou het gek zijn als je daar met een start-up gaat beginnen.
0: Ja, nou, hier kunnen we natuurlijk ook nog wel een heel uur over volpraten. Ik vind dit verschrikkelijk. Als dat echt zo is, dat woord klimaat alleen nog voorkwam in vestigingsklimaat, ja, dan ga ik echt keihard huilen. Dus ik vind ook dat de overheid hier wat aan zou moeten doen. En als ik dan zie dat de verschuiving gaat...
15: Er moet wel veel van de overheid komen, zegt
0: een
15: ondernemer.
0: Die moet ook aan de bak. Ik bedoel, het is nu zomerreces, gebeurt er helemaal niets. Maar ik heb nog helemaal niet zo heel veel beweging gezien. Dus ik hoop echt dat ze nu de tijd nemen om uit te rusten en in september...
15: Nou, we hebben natuurlijk wel gezien, ook deze week nog, dat InvestNL, dat is toch het investeringsfonds van de overheid, geld over heeft voor de start-up Mozambique. Daar houden ze zich bezig met kweekvlees.
0: Ja.
15: Dat kun je toch met enige fantasie ook nog wel een bedrijf noemen dat zich bezighoudt met klimaataangelegenheden. En daar gaat geld naartoe.
0: Nee, dat klopt, dat is NS1. Maar kijk, als je nu naar de... Je hoort, het gaat over AI en het gaat over investeren in defensie. Maar dat is wel heel ernstig. Hè, dan, maar dat is natuurlijk een heel dilemma. Maar voor defensie zou je eigenlijk geen rendement op mogen maken. Dus als we dat geld nou eens gewoon investeren in klimaat...
15: Mag een bedrijf dat zich bezighoudt met defensie geen rendement maken?
0: Nou ja, uiteindelijk vind ik van niet. Het is toch verschrikkelijk dat je winst gaat maken door een oorlogssituatie. Dat is toch eigenlijk achterlijk, als je dat zo zou kunnen zeggen.
15: Nou, we komen zo meteen nog op de defensievraagstukken.
0: Precies.
15: Dus ik ben benieuwd naar je opvatting.
0: Ik warm het alvast een beetje op.
15: Ja. We gaan nu naar au pairs, want die zijn in het nieuws via Nina Kerr in het tweede deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Pacifist Monique Antink en Geertje van der Snoek zijn het gast in het bedrijvenpanel. En ze buigen zich over Nina Kerr. Dat is een inmiddels, kan je zeggen, omstreden au pair platform. Moet een voormalig medewerker ruim €32.000 betalen. Besloot de rechter in een rechtszaak tussen die oud-medewerker en de platform. Nina Kerr was vorig jaar zomer ook al in het nieuws, toen de Nieuwsuur meerdere misstanden bij het bureau aan het licht bracht. En nu gaat het over een medewerker die op papier voor 26 uur in de week werkte, maar in de praktijk 40-urige werkweken draaide. En de vraag of zij dan wel, zoals ze zelf zegt, hebben afgesproken, 25 vakantiedagen mochten opnemen. Daar ontstond de twist over. Is het logisch dat dit zo hoog oploopt, Geert-Jan? Hoe kan dat gebeuren?
23: Ik denk ten eerste dat dit gewoon een arbeidsconflict is. Wat toevallig gelinkt wordt aan Nina Kerr. Het staat er geen verhouding tot de discussies die er rondom Nina Kerr zijn. En ja, het is slordig, maar überhaupt vind ik het altijd ingewikkeld. Op het moment dat je met part-time contracten werkt in een vaste omgeving, ja, dan moet je of je huishouding heel goed op orde hebben, of je krijgt dit soort uit de band vliegpartijen.
15: Maar je zegt, het staat een beetje los van Nina Kerr. Je weet wel dat ze daar werken met mensen uit andere landen. En de vraag was ook, en dat geeft ze zelf aan richting quote, hoeveel mag je verwachten van een medewerker als het aankomt op de kennis van het Nederlandse arbeidsrecht?
23: Ja, dat is eigenlijk heel flauw. Als je in Nederland werkt, word je geacht de wet te kennen. En moet je zelf, dat is eigenlijk, vind ik, dat is ook gek eigenlijk, dat je op die manier exposed wordt aan de wet. Maar je moet wel als werkgever.
15: Geldt het voor de medewerker of geldt het voor de werkgever? Want zij zeggen zelf, we hebben blijkbaar te veel ruimte gegeven aan die medewerker. We hebben gedacht dat het wel goed zou zitten met hun kennis over het Nederlandse arbeidsrecht ten onrechte.
23: Ja, het ligt niet, het is geen zwarte witte lijn. Alle voor beide geldt het. Maar het is wel complex. En met name in dit soort urenachtige omgevingen. Eerlijk is eerlijk, ook ik zou er moeten opzoeken hoe het dan zit. Alleen ik zoek het dan wel van tevoren op en niet na afloop als werkgever.
15: Nou, maar je bent misschien kwetsbaar als bedrijf. Want dit is een andere zaak dan waar het vorig jaar over ging. Maar het is wel vlek op vlek op vlek op vlek.
0: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je reputatie. Maar dat terzijde. Als bedrijf heb je ook zorgplicht. En ook zeker voor medewerkers vanuit het buitenland. En die kunnen dan wellicht wel de wet kennen, maar die kunnen zich sowieso verbaal niet zo goed uitspreken. En ze durven zich ook vaak niet uit te spreken.
15: Hoe doe jij dat? Want jij hebt veel zaken in Vietnam natuurlijk die je moet regelen.
0: Ja.
15: Met Vietnamese medewerkers.
0: Ja.
15: Dus dan geldt ook het Vietnamese regime, lijkt me zo.
0: Ja, nou, als wij het Vietnamese regime zouden aanhouden, zouden de arbeidsovereenkomsten er heel anders uitzien. Maar wij houden de Fair de Living Wage regelgeving aan vanuit de World Labour Organization. En daardoor betalen wij meer. En wij houden ook de arbo-regels aan vanuit Nederland, waardoor we ook de verzekeringen en dergelijke betalen. En nou ja, alles wat we in Nederland hebben voor de medewerkers, hebben we daar ook. Dus daar hebben we gewoon één lijn in getrokken. Ja. Maar in Nederland, ja, de regelgeving is klip en klaar. Dus als bedrijf moet je hier gewoon van bewust zijn. En je kan ook.
15: Dus wat zouden ze hier anders hebben moeten doen?
0: Nou ja, ik zou wat ik zelf doe in Nederland is, wij besteden dit gewoon uit. En als een medewerker dan zegt, hey, ik werk meer dan op mijn contract staat, dan gaat het gewoon naar een externe partij. En die is onafhankelijk. En die zegt gewoon, ja, dit hoort zo, dit is de wet. En dan wordt het contract op aangepast. En ja, daar wil ik zelf helemaal niet tussen zitten. Want de wetten veranderen ook. Dus ja, soms kan je het ook niet allemaal bijhouden. Dus beleg het gewoon bij een externe partij. Dat
23: scheelt
0: een heleboel.
23: En dat hadden zij juist moeten doen. Gegeven de discussie die om hen heen hangt, als ze eigenlijk even vanuit zorgplicht, maar ook gewoon voor zichzelf als ondernemers. Dit is ingewikkelde materie. Materie die raakt aan een oude discussie rondom buitenlandse stagiaires, et cetera, of au pairs.
15: Ja, IND heeft de vergunning destijds ingetrokken.
23: Brengt dit dan gewoon naar buiten. Dus het is HR, ze hebben gerelateerd ingewikkeld naar buiten.
15: Ja. Ja. Hoe kom je hier nu als bedrijf weer een beetje overheen? Want er was al een eerdere boete opgelegd door de minister van Asiel en Migratie. Vanwege gebrekkige zorgplicht. Daar zijn we weer, administratie, informatieplicht. Daar is het grootste deel van blijven staan. Blijkt uit een uitspraak van de rechter. Het bedrijf zou ook financieel in de moeilijkheden zitten. Dat wordt weersproken door de oprichters. Die zeggen van ja, als het moeilijk wordt, kun je toch nog recht overeind blijven. En dat zijn we van plan om het beter te gaan doen. Kan dat nog als dit je turbulente geschiedenis is inmiddels?
23: Ik denk een aantal dingen daarin zitten. Ik denk, ja, het kan. Je hebt enerzijds gewoon bedrijfsmatig, denk ik, dat ze het juiste doen. Teruggaan naar de basis. Ze zijn misschien te hard gegroeid, te snel wereldwijd. Gewoon niet overzien. Er zijn genoeg voorbeelden van. En een mooi voorbeeld die bij mij ook komt is HEMA. Op een gegeven moment ging ook de wereld over. Allerlei problemen in het buitenland. Terug naar de basis. Europa opnieuw bouwen. Het andere punt alleen is reputatie. En dat is natuurlijk hier een gevoelige. En reputatie raakt heel snel je financiële omgeving.
15: Ja, maar dan zeggen ze tegen quote, meerdere investeerders en adviseurs hebben aangestuurd op een faillissement. Maar nee, wij zetten door en wij nemen onze verantwoordelijkheid.
23: Ja, dat blijft. Als je ondernemer bent en je denkt dat je door kan gaan en je hebt al je centjes in zitten en je hebt je dubbele hypotheek op je huis zitten, dan is het wel een andere afweging.
0: Ja, ik zou gewoon denken, oké, fout gemaakt, op de blaren zitten, de boete betalen, boetekleed aantrekken en vanaf nu gewoon alles 100% perfect doen en uitbesteden aan een derde, aan een professional als je het zelf niet helemaal kan. Ik bedoel, ga nou niet denken dat je ook alles zelf kan. Dus daar zijn professionals voor en ja, besteed daar ook geld aan, zodat het gewoon goed geregeld is. En zeker rondom medewerkers, daar kan je gewoon geen fout mee permitteren.
15: We houden gelukkig nog wat tijd over om defensiekwesties door te nemen, want in het geval van een noodsituatie, er worden hier de handen gevreven, moet de overheid een klein aantal bedrijven kunnen dwingen om spullen te gaan maken voor de krijgsmacht en ook kan hun voorraad gevorderd worden. Staat in een nieuwe wet, woensdag naar de Raad van State gestuurd. En met die wet wil het kabinet meer controle krijgen over de productiecapaciteit van de Nederlandse defensieindustrie. Verantwoordelijk minister van Economische Zaken heeft gezegd, het is een zeer bescheiden aantal bedrijven dat er ook al van op de hoogte is en in de meeste gevallen al klant is van defensie. Maar wij breiden het werkterrein even uit richting de spanbanden. Stel, Monique, jij krijgt het verzoek. Hoe gaat dat dan?
0: Ik kan het je nog leuk vertellen. Dat hebben wij in het verleden gedaan. En wij
15: wat
0: hebben
15: heb je in het verleden gedaan?
0: Geleverd aan Defensie. En ook in Frankrijk, ook in het buitenland. Maar wij hebben sinds de Oekraïne-oorlog de P van Peace toegevoegd in onze waardes. En wij leveren niet meer aan Defensie. Waarom? Ik wil gewoon niet aan die kant van de geschiedenis staan. En wij doen het niet. Ik wil gewoon geen bloed aan mijn handen.
15: En wat is de kant van de geschiedenis? Stel dat het neerkomt op de verdediging van Oekraïne. En zoals ik vaak genoeg van militair strategen heb gehoord, ook de verdediging van ons eigen continent.
0: Ja, ik vind. We zouden hier gewoon echt een uur over moeten praten. Maar uiteindelijk moeten we onszelf echt goed aankijken. Van waar zijn we mee bezig? We worden gewoon meegesleept in de rabbit hole van ja, we moeten ons verdedigen. Maar dat betekent niet dat we juist alle ogen op de defensie moeten leggen. Of eigenlijk is oorlogvoering. Dus ja, we moeten terug naar de basis.
15: Zoals het nu in de wet wordt vastgelegd, namelijk het gaat om een zeer beperkt aantal bedrijven. En zegt de minister ook, ik verplicht heus niet kinderwagenfabrikant nu bommen te gaan maken. Mm-hmm. Veel bedrijven weten er al van, zijn al klant van Defensie. is de ramp tussen aanhalingstekens dan niet te overzien?
0: Nou ja, kijk, ik vind dat je ook terug moet gaan van gaan we produceren voor defensie. Wat ik net al zei, daar zou je dan geen rendement op moeten maken. Het mag geen winstgevende oogmerk hebben. Want dat gaat dus, wat levert het op? Nou, de situatie waar we nu in zitten. Want wie wordt die beter van uiteindelijk van deze oorlogen? De defensieindustrie en degene die daar investeren. En je hoeft alleen maar de cijfers erop na te kijken. Alleen het zou eens mooi zijn als een journalist dit eens oppakt en dit elke week in de krant zet. Waar gaat nu al dat geld heen? Het is gewoon schokkend. Als je er echt in gaat verdiepen, dan schrik je echt kapot. En het is wapenwetloop. Je houdt jezelf voor de gek. Het gaat nooit werken. De geschiedenis heeft het uitgewezen. Dus ja, ik doe je niet ermee.
15: Andere kant van de tafel ook een ander standpunt, of niet?
23: Nou, ik vraag me af, als je zegt ze mogen geen rendement maken, hoe kun je dan een leger in stand houden?
0: Ja, maar ik vind gewoon een leger, en dat betekent dat je andere mensen dood gaat maken. En rondom het doodmaken van andere mensen, het zou toch wel bizar zijn dat je daar winst op maakt. En dat is nu wel het geval.
23: Maar je moet toch winst maken om je te kunnen verdedigen?
0: Nou, dat vind ik niet. En dat vind ik dus, dit is een hele mooie discussie waar we het een keer met elkaar over kunnen hebben. Kijk, verdedigen, er zijn heel veel manieren om je te verdedigen. En om andere mensen dood te maken die er helemaal niets mee te maken hebben, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan nog erger om daar winst op te maken. Ik zou er geen nacht van kunnen slapen.
15: Jij gaat spanbanden maken, toch, in dit geval? Of ga je iets anders maken voor Defensie?
0: Nee, spanbanden. Maar ik lever geen spanbanden aan Defensie. Ik ga hier niet aan meedoen. En als alle bedrijven dit zouden doen, dan is er geen oorlog.
23: Oké, ik denk dat ik aan de andere kant zit. Ik denk dat ik denk ook dat de maatregel, in zoverre, even los van of je wel of niet wil produceren voor defensiebedrijven. Dat is een fair point. Iedereen heeft zijn eigen standpunt.
15: Oh ja, goed, dat is dus niet zo'n fair point meer, want in een enkel geval zou je gedwongen kunnen worden. Ja, lees ik hier.
23: Je kan gedwongen worden. En ik denk dat waar Defensie vooruit staat, en ik kom uit Defensie voort, even voor de helderheid, is dat je...
15: Vertel even iets meer dan.
23: Ik ben beroepsofficier geweest bij de marine voor een langere periode.
15: Oké, nou dat zal ik ook nog aan je aankondiging toevoegen.
23: En nog steeds deels betrokken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval moet kunnen verdedigen. Ik geloof niet in een aanvalssituatie, zo worden wij ook niet gemaakt in Europa. Je moet je minimaal kunnen verdedigen. En dat verandert momenteel zo snel, die hele omgeving, dat je je basis dat moet veranderen. Daar heb je de industrie keihard voor nodig. Dan kom je weer, dat gaat klassiek altijd naar het buitenland. Naar die grote broeder in het Westen. En dat willen we juist in Europa en Nederland gaan krijgen. Om dat te doen heb je de Nederlandse industrie nodig. En dan heb je één kans, is defensiewijs bedrijven aan. Maar is best lastig. Je hebt een bedrijf, je hebt grote klanten. En dan komt er in één keer zo'n hele grote klant. En dat zou je hele continuïteit in gevaar kunnen brengen. En ik denk dat je met deze maatregel eigenlijk het bedrijf de kans geeft om een stuk voorgefinancierd te krijgen vanuit Defensie. Want als Defensie tegen je zegt, jij moet, zeg jij vervolgens, prima, maar dan moet je mijn voorraad eventjes vooruit betalen en dan kan ik investeren. Dus op die manier denk ik dat het wat lucht gaat bieden, waar heel veel bedrijven op dit moment eigenlijk niet kunnen werken voor Defensie. En heel actueel, gisteren stond in de krant dat die schermvesten, die worden dan uitbesteed aan een bedrijf Israëlisch-Chinees. Dat vind ik dan wel ook bizar trouwens. Even los, vind ik ook gewoon economisch bizar. Autonomie, soevereiniteit, en dan gebeurt dat, los van de landen. Terwijl er in Nederland fantastische scale-ups zijn in dit geval. Er zijn er drie.
15: Nu heb je Monique ook hoor, scale-ups.
23: Nee, er zijn drie scale-ups die dit ook kunnen. En dit gaat over scherfvesten. Dus ik denk voor jou ietsje comfortabeler. Want dat is echt defensief. Om gewoon mensen, maar ook burgers, maar ook politie te beschermen.
15: Omdat we dat uur nu eenmaal niet hebben. Toch nog even een reactie, Monique.
0: Ja, ik vind dat we met elkaar daar gewoon echt beter over moeten nadenken. En ook, ja, hoe kan je nou het goed praten dat we winst gaan maken op oorlog? En daar moeten we echt
15: maar
0: met elkaar iets over
15: zeggen. Wat vind je in reactie van wat Geert-Jan zegt?
0: Ja, kijk, als je het echt allemaal goed bekijkt, denk ik, ja, wees realistisch. Waar komt dat gevaar vandaan? Ze komen hier echt niet met 100 man of 1000 man over de grenzen waar we ons voor moeten verdedigen. Het zal eerder drones zijn. Het zal technologische AI-gedreven oorlogvoering. Die kant gaat het op. Maar we denken gewoon te ouderwets. En ik vind ook, ja, ga met elkaar praten in plaats van oorlog voeren.
15: Maar hoe loopt dit nu af, Monique? Stel dat, ik wil het toch nog eventjes concretiseren. Ja. De minister zegt, Monique, ik zie de P van P staan.
0: Ja.
15: Maar we hebben je spanbanden nodig.
0: Nou, dan zeg ik, dat doe ik niet. Zet me dan maar in de bak of laat mijn boete betalen. Ik ga het gewoon niet doen. En ik hoop dat meer mensen dit voorbeeld volgen. Want dan houdt het een keer op met het achterlijke gedrag met oorlog voeren.
15: De oud-beroepsofficier. slotwoorden?
23: Ik denk dat er genoeg bedrijven zijn, gelukkig, dat je niet in dat conflict kan komen. Ik denk dat overal ook niet dat conflict moet opzoeken.
15: Nee.
23: En daarin het gemiddelde moet zoeken. Maar ik denk dat er genoeg Nederlandse bedrijven zijn die het zouden kunnen doen.
15: Monique Anvink van Jumbo Spanmansfabrikant All Day Nut.
0: Dankjewel.
15: Waarschijnlijk voorlopig niet in de bak, dus ik vermoed dat we elkaar snel weer zullen zien.
0: Leuk, gezellig.
15: Geert-Jan van der Snoek was er ook, serieondernemer van Merck's Enterprises onder andere. En voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Niet eerder haalde een buitenlands bedrijf zoveel geld op met een Amerikaanse beursgang als het Zuid-Koreaanse SK Hynix. Wat gaat de chipproducent allemaal doen met die 26,5 miljard dollar?
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
24: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
25: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Maar dat is voor een later stadium. We zijn echt een eerste stage waar je bijvoorbeeld 600 scenario's gaat doorrekenen en gaat kijken wat is dan de beste scenario.
3: Hey, en waar staan jullie nu met het bedrijf? Is het product klaar of moet het nog worden doorontwikkeld? En hoe zie je de toekomst ook met sales en het schalen van je organisatie?
2: We bestaan al bijna 3 jaar, maar we hebben eerst veel consultie bij fabrieken gedaan. En we zijn dit jaar begonnen met de verkoop van dit product. En dat willen we gewoon doorschalen om de standaard te worden bij fabrieken om hun energiesysteem te elektrificeren in Nederland en Europa. En de volgende stap waar we ook mee bezig zijn, dat is nog echt een ontwikkeltraject, is ook de operations bij fabrieken van de energiesystemen te doen. Want daar is natuurlijk ook nog veel te halen om dat beter aan te sturen.
4: Het is een beetje flauw, maar in die afgelopen 3 jaar is de rest van de wereld gaan praten over een heel ander entropic. Net anders gespeld ook overigens, maar is dat hinderlijk of is het juist bewust?
2: Zeker niet bewust. Het komt van het woord entropie uit de natuurkunde, wat staat voor de chaos in systemen. Dus daar proberen wij meer structuur in te brengen met ons software. We hebben bij klanten weinig last van, maar als ik aan jou vertel ik werk voor Entropic, dan denk je aan een ander bedrijf.
4: Ik heb het vandaag gedeeld aan de ontbijttafel, dat ik zou gaan praten met de oprichter van Entropic. En ze zitten nu allemaal te luisteren in de veronderstelling dat ik hier een internationaal voormalige gast heb. Dus
2: werkt het goed, denk ik.
4: Ja, nee, want je wil het ook graag zo houden.
2: Ik denk op termijn zullen we wel een andere merknaam gaan registreren, want Entropic is natuurlijk niet te registreren.
3: Jullie hebben nog geen brief gekregen van Entropic?
2: Nee, misschien na dit interview.
4: Wat wil je? Je hebt nu de microfoon. Groot publiek. Wat heb je nodig op dit moment?
2: Ik denk als dit verhaal aanspreekt, als je met deze problemen bij jouw fabriek rondloopt of bij jouw projectontwikkelbedrijf, dan kan je een mail sturen of mij bellen. En dan kunnen we kijken wat we voor jullie kunnen doen.
4: Dus je bent op zoek naar klanten?
2: Ja.
4: Geld is geen probleem?
2: Nee.
4: Technische kennis niet, partners niet.
2: We zijn ook op zoek naar talent. Als er goede chemical engineers zijn die ook kunnen programmeren, dat is een beetje de mensen waar we naar op zoek zijn.
3: Maar en dus je kan vol gas geven. Ik bedoel, geld heb je soms is wel handig als je bijvoorbeeld je sales wil gaan schalen of als je nog harder wil dan dat je nu gaat. Is dat, vind je dat het hard genoeg gaat? Denk je groot genoeg daarin? Toch een vraag die ik me, toch iets wat ik me afvraag als ik je verhaal hoor.
2: Ja,
3: nou, mooi product, gas geven.
2: Het risico, denk ik, met nu heel veel geld is dat je dus ook focus kan verliezen doordat je heel veel extra mensen gaat aannemen. Dus we willen nu eerst heel erg focussen met de klant die we hebben, het product verder ontwikkelen. Dat opschalen binnen hun organisaties. En ik denk, stel dat we een investering nodig zou hebben, dan zou dat nodig zijn in 2027.
4: We komen zo meteen nog bij je terug voor het eindoordeel van Niels. Maar nadat we hebben geluisterd naar Ruben, goed dat je er bent.
5: Ja, dankjewel.
4: We gaan luisteren naar je pitch. Succes.
5: Ja, kan ik beginnen?
4: Zeker.
5: Wanneer is de laatste keer dat jij AI hebt gebruikt? En hoeveel kan je nog van de output herinneren? Waarschijnlijk niet veel. En je bent niet de enige. 38% van de kenniswerkers geeft aan zich ernstig zorgen te maken dat AI hen dommer maakt. Dat moet anders. En het kan anders. Daarom zijn wij YourMinder begonnen. YourMinder is jouw persoonlijke breinbewaker. Je koppelt het aan je bestaande AI-accounts en het detecteert wanneer jij AI gedachteloos aan het aansturen bent. En kiest er dan voor om jouw kritisch denken te prikkelen. Dat kan in de vorm van vragen, denkrichtingen mee te geven. Maar wat we vooral doen, structureel inzichten aanleveren. Hoe ga jij om met AI? En die inzichten zijn heel waardevol om als mens en als AI-systeem vooruitgang te boeken. We leveren aan corporates en onderwijsdomeinen vanuit de visie dat AI het menselijk denken moet versterken in plaats van vervangen. Dus wil jij als organisatie je medewerkers beschermen tegen de negatieve gevolgen van AI? Benader YourMinder.
4: Zo, 59,7 seconden. Grote klasse.
3: Keurig.
4: Lekker getimed. Niels.
3: Ja, leuk. Ja, we hebben overigens 2 familiebedrijven volgens mij vandaag aan het pitchen.
4: Ja, broers aan de ene kant, vader en zoon aan de andere kant.
3: Dus leuk, ja. Hartstikke mooi. Wat ik me afvroeg is, wat is het exacte doel van YourMinder? Is dat ownership creëren bij de gebruikers? Is het responsible AI? Is het verbetering van de output van AI?

0: Ja, is het anders of een combinatie?
1: Je benoemt eigenlijk heel veel dingen wat ons doel is en wat we ook zien in de eerste pilots dat het product oplevert. Dus we zijn inderdaad gestart vanuit de overtuiging dat als AI levert heel veel output, maar als de mens het niet bij kan benen en zich niet eigenaarschap voelt over het werk, ja, waar komt de beloofde effectiviteit dan vandaan? Dus het doel is inderdaad om mensen kritisch te stimuleren. En als gevolg daarvan zien we ook dat doordat ze meer gestimuleerd worden, ze zich meer eigenaar voelen over het werk.
0: Ja, en jullie doen dat door middel van metingen. Kun je iets uitleggen hoe die metingen precies werken? Hoe gaat dit in de praktijk?
1: Ja, je had het net over algoritmes en IP. Daar zijn we uiteraard ook mee bezig.
0: Ja.
1: Dus de fase waar het nu in staat is dat we eerst algoritmes hebben ontwikkeld en daarna met taalmodellen de aanvullende inzichten die je wil doen en dat combineren in formules. En we werken nu met enterprise developers om het verder te brengen, dat het compliant is voor de grote klanten.
2: Maar je begint natuurlijk met de aanname dat veel mensen dit een probleem vinden.
1: Ja.
2: Wie ben ik om dat te betwisten? Maar ik kom er ook zat mensen tegen die in hun werk AI verdomde handig vinden.
1: Ik snap
2: en denken, joh, best zo.
1: Ik snap volledig wat je zegt. Dus ik sta hier ook niet om te zeggen AI is slecht. Maar hoe we nu AI gebruiken is niet per se bevorderlijk voor menselijke ontwikkeling. En daarmee kan je op een gegeven moment ook niet meer...
2: Vinden die mensen AI dat een probleem?
1: Ja, om die vraag te beantwoorden.
2: Gaat toch een vingertje omhoog? Ja, dat vinden ze wel degelijk een probleem.
1: Dat vinden ze zeker. Dus wij zijn in gesprek met grote partijen. En als je ze benadert, merken ze echt meteen, benoemen ze, we zien dit gebeuren op de werkvloer. Dus mensen voelen zich minder engaged en hebben echt het gevoel dat ze zich dommer maken. Dus we worden ook door veel, met name junioren, benaderd van, kan ik het gebruiken? Kan ik het aan mijn baas aanleveren? En dat is voor ons natuurlijk wel fijn om aan te tonen.
0: Ja. Hey, en AI verandert natuurlijk enorm snel. Betekent het dat jullie dat moeten bijbenen? Dat je ook steeds moet veranderen? Hoe kijk je daarnaar?
1: Zeker. Dus daar ben ik met name erg veel mee bezig. Dus we zien steeds meer agents komen. We gaan voorbij aan alleen maar een soort chat interface. Dus die modellen die we maken, willen we uiteindelijk ook mappen op agent gebruik. Waardoor je eigenlijk als mens en als organisatie, als jij een team agents hebt, echt ziet welke taken gebruiken we het voor en wat is de verdeling. Prikkelt het mij
2: soms? Die taken die worden gebruikt, dat verschijnt dan in een handig overzichtje en kan de baas dan zien van luister eens.
1: Nee, ja.
2: Iets minder AI, want je moet jezelf nog ontwikkelen.
1: Ja. Nee, dus het doel is, we leveren inderdaad aan de management, maar we doen het voor de gebruiker. Dus dat is een belangrijke verschil. Dus jouw baas zou niet zien hoe jij het gebruikt. Het kan wel zien over het team, over bepaalde geaggregeerde data. Oké, deze trend zie ik, maar het ziet niet gevoelige data waarop die jou de laan uit kan sturen.
0: Hey, en wie zie je als je concurrenten? Want je werkt natuurlijk, je bent een soort plug-in volgens mij op AI. Maar tegelijkertijd werkt AI hier volgens mij ook aan.
1: Ja.
0: Is dat voor jullie een gevaar? Hoe is jullie positie ten opzichte van AI? En word je er straks niet uitgegooid als jij met je plug-in...
2: We hebben het beste voor met je bedrijf. Maar goed, even deze vraag nog.
1: Nee, ik snap de vragen. AI werkt hier zelf aan. Als je met AI doelt op de big tech bedrijven. Die stellen inderdaad nu soms af en toe een keer een vraag. Maar dat zijn vaak gesloten vragen. En waar wij de waarde voor ons zien is een onafhankelijk partij. Die eigenlijk de cognitieve benchmark wordt voor hoe AI gebruikt wordt binnen organisaties. En daar hebben de big tech bedrijven, als zij dat gaan uitbrengen, kunnen ze gaan doen. Maar we zien dat het ook tot minder tokenverbruik leidt, waardoor hun businessmodel geschaad wordt. En hoeveel is het waard als een slager zijn eigen vlees gaat keuren? Als zij iets op de markt brengen en zeggen, ja, wij hebben het hele systeem bedacht.
0: Ja.
1: En we zien ook, jij gebruikt ons systeem superslim. Dus wij willen echt die onafhankelijke partij zijn die die garantie kunnen geven.
2: Ik ga het woord geven aan een andere onafhankelijke partij voor het eindoordeel.
0: Ja.
2: Wat vond je van Floris en Anthropic?
0: Ik vond jullie volledig on-trend, denk ik. Hè. Dus dat is energietransitie in de industrie, dat zie ik helemaal. Ik denk ook een grote potentiële markt, zeker als je internationaal gaat. De kans is dat misschien de concurrentie wel hevig is. Jij noemde het al. Hè. Als je grote partijen hebt, kun je daar goed tegen wapenen. Dat is een vraagteken. Mijn tip is vol inzet op sales. Dus nog weer even op die funding. Moet je toch niet wat meer ophalen om vol in te zetten? Dat is wat ik je zou aanraden. In ieder geval om dat te overwegen.
2: Ruben Molenaars van YourMinder was hier ook. Niels?
0: Ja. Ook on-trend. Dus ja, AI. Als we in AI-proposities zitten, dan heb je dat natuurlijk al snel. Dus dat vind ik een mooie. Die concurrentie, en met name vanuit AI zelf, dat zie ik wel als een gevaar. Maar wat je als laatste noemde, vind ik interessant. En ik denk dat je dat volledig moet benutten. En dat is dat je zelf de onafhankelijke partij bent. Eigenlijk het onafhankelijk geweten van AI. Dat vind ik een interessant aspect. En ik zou daar zeker heel erg sterk op inzetten. Dus beide mooie bedrijven.
2: Dank voor jullie pitches. Dank ook aan de beoordeler Niels Molenwijk van Oryx Partners. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl. En om in de stemming te komen, kun je maar het beste luisteren naar de pitch als podcast. Die vind je in je podcast-app.
3: Het MKB praat mee.
2: Het was de afgelopen woensdag 475 jaar geleden dat Willem van Oranje en Anna van Buren het huwelijksbootje instapten. En in Buren wordt dat groots gevierd, wordt het huwelijk nagespeeld en de stad is gehuld in middeleeuwse sferen. Contact met Johan Jonkers, de eigenaar van de pannenkoekenbakker Buren en een van de organisatoren van het evenement Buren Ademt 1551. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Als ik mij nu zou begeven in de binnenstad van Buren, wat zie ik dan?
4: Wat je ziet is, vijf keer per dag trekt er een huwelijksstoet door de stad heen naar de kerk toe, waar Willem van Oranje en Anna van Buren getrouwd zijn in 1551. Maar daarnaast is er nog van alles georganiseerd. We hebben een markt met oude ambachten, dus hoe werd een ambacht vroeger getoond en wat moesten mensen kunnen om dat te doen. We hebben bijvoorbeeld een kwakzalver die zijn baar aanbiedt in een sketch. We hebben rechtspraak, want het was natuurlijk in die tijd ook. En muziek met troubadours, we hebben verhalenvertellers. Het gaat eigenlijk alle kanten op.
2: En het moment suprême lijkt me dan de huwelijksvoltrekking, die dus ook meerdere keren plaatsvindt, althans in 2026?
4: Ja, in 2026 gaan we dat vijf keer per dag doen. Dus,
2: elke keer met dezelfde Willem van Oranje en elke keer dezelfde Anne van Buren, of niet?
4: Ja, goed, Willem is natuurlijk bekend als de zwijger. Dus voordat we dat jaar eruit hebben, duurt dat even natuurlijk. Ja. Nee, maar het probleem is, we hebben eigenlijk 120 goede plekken in de kerk. Dus om mensen, de kerk is eigenlijk het enige waarvoor betaald moest worden voor het hele evenement. Dus dat houdt in dat je dan wel de mensen ook waarvoor hun geld moet geven. En we hebben 120 mooie zichtlijnen, zoals dat dan heet. En daarom moeten ze vijf keer per dag trouwen. Want we willen zoveel mogelijk mensen het laten zien.
2: Ja. Hebben de Oranjes, die nu de koninklijke familie vormen, nog interesse getoond? Want uiteindelijk is dit ook hun geschiedenis.
4: Er is contact met ze gezocht vanuit de gemeente. En daar hebben ze heel keurig op geantwoord. En het antwoord was, omdat het een open evenement is, houdt het in dat als wij naar Buren toekomen, dat voor de organisatie de kosten met 1,5 tot 2 ton omhoog gaan. Omdat daar heel veel controles uitgevoerd moeten worden. Beveiliging moet gigantisch opgeschroefd worden. Dus om het evenement niet op kosten te jagen, komen wij niet. En dat, aan de ene kant is dat jammer. Aan de andere kant, vanuit ons, voor de organiserende kant, is dat wel heel fijn. Want 1,5 tot 2 ton vinden, ja, dat valt niet mee. Ja.
2: En jij bent zelf pannenkoekenbakker, eigenaar van de pannenkoekenbakker Buren. Presenteer jij nog een andere menukaart? Heb je de receptuur aangepast?
4: Dat niet. We bakken gewoon pannenkoeken. Dat valt sowieso in de smaak en is natuurlijk oud-Hollands. Ja. We hebben wel speciaal voor dit evenement een pannenkoek gemaakt. Die de kleuren rood, wit en blauw hebben. En als wimpel hebben we gele room omgetoverd tot oranje room. Dus we doen daar zeker aan mee.
2: Johan Jonkers, de eigenaar van de pannenkoekenbakker Buren. Een van de organisatoren, drijvende krachten achter het evenement Buren Ademt 1551. Dank voor dit gesprek.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Overigens is het natuurlijk mogelijk om als MKB'er ook mee te praten over het nieuws. Dat kun je laten weten via zaken@bnr.nl. En je kunt de rubriek terugluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen luister je naar Arnoud Boot en je hoort een blik op de wereld.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
6: Luister in de BNR-app.
7: op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Het Aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
12: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
14: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
14: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: In de BNR-app.
2: Het CBS ziet een faillissementtoename, met name in de vervoerssector. Trump ontslaat het bestuur van de kiescommissie enkele maanden voor de verkiezingen. En het aandeel EasyJet explodeert na een royaal en onverwacht overnamebod. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Mijn naam is Bezit Annemiek Vosgaard. Die weet natuurlijk of er nog files staan op dit moment.
18: Ja, er staat ruim 200 kilometer file en dat is drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging heb je nu bij de grensovergangen met Duitsland. Onder andere op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Daar doe je er 40 minuten langer over. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En op de A76, Geleen richting Aken, ook een kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A28, Zwolle richting Assen, bij hectometerpaal 161,8. En op de A30, Barneveld richting Ede, bij 16,4.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zegt Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Ook al is het geweld tussen Amerika en Iran weer opgeleid, ervaren nog steeds schepen door de Straat van Hormuz. Elke dag tientallen. Dinsdag werden tankers aangevallen en dat pikte Amerika niet. Al snel waren er weer luchtaanvallen. President Trump noemde de leiders van Iran tuig en wil niet meer met ze praten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn. Vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het waren moeilijke jaren voor Toedeloe, de uitbaten van betaalde openbare toiletten. Maar er is nu echt zicht op zwarte cijfers. De nieuwe strategie hoor je zo meteen van de baas van het bedrijf. En de politiek is al jaren bezig de arbeidsmarkt te hervormen. Maar eigenlijk geldt die Nederlandse arbeidsmarkt als een lichtend voorbeeld voor de rest van Europa. Straks hoor je een enthousiaste Arno Boot in BNR Zaken doen.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: De Nationale Autoshow.
23: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
24: Meindert en Wouter.
25: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
23: Bijna de helft.
25: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
22: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
25: Het kwartje valt nu pas.
23: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Chris Meijers, de CEO van Toedeloe, over de nieuwe strategie van de wc-keten. Maar nu eerst.
26: Macro, met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
28: Thomas, goedemiddag ook.
2: Gelukkig zijn er heel veel instituties, organen, adviesraden die zo af en toe met een rapport komen. De OESO, de OECD, die kon niet achterblijven. Dat is een samenwerkingsverband van een kleine 40 landen, vaak welvarend. En ze hebben zich eens gebogen over de arbeidsmarkt, waarover later meer. Maar jij wil eerst nog eventjes een compliment geven.
28: Nou ja, Thomas, de OECD, de OESO... staat eigenlijk nooit ter discussie, wordt buitengewoon serieus genomen in de analyses die zij maakt. Buitengewoon ook fact-based, gewoon kijken van wat speelt er. Het is inderdaad een samenwerkingsverband tussen groep landen, ergens ontstaan in de jaren 60. Het komt oorspronkelijk nog voort uit de implementatie van het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Het ligt nota bene in Frankrijk, wat toch vanuit Nederlands perspectief toch altijd wat vraagtekens oproept. Het is nog niet de meest dynamische en de meest succesvolle economie in de wereld. Frankrijk heeft ook nog nadrukkelijk zijn eigen belangen die telkens naar voren komen. Maar de OECD heeft zich een positie verworven zonder formele macht, maar met uitermate veel gezag. En dat is, dat is bijzonder.
2: Als je geen formele verantwoordelijkheid hebt, dan is het ook niet zo gek dat je zonder schandalen door het leven kunt, toch? Want er is niemand die je ergens op kan afrekenen.
28: Ja, ik zou bijna vergelijking maken met de FIFA. Want we hebben dat voetbaltoernooi wat nu bezig is. Je ziet wat instituties, en misschien kun je zeggen ze hebben formele macht, de FIFA. Maar je ziet wat instituties en gesloten instituties, wat daar voor schandalen kunnen ontstaan. En de OECD is eigenlijk, en natuurlijk kun je het een en ander vinden als je over de jaren gaat kijken, maar de OECD heeft zich een cultuur aangemeten waardoor het een plaats heeft verworven in het internationale beleid en doorwerking in het beleid van nationale overheden, die eigenlijk niet ter discussie staat, terwijl het wel degelijk serieus wordt genomen. En dat is bijzonder, daar moet je grote bewondering voor hebben. Het geeft ook aan, Thomas, dat alles wat gaat over macht, gezag, hoe je een instituut opbouwt, hoe je gezag behoudt, hoe een institutie succesvol is. Ja, daar is geen vast regelboek voor. Maar de OECD heeft zich die positie verworven. Laten we daar blij om zijn, want de aanleiding dat wij het er nu over hebben is een paar dagen geleden zijn ze uitgekomen met een grote arbeidsmarktstudie. Wat natuurlijk uitermate belangrijk is. Voor allerlei redenen. De bevolking wordt ouder. We hebben allerlei suggesties dat AI de arbeidsmarkt gaat verstoren. En we hebben de permanente problemen met betrekking tot jeugdwerkloosheid, et cetera. Verschillen tussen landen. Dus die arbeidsmarkt is cruciaal. En dus dat de OECD die arbeidsmarkt regelmatig bekijkt en daar probeert sturing aan te geven, suggesties te doen, is ja, is van groot belang.
2: Gelukkig komen we dan ook weer een term tegen die we de afgelopen jaren vaker tegen zijn gekomen, namelijk de resilience van die labor market, de veerkracht die daaruit spreekt. We hoeven ons niet al te grote zorgen te maken.
28: Nou, de OECD is in het algemeen redelijk optimistisch, redelijk positief. Arbeidsmarkten hebben zich gemiddeld genomen de goede kanten bewogen. De gigantisch hoge werkloosheid die in verschillende landen was, is grosso modo afgenomen. De problematiek van jeugdwerkloosheid die in Zuid-Europa niet te overkomen was, is in ieder geval verminderd. Dus sinds het algemeen is ze positiever dan ze in het verleden is geweest. Maar Thomas, waar zijn ze weer heel positief over? Nederland.
2: Ja.
28: Nederland.
2: Dat moet je toch even uitleggen, want in Nederland zijn we ook al jarenlang, ik denk al langer dan 10 jaar bezig, om die arbeidsmarkt beetje bij beetje te hervormen. En dan is er weer eens een obstakel, dan is er weer eens een advies nodig om flex minder flex te maken, maar vast ook zeker minder vast. Dus je zou hier denken dat we nog van alles te repareren hebben.
28: Thomas, er is nog van alles te doen. Een arbeidsmarkt is nooit af. Het is een bewegend iets. Ook onze voorkeuren met betrekking tot de arbeidsmarkt is een bewegend iets. Waar we die arbeidsmarkt van nodig hebben, is een bewegend iets. De bedreigingen en de kansen van die arbeidsmarkt is een bewegend iets. Dus het is een bewegend iets. Een arbeidsmarkt zal nooit en ten nimmer af zijn. En het vraagstuk wat de Nederlandse politiek en de Nederlandse samenleving de afgelopen 2-3 decennia heeft beziggehouden en bezighoudt, is natuurlijk het hele vraagstuk van flexibiliteit aan de ene kant en vastigheid aan de andere kant. Flexibiliteit, even op een algemeen niveau. Je wil flexibiliteit hebben omdat bedrijven optimaal moeten kunnen bewegen en werknemers ook optimaal moeten kunnen worden ingezet waar de hoogste toegevoegde waarde, waar het hoogste nut zit van die arbeid, dat de arbeidsmarkt flexibel is, dat nieuwe bedrijven een kans hebben om naar boven te komen in plaats van dat ze vastzitten aan mensen niet kunnen vinden omdat die allemaal bij bestaande bedrijven zitten met levenslange contracten, laten we even zo formuleren. Dus er is een bepaalde flexibiliteit nodig. En vanuit de mensen zelf is een bepaalde bescherming nodig. Niemand wil een arbeidsmarkt waar iedereen elke dag op de schopstoel zit. En dat vraagstuk tussen vast en flexibel en hoe dat zich vertaalt in verschillende arbeidsmarktcontracten, daar is al decennia discussie over. Daar zijn bewegingen gemaakt. Daar kunnen we nog en moeten we nog meer bewegingen maken. Maar als je de positieve kanten even kijkt van de Nederlandse arbeidsmarkt, we hebben een hogere participatie dan ooit. Hogere participatie dan ooit. De arbeidsproductiviteit, niet zozeer de stijging de afgelopen jaren die teleurstellend was, maar de arbeidsproductiviteit in het algemeen ligt hoog. Dus hele hoge participatie hebben. Alle vrouwen zijn de afgelopen 20 jaar gaan werken. De pensioengerechte leeftijd is de werkelijke leeftijd waarop men met pensioen gaat, is gigantisch omhoog gegaan. Dus er zijn geweldige positieve aspecten aan de Nederlandse arbeidsmarkt, hoe die zich heeft ontwikkeld.
2: Arno Boot, ik durf zo warm met een gerust hart op vakantie te gaan na al dit enthousiasme.
28: Ja, en dan, ja, misschien dan voor even ook met oog op jouw vakantie. En ik wil zeker natuurlijk niet jouw vakantie bederven.
2: Je gaat een voorzichtige poging wagen, Arnoud. Ik zet me zo op.
28: Ja, kijk, met allebei schuldgevoelens. Hè? Allerlei schuldgevoelens dat jij daar dadelijk ergens rustig zit en je denkt, waarom, ik ben zo hoog nodig. Hè? Want als er iets in Nederland is, dan is het dat we krapte hebben.
2: Arnoud, we bellen elkaar omdat jij in Spanje zit.
28: Ja, maar ja, kijk, ik heb een heel flexibel bestaan. Hè. Laat ik mezelf even verdedigen. De luisteraar had hem niet eens in de gaten waar ik zat.
2: Goed, je wilt nog een punt maken.
28: Even het punt. Luister, het grote vraagstuk is natuurlijk, we moeten die jonge generatie, en dan heb ik het niet direct over jou, nee, mensen die nog jonger zijn dan jij, die moeten we een optimale kans geven. En die jonge mensen moeten ook de kans grijpen. Dus we moeten echt nadenken over hoe we die ambities van de jonge generatie optimaal de ruimte geven. En daar hebben we nog wel degelijk iets te hervormen in termen van hele bedrijven en bedrijfstakken waar bestaande contracten, bestaande mensen eigenlijk het zaakje op slot houden voor al die nieuwe mensen die optimale kansen moeten krijgen. Dus we zijn nog niet klaar, maar grosso modo, Jij kunt gewoon eigenlijk wel met een blij gevoel op vakantie gaan. Laat ik zo afsluiten.
2: Ik ben daar weer blij mee en ik wens je ook nog heel veel plezier in Spanje. Arno Boot, tot over een paar weken.
0: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. Die komt van mijn collega BNR buitenlandredacteur Luc de Klerk. Ook al vakantieplannen, of niet?
3: Nog niet, nee.
2: Nog niet.
3: Nou, misschien meer van de leeftijd waar Arno de Boot op doelde.
2: Maar die jeugd staat hier gewoon in de studio.
3: Precies, en die grijpt deze kansen dan met beide handen aan.
2: Zeker. We gaan het hebben over de EU-lidstaten. Die moeten het weer eens worden over nieuwe sancties tegen Rusland. Hoeveelste pakket?
3: 21ste wordt het. Ja, we zijn al even bezig.
2: We zijn al even bezig. En we zijn ook over dat pakket alweer even bezig. Want dat gaat niet zomaar.
3: Nee, de ambassadeurs van de 27 lidstaten die proberen vandaag in Brussel tot een akkoord te komen. Voordat dan de ministers van Buitenlandse Zaken maandag bij elkaar komen. Wat dan allemaal formeel moet maken. En volgens Euractiv is het initiële voorstel van de commissie alweer aardig afgezwakt. Baltische landen die wilden namelijk graag dat Russische soldaten de toegang tot de EU wordt ontzegd als ze op vakantie willen gaan bijvoorbeeld. En dat is in het voorstel van de commissie terechtgekomen, wat dus op tafel ligt. Maar Frankrijk, Italië en Griekenland die wilden dat idee dan weer afzwakken. Dat zijn namelijk landen die nog profiteren van Russische toeristen. In 2025 is ook het aantal visa voor Russen naar de EU toegenomen met 10% ten opzichte van een jaar eerder. Gaat totaal om 620.000 visa ongeveer. En onder druk dus van een aantal hoofdsteden is het voorstel nu niet meer een automatisch verbod op soldaten die hebben gevochten in Oekraïne. En het argument daarvoor is dan dat zij opvoeren, de technische haalbaarheid daarvan is toch lastig. Zij willen dan een preciezere definitie voor wie dat dan moet gelden. Dus dat moet dan neerkomen op mensen die echt een actieve deelname hebben aan de gevechten of direct bijdroegen aan militaire operaties in plaats van dus een soort algemene deelname aan de oorlog. En dan kun je dan eigenlijk ook nog steeds afvragen hoe je dat dan precies op detailniveau ook weer gaat controleren of dat het niet makkelijk is om te zeggen gewoon geen soldaat komt meer binnen.
2: Maar dit gaat duidelijk over de nieuwe sancties. Er moet ook nog een akkoord komen over wat er reeds van kracht is. Waarom is dat zo ingewikkeld?
3: Ja, dat ligt vooral lastig bij het prijs plafond op de Russische olie. Dat plafond staat nu op ongeveer $44 per vat. En de huidige regels stellen dat dat plafond elke 6 maanden automatisch aangepast moet worden om 15% onder de gemiddelde marktprijs te blijven. Nou is de olieprijs de afgelopen tijd natuurlijk aardig gestegen door de oorlog tussen de VS en Iran. En door de sluiting van de Straat van Hormuz profiteerde Rusland daar ook alweer helemaal van. En daardoor zou dus de olieprijs nu, het prijsplafond nu automatisch stijgen naar zo'n $58 per vat. En ja, de Russische economie heeft het zwaar en dit zou Poetin dan juist weer wat lucht kunnen geven. En dat wil de Europese Commissie eigenlijk voorkomen. En daarom willen ze die verhoging uitstellen tot januari en het prijsplafond op het oude, huidige niveau houden. Probleem is dat de deadline om dit te doen volgende week woensdag is. En volgens Euronews kwamen ambassadeurs eerder deze week er al niet uit. Daarom wordt dus vandaag weer verder gepraat. En er wordt ook al gezegd misschien dat er zondag nog wel een extra noodvergadering is om het rond te krijgen. Je hebt namelijk Malta, Cyprus en Griekenland. Dat zijn grote maritieme dienstverleners en die hebben twijfels. En het argument dan is, dit zou samen gedaan moeten worden met de G7 als je hier aanpassingen aan maakt. Want dit hele prijsplafond is ook tot stand gekomen in samenwerking met de G7.
2: Alsof het niet al ingewikkeld genoeg is, gaan ze ook nog praten over Israël.
3: Ja.
2: Wat is de laatste stand van zaken? Wat gaat er
3: gebeuren? Dat blijft een lastig verhaal natuurlijk, sancties tegen Israël. Er is al heel vaak over gezegd gesproken om mogelijk opzeggen van het handelsdeal van het associatieakkoord met Israël. Daarin staat een artikel dat beide partijen zich aan de mensenrechten moeten houden. Nou heeft de EU al geconcludeerd eerder dat Israël dat niet doet. Maar goed, het opzeggen van het verdrag of dat deel handelsgedeelte, dat blijft politiek gevoelig en kan niet op een meerderheid rekenen. Dus wordt er dan weer gekeken naar andere, minder vergaande opties. Er wordt ook al wel een tijdje over gesproken, maar de Europese Commissie komt nu eindelijk echt met een voorstel. En dat is ingezien door verschillende media. Waren ze bij de commissie ook niet heel erg blij mee trouwens dat was uitgelekt. Het voorstel dat er nu ligt gaat over sancties op de import uit illegale Israëlische nederzettingen op de Westoever. En dat is een idee dat al eerder geopperd is door Frankrijk en Zweden. En er zijn ook landen die zelf al stappen hebben gezet om die import vanuit nederzettingen te beperken, waaronder ook Nederland. Maar toch, het is natuurlijk qua eenheid binnen de EU beter beter signaal als dit dan door de hele Unie gedaan wordt.
2: Wat zijn dan de opties die de commissie op tafel legt?
3: Ja, het zijn er drie. Dus als eerste is er eigenlijk de zwakste optie is een soort licentiesysteem waarbij importeurs dan van tevoren toestemming moeten krijgen om goederen uit die nederzettingen in de EU in te voeren. Een andere optie is speciale invoerheffingen, dus verhoogde invoerheffingen vragen voor die goederen uit die nederzettingen. En dan de meest vergaande optie is het geheel of gedeeltelijk verbod op de import van goederen uit de nederzettingen. Maar bij alles blijft de handhaving ook wel een dingetje. Want ja, hoe voorkom je dat Israël niet gewoon producten zeg maar herlabelt en ze dan alsnog via de normale route wel de EU bereiken? En eigenlijk is dit sowieso ook niet een hele sterke maatregel en toch ook wel wat meer symbolisch. En ondanks dat het vooral symbolisch zal zijn, blijft het toch nog steeds ook politiek lastig. Mogelijk gaat Italië een belangrijke rol spelen in de stemming als ja, kingmaker, zeg maar. Omdat Duitsland hier waarschijnlijk nog steeds wel moeite mee heeft. En dat is dan als er met de meerderheid gestemd gaat worden. Want de wettelijke basis van dit hele plan staat ook nog ter discussie. Is dit namelijk buitenlandbeleid of is dit handelsbeleid? En voor buitenlandbeleid is er unanimiteit nodig. Maar voor handelsbeleid kun je wel met een meerderheid, een gekwalificeerde meerderheid stemmen. En de commissie zegt eigenlijk altijd, dit is buitenlandbeleid. Misschien ook wel een beetje om de lieve vrede binnen de EU te bewaren. Maar ja, die gelekte paper, die laat de opties open. De commissie zegt dat het afhangt van het zwaartepunt van het voorstel. Nou goed, dus dat is nog de vraag hoe dat dan precies gaat lopen. Maandag zitten de buitenlandministers dus samen ook hier waarschijnlijk weer over. En ja, wat er dan uitkomt, het wordt sowieso ook wel een test voor de autoriteit van de buitenlandchef Kaya Kallas, die dit allemaal in goede banen moet gaan leiden.
2: BNR Buitenland-redacteur Luc de Klerk, dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld, dat kan via je podcast-app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Chris Meijers van Toedeloo en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. eToro, lid van ons beleggerspanel. Jean-Paul, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Kan niet altijd, maar we hebben nieuws heet van de naald. Meta overtreedt digitale EU-regels met het verslavende ontwerp van Instagram en Facebook. Conclusie van de Europese Commissie. Er is sprake van drang van de gebruiker om te blijven scrollen, waarbij de hersenen overschakelen naar de automatische piloot. En Meta doet ook niks met de informatie die het heeft over de tijd die kinderen 's nachts op die app doorbrengen. Dat zijn aantijgingen. Er komt natuurlijk nu een fase waarin Meta zich kan verweren. Maar is dit een potentiële bedreiging?
4: Je zou bijna hopen van wel. Je hoeft er geen Einstein voor te zijn om dit vast te stellen. Ze hebben er verrekte lang over gedaan. Maar ze zijn er nu uit. Het is verslavend. Ja, je ziet het gewoon, ik zou bijna willen zeggen, dagelijks om je heen. Dat daar wel meer controle op kan zijn.
2: Ja. Dus. En het komt ook overwaaien vanuit Amerika, waar natuurlijk al wat juridische strijd is geleverd en ook af en toe in het nadeel van Meta is uitgevallen.
4: Absoluut. Dus daar telt dit nog een keer bij op. Maar ja, tot op de dag van vandaag gaat het gewoon voorlopig nog door.
2: Het is wel iets wat je ook makkelijk doet op de wc, Chris. Goedemiddag, denk ik. Even scrollen.
6: Ik denk, ja, precies, de mensen blijven wat langer op de wc zitten dan wij misschien wel zouden willen. Maar ik herken het overigens wel.
2: Oh ja, mensen zitten te lang op de wc?
6: Niet, nou, te lang. Maar
2: dat zegt
6: wel
2: hier de topman van Toedeloo. Ja, ja, de eerste primeur is een feit.
6: In ieder geval thuis.
2: Oh, thuis.
6: En met mijn drie puberdochters. Okay, en als je het hebt over verslaving, ik herken het wel.
2: We gaan het hebben over het grote geld opgehaald door SK Hynix via een, al vaker beproefde constructie. Maar ze hebben nu ook een notering in New York. Goed voor, 26,5 miljard.
4: Ja. En daar had je het al eerder over.
2: Maar ik wilde dat gaat het toelichten.
4: Nou, ik wilde dat nog even aanscherpen. Want je kan je afvragen, waarom gaan ze überhaupt naar de beurs? Ze hebben geld zat. Ze verdienen ontzettend veel aan die geheugenchips. Maar het gaat met name om de waardering die ze hopen in Amerika hoger is. Dat Amerikanen zijn gewoon meer bereid om te betalen voor die aandelen. Als je kijkt naar hun sectorgenoot, directe concurrent Micron, dat is in verhouding zeg maar 25% hoger gewaardeerd. Ja, en als je kijkt dat SK Hynix, dan gaat dat uiteindelijk om een verschil in waardering van zo'n 250 tot 300 miljard.
2: Dat doet er wel toe.
4: En dat is echt de reden. En voor de rest is het wel opvallend. Ze gaan dus niet de meest geavanceerde fabrieken in Amerika bouwen, maar ze gaan gewoon bij de Amerikanen geld ophalen. Dus de globalisering is nog steeds intact.
2: Maar er moet een Korea-korting af, die er nu dan geldt, blijkbaar.
4: Precies, zo kan je dat noemen. En dat is wat Reinder eerder een Mickey Mouse-beurs noemde. Er zijn natuurlijk heel veel Amerikanen, ja, die gaan helemaal geen aandelen kopen op de beurs van Korea. Nee. Dus dan breng je de handel toe naar waar ze toch al langskomen. En ik denk dat het een heel goed idee is.
2: En het kan nu ook niet op voor SK Hynix, voor Samsung, voor Micron. Al die bedrijven die we hier ook regelmatig over de tafel laten gaan. Is er geen enkel veldje aan de lucht?
4: Nee, zeker niet. Want Amerika is gewoon echt vastberaden om gewoon die chipindustrie op eigen bodem rond te krijgen. Met behulp van bondgenoten, zoals ASML, maar ook SK Hynix. De vraag vanuit die Amerikaanse bedrijven die is enorm groot. Ja, en zoals het eruit ziet, blijft dat nog lange tijd zo.
2: Vanuit het mooie Rotterdam is hier Chris Meijers. Jij woont in Rotterdam en de komende dagen zal die stad ook voor een deel in het teken staan van North Sea Jazz voor de 50ste keer. Het was overigens lange tijd gehuisvest in Den Haag, als ik me niet vergis.
6: Zeker.
2: Het is voor de grap eventjes teruggerekend naar de kosten van een kaartje in 1976. €8 destijds, nu kost het bijna €400. Welkom in de wereld van de festivals.
6: Ja, en het verdienmodel erachter, maar ik denk ook de grootsheid van zo'n festival. Het viel mij op. Het is begonnen 50 jaar geleden. Ik ben van 1976, dus het is wat dat betreft, ik wil niet vergelijken met mijn leven, maar wel met mijn leeftijd. Wat kan er gebeuren in 50 jaar?
2: Jij bent ook duurder geworden.
6: Wij zijn ook duurder geworden, ja. En ik denk dat alles is duurder geworden.
2: Ja.
6: Maar goed, die 390 is natuurlijk over 3 dagen, die €8. Maar goed, het perspectief, maar ook de grootsheid. Eerst Den Haag, nu in Rotterdam.
2: Ja. En ga je erheen?
6: Ik ga er niet heen.
2: Oh, ik dacht, je hebt dat een warm pleit te zorgen voor
6: omdat het is uitverkocht. Het is zo succesvol.
2: Omdat het uitverkocht is.
6: Ja. Maar misschien op een ticketswap, als je het hebt over iets, kan nog kijken.
2: Dan kan het ook nog wel redelijk meevallen dan. Als er
6: Ben je
2: een jazzliefhebber?
6: Niet per se een jazzliefhebber. Wel een liefhebber van festivals en van gezelligheid. En ik denk dat het hier bij elkaar komt. En ik moet zeggen, in Rotterdam en in Ahoy gebeuren steeds mooie dingen.
2: EasyJet dan, Jean-Paul. Want dat is een verhaal zonder eind. Dus voor journalisten altijd een... Een welkome soap die zich ontspint en die maar verder gaat. Want Castle Lake heeft een keer of 5 geprobeerd om EasyJet over de streep te trekken en dan toch maar akkoord te gaan met een bot. En nu is er plotseling Apollo.
4: Absoluut, dus het wordt nu een biedingenstrijd. Maar dit is er echt wel weer ook zo eentje om echt even op te letten. Dat zijn dus 2 Amerikaanse investeringsfondsen. Amerikaanse, terwijl EasyJet in principe genoteerd is op de beurs van Londen. Beleggers zien blijkbaar de waarde er niet in. Dus dan krijg je die Amerikanen die hun huiswerk hebben gedaan. Ik was vorige week bij de presentatie voor de tweede helft van het jaar van BlackRock. Die hebben een thema buy the bottlenecks. En dat is hier eigenlijk ook van toepassing. Hè? Want als je goed over nadenkt, EasyJet, wat bezitten zij? Zeggen mensen, het zijn allemaal goedkope vluchten. Maar zij hebben van die slots op vliegvelden.
2: Dat zijn dus land- en opstijgrechten.
4: Ja, dat is ontzettend veel waard, want die zijn schaars. En ze hebben ook een behoorlijk aantal bestellingen bij Airbus in de pijplijn zitten. Nou, die vliegtuigen die komen ook maar niet af. Dus dat zijn echt wel de assets waarvan die Amerikanen zeggen... ja, wacht eens even, die zijn meer waard dan wat er nu staat.
2: Maar zou je hier ook een soevereiniteitsvraag dan van willen maken? Want je zegt het is een Brits bedrijf, hoort bij Europa... er gaan nu Amerikanen mee aan de haal. Maakt dat wat uit of niet? Nou, of hebben die Amerikanen gewoon beter opgelet?
4: Precies, ik vind dat soeverein maken, dat gaat allemaal heel ver. Je moet gewoon goed opletten. En het is gewoon de gek dat er niet een Europese bieder bij zit. Want EasyJet vliegt toch gewoon op heel veel Europese vliegvelden.
2: Ja, zeker.
4: En dadelijk zeggen we, goh, wat zijn die kaartjes duur geworden.
2: Zelfs bij EasyJet, ja, precies. Maar die beleggers, die kunnen hun geluk natuurlijk niet op.
4: Op korte termijn niet, krijgen ze meer waar voor hun geld.
2: Spuit nu omhoog,
4: Het leuke is trouwens wel van dat Apollo, wat die toevoegen... is dat er een of andere moeilijke constructie bij zit... waardoor die aandeelhouders toch nog een soort aandelenbelang kunnen houden... nadat Apollo het heeft overgenomen. Dat vind ik dan wel weer aardig.
2: Europa is genoemd, zojuist door Jean-Paul. Maar Chris, Europa denkt ook na over de toekomst. Toen moeten meer Europese unicorns komen. Bedrijf met een waarde van 1 miljard. En dan zegt de Europese Investeringsbank... wij zijn de beroerdste niet. Er komt een groot fonds om dat mogelijk te maken. Wat wil je daarover zeggen?
6: Ja, dat viel mij vanochtend op in de krant. We hebben het heel vaak over het investeren. En zeker in een week waarin de NAVO-top was investeren in defensie. We horen tegelijkertijd dat in Amerika... het ondernemende klimaat en ook het investeringsklimaat rondom die techbedrijven eigenlijk veel beter is dan in Europa. Nou, als je het hebt over het krachtig maken van Europa, ook op techvlak. Ja, dan vond ik dit een hele mooie aankondiging. 80 miljard is natuurlijk geen klein potje.
2: En dan heb je toch een fonds geleerd aan overheden nodig om dat voor elkaar te boksen.
6: Ja, kennelijk.
2: Privaat
6: ja.
2: is het er niet. Of in ieder geval niet in een bepaalde fase.
6: Niet in die fase, niet in die omvang, denk ik. En ik denk dat hier heel goed is dat hier Europa ook politiek gezamenlijk optrekt. En zo'n fonds beschikbaar gaat maken.
4: Ja, ik denk dat het juist... omdat de overheid dat doet, dat privaat wellicht denkt van... dan doen wij mee.
2: Het vliegwiel.
4: Omdat er anders regelgeving is, onzekerheid... en dat dit een erg sterke steun in de rug is.
2: Jean-Paul van Oudheus, de sterke bijdrage in dit programma. 3 onderwerpen in 10 minuten. Wie kan dat? Nou, Jean-Paul van Oudheus van Marketer Everywhere, analist bij eToro, lid van ons beleggerspanel. De stand van de AEX laat zien dat er een minnetje staat. 0,2%, 1080 punten. Zometeen dan gaat het over Toodaloo, dat de weg omhoog weer heeft weten te vinden. En daar is een nieuwe strategie voor uitgerold. Hoe die eruit gaat zien, je hoort het zometeen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Hoge energieprijzen.
10: Oplopende kosten.
9: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
10: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
9: We stellen korte, gerichte vragen.
10: Over wat er speelt.
9: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
10: Ben jij die beslisser?
9: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
16: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
16: onlineveilingmeester.nl. Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
29: De Friday Move is straks om 4:00 te gast vanuit Grand Hotel Huisterduin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host, ook schuif ik Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
31: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
32: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
33: BNR Verkeer.
34: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste vertragingen heb je bij de grensovergangen met Duitsland. Dat merk je op de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans 45 minuten vertraging. En ook op de A12 richting Duitsland is het druk. Vanaf Zevenaar kun je er 20 minuten bij rekenen. Dan nog de A20 richting Hoek van Holland. Want ze zijn aan de weg bezig ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. En daarom doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. De A15 Europoort richting Rotterdam bij 48,3. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zegt Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Ook al is het geweld tussen Amerika en Iran weer opgeleid, ervaren nog steeds schepen door de Straat van Hormuz. Elke dag tientallen. Dinsdag werden tankers aangevallen en dat pikte Amerika niet. Al snel waren er weer luchtaanvallen. President Trump noemde de leiders van Iran tuig en wil niet meer met ze praten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn, vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je kent Toedeloe misschien van de betaalde toiletten langs de weg, maar het bedrijf heeft plannen om nog veel meer te doen. Wat er allemaal onder valt, dat hoor je zo in BNR Zaken doen.
0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: De afgelopen jaren kwam Toedeloe vooral in het nieuws met miljoenen verliezen, bijstortende aandeelhouders en stoelendans aan de top. Nu zegt het bedrijf het keerpunt te hebben bereikt. Nieuwe samenwerkingen met onder andere Shell, meer bezoekers en een eerste netto-winst moeten bewijzen dat de strategie werkt. En de man die het allemaal moet aansturen, die is hier, Chris Meijers van Toedeloe. Welkom.
6: Dankjewel voor de uitnodiging, Thomas. Leuk om hier te zijn.
2: Ga jij liever thuis naar de wc of bij een locatie van Toedeloe?
6: Als ik onderweg ben, ga ik altijd naar Toedeloe. Want dan weet je zeker dat het goed is.
2: Jij weet ook uit je hoofd wat jullie locaties zijn. Je mist er nooit één?
6: Ik mis er nooit één. Ik weet precies waar ze zijn. Ja.
2: Waar let je dan op?
6: Nou ja, of het bijna zoals thuis is. Kijk, het is utopisch om te zeggen het is zoals thuis. Maar we willen gewoon zorgen dat als jij onderweg bent, dat je gewoon naar een comfortabel, schone toilet kan gaan. Daar begint het allemaal mee. En daar let ik eigenlijk op. En hoe gaat dat? Wat kan niet? Wat gaat
2: wanneer was je voor het laatst ontevreden?
6: Deze week.
2: Want wat was er los?
6: Het was te vies. En zo eerlijk moeten we ook zijn. Hè? Als we het zelf doen, hebben we natuurlijk allemaal programma's voor. Schoonmaakprogramma's en opleidingen. Ook nou mensen, partners zoals Shell, waarmee we samenwerken. Zij doen dagelijks schoonmaak bijvoorbeeld. Dus we helpen ze en we kijken daarmee.
2: Ja, want wie doet wat? Hè? We hebben natuurlijk het wc-bezoek. En dat is waar klanten op letten. Maar je hebt het poortje waar je door moet. Ja. Uiteindelijk moet het boel ook nog worden schoongemaakt. Is dat allemaal het pakket van Toedeloe? Of kun je daarin variëren?
6: Daar kan je gaan variëren, daar kom ik zo meteen terug. Maar in de kern is het de combinatie daarvan. Dus je hebt het toiletconcept, je kunt onderweg naar een comfortabele toilet en je gaat door een poortje. En dat moet allemaal zo soepel mogelijk en zo makkelijk mogelijk worden gedaan. Ja. En daar zijn we continu aan het kijken van, gaat het goed genoeg of kan het beter? Ja.
2: Want je zegt, het moet comfortabel, het moet schoon. Op jullie website staat dat het bij voorkeur ook leuk en verrassend is. Maar het is toch wel een noodzakelijke pitstop. We hoeven er ook geen sprookje van te maken,
6: absoluut,
2: toch?
6: Daarom hoor je me eigenlijk tot nu toe altijd maar zeggen, het moet eerst schoon en comfortabel zijn. En met comfortabel bedoel ik gewoon, je bent er op je gemak. En dat we daarna proberen een klant met een glimlach weg te krijgen, doordat het gewoon goed was. Of omdat hij een grappig weetje of een grappig plaatje ziet. Of dat hij denkt van, hey, ik heb een hele leuke voucher waar ik een beetje kan. Om dat in te wisselen. Nou, op die manier proberen wij een glimlach op te...
2: Ja. Als je op Trustpilot gaat kijken, en ik weet het, excuus Elemo, daar zijn de mensen ook om te zeiken, maar daar scoren jullie een fraaie 1,7. En daar maken de mensen van hun hart ook geen moordkuil. Daar wemelt het van de gore verhalen. Daar hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt, dat soort zaken. Doet het je wat, of... Begrijp je dat het erbij hoort?
6: Zeker, daar kan je niet tevreden mee zijn. Ik wil dat niet bagatelliseren, ik wil het wel nuanceren. Kijk, wij krijgen ook aan de andere kant allemaal, en dat meten we ook, allemaal andere scores terug. En bijvoorbeeld door, en wat we dan noemen, feedback. Nou, dat zijn die stoplichten die je kent, groen, oranje en rood. We doen ook kwalitatieve mystery visits, et cetera. Dan krijgen we gewoon een kwalitatieve feedback.
2: En daar scoor je toch wat hoger dan een 1,7.
6: 8,6 gemiddeld over al onze locaties. Ja, ja.
2: Maar ik denk dat heel veel mensen, en zeker de mensen die al wat langer meegaan, nog de tijd kennen van gratis naar de wc gaan. En nu krijg je dan een voucher natuurlijk als je naar de wc gaat. Dus dan kun je daar wat mee. Maar het chagrijn is alleen maar toegenomen aan de pomp. Hè. Mensen betalen zich al blauw. En dan moet je ook nog betalen voor wat vroeger in de optiek van veel mensen toch nog altijd gratis was. Dus als je er dan geld voor betaalt, dan moet het ook echt wel in orde zijn.
6: Vind ik ook. En daar streven we elke dag naar. En ik denk dat we dat heel goed doen. En ik denk ook dat het telkens wel beter kan. Je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt. Maar je moet ook denk ik wel acknowledgen van wat goed gaat. En als je vergelijkt het toilet 15 jaar geleden, Thomas, als je dan onderweg ging en wat het nu is, ja, dan denk ik dat er enorme stappen zijn gezet.
2: En dan zeg je, het gaat over een euro. Het is iets duurder geworden. Misschien op sommige plekken al meer dan een euro. Maar dan zie je toch nog altijd groepen mensen proberen om die poortjes te ontwijken of daar met z'n tweeën of z'n drieën doorheen te gaan. Heb je dit wel eens gemeten wat dat kost aan misgelopen omzet?
6: Nou, meten is heel moeilijk. We zien natuurlijk ook wel de springers. Hè, dan zeggen we dat.
2: De springers?
6: Ja, precies. En voordat dat een andere interpretatie is, de springer over ons poortje. En dat houden we niet bij. We hebben geen camera's die dat allemaal natuurlijk bijhouden. Tegelijkertijd kijken we wel van, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat dat minder gedaan gaat worden. Helemaal voorkomen is het niet. En bijvoorbeeld ook wat we prima vinden is dat kinderen, zeg maar kleiner dan 1,10 meter in dit geval, maar daar zijn we niet heel scherp op, dat die ook gewoon gratis naar binnen kunnen. Ja. Weet je, uiteindelijk vinden we het belangrijk, eigenlijk in totaliteit, natuurlijk willen we geld verdienen, maar uiteindelijk dat je onderweg met z'n allen naar een fatsoenlijke toilet kan gaan.
2: En Toedeloo was de eerste die dit op deze manier aanbood, een first mover. Het risico van een first mover is dat je de markt creëert en dat veel andere bedrijven denken, dat kunnen wij ook, dat kunnen wij beter. Er is de afgelopen jaren ook wel sprake geweest van toenemende concurrentie. Ook onder andere zelfs een groot bedrijf, 100 Restrooms, opgericht door een oud-medewerker van Toedeloo. Hoe problematisch is dat?
6: Ja, eigenlijk helemaal niet. Want ik zou je vertellen, als je een first mover bent, dan weet je dat er op een gegeven moment concurrentie komt als die markt maar groot genoeg is. En die markt is dus groot genoeg en die groeit alleen maar. Dus voor ons is het goed, want die hele taart die wordt vergroot. En dan is uiteindelijk, het houdt je scherp. Ik ben blij met concurrentie wat dat betreft. Het is goed. Dus ik vind het helemaal niet problematisch.
2: Nou ja, je moet toch ook ergens kijken hoe je het dan gaat winnen. Of je prijsstelling nog in orde is. En we spreken elkaar ook natuurlijk na een periode van financiële moeilijkheden. Want jij hebt op eerdere plekken al aangegeven, het lek is boven. Maar die moeilijke jaren van Toedeloo hebben niks te maken met toegenomen concurrentie?
6: Nee, ja, ik wil niet zeggen dat daar totaal geen causaal verband is, maar ik denk niet dat dat met concurrentie te maken heeft. Kijk, wij zitten al 15 jaar in deze business. We waren de first mover. We hadden een stevig fundament. Ook toen ik bij het bedrijf begon in 2022, stond er eigenlijk een heel stevig fundament met hele sterke partners zoals Shell, waarmee we al sinds 2013 samenwerken.
2: Was wel na corona, heeft wel iets betekend voor verkeersstromen, denk ik zo?
6: Nee, absoluut. Dus daarna zijn de verkeersstromen weer op gang gekomen. Maar ik wil zeggen, concurrent. Kijk, uiteindelijk is de markt alleen maar veel gaan groeien. En daarmee, daar profiteren we allemaal van. En het houdt je scherp.
2: Maar als je in een groeiende markt, zoals jij zegt, met een taart die steeds groter wordt, er toch maar moeizaam in slaagt om zwarte cijfers te schrijven, dan is er dus iets anders aan de hand.
6: Nee, kijk, uiteindelijk die zwarte cijfers die hebben we even, die hebben we geschreven inmiddels. Hè, dus we zijn gewoon wat dat betreft succesvol, maar ook een winstgevend bedrijf.
2: Ja, dat kun je zeggen, want de laatste publieke uitingen die ik tegenkwam spraken nog over op weg naar zwarte cijfers. En je bent altijd op weg naar iets, dus...
6: Ja, nee, zeker. Dus dat is de scoopje die jij dan hebt. Nee, maar goed, wij gaan binnenkort onze 2025 cijfers gaan we dan ook openbaar maken. En we hebben gewoon netto zwarte cijfers geschreven. Maar voor mij is dat een prachtige conclusie uiteindelijk. Maar ik zie al 3 jaar waarmee we bezig zijn. En dat er natuurlijk gewoon in onze operatie, in onze tevredenheid, bij partners en ook bij die eindklant.
2: Nee, snap ik, maar je hebt ook aandeelhouders die denken, Chris, je bent goed bezig, maar ik wil het op termijn ook wel gewoon terugzien in zwarte cijfers.
6: Nou ja, goed, en dat hebben ze dus nu.
2: En hoef ik geen microscoop bij te pakken, dat zijn serieuze zwarte cijfers, dat is niet een aangepaste rekenmethode.
6: Nee, zeker niet.
2: Je hebt zwarte cijfers geschreven.
6: Nee. Kijk, uiteindelijk, Thomas, ik snap je vraag wel. Wat
2: ja, ik ben nog lang niet klaar.
6: Nee, we zijn net begonnen, volgens mij nog 20 minuten te gaan, dat is ook prima. Kijk, wat wij, zeg maar, 3 jaar geleden zijn ingezet. Hey, ik noemde even je aankondiging over die strategie. Kijk, aan de ene kant de strategie die er was. Namelijk goede openbare toiletten creëren op zoveel mogelijk plekken. op basis van hele stevige partnerships en op drukke plekken. Dat was er al en dat hebben we wel aangescherpt de afgelopen jaren. Dus we zijn heel erg gaan investeren op de operatie. Want de operatie betekent dat jij als eindklant een betere ervaring hebt bij Toedeloe, maar ook dat een partij zoals Shell of een Franse Spoorwegen waarmee je samenwerkt tevreden zijn, omdat hun klant beter wordt bediend.
2: Maar je moet op bepaalde momenten ook hebben besloten om terug te schalen, bepaalde locaties toch als niet rendabel te zien, of in ieder geval iets wat niet genoeg oplevert. Want het is wat afgenomen, toch?
6: De aantal locaties zijn alleen maar gestegen.
2: Aantal landen?
6: Aantal landen zijn hetzelfde gebleven. We hadden er 8, we hebben er nog 8.
2: Okay.
6: Dus, en we hebben
2: locaties gesloten, toch?
6: We hebben er een paar gesloten, maar ik moet zeggen, dat is niet de laatste 2 jaar, dat is in 23. Dus toen ik binnenkwam, 22 en 23, hebben we een aantal locaties gesloten. Maar dat is op de vingers van 1 hand te tellen, dat meen ik serieus. En dat waren een aantal individuele locaties in binnensteden. En wat je in binnensteden, want we zitten aan snelwegen, we zitten op treinstations, maar ook in binnensteden. En in binnensteden moet je wel gezond kritisch zijn, waar zit je? Op de hele drukke plekken. Carousel de Louvre, Parijs, Covent Garden, daar zitten we. Daar zijn de stromen zo dik, dat is heel goed. Maar als je net ergens zit waar de traffic wegvalt, door omstandigheden, dan kan het ingekomen. Dus we hebben een paar van dat soort locaties gesloten. Daarna alleen maar gegroeid.
2: Nog even door.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Een hele fijne aandeelhouder. Ik werk 4 jaar met ze samen. En ook de laatste, kijk, en ze zitten er al wat langer in. Dus ik ben gewend te werken met Everdon nu. En ik weet gewoon dat zij en vergelijkbare investeerders kijken op een gegeven moment van, komt er een logisch moment om weer te verkopen.
3: Maar dus het is concreet?
2: Het is nu niet aan de orde.
3: Maar hoe komt het dan dat ik zonder al te veel moeite kan opsporen dat er zo'n investeringsmemorandum is rondgestuurd en dat zelfs al een naam heeft gekregen? Dat er eventueel sprake zou zijn van de verkoop aan een Duitse partij, dat het afgeketst is, dat soort zaken meer. Dat is allemaal gewoon op het wereldwijde net te vinden.
2: Ja, nou ja, goed. Waar dat vandaan komt, weet ik dan ook niet precies.
3: En je volgt het wel, toch?
2: En ik volg het wel, zeker. Ja. Nee, dus kijk, wat ik merk.
3: Het is niet je favoriete onderwerp.
2: Nou kijk, het leidt uiteindelijk, dit soort gesprekken leidt eigenlijk af waar we mee bezig zijn. En waar we mee bezig zijn samen met die aandeelhouder. En overigens met alle financiers die eromheen zitten. Ik praat nu continu, hoe kan ik een bedrijf financieren? Ik ben verantwoordelijk voor Futuroloo. Ik ben verantwoordelijk voor mijn aandeelhouder om daar waarde in te creëren. Maar überhaupt om die business te financieren en ook de groei te financieren. We zijn natuurlijk enorm aan het groeien. Ja, dat vraagt natuurlijk gewoon om commitment van alle stakeholders aan de financieringskant.
3: Maar als je enorm aan het groeien bent, dan zou ik als aandeelhouder nog even aan boord willen blijven.
2: Ja, nou, dat zeg ik zo ook wel eens.
3: Ja? Ja, maar daar moet je ze wel van overtuigen.
2: Ja, nee, daar hoef je ze niet eens van overtuigen. Maar wat ze ermee doen, ja, dat is hun agenda uiteindelijk. Ja. Ja.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
3: We kunnen ons alleen maar onderscheiden met goede service. Of over 10 jaar, dan houden we ons alleen nog maar met de technologie achter de wc-poortjes bezig.
2: Goede service.
3: Chris Meijers is hier, de CEO van Toedeloe. Ik dacht, ik geef je de rode loper naar die nieuwe strategie. Want het gaat om veel meer dan alleen maar de wc's. Of ben ik niet goed ingelicht?
2: Ja, dat zeg je goed. Maar ik vind, we zijn een toiletbedrijf, een openbaar toiletbedrijf. En daar zijn we mee begonnen. En dat blijven we doen. Dus dat is altijd in de kern. En dat betekent goede service. En nou, ik heb dat net een paar keer genoemd in andere woorden. Dus dat is denk ik duidelijk. Wat we wel zien, is dat we inmiddels afgelopen jaar hebben wij bijna 50 miljoen bezoekers door onze poorten gekregen. Dus dat is een enorme mogelijkheid om met die data wat te doen aan de ene kant. En heel concreet betekent dat, ja, hoe kunnen we dat helpen in de operatie om dat te verbeteren?
3: Want wat weet jij dan van die 50 miljoen bezoekers? Ze zijn naar de wc gegaan.
2: Dat weet ik en wanneer ze zijn geweest. Maar okay. Ik weet niet dat, Thomas, dat jij het was. Ik weet niet of het een dame of een heer was. Kijk, we hebben geen.
3: En wil je dat kunnen weten of niet?
2: Nee, dat hoef ik niet te weten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat wij patronen weten. Dus wanneer komen er mensen? Want dan kunnen we onszelf en ook onze partners kunnen we heel goed gaan helpen om die operatie zo goed mogelijk te maken.
3: Mijn suggestie, het is in de spits wat drukker.
2: Hé, hey, dat is
3: ja, maar ik help gewoon graag.
2: Ja. Maar is dat dan tussen 7 en 9? Is dat, zeg maar daarna heel, heel, heel laag? Blijft dat nog even hangen? Hoe zit het 's avonds? Hoe zit het in de zomermaanden? Ja, tuurlijk, nu ook. Ik hoorde je net zeggen, kan ik rustig op vakantie? En ik hoorde je in je gesprek met Arnold ook hebben over hoge nood. Ja, dan denk ik van ja, ik ben blij dat wij er zijn. Want het gaat weer enorm, weet je, dat zijn we hele goede maanden die eraan gaan komen. Veel mensen onderweg.
3: Maar dus je weet al een hoop.
2: We weten al
3: een hoop. Op welke manier ga je die data dan op een andere manier inzetten?
2: Nou ja, dus op het vlak van de operatie, om de operatie te versterken. En wat bedoelen we daarmee? Eigenlijk twee zaken. Van hoe kun jij je personeelsplanning optimaliseren? Wanneer moet je misschien meer personeel neerzetten? Wanneer kan het wat minder? Om maar wel met die basis dat het service goed is en dat het schoon is. Aan de andere kant bijvoorbeeld ook wat wij dan noemen preventive maintenance. Een beetje duur woord, maar dat is gewoon van oké. Het zijn natuurlijk heel veel gebruikte toiletten bij ons. Heel veel mensen, veel locaties, meer dan 1000 mensen per dag. En dat jaar, zeg maar, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk onderhoud. Dat is niet erg. Maar als wij dat onderhoud wat beter kunnen gaan plannen en ook vooraf kunnen gaan plannen, dan helpt dat één.
3: Nou, ik hoop dat dat al een beetje onderdeel uitmaakt van hoe je op dit moment opereert. Dat je weet, dat is een wat ouder toilet, het is veelvuldig gebruikt. Dus we moeten daar eens kijken naar hoe dat in de toekomst overeind blijft, dat toilet. Of dat het misschien vervangen moet worden.
2: Maar nou heb je 8 urinoirs, Thomas. Welke denk je dan het meeste gebruikt is of niet? Waar ga jij altijd staan als je moet?
3: De eerste.
2: Is dat, je bedoelt helemaal links of helemaal rechts? Of waar je het eerst tegenaan
3: hebt? Even kijken zeg. Ja, ik denk de eerste of de achterste. Afhankelijk van of er al iemand anders staat natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar je wil de links en de rechts of de eerste of de achterste. Die wil je dan. En daarmee wil je wel weten van zijn die dan meer gebruikt en hoe vaak. Ja. En daar zijn we ook.
3: Zo hé.
2: Exact. Ja, precies.
3: Nou, waar ga jij staan?
2: Of als het kan helemaal rechts of helemaal links ook.
3: Of ga je liever helemaal niet staan en kiezen voor het hokje?
2: Dat ligt natuurlijk aan.
3: Ja, maar goed. Dat ligt ook nog ergens aan. Ik begrijp het.
2: Ja.
3: Nee, oké. Okay. En als je zegt, we willen mensen daarin

0: steunen. Hè? Je moet ook weten wanneer je mensen moet inzetten of niet. Of je medewerkers of schoonmakers extra moet inhuren. Is dat dan aan jullie of is dat dan aan jullie klant? Aan Shell, aan Q8?
1: Nou, we hebben eigenlijk twee modellen. We doen of de operatie zelf, of we laten het aan een andere partij. Maar in beide gevallen gaan we wel onze informatie en onze data delen. Dus ja, of we doen het intern, dat is nogal makkelijk. Of we spreken gewoon met partijen zoals Shell in dit geval, aan de snelweg, waar zij de schoonmaak doen. Joh, dit zijn patronen die wij zien. Kijk, en die kunnen zij ook spiegelen aan hun patronen in hun shops. En daar kun je gewoon slimme dingen mee doen. Nou,
0: hoe denk je dat het elektrisch rijden jullie zaak gaat beïnvloeden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies waar dat gaat landen. Eén weet ik zeker, dat we meer met elkaar elektrisch gaan rijden en dat er op de toekomst uiteindelijk misschien dat we alleen maar elektrisch rijden. Je ziet daar natuurlijk vertraging in. Dus we moeten anticiperen. En dat doen we ook met een nieuwe samenwerking die we met Q8 zijn begonnen. Die echt een electric vehicle hub charging station nu aan het bouwen is. Daar moeten we wel op zitten. Tegelijkertijd zie je dat de stroom van mensen daar nog veel dunner is dan op benzinepomp op dit moment. Wat gaat Shell doen? Wat gaat Circle K doen? Wat gaan al die grote petrolpartijen doen met electric charging? Gaan zij ook hele straten van dat soort apparaten bij hun locatie zetten of niet?
0: Ja, je zou kunnen denken dat ze dat gaan doen, toch?
1: Dat denk ik ook.
0: Of verwacht je dat veel mensen toch vooral thuis gaan laden en niet zo heel veel extra tijd spenderen op een tankstation?
1: Nou, ik rij zelf elektrisch en ik zou eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer laat ik thuis op. Dus ik denk ook wel dat er een beweging is dat mensen minder onderweg gaan laden. Wat je wel ziet, is dat het verblijf op die tankstations aangenamer moet worden. Dus je ziet ook nu dat beide partijen waarmee we aan de snelweg samenwerken, dat is Total Energies, maar dat heet inmiddels Circle K en Shell, heel erg investeren in die shop van hun. Het moet daar goed zijn. Daar willen ze zeg maar de bestedingen daar willen ze verhogen. Het aardige is, als jij een schoon toilet hebt, en dat hebben we onderzocht, dan ga je ook meer besteden. Want als iets vies is, dan vind je het vervelend en dan ga je sneller weg. Dus het is hier, het houdt elkaar heel.
0: Hoeveel mag je eigenlijk, denk je, maximaal rekenen voor een goed verzorgd schoon toiletbezoek? Want het is, net als alle andere zaken in het leven, natuurlijk duurder geworden. Er is een enorme inflatiepiek geweest een paar jaar terug. Maar zit er een grens aan wat jij kunt of durft te vragen?
1: Je bent altijd op zoek naar de elasticiteit als bedrijf. Van tot hoever kan je gaan? Ik denk dat, kijk, wat we nu zien aan de snelwegen, zitten we nu op een euro. Op treinstations zitten we inmiddels op 1,20 euro in België. En in de binnensteden, op die drukke toeristische plekken, zitten we op 2 euro. Dus het zit daar ergens tussenin, denk ik, op dit moment, waar het op dit moment moet landen. Ik denk dat het veel belangrijker is van wat is. Kijk, je kunt zeggen het is die euro, dat is kosten. Maar wat doe je met die euro of met die voucher? En dat is ook een stapje naar. Hey, is het service of is het technologie? Technologie wordt steeds belangrijker bij Toodaloo. Dus die poort, die slimme toegangspoort die wij hebben, al bij al onze eigen locaties, daar zijn we op aan het investeren.
0: Maar zou je die slimme toegangspoort ook kunnen gebruiken, los van welke toiletvoorziening dan ook? Je kan ook een tourniquet specialist worden.
1: Dat kan, ja. Maar dus,
0: dat wil je niet?
1: Ja, dat zijn we al. Maar dan wel in combinatie met dat wij een eigen, ook een eigen toiletruimte hebben.
0: Oh, die hoort er wel bij. Ja,
1: maar ook apart. Hè? Dus om dat wel even te nuanceren. Dus wat we zeggen, het hoort integraal bij ons concept. Je gaat ergens naar binnen, je betaalt, je krijgt een bonnetje. Nou, dat bonnetje moet veel aantrekkelijker gaan worden. Daar kunnen we veel met loyalty ombouwen. Daar investeren we in die poort. Maar die poort kun je ook apart oppakken en buiten een Toodaloo in de markt aanzetten. En dat doen wij nu. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En we staan inmiddels op de eerste 25 plekken met een poort alleen zonder een Toodaloo.
0: Je noemde net in het voorbijgaan eventjes de treinstations. Daar zijn jullie ook te vinden. Onder andere in Frankrijk. En dat loopt al lang. Daar is ook zo af en toe sprake van een wat kritische publicatie over de medewerkers en hoe die behandeld worden door Toodaloo. Redelijk recent nog dit voorjaar een Frans tijdschrift dat zei, we moeten toch eens wat zaken op een rijtje zetten, ook in het licht van de nieuwe aanbesteding die eraan zit te komen. Neem dit dan mee, of je die mensen goed behandelt, of het arbeidsrecht wel helemaal wordt gerespecteerd. Hoe vind je zelf dat het gaat?
1: Heel goed. Dat is het makkelijke antwoord. Kijk, ik herken me. Kijk, wij in Frankrijk, bij dat contract wat we sinds 2014 doen, daar krijgen wij afgelopen jaar 17 miljoen mensen binnen in 50 locaties. En dat doen we dus, wat ik je zei, objectief met een score van 8,6. En het contract wat we met de Franse Spoorwegen hadden, dat is ook tussentijds weer verlengd. Ze zijn super tevreden.
0: Maar het huidige contract loopt niet meer zo lang, toch?
1: Dat loopt nog tot eind volgend jaar.
0: Oké, okay, ja. Goed. Daar wordt dan nu naar gekeken, naar op welke manier gaan we dat verlengen. En doen we dat met elkaar of kiezen we toch voor een andere partner?
1: Exact, maar dan moet je natuurlijk wel, zeg maar, door die. Dat ene voorbeeld wat jij dan nu aangeeft, wat ik niet in detail ken, dat is heel vervelend. Daar duiken we dan ook in. Daar gaan we ook iets mee doen.
0: Nou, het speelt al langer. En ik weet dat er in Frankrijk natuurlijk een andere volksaard is. En dat er misschien iets sneller wordt gemopperd. Maar toch, het is niet van gisteren, het is ook niet van eergisteren. Het komt af en toe op.
1: Het komt af en toe op. En dat zeg ik ook. Kijk, als je op het moment dat je 17 miljoen mensen door je poortjes krijgt, de 50 locaties op die treinstations, dan kan er eens een keer wat misgaan. Daar leggen we ons niet bij neer.
0: Alleen om de gasten, het gaat ook om de mensen die werken in die ruimtes van Toedeloe.
1: Ja, precies. Dus dat gebeurt wel. Dus wij zijn heel kritisch en we voldoen natuurlijk aan alle wettelijke voorschriften en eisen die je daar moet doen om te kunnen opereren. Anders kan je ook niet met een SNCF in dit geval blijven opereren. Maar dat betekent...
0: Heb je verbetering moeten beloven? Ook. Sorry? Heb je verbetering moeten beloven aan de Franse spoorwegen?
1: Het Franse team wat we daar hebben, die praat op wekelijkse basis met de Franse spoorwegen. Dus tuurlijk zeggen we dan oké, dit hebben we ermee gedaan. Maar in de kern... En ik hoop ook dat je dat begrijpt. Kijk, bij elk bedrijf wat in deze omvang op dit soort locaties een operatie uitvoert, gaat er wel eens een keer iets mis. Ben je daar blij mee? Nee. Kan je het voorkomen? Ik denk het ook niet. Wat doe je daarmee en hoe kun je dat verbeteren?
0: Hoe gaat het op de Nederlandse stations? Want eerder dit jaar werd duidelijk dat de NS een contract heeft voor de uitbating van de meerdere toiletten op meerdere stations. Flinke waarde. Waren jullie in de race of zijn jullie in de race?
1: Ja, dat zijn we. Dus dit komt eigenlijk net als bij Frankrijk en in België, waar we het contract in 2023 hebben gewonnen van de Belgische spoorwegen. Kijk, eens in de zoveel tijd komen dit soort contracten op de markt. Nou, bij de NS gaat die binnenkort op de markt komen.
0: Ja, is dat op dit moment dan de stand van zaken? Want onze redactie kwam ter oren dat het eigenlijk al voorlopig gegund is aan een concurrent. En dat er sprake zou zijn van een kort geding dat jullie hebben aangespannen.
1: Nee, dat is onbekend en het is gewoon nog pending. En
0: is het onbekend? Want als iemand het moet weten, dan ben jij het, toch?
1: Dan moet ik het weten, ja, zeker. Nee, maar kijk, wat ik al zeg over die NS-locatie, die is nog niet definitief gegund. En zolang er niet definitief is gegund, zijn wij
0: er. Dus hij is voorlopig gegund en voorlopig niet aan jullie. En jullie hebben daar bezwaar tegen gemaakt.
1: Nee, dat is mij onbekend. Nee.
0: Ja, je kunt toch zeggen, dat is niet waar? Dat is iets anders dan dat is mij onbekend.
1: Ja, kijk, ik vind het veel belangrijker om te zeggen...
0: Nee, maar dit is gewoon een heel duidelijke vraag. Hebben jullie bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunning van dat contract?
1: Ja, we zijn in gesprek met de NS over de huidige tender. En we wachten op een antwoord daarop.
0: Dus het is je wel bekend?
1: Het is me bekend dat die tender is en dat we in gesprek zijn met de NS. Ja. Ja.
0: En wanneer hoop je daar duidelijkheid over te hebben?
1: In najaar. We gaan nu de vakantieperiodes in. En dat zijn ook de afspraken.
0: En is dat belangrijk? Of zeg je die nieuwe strategie, hè, onze zwarte cijfers, de weg die we nu zijn ingeslagen, hangt niet af van dat contract?
1: Nee, dat is het laatste. Het hangt niet af van dat contract. Want het is niet een bestaand contract wat we hebben. Dus als wij dit gaan winnen, en ik denk dat we best wel goed gepositioneerd zijn daarvoor, omdat we Frankrijk en België al zo lang doen, en naar tevredenheid, dat helpt natuurlijk in de groei. Dat is evident. En het zit op een kanaal waar we graag willen groeien. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere mogelijkheden. Alleen al die turnstile only en op andere plekken waar we heel veel groei zien en die ook al bereiken.
0: Wat wordt, voor zover je nu kunt inschatten, jouw volgende pitstop?
1: Ook denk ik op de terugweg, als ik zo naar Rotterdam rijd, dan raak ik...
0: Je moet naar Rotterdam?
1: Ja.
0: Ik kan je zeggen, wij hebben hier bij BNR ook wc's.
1: Ik heb ze al getest van tevoren.
0: Servicebeleving? Niet comfortabel.
1: Het was heel comfortabel.
0: Chris Meijers was hier, de topman van Toedeloe. Dank voor je komst.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Rudy van Kleef, de commercieel directeur van Philip Morris International, over rookvrije producten, zoals hij dat zelf noemt, en de toch nog altijd schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Luister dan naar de top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Zeker niet als je je abonneert op de podcast. Straks de winkelketen Fixers, reparateur van smartphones, maakte de gedurfde beslissing om niet langer Apple Service Provider te willen zijn. En hoe dat uitpakte, ja, het is een beetje natuurlijk een weggever, hoor je in Onder Curatoren.
2: Blijf BNR luisteren. Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet Eventships.nl.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: In de BNR-app.
0: België wil tot teleurstelling van minister Karremans een tolvignet invoeren voor automobilisten. De benzine- en dieselprijzen stijgen verder nu de onrust rond Iran weer terug is. En het aantal vliegtuigpassagiers stijgt op Europese luchthavens. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Rijn Baartmans, vrijdagmiddag, hoe druk is het op de weg?
16: Het is druk op de weg, 320 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. En dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Den Bosch, want er is meer verkeer onderweg vanwege de afsluiting van de A27. Tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen doe je er daarom 15 minuten langer over. De A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk-Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein, 20 minuten extra. De A7 richting de Duitse grens, want vanaf Oudeschans beland je in de file door werkzaamheden, 20 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor 30.000 euro aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Facebook en Instagram zijn verslavend, vindt de Europese Commissie, en daardoor houdt moederbedrijf Meta zich niet aan de regels. Door het ontwerp van Facebook en Insta blijven gebruikers scrollen en gaan hun hersenen op de automatische piloot. Vooral kinderen zijn daar gevoelig voor. Als Meta niks verandert, volgt een boete. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ook een kapotte smartphone wordt beschermd door het eigendomsrecht. Wat betekende dat voor het afwikkelen van het bankroet van reparatiewinkelketen Fixers? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over Fixers, een winkelketen waar je terecht kon voor het repareren van smartphones en waar je ook allerhande accessoires kon aanschaffen. De directeur van Fixers maakte de gewaagde keuze om niet langer Apple service provider te willen zijn, waardoor Apple klanten met kapotte iPhones niet langer doorverwees naar Fixers. Wat dat voor de toch al tegenvallende resultaten van de reparatiewinkelketen betekende, dat hoor je nu.
23: Ze kregen inderdaad heel veel leads vanuit Apple. Dus dat bleek eigenlijk een van de grootste inkomsten.
24: Eigenlijk een enorme marketingmachine.
23: Ja, eigenlijk een enorme marketingmachine. Heel veel leads door Apple. Want je werd inderdaad doorverwezen als er iets was met mijn Apple, het iPhone of MacBook. Zeiden ze, nou, gaan we naar Fixers. Toen besloten ze dus radicaal om te zeggen tegen Apple, nee, dan als jullie het niet willen uitbreiden, dan zien we van de andere vestigingen daar ook van af. En dan gaan we ons richten op een breder segment. Omdat ze dachten dat op het moment dat ze Apple zouden verlaten, dat de Android-markt, nou ja, dat gat zou vullen.
0: Oh, dat is wel een gokje geweest.
23: Ja, dat was uiteindelijk niet de juiste keuze. Althans, voor de opzet, want daardoor kelderde de omzet dramatisch.
0: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, Fixers, dat is een winkelketen voor iedereen die een kapot telefoon wil laten repareren. Liefst nog voor een schappelijk tarief. Ben jij zo iemand met permanente schade?
24: Nou, eigenlijk niet. Ik heb zelfs nog nooit een barstje in mijn scherm gehad. Maar bij jou is dat anders, toch Thomas?
0: Ik struikel van ongeluk naar ongeluk. Ik ken Fixers ook. Er zijn er nog een paar, het is niet voor niks een onderwerp op de snijtafel van Onder Curatoren. Die open zijn, winkels, op een paar honderd meter van mijn huis. Ik ben daar ook klant geweest.
24: En hebben ze je een beetje goed geholpen daar?
0: Ik had natuurlijk nu het liefst een dramatisch verhaal verteld van dat ik het altijd al zag aankomen, dat het nergens op leek. Maar eigenlijk best wel naar tevredenheid.
24: Oké, nou ja, jij dus was daar dus klant. Maar verder viel het toch tegen voor Fixers. Het moest de keten worden voor telefoonreparaties, maar dat liep toch anders. En waarom Fixers zelf niet meer te fixen was, dat kunnen we het beste vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Victor Kruid, partner en curator bij House Legal & Tax. Welkom terug bij Onder Curatoren.
23: Ja, dankjewel.
24: Ja, Fixers, kun jij nog even toelichten wat het voor bedrijf was?
23: Ja, het was een bedrijf met toen het failliet ging, had het volgens mij nog maar 8 lopende vestigingen. Het heeft er ooit 13 vestigingen gehad. Het heeft een aantal overnames gedaan. En ze waren met name gespecialiseerd in het repareren van telefoons. En dan zowel Android-telefoons als iPhones aanvankelijk. En daar verdienen ze eigenlijk hun geld mee. En wat ze ook deden is aanpalende zaken verkopen, zoals hoesjes, kabeltjes. En later zijn er ook laptops, kon je er ook laten repareren.
24: Je hebt natuurlijk meer van dit soort partijen. En ik begreep dat Fixers ook is ontstaan uit een aantal van die kleinere partijen die al bestonden.
23: Ja, klopt.
24: Dus een paar ondernemers hebben wat andere van deze partijen opgekocht. En die dachten, wij gaan hier een echte keten van maken.
23: Ja, het was echt een, ik noem dat een buy-and-build strategie. En uiteindelijk werd het een buy-build en bankruptcy gevolg. Maar zoveel mogelijk eigenlijk concurrenten uit de praktijk opkopen. Ja. Daarmee schaalvergroting krijgen en dan een van de grootste worden. En dan hopen dat je het uiteindelijk kan verkopen aan een internationale partij.
0: Dat deden ze al met Swoop en PC-service. Ja, voor de mensen die willen meeschrijven.
24: Ja, ik ken PC-service dus wel, ja, maar dat voelt wel heel old school.
0: Ja, maar ze hadden grote ambities. Carglass van de elektronica, dat wil wel zeggen. Dan streef je naar werelddominantie.
23: Ja, nee, klopt. En dat Oyster Ventures was dat volgens mij. Die had daarin geïnvesteerd. Er waren echt heel veel geld was erin gestoken. Omdat het echt het idee was van dit wordt gewoon leading in Nederland. Ja.
24: En Oyster Ventures, dat was van Michiel Mol, toch? En dat is wel een bekende naam. Ja. Een rijke ondernemer.
23: Ja.
24: Dan zou je denken, garantie op succes. Maar dat liep niet zo. Wat liep er mis?
23: Nou, het probleem was dat doordat ze zoveel opkochten, dat er eigenlijk onvoldoende, maar dat is achteraf, hè, en als curator heb je heel makkelijk dat je achteraf een oordeel kan vellen. Hebben ze eigenlijk te veel opgekocht en te weinig de focus gehouden op welke ondernemingen nou echt winst draaiden. Want ja, als je winstgevende activiteiten, die moet je ontplooien om het uiteindelijk succesvol standalone te kunnen laten draaien. En dat was er eigenlijk niet. Want er zat overal verlies in. En het geld wat je er dan insteekt, dat krijg je dan uiteindelijk niet uit.
0: Maar dat zijn geen aanloopverliezen. Want je hebt natuurlijk veel vaker dat een bedrijf niet vanaf dag 1 winstgevend is.
23: Klopt. Dus je hebt heel vaak dat je, maar dan begin je vaak klein, hè? En dan wordt het een scale-up. Dus dan heb je aanloopverliezen en dan groei je langzaam. En dan op een gegeven moment vindt het dan de markt en dan gaat het vliegen. Maar dit was echt een systeem van opkopen van partijen uit de markt. Daarmee body creëren en dan hopen dat de omzet meegroeit.
24: En heeft het ooit winst gedraaid?
23: Nee, volgens mij is het 1 jaar dat het iets van 20.000 euro winst draaide. Maar eigenlijk is elk jaar gewoon zwaar verlieslatend geweest. Ja.
24: En wanneer kreeg jij een belletje over Fixers?
23: Nou, ik had toevallig een korte vakantie. Dus ik zat in Antwerpen. En toen werd ik gebeld van wil je deze? Staat het je vrij om dit te accepteren? En dat heb ik toen gedaan. Dus, en toen ben ik eigenlijk, heb ik dan meteen opgezocht hoe groot het was. Nou, toen zag ik eigenlijk wel dat het in heel Nederland zat. En toen ben ik al ben ik van Antwerpen teruggereden naar Nederland voor de eerste bespreking in Nieuw-Vennep.
24: En dat was een surseance in mei 2023.
23: Ja, klopt.
24: En wat denk jij meestal bij een surseance? Denk jij dan van, goh, ik ga wel eens even te kijken of er nog wat te redden valt als bewindvoerder? Of ben jij meer iemand die kijkt van, nou, waarschijnlijk in de meeste gevallen wordt het een faillissement. Dus misschien moeten we eerst dat vaststellen.
23: Ja, eigenlijk dat laatste. Want ja, toch wel 98% van de surseances eindigt in faillissement. En dan zie je vaak dat het eigenlijk is gebruikt om snel een faillissement te creëren. En om te kijken, dan bestuurders vinden het vaak moeilijk, en aandeelhouders ook, om die beslissing zelf te nemen dat het faillissementswaardig is. En dan wordt eigenlijk jij als bewindvoerder erbij gehaald en om te kijken van, nou, zie jij er nog heil in? En ik kijk dan eigenlijk heel simpel van, wat is de verdiencapaciteit van deze onderneming? Wat is de omzet? Wat zijn mijn kosten? En hou ik daar geld aan over? En als dat in de eerste dag blijkt dat onderaan de streep gewoon negatief is, dus dat ik daar geen omzet kan genereren om de boel daar draaiende te houden, ja, dan zeg ik vaak omzetten naar
0: faillissement. Maar dat is dus een conclusie die een directeur of de aandeelhouders ook kunnen trekken, maar die ze het liefst toch in de schoot werpen van een externe, jou bijvoorbeeld.
23: Ja, want dan kunnen ze zeggen, we hebben het wel geprobeerd, we hebben de bewindvoerder bijgehaald. Nou, die zag er eigenlijk niks in. Dus die heeft ook besloten dat we naar faillissement gaan.
24: En je kan natuurlijk ook tot een surseance besluiten als bestuurder, zonder dat de aandeelhouders daarin meegaan, toch?
23: Klopt, klopt. En dat was hier ook het geval, want de aandeelhouders stonden niet allemaal achter het besluit om failliet te gaan. Dus er was verdeeldheid tussen de aandeelhouders van of we nog iets moesten investeren of dat ze het los wilden laten. Dus nou, dat was ook een reden om dan uiteindelijk de bestuurder, dat hij zegt, nou, ik kan niet verder. Ik zie niet dat dat de verliezen alleen maar toenemen. Ik neem mijn eigen verplichting. Ik neem een bestuursbesluit. En daarmee kan ik een surseance van betaling vragen.
24: En jij kwam terug uit Antwerpen. Ben je toen meteen inderdaad met die bestuurder, met Marcel Honsbeek, in gesprek gegaan?
23: Ja, dat weet ik nog heel goed. Want ik kwam dus aan vanuit Antwerpen. Ik zag er niet zo uit zoals vandaag. Dus ik zat een beetje in een vakantiekloffie. En toen zei mijn faillissementsmedewerker van Zuid de Achtbouw, die zei, Je had misschien wel een mooie pak mee kunnen nemen. Maar ik zat er echt in mijn vakantiekloffie. En toen had ik gelijk een gesprek met Honsbeek en met zijn advocaat Martijn
24: Over. En waar was dat?
23: In Nieuw-Vennep. Dat was het, daar zat het hoofdkantoor.
24: Oké. Okay. Ja. En wat vertelde zij jou toen? Waarom was die surseance aangevraagd?
23: Ja, eigenlijk omdat ze niet uit de problemen kwamen. En ze vertelde destijds dat ze in december dus additioneel geld hadden gevraagd van obligatiehouders. En dat was er uiteindelijk niet. Dat was niet voldoende gebleken. Het was eigenlijk allemaal uitgegaan aan kosten. En de aandeelhouders hadden geen fiducie meer om er meer geld in te steken. En ja, dat was eigenlijk de reden dat ze er nu een punt
0: niet meer geld insteken. Ze hebben zich niet helemaal onbetuigd gelaten, toch? Er is best het geld van die aandeelhouders in fixers terechtgekomen.
23: Ja, klopt. In het begin van een onderneming wordt er heel veel geld gespendeerd. Maar vaak zie je dat als aandeelhouders, op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. Want dan denken ze, ja, nu moet er toch wel wat terugkomen van mijn investering. En als dat dan niet gebeurt, ja, dan succesvolle ondernemers weten ook gewoon wanneer ze moeten stoppen met funden.
0: En was Honsbeek dan iemand die scherp op de kosten lette als directeur?
23: Nou, Honsbeek zat er nog niet zo lang.
24: Hij kwam van Mediamarkt,
23: ja,
24: toch?
23: Ja. Het was niet een financiële man. Dat was gelijk al duidelijk. Omdat hij meteen kwam met, hij pakte van die staartjes erbij en zei, kijk eens, we zijn bezig met een nieuwe look and feel van het bedrijf. En we zijn gestopt met Apple. En we hebben echt een idee dat dit het succesverhaal zou zijn. Maar als ik dan vraag, ja, dat ziet er goed uit, maar hoe zit het dan financieel? Ja, dan werd het wat stiller. En ja, daar had hij niet echt een verhaal bij.
24: Dus en je noemt Apple, dat is natuurlijk wel een interessant aspect aan deze zaak. Want zij waren Apple Service Provider.
23: Ja, klopt.
24: En dat is natuurlijk niet niks. Want als jij een Apple Service Provider bent, dan stel dat mijn Apple-telefoon kapot gaat.
0: Dat gebeurt nooit.
24: Nee, dat gebeurt nooit. Gelukkig niet. Maar stel dat jouw Apple-telefoon kapot gaat.
0: Dat gebeurt twee keer per jaar.
24: Dan zegt Apple ook dat je naar een Apple Service Provider moet om dan dit te laten fixen, zo gezegd.
23: Ja, klopt.
24: Maar zij hebben zelf besloten om die status op te geven. En welke redenatie zat daarachter?
23: Nou, ze hadden na een aantal overnames te hebben gedaan, wilden ze ook bij andere locaties dat Apple Service Providerschap hebben. Maar Apple gaf daar nul op het request. Want die zeiden, we willen dat eigenlijk niet uitbreiden. We willen eigenlijk de bedrijven die je hebt, de winkels die je hebt, dat is voldoende. We gaan dat niet opschalen. Nou, en toen bedachten ze zich van, ja, daar hebben we eigenlijk geen behoefte aan. Ze kregen inderdaad heel veel leads vanuit Apple. Dus dat bleek eigenlijk een van de grootste inkomsten.
24: Eigenlijk een enorme marketingmachine.
23: Ja, eigenlijk een enorme marketingmachine. Heel veel leads door Apple. Want je werd inderdaad doorverwezen als er iets was met mijn Apple, het iPhone of MacBook. Zeiden ze, nou, ga maar naar fixers. Toen besloten ze dus radicaal om te zeggen tegen Apple, nee, dan als jullie het niet willen uitbreiden, dan zien we van de andere vestigingen daar ook van af. En dan gaan we ons richten op een breder segment. Omdat ze dachten dat op het moment dat ze Apple zouden verlaten, dat de Android-markt, nou ja, dat die dat gat zou vullen.
0: Oh, dat is wel een gokje geweest.
23: Ja, dat was uiteindelijk niet de juiste keuze. Althans, voor de omzet. Want daardoor kelderde de omzet dramatisch. En
0: Maar is dit nu ook iets waarvan je zegt, achteraf is het mooi wonen, dit concludeer je als curator? Of ja, toch met de enige ondernemersbril op, ja, als Elisa en ik het hierover moeten hebben, dan zeggen we toch ook, dat doe je toch niet?
23: Nee, maar dit is achteraf is mooi wonen. Je mag als bestuurder ook gewoon verkeerde beslissingen nemen. En dat is gewoon, hoe heet dat? Dat leidt niet meteen tot aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid. En dit was gewoon niet, dit was een ongelukkige beslissing.
24: Ja, maar ja, misschien ook niet helemaal doordacht, toch? Want als je al, zeg maar, winkels hebt die, nou ja, in ieder geval jarenlang geen winst draaien. En je dan vervolgens ook nog eens een keer besluit om een van de belangrijkste marketingmachines, hè, leads generator, om die los te laten op deze manier. Dat is ook gewoon wel een enorm risico wat je neemt.
23: Ja, het is een risico. Maar ja, het waren ook het is gewoon een noodmaatregel gebleken. En dit is ook weer achteraf. Waarschijnlijk zagen ze de omzet in de jaren daarvoor met het service, dat ze service provider waren, onvoldoende stijgen. En toen dachten ze, als we nou eens op het laatste moment de koers omgooien. Zo kan ik het eigenlijk alleen maar zien. Misschien helpt dat dan uiteindelijk om het
24: ja, want ze hadden nog wel een soort van status, maar die was dan minder. Dat heette dan independent repair partner.
23: Ja, dat was het uiteindelijk. Maar dan mochten ze ook geen logos meer voeren en dat soort dingen. Dat deze overigens nog wel. Want
24: oh ja?
23: Op die vestigingen stonden natuurlijk nog wel de logo's van Apple. En dat hadden ze nog niet losgelaten. Omdat ze toen ze ermee stopten en ze de leads niet kregen, zagen dat de omzet daalde. En toen hebben ze eigenlijk gewoon gedacht, oh, dan gaan we niet overal de logo's weghalen. Want...
0: Nou, maar dat zal toch eigenlijk wel hun gedachte zijn geweest, maar strikt genomen wel hebben gemoeten.
23: Dat had strikt genomen gemoeten, ja. Dat is uiteindelijk dan aan Apple om dat te handhaven. Ja. Dus.
24: Ja, nou, dus het gaat niet goed met de cijfers. En dan komen ze op het idee om naar MPEX te gaan. MPEX, dat is een beurs. Kan jij misschien even uitleggen voor mensen die dat niet weten, wat voor beurs dat is?
23: Ja, het is een kleine beurs voor waar minder regels gelden dan volgens mij andere grotere beurzen. En feitelijk worden er ook minder eisen gesteld aan de voorwaarden die daarvoor gelden. En deze kwam, ze zijn eigenlijk naar die NPEX gegaan om daarmee kapitaal te genereren.
0: 3 miljoen beoogd?
23: Ja, 3 miljoen beoogd. Ze hebben toen zelf, de onderaandeelhouders hebben toen zelf besloten om een, we noemen dat in het juridisch jargon, een debt for equity swap te doen. Dus dat betekent dat je geldleningen die je hebt in de onderneming, die ruil je eigenlijk in voor aandelenkapitaal. En dat is een heel geëigende herstructureringsmethode. Want je ziet dat heel veel. Ik doe het zelf in BOA's in Nederland, doe ik dat ook. Dus wat je dan eigenlijk, en als je dat goed doet, dan zeg je eigenlijk tegen je schuldeisers van, nou, jullie mogen in plaats van de schuld krijgen jullie een aandelenbelang. En degene die de aandelen heeft, die moet dan eigenlijk, die verwatert dan. Dus stel dat je 100 aandelen hebt, dan uiteindelijk eindigt dat in dat je nog maar 5 aandelen hebt. En 95 van die aandelen heb je dan gegeven aan die schuldeisers. En als je dan iedereen mee hebt, dan heb je eigenlijk geen schulden meer. En dan kan je mooi eigenlijk herstructureren, want dan kun je de verlieslatende zaken uitbannen. En dan kun je alleen maar kijken waar je winst genereert. En die winstgevende activiteiten, ja, daar ga je dan als aandeelhouders in verder. En dan hoop je uiteindelijk dat inderdaad winst genereert. En dat je uiteindelijk dan weer als aandeelhouder kan uitstappen. Zodat je dan dat aandelenbelang weer kan omzetten in geld. Nou, en dan heb je eigenlijk je verlies gecompenseerd.
24: En dat zijn dus die achtergestelde converteerbare obligaties die toen werden uitgegeven via NPEX.
23: Ja, nee, één stapje terug. Dus die aandeelhouders hebben dus eerst zo'n debt for equity swap gedaan. En daarmee alleen het probleem hier was, Dat is alleen maar succesvol als je dus alle schuldeisers mee hebt. En twee, is dat succesvol als je activiteiten genereert die winst opleveren. Ja. En zoals ik net al zei, die waren er niet. Dus het probleem is, als je dat dan half doet, dan zit er maar eigenlijk één reden achter, namelijk de balans oppoetsen. Want als die schulden weg zijn, dan ziet zo'n onderneming er schoner uit. Want je hebt veel minder schuldeisers. Dus dan zeg je, en als je dan naar zo'n NPEX gaat, die zegt dan, oh, je hebt veel minder schuldeisers. Nou ja, dan vinden we het interessanter om te beleggen. Dus dan durven we daar wel mensen op te laten inschrijven.
24: Maar zo'n NPEX is toch ook niet gek? Die kan toch ook zien dat je net zo'n swap hebt gedaan? Of weten zij dat niet?
23: Nee, dat hebben ze ook gepresenteerd, dat die debt for equity swap er was. Maar dat werd dus gepresenteerd in die stukken als dat daarmee dus belangrijke schuldeisers weg zijn gevallen. Waardoor je dus daar. En hoe minder schuldeisers, hoe beter dat voor de onderneming en partijen meer genegen zijn om in te stappen investeren.
0: En de stukken waar je het over hebt, dat is het prospectus.
23: Het prospectus,
0: dat is bijna 140 pagina's schoon aan de haak. Staan daar dan de goede dingen in? Weten mensen waar ze instappen?
23: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje spannend. Hè? Op het moment dat je met consumenten in, die worden daar natuurlijk heel erg door in bescherming genomen. Dus uiteindelijk is het de vraag, als ik zelf de prospectus las, zou ik daar zelf niet in zijn ingestapt.
24: Nee, die prospectus die laat eigenlijk zien, ik heb een deel van de 140 pagina's wel tot mij genomen. Dat als jij die achtergestelde converteerbare obligaties, als je die aanschaft, ja, dat je in heel veel gevallen toch een groot risico loopt om naar je geld te kunnen fluiten. Dat staat er vrij duidelijk en ook meerdere malen staat het er wel in. Ik vond het, op zich dacht ik van, nou ja, dit zou voor mij inderdaad betekenen dat ik hier niet instap, want het staat er zo vaak dat het wel waar moet zijn, bij wijze van spreken. Maar dat werkt dus kennelijk toch niet zo, want je hebt ook nog zoiets als een tv-programma van Harry Mens.
1: Klopt.
24: En daar is de bestuurder naartoe gegaan om dit aan te prijzen in november 2022.
23: Klopt, en Harry Mens zei daar zelf volgens mij ook over dat er weinig risico's in zaten.
0: Een tamelijk risicoloze affaire.
23: Ja. Ja,
0: mooie zinsnede.
23: Ja, ja, nee, dat is... maar ja, ook daarvoor geldt...
0: dat Harry ook de winter door moet komen.
23: Nou, 15.000 euro heeft gekregen. Business Class is natuurlijk niet een onafhankelijke show waarbij je voor echt denkt voor qua advies voor beleggen dat je daarna moet kijken om te zeggen, nee, daar moet ik echt instappen. Je weet ook gewoon bij Business Class dat partijen betalen voor
0: 15.000 euro.
23: Ja, om daar binnen te komen. En de wijn die drinkt, die wordt natuurlijk ook degene die betaalt er ook voor.
0: Ja, nee, dat valt nooit tegen. Dat is altijd lekker
23: wijn. Altijd lekker wijn. Nee, maar dat is ook niet erg. Dat is gewoon ook een
24: stukje marketing. Nee, maar ja, ik vraag me dan toch af van de gewone belegger die dan toch naar Harry Mens kijkt en af en toe even vergeet dat daarvoor betaald wordt. Zal die uiteindelijk gewoon instappen of zonder die prospectus te lezen? Of gaat hij toch ook wel even die prospectus doorwerken?
23: Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. Wat ze eigenlijk wel zouden moeten doen. Omdat mensen zich toch een beetje laten verleiden van rendement. En dat is gewoon van, hey, als ik investeer, krijg ik daarna mogelijk...
24: 8% was dat in
23: 8%.
24: Ja.
0: Zegt ook wel iets.
23: En in die tijd waren de rentes echt extreem laag. Ja. Dus ja, waarom, hoe heet dat, als je daardoor laat leiden...
0: Maar laten we wel wezen, als je 3 miljoen wil ophalen en de teller stokt uiteindelijk bij 2 miljoen, gaan er wat kosten vanaf voor de notering. 2 ton voor Ampex, hou je 1,8 miljoen over. Mm-hmm. Dan had je vooraf wel andere verwachtingen. Er was op meer gehoopt, toch?
23: Ja, er was
0: vanuit
23: op meer,
0: fixers.
23: Ja, er was op meer gehoopt. Maar ja, misschien zegt het ook wel iets over dat die prospectus niet zo wervend was. Dat iedereen stond te dringen aan de poort om daarop in te schrijven.
24: Misschien toch te eerlijk. Hoe kijk jij eigenlijk naar Ampex? Ik vond het wel interessant, want een collega van ons, die meer weet ook van de beurs, die noemde het een beurs voor losers. Hoe zou jij het omschrijven?
23: Ja, dat ga ik niet zo zeggen natuurlijk. Dat is, nee.
0: Dat is wel jammer.
23: Ja.
24: Nee, maar als je kijkt dat 7 maanden later de tent failliet is, dat is toch wel opmerkelijk dan?
23: Ja, maar je hebt niet als beurs precies, hoe heet dat? Je zit niet achter de tafel, achter de tekentafel bij Honsbeek, bij de aandeelhouders, wat er allemaal precies in zo'n bedrijf gebeurt. Dus ja, omdat nou, hoe heet dat?
0: De hele beurs af te doen, dat gaat
23: ja,
0: te
23: dat vind ik ook te ver gaan. Ik vind gewoon, iedereen heeft zijn rol in het spectrum. En je weet, ja, ik weet nog toen Imtech failliet ging.
24: Imtech, daar hebben we mooi 2 afleveringen over gemaakt.
23: Nee, maar ik weet nog, ik heb bij die herstructuring was ik betrokken. Op het moment dat we in het traject ernaartoe zaten naar een faillissement, waren er nog collega's en vrienden die nog allemaal zeiden, oh, Imtech koers, dat wordt fantastisch, ik koop gewoon in. Nee, maar dat is je weet, en dan kun je zeggen, ja, zijn die mensen allemaal dom bezig? Nee, ik denk gewoon ook dat de inherent is aan hoe mensen zijn. Mensen hebben de neiging om gewoon te hopen en te kijken dat de toekomst meevalt.
24: Misschien kan ik de upside toch meepakken.
23: Waarom gaan anders mensen naar een casino? Precies hetzelfde gevoel. Toch?
24: Het kan zomaar groot. SpaceX stappen voor 1 weekendje.
23: Ja, ja, ja, en dat is...
0: ja, doe maar niet alsof je niet weet dat dit voorkomt. Jij kent mensen.
24: Ik ken mensen die dat hebben gedaan, ja. Wil je weten wat er gebeurde met alle kapotte telefoons die nog bij fixers lagen? Zoek onder Curatoren dan op in je podcast-app seizoen 4, aflevering 14. En luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit.
1: Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
26: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
25: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
26: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
25: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
26: Op BNR en ons podcast.
27: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
16: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland en ook staan er files door werkzaamheden. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 25 minuten extra door de wegwerkzaamheden op de A27. De A58 Eindhoven richting Tilburg, daar staat een auto met pech. Tussen Best en Moergestel doe je er daarom 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Molde doe je er daarom 50 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Jouren richting Emmeloord bij hectometerpaal 289,6. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 26,0. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor 30.000 euro aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Facebook en Instagram zijn verslavend, vindt de Europese Commissie, en daardoor houdt moederbedrijf Meta zich niet aan de regels. Door het ontwerp van Facebook en Insta blijven gebruikers scrollen en gaan hun hersenen op de automatische piloot. Vooral kinderen zijn daar gevoelig voor. Als Meta niks verandert, volgt een boete. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid... Meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
13: Donderdag 9 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde in Frankrijk nog steeds. We houden het nog steeds redelijk met elkaar uit.
14: Tot nu toe gaat het goed, maar als het nu al fout gaat, dan weet ik het ook niet meer.
13: Ja. Maar goed, we doen gewoon wat we normaal doen, zoals elke dinsdag.
14: Ja, maar hier zitten we op elkaars lip.
13: Vragen van onze luisteraars. Het is wel heel dichtbij. Dit.
18: Maar gelukkig kunnen we zwemmen.
13: Ja, je bent nog helemaal net een duik genomen, zoals de kijkertjes kunnen zien. Ik begin bij Dominique. Weet je wat? Misschien eerst eventjes, want Dominique heeft natuurlijk een vraag over die NAVO-top. Maar gisteren namen we op. Toen had Trump nog niet eens een afsluitende verhaal gehouden. Wat is nu eigenlijk de aftronk?
14: Hij heeft overigens niets aan gemist aan het afsluitende verhaal. Nee. Gewoon helemaal 0, niks. Nee. Nou, wat.
18: Ik verbaas mij erover dat, maar dat komt misschien vanavond toch, of morgen of overmorgen. Ik vind dat Macron en Merz iets moeten zeggen van over de soevereiniteit van Denemarken. Je kan niet alles zomaar laten passeren. Mm-hmm. Ja, tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord. En dan wordt het wel een beetje een Trump-show. Vind
14: je niet? Mm-hmm. Is het nou een succes geworden of niet? Wat vind jij nou eigenlijk?
18: Nou ja, we weten dan via Reuters dat gezegd hebben dat Amerika wel lid van de NAVO blijft. Dat zou je dan als een klein succesje. Maar ja, als je dat artikel 5 in zo'n resolutie moet opnemen. Ja, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar als je vervolgens over als Spanje tot aan de knieën afbrandt en weer over Groenland begint, dan is het toch ook allemaal taal. Het is taal, holle taal.
14: Dat is ook zo. Ik weet ook nou niet of dit nou een geslaagde top is. Trump was gewoon zichzelf. Het is de schelpartij op iedereen. En iedereen doet het goed en hij doet het fantastisch. Maar tegelijkertijd is hij niet weggelopen. Dus dat is al heel mooi.
18: Daar zijn ze al heel blij mee, denk ik.
14: Dat betekent natuurlijk al dat het woord succes wel op een hele bijzondere manier moet gaan definiëren. Wat denk ik wel goed is dat, en daar heeft Mark Rutte wel absoluut gelijk in gehad, het is wel een implementatietop geworden. Dus in die zin is het wel geslaagd.
13: Implementatie van wat in Den Haag vorig jaar is afgesproken.
14: Ja, er zijn behoorlijke bedragen zijn er beschikbaar gesteld voor Oekraïne, maar afgezien daarvan ook voor de defensieindustrie zijn echt behoorlijk wat nieuwe contracten getekend. Waarbij ik echt verrast was door het feit dat er ook een hele hoop Europese contracten in stonden. En Trump die heeft nog een keer heel nadrukkelijk gezegd dat hij bereid is dat raketten, de onderscheppingsraketten van de Patriot door Oekraïne gefabriceerd mogen worden. Ik denk dat dat een hele grote wens is. En daar zal Zelensky ook blij om zijn. Wat ik ook positief vond is dat het gesprek tussen Zelensky en Trump ontzettend positief verliep.
13: Ja.
14: Maar ja, ik ben het eens met Arjan. Als je dit soort presidenten hebt, in dit geval Trump, die maar iedere keer blijft hakken op die bondgenoten. Ja, daarmee ondermijn je natuurlijk wel de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Als het gaat om het geven van nucleaire garantie. En als het gaat om de vraag of Trump ons ooit, want hij is opperbevelhebber, wil bijstaan als het helemaal fout gaat in Europa. Ja. Voor mij is het een gemengd beeld.
13: Ja, gemengd beeld. Ik moet dan achteraf altijd een titeltje geven aan zo'n podcast. En dan typte ik automatisch iets van Trump ontspoort weer. Blah. Ik heb dat toch maar veranderd in Europa en Oekraïne steeds sterker. Want dat was eigenlijk ook een beeld. Dat ze dan denk ik dat Trump ontspoort. Ja, dat is normaal. Eigenlijk geen nieuws meer.
14: Nee, dat is normaal. Ja. Het zou pas nieuws zijn als hij het niet zou doen.
13: Ja.
14: Als hij zegt van, jongens, ik heb het helemaal verkeerd gezien. De NAVO, dat is zo'n toffe club. Ja. Daar wil ik bij horen. Ik volledig kom commitment. Ja, dat doet hij dus niet.
13: Als
14: dus
13: Trump nog het nieuws zou halen in dit programma, zijn, dan moet hij toch echt uit een ander vaatje tappen dan de hele tijd. Ja. Dat is zagrijnig. Dat kennen we nou zo langs.
25: Zeker.
13: Laten we eens naar Dominique gaan. Die luistert al sinds aflevering 500 ongeveer vrijwel dagelijks. Dat is een hele prestatie. En die zegt: Trumps nieuwe uitspraak op de NAVO-top in Ankara over het inlijven van Groenland zette mij aan het denken. Stel dat Europa hierop eindelijk eensgezind en hard reageert, bijvoorbeeld door de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa ter discussie te stellen of zelfs door de NAVO-samenwerking met de VS fundamenteel op te blazen. Hoe reëel achten jullie dan het scenario dat Trump zo'n strategische breuk met Europa verder doortrekt en juist toenadering zoekt tot Rusland of zichzelf positioneert binnen een anti-westers machtsblok?
14: Nou, het zijn twee vragen in één. Hè. Dus er zit de veronderstelling ligt hier aan de grondslag. Dat we of de NAVO opblazen, of dat Trump dat doet, of de aanwezigheid van Amerika ter discussie stellen. Dat is niet helemaal irreëel om dat te veronderstellen. En dat heeft onder andere te maken met Groenland. Hè. Dus wat Trump gisteren weer heeft gedaan met zijn... Wat Jan net ook heeft gezegd. Wat weer zeggen van Groenland, dat is van ons. En Denemarken, dat wordt hem niet met Groenland. Uiteindelijk, als je dat dus doorzet, dan is het gebeurd met de NAVO.
13: Ja.
14: En dan is de volgende vraag. Gaat hij dan een bondgenootschap aan met bijvoorbeeld Rusland? Arjan, wat denk jij?
18: Nou, eerst met het eerste te beginnen. Van, ik denk niet dat er in Europa echt de ballen zijn om dan om het zelf te gaan opblazen. Maar dat is een politieke inschatting. Kan ik fout hebben. Rob zegt terecht dat Groenland natuurlijk zo'n godspe is dat het kan escaleren. Het tweede is dat, kijk, Trump zit vast ook aan MAGA. Hè? En ook aan het congres. Het congres heeft een wet aangenomen dat hij niet zomaar de NAVO uit kan stappen, weet je nog. Dus als Trump werkelijk echt toenadering zou zoeken of een strategische breuk met Europa en naar Rusland, dat wordt niet door alle Amerikaanse politici onderschreven.
14: Nee, ik denk ook niet dat hij het gaat doen. Ik heb daar twee redenen voor. De eerste is dat hij denkt in invloedssferen. En hij vindt eigenlijk dat Oekraïne binnen de invloedssfeer van Rusland valt. Ja. Dus hij zal zich veel meer gaan focussen op het westelijk halfrond, met name Zuid-Amerika. Hij heeft nog een appeltje te schillen met Cuba bijvoorbeeld. Ik denk dat dat zijn prioriteit gaat hebben. Maar een ander deel is dat hij ziet dat Rusland is natuurlijk een handlanger van China. En hij zal eerder proberen om Rusland los te weken van China. Maar weet dus ook dat hij dan een probleem krijgt met China zelf. We zien dat hij daar ontzettend voorzichtig mee is.
13: Ja, dit is een idee dat wel eens opkomt, ja, ook in vragen van luisteraars. Zou er niet toch een coherent verhaal achter kunnen zitten, in de zin dat de reverse Kissinger wordt het dan toch genoemd? Want in de tijden van de Sovjet-Unie was het Kissinger die door Nixon werd gestuurd om Mao los te weken van Rusland.
14: Ja.
13: Zou je het andersom ook kunnen doen door nu Rusland los te weken van de eigenlijke rivaal?
14: Dat is, heeft hij wel geprobeerd dit te doen door... Maar dat is inmiddels ook alweer 1 of 2 jaar geleden, door allerlei deals aan te kondigen. Die enorme voordelen opleveren voor Rusland.
13: Ja.
14: Grondstoffen en dat soort zaken. Maar dat is niet ideologisch, dat is heel pragmatisch. Wat hier bedoeld wordt, is dat hij een toenadering tot Rusland te zoekt, of zichzelf positioneert binnen een anti-westers machtsblok. Dat laatste dus denk ik niet. Dat hij toenadering zoekt tot Rusland om economische redenen, om grondstoffen vanuit Rusland naar Amerika te kunnen krijgen. Dat zou me niet verbazen als hij dat gaat doen. Maar positioneren binnen een anti-westers machtsblok, dat denk ik niet, want dat past niet in het beeld van een president die toch ook behoorlijk isolationistisch is op een aantal gebieden en heel sterk denken in invloedssferen.
13: Maar het zou misschien in die zin een ideologisch verhaal kunnen zijn dat het misschien niet een anti-westers, maar een anti-liberaal machtsblok zou kunnen zijn, waarin Trump en Poetin namens de christelijke waarden strijdt tegen het linkse Europa en gaat voor de tijd toen een man nog een man was en een vrouw greep waar hij wilde.
25: De goede oude tijd.
14: Ik vraag het me ook af, want dit is toch wel geopolitiek. En die ideologie is in belangrijke mate geen geopolitiek. En die ideologie die doet het, zolang de geopolitiek dat toestaat. Ja. En dit staat de geopolitiek niet toe. Want het heeft gewoon te maken met de fundamentele machtsverschuivingen in de wereld. En ik denk dat de geopolitiek daaraan ondergeschikt is.
0: Ja. Oké, dus het antwoord volgens mij op de vraag van Dominique is nee.
14: Ja.
0: Helder. Gaan we naar Jannes de Jong. Die zegt, jullie hebben al een aantal keer gesproken over Poetin als kat in het nauw. Dat hebben we gisteren zelfs nog weer gedaan. Die wel eens rare sprongen zou kunnen maken. Eén scenario is dan prikacties of zelfs meer ellende richting de noordflank van de NAVO. Maar is Poetin wel in staat om het Westen daarmee te verrassen? Voor de start van het grootschalige inval 2022 wist met name de Amerikanen precies wat de Russen van plan waren. Zijn vraag is, zegt Jannes, is het niet waarschijnlijk dat westerse inlichtingendiensten inmiddels nog verder zijn doorgedrongen in Russische regeringskringen en weten wat ze daar eventueel van plan zijn? Nou, zou dat zo zijn?
14: Ja, of ze verder door zijn gedrongen in westerse...
0: Weten wat ze daar eventueel van plan zijn? Nou, zou dat zo zijn?

0: binnen het establishment zitten van Rusland. Dat wil ik wel geloven. En bovendien, je ziet ook, vind ik, dat er ook uit de openbare bronnen voldoende aanwijzingen zijn dat er wat aan de hand is. Mm-hmm. We hebben toch vaak genoeg, ook in de podcast het erover gehad, dat er sprake is van een militaire opbouw langs de grenzen. Ja. Dat de militaire districten Moskou en Leningrad helemaal worden geherstructureerd en versterkt. En dat ligt ook eigenlijk dicht tegen het NAVO-verdragsgebied aan. We weten dat er oefeningen worden gehouden die als doel hebben om de NAVO aan te vallen, dan wel zich tegen de NAVO te verdedigen. Althans, dus de NAVO staat in het centrum van die oefeningen. Dat weten we. Ja. De aantallen hybride operaties, sabotageoperaties, het kapottrekken van kabels, brandstichting, dat loopt in de honderden sinds het begin van de oorlog. Nederland is nog redelijk de dans ontsprongen, moet ik zeggen. Cyberaanvallen niet, dat overkomt Nederland ook. Maar ja, je moet toch wel echt constateren dat het dus inderdaad zo is dat Rusland volgens eigen doctrine in fase 0 zit. Fase 0 is het voorbereiden op een oorlog, dan wel op een aanvalsoorlog, dan wel op een verdedigingsoorlog. Ja, we zien dat gewoon op dit ogenblik gebeuren. Daar hoef je niet eens in te zijn.
1: Net zoals je in begin 22 zag dat er wat ging gebeuren. Je weet niet welke kant
0: maar je weet niet wanneer
1: gaan,
0: maar of het gebeurt. Ja, ik bedoel, wij zagen natuurlijk in 22 die militaire opbouw ook wel. Ik dacht in die tijd van, dat gaat hij niet doen. Want dan moet je eigenlijk met 150.000 troepen doen in een land dat even groot is als Frankrijk. Dat red je niet. Nou, dat is ook wel gebleken dat hij dat niet redt. Maar toch heeft hij het gedaan. Dus hij kan dus ook een inschatting maken van oké, ik ben hiermee bezig. Maar die NAVO die is zo ver uit elkaar gedreven, onder andere door Poetin. De transatlantische relatie is kapot. Binnen de landen zelf is mijn desinformatie behoorlijk hard aangekomen, waardoor ook een deel van de bevolking aan mijn kant staat, dat kan hij allemaal denken of het waar is of niet. Ja. Ja, en dat betekent dus gewoon dat hij bereid is om toch op een of andere manier een stap naar voren te maken. Ja, ik kan niet helemaal inschatten hoe reëel dat scenario is op dit moment. Maar dat het een scenario is waar rekening mee te houden, dat is 100% zeker.
1: Ja. Hier valt in elk geval geen geruststelling uit te halen.
0: Nee, absoluut niet. Want daar is gewoon te veel gebeurd. En ik denk dat er ook hier in de vraag wordt gerefereerd aan onder andere wat de Verenigde Staten heeft gezegd tegen Polen. Van hou er rekening mee dat we aan zitten te komen. Ja, die constatering, zonder dat wij van de inlichtingendiensten zijn, hebben wij natuurlijk zelf ook al gedaan. En dus op basis van openbare bronnen kan je eigenlijk deze constatering al doen.
2: Het interessante van een prikactie is echt dat je dus, dat in Duitsland gaan mensen erop reageren. Hè? En ook misschien wel in Frankrijk, of God mag weten waar. En dan zeg je, ja, het wordt nou toch wel erg serieus. Hè? Mm. En hij laat zien dat de NAVO op dat moment misschien niet erg slagvaardig is. Ja, dan bereikt hij dus gewoon dat misschien de steun van het Westen aan Oekraïne vermindert.
0: Nou, ik heb wel eens dat was voor mij in Odessa, riep iemand van, er zijn wel meer mensen die dat hebben geroepen, van jullie in het Westen van Europa, die zijn niet zozeer bang voor agressie. Want daar kun je nog wel counteren. Alleen jullie zijn ontzettend bang voor escalatie. En dat is eigenlijk, Arjan, wat jij zegt. Ja. Ja. Dus dat je denkt van, nou ja, laat ik toch maar even een beetje kalm aandoen. Want je weet maar nooit. Dat doen we natuurlijk in de richting van Trump ook. Ja. Wij zijn veel en veel te aardig voor Trump. Je moet op een gegeven moment die man eigenlijk een ultimatum geven. En zeggen van, tot hier en niet verder en anders zwaait er wat. En dat doen wij niet in de richting van Trump. En ik vraag mij af of wij dat gaan doen in de richting van Poetin. Ik denk dat daar de fundamentele zwakte in zit. En dat ook voor Poetin de deur opent naar avonturisme. Ja. Dat heeft hij natuurlijk ook
1: gedaan. Want die fundamentele zwakte die is natuurlijk ontzettend helder voor ons, maar ook voor Poetin.
0: Ja, als wij het zien, dan dus, ziet Poetin het ook. En ik mag hopen dat de Russen ook naar deze podcast luisteren. Dan kunnen ze nog wat van leren trouwens.
1: Hallo. Jan Stelwagen heeft een andere insteek. Die zegt, Poetin heeft voor één ding ontzag en dat is macht. Het wordt tijd dat de NAVO het mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als wapen gaat inzetten. Poetin wordt de keuze geboden om de gevechten te staken en dan zal Oekraïne geen lid van de NAVO mogen worden. Daar kan Poetin mee thuiskomen, want de oorlog met de NAVO heeft hij dan voorkomen. Als Poetin

0: Voor blijft vechten wordt Oekraïne wel NAVO-lid en gaat het Westen hulptroepen daarheen sturen. Nou, komt nog het een en ander achteraan, maar mag ik deze zo eens aan jullie voorleggen?
1: Maar dat betekent dus, dan geef je dus Poetin een soort vetorecht over Oekraïns NAVO-lidmaatschap. Ja. Dat lijkt me onhandig, toch? Dus ik weet het niet hoor, of dit nou echt handig is.
2: Nou ja, ik... Daar heb je helemaal gelijk in. En bovendien is het overgave aan Poetin. Want het is precies de eis die hij op tafel heeft gelegd. Die eis die lag al op tafel. Eigenlijk rond het uitbreken van de oorlog. Toen heeft Poetin dat alles een keer geformuleerd in de toenmalige onderhandelingen over een staakt het vuur en een welvredesverdrag. Dus dat gaat hem niet worden. Ik denk dat precies wat jij ook zegt, dat westerse leiders zullen zeggen, oh ja, die haat Poetin niet over. Zelensky heeft gisteren weer zeer sterk benadrukt van, het wordt echt tijd dat ik gewoon lid word van de NAVO, omdat ik in staat ben om die Russen tegen te houden en daar kunnen jullie wat van leren. En ik vecht ook voor jullie veiligheid en wat wij doen, dat verdient navolging. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En dan staat hier in dat de NAVO dan als de Oekraïners lid zouden worden van de NAVO, dat de NAVO eerst voor laag risico taken zou worden ingezet. Dat is onderdeel van die vraag. Ja, dat gaat nu ook niet worden, want als je NAVO-lid wordt, dan geldt artikel 5. En dat betekent dat artikel 5 ook invulling behoeft op een manier die recht doet aan artikel 5, namelijk collectieve verdediging, want daar gaat het om. Dus dan kan de NAVO, NAVO-landen, die kunnen dat nieuwe NAVO-lid niet op de achtergrond een beetje blijven steunen met een beetje logistiek gedoe. Maar dan zul je dus echt mee moeten vechten. En of dat dan voor Poetin een reden is om op te houden, dat waag ik te betwijfelen. Dan zal hij eerder horizontaal gaan escaleren. Dan maakt er een grote puinhoop van. En dan pakt hij waarschijnlijk inderdaad met zijn dienstplichtige krijgsmacht misschien wel de Baltische Staten aan. Dat zou heel goed kunnen.
0: Maar als ik dan van ons drie toch even de Chamberlain-positie mag innemen.
2: Dat doen we.
0: We moeten toch verder met Rusland. Zoiets aan hem toegeven zou een mogelijkheid kunnen bieden voor een uitweg. En tegelijkertijd hoeft het ook weer niet zo heel veel uit te maken. Want je kan ook gewoon met bilaterale veiligheidsgaranties werken. En bovendien, daar komt nog bij, Amerika wil het sowieso niet. Duitsland wil het volgens mij ook niet. Dus op dit moment kan het niet eens. Waarom zou je niet iets toegeven aan Poetin dat eigenlijk misschien toch wel niet gaat gebeuren?
2: Ja, politiek gezien kan dat nu op dit ogenblik niet. Je moet die route moet je wel open houden. Want anders geef je toe aan Poetin. Dat is een teken van zwakte. Ik ben er ook van overtuigd dat het een hele lastige weg is voor Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Maar als je die weg nu op dit ogenblik al afsluit als een soort gest in de richting van Poetin, dan is dat een knieval die het Westen alleen maar zal schaden. En mogelijk eigenlijk alleen maar leidt tot meer ellende. Omdat Poetin dat als zwakte zal zien en daar door zal gaan.
0: Nu toegeven op dit punt zou natuurlijk gewoon een onrechtvaardig proces zijn. Maar zou dit een uitkomst kunnen zijn?
2: Dat zou heel goed een uitkomst kunnen zijn. Ja, dat hangt er helemaal van af hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen. Als dit zo blijft op deze manier, dan is het maar zeer de vraag op een gegeven moment moet het beëindigen. En dan zou best zo'n NAVO-lidmaatschap kunnen worden ingezet als een soort ruilmiddel. Dat zou kunnen. Daar zullen de Oekraïners ongelooflijk zagrijnig van worden. Maar het kan wel.
0: Je zou kunnen zeggen, het enige wat Oekraïne nog nodig heeft is een nucleaire garantie. De rest kunnen ze prima zelf inmiddels.
2: Ja, maar dat is lastig. Kijk, een nucleaire garantie die geven we gewoon niet af. Of er moet iets komen van, ja, je kan dit inderdaad doen op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. Dan daarop is ook de NAVO gebaseerd. Dus een beperkt aantal landen zou dat inderdaad kunnen doen. Maar ja, als je dat doet, dan kan je beter het hele land lid maken van de NAVO.
0: Hier zijn we gewoon eigenlijk nog niet. Hè?
2: Nee.
0: Ik vind het een interessante vraag. Want er zal op een gegeven moment een afspraak moeten komen met de Russen, met de vijand. En daar zal altijd ook iets toegegeven moeten worden. Dat kan eigenlijk niet anders. Zo gaat het altijd. En dan is het interessant om te denken, zitten daar ook mogelijkheden in om het bloedvergieten dat waar we nu mee zitten, om dat te stoppen.
2: Ja.
0: Nu klink ik als Chamberlain maar als Trump.
2: Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vrees dat het een eigen dynamiek heeft gekregen. Kijk, dit was allemaal mogelijk 4 jaar geleden, toen de vijandelijkheden zijn uitgebroken. Toen kon je dit allemaal nog doen. En daar is ook over gesproken. En men was inderdaad heel dicht bij een staakt het vuur en bij een akkoord. Nou, dus om verschillende redenen is dat niet doorgegaan. Eerst wilde Rusland het niet. Vervolgens wilde Oekraïne het weer niet. Nu wil Oekraïne het weer wel en Rusland het niet. Dat heeft gewoon echt te maken met de situatie op de grond. Dus hoe dit afloopt, dat hangt helemaal af van de situatie op de grond. En dat moet dan leiden tot een akkoord, een staakt het vuur. En hoe zo'n staakt het vuur weer uit gaat zien, heeft ook weer alles te maken met de situatie op de grond. Dus je kunt het mooiste voor Oekraïne is op dit ogenblik eigenlijk een bevroren conflict, waarbij er een staakt het vuur is langs de huidige lijnen. Dan komt er een bestand. En dan moet je gewoon eigenlijk niet willen om dat bestand verder uit te werken in een vredesakkoord. Maar je laat het gewoon doorschudderen en dan moet de tijd zijn werk doen. En dan hoop je op een gegeven ogenblik dat er een definitieve oplossing komt. Bijvoorbeeld onder andere president in Rusland. Dat lijkt mij op dit ogenblik het meest waarschijnlijke. Nou ja, dan heb je dus de kans van wat ga je dan met die Romstaat of wat het ook is, Oekraïne doen. De resten van Oekraïne. Nou, wordt dat dan lid van de NAVO? Dat kan, want West-Duitsland is ook lid geworden van de NAVO. Oost-Duitsland niet, kwam later bij. Dus je zou dan een Duitsland scenario kunnen krijgen. Maar ja, weet je, dit is echt koffiedik kijken. Ik vind dat echt gewoon niet goed te voorspellen. Dan moet je echt eerst weten hoe, onder welke omstandigheden zo'n oorlog afloopt.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het romp-scenario, rompstaat, dat moet dus beschermd worden. Hè? En het tweede wat natuurlijk ook speelt is dat het Westen steeds meer gaat inzien hoe ongelooflijk belangrijk Oekraïne voor onze veiligheid is.
2: Ja.
1: En dan wordt het een beetje lastig om Oekraïne altijd op een afstand te houden. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook. Oekraïne gaat ook eisen stellen. Overigens, als Oekraïne erbij komt, dan zal er ook een land zijn dat politiek zich heel zelfbewust gaat opstellen.
1: Ja.
2: Dus dat wil niet zeggen dat we geen probleem met Oekraïne krijgen. Want je hebt een land dat keihard heeft gevochten, dat gehard is door de oorlog. Het is een land dat absoluut gewoon zal zeggen van hoor eens even, hier ben ik, wij hebben dit gedaan. En wij willen absoluut een vinger in de pap hebben. Zowel binnen de NAVO als binnen de Europese Unie. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat leidt per definitie tot gedoe.
1: Ja.
2: Daar ben ik rotsvast van overtuigd. En dan is de grote vraag, is dat een reden om het niet te doen? Nee, dat is geen reden om het niet te doen. Maar je moet er wel rekening mee houden. En dat betekent dus ook dat je een aantal waarborgen moet inbouwen binnen de NAVO en de Europese Unie. Om in ieder geval een te assertieve Oekraïne toch een klein beetje, niet onder de duim te houden. Maar,
0: nee, ik snap het. Ja. Straks zit Poetin met een assertiever Oekraïne dat hij zelf heeft veroorzaakt. Ja. En Trump zit met een assertiever Europa dat hij zelf heeft veroorzaakt.
2: Wat er gisteren is gebeurd in Ankara, dat is een ding dat zeker is. Ik bedoel, je creëert automatisch een assertiever Europa door wat er op dit ogenblik aan de hand is. En dat zal Poetin niet leuk vinden. Dat zal Trump niet leuk vinden.
0: En Poetin ook niet.
2: En Poetin uiteindelijk ook niet. Nee.
3: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
0: Dank voor vandaag weer.
1: Jo.
2: Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland en ook staan er files door werkzaamheden. Wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Zevenhuizen is een ongeluk gebeurd en daarom is er bij Bodegraven een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Den Haag kan Leiden volgen over de N11 en de A4. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is er dicht, nog naar verwachting tot 2:30 vanmiddag. De A73 richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik is er een ongeluk gebeurd met een caravan. Je hebt hier 30 minuten vertraging. Tot slot de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek zijn bergers bezig met opruimwerkzaamheden. De afrit is dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 52,8. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 26,0. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 61,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost en er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. Er komt in Den Haag geen asielopvang in een oud ziekenhuis. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Er was veel protest tegen de opvang in het gebouw. De 4 partijen willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
15: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
17: Studio Den Haag van, wat is het vandaag, vrijdag 10 juli in het jaar 2026. Gilles met vakantie, Sophia is met vakantie, maar Leendert is er gewoon en ik ben Mark, ik ben er ook.
18: De Kamer is met reces, het kabinet nog niet.
17: De Kamer is eigenlijk, daar had ik een hele ingewikkelde discussie over met een voorlichter van de Tweede Kamer, of ze nou met reces zijn, of dat ze terugkomen van het reces. Want het is vandaag vrijdag, de Kamer zegt we zijn met reces, maar er zijn wel verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
18: Ja, exact.
17: Er zijn 5 Kamerleden gewoon keihard aan het werk nog vandaag. Ja. En 22 of 23 man ondersteunen het personeel.
18: En zij mogen het vandaag met Hugo de Jonge gaan doen.
17: Zij mogen vanmiddag met Hugo de Jonge. Vanmorgen met Robert Willems van de Koninklijke Horeca Nederland was die. Ik moet zeggen, die hebben we bij BNR zo vaak geïnterviewd tijdens de coronacrisis, dat ik daar niet zo heel erg veel aan denk te missen. Die zijn net begonnen, dus nou ja, zo is het dan. Maar Hugo de Jonge ben ik echt nieuwsgierig naar, hoe dat gesprek loopt.
18: Hugo de Jonge heeft natuurlijk veel kritiek gekregen.
17: Hoe laat het wordt, ben ik ook nieuwsgierig naar. Hugo de Jonge kan breedsprakig vertellen.
18: Ze hebben toch 2 uur, officieel?
17: Nee, ze hebben 3 uur. Ja. Dus het is van 2 tot 5 in principe.
18: Oh, dat is 3 uur, oké. Okay. Ja.
17: Maar het loopt ook wel eens uit. En soms kunnen ze denken, Hugo de Jonge komt nog wel een keertje terug. We gaan hem nog een keer 3 uur spreken. We stellen dit eventjes uit tot na de zomervakantie. Maar het kan ook zijn dat ze denken, nee, sorry, we moeten er even doorheen.
18: En we gaan gewoon door.
17: Ja,
18: ja.
17: Dat is maar net hoe de commissie erin zit.
18: Nou, ik verheug me erop.
17: Ja, ik ook. Ze hebben het mooi opgebouwd. We gaan het zo meteen over hebben, over hoe het afgelopen jaar was en over hoe de komende zomer is. We gaan het ook nog uitgebreid over corona hebben. Maar de opbouw van de corona-enquête, de openbare verhoren, is heel mooi. Dat ze eerst begonnen met virologen en OMT-mensen en hele inhoudelijke zaken. Langzaam steeds wordt het politieker en polariserender. Zoals de hele crisis zelf natuurlijk ook verliep.
18: Ja.
17: En dan hebben ze deze. Vorige week hebben we Mark Rutte gehad. Deze week hadden we Maurice de Hond en Mona Keizer, echte critici, maar wel met toegang tot de macht. En dan sluiten ze af, echt als een soort die uitsmijter, Hugo de Jonge.
18: Hugo de Jonge, ja.
17: Ja,
18: waar een hoop mensen naar uit zullen kijken.
17: Ja.
18: Zeker zowel de corona-sceptici als de politici.
17: En de journalisten ook.
18: Ja. We hebben natuurlijk veel met hem te doen gehad in coronatijd.
17: Ja, want er zijn 15 plekken of zoiets, misschien hooguit 16, 17, voor journalisten. En de meeste dagen is dat meer dan voldoende.
18: Maar
17: op sommige
18: niet.
17: Dagen dan is er ineens de regel per medium maximaal 1 journalist. En dat is vandaag.
18: Ja, nou, maar jij hebt je niks aangemeld, toch?
17: Ik ben inmiddels, ik hoor bij het meubilair al.
18: Ja, mooi.
17: Dus ik ben automatisch aangemeld, ook al kon dat niet in het begin. Ja, zullen we even dat heeft met elkaar te maken. De komende zomer en het afgelopen half jaar. Maar laten we eerst even vooruitblikken naar wat wij hopen dat een rustige zomervakantie gaat worden.
18: Nou ja, Hans Vuilbrief heeft vandaag een steen in de vijver gegooid in het FD. Want waar komt het FD vandaag mee? Onze collega's Bouke Scham en Martien Wolzak met Hans Vuilbrief, dubbele punt. Hogere belasting op vermogens, geen taboe. En waar gaat het dan over? Er moet natuurlijk nog steeds een sociaal akkoord moeten komen met de bonden.
17: Ja.
18: 6,5 miljard willen de bonden van tafel hebben. Het kabinet spreekt nog steeds over hervormingen. Ze zullen nodig zijn om de betaalbaarheid van het sociaal stelsel in ieder geval te garanderen voor de komende jaren. Maar wat zegt Hans Vuilbrief nou? Als we met die hervormingen niet komen tot de 6,5 miljard zoals dat nodig is, en op mijn begroting staat, aan ombuigingen, dan kunnen we best kijken naar het zwaarder belasten van vermogens.
17: Mm.
18: Ja, en dat is wel echt een steen in de vijver. Want ja, dan ga je toch tornen aan de afspraken zoals ze gemaakt zijn, de financiële afspraken binnen de coalitie. En dan moet je opnieuw gaan praten over hoe zetten wij de piketpaaltjes Nou, ik denk dat hier de begrotingspaaltje
17: keihard in de grond geramd.
18: Ja,
17: Zou ik zeggen dat ik dat eigenlijk wel mijn eerste reflex is? Natuurlijk doet hij dat. Want je ziet dat Heine ook steeds doen. Die begon op zijn eerste dag meteen met: oh ja, box 3 hadden we afgesproken. Gaan we het toch een beetje anders regelen? Van de week was er nog erfbelasting zonder overleg met zijn collega's. Dat kan haast niet anders. Zei hij ineens: nee, maar erfbelasting gaan we niets aan veranderen. Wat de bevolking ook wil.
18: Ja, het verschil met Heine is.
17: Maar dan mag D66 dat ook een keer doen.
18: Het verschil met D66 en met Heine. Als we het hebben over erfbelasting, wat trouwens wel een interessant nieuwskopje was. Maar daarin spreekt hij in lijn met de afspraken van het coalitieakkoord.
17: Met box 3 was niet in lijn met het coalitieakkoord.
18: Nou, wel als je kijkt naar de begrotingsregels. Want nog steeds is de afspraak om het ook op te lossen in hetzelfde domein.
17: Ik had het idee dat hij voor zijn beurt sprak.
18: Hij sprak sowieso voor zijn beurt. Nou, en dan waren ze ontevreden, waren ze daarover.
17: Maar dan kan je dat van je collega's, collega-ministers niet vragen dat die niet voor hun beurt gaan praten.
18: Ja, alleen dit is wel een groter en fundamenteler verschil.
17: Dat is waar.
18: En het is ook wel weer gek, want het kabinet spreekt eigenlijk met één mond. Hè.
17: Nou, en hier wordt het kabinet nu gezegd?
18: Hier spreekt minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
17: En daarmee heeft hij niet de D66-politicus.
18: En daarmee is het toch de vraag van: vindt dit kabinet dit nou? En zometeen hebben we uitloop ministerraad. En hebben we de mogelijkheid om wat aan Hans Velbrief te vragen. En dit zal zeker op tafel komen.
17: Ja, vast.
18: Bij de persconferentie met Jette. Maar ja, namens wie spreekt Velbrief hier nou eigenlijk? Want is dit van de zomer al? Kan je het hierover hebben? En het antwoord is daarop natuurlijk nee. Want eerst zal het gesprek gevoerd moeten worden met de sociale partners. En dan helemaal aan het eind van de rit, mocht er dan geld nodig zijn, dan komt dit ter sprake. Dus ja, het is nu nog te vroeg om die vraag eigenlijk te stellen.
17: Nou, maar misschien is het ook wel te beantwoorden. Het is wat hij tot nu toe steeds gezegd heeft. Alle afspraken over geld, die gaan van tafel. En dan had hij het over tabellen, maar dat waren afspraken over geld.
18: Mm-hmm.
17: Dat heeft hij is eigenlijk wat dat betreft consistent. Alleen hij zegt het wat scherper nu. En op een manier die de VVD waarschijnlijk heel vervelend vindt.
18: Nou, en dan zegt de VVD, in ieder geval in persoon van Heine. Dit los je maar lekker binnen je eigen domein op. En daarvan zegt Hans Velbrief:
17: dat kan misschien niet.
18: Dat kan misschien niet, want wij gaan namelijk niet, en dat geeft hij als voorbeeld, wij gaan niet snijden in de plannen voor gratis kinderopvang. Ja. Dus dan zou ergens het geld vandaan moeten komen. En als het niet bij de VIA en de WW op te halen is, dan moet dat ergens anders op de begroting. En ik zie het eigenlijk niet, dat is wat hij zegt.
17: Ja.
18: Dus het wordt een lastig gesprek. Dat is het gesprek over de erf- en schenkbelasting. Dat vond ik wel interessant afgelopen week, want dinsdag kwam het CPB met een enquête eigenlijk, met een onderzoek naar hoe kijken mensen nou naar erf- en schenkbelasting en vinden ze dat een terechte belasting? Nou, een heel klein deel wil daar helemaal vanaf. Maar een meerderheid zegt, een kleine meerderheid, nou, dat mag best wel wat scherper.
17: Mag een beetje omhoog.
18: Maar dat werd bewust door politici, maar ook media, zag ik, werd dat toch wel vertaald alsof dat nu een plan is zoals dat op tafel ligt. En alsof er een soort onderzoeksopdracht gegaan was vanuit...
17: Nee, dat is er niet.
18: Vanuit linkse partijen werd ook nog gesuggereerd in een column. Het was een links onderzoek, een column van Angela de Jong.
17: Ja.
18: Nu het kabinet echt aan het voorsorteren is op het verhogen van de erf- en schenkbelasting. Maar dat is ook niet het geval.
17: Integendeel, daar is geen plan voor. En als je het Heine vraagt, zegt hij, daar gaan we ook geen plan voor maken.
18: Nee, nou, dat is aan hem gevraagd door RTLZ.
17: Ik weet het.
18: Gaan we niet doen.
17: Ja. Maar goed, daar sprak hij toch ook zonder overleg met zijn collega's. Terwijl dat wel ineens een politiek issue was door dat onderzoek van...
18: Maar nog steeds in lijn met het regeerakkoord.
17: Ja, zeker.
18: Ja.
17: En wat wij volgens mij hier zien is dat de coalitie nog steeds niet een coalitie is. Maar dat het, dat het nog steeds drie partijen zijn die samen een regering proberen te vormen en die nu aan het strijden zijn. We zien aan de buitenkant iets wat eigenlijk aan de binnenkant zou moeten blijven.
18: Ja, en daardoor is het ook wel een scheurtje wil ik het niet noemen.
17: Ja,
18: nou,
17: dat is een scheurtje.
18: Ja, het is,
17: we maken het niet groter dan het is, maar het is een barsje. Het is een klein barsje.
18: Ja, want ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd, dat het nu zo naar buiten zou komen of dat er nu nieuws over zou zijn. Omdat ze er namelijk nog niet over uit zijn hoe ze het van de zomer nou precies met elkaar willen gaan doen.
17: Nee.
18: En het lijkt er wel op dat ze er rekening mee houden, zoals ik vorige week al zei, dat het redelijk beleidsarm moet gaan worden. De begroting zoals ze die in het eerste jaar.
17: Ja.
18: En de begroting zoals ze die neer willen gaan leggen.
17: Ja.
18: Met het idee van, als we een pakket neerleggen en we zien de oorlog in Iran gaat helaas gaat dat weer door.
17: Ja,
18: en de benzineprijzen gaan ook weer stijgen. Want de hoop was natuurlijk, als de benzineprijzen dalen, gaat dat misschien in de koopkracht, gaan we dat terugzien, de daling dan. Hè, en hoeven we minder bij te gaan plussen. Maar het idee is, op het moment dat wij met als kabinet met een begroting komen, waarin we toch flinke reparaties doen op koopkracht, het begrotingstekort niet door de 3% heen schieten, en we toch iets netjes afleveren waarin we een jaar verder kunnen, en op het moment dat die grote hervormingen daadwerkelijk besproken moeten gaan worden, en er een sociaal akkoord is, want dat gaat deze zomer ook niet gebeuren, is de verwachting, dan gaan we dat een jaar later gaan we dat doen.
17: Mm-hmm. Denk jij dat de huidige coalitie in staat is om te doen wat Sigrid Kaag ooit deed? Die zei, dames en heren, er is oorlog. We zullen er allemaal een beetje armer uitkomen.
18: Nee, dat gaan ze deze zomer niet doen.
17: Rob Jetten hoor ik het zeggen, misschien.
18: Ja.
17: Maar die staat dan voor allemaal ministers die dat niet gaan zeggen.
18: Nee, maar ze willen nu ook iets presenteren aan de oppositie, waarbij je kan zeggen, nou, knappe jongen, als je zometeen dit weg gaat stemmen.
17: Ja.
18: Want dan alle koopkrachtplusjes en de armoedecijfers waar we aan hebben lopen sleutelen en bijgedraaid hebben, die kunnen dan de prullenbak in en dan krijgen mensen er niet iets bij. En dan hebben we het niet opgelost voor het aankomend jaar. En dat is ook best wel een grote gok als je dat als oppositiepartijen allemaal de prullenbak in gaat gooien.
17: Ja, als we dit aan Cor de Horde van het FD vragen, dan zal hij zeggen, iedereen is er de afgelopen jaren enorm op vooruit gegaan. Ja. Vrijwel iedereen, dus daar zeuren we over.
18: Ja.
17: De kosten van benzine zijn in de afgelopen decennia jaar op jaar goedkoper geworden.
18: Ja,
17: ook al denk je misschien dat het heel duur is, effectief is benzine veel goedkoper, gewoon als je het met inflatie verrekent, dan het de afgelopen 30 jaar geleden was. Dus wat dat betreft is er misschien ook helemaal geen probleem dat opgelost moet worden. Kan wel een jaartje wachten nog.
18: Dat zou kunnen, maar dat gaat niet gebeuren.
17: Dat gaat niemand zeggen. Nee.
18: Nee, en wat ook wel interessant was, als je over rechts wil, moet je natuurlijk naar BBB kijken. Omdat we toch echt vooral de ogen op de Senaat moeten richten.
17: Mm-hmm.
18: Hebben we vorige week ook verteld. Maar als je in de Senaat erdoor wil komen met je begrotingen, dan kan je over links. En dan ben je er al bijna met pro. Moet je nog 2 zetels.
17: Ja.
18: Maar anders moet je over rechts en dan heb je echt wel BBB nodig. En afgelopen week gaf BBB een stikstofupdate online. Daar moest je je voor aanmelden. Dat was niet openbaar voor iedereen. Je kan nu gelukkig wel, kan iedereen het kijken.
17: Het was een videootje.
18: Het was een livestream was het.
17: Een livestream, ja.
18: Ik ben er toch maar gaan kijken. Het is een reces en je hebt een veel meer natuur dan normaal.
17: Wereld,
18: dus
17: ja,
18: dat was 's avonds.
17: Geniet ervan.
18: Het begon trouwens met 53 mensen die de stream keken. Echt heel weinig. Waarbij ze zeiden, ja, we hadden eerst bedacht dat we dat je vragen kon stellen. Maar door de ontzettend grote interesse naar de livestream hebben we dat uiteindelijk eruit gesloopt en hebben mensen vooraf vragen kunnen stellen. Maar
17: Er nu niet meer. Ja.
18: En dan dacht ik, nou, laat ik eens kijken hoeveel mensen er dan nu aan het kijken zijn. Maar dat waren er dus 53. Dat liep op een gegeven moment op naar 250 halverwege de stream. Dat was ietsjes meer. Maar goed, het ging in eerste instantie over stikstof. En alle gouden ouwe van BBB kwamen voorbij. Ja. Het lag aan de anderen dat het niks gelukt is in het vorige kabinet. En het is eigenlijk alleen maar een juridisch probleem. En stikstof is een bedachte crisis. En het gaat helemaal niet slecht met de natuur. Want Caroline van der Plas was dezelfde dag nog buiten gaan wandelen. En toen had ze allemaal plantjes gezien die er eerst niet waren. De natuur gaat het allemaal wel goed. Maar Henk Vermeer zei ook iets over de begrotingen en de aankomende onderhandelingen rondom de begroting. Waarbij hij zei, ja, wij gaan niet tekenen bij het kruisje. En hij wilde, zo zei hij, zijn strategie nog niet blootleggen. Maar dat stikstof gebruikt gaat worden als onderhandelingsstrategie, dat werd er wel duidelijk in. En hij wil ook bijsturen op alles waarbij lasten verzwaard gaan worden. Of nou om de suikertax gaat. Hij begon dus, want dat was de dag van de erf- en schenkbelasting, over erf- en schenkbelasting.
17: Ja.
18: Box 3, waar de lasten verlicht moeten worden in ieder geval. Op werkelijk rendement gestuurd moet gaan worden. Maar,
17: nou ben ik de coalitie in mijn eentje, waarom niet? En dan heb ik op links heb ik pro, die zeggen, weet je wat, we gaan je gewoon steunen.
18: Nee, niet gewoon.
17: Jawel, we gaan je gewoon steunen. Dat is wat ze zeggen. Nou, ze zeggen als je het niet afzwakt.
18: Stikstof heb ik het niet over.
17: Over stikstof, ja. Ja. Jij ging terug alweer naar de begroting. Ja. Maar op links heb je een partij die zegt, dat is niet wat we wilden, maar het is goed genoeg. Oké. En je kan ook naar rechts kijken. En dan heb je de BBB, die zegt, ja, we willen het een beetje anders. Je hebt je 21, die allerlei dingen willen veranderen. Nou, dan is de keuze toch simpel. Dan heeft toch die rechtse partijen zichzelf buitenspel gezet. Er is iemand op wie je kan leunen. met het plan wat je had?
18: Op stikstof, absoluut. En,
17: maar dan kan je toch ook daarna niet meer...
18: precies.
17: Kan je dan via het geld die stikstof steunen toch weer...
18: Dat kan niet. Maar de vraag is ook bij BBB... want BBB kan het heel hoog opspelen op het gebied van stikstof... En als Pro geen steun gaat geven aan de begrotingen... want Pro, de eis van Pro is... ja, we willen echt dat er nu hoge vermogens moeten belast gaan worden... en de winsten, overwinsten van de grootste bedrijven moeten belast gaan worden... en als het allemaal niet eerlijker wordt, zoals zij dat noemen... dan gaan wij het belastingplan niet steunen. Mm-hmm. Stel dat je dan gedwongen wordt om over rechts te gaan... dan is het ook de vraag hoe ver BBB kan gaan rondom de eisen... wat betreft stikstof. Want stel dat je het kabinet geen steun geeft... en het kabinet kan echt niet verder. En we gaan wel heel ver vooruit.
17: Ja. Dit is om in kaart te brengen... hoe de machtsverhoudingen zijn tussen links en rechts.
18: Ja, maar BBB heeft er ook geen enkel belang bij... en eigenlijk geen enkele partij, maar zeker BBB niet... dat dit valt. En dat je in het najaar...
17: Regering. Niemand.
18: En dat je zometeen in het voorjaar ook nog verkiezingen krijgt... voor de Tweede Kamer. Want dan heb je dan de Provinciale Statenverkiezingen... die raken dan op de achtergrond. Dan gaan de Provinciale Statenverkiezingen niet meer over... waar BBB het over wil hebben, over stikstof namelijk. Maar dan gaat het over landelijke verkiezingen en geld... en het belastingplan dat er niet doorheen kwam... en koopkracht en het benzineprijzen. Dus... ja, het is voor BBB ook heel risicovol om dit kabinet net zo onder druk te zetten als Pro dat op dit moment doet.
17: Ja, nou ja, maar de rechtse partijen kunnen toch, ook al zijn die verschrikkelijk versnipperd en dat maakt ze zwak daarmee, die kunnen wel zeggen, wij gaan de begroting steunen zoals die komt. Dat vindt Pro echt heel vervelend, want die wilden allemaal belastingen en allerlei andere regels. Maar op het moment dat je dan daarna ook nog zegt... ja, en dan willen we in ruil voor steun voor het belastingplan... ook nog dat jullie met stikstof aan de haal gaan... dan overspeel je meteen je kaart, want daar had je al steun voor.
18: Ja, dat gaat
17: dus
18: niet gebeuren.
17: Dus die zaken die zullen niet met elkaar vermengd worden... wat je misschien zou kunnen denken. Dat zal hooguit gebeuren met kleinere dingetjes... die in de marge ook belangrijk zijn.
18: Dit is precies wat er gaat gebeuren.
17: Ik maak deze podcast inmiddels misschien 10 jaar... dat ik nu eindelijk door heb.
18: Ja, en Ilko Heijnen gaat ook bij de rechtse partijen kijken... van wat kan ik er voor dit jaar instoppen... zodat jullie nog een cadeautje krijgen. Hè? Dus ook fiscaal. En dan is inderdaad het verhaal van... ja, jullie kunnen nu met de plannen, met de begrotingen... voor dit jaar zo instemmen zoals ze er liggen... geen cadeautjes voor links, maar we hebben wat voor jullie op rechts geregeld. Of je gaat niet mee, maar dan dwing je ons om met...
17: Ja,
18: en dan gaan we... En wat zij willen is lasten verzwaren.
17: Precies wat jullie niet willen.
18: Ja, en erfbelasting en hypotheekrenteaftrek. Ja. En dat wordt zeg maar het schrikbeeld voor rechts... om toch te kijken om ook nog over rechts te kunnen via de Senaat.
17: Hey, en we hebben het in het afgelopen jaar... ik denk aangemoedigd door de oppositie heel vaak gehad over... gaan ze nou over links of over rechts alles doen... En ik heb steeds. En toen zei Jesse Klaver zich dan. De regering lijkt het zelf nog niet te weten. Ik denk dat de regering het langzaamaan wel weet. Namelijk dat ze niet over links of over rechts gaan. Maar dat ze per thema hun meerderheden blijven zoeken. Ja, hoe wij net beschrijven. Hoe die twee dingen nooit met elkaar vermengd kunnen worden. Omdat je dan altijd verliezer bent als oppositie. Dat de regering die krachtige positie heeft... dat ze soms naar links en soms naar rechts kunnen... afhankelijk van wat ze willen bereiken.
18: Ja, en dat kan dus ook heel goed.
17: Dus dat gaat niet gebeuren, alles over links. Een groot akkoord met Pro of een groot akkoord met J21.
18: Nee, nu nog niet.
17: Nee, sowieso niet. Helemaal besproken waarom dat niet gaat gebeuren.
18: Nou, deze zomer niet, maar je zou nog op het moment dat je echt...
17: ja.
18: een akkoord met de polder hebt... En je moet gaan kijken van nou hoe gaan we nou om met tekort bij sociale... eigenlijk de begroting van Veilbrief. En hij kan zelf echt geen punten meer vinden om te bezuinigen. En we moeten ook met Pro eens aan tafel gaan zitten. Dan zou het nog kunnen dat je daadwerkelijk fundamenteel piketpaaltjes gaat... verzetten.
17: Ja.
18: Binnen dat begrotingsdomein. Maar zover zijn ze nu helemaal nog niet.
17: Nee.
18: Dat gaat nu nog niet gebeuren. En ik hoorde in de podcast De Spindokters... ze zaten de afgelopen week met 3. Ik geloof dat het een oud-spindokter van de ChristenUnie was, die dat zei. Die zei dat er een weeffout gemaakt was, omdat ze bij voorbaat niet de keuze gemaakt hebben, gaan we nou over links of over rechts? Waarbij ze eigenlijk een soort, zoals hij het voorstelde, een gedoogpartner zouden hebben. Maar ze wilden dan juist een minderheidskabinet en geen gedoogkabinet. Dus het lijkt mij geen weeffout.
17: Nee, de vraag is alleen,
18: werkt dit goed genoeg?
17: Ja, en ik denk dat ik langzaamaan overtuigd begin te raken dat dit de coalitie veel vrijheid geeft.
18: Ja, dus jij bent eigenlijk enthousiast geworden over het minderheidskabinet.
17: Nee, dat is iets anders. Ik denk dat het kan werken.
18: Ja.
17: En we hebben voldoende echt scherpe politici die ook niet beroerd zijn om het spel af en toe vuil te spelen. Net zoals een bommetje van Vuilbrief, maar zoals ook de uitspraken van Heijnen af en toe. Die aan de andere kant, die worden door D66 en CDA ook niet gewaardeerd. Dus er is binnen de coalitie...
18: Nou, bij het CDA met box 3 bijvoorbeeld, de manier waarop wordt niet geaccepteerd.
17: Dat bedoel ik,
18: ja.
17: Nee, maar dat is dus de VVD, die claimt in één keer een overwinning. Mm-hmm. En dat vindt het CDA niet. Die
18: bij box 3 waren ze daar niet blij mee.
17: Die had graag samen die conclusie willen trekken. Dan was het dezelfde conclusie geweest.
18: Ja,
17: waarschijnlijk. Dus daar schuurt het een klein beetje. Maar dat betekent ook dat ze niet de ruimte hebben om of de VVD of D66 de vrijheid te geven om te zeggen, oké, we gaan alles over rechts, alles over links doen. Want dan maak je sowieso meteen 1-2/3 van je coalitie ongelukkig.
18: Ja.
17: En ik denk dat ze scherp genoeg zijn, die politici, om wat... Om elkaar scherp te houden. Dat is misschien het wat ik bedoel te zeggen.
18: Ja, maar bij Pro hebben ze nog steeds het idee, wij hebben alle kaarten in handen.
17: Ja, en dat is niet zo. Nou, maar dat moet je wel uitstralen.
18: Ja, je moet scherp die onderhandelingen ingaan.
17: Als je zegt, we hebben eigenlijk niks te melden, maar we willen heel graag dat jullie belastingen verhogen. Ja, dan krijg je het antwoord, jullie hebben niks te melden. Klopt.
18: Ja, ik denk toch dat, en ik vroeg Rob Jetten daar vorige week naar, de persconferentie, maar dat Jesse Klaver het zichzelf ook wel moeilijk heeft gemaakt door heel duidelijk zich vast te klampen aan de bonden. Want wat hij gezegd heeft, ik kan het niet helemaal citeren, maar waar het op neerkomt van de afspraken zoals ze nu gemaakt worden, daar moeten de bonden bij betrokken zijn. En zij moeten een zegje daarbij hebben. Maar dat betekent dus ook dat
17: kan alles betekenen.
18: Dat het kabinet eerst in gesprek moet zijn met die bonden.
17: En die willen
18: voordat
17: niet.
18: Pro. We moeten weten wat de bonden willen. Ja. Want Pro heeft zich daaraan gecommitteerd. Dus van de zomer, voordat het gesprek met die bonden plaatsvindt, kan Pro ook niet voor en zonder dat de bonden daarbij betrokken zijn, een deal gaan sluiten met het kabinet over de sociale zekerheid. Want hij heeft namelijk gezegd, dat moeten we samen met die bonden doen. Dus wat dat betreft heeft hij zichzelf ook een beetje bij het spel gezet. En Jette wilde daar geen antwoord op geven. Want als het gesprek met die bonden niet gaande is in augustus, ja, dan kan hij moeilijk voor de neus van de bonden een akkoord met ze gaan sluiten.
17: Nee, dan kan Pro kan dat niet meer doen. Maar Rob Jetten heeft natuurlijk gezegd, we gaan praten met de bonden zo gauw zij de uitnodiging aannemen. Die staat gewoon, open uitnodiging, kom maar langs. Maar dus voor de bonden is dat onacceptabel, want er zitten allerlei bezuinigingen die iedereen inmiddels kent. Maar, wat zou ik nou zeggen?
18: Nou ja, ze zouden bij Pro kunnen zeggen, dan kom je misschien op je gedachten.
17: Nee, Rob Jetten die heeft natuurlijk ook gezegd tijdens een persconferentie, het maakt allemaal niet uit of ze wel of niet komen praten. Als ze niet komen praten, dan hebben wij onze eigen plannen en dan gaan we die gewoon proberen rond te krijgen. En dan zal Pro die misschien niet steunen. Nou, dan moeten ze naar rechts leunen.
18: Ja. En het enige wat ze bij Pro kunnen zeggen, als wij alle bezuinigingen van tafel weten te praten, dan hoeven de bonden ook niet meer aan tafel te komen. Want dan is het gewoon alles zoals het was. Ja. En dan is het opgelost.
17: Maar op dat ogenblik zijn de bonden van harte bereid om bij die overwinning te komen vieren op het Katshuis of waar dat gesprek ook is.
18: Ja, maar dan moet je er dus van uitgaan dat alles wat nu in het coalitieakkoord staat rondom ombuigingen op de sociale zekerheid, in ieder geval de hervorming daarvan om het betaalbaar te houden.
17: Dat gaat nog wat verder dan de steen in de vijver van Vuilbrief.
18: En nou is er onenigheid over hoe gaan we mogelijk dingen betalen. Maar over één ding zijn ze het wel eens binnen de coalitie. Dat is dat de sociale zekerheid betaalbaar moet blijven en dat er daarom echt hervormingen nodig zijn. Daar kan je het niet mee eens zijn. Maar daar zijn in ieder geval het CDA, VVD en D66 met elkaar wel over eens.
17: En dan heb je toch al 66 zetels.
18: Ja.
17: Ja, we gaan zo verder. Na de reclame met Studio Den Haag. Vandaag met Leendert en met mij. Ik ben Mark. Dus tot zo.
19: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
20: Het is ongekend wat hier gebeurt.
19: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
19: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: De Friday Move is straks om 4 uur te gast vanuit Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host, ook schuif ik Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
27: BNR Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg met 535 kilometer file in het land. Op de A50 Os richting Eindhoven staat het stil tussen Uden Centrum en Veghel. 5 kilometer met 15 minuten vertraging. Staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Molde is een ongeluk gebeurd. Je rijdt langzaam over 10 kilometer met 25 minuten vertraging. En de A73 richting Maasbracht, daar is een ongeluk gebeurd met een caravan tussen Beuningen en Kuik, en daarom doe je er 25 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven bij hectometerpaal 6,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. Er komt in Den Haag geen asielopvang in een oud ziekenhuis. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Er was veel protest tegen de opvang in het gebouw. De 4 partijen willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
30: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
29: Ja, flexibel ticket, hè?
30: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
29: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
17: Studio Den Haag van vrijdag de 10e juli. Het tweede deel met Leendert en ik ben Mark. We bespreken een beetje hoe de zomer zal lopen. We bespreken een beetje hoe het afgelopen jaar gelopen is. En we hebben ook nog wat tijd voor corona. Daar valt ook nog wel wat leuks over te melden, denk ik.
18: Mag ik nog één ding over de zomer zeggen?
17: Oh, zeker nog. Ik wil ook nog wel iets zeggen over.
18: Ik had een fear of missing out, nu al. Omdat ik dacht, alles gaat in augustus gebeuren. En dan komt eerst de CMF, dan ben ik met vakantie.
17: Het concept macro-economische verkenningen.
18: Ja, en daar aan de hand van de CMF weten ze, moeten we heel erg gaan bijsturen wat betreft koopkracht en het begrotingstekort, nou, noem het allemaal maar op. Dan gaan de onderhandelingen plaatsvinden, waarbij ook input van de oppositiepartijen gevraagd gaat worden. En maar daar blijft, ik zeg input, daar blijft het ook een beetje bij. Ze gaan de oppositiepartijen vragen van, nou, wat heb jij nodig om begrotingen te steunen, precies zoals jij zegt.
17: Ja.
18: Dan gaan ze kijken in de losse begrotingen, wat kunnen we erin stoppen om steun per deelbegroting te krijgen. En dan de echte onderhandelingen gaan in september nog een keer plaatsvinden. Want
17: bij de algemene beschouwing en dan de algemene financiële beschouwing.
18: Ja, maar ook nog voor Prinsjesdag.
17: Ook nog?
18: Als eigenlijk, want de begrotingen moeten...
17: Want voor Prinsjesdag weten we helemaal niet wat de plannen van de regering zijn.
18: Nee, maar... Dat klopt, maar er lekt natuurlijk een hoop uit. Als de begrotingen klaar zijn, dan moet alles voor een spoedadvies richting de Raad van State. Voor Prinsjesdag. En de verwachting is nu dat tussen de Raad van State en Prinsjesdag er wel wat gaat uitlekken. En dat dat het moment gaat zijn voor oppositiepartijen om een trofee binnen te gaan halen. Dus om te laten zien, hey, wij waren het er niet mee eens. Wij hebben
17: iets bereikt.
18: We hebben toch nog iets bereikt. En dat moet in die periode gaan gebeuren. Ja.
17: Want nog een reden om
18: voor
17: niet
18: de bühne.
17: Maar dit is nog een reden om niet met een deal over links of een deal over rechts te komen. Want je moet al die oppositiepartijen hun kleine deeltjes gunnen.
18: Ja.
17: Maar niemand een enorme trofee. Want dat zei je als coalitie een beetje in je hemd.
18: En ze moeten ook.
17: Zie je, ik word steeds meer overtuigd dat ze echt een minderheidskabinet moeten blijven. Gewoon voor hun eigen gemoedstoestand.
18: Ja. En ze kunnen dan ook laten zien: kijk, wat er lag was niet goed genoeg. En wij hebben toch nog wat voor elkaar gekregen.
17: Absoluut. Ja. En je kan zelfs zeggen, nou, we hebben gewoon een hand uitgestoken. Je merkt het, want ze hebben hem aangenomen. Dus de coalitie kan er ook nog bij winnen als ze dat doen. Hey, er zit iets wat tussen. We hebben de afgelopen weken een paar persconferenties van Jette gehad, maar ook van Jezielkes als vicepremier. En wat mij opviel tussen die twee is in hoe zij voor dan het zaaltje op vrijdagochtend van vrijdagmiddag staan. Met alle persnetjes in rijen van 4 of zo. Jette die praat echt puur en alleen namens iedereen.
18: Uh-huh.
17: Die is de premier van iedereen. En Jezielkes valt elke keer uit haar rol en wordt elke keer ook heel eventjes... Ja, als VVD'er zeg ik dat natuurlijk. Nee, als kabinet zeggen we het volgende. Neemt zij te veel ruimte? Of mag dat gewoon als vicepremier? Neemt Jette te weinig ruimte? Zou hij eigenlijk wat meer af en toe ook moeten zeggen? Nee, sorry, als D66'er heb ik hier nooit voor gekozen. Maar ja, coalitie, hè?
18: Nou, Jette is wel... wat onzichtbaar. Hij is 1 keer in een talkshow geweest. En verder is hij inderdaad de premier van iedereen. En alles wordt vrolijk gebracht.
17: Ja.
18: Ja. En er was natuurlijk ook kritiek. Ik zat die BBB-update te kijken. Over stikstof. En ook daar begon Caroline van der Plas over. Van ja, en dan hebben we een lachende premier die vertelt dat de hele boerenstand even kapot gemaakt wordt. En
17: dat was niet hoe het was, maar...
18: Nee, maar dan kan je...
17: Zo zei zij het wel, ja.
18: En dan kan je het wel of niet eens zijn met de premier. Maar het is inderdaad zo dat dit zulke grote... voor boeren zulke grote besluiten zijn met zoveel impact... dat de manier waarop dat dan gebracht wordt... onder het mom van het kan allemaal wel en lang leven de dobbel... en wij gaan het wel eventjes met elkaar flikken... en zo meteen komt het land van het slot af... Dat miste ook wel wat een beetje empathie, zal ik maar zeggen. Dat was net even te vrolijk.
17: Ja. Dat is kennelijk zo ervaren. In ieder geval door jou en door de mensen van BBB. Heb je eigenlijk helemaal niet zo gezien.
18: Nee?
17: Nee.
18: Ik dacht ook wel, Jamie van Es had ook een filmpje...
17: Die werd er kwalijk genomen dat hij voor dat een opgewekt man was.
18: Ik dacht ook wel, dit is wel erg opgewekt.
17: Ik denk, als je dat niet bent, dan is het een kansloze missie. Je moet totaal... ik zou zeggen, onrealistisch optimistisch zijn om te denken... weet je wat, de afgelopen 40 jaar is het ons niet gelukt... om stikstofproblemen op te lossen, maar ik ga het gewoon doen.
18: Jij zit helemaal in het kamp D66. Het kan wel, we gaan optimistisch brengen.
17: Nee, dat is iets anders. Ik denk dat als je... dat is ook weer gewoon communicatie. Als je zegt dat je het niet gaat redden, dan ga je het niet redden. Dat gold voor Jesse Klaver als hij om zijn plannen vraagt bij de coalitie. Maar dat geldt ook voor Jamie van Essen als hij met stikstofplannen komt. En dan zegt hij, ik heb een plan, ik denk niet dat het gaat lukken, oppositie. Maar ik heb jullie steun toch nodig. En dan heb je al verloren. En dus hij moet wel zeggen, we hebben nu een plan. Dat wordt even moeilijk, maar... Dan kunnen we tenminste weer ook boeren vergunningen verlenen. Want dat hoor ik tegenwoordig heel vaak, dat boeren ook vergunningen nodig hebben. En dat die ook dus last hebben van stikstof.
18: Daar gaat het allemaal om.
17: Nee, dat klopt, maar dat is een zinnetje wat we de vorige regering nooit zo hoorden zeggen. Nee. Schoof, die had het er niet over dat boeren een probleem hadden met stikstofvlot. Ze proberen het een beetje te draaien. Maar heb er weer een beetje vertrouwen in. En sowieso... dat is iets wat in het afgelopen half jaar... want ze komen langzaam op gang, is mijn gevoel. Wat ik wel kan verklaren na een razendsnelle coalitieonderhandeling... voor Nederlandse begrippen, in elk geval. Ik ben de Engelsen ook wel een beetje gewend. Dan ben je
18: daarna ga je je plannen bedenken.
17: Ja, maar dat is hier natuurlijk ook nu wat er gebeurt. Ze zijn met z'n drietjes bij elkaar gaan zitten. Ze hebben hele gedetailleerde plannen gemaakt. Hadden ze toch nog 3 maanden voor nodig of zoiets. En daarna is de echte coalitieonderhandeling natuurlijk pas begonnen... met de oppositie, die ook gewoon niet stopt.
18: Nee, die stopt ook niet. En dat is de les van... er was ook al aangekondigd dat Jesse Klaver gelijk in.
17: Jesse Klaver vond het een probleem. Je kan ook zeggen, we gaan er gewoon met frisse moed tegenaan. En we zien wat er lukt. En lukt het over rechts, top. Lukt het over links, ook goed. Als we maar weer huizen kunnen bouwen... en boeren weer vergunningen kunnen geven... en als de natuur weer een beetje beter wordt...
18: Maar die route over rechts is nog steeds een hele lastige route, hoor.
17: Dat blijft het.
18: Ja. En de vraag is hoe dat na de Provinciale Statenverkiezingen eruit ziet. Ja, zometeen met
17: een
18: nieuwe senaat.
17: Een beetje minder moeten versnipperen daar. Ja. Tenminste.
18: Maar tot nog toe, want we hebben ook een hoop gezeur over het kabinet gehoord. Juist doordat net voor de zomer toch nog die stikstofplannen hebben gemaakt. En hebben gepresenteerd. Ja, dit is wel een hele grote stap gezet. En uiteindelijk, het ging natuurlijk in eerste instantie mis op asiel... Maar nu het Europees Migratiepact, de implementatie daarvan is ook die is in werking. De implementatie in Nederland is aangenomen, hè, of in ieder geval die wet. We hebben ook de reparaties gezien wat betreft het asielnoodmaatregelenwet. Dat waren 2 maatregelen. De ene was de dwangsommen. En de ander was... ben ik even kwijt.
17: Er zit een zekere beweging in. Dat is
18: alleen strafbaarstelling, illegaliteit is niet geregeld. Maar uiteindelijk zijn ze op asiel ook heel ver gekomen.
17: Ja.
18: En 2 beloftes zijn in ieder geval wel heel ingelost.
17: Hoe lees jij dat? Want de coalitie dacht... Oké, we hebben die wet. De PVV heeft hem zelf meegeschreven. Dus die zullen wel voor zijn. Maar dat was dus helemaal niet zo. De asielwetten. Is dat nou... ik dacht, hier leert deze coalitie... dat je de rechtse partijen niet kan vertrouwen... dat ze hier zullen steunen.
18: Dat is ook zo.
17: Ik hoorde Wilma Kieskamp bij de podcast van Trouw iets anders zeggen. Die zei, daar heeft de coalitie geleerd... dat ze niet ervan uit mogen gaan dat er altijd steun is.
18: Ja, maar is dat toch hetzelfde?
17: Nee, dat is net niet hetzelfde. Dat betekent dat ze hebben gewoon de arrogantie gehad... dat ze dachten dat ze een meerderheidskabinet waren. En dat waren ze niet. Want er was een enorme rechtse meerderheid. Behalve hiervoor dan toevallig even. Ja, misschien zit het wel heel dicht bij elkaar. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou daar dus de volgende keer... als je een keertje schrikdraad aangeraakt hebt... de volgende keer word je voorzichtiger.
18: Ja.
17: Ik zou daar de volgende keer denken... rechts vind ik dus spannend. Want ik weet niet of wat ik aan ze heb.
18: Ja. En wat ook duidelijk is geworden... en dat is wel met de begroting van Sjoerd Sjoerdsma... die uiteindelijk ook is aangenomen.
17: Ja.
18: Dat is...
17: Ja, maar zeker zijn ook niet over eerst rechts en daarna over links.
18: Ja, maar het is niet eens zijn eigen begroting. Dat moet er dan ook bij gezegd worden. Dat is nog steeds de begroting van het kabinet Schoof. Maar daar hebben ze wel de les geleerd. Wat we niet kunnen doen is eerst over rechts en daarna over links. Dat is één keer goed gegaan, maar dat kunnen we niet nog een keertje proberen.
17: Nee, dus het was echt een noodgreep natuurlijk ook.
18: Ja, als je over rechts gaat in de Tweede Kamer, moet je ook in de Eerste Kamer over rechts gaan. En vice versa.
17: Ja, anders krijg je hele chagrijnige oppositie.
18: Ja, dan worden ze echt pislink worden ze.
17: Dat betekent dat je geen afspraken meer... Als jij niet betrouwbaar bent, kunnen mensen met jou geen afspraken meer maken.
18: Precies.
17: Dat zullen die rechtse partijen hier gedacht hebben. Dat Sjoerdsma eerst op rechts dacht voor te sorteren en uiteindelijk naar links moest, kennelijk. Om te doen wat hij echt wilde.
18: Ja, en wat ook wel lastig is... De verkiezingsprogramma's, je kan wel denken... Nou ja, in een verkiezingsprogramma zien we dat rechtse partij A... voor het verhogen van de AOW-leeftijd is... Maar dan moet dat wel uiteindelijk ook nog steeds zo blijken... op het moment dat er een voorstel in de Kamer ligt. Want de verkiezingsprogramma's zijn niet altijd leidend. Dat hebben we dus ook gezien in het AOW-dossier.
17: Ja.
18: En dat moeten we zo meteen ook zien als er op de WIA en de WW gekort gaat worden. Houden partijen zich aan wat ze in verkiezingsprogramma's hebben gezet... en laten doorrekenen? Of gaan ze toch ineens er iets anders van vinden... op het moment dat de WW gekort gaat worden? Houden partijen zich aan wat ze in verkiezingsprogramma's hebben gezet...

0: Ik zei al, het loopt heel erg door elkaar heen hoe het afgelopen jaar was en hoe het de komende zomer is. Want dat is namelijk, het gaat steeds over de machtsverhoudingen die er zijn.
1: Er is in ieder geval heel veel veranderd. Vorig jaar was net het kabinet Schoof gevallen, was de PVV er uitgestapt, zat NSC er nog in. Ja. NSC stapte toen in de zomer uit het kabinet. En toen zijn we nog doorgegaan tot in dit jaar met een rompkabinet met alleen BBB en VVD erin. Daar kwam helemaal niets meer uit. Er kwam natuurlijk al heel weinig uit het kabinet Schoof. En het grote verschil is nu wel dat we zien dat het kabinet aan de slag is. Dat we ook qua sfeer in de Tweede Kamer, ja, niet alleen maar geroddel en kwaadpraterij over elkaar horen, maar dat er daadwerkelijk over politiek inhoudelijke issues wordt gesproken.
0: Er wordt ook weer grappen gemaakt in vergaderingen. Eerst was dat uit de plenaire zaal verdwenen en daarna ook wel een beetje uit de commissiezalen. Die zijn altijd minder goed bekeken. Daar durven Kamerleden iets meer van zichzelf te laten zien, heb ik altijd het idee. Maar daar was eigenlijk ook de humor een beetje weg. En dat is er weer. En van links tot rechts, ik bedoel, van PVV tot de Partij voor de Dieren betrap je niet heel vaak op grappen. Maar
1: denk ook niet.
0: Nee, maar de SP dan weer wel. Ja. Dus van SP tot PVV minstens.
1: Ik moet zeggen...
0: Dat is fijn ook voor mensen die hier werken, zoals wij.
1: Ja, en dat is mijn persoonlijke mening en observatie, is dat we nu een betere Kamervoorzitter hebben, vind ik persoonlijk. Ik vind Tom van Kampen een veel betere debatten leiden dan dat Martin Bosma dat deed. Martin Bosma liet debatten vaak gewoon gaan.
0: Ja, en dat was Tom van Kampen zat er veel meer. Ja. Hij deed dat heel bewust. Jullie moeten aan het woord. Ik moet alleen op de klokjes letten. En iedereen moet wel om 11 uur naar huis kunnen, want dan moet het licht uit.
1: Ja, dus daar zat hij wel heel erg op. Vooral op korte interrupties.
0: Ja, en een kort gedichtje.
1: Ja, en een kort gedichtje. Maar ik vind dat Tom van Kampen de debatten uitstekend leidt. En dat ook het niveau beter is geworden daardoor, van de debatcultuur, zal ik maar zeggen.
0: Zou het ook zijn dat de ervaring in de Kamer iets is toegenomen? Gewoon omdat er een paar mensen teruggekomen zijn na de afgelopen verkiezingen die al een paar jaar ervaring hadden inmiddels?
1: Nou, je merkt dat het kabinet veel meer ervaring heeft.
0: Het kabinet heeft ook meer ervaring?
1: Ja, er zitten natuurlijk bewindspersonen die veel meer politieke, ofwel in de Kamer al heel veel ervaring hebben opgedaan. Neem Silvio Erkens en Sjoerd Sjoerdsma. De aanstelling van Sjoerd Sjoerdsma is nog steeds, ook in Den Haag nog wel, de vraag van, is dat nou zo handig geweest om Sjoerdsma op buitenlandse handel te zetten?
0: Het blijkt in de praktijk geen probleem te zijn om naar China te gaan.
1: Dus nee, want hij is
0: misschien is het probleem
1: geweest
0: in de grote
1: maar je merkt wel dat er veel meer ervaring vanuit het kabinet is.
0: Ja. Ja. En dat helpt natuurlijk ook als je gewoon mensen hebt die niet alleen inhoudelijk weten wat ze vinden,
1: maar ook weten hoe het in Den Haag werkt.
0: Maar ook weten hoe precies.
1: Dat je mensen moet bellen. En
0: hoe SG's en DG's, de topambtenaren op ministeries, hoe die functioneren, hoe je die kan gebruiken of tegen je in het harnas kan jagen. Hoe je met Kamerleden en met fracties overweg kan of niet, als je dat niet wil.
1: Ik had van de week zelf nog een gesprek met een oud spindokter. En wat wel interessant is aan de manier waarop het gegaan is rondom de deal, de stikstofafspraken met Pro, is dat in de tijd van Rutte 2 moest er ook veel gedeeld worden, omdat er geen meerderheid in de Senaat was. Maar dat gebeurde allemaal aan publiek, met grote onderhandelingen tot diep in de nacht. En eigenlijk de deal, zowel de onderwijsbegrotingsdeal met Sjoerdsma als de stikstofdeal, is echt in de achterkamertjes in stilte gebeurd. Het is niet zo dat ze ergens zijn gezitten op een ministerie of in de Tweede Kamer de pers opgetrommeld hebben. Nu gaan we over stikstof praten. Nu gaan we over de begroting
0: doorhalen.
1: Jullie gaan een nachtje doorhalen. Het wordt allemaal heel spannend. Dat politieke spel is niet gespeeld. En dat zegt misschien ook wel iets.
0: Zegt iets over de winst om het goed af te laten lopen.
1: Ja.
0: En het zegt iets anders. Het zegt iets over dat Rob Jetten een leerling is van Mark Rutte. Rutte hield er niet van om debatten in het openbaar te houden. Als er een openbaar debat was, dan moest de uitslag eigenlijk van tevoren al vast liggen. Gewoon omdat iedereen zich al gecommitteerd had aan wat er afgesproken was, wat het dan ook was. En ik denk dat Mark, hij heeft natuurlijk als minister van Klimaat, Energie, onder Rutte een tijdje gewerkt. Mm-hmm. Dat was ook niet de beste periode uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Maar ik denk wel dat hij daar veel heeft afgekeken van hoe Rutte dat deed als minister.
1: Je bent niet alleen afhankelijk van hoe je als coalitiepartijen hiermee om wil gaan.
0: Nee,
1: maar ook de oppositie. Want als je geleerd had, als Pro geleerd had van

0: D66... dan hadden zij constant de media ingelicht... wanneer er gesproken werd over belangrijke zaken. Want dat gebeurde bij het kabinet Rutte-Asscher. Dan zorgde Pechtold ervoor dat de hele handel... de hele parlementaire pers bij hem op de gang stond... omdat ze wisten vanuit D66... er gaat onderhandeld worden over zus of zo.
1: Maar ik denk dat Pro nog steeds denkt dat het haalbaar is... dat uiteindelijk er een grote deal over links komt. Wat het meest voor de hand ligt met de huidige kamersamenstelling. Maar wat het minst voor de hand ligt als je naar de VVD kijkt. Dus ik denk dat zij ook dus constructiever dan constructief willen zijn... om dat mogelijk te maken.
0: Ja, en, ja,
1: ten onrechte, denk ik. Maar dat is hun inschatting en dit is mijn inschatting.
0: Maar dat betekent ook dat Pro ook op een dergelijke manier laat zien... dat zij wel belang eraan hechten dat dit... allemaal een beetje low-key, wel afgesproken wordt en uiteindelijk geregeld.
1: En dan wel heel stellig voor het debat nog even hardop... we hadden het net over piketpaaltjes, maar hier werd ook door Pro... een piketpaaltje geslagen natuurlijk. We steunen dit op voorwaarde dat het niet wordt afgezwakt. Mm-hmm. En dat 2 dagen voor het debat door je fractievoorzitter laat zeggen... nou, dan is het onbeweeglijk. Want als je het wel verandert, dan is Klaver weg... en dat kan de partij ook niet hebben.
0: Nee, maar op zich had Laura Bromet, de woordvoerder landbouw bij Pro... had het ook wel al in het verleden heel vaak aangekondigd. Als er nu een pakket komt waar daadwerkelijk iets mee gaat gebeuren... zet ik mijn handtekening eronder.
1: Ja, klopt.
0: Per direct. Dus wat dat betreft konden ze ook niet meer terug.
1: Ik denk dat het geheugen van de gemiddelde Nederlander... en zeker
0: maar daar
1: dat
0: zijn wij voor,
1: Kamerleden...
0: Om mensen dan eraan te herinneren dat ze dat gezegd hebben.
1: Nou, je woord breken is in Den Haag best makkelijk.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: En dan gaan wij misschien zeggen, nou, dat hadden ze niet beloofd. Maar de vraag is of dat aankomt bij de burger in het land.
0: Ja, maar de achterban van Pro... wil wel heel graag dat er iets gebeurt op stikstof. En om daar, als er een pakket ligt en je kan het aan de meerderheid helpen... dat zal dan de achterban ook wel lastig uitleggen worden... hoor, als ze daar niet mee akkoord gaan.
1: Het blijft lastig. Maar niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Waar we het helemaal in het begin over hadden was box 3.
0: Ja, de vraag is natuurlijk... jij wil liever niet meer over box 3 praten.
1: Maar ik wilde vorige keer graag 1 keer een aflevering zonder box 3... zoals ik ook af en toe een nieuwsuitzending zonder Donald Trump... gewoon nodig heb om een goed leven te hebben.
0: Ik zit in mijn eigen... Mijn goede voornemen voor volgend seizoen is niet meer om te zeggen... de grote vraag is natuurlijk. Dat moet ik echt maar stoppen. Box 3. De coalitie weet echt niet of het gaat lukken... ook niet met novellen om box 3 door de Senaat te krijgen. Grote zorgen over. Want of het genoeg gaat zijn voor het CDA en de VVD... en die gaan elkaar vasthouden... er moet nog heel veel water door de Rijn, hè, zeggen ze altijd... voordat box 3 opgelost gaat worden deze zomer. Dat wordt echt een heel lastig
1: probleem. Waar zit nou in essentie het probleem?
0: Dat op een paar punten. Dat op het moment dat nu... het wordt dan een tussenregeling, maar met op het... vermogensdeel wat betreft aandelen. Dus dat daar nog een vermogensaanwasbelasting gaat zijn. Daar kunnen eigenlijk CDA en VVD niet mee leven. En de angst is ook dat op het moment dat dat ingevoerd is... dat nieuwe wetgeving zo lang gaat duren... dat dit een tijdelijke permanente regeling gaat worden.
1: Niet zo permanent als een tijdelijke wet, zeggen ze dan. Ja, dus en dat risico bestaat.
0: Dat zijn de grote angsten. Ja.
1: En ik stel die vraag zo, omdat ik op de radio ook nog eventjes... voor we afscheid nemen, de zomerserie wil aankondigen... die we van de volgende week hebben. Dan gaan we namelijk... we hebben namelijk altijd de neiging om heel constructief mee te denken. Want dit is het probleem, hoe kan je het oplossen? Wat zou de ene partij kunnen willen? Wat zou de andere partij? Hoe kunnen ze elkaar tegemoetkomen? Maar eigenlijk wil ik 1 stapje achteruit doen. We gaan 6 grote onderwerpen waar het kabinet van gezegd heeft... het kan wel. Met BNR-experts, dus Han de Jong, Michael Toorn... dat soort types die je van de zender ook kent... in kaart brengen wat nou eigenlijk de politieke kwestie is... die opgelost moet worden. En dat is, soms zijn dat heel ingewikkelde kwesties. Soms zijn ze misschien heel simpel.
0: Dus als je Michaël van der Toorn noemt, zij zit voor ons in Europa.
1: Dan gaan we in defensie.
0: Gaan we het over eurobonds hebben?
1: Wat is nou eigenlijk de politieke vraag die onder eurobonds ligt? Want de VVD weten we, die willen het niet. Wat is nou het probleem daar eigenlijk mee? En dat wil ik heel graag dat we het even juist verschrikkelijk politiek maken.
0: Leuk.
1: Om te achterhalen wat nou. Waarom die partijen soms zo moeilijk tot elkaar komen. Dus dan gaan we een stapje achteruit doen. En dan met een beetje geluk komen we deze zomer tot allerlei diepe inzichten. Met alle mensen die je van BNR kent.
0: Dan kunnen we alvast vertellen wat volgende week dan ons thema is.
1: Ja, dat kunnen we wel, maar dat heb ik nu niet paraat. Ja,
0: maar ik wel. Ik heb het uiteraard opgeschreven. Met Han de Jong gaan we het hebben.
1: We beginnen volgende week met Han de Jong naar de economie.
0: Over economie gaan we het hebben. En de week daarna gaan we het over de woningbouw hebben. Met Maarten Bouwhuis. Dus ja, we hebben het hartstikke... zit ik nou goed in mijn agenda te kijken?
1: Ja, zie je, daar ga je alweer.
0: Hier zit ik alweer, nee. Ja,
1: belofte maakt schuld, maar in volgende
0: we beginnen met Defensie.
1: We beginnen met Michal, volgende week.
0: Ja, met Defensie.
1: Ja,
0: daarna economie en daarna gaan we het over wonen hebben.
1: Kijk aan. Dan heb je een beetje een gevoel wat er de komende weken te gebeuren staat in deze podcast. Want in Den Haag zelf zijn nu de vergaderzalen gesloten. Er gebeurt eigenlijk bijna niks meer. We zitten in een gebouw. Er liep net nog een mevrouw door de gang terwijl we aan de podcast aan het opnemen zijn met zo'n schoonmaakkarretje. Want die gaan gewoon door. Of we het nou vuil maken of niet. Door, We komen aan het einde van deze podcast voor vandaag. Wil je het ook nog over corona horen? Dan ga je nu naar je podcast-app, zoek je daar naar Studio Den Haag. Dan krijg je bovendien, als je je abonneert, volgende week meteen die eerste aflevering ook gewoon in je podcast-app. Dus tot daar. En anders, tot volgende week.

0: Luister vandaag, begrijp morgen.
1: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
2: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
3: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
9: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli, meer rust, meer rendement.
11: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
12: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
14: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
15: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
14: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
16: Het is ongekend wat hier gebeurt.
14: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk met 630 kilometer file en dat merk je op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden aan de A27. Je loopt hier een uur vertraging op. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Je doet er 20 minuten langer over tussen Sliedrecht-West en Gorkum. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst-Denberg en Loenen 2 kilometer met 25 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A1. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch richting Eindhoven bij hectometerpaal 123,4. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 125,3. En de A79 Heerle richting Maastricht bij 8,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt krijgt een boete van €70. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. 65-plussers balen dat ze binnenkort het volle pond moeten betalen in het openbaar vervoer. Dat laten ze weten in een petitie die al meer dan 10.000 keer is getekend. De landelijke korting verdwijnt volgend jaar, maar levert wel voordeel op voor ouders met jonge kinderen. Die mogen voortaan gratis met het OV. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zometeen in de Nationale Autoshow.
21: Erik Berkhoff, topman van de Van Mossel Automotive Groep. Ja, twee keer van achter elkaar, zoals het voor. Over de eerste helft van het jaar, dat zeer goed is verlopen.
20: Oh ja, wij zijn natuurlijk benieuwd naar zijn visie ook op het overheidsbeleid.
21: Oh ja,
20: zouden we eind hebben.
21: Vast hij is heel enthousiast.
20: Blijf luisteren.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
24: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
23: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
25: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
26: I ended seven wars. Never happened before.
27: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
28: The war in Ukraine for Europe's future.
25: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
31: In de BNR-app
30: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
20: Van Mossel, de grootste autodealer van ons land, is weer wat groter geworden.
21: Ja, en weer zo'n saai verhaal, want hij kijkt terug op een zeer goed halfjaar. Nou, dat hebben we eerder gehoord. Het is toch kommer en kwel in de autosector. Straks meer met topman Erik Berkhoff.
20: Ja, en verder een rijtest in de Polestar 5. Maar eerst, een Nederlander gaat het Duitse automerk Wiesmann nieuw leven inblazen. Dat is Jasper den Dopper, die we kennen als de spijkerenthousiast. Hij kiest voor een nieuw avontuur en vertelt er bij ons in de show meer over.
21: Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
22: Ja, ze hadden mij gevraagd.
21: Ja. Dus,
20: en dan zeg je gelijk ja.
22: Ja, ja, absoluut. Ja, ik had tijd over.
20: Ja, ja, ja.
22: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
20: Mm-hmm.
22: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
20: Victor
22: tijd
20: Müller.
22: Ja.
20: Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
22: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
21: Ja, ja. Voor de leek, Wiesmann. Wij kennen het, maar misschien even goed, even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
22: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
21: Ze broer wilden... Wies en man? Nee.
22: twee, gewoon de M en de F van MF van Wiesmann. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesmann opgericht.
20: Mm-hmm.
22: En dat is ongeveer een 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de voor MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
21: Ja. En wat alleen maar met techniek? BMW. Alleen maar BMW.
22: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
21: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
0: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesman, is die wel een nieuwe Wiesman begonnen met op basis van een Z4.
21: Yeah.
0: Ja, volledig mislukt ook.
21: Oké, maar dit Wiesman is iets anders dan wat maken ze zelf? Wat
0: alles.
21: Is
0: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesman eigen.
21: Yeah.
0: Maar voor de rest is alles eigenlijk inkoop.
21: Maar het zijn roadsters, hè? Dus het is
0: niet alleen.
21: Ja.
0: Ook coupés.
21: Ook, je hebt gelijk. Ja, ja. Jij weet dat, jij werkt zo.
0: Ja.
21: Maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving, dat recept.
0: Ja, een beetje toch zoals Spyker, heel erg analoog. Veel vermogen, de laatste die had 577 pk.
21: Ja, nou, dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
0: V8 biturbo.
21: Nee, is best veel.
1: Is het vergelijkbaar met Spyker of is dat toch echt
0: ik vind wel, qua interieur absoluut. Ja, ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt, dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja.
21: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd, Spyker is iets meer dan 200. Als we
0: hier,
21: zelfs
0: hier een nulletje erachter.
21: 2000. Ja, okay. Dat is wel serieus, ja.
0: Heel serieus. Ja. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spykers eigenlijk.
21: Ja. Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Hey, wil jij, kom jij
0: eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spyker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En toen dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spyker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
21: Ja, okay.
0: Want ik heb daar gewoon een fabriek.
21: Ja.
0: Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spyker heb gedaan.
21: Ja, van Spyker had je een schuur.
0: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
21: een hond.
0: Ja. Helemaal niks.
1: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
0: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met onderdelen, financiën, een focus, maar ook, je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Nee. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
1: Ja, dat zei Jasper den Dopper. Deze zomer een uitgebreid gesprek met hem. En de hele zomer vind je iedere woensdagochtend een Break de Week aflevering in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen.
2: De Nationale Autoshow.
1: De Van Mossel Automotive Group kijkt terug op een zeer goed half jaar. De grootste dealerholding van Nederland breidt de komende week officieel uit naar het achtste land alweer, Polen. Erik Berghoff is de CEO van Van Mossel Automotive Group. Welkom, we kennen elkaar, dus we kunnen tutoyeren, toch?
3: Ja, zeker.
1: Nou, fijn. Jij spreekt zelf van een zeer goed eerste half jaar. Wat houdt zeer goed in bij meneer Berghoff?
3: Zeer goed betekent dat we de aantallen gehaald hebben die we graag willen halen. En uiteraard daar het financiële resultaat bij, wat daar dan ook weer op zijn beurt bij hoort. En ik hoorde net zeggen van, weer goed. Ja, gelukkig wel, want uiteindelijk daar zijn we elke dag vroeg voor op. Ik begrijp wel jouw opmerking, hè? Want je leest natuurlijk in alle dagbladen en alle nieuwsbladen, zeker de automotorbladen, hoe kommer en kwel dat het dan wel niet is.
1: Nou, ja.
3: Ik wil dat toch even een beetje verdedigen, want dat kommer en kwel, dat is misschien bij onze fabrikanten, die zitten natuurlijk toch met allerlei andere problemen dan wat wij in Europa zien. Als je niet meer kunt leveren in Rusland, als je maar een heel klein deel kunt leveren nog in China. En ook meneer Trump, die remt jouw afzet af. Dan is dat voor een fabriek ongelooflijk vervelend. Maar dat wil niet zeggen dat de Europese markt nou daarmee onderuit gaat. En ik denk dat we kunnen zien, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, dat redelijk tot goed door blijft draaien.
21: Nou, sterker nog, je zou theoretisch betere deals kunnen doen met fabrikanten, omdat ze hebben een beetje capaciteit over. Of valt dat nog wel mee? Nou,
3: dat vind ik nog meevallen. Want ik vind dat leeftijden weer aan het oplopen zijn.
21: Okay.
3: Dus toch op een of andere manier is een markt wel specifiek een markt. En dat daar geen andere capaciteiten tot nu toe voor aangewend worden.
21: Nee. Dus de auto's die in Amerika geleverd zouden worden, ja, die hoeven wij hier niet. Daar komt natuurlijk een beetje op neer. Grofweg.
3: Het zijn natuurlijk ook allemaal wel andere gespecificeerde auto's. Maar er worden ook veel maatregelen genomen om natuurlijk die afzet die daar wegvalt op een andere manier te compenseren. En dat kan zijn door meer auto's proberen door dat straatje Europa te krijgen.
21: Mm-hmm.
3: Maar er zijn gelukkig ook nog andere werelddelen waar wel nog de mogelijkheden zijn.
21: Ja.
3: Australië, Nieuw-Zeeland.
21: Ja. Nou hebben wij ook wel naar cijfers gekeken van gebruikte auto's gaat volgens mij wel lekker. Maar nieuwe auto's, als we zeg maar voor heel Nederland kijken, in ieder geval denk ik, dat loopt wel een beetje achter bij wat het zou kunnen zijn of moeten zijn, horen te zijn. Ja.
3: Het is net hoe je dat alweer bekijkt. Als je vergelijkt met de laatste 3 jaar, dan denk ik dat het gewoon op koers is. En dan is het een keer 1-2% plus of 1-2% min. Vergelijk je dat met 7 jaar geleden, ja, dan zijn we wel ver achter. Hè? Want toen spraken we over gemiddeld van 480.000 auto's per jaar. En nu nog over 350.000 auto's per jaar. Maar daar zie je dan wel de kentering in, dat op gebruikte autogebied, dat daar wel een enorme verbeteringsslag plaatsgevonden. Uiteindelijk, als je ze bij elkaar optelt, nieuw en gebruikte auto's, ga je toch ongeveer weer in dezelfde markt terechtkomen.
21: Ja, 1,6 miljoen toch?
5: Ja, 1,6 miljoen.
21: Zoiets.
3: Alleen je zult als bedrijf, en dat geldt ook heel duidelijk voor ons, daar heel goed op moeten acteren. Als je denkt, hé, ik ga toch wat krapte krijgen opnieuw, ja, dan moet je gaan schakelen op gebruikte auto's. Dus, en allebei hebben ze specifieke eigenschappen, maar je zult op beide heel goed moeten acteren.
5: Ja, op beide acteren binnen een land, maar jullie zijn natuurlijk met Van Mossel ook actief in andere landen. Helpt dat ook inderdaad, hè, die schaalgrootte om inderdaad klappen op sommige markten op te vangen met succes in andere markten?
3: Zeker, zeer zeker. En vooral het kijken van welke auto past nou bij het beste bij het land. Hè. Ja. We hebben de afgelopen 18 maanden gezien dat Denemarken bijvoorbeeld, waar wij actief zijn, een land is waar heel veel EV's nog echte aanvragen in waren. Maar je zag bijvoorbeeld in Duitsland dat er weer verder achterbleef op EV. Dus de dieseltjes van Denemarken die zijn naar Duitsland vertrokken en de EV's van Nederland en België zijn weer in grote getalen naar Denemarken vertrokken. En zo probeer je toch continu de beste opties te vinden en juist ook de balans te vinden voor het ene land en het andere.
21: Maar dit pleit ook voor Van Mossel die gewoon overal in Europa actief is, zodat je zelf een beetje kan schuiven met al die auto's.
3: Het helpt. Het is niet zo dat 30% van onze omzet is of zo, maar het helpt wel. Het is wel 10% al wel nu.
5: Nou, dat is toch best wel fors, 10%, toch?
3: Fors. En we zien het elke maand wat groeien. En ik voorspel dat ook voor de toekomst ons gaat helpen. Maar ook onze klant kan helpen, want uiteindelijk krijgen we de juiste auto op de juiste plaats.
21: Ja. Maar hebben jullie dan een soort intern, zeg maar, groot voorraadsysteem, ook dat zo voorstellen?
3: Ja.
21: We gaan het straks over Polen hebben. Dat ik kan kijken wat er in Polen staat. Hier eens een keer in Waalwijk in de showroom staan, wijze van. Nee, maar dat is wat je wil. Dat je natuurlijk eigenlijk ook als intern voor jullie, dat je echt inzicht hebt van, joh, hier, kijk, dit hebben we nog.
3: Ja, nee, maar dat hebben we echt. We hebben echt een heel duidelijk overzicht van onze voorraadlijsten. Zowel voor nieuwe auto's als gebruikte auto's. Alleen je ziet bij nieuwe auto's speelt dat eigenlijk niet. Het gaat echt over gebruikte auto's die wij over de landsgrenzen heen goed kunnen wegzetten.
5: Over die gebruikte auto's gesproken, hè? We hebben wat extra vraag naar elektrische gebruikte auto's gezien. Merken jullie dat ook inderdaad?
3: Ja, we zien de laatste 3 maanden dat daar een betere opbrengst voor staat, maar ook vooral een betere afzet voor staat. Ook weer niet met 20% meer of zo, maar wel tussen de 5 en 15% zien we een stijging in de verkoop van elektrische auto's.
21: En compenseer je daarmee die restwaardeverliezen die er waren? Ik zeg niet dat het voor jullie per se restwaarde, maar over het algemeen. Zie je dat het een beetje bijtrekt?
5: Mossel heeft ook een lease-tak.
21: Ja, dat is waar.
3: We hebben een grote lease-tak, maar gelukkig daarin, tenminste in het verleden, niet zo heel veel elektrische auto's in gehad. Wij kijken vooral, we proberen vooral onze eigen merken die wij zelf nieuw leveren in onze lease-portefeuille te zetten. Dus een paar merken die zware klappen gehad hebben in de restwaardeopbrengsten, die zitten niet in onze portfolio. Nou, duidelijk welk merk dat is. Ja. Die hebben we niet. En daar zijn we op dat moment ook zeker blij mee geweest.
21: Ja. Dus, zie je dat het door gaat zetten, de momentum van stijging van die prijzen van de elektrische auto's?
3: Het gaat elke keer beter worden, omdat de vraag groter wordt. Je ziet dat consumenten, we hebben eerst die consument van die nieuwe auto enorm moeten motiveren om toch naar die elektrische auto's te kijken. Dat lukte heel moeilijk bij gebruikte auto's. Maar we zien stap bij stap dat dat beter wordt. Dat ook de consument voor een gebruikte auto zich ook echt aan het faciliteren is met laadpalen en welke mogelijkheden dat ze hebben om uiteindelijk ook over te gaan naar die elektrische auto.
21: Rijdt meneer Berkhoff zelf ook regelmatig elektrisch? Of?
3: Regelmatig.
21: Vandaag niet, zag ik.
3: Nee. Het merk waar ik vandaag naartoe moest heeft nog niet zo heel veel elektrische auto's. Maar ik ga morgen bijvoorbeeld weer naar Mercedes toe. En dan hebben we een hele goede EQS die dat
20: prima gaat doen. Oké, maar dat pas je echt serieus aan op je afspraken in je agenda?
3: Ja. Dat is mijn job.
20: Ja. Het is ook wel slim. Ik denk dat ik het ook zou doen. Het is ook wel leuk, toch?
3: Nou, maar ook het respect naar het merk toe waar je werkt. Hè, dat is wel heel belangrijk.
21: Ja, maar jullie hebben ook wel wat merken waar je niet EQS en een grote SUV waar je vandaag was, zeg maar, hebt. Pak je dan ook zo'n kleintje? Dan,
3: als dat moet,
21: als dat moet. En nu denken ze ergens bij een aantal dingen. Oh, daarom komt hij nooit langs. Hij wil niet eens...
20: Ik merk wel dat het niet helemaal van harte gaat, toch?
3: Nee. Echt niet. We doen dat met plezier.
20: Ja, oké.
21: Ja, de pseudo-eindheffing moeten we het ook weer eens over hebben. Dat
20: per gaat 1 januari, iedere
21: week over extra bijtelling feitelijk, hè, op elektrische, sorry, op niet-elektrische auto's. Die gaat per 1 januari 2027, komt al, dat is al redelijk dichtbij.
3: Ja.
21: Merken jullie dit al, dat er aankomt? Wordt er al voor gesorteerd?
3: Je merkt er wel al iets van, maar ik vind nog... Dat valt mij tegen. Ik had echt gedacht dat het al veel meer zou zijn. Maar er is ook alweer een verklaring voor, denk ik. We hebben natuurlijk een enorme schuimbeweging gehad vorig jaar in november en december. Toen de bijtelling van elektrische auto's fors omhoog zou gaan. En de overheid draait dat dan 14 dagen voor het moment dat het gaat gebeuren, draait dat terug.
21: Ja. Nee, het was 23 werkdagen. Ik heb ze geteld.
3: Je hebt geteld. Voor mij was het korter.
21: Ja.
3: Maar laten we dan maar zeggen 14 dagen voor de kerst.
21: Ja.
3: Maar dat is niet goed. Nee. Dat maakt die consument gewoon heel veel onduidelijkheid met zich over zich heen krijgt. En dat moet je, denk ik, als overheid voorkomen. Wij kunnen daar ook niet veranderen, want die ervaring hebben ze gehad vorig jaar. Dus iedereen is nog een beetje aan het kijken van, gaat het nu wel echt door?
21: Ja.
3: Nou, ik denk dat het echt doorgaat.
21: Ja.
3: En is dat dan goed of slecht? Ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk heel goed is. We moeten toch om.
21: Is dat
20: Wacht even, heel even terug van de verwachting dat het wel doorgaat. Hè? Want Prinsjesdag komt er nog aan. Dat is altijd een moment voor de overheid om toch wat aanpassingen te doen. Toch even wat cadeautjes uit te delen aan het publiek. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze tegen zeggen... Ja, die pseudo-eindheffing, dat is hem niet helemaal.
3: Nou, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren.
20: En waarom niet?
3: Nou, er zijn door onze branchevereniging, die daar heel actief mee bezig geweest is, die hebben echt de laatste maanden daar heel veel tijd aan besteed om zelfs een paar logische, praktische wijzigingen erin te krijgen. En dat was al een hele opgave. Gelukkig.
20: Zoals de huurauto, de lesauto.
3: Ja, gelukkig is dat ook gelukt, hè, want het moet zeker werkbaar blijven. Maar gezien het feit dat daar toch wel heel straf op ingegaan is, denk ik dat het echt niet meer gaat veranderen.
20: Nee. Oké. Maar je zegt ook, het is goed.
3: Ja. Ik denk, in die zin, het moet gewoon duidelijk zijn. Ik denk dat de overheid ons echt moet gaan helpen met duidelijkheid over het hele waar.
21: Nou ja, duidelijk is het wel, maar...
3: Ja, alleen over pseudo-eindheffing.
21: Maar het is weer een extra belasting erop. He, dus op de benzineauto zit er BTW, dat zit op iedere auto, MRB, Best Force. En dan als je mijn zaken erin zit, BTW, mijn correctie moet je doen. Pseudo-eindheffing, bijtelling, MRB is Force. Nou, weet je, het telt wel op. Feitelijk zeg maar onverkoopbaar straks een zakelijke auto met een verbrandingsmotor. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Als de pseudo-eindheffing die bijdrage gaat kosten, zeker wel. Maar goed, daar kun je daarvoor kiezen. En als je zegt, nou, ik ga mijn medewerkers dan toch echt overdragen naar een elektrische auto, dan heb je die kosten niet.
21: Nee. Dus in het kader van beweging daar naartoe is het goed.
3: Ja, ik denk, we hebben het gisteravond toevallig nog in onze branchevereniging de BOVAG heel duidelijk over gesproken.
21: Yeah.
3: Het liefst hebben we alles goedkoper. Maar als zou het maar gewoon in zijn totale autobeleid hetzelfde blijven, desnoods nog een paar procent duurder, maar keiharde duidelijkheid voor de komende 3 of liefst 5 jaar.
21: Ja.
3: Daar zou je zowel de branche, maar ook vooral denk ik de burger, heel veel plezier mee doen.
21: Ja. Oké, okay. Dus maar eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste. In ieder geval duidelijkheid. Ja.
20: Dan krijgen we die zekerheid dan, dat het in elk geval voor de komende 5 jaar geregeld wordt?
3: Ja, daar is de lobby's zijn daar volop voor aan de gang. Ja. En hopelijk gaan we daar antwoord op krijgen. Maar die duidelijkheid dat we antwoord krijgen, ja, die is er nog niet.
21: Nee. Nou ja, dat is misschien ook wel tekenend. Hè? Dus het gesprek met Den Haag is af en toe wel moeizaam. Om daar gewoon zeg maar, de boodschap goed over te krijgen. En ook hele zinnige dingen. Daar wordt natuurlijk zeg maar, wel heel langzaam en moeizaam op gereageerd.
3: Heel jammer.
21: Ja.
3: Heel
21: ja.
3: jammer, want het zou elke keer gesprek wat ik ervaar, als ik een terugkoppeling krijg, dan denkt iedereen daar bij de overheid, het moet goedkoper. Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ja, graag.
20: Ja, maar, natuurlijk, ja.
3: Heel graag voor de burger, maar het gaat over de duidelijkheid.
21: Ja.
3: Hoe gaan we het nou met elkaar afspreken de komende 3 tot 5 jaar...
21: Ja.
3: dat er rust is op dat autobeleid?
21: Ja. De zakelijke auto met verbrandingsmotor, nou die wordt duurder. Laten we het ons daar op houden. Maar betekent dat automatisch dat aandeel elektrisch fors omhoog gaat?
3: Ja, dat denk ik wel. De zakelijke markt is natuurlijk erg groot.
21: Ja.
3: Ik denk echt dat wij, we zitten nu een beetje rond die 30% blijven verhangen wat aan elektrische voertuigen ingezet wordt.
21: Uh-huh.
3: Op jaarbasis, en de ene keer is het 33 en dan een keer 28, maar ergens rond die 30%. Ik verwacht echt na 1 januari dat naar 45-50% gaat lopen.
21: Ja. En wordt dat dan 45-50% van dezelfde omvang van de markt? Of is dit weer zo'n tik naar beneden? We hebben elke keer tikken naar beneden hè, qua nieuw verkopen. Omdat ja, het wordt duurder en ingewikkelder. En de mensen denken, laat maar, ik doe wel tweedehands.
3: Nee, maar het wordt niet duurder. Hè. Ook die brandstofauto wordt niet duurder. Die wordt alleen duurder wanneer jij hem zakelijk gaat rijden.
21: Ja, ja.
3: Maar hij wordt niet duurder. Dus nee. Er is voor de berijder een volledige mogelijkheid om gewoon elektrisch te gaan rijden.
21: Ja. Of privé die auto te kopen. Of, alleen, heb je een beetje scherp van welk gedeelte van dat soort auto's zakelijk wordt gekocht?
3: Ja, dat blijft toch in mijn beleving de range die nu ook bij een private lease auto geldt. Hè.
21: Ja.
3: Je ziet toch, en af en toe, dan zie je wat duurdere auto's in die private lease gaan.
21: Uh-huh.
3: Maar dat is nog steeds te beperkt. Dus je zit toch categorie B, C. Hè, dan praten we over de, zeg maar de Golf Kia EV3-achtige auto's. Die auto's die vallen in die categorie dat nog net zeg maar in private lease aantrekkelijk kan zijn.
21: Ja.
3: In de hogere varianten denk ik dat lastiger wordt.
21: Ja. Maar er gaat natuurlijk gewoon een deel van de markt dan verdwijnen feitelijk. Ik was gisteren bij een partij die hele dure SUV's koopt met een stekker en een verbrandingsmotor. En zei, ja, we hebben het nu druk. We gaan nu even dit jaar nog heel hoop afleveren. Maar toch heel veel zakelijk gekocht. Dat is natuurlijk een niche.
3: Ja. Ja, die gaat zeker nog voor 1 januari. Blijf je een categorie mensen houden die zeggen, joh, ik ga nog 1 keer voor een brandstofauto. Die gaat er komen.
20: En dat wordt dan vaak plug-in hybride?
3: Plug-in hybride, ja, want het heeft ook weer met de BPM te maken. Hè. Weer een belasting die bij die auto's gunstig zijn. Die gaan er komen. Maar ik denk toch ook echt wel dat de mensen zich een klein beetje bij aan het neerleggen zijn. Dat zien we gewoon, joh, ik vind elektrisch prima. Hoe moet ik met mijn laadpalen omgaan? Dus wij zijn vooral bezig om onze klanten enorm goed te adviseren op gebied van energie.
21: Ja, en wat adviseer je ze als er gewoon geen uitbreiding van hun stroom aansluiting kunnen krijgen?
20: Stel ze wonen in Utrecht.
3: Ja, ja gewoon geen televisie meer kijken. En
20: verhuizen, gewoon verhuizen.
3: Voetballen van tv afhalen. Ja, nou ja. Dan krijg je meer energie.
21: Verhuizen naar Polen, daar zitten we ook. Daar mag je nog wel dikke auto's rijden.
3: Ja, daar speelt dat namelijk helemaal niet.
21: Nee, precies. Nee, is waar.
20: Nee, daarover gesproken, Van Mossel is in Nederland al jaren de grootste. Verkoopt nu 51 merken. Dat is ongelooflijk veel. Is het doel hier in Nederland bereikt?
3: Ja.
20: Ben je klaar?
3: Klaar ben je nooit. Daar gaat altijd één vestiging verdwijnen en 1 of 2 vestigingen erbij. Ja. Dat blijft een continu proces om dat op die blueprint zo optimaal mogelijk te maken. En toch word je af en toe weer verrast dat er in één keer weer iets te kopen wat toch nog bij je past. Wat toch nog in een regio is waar je misschien wat minder bezet bent. En toevallig ook nog met een merk wat je nog niet hebt.
20: Oké, okay, dus, welke zijn dat? Welke regio, welk merk?
3: Ja, dus de regio Oost bijvoorbeeld zouden wij nog wat sterker willen zijn. Hè? Dus regio Nijmegen, Arnhem, die regio zouden we nog sterker kunnen zijn. Nou, als daar een een ander merk vrij zou komen of wat niet aansluit of wat aan zou kunnen sluiten op onze bestaande merken, zouden we daarin geïnteresseerd zijn.
21: Ik ben even heel hard aan het zoeken, maar naast Ferrari en Lamborghini en Bentley kan ik nog niet zoveel verzinnen wat jullie nog niet doen. Maar
3: Bentley hebben we wel.
21: Oh, Bentley hebben we wel. Nou, zie je, zelfs daar dat ik mis.
3: Maar nee, we hebben gezegd, geen Ferrari en geen Lamborghini en geen Rolls Royce. En geen Mazda. Dat zijn eigenlijk buiten dan Tesla en een aantal Chinese merken die we nog niet hebben of niet willen.
21: Ja. Maar die wil je ook niet allemaal.
3: Nee.
21: Nee. Zie je het aantal vestigingen groeien nog, zeg maar? Of gaan jullie toch nog weer. Gaat weer een beetje inklinken de komende jaren? Wat is de trend?
3: Nee, vestigingen zullen bij ons voorlopig nog groeien. Ja. Alleen als je gaat kijken, vestigingen op een regio of vestigingen op een land per merk, die gaan dalen.
21: Ja.
3: Dat is, ik denk, een fabrikant en een importeur blijft daar toch het continu het optimale in zoeken. En daar gaan we uiteraard in mee.
20: Zometeen.
21: We praten verder met Erik Berkhof, topman van de Van Mossel Automotive Group.
20: Ja, over de vele Chinese automerken die het hier in ons land en Europa proberen. Wie gaat het overleven? Nou, je hoort het zo.
21: Blijf luisteren.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
30: Hoge energieprijzen.
31: Oplopende kosten.
30: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
31: Rechtstreeks van jou de beslisser.
30: We stellen korte, gerichte vragen
31: over wat er speelt
30: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
31: Ben jij die beslisser?
30: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staat nu 650 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 30 minuten vertraging. Op de A4 richting Den Haag staat een auto in brand tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Het rijdt langzaam met 19 kilometer met 60 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. De A6 Lelystad richting Emmeloord, die is afgesloten bij de Ketelbrug. Dat komt door technische problemen. De A67 Venlo richting Eindhoven tot slot. Tussen Asten en Geldrop heb je 40 minuten vertraging door een ongeluk. Rijd je in de richting van Eindhoven, volg dan Maastricht over de A73 en de A2. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
4: De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van €70. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. 65-plussers balen dat ze binnenkort het volle pond moeten betalen in het openbaar vervoer. Dat laten ze weten in een petitie die al meer dan 10.000 keer is getekend. De landelijke korting verdwijnt volgend jaar, maar levert wel voordeel op voor ouders met jonge kinderen. Die mogen voortaan gratis met het OV. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zometeen in de Nationale Autoshow.
21: We praten verder met Erik Berghoff, topman van de Van Mossel Automotive Group.
20: Ja, over de vele Chinese automerken die het hier in ons land en Europa proberen. Wie gaat het overleven? Nou, je hoort het zo.
21: Blijf luisteren.
16: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
17: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey, oh, sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
31: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
20: Welkom terug. Onze gast is Erik Berghoff, topman van de Van Mossel Automotive Group. Komende week begint Van Mossel in Polen, achtste land waar jullie actief zijn.
3: Ja.
20: Nou ja, je zei het eigenlijk al, Polen is gewoon een ontzettend interessant autoland aan het worden. Of is het al?
3: Nee, het is eerst en vooral al een heel goed economisch land. Hè?
20: Ja.
3: Ik denk als we, want wij mopperen heel vaak over het Europees geld dat besteed wordt. Daar zijn heel veel slechte voorbeelden. Maar ik denk als iemand naar Polen gaat kijken, dat daar echt kunt zien dat het Europees geld wat ooit er naartoe is gegaan, heel goed gebruikt is. Want het is enorm welvarend land geworden.
20: Ja.
3: Daar kijken we als eerste naar. Hoe goed is het economisch? En ten tweede, ze zijn echt gek van auto's.
20: Dat helpt ook wel.
3: Ja, echt. Dat is enorm. Ik denk ook dat dat iets te maken heeft met de generatie die natuurlijk jarenlang onder dat communistisch regime gezeten hebben. En nu echt die vrijheid hebben. En
20: het geld.
3: En het geld wat ze bereikt hebben door hard te werken en verdiend hebben. Dat ze er ook op deze manier graag uitstralen.
21: Nou, ik heb een plek in Oost-Europa en hebben ze het geld volgens mij niet. Maar dan hebben ze nog steeds die auto's. Dus dat, word je daar dan ook wel blij van als automan? Dat je denkt, ja, maar dit is wel even lekker. Dus niet alleen maar tot iedereen tot op de comma's uit aan het rekenen of de bijtelling wel klopt en zo. Maar gewoon mensen die denken, ik wil gewoon een dikke auto. Ja. Dat is ook wel een keer leuk.
3: Ja, dat is zeker leuk. Daar wordt gewoon totaal niet over een elektrische auto gesproken.
21: Oh, nee.
3: Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof dat er iets van 3-4% per jaar wat er verkocht wordt elektrisch is.
21: Yeah.
3: Je ziet wel dat de tweede generatie, dit er nu weer aan zit te komen, die zijn daar wel weer veel meer mee bezig. Dus dit is een kwestie van tijd.
20: Ja.
3: En dan zal het ook daar gewoon echt een rol gaan spelen.
21: Ja. Wat nemen jullie over in Polen?
3: Dat is een hele mooie Mercedes-groep. Er zijn 5 grote vestingen in de regio Warschau. 2 grote in Bialystok en in Oost-Turk. En die 2 laatste plekken, die kent waarschijnlijk niemand. Maar datzelfde dat waarschijnlijk iemand uit Polen ook Haarlem of Heemstede niet zal kennen. Maar dat zijn, het is een mooie gerespecteerde groep.
21: Ja. Ja. Hoe ziet dat koperspubliek eruit daar?
3: Ja, als voorbeeld, het is het land waar van Mercedes de meeste AMG's verkocht worden.
20: Echt waar?
3: Dat is goed bekend. En als je dan in die hoofdstad Warschau, waar we dan nu terecht gaan komen,
21: ja,
3: dan speelt dat wel echt. Het is wel echt high-end.
21: Ja, Meijnert en ik en Nout en Buiten zijn wel geroepen. We willen eigenlijk wel zeg maar ergens op termijn wel even een keer in Polen kijken. Het was volgens mij de aanleiding van dat als we het over Van Mossel hadden. Dat dacht, ik ken het land eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar hoor, dit soort verhalen. Dus,
3: je schrikt ervan.
21: Ja.
3: Ik ben er 15 jaar geleden geweest. En toen ik 1,5 jaar geleden met deze transactie begon te onderhandelen, ben ik er inmiddels wel 10 of 15 keer geweest. En als je al aankomt vliegen en je kijkt vanuit het raampje naar beneden, dan denk je dat je in New York terechtkomt in plaats van in Warschau.
21: Yes.
20: Wow.
3: Is ongekend. En het wegennet en alles. Het is wat ik enorm in de gewaardeerd heb en ook van ga leren, is hun gedienstigheid en de service die ze bieden.
21: Yeah.
3: Als je ziet hoe dat ze met equipment al veel verder zijn dan wat wij ooit gedroomd hebben, omdat het allemaal nieuw is.
21: Ja.
3: Ze bouwen allemaal nieuw.
21: Ja.
3: Dus ze zijn ook gek van de laatste snufjes.
21: Ja.
3: En dat is echt. Dat
21: is wel mooi. We gaan straks allemaal, al die Nederlanders gaan straks in Polen wonen, want die hebben goede wegen, economie gaat goed en zo. Hè. Dan ga ik even een soort omgekeerde.
20: Gaan we daar werken.
21: precies. Wat zijn jullie grootste groeimarkten? In Polen, dus duidelijk een plek waar kansen zijn. Zijn er nog meer plekken in Europa?
3: Duitsland, Engeland. Dat zijn al 2 echt mega
20: Engeland
3: grote landen.
20: Ook?
3: Sorry?
20: Engeland ook. We horen alleen maar de verhalen hoe slecht het met Engeland gaat. Maar auto's kopen ze nog wel.
3: Auto's kopen ze zeker. Het zijn ook echt veel meer nog dan Duitsland. Ze zijn echt autofanaten daar.
20: Meer dan Duitsland?
3: Ja, Duitsland zie je toch eens wat. Wat niet verzadigd, maar er is wel een markt die het hoeft niet zo gek meer te zijn. Hè. Vroeger waren de Duitse auto's echt helemaal vol met opties en alles. Nou, dat zie je ook nog wel, maar dat zie je veel meer in Engeland.
20: Okay.
21: Ja. Het is ook wel een markt waar ze lekker financieren. Hè. Dat is gewoon enorm. Dat is heel normaal om gewoon de helft van je salaris in je autofinanciering te gooien.
3: Ja.
21: Ik weet niet of de helft is, maar
3: dat verraste mij ook in Duitsland.
21: Ja.
3: Dat kun je niet voorstellen. Dat is gewoon een penetratie gaat op financiering is gewoon 60%.
21: Ja. En in Nederland is dat een stuk minder.
3: Zeker, nog geen 25.
21: Ja. Nou, we moeten meer lenen, kunnen we dikke auto's rijden, jongens. Luisteren naar je werk op. Nou ja, omgekeerd sparen, zeggen we altijd. Ja, lenen. Ja. Dus,
20: kost wel geld, hè? Lenen.
21: Ja,
20: zeg het er maar even bij.
21: Ja. Komt de grote consulatie? We hebben de grote consulatie, hebben we eigenlijk in Nederland wel gehad. Komt die er buiten Nederland ook nog?
3: De concentratie van
21: consolidatie, dus zeg maar.
3: Zeker. Ja. Het is wel zo dat Nederland daar echt wel op voorop loopt.
21: Mm. Yeah.
3: En daar mogen we ook wel eens een keer trots op zijn. Want ik denk echt dat Nederland echt een voorloper is hoe een dealernetwerk en een blueprint eruit zou moeten kunnen zien. Als je dat met Duitsland vergelijkt, daar loopt alles kriskras door elkaar heen. Dan kun je twee verschillende buurmannen naast elkaar hebben zitten. En dan moet jij dan weer met jouw merk tussendoor. Daar zijn ze nu pas echt een beetje aan het opschonen.
21: Ja, maar ik denk ook in een krimpende markt qua nieuw verkopen dat je ook wel moet. We moesten in Nederland, want anders dan waren er vanzelf deuren dicht gegaan.
3: Ja, ik denk echt dat importeurs en fabrikanten daar ongelooflijk goed opgepakt hebben. Want ik zou er niet aan moeten denken als er nog zoveel dealers waren als 10 jaar geleden.
20: Ja, maar ja, goed, het is in een markt die onder druk staat, is dat natuurlijk. Dan ga je creatieve oplossingen zoeken, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat klopt.
20: En dan ga je dus voorop lopen uiteindelijk.
3: Ja, maar ik denk dat die druk ook op een paar andere Europese landen gezeten heeft en nog. Maar die bewegen dan toch niet zoals we dat in Nederland gedaan hebben.
20: Laten we het eens even over China hebben. Hè? Want Van Mossel was er best wel vroeg bij met de verkoop van een Chinese automerk, MG. Ben je er een beetje over te spreken? Want de laatste keren dat wij erover spraken was je altijd, het gaat hartstikke goed.
3: Ja, en nog steeds.
20: Ja?
3: Ja, en inmiddels ook al 7 jaar. Wij zijn er in 2019 mee van start gegaan. En met één winkel. En we hebben er nu inmiddels 10 echt operationeel. En we gaan er, zoals het er nu naar uitziet, ook nog 5 extra openen in 1,5 jaar. We hebben daarnaast natuurlijk 25 andere vestigingen die ook de service mee uitvoeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Dat die klant dichtbij zijn service kan blijven uitvoeren.
20: Hebben de Chinezen dat inmiddels ook een beetje door dat dealernetwerk in Nederland gewoon heel erg goed werkt? Hè? Want MG heeft het gedaan. We hebben nog een paar merken die wel via een dealernetwerk. Maar er zijn ook een paar merken die hebben gewoon lekker Tesla gekopieerd. Ja. En dan blijkt dat ze niks verkopen op die manier.
3: Ja. Ja.
20: Hebben ze dat inderdaad een beetje door?
3: Ja, ik denk dat heel veel merken dat geprobeerd hebben.
20: Ja.
3: En of het nou in Nederland is of in een ander land. Het gaat toch over die lokale klant. En die lokale klant die moet aangeven van... joh, ik heb een nieuw product. Ik weet eigenlijk totaal niet wat ik daarvan kan verwachten. Maar als ik er nou gewoon bij een vertrouwde goede dealer koop... dan kan ik in ieder geval altijd nog op terugvallen... Ja. En kan het voor me oplossen. Als ik dat moet doen met iemand die ik helemaal niet ken... denk ik dat het onmogelijk is.
20: Via een chatbot.
3: Ja,
21: dat wordt dus lastig. Nou, verkoopcijfers zal ik even kijken. Ja. MG. Dat is natuurlijk een grote piek. Wat is het?
20: 2023.
21: 2023.
3: Ja, 34.
21: Ja. En nu weer op een lager niveau. Is dat nog steeds oké? Okay? Of zeg je van, nou, het moet groeien? Je wil wel vestigingen erbij. Dus
3: ja, dat klopt. Het heeft in 25 heeft het even lastig gehad vanwege de importheffing natuurlijk. Ja. Waardoor klanten dachten, hey, die auto wordt in één keer 25% duurder.
21: Ja. Ja.
3: Dat is dus niet het geval geweest, want die fabrikant heeft dat echt voor hun eigen rekening genomen.
21: Ja.
3: Daar maken ze ook verlies op, hè, want dat kan bijna niet anders. Nu is de klant er weer een beetje aan gewend. En je moet ook wel, maar dat is een beetje Europees... wel met je modellengamma continu verversen. En dat heeft MG nu weer heel goed gedaan. En ik denk echt dat wij in 26 qua registraties... misschien wel dat jaar 23 en 24 voorbij gaan.
21: Okay.
3: We hebben een enorme backorder positie... Die in de tweede helft van het jaar uitgeleverd gaat worden. Dus wij verwachten dat jaar daar een hele goede
21: registratie jij hebt ook al een beetje zicht op wat je nog moet doen. Dus daar moet even gas erop op die gashendels met die boot uit China.
20: En welk model, welke modellen doen het dan heel erg goed?
3: Ja, zo'n MG4 Urban. MG ZS. Ik vind het hele modellengamma van MG is goed op orde.
21: Ja, dat zijn zeg maar meer de goede value for money auto's eigenlijk. Hè?
3: Ja.
21: Is dat ook de propositie van MG voorlopig nog?
3: Ja, maar ik denk van elke Chinese auto.
21: Ja.
3: Ik denk, we hebben er meerdere. We hebben Polestar, we hebben Lincoln Co, we hebben BYD. We hebben ze allemaal. Maar ik denk dat het voor allemaal geldt. Ik denk echt in die premium segment, daar gaan ze ook overwinnen. Maar dat gaat gewoon langer tijd kosten.
21: Ja. Overwinnen zelfs? Nou. Ja,
3: ze zijn wat mans, hè.
21: Ja, dat is waar. Ja, ze zijn met veel.
20: Ja, maar dat is ook, ze zijn ook met ongelooflijk veel merken. Hè. Dus enorm veel aanbod vanuit China. Heel veel merken verkopen eigenlijk heel weinig auto's in Europa.
3: Ja.
20: Is het niet ook gewoon te veel?
3: Ja, maar dat selecteert zich ook uit. Ik heb dat al eerder gezegd. In mijn ogen gaan er tussen de 4 en 5 merken echt overblijven... in de Europese markt die voet aan de grond houden.
20: Je moet
3: als Chinees merk, en dat geldt ook voor Fiatese of Amerikaanse merken... Wie ook opnieuw die markt wil betreden... heel lange adem hebben.
20: Mm-hmm.
3: Een hele grote pot met marketinggeld hebben.
20: Ja, diepe zakken.
3: En een hele goede propositie in de auto's. Met goede pricing. En dan heb je een serieuze kans. Ja. Maar er zijn maar heel weinig fabrieken.
21: Ja. En je vergeet er nog één. En een goede partner uitkiezen. Niet om bij jou te slijmen. Maar ik denk wel. Maar als je dat niet doet. Ja, succes. Ja. Wie gaat die auto's verkopen?
3: Nee, 100% mee eens. En dat zie je ook gebeuren. Hè, dat gewoon niet lukt. Want ook wij als dealer moet je ook echt offers brengen.
21: Ja.
3: Om nieuwe merken goed in de markt te zetten.
21: Ja. Ja.
20: Maar als we dan kijken welke merken overleven... dan daag ik je ook een beetje uit om buiten je eigen portfolio te kijken. Maar welke Chinese fabrikant...
21: Ja.
20: Maar als we dan kijken welke merken overleven... dan daag ik je ook een beetje uit om buiten je...

0: enorm veel geld, denk ik ook, om iets moois neer te zetten.
1: Ja.
0: Ik ben daar best enthousiast over.
1: Ja. BYD doen jullie nog niet, toch? Of
0: ja, Engeland. Ja.
1: Engeland.
2: Ah, okay. Kijk.
1: Ja. Ja. Ja. Zou je dat hier ook wel willen doen?
0: Onderzoeken we.
1: Ja.
0: Onderzoeken we, ja.
1: Ja. Merk je dan ook verschillen tussen... Want ik neem aan dat je dan ook met BYD zelf spreekt. Van, je denkt, oh, die Chinees is één pot nat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Merk je grote verschillen tussen fabrikanten?
0: Ik denk als je naar BYD en SAIC... SAIC is de fabriek van MG en Maxus kijkt. Ah, dat zijn twee grote, krachtige fabrieken. En die hebben wel dezelfde mindset.
1: Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Zijn er grote verschillen tussen de Europese fabrikanten? Want daar zal je ook mee spreken.
0: Heel grote verschillen.
1: Ja, zo, na de uitzending vertel je waar het wat minder goed gaat.
0: Ik vind de Europese fabrikanten moeten eens ophouden om zich te verschuilen achter die Chinese auto's. Want als we echt alles bij elkaar optellen, ondanks dat er veel Chinese merken zijn, vallen die aantallen nou best mee.
1: Ja.
0: Als je naar heel Europa kijkt, vorig jaar nog geen 400.000 Chinese auto's.
1: Ja.
0: In een markt van 23 miljoen stuks.
2: Ja. Ja. Wij moeten wel eens lachen als we weer eens een krantenkop zien met het tsunami aan Chinese auto's. Ja. Wat gebeurt er bij jou als je dat leest?
0: Ja, ik word er ook gek van. Ik vind het ook jammer, hè? Want ik vind, als je naar de Europese merken kijkt, die laten zich ook zomaar niet uit het veld slaan. Alleen ik vind het excuus wat dan elke keer gebruikt wordt, de Chinese merken. Kijk, dat als je aangeeft als fabrikant, ik raak markt kwijt in China.
2: Ja.
0: Met mijn Europese merken, omdat de Chinese merken zelf in opkomst zijn, dan snap ik dat.
2: Ja.
0: Maar je mag niet zeggen, door die relatief lage aantallen, totale aantallen van de Chinese merken, daarom red ik het niet in Europa. Vind ik echt onzin.
2: Nee, maar het komt misschien die Europese merken ook wel een beetje lekker uit om dat te roepen in Europa, in Brussel. Hè? Want de Europese Commissie overweegt importheffingen nu ook op de Chinese plug-in hybrides. Terwijl ze dat al deden voor EV's natuurlijk. Nou, daar heeft MG zelf last van gehad. Uiteindelijk niet in de prijs, omdat de fabrikant het vergoed heeft. Maar ja, het is een lekkere boodschap richting Brussel om wat steun te krijgen.
0: Ja, die steun misschien wel. Maar ik denk dat ze zich ook realiseren dat door die importheffing op die Chinese merken hun markt in China zelf weer veel moeilijker gemaakt is. En een Chinees die zegt niet van, ik gooi er even 25% bovenop. Die Chinees zegt gewoon tegen hun mensen, joh, het lijkt mij verstandiger om geen Europese auto te kopen.
1: Ja.
2: En daar luisteren ze dan
0: naar. Zijn volgbare mensen.
2: Ja, ja.
0: En dan zie je dat dat in één keer enorme druk op die aantallen geeft.
2: Ja.
0: Ja. Dus ik denk dat het echt averechts werkt.
2: Ja, want China gaat dus de EU wel terugpakken, maar op een andere manier.
0: Ja.
2: En dus ook met die plug-in hybrides weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Hm. Hebben die heffingen op de elektrische auto's, hebben die effect gehad?
0: Ja, even.
1: Even.
2: Ja, wat je zei over...
0: Vooral in de mindset bij de klant. Ze worden nu duurder. Nou, en dan moet eerst weer aangetoond worden dat niet zo is. En dan krijg je de vertrouwen weer terug. En dan gaat het treintje weer draaien.
2: We hadden het net over de partner in Europa in een bepaald land. Hè, dat belangrijk is, wekt vertrouwen. Het feit dat er steeds meer Chinese auto's in Europa van de band gaan rollen. Hier fabrieken bouwen ze hier. Gaat dat inderdaad ook een effect hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel eerlijk gezegd dat je ziet nu ook Spanje weer aanschakelen met Chinese auto's, Hongarije. En dan zie je toch in zo'n land van productie, daar zie je wel
2: vooral in dat land.
0: Vooral in dat land zie je wel heel veel Chinese auto's.
2: Ja, natuurlijk hebben we weer veel meer besproken met de Van Mossel topman Erik Berghoff dan wij in onze radio-uitzending kwijt kunnen. Hoor je allemaal in onze podcast?
1: Ja, podcast. Ja, zoek die aflevering op in de feed van de Nationale Autoshow en abonneer je meteen even.
3: De rijimpressie.
2: Wouter test de Polestar 5.
4: Zo. Even kijken, even alles instellen zoals we willen. De drive performance, ja, standaard. Steering feel, firm. Suspension feel, firm. Daar gaan we het zo over hebben. Jongens, welkom aan boord van de Polestar 5. GT. Het is Gran Turismo. Het is een auto waarmee je lekker lange afstanden kan afleggen. Maar waarmee het ook leuk sturen zou moeten zijn. Ondertussen valt hier van alles om en zo. Maar dat maakt niet uit. En wat Polestar leuk heeft gedaan, is dat ze... Ja, een persreis is het niet echt. Een introductie van de Polestar 5 is een reis van Sweden to the Sahara. Dus ze gaan vanuit Zweden, nou ja, inderdaad echt naar de Sahara rijden, dwars door Marokko. Ik weet niet precies waar ze exact eindigen. Maar ja, heel veel verschillende omstandigheden. Ik rijd nu op de route Napoleon. Maar de snelheid die ik haal, die haalde Napoleon zeker niet. Wat lekker dit. Oh, best wel lekker aan het sturen. Ja, dit is echt

0: dat betreft gewoon een leuke auto. Maar ze hebben best veel keuzes gemaakt om die auto echt wel leuk te maken. Weet je, dit is, ja, om hem te gaan positioneren is misschien ook wel weer een lastige auto. Want aan de ene kant best een sportief randje. Aan de andere kant, het is een GT, dus je moet er ook lange afstanden mee kunnen rijden. Qua lengte en zo, ja, dat is best een grote auto, 5 meter. Maar we hebben ook best veel ruimte binnenin. Dus als je dit een beetje moet karakteriseren, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dat is een soort Porsche Taycan concurrent. Ja, nee, Taycan is eigenlijk best klein. Zeker op de achterbank. Dus dit is in zekere zin dan ook wat meer concurrent voor Porsche Panamera. Of concurrent voor, ja, in huis hebben ze natuurlijk Lotus Emea, ook zo'n, nou ja, power sedan. Maar dit is toch wel weer een net andere koek. Die Polestar 5 die komt er meteen in 2 versies. Een eentje met belachelijk veel pk en dan de performance versie met nog meer pk. Nou ja, met elektrische auto's hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Vermogen zijn natuurlijk echt giga. Nou is dit natuurlijk ook weer een auto die best zwaar is. 2500 kilogram. Ondanks dat ze echt veel hebben gedaan om zeg maar licht te krijgen. Niet zozeer koolstofvezel gebruikt. Maar juist ook, ja, materialen waar vlas in wordt gebruikt. Hè, zodat het wat ecologischer is dan koolstofvezel. Maar ja, weet je. Je ontkomt er niet aan. Hè, zo'n groot accupakket. Gaan we het zo ook nog wel even over hebben hoe groot het exact is. Ja, dat weegt gewoon wel wat. Kan er niks anders van maken. Maar voordeel is wel van elektrische auto's. Die elektromotoren, nou, die leveren hun vermogen wel. Dus je hebt de dual motor. Dit is dus de instapper. De instapper. En de instapper van de Polestar 5 heeft, hou je vast, 748 pk en 812 Newtonmeter aan koppel. Ja, dat is best veel. Daarmee haalt hij natuurlijk 250 km per uur. Dan gaan we hier op deze bergweg de route Napoleon niet halen. Sprint naar de 100 voor de dual motor, 3,9 seconden. Onder de 4 seconden. En dat is dus de instapper. Nou, dan denk je, dan is er ook nog een snelle versie. Zeker. De performance versie die heeft 1015 Newtonmeter aan koppel en 884 pk. Ik rijd nu in de performance versie. Ja, het is echt zo makkelijk. Zo belachelijk snel. En tot op het punt dat, weet je, auto's als dit rij je zelf ook, zeg maar, makkelijk misselijk in. Maar even inhalen hier. De telefoon vliegt alle kanten op. En die performance versie die haalt ook 250 km per uur. We sprinten naar 100 in 3,2 seconden. Het is gewoon echt heel, heel, heel snel. Meer performance dan je ooit nodig hebt. Echt absoluut waar. Nou, dan, omdat we zo lekker bezig zijn met cijfers. We zitten inmiddels nog achter een car waar allemaal fietsen op zitten. Die ga ik straks wel even inhalen ergens. Maar dan kan ik wel even cijfers met jullie doornemen. Accupakket is 112 kWh groot. Lithium-ion NMC accu. Daarvan is 106 kWh bruikbaar. Hè? Dat zien we natuurlijk vaker. Dat niet alles bereikbaar is. Ja, ja, ja. Forward collision warning. Die vond ik iets te enthousiast afgesteld. 800 volt architectuur. Dus dat is gewoon helemaal, weet je wel, de laatste technologie. Bedenk je dat je met 350 kW kan DC snel laden. En dus 10-80% in 22 minuten. Nou ja, weet je, dat is allemaal up to par. Daar word ik best wel blij van. Range hebben we nog niet over gehad. Nou ja, dat is voor de performance versie, omdat die standaard een grotere bandenmaat heeft, 558 kilometer. En de dual motor haalt 678 kilometer. Kijk, dit is ergens natuurlijk best een lastige auto. Want prijskaartje. Fors prijskaartje. Aan de andere kant, voor zoveel vermogen valt het dan eigenlijk ook wel weer mee. De dual motor is €121.900. De performance €145.300. Dus gewoon een leuke auto. En ik zou zeggen, veel leuker dan ik had verwacht. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Maar wel, als je, zeg maar, de lijn doortrekt van Polestars, ja, dan is dit opeens, zeg maar, echt die echt sportieve randje. Met waarvan ze echt, maar de autoliefhebbers hebben hem gebouwd en hebben allemaal dingen gedaan waarvan ze zeggen, ja, maar zo is die leuk. En dat is gelukt.
1: Ja, Polestar 5, Wouter, moeilijk segment. Ja, absoluut. Ja, heel moeilijk.
2: Want wedijvert met onder andere de Porsche Taycan.
1: Ja, even los daarvan. Kijk, dit zijn auto's die gauw door de ton heen schieten. Ja. En ver daarboven in sommige gevallen, afhankelijk van welke versie. Je ziet dat die kopers toch vaak ook weer voor een SUV ietsje hoger, ietsje meer ruimte. Ja. Terwijl dit stuurt geweldig. Is heel mooi uitgevoerd. Maar vreemd genoeg ook veel concurrentie. Taycan, Audi e-tron GT, Lotus Emea. Lucid Air zou je er ook nog bij kunnen voegen. Ja. Terwijl die echt veel minder sportief is. Maar ja, wel een mooie Halo car. Dat
2: ja,
1: wel.
2: Ja, maar meer dan 120.000 euro.
1: 121.900 euro, dan begint hij bij.
2: Ja.
1: En eigenlijk wil je die performance, want die is dan toch net wel weer even lekker wat scherper en zo. Dat vind ik bij dit soort auto's wel van ja, als je het dan doet, dan wil je wel gewoon.
2: Ik kan daar heel flauw bij zeggen voor een veredelde Volvo.
1: Ja, maar dat is het niet. Okay. Nee, dat was mijn kritiek op zeg maar andere Polestars. Ja. Maar hierbij dacht ik echt van nee, dit is gewoon een ander beestje. Hier geven ze veel meer het karakter wat Polestar echt moet zijn. Is dat hopelijk druppelen ze het laatste dat wat meer doordruppelen naar de rest
2: denk je
1: van
2: dat
1: het
2: inderdaad wat meer uit elkaar gaat lopen?
1: Nou, dat zou meer uit elkaar moeten lopen wat mij betreft.
2: Mm-hmm.
1: Maar goed, misschien luisteren ze.
2: Ja. Nou, wij blijven lekker naast elkaar lopen. Dit was de Nationale Autoshow, aflevering Luister je terug als podcast.
1: Abonneer je op onze feed, volg ons ook op de socials.
2: Ik ben Meinert Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
6: En waar gaan we het over hebben, Hans?
7: Large language models. Zoeken in digitaal bereik.
6: Zoeken in digitaal. Ja, precies. Digitaal zoeken. Dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
7: Dat klopt. Ja, of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
6: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
8: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
10: Beats. Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Chris Meijers, CEO van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
19: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Meerdere wegen zijn afgesloten door incidenten en er worden files veroorzaakt door werkzaamheden. Dat merk je op de A4 richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk. Daar stond een auto in brand, de linkerrijstrook is nu dicht en je doet er 50 minuten langer over. De A6 richting Emmeloord, daar is tussen Lelystad Noord en afrit Urk de ketelbrug gesloten door technische problemen. De A10 Ring Oost, net na de Zeeburger Tunnel. Daar staat een kapotte vrachtauto. Drie rijstroken zijn dicht en je oponthoud is 10 minuten. Tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort doe je er 30 minuten langer over door een auto met pech. De rechte rijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 230,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van 70 euro. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
27: Ik denk dat het beeld er blijft hangen is eenheid.
28: Ze buigen 2-0 achter stand op.
29: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
28: Naar een 3-2 voorsprong.
30: En daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de luchthavens helemaal klaar mee.
31: There's scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
20: Wilfried Gené.
32: Ja, een hele goede middag vanuit Noordwijk aan Zee. Is dit de Friday Move. En Wilfried Gené, ja, die is er zelf niet. Dat is leuk. Die staat in de file zoals heel veel Nederlanders op dit moment. Want het is lekker druk op de weg. Waarom zou je hier ook gaan wonen, hè, in het land? Ongelooflijk. Mijn naam is Wietse de Jager. En dit is voor het eerst sinds 3,5 jaar dat ik weer op de radio ben. Dus dit is een mooie vuurdoop. Ik ben ooit gestopt bij 538 en naar het buitenland verhuisd. En nu even terug in Nederland. Dus het is een soort rare koortsdroom dit. Dat ik nu in één keer met een microfoon voor mijn snuffert de Friday Move aan het presenteren ben. Het wordt in ieder geval een interessante middag. En ik heb de eerste gast tegenover mij. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hallo.
32: Stel jezelf eens even voor.
0: Mijn naam is Adrienne Tilanus. En voor mij is het ook een beetje een koortsdroom.
32: Ja, je had Wilfred verwacht. Hé, hey, daar is hij. Ja, ongelooflijk zeg. Nee, eigenlijk wilde ik net zeggen, je kan wel omkeren, Wilfred. Want dit ging best wel leuk eigenlijk zo zonder jou.
0: Hallo.
32: Ja, nee, ja. Want jij had Wilfred verwacht, maar die is nu dus uiteindelijk ook gelukkig aangekomen. Wordt een glaasje water voor hem ingeschonken.
1: Waar zijn we gebleven, jongens?
32: Klein glaasje champagne komt erbij staan.
1: 2 uur vastgestaan, man. Wat is dit allemaal in dit land?
32: Ja, eerder vertrekken, Wilfred. Dat deed ik ook.
1: Juist. Is dat zo?
32: Ja, ik ben ook. Ik heb gestaan, maar
1: je komt uit Zwolle?
32: Nee, nu uit Friesland.
1: Uit Friesland?
32: Ja. Dus een weekje vakantie aan het, Hegermeer. Dus vandaar. Ja.
1: Nou, mooie boel. Hoe ver waren jullie eigenlijk al? Ik zou zeggen... Nee,
32: het was net klaar, dus ze gaat weer.
0: Nou, hey, hallo.
1: Ja.
0: Ik heb ook in de file gestaan, dus ik ben blij dat ik hier ben.
32: Ja, nee, we waren nog niet begonnen, Wilfred. Ze was zich net aan het voorstellen en toen kwam jij eigenlijk al binnenlopen.
1: Ja, dus het gaat over een podcastserie, dat weet jij, hè?
32: Ja, dat weet ik, zeker.
1: 50 jaar North Sea Jazz.
32: Ja.
1: Er zijn geen kaarten meer te krijgen. Ik probeerde nog voor vanavond de kaart te regelen.
0: Is dat zo?
1: Ja, kansloos.
32: Terwijl bij veel festivals tegenwoordig, ook in Lowlands en zo, daar zijn nog wel wat kaarten in de verkoop.
0: Ja, ik dacht dat er nog wel kaarten zijn, maar misschien dus niet voor vanavond, maar wel voor morgen.
1: Oh.
0: Maar ja.
1: Ik was gisteravond, even een klein uitstapje bij Royal Park in Soest. En daar was Nile Rodgers.
0: Die komt zondag.
1: Ja, en die blijkt nu zondag te komen. Dus moet ik kijken of ik het voor zondag krijg.
0: Ja.
1: Hey, een podcastserie. Nou, vertel eens een beetje wat je er allemaal in hebt belicht. Want 50 jaar is best veel, lijkt mij.
0: Het is te veel.
1: Ja.
0: Maar ik ben chronologisch te werk gegaan. Ik begon bij de man die in Den Haag, Paul Aket, het festival heeft bedacht. Aan de Noordzee. Nu zitten we goed. Straks zit ik in Rotterdam, dus dat is best raar.
1: Ja.
0: Die dat op zijn zolderkamertje in zijn eentje heeft bedacht. En nu is het natuurlijk een immens groot festival. Maar het begon bij één iemand die gewoon een hele grote passie voor muziek had. En voor jazz. En kreeg wel meteen alle grootste namen op zijn festival. Ella Fitzgerald, Count Basie, Ray Charles.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
0: Nou, hij was al een impresario, een soort boeker in die tijd. Hij heeft ook de Rolling Stones en de Beatles destijds in de jaren 60 naar Nederland weten te halen. Hij had gewoon hele goede contacten.
1: Oké. Okay.
0: Alleen dat leidde dan allemaal in het Koerhuis tot allemaal
1: gedoe.
0: Ja, gedoe.
1: Ja, het liep hem uit de hand.
0: En toen dacht hij, ik ga toch maar terug naar de rustige tune jazz. Toen begon hij het jazzfestival.
32: En wat zijn de grootste veranderingen? Want 50 jaar, dat is een heel eind inderdaad.
0: Nou ja, sowieso de locatie. Het was in Den Haag, nu naar Rotterdam. Het is breder geworden, denk ik.
1: Dat zou ik zeggen, want lang niet alles is jazz meer, toch? Wat daar optreedt.
0: Ja, daar zijn veel discussies over.
32: Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar mijn kinderen luisteren, dat is een beetje afrobeat, is dat, zeg maar.
0: Omalé?
32: Waarschijnlijk spreek ik het helemaal verkeerd uit. Ik ben helemaal nat als
0: oud-radio. Ja. Burna Boy staat er, dus.
32: Nou, bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje dezelfde categorie inderdaad, maar dat is inderdaad geen jazz te noemen, natuurlijk.
0: Niet direct, maar er zijn zeker wel linken met jazz te vinden. Afrikaanse afrobeat zanger, daar zit echt zeker wel wat jazz. Vooral in de ritmiek. En ik denk dat jazz sowieso... Ja, er zijn heel veel discussies over te voeren. Maar het gaat om live muziek. Het gaat over muzikantschap. Het gaat over rijkheid van de muziek. En dat is natuurlijk heel breed.
1: Ja, dat is het uitgangspunt destijds.
0: Dat is het uitgangspunt.
1: Had hij er zelf ook regels voor opgesteld, die impresario? Die waar je het net over had, die man.
0: Volgens mij niet. Hij had eigenlijk een formule. En dat is nu heel veel, wordt het nagedaan. De sandwich formule. Je moet pop naast jazz zetten. Zodat mensen, nou ja, misschien het pop voor de pop gaan. Maar daardoor jazz leren kennen. Oh, Ray Charles was in die tijd echt wel pop.
1: Ja.
0: En die werd naast een Count Basie of een Oscar Peterson gezet.
1: Maar die sandwich formule werkt dus nu nog steeds?
0: Ja,
1: dat is nog steeds wel
0: denk het
1: geval.
0: Het wel. Want
1: er is genoeg jazz te ontdekken op North Sea Jazz.
0: Er zullen zeker puristen zeggen dat het niet zo is. Maar ik denk van wel.
32: Het is daardoor wel een leukere familieactiviteit. Want ik ben ook met mijn schoonouders dan en mijn vrouw zijn we daar samen naartoe gegaan. En voor hun was het leuk, maar het was voor ons was het ook leuk.
1: Dus kijk, even afgeleid. Je hebt een tattoo op je arm staan met de jagers.
32: Ja, dat is mijn achternaam, is dat.
1: Ja, dat weet ik, maar van waar dat kan je het zelf niet onthouden of zo dan?
32: Hij is een beetje groot uitgevallen.
1: Ja,
32: ja, ik heb hem ooit gezet met het idee van, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een tatoeage laten zetten als er iets gebeurd is, vervelend of wat dan ook, een soort herinnering. En ik dacht van, ja, maar ik ga dat omdraaien. Ik hoop dat het nog heel lang bespaard blijft, maar nu gaat het heel goed. En mijn broers en zussen zijn allemaal gezond en mijn ouders zijn gezond en mijn kinderen zijn gezond. Dus ik ga dat vastleggen. De jagers.
1: De jagers. Ja. Heel bijzonder. Ja, sorry dat ik even afgeleid was. Maar ja, mensen zeggen het is nogal pontificaal.
0: Ja,
1: je zit tegenaan te kijken. Je denkt,
32: mensen zeggen dat het verslavend is. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk.
1: Ja? Heb jij tattoos?
0: Nee. Nee, wil je ze? Dan word ik onterfd als ik dat doe.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Heftig.
0: Mijn vader al meermaals tegen
1: me. Maar hoe oud ben je nu dan?
0: 29.
1: Dat zou toch een leeftijd mogen zijn dat je er toch iets over zelf zou kunnen zeggen? Ik heb er geen verstand van, natuurlijk, maar wie zal het allemaal zeggen? Goed, de puristen zullen zeggen het is geen jazz.
0: Te weinig.
1: Even een aantal hele grote namen die er al hebben gestaan. Prince ging het er ook wel eens naartoe.
0: Ja, zeker. Prince heeft er in 2011 3 nachtconcerten gegeven. Dat was echt grandioos. Dus ging hij echt van 1 uur 's nachts tot 3 uur 's nachts door. Had hij allemaal gastartiesten zoals Seal. En nog meer. En hij kwam. Het leuke was dat hij. Het was sowieso heel lang moeilijk te boeken. Hij kwam heel lang niet. Hij wilde niet spelen. En toen opeens wilde die. En 2 jaar later kreeg de boeker van Mojo opeens een belletje. Van Prince zit in het vliegtuig onderweg naar Zwitserland. Naar Montreux Jazz Festival. Ook een groot festival. Maar eigenlijk wilde hij eigenlijk nog even naar Rotterdam. Toen is hij geland in Montreux. Toen weer teruggegaan naar Rotterdam. En heeft hij daar backstage naar zijn vrienden gekeken. Hmm. En heeft hij een gastoptreden gemaakt bij Larry Graham van Sly and the Family Stone.
2: Zo tof. Heel tof.
0: En dat gebeurt dus echt heel veel op het festival. Omdat jazz is ook wel iets waar de muzikanten elkaar goed kennen. Het is een iets kleiner wereldje dan.
2: Maar is dat nu nog steeds zo? Dit klinkt echt. Het zijn echt van die mooie verhalen van vroeger. Maar ik heb het gevoel dat het toch allemaal een beetje dichtgetimmerd is tegenwoordig.
0: Ik weet het niet. Er is nog steeds heel veel samenwerking en spontane samenwerking. Ook op het festival. Mensen kennen elkaar. Mensen hebben ook, ik heb op jouw album gespeeld. Ik heb op jouw album gespeeld. Die blazers die heb ik gedaan. Er is wel heel veel kruisbestuiving. Dus ja, en dat zie je terug. Dus dit jaar kan er zomaar weer iemand opeens op het podium met een andere held staan. Dat is wel heel leuk. Ja.
1: In die podcast komen ook veel spannende backstage verhalen voorbij. Noem eens wat leuke, spannende backstage verhalen. Gewoon dat je zegt van hè?
0: Oeh, even denken.
1: Oh, oké. Nu schud je ze zo uit de mouw, dacht ik.
0: Ja, shit. Dat Prince was een backstage verhaal. Ja. Ik weet dat D'Angelo, dat is natuurlijk ook een grote naam die meer op het festival heeft gestaan. Nou, die was dan, die sliep gewoon nog tot 5 minuten voor aanvang. Hij was niet wakker te krijgen.
1: Dus dan is mis mee als je maar op tijd wakker is.
0: Ja, maar het kostte heel veel moeite om hem dus wakker te krijgen.
1: Ja, had hij iets gedronken of had het niks meegespeeld?
0: Dat weet ik niet. Nee? Dat durf ik niet te zeggen. Ook een ander mooi verhaal, Sly and the Family Stone. Sly was heel lang kwijt. Het was een zanger van de band, funkband. En hij was kwijt. En opeens was hij gevonden door 2 Nederlandse journalisten. En stond hij het jaar erop weer op het festival. En dat was natuurlijk groot. Wauw, hij is er weer, hij leeft nog. Want mensen dachten dat hij er gewoon niet meer was.
1: Oh, hij zegt, dacht hij helemaal weg. Okay, ja.
0: Maar toen op dat festival zelf was hij er weer niet. Zijn band was er wel.
1: En toen was hij echt dood?
0: Nee.
1: Nee? Oh.
0: Een half uur later kwam hij wel.
1: Ja.
0: Maar ja, dan denk je ook, wat is dat dan? Is iemand dan gewoon, maakt het allemaal niet uit? Of er is zoveel last minute hectiek op zo'n festival. Ook dat Erika Badu was 1,5 uur van tevoren nog niet op het festival. Terwijl haar band er ook al was. En dan was het zo, hi Erika, where are you? Oh ja, en dan komt ze wel en is ze op tijd. Maar dan is het wel hectiek.
1: Beetje zoals ik eigenlijk.
2: Beetje wilfred.
0: Ja, precies. Iedereen wordt helemaal gek.
1: Het is eigenlijk niet vaak voorgekomen dat het me net te laat is. Want meestal ben ik precies 30 seconden van tevoren ben ik er altijd.
2: Okay.
1: Dus dit was voor mij echt een primeurtje als je het zo bekijkt.
2: Ja.
1: Niet dat ik er trots op ben.
2: Het is wel echt een beetje artiestenbestaan, hè, Wilfred?
1: Maar je kan zoveel tijd nog anders gebruiken, weet je wel, vind ik altijd.
2: Wat heb je hiervoor? Wat was zo belangrijk hiervoor waarom je te laat bent?
1: Nou, ik moest met mijn dochter nog naar school. Dat was heel belangrijk. Ze moest ook boeken ingeleverd worden. Maar we moesten ook nog kijken naar een toets van haar. En die is goed uitgepakt. Dus daar was ik echt heel blij. Heel blij mee. Dus daar was ik echt heel gelukkig mee zelfs. Even grote namen voor nu. Want ik hoor dus dat die staat aanstaande zondag. Ga kijken of ik voor zondag nog... Oh nee, dan moet ik naar Yves Berendsen toe schieten nou opeens te binnen.
2: Nou, wat is er nou belangrijk?
1: Yves Berendsen of naar Rodgers? Ja, maar ik heb naar Rodgers nu al gezien. Maar... Ja. Maar noem even wat namen natuurlijk. Van die er nu staan.
0: De La Soul. John Batiste, Questlove. Ja, misschien zijn dit niet eens de namen die voor iedereen iets zeggen.
1: Voor jou als muziekliefhebber natuurlijk wel. Als
2: ik ben die mensen die denken dat iedere radio...
1: NL ben je natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus, dan ben je anders. Ik ben meer Jeffrey Hees en Wilfred Genebe.
1: Ja, zou je zeggen, zomaar een avond.
0: Je moet je eens verdiepen, want het is fantastische muziek.
1: En jouw favoriet dan? Wie is dat?
0: Mijn favoriet is, denk ik... Ja, eentje heeft afgezet. Dat was mijn favoriet. Jebba.
1: Waarom?
0: Dat
1: weten ze ook weer niet dan.
0: Ja, of ze willen het niet zeggen.
1: Die artiesten allemaal.
2: Ja, maar het zijn creatieven. Dus ja,
0: je moet je voorstellen, er zitten allemaal agenten, heel team omheen. Die probeert het sowieso een beetje te bewaken. Want ze willen natuurlijk niet dat verhalen rondgaan die niet waar zijn. Dus een soort,
1: je moet een beetje smeuïge verhalen rond laten gaan. Dat is altijd goed. En het gemiddelde leeftijd van het publiek, 180? Of valt het mee? Nee, ik vraag het gewoon even, ik weet het niet.
0: Nou, nee.
1: Maar alle leeftijden is het voor alle leeftijden nog
2: steeds. Kijk wie er bij je aan tafel zit.
1: 29. Ja, nee, 29. Maar ze mag niet eens een tattoo zetten. Dus dat is het best wel een beetje apart als je erover nadenkt. Nee. Maar belangrijk is natuurlijk, Adrienne, spreekt het nog aan bij de jeugd? Als je zegt nooit ziet jazz, dacht ik ook altijd oude lullen. Dacht ik ook.
0: En dat is deels nog een beetje zo. Maar, maar het festival is heel erg een best aan het doen om het te verjongen met zo'n Burna Boy. Maar ook Lil Sim stond er. Gewoon allemaal dat soort namen.
1: Ja.
0: Die echt wel bij de jongeren aanspreekt. dus er zeker aan was. Het duurt gewoon even voordat het echt doorkomt. Ik denk, maar het is ook echt een familiaal ding. Er komen heel veel families naar het festival en ook kinderen. Ja, ik hoor je Roy Hargrove. Oké.
1: Okay. Ja. Gooien we dit zo even in, jongens?
0: Ja, dit is een trompetist. Ik vind dat iedereen deze moet kennen.
2: Heerlijk. Ook met dat, staat hij in de avond gepland? Of?
0: Nee, het verhaal bij deze jongen. Het is een trompetist, maar hij heeft alle blazerspartijen van het album van D'Angelo ingespeeld. Maar hij is zelf overleden. En nu komt zijn band terug als een soort ode aan hem op het festival. Oh, de R.H. Factor. Dus dat wordt wel speciaal, maar hij is er dus zelf niet meer.
2: En de hitte komend weekend? Dat wordt ook wel een dingetje daar, denk ik. Hè?
0: Oh, dat was nog wel een ding. Dat er in dus met WK, dat was 2010, was een rampjaar van het festival. Nou, toen hadden ze hitte. Daarna hadden ze mega veel storm. Toen stond Nederland in die finale met Spanje.
1: Oh, ja. Ja, dat vond
0: en dat vinden vooral de Amerikanen, ja. Snappen dat niet. Dus dan moet je vragen aan artiesten, kan je misschien een half uur later beginnen? Want ja, er is voetbal. En die denken, voetbal, kom op, we zijn hier voor een jazzfestival.
1: Ja.
0: Maar de geluk, nou, uiteindelijk werd het ook nog verlenging. Dus nou, het werd best wel spannend.
1: Het liep heel slecht af, dus iedereen wilde ook niet meer naar het festival.
0: Ja, op zondag was er één man die dat goed kon maken. En dat was Stevie Wonder. En die heeft toen de hele avond al zijn hits gespeeld. En toen is iedereen toch met een relatief goed gevoel naar huis gegaan.
1: Ja, goed, dat
0: kan muziek doen.
1: Ja, kan nog steeds ziek zijn van die avond. Wij zaten toen in het Koerhaus in Scheveringen, om het iets te noemen. En wij waren allemaal kapot, waren wij toen. Kapot.
2: Ja, dat snap ik, ja.
1: Toen die Robben ook die bal op de... Nou, die thee van Casillas.
2: Alles komt weer terug nu.
0: Ja, dat is een voetbal, de mooiste combinatie.
1: Oei, dat was echt verschrikkelijk. Maar hoe kan die bal niet... waarom maakt die man dat nou niet? Jaren later hebben we nog ruzie erover gekregen bij een wedstrijdje van mijn zoon. Deze geintje, dat had helemaal niks mee te maken.
2: En als ik een vraag mag stellen, ik weet niet of jij
1: bent er toch. Bent. Dat is leuk, man. Toch, maar ja, doe het gewoon.
2: Festivals tegenwoordig is toch een beetje de tendens. Andere soortige festivals, dat er best wel een hoop drugs in gaat bij mensen. Er worden pillen geslikt, weet ik veel wat allemaal. Dus een beetje de hype, drank is niet meer te betalen. Gebeurt het op North Sea Jazz ook, denk je? Of?
0: Ik weet zeker een stuk minder. Het is ook wel echt een heel ander gevoel. Ja, dus mensen zijn daar ook nog steeds heel aardig, wat misschien drugs ook doen. Maar
2: high on music.
0: High on music en biertjes en misschien champagne, maar niet zozeer dat sentiment. Ja, dat nee. Deel.
1: Maar je weet het toch, want je hebt dat toch als stagiair gewerkt.
0: Zeker.
1: Dus je hebt alles kunnen zien wat
0: daar
1: gebeurt.
0: Ik heb het dus niet gezien.
1: Alles wat God verboden heeft, heb jij gezien.
0: Backstage, ik denk dat meer backstage zou gebeuren dan...
1: Maar wat heb je allemaal gezien daar als stagiair dan? Kun je toch een beetje een kijkje achter de schermen nemen, lijkt mij.
0: Het ding is, achter de schermen is het soms ook gewoon heel veel administratie, productieopbouw.
1: Je maakt het niet spijtig. Je hebt 14 afleveringen van die podcast. Het moet wel een beetje spicy zijn natuurlijk, toch?
0: Zeker, maar er zit al... Ja, shit. Je zet me voor het blok.
1: Ik denk, jij komt even vertellen over jouw podcast. In 14 afleveringen mag je toch wachten dat er veel gebeurt, Wietse? Ja, of niet?
2: Daar moet je ook gaan luisteren, denk ik.
0: Ja, dan moet je gaan luisteren. En
1: heb ze zelf nog niet beluisterd? Ik weet het niet.
0: Nou, een ander ding was dat er heel veel ruzie was tussen de burgemeesters. Omdat het van Den Haag naar Rotterdam ging.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wim Deetman was heel boos op Ivo Opstelten. Want hij zei, je mag niet zo'n iconisch festival van mij afpakken.
1: Nee.
0: Je haalt ook niet de Vierdaagse uit Nijmegen.
1: Waarom hebben ze dat gedaan eigenlijk? Nu we het toch over hebben.
0: Ja, nou, het congresgebouw waar het was, nu het World Forum, dat wel deels werd uit afgebroken. Dus het werd te klein. Dus daar was heel veel gedoe over. En Wim Deetman belooft, we gaan naar een oplossing zoeken. Een andere locatie, maar het kwam er niet. En volgens mij is uiteindelijk de deal beklonken van Rotterdam en Ahoy. Tijdens een voetbalwedstrijd. Want...
1: Altijd, hè? Zul je altijd zien. Ja, belangrijk, ja.
0: Maar toen is het, Ivo dacht gewoon, nou, kom maar op. Dat geeft een mooie extra aan mijn stad. En dat is ook zo gebleken. Het past misschien zelfs beter daar met diversiteit daar. Dus zo geschieden.
1: Ja.
0: Maar er zijn Haagenezen die gaan nog steeds niet naar Rotterdam, want ze zijn nog steeds boos.
1: Even dus, ben je nou begonnen bij dat 100% NL of moet het nog gebeuren?
2: Bij dat 100% NL?
1: Ja? Nee, het zit me even af te vragen opeens.
2: Nee, over 2 weken, 27 juli ga ik van start.
1: Want hoe lang is het dan geleden dat je deze microfoon vasthield?
2: Nou, ik zei dat aan het begin. Ik denk dat dit voor het eerst is sinds 3,5 jaar dat ik weer op de radio ben.
1: En hoe voelt dat om nu hier weer te zitten? Zo?
2: Ja, wel vertrouwd, maar deze plek is natuurlijk prachtig. We kijken uit over de Noordzee. Dus ik zit hier op het strand met dit weer. Dus dan, dat maakt alles beter. Het is beter dan om 5:30 ochtends in een studio bij Talpa. Niet om Talpa, maar meer om de studio.
1: Nog over geklaagd, Wietse, wat dat betreft. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje klaar mee bent nu, ja. Nee, want je miste het helemaal niet?
2: Ik denk dat het altijd wel een onderdeel blijft, radio. Ja. Dus dat ik het wel nog steeds een heel leuk vak vind. En,
1: een heel leuk vak.
2: Ja, maar je gaat er dan wel over nadenken wat je leuk vindt aan radio maken.
1: En wat vind je er leuk aan?
2: Ja, ik vind nog steeds, zeg maar, de muziek is niet eens het grootste ding. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik vind het inhoudelijke verhaallijntjes bouwen. Creatief bezig zijn met je team over nieuwe programmaonderdelen. Luisteraars betrekken. Soms ook een discussie opgooien waarbij je de meest bizarre reacties krijgt van luisteraars, door luisteraars. Ja, dat is altijd een soort magisch gevoel dat uit zo'n kastje komt. En dat mensen op de A7 of in de file onderweg naar een studio in Noordwijk allemaal meeluisteren en allemaal ook een mening hebben en zo. Het is een soort... dat heb jij denk ik ook wel. Het heeft iets
1: maar. Maar jij vindt het ook lastig als mensen mening over jou hebben, lees ik wel eens. Dat als mensen iets van jou vinden, dan vind je dat.
2: Is dat zo?
1: Ja, dat las ik in een interview met jou, een oud interview.
2: Ja, nou ja, het raakt natuurlijk wel. Ik heb net toevallig 2,5 uur in de auto gezeten. Dat was net lang genoeg voor die podcast met jou en Bas Smit.
1: Oh ja.
2: Dus dat inspireerde mij wel, want daar hebben jullie het ook wel lang over gehad, hè? Over meningen.
1: Kritiek. Hij vindt het heel moeilijk, geeft hij zelf ook toe.
2: Ja. Als je heel eerlijk bent, doet iedereen dat wel wat, toch? Daar zat ik net over na te denken. Je kan er een methode voor bedacht hebben, zoals jij ook uitlegt van ik laat het van me afglijden. Of wel niet, maar het doet er iets met je als er iets over je gezegd wordt.
1: Nou, nee, als je iets zegt, en ik bedoel, soms zit er ook nog wat in. En ik kan me het ook heel goed voorstellen dat een heleboel mensen, wat ik ook in die podcast vertel, dat mensen een bloedhekel aan mij kunnen hebben. Dus ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Dus,
2: ja, en bij jou begrijp ik dat ook wel.
1: Ja. Maar... ja. Vind jij het lastig als mensen iets van jou vinden?
0: Zeker, ik ben daar heel gevoelig voor. Ja.
1: Maar je kiest wel voor de media.
0: Ja.
1: Waarom dan?
0: Ja, goede vraag. Maar nu naar deze podcast denk ik ook... Nou, op zich heb ik goede kritieken voor deze podcast gekregen, maar...
2: Maar als je vrachtwagenchauffeur bent, vind je het heel mooi om vrachtwagen te rijden, hou je toch ook niet per se van file? Nee, dus jij zegt, je hebt voor de media gekozen, dus je moet dat maar accepteren.
1: Ja, wacht even, ik bedoel die file. Dus inderdaad, dat is toch heel slecht vergelijk die je nu maakt.
2: Ja, weet ik veel.
1: Je kiest toch... De media is omdat je jezelf wil laten zien. Je etaleert jezelf. Je stelt jezelf bloot aan positieve en negatieve...
2: Denk je niet dat het anders is bij radio? Dat je bezig bent met een vak, bijvoorbeeld?
1: Ik doe het ook omdat ik het hartstikke leuk vind. Maar je calculeert in als je de media gaat, dat je heel veel reacties gaat
2: krijgen.
1: Part
2: of the deal.
1: Want de bedoeling is namelijk dat je mensen vermaakt of juist niet. Of mensen irriteert. Of er moet iets gebeuren. Je zoekt het effect bij je luisteraar en je kijker. Dus ja, dan krijg je er ook allemaal opmerkingen over. En dat is, als je vrachtwagenchauffeur bent, als je steeds iedereen afsnijdt, dan krijg je steeds een middelvinger en zo. En dan gaan mensen toeteren. Dat is heel iets anders.
2: Ja, maar daar zeg je wel wat specifieks. Dus dat ligt er ook aan hoe je een programma maakt. Of wat je doet.
1: Ja, je kan ook in de middle of the road programma's maken. Dus helemaal niks zeggen en maar een beetje lachen op tv. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, het moet wel schuren. Er moet wel wat gebeuren.
2: Ja, nee, ik merk het inderdaad. Ja, zo.
1: Is toch belangrijk?
0: Ja, zeker. En ik denk ook,
1: schuurt die podcast voor jou een beetje, vind je zelf?
0: Soms wel. Ja,
1: waar schuurt hij dan bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is wel meteen een onderwerp, maar over het festival of het divers genoeg is.
1: Ja, en?
0: Het is natuurlijk jazzmuziek. En, maar dat kan wel meer. Er zijn mensen die dat zeker nog veel meer vinden. Ook het festival is heel duur, hè? Het is echt heel.
1: De kaart is voor €300.
2: Zo.
1: Dat zag ik net staan.
0: Nou, wow. Dat is misschien VIP, want je hebt ook nog VIP.
2: Ja. Jij hebt gewoon bij de verkeerde kaart zitten kijken.
1: Kijk, nu zijn we erachter. Ik heb mijn telefoon
2: gebleven.
0: Het festival is in Rotterdam-Zuid. En nou ja, er zijn heel veel mensen die daar niet naar het festival kunnen, die juist wel heel erg in lijn liggen met die muziek. En, en die kunnen eigenlijk niet naar het festival.
1: Dus eigenlijk een beetje voor de rijkere elite is het geworden.
0: Te veel. En het festival kan een verantwoordelijkheid nemen, dat doen ze ook. Deels, maar sommige mensen vinden dat veel meer kan. Om juist die mensen die dichter bij die muziek staan ook te betrekken, zodat ze geïnspireerd raken om een instrument te bespelen. Dat ze denken, Burna Boy, wat vet, ik wil dat ook. Ja, dat is ook. Je hebt ook een soort educatiepositie dan.
1: Maar als je nu slechte kritiek had gekregen op deze podcast, was je ermee gestopt met dit
0: vak? Nee, dat zeker niet.
1: Dat niet?
0: Nee, ik kan wel ergens tegen.
1: Wat vinden je vader en moeder ervan? Want je vader is heel belangrijk voor je. Wat vinden die ervan hoe je doet?
0: Ja, die vindt het fantastisch.
1: Ja, die is heel goed.
0: Maar die zullen nooit kritisch zijn.
2: Nee? Dat je niet een tatoeage met de naam van je vader zetten?
0: Ja, nou zou ik om hem te geinen zou ik dat doen.
1: Ja. Maar ze zijn heel belangrijk voor je als ik het zo hoor. Ja.
0: Zeker.
1: Heel kostbaar. Dat is toch mooi?
2: Is heel mooi.
1: Maar jij vertelt ook, jouw ouders, iedereen is nog gezond en gaat hartstikke lekker.
2: Ja.
1: Dat is voor jou ook heel belangrijk dus.
2: Nou ja, vooral als je om je heen kijkt en verhalen hoort natuurlijk, dan mag je er wel eens bij stilstaan dat heel mooi is. Je bent er ook maar aan en het is een soort van zelfsprekend soms. Maar
1: toen jij zo liep te miepen dat je het zo zwaar vond, die ochtendshow, wat zeiden je ouders toen dan?
2: Noem eens een voorbeeld. Waar liep ik zo te miepen dat het zo
1: zwaar
2: was?
1: Je had gezegd dat je het wat zwaar vond, dat je daarom stopte.
2: Ja, maar weet je, jij maakte de ochtendshow op Veronica. Dat deed je volgens mij 4 dagen per week. Je kwam om 7 uur een keer binnenlopen.
1: Half 7 was ik al. Ja, half 7.
2: Dus jij weet niet waar je het over hebt, want je hebt nog nooit een ochtendshow gemaakt.
1: Nou ja, in zoverre. Ik deed er ook nog een avondshow erbij.
2: Ja,
1: dus ik lag er dan om 1:30 in.
2: Ja, ja.
1: Dan stond ik er om ongeveer 5:30 weer naast. En dan,
2: Weet je, het verhaal zoals is gegaan ook, is er werd op een gegeven moment commitment gevraagd voor 5 jaar nog.
1: Ja.
2: Door 538. Dus we willen heel graag nog verder met je aan de slag. En dan gaan we nog meer investeren en bla bla bla. Maar dan moet je wel commitment geven voor 5 jaar. En die greep mij naar de keel.
1: Ja.
2: Dus ik dacht van, ik wil het per seizoen bekijken, vind ik goed. Maar 5 jaar vind ik echt heftig.
1: Dat begrijp ik ook nog wel trouwens.
2: Nou, en ik begrijp het ergens vanuit hun ook nog wel dat je denkt van ja, daar wordt natuurlijk geld in gepompt, want het is een ochtendshow, dus moet marketing, weet ik veel wat allemaal. En dan denk je, ja, als hij nou over een jaar stopt, dan hebben wij die investering allemaal gedaan en dan gaat hij weg. Dus toen hebben zij de keuze gemaakt. Ik zeg, ik wil graag nog door. Mm-hmm. En toen hebben zij gezegd van nou, dan trekken wij de stekker eruit.
1: Ja.
2: Want dan gaan wij verder met ons verhaal.
1: Maar als het per jaar was gegaan, was je gewoon nog wel een tijdje, had je er nog wel gezeten, denk je?
2: Niet, ik had wel pittige momenten. Wij waren in verwachting van ons vierde kindje. Ja, ja. Vier kinderen, jonge kinderen, een beetje kort op elkaar.
1: Ja.
2: Het hakte wel in.
1: Je wilde vijf in totaal, las ik ook weer in een ander interview.
2: Ja, mijn vrouw wilde dat, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En?
2: Nee, zijn er vier. Nee,
1: daar blijft het ook bij. We zijn er nu toch. Ik bedoel, vraag het even. Ik kwam het tegen in een interview, dus ik denk, vraag het even.
2: Ja, dat blijft wel bij vier. Ik vind om ze allemaal de juiste aandacht te geven en ervoor ze te zijn, denk ik dat het beste is als het bij vier blijft.
0: Ik kom uit een gezin van vier en ik vind het perfect. Het is fantastisch.
1: Je bent ook heel goed met de rest.
0: Ja, toevallig wel.
1: En de jagertjes zijn ook allemaal goed met elkaar, de kleintjes.
2: De onderling, mijn kinderen.
1: Alle jagertjes, ja.
2: Ik heb drie jongetjes, dus één meisje. Ja, die jongetjes die vliegen elkaar wel eens in de haren. Ja, dat, die zijn niet alleen maar aan het kleuren, nee.
1: Ik ga toch nog even kijken naar die kaarten. Misschien heb je wel gelijk, als het zo is. Ik heb dan waarschijnlijk me helemaal verkeerd laten voorlichten, natuurlijk.
0: Ja,
1: dat kan eigenlijk via Mark Adriani, onze hoofdredacteur, die hier trouwens ook zal zijn, maar die zal wel in een file staan. En sommige mensen gaan veel te laat van uit.
2: Nee, die zat aan de bar trouwens.
1: Oh, die zat aan de bar.
2: Champagne.
1: Oh, oké.
0: Ik zou het zeker doen. En als je er bent, op zondag doe ik een live podcastopname van 5:15 tot 6:30.
1: Ja?
0: Met Hans Dulver, Benjamin Herman, Shimmer Rouse. En dat wordt een soort afsluiting van
1: geweldig, Hans Dulver. Is je nog steeds scherp of niet?
0: Ik heb hem meermaals aan de telefoon gehad. Soms, maar soms ook niet. Hij is inmiddels wel echt.
1: Hij speelde op ons huwelijk, man. Was fantastisch.
0: Echt?
1: Ja, die bleef maar spelen, man. En liep je zo met zo'n sax door alle gebouwen en alle kamers heen. En had hij zo'n discjockey meegenomen. Ja,
2: heel cool.
1: Fantastisch was dat.
0: Ja. Het is ook echt een heel leuke man. Hij is lekker.
1: Geweldig is hij. Nee, die leeft het leven wel.
0: Ja, en hij staat er zelf ook. Hij speelt, dus het wordt echt groot.
1: 14 afleveringen.
0: Ja.
1: De podcast over 50 jaar Nooit Jazz.
0: Precies.
1: Kun je nu overal beluisteren ook, neem ik aan.
0: Ja, en beluister, Spotify.
1: Hoe lang zijn ze?
0: 20 minuutjes.
1: Oh, dat is wel groot. Dat is
2: wel beter dan die 2,5 uur van jou.
1: Ja, dat is lang, hè?
2: Dat is lang.
1: Ja, mijn record is 3:15 trouwens.
2: Zo.
1: Met Stef Bos.
2: Ongelooflijk.
1: Het heet Zolang het leuk is.
2: Ja.
1: En als het leuk blijft, ga je gewoon door.
2: Maar gaat ook eentje dan een keer 10 minuten duren of zo?
1: Nou ja, eigenlijk was dat mijn gedachte toen ik ermee begon. Ten eerste hoef ik me niet voor te bereiden, want ik wist niet wie er zit.
2: Nee.
1: Ik weet niet wie er zit. En ten tweede dacht ik, als het niks is, ben ik gewoon na 10 minuten weer thuis. Maar tot nu toe is dat niet gelukt.
2: Dat houdt het wel spannend. Het is alleen jammer dat je ziet de tijd natuurlijk in
1: van tevoren.
2: Ja, je ziet van tevoren lang het duurt.
1: Ja, slecht geregeld. Mark Adriani, waar is die? Ja, die zit in de file natuurlijk. Nou, dat even bespreken. Goed dat je er was, Adrien.
0: Ja, dank jullie wel.
1: Succes.
0: Dank je wel.
1: Met de live podcast natuurlijk. En goed aan je ouders ook, hè?
0: Zal ik doen. Ja. Zal ik doen. Ze zijn erbij.
1: Zou toch wel mooi zijn. De Tilaan is een beetje een gekke naam ook.
0: Ja,
1: doe
0: maar niet, hoor.
1: Toch?
0: Ja. Ook een ander woord in die naam.
1: Ja, dat is waar.
0: Doe maar niet.
1: Nee, nou ja, jij zegt het.
0: Ja, maar ik ben ermee gepest.
2: Hey, Mark Adriani is er, jongens.
1: Oh, Mark Adriani is ook in de file. Dus ik kom nu er was binnen.
2: Ja.
1: Ja. Nou, tot straks. Tot zo.
3: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
6: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
7: Thomas van Zijl.
8: Maandag hoor je in BNR Zaken doen mijn collega Mark Beekhuis met het economenpanel en een gesprek met Saman Mohammadi van Reborn, de duurzame ontwikkelaar die probeert zoveel mogelijk gebouwen zonder al te veel aanpassingen om te zetten tot kantoor of woonruimte. Dat en meer maandag vanaf 11:00 in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
11: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg, 600 kilometer file, onder andere op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar doe je er 55 minuten langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En een defecte bus op de A15 richting Europoort veroorzaakt vertraging tussen Rotterdam en knooppunt Benelux. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag, daar rijdt het langzaam tussen Oostgeest en Wassenaar Centrum. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren doe je er 30 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 231,9. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van €70. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
18: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
17: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
19: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
19: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
19: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
0: Ik denk dat het beeld op blijft hangen is eenheid.
1: Ze buigen 2-0 achterstand op.
2: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
1: Naar een 3-2 voorsprong.
22: En daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de luchthavens helemaal klaar mee.
23: There's scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
20: Wilfried Gené.
24: Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move. We zitten vandaag in Noordwijk bij Brekers Beach House. In Noordwijk dus. Heerlijk. En mijn co-host vraagt is Wietse de Jager. Wietse, het kriebelt wel steeds nog, zeg jij, hè, dat vak. Zeker, zeker. Maar het is wel heel iets anders, toch? 100% NL.
25: Waarin is het iets anders? Nou, wat bedoel je daarmee?
24: Het is nog steeds discjockey zijn, maar het is een heel ander genre. Het is een heel andere manier van aanvliegen, of is dat niet zo?
25: Ik denk dat dan heb je toch een beetje het oude 100% NL nog voor je. Want er is natuurlijk wel veel veranderd toen die kavels opnieuw verdeeld zijn. En weet ik veel, zijn de clausuleringen eraf gegaan. Dus 100% NL moest ook een aantal procenten Nederlandstalig draaien. Dat hoeft nu niet meer. Het neigt meer naar een familiezender nu dan dat het echt... natuurlijk staat het...
24: Ik zeg dat ik hem al een jaar niet op heb geïnlaat. Als ik
25: nee, het zou leuk zijn als je het doet over 2 weken bijvoorbeeld.
24: Waar kan je hem vinden? Dan?
25: Welke frequentie?
24: Ja, frequentie en zo.
25: Het is grappig, daar kijk ik dus ook niet meer aan. Hè? Het is allemaal DAB, ook in de auto en zo. Je tikt hem gewoon aan.
24: Je pakt hem inderdaad.
25: Ja.
24: Maar hij moet een frequentie hebben toch ook nog?
25: Hij zal, dat weet onze gast Arjan natuurlijk.
24: Denk je dat? Arjan Lok, zou die het weten?
27: Nou, volgens mij gewoon DAB aantikken. Dat is toch wel de beste manier. Maar frequenties heb ik echt de ballen verstand van.
24: Ja. Ja, directeur van de EO, dan weet ik niet zeker of je toch eigenlijk de frequentie zou moeten weten.
27: Nee, ook.
24: Nee. Goed dat je er bent, Arjan. Zou hij voor jou kunnen werken eigenlijk? Want jij bent toch ook redelijk gelovig opgevoed? Of?
25: Ja, ik mijn vader is zelfs ik kom uit een domineesgezin. Ja. Ja, niet dat dan meer of minder gelovig is.
27: Nee, maar ik kan wel verklappen dat we ook af en toe wel eens gesprek hebben gevoerd. Van Jos, zou het vanuit Bonaire niet leuk zijn om ook iets voor de EO te doen? Nou, dat is uiteindelijk nooit wat geworden. Maar ik sluit niet uit dat het ooit nog een keer gebeurt.
25: We waren best ver, inderdaad. Ja, we hadden een leuk idee. Ik had een programma bedacht over de grens Wietse wereldwijd. Dus dat je een radioprogramma maakt in het weekend wel. Maar met allemaal mensen, Nederlanders, die dan op een plek gestrand zijn. Ergens in het buitenland. Dat zijn natuurlijk vaak hele leuke verhalen.
24: Absoluut.
25: Verhalen, werkverhalen, wat dan ook.
27: Ja.
25: Dus het was heel fijn contact.
27: Maar het was leuk. Ik wist toen nog niet van de grootte van die tatoeage. Maar
24: nee, daar schrok je ook van, hè?
27: Daar schrok ik wel.
24: Nee, maar dat kan niet bij de EO. Dat moet hij eraf waarschijnlijk.
27: Nee, bij de EO kan het wel. Maar...
24: Ja? Het is wel een hele grote.
27: Dit is best
24: een goed. Arie Boomsma heeft ook wel dingen voor jullie gedaan.
27: Nou ja, en dat ging ook niet altijd goed. Maar die had ook hele grote tatoeage.
24: Zo, die is even getatoeëerd, zeg. Hey, dat is nog veel erger allemaal. Maar waar ging het op mis dan? Geld dan of zo?
27: Nou ja, nee. Het ging mis volgens mij op de NPO-werkelijkheid. Daar hoef ik jou niks over te vertellen. Maar soms is dat heel ingewikkeld. Dan wil je wel eens een keer iets en dan denk je, nou, die Wietse zou heel erg bij de EO passen. En dan loopt het toch vast in de systematiek van de NPO. En dat is berenzonde. Dus dan ligt het niet aan onze intenties. Want die was volgens mij goed.
24: Zeker. Leg dat nou eens uit, die systematiek. Kun je dat nu aan de luisteraar een beetje simpel uitleggen wat dat dan inhoudt, die systematiek? Waarom het heel vaak fout gaat?
27: Nou, kijk, het is heel vaak geen kwade wil.
24: Dat weet je zeker?
27: Dat weet ik zeker. Ja? En soms wel een beetje.
24: Ja.
27: En waar het volgens mij om gaat, is dat als het gaat om de traditionele radiozenders en televisiezenders, heb je te maken met schaarste. Je kan namelijk maar 24 uur per dag iets invullen.
24: Mm-hmm.
27: En al die omroepen willen heel veel en daar moeten gewoon keuzes in gemaakt worden. En dan geldt niet altijd wat de omroep zelf wil dat voorrang krijgt. Maar dan krijg je verhalen over de zendermix. En andere omroepen willen ook wat. En dan valt het soms in de concurrentie weg. Dat heeft de NPO veel goeds gebracht. Maar ik vind wel dat het eigen geluid van omroepen eigenlijk veel sterker een plek zou moeten krijgen.
24: Ja.
25: Ik vind het bizar dat je het eigenlijk zo lang vol hebt gehouden daar. Dan. Ja. Als je dit, want het is allemaal weer mannetjes op positietjes. En die zeggen weer dit en die daar weer over te
27: maar
25: zeggen.
27: Maar dat is eigenlijk ook het beeld van buitenaf. En dat is voor een deel zeker waar. Ik heb de EO altijd een hele veilige plek gevonden met gewoon supermooie collega's waar we hele mooie dingen hebben kunnen doen. En de EO is denk ik in die jaren gegroeid tot een organisatie die breed geaccepteerd wordt met een helder geluid. En dat kunnen we doen dankzij de financiering van de NPO. Dat is ook onze broodheer. Dus alleen maar mopperen vind ik te makkelijk. En ik denk dat de EO daar prima in past. En dat we daardoor ook een breed publiek kunnen bereiken.
24: Ja, maar als ik het zo hoor, als er ooit weer een gaatje komt in de systematiek, dan zul je alsnog wat kunnen gaan doen. Toch?
25: Ja, als Arjan er nog zit.
24: Nee, die is dan weg. Ja, dan jij gaat nu weg.
25: Ja, dat heb ik toen ook gezegd. Ik kom alleen als Arjan
27: er
25: is.
27: Het gaat er volgens mij om wat in je hart leeft. En volgens mij zit dat helemaal snor. Dus je weet nooit wat er in de toekomst nog gaat komen.
24: Dat is wel een hele mooie omschrijving dit. Het is bijna filosofisch wat je nou doet.
27: Ja, maar dat past ook wel weer bij de EO. En volgens mij past dat ondanks 100% NL ook bij Wietse.
24: Ja?
27: Ja, ondanks, denk ik ondanks, wel.
25: Een beetje jammer dat 100% NL.
24: Ja, maar. Je degradeert het wel een beetje. Ja. Je vindt het niks, die zender.
27: Nou, nee, maar ik gun mensen altijd heel erg dat ze vanuit hun passie werken. En dat zit bij jou bij radio maken. Maar volgens mij zit dat ook bij diepere lagen in het leven. En nou, dat kan je soms in muziek ook kwijt. Maar bij de EO kan je dat op een veel rijkere manier kwijt.
3: Maar het geloof is voor jou nog steeds een belangrijke houvast?
25: Zeker. Ja, dat speelt wel. Dat heeft wel een grote rol. Ik moet zeggen dat ik nu dan ook hier in Nederland niet iedere zondag in de kerk zit. Dus zo trouw in het bezoek, zeg maar, ben ik niet altijd even. Maar
3: is dat kwalijk voor de EO of niet? Dat hij niet altijd in de kerk zit?
27: Nee, dat is niet kwalijk. Want het gaat erom wat er echt in je hart leeft. Dat klinkt misschien voor jou heel filosofisch, maar het is een hele eenvoudige vraag: van loop je warm voor de missie van de EO?
3: Ja.
27: En daar gaat het echt over het geloof. Maar daar werken we niet met regels. Daar moet je aan voldoen. En je moet zoveel keer per jaar in de kerk komen. Dat wil niks zeggen over dat de kerk ook belangrijk kan zijn. Maar waar het mij om gaat, is dat we met mensen werken die echt van harte vanuit hun overtuigingen in het leven staan en dat op een inclusieve manier doen. Dus niet langs de lat, jij hoort er wel of niet bij, maar iedereen is welkom. En we willen ook iedereen bereiken met de missie van de EO. Ja,
3: ik benijd het wel dat je dat kan voelen. Ik bedoel, ik ben zelf gelovig opgevoed, maar ik voelde het niet. Dus ik heb het losgelaten. Maar jullie voelen het allebei nog wel. Dus dat moet jullie wel een bepaald rijk gevoel geven, denk ik, toch? Als ik het zo mag.
25: Ja, maar het maakt de twijfel niet minder, hoor. Ik zit ook nog steeds, ook op momenten dat ik denk van, dan krijg ik het ook niet aan elkaar geknoopt, zeg maar, van hoe het zit en hoe het werkt en wat ik er nou bij voel.
3: Ja.
25: Maar het overheerst toch dat ik uiteindelijk wel weer op dat punt terechtkom.
3: Maar doe je dat zeker voor het onzeker of is dat het niet? Het is wel een overtuiging.
25: Je bedoelt voor een plekje in de hemel?
3: Of? Nou, bewijzen van. Maar dat je het er gewoon aanhoudt onder het motto van, ja, kan ik misschien beter maar aanhouden achter de hand. Weet
25: nee.
3: Je
27: weet me nooit.
3: Nee. Ja, je weet me nooit.
25: Ik denk dat je dat niet volhoudt.
27: Volgens mij gaat het echt om iets anders. Wat ik in de loop van mijn leven, ik ben christelijk opgevoed, dus nou, jij ook, hoor ik.
3: Katholiek inderdaad destijds, ja.
27: Volgens mij zit in een echte ontmoeting met mensen zit altijd iets van God. En dat is volgens mij de kunst van het leven. Dus het gaat er niet om, waar voldoe ik nou precies aan? Ga ik naar de kerk? Kan ik de geloofsbelijdenis opzeggen? Maar lukt het je om in de ander iets van God te zien? En als je de ander gelijkwaardig tegemoet treedt, ik heb God niet in mijn broekzak. Ik weet het. God houdt niet meer van mij dan van jou of van jou. En als ik bij jou op zoek ga in een mooi gesprek, en dat kan op het strand, over wat de echte waarde is van het leven, kan ik van jou heel veel leren. En als jij voelt dat dat gelijkwaardig is, krijg ik ook de ruimte om te vertellen wat voor mij belangrijk is. En in die ontmoeting, in die tussenruimte, daar ontstaat iets van wat je liefde of ontmoeting zou kunnen noemen, of relatie. En volgens mij heeft dat heel veel met God te maken.
3: Oké. Okay. Nou, als je het zo uitlegt, dan kun je er al meer mee voor veel mensen, denk ik ook.
27: En de kunst van het leven is volgens mij dat je soms in de hectiek voor jezelf even rust neemt om daarbij te komen. Niet om een antwoord uit de hemel te krijgen, maar ik geloof dat in de hectiek heel veel van de diepgang verloren gaat. En dat je soms jezelf even moet gunnen om naar de echte dingen van het leven te gaan. En dat kost wel tijd. Dat gebeurt je niet zomaar door alleen maar heen en weer te jakkeren van studio naar studio.
3: En als je dat nou toepast op de mediawereld waar wij in zitten, en zeker wat jullie bij de NPO ook en bij de publieke omroep de laatste jaren hebben meegemaakt, het grensoverschrijdende gedrag, de onderzoeken die moesten worden gedaan. Hoe heb je dat dan zelf ervaren? Ook in je christelijke inslag, zeg maar, met je christelijke inslag?
27: Nou, gewoon als shit. Dus het leven is ook gewoon gebroken. Dus ik pretendeer helemaal niet dat wij beter zijn. Of dat helemaal niet. Ik denk dat er ook in naam van het geloof of van structuren of instituties de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Daar schaam ik me diep voor. Dus de erkenning dat het leven gebroken is, dat zal je mij als eerste horen zeggen. Dat weet ik ook van mezelf. Ik ben verder van volmaakt, gelukkig maar. Dat maakt volgens mij dat je vanuit die gebrokenheid, dat is misschien een heel christelijk begrip, maar dat geloof ik wel, dat je niet meer of minder bent dan een ander. Alleen ergens onder je bestaan zit een laag die niet van mezelf komt, maar die wel houvast geeft, zonder dat ik overal een antwoord op heb. En dat hoor ik Wietse net volgens mij ook tussen de regels doorzeggen.
3: Ja, je vertelt het bijna vanuit een kwetsbaarheid en een nederigheid. Jou werd verweten dat je ook veel te lang was blijven zitten en dat je daar bijna een soort dictator door was geworden bij de organisatie waar je zat.
27: Ja.
3: Herkende je daar iets van?
27: Nou, ik zou zeggen, ga het gewoon vragen aan de collega's van de EO. Ik heb net mijn afscheid bekendgemaakt en daar hoor ik nooit van, je bent veel te lang blijven zitten. Ik denk dat het ook goed is dat ik wegga, maar ik ben wel van het clubje gaan houden. Het is een deel van mijn familie geworden, waar ik volgens mij ook vanuit de dominantie van het directeurschap, want bedoel, nederigheid is niet iets wat echt heel erg bij mij past. Maar ik geloof wel dat
3: iemand naast je gezet, toch? Een dame die dat een beetje moest.
27: En dat is heel verstandig, want je ziet dat nu met mijn vertrek, dat het de opvolging daarmee ook in goede banen is geleid. Dus en Janneke, mijn collega, dat is een fantastisch mens die dat ook heel goed kan. Dus dat is heel goed vooruitkijken geweest. En het is denk ik ook goed dat in de publieke sector er inmiddels met termijnen wordt gewerkt. Ja. Maar dat er automatisch aan wordt verbonden dat als je lang ergens zit, Dat je dan een dictator wordt, ja, dat waag ik echt te betwijfelen. En ik vind het ook kwalijk, het gemak waarmee dat gezegd wordt.
25: Wie zegt dat dan? Ik heb dit gemist, ik heb dit helemaal niet...
27: Gelukkig drink dat niet tot Bonaire door. Nee. En dus daarom is het ook fijn om lekker daar te zitten.
3: Ja. Maar de commissie van Rijn had natuurlijk op een gegeven moment ook een rapport geschreven... Ja, dat ze daarvoor waarschuwden.
27: Ja, ja. Nee, maar en daar zit het risico in, hè, dus dat je niet meer corrigeerbaar bent. Dus je moet
3: de cultuur werd genoemd, dat soort teksten kwamen toen naar buiten.
27: Ja, nee, zeker. Ja. En op plekken was dat ook zo. En daar zijn ook voorbeelden van die gewoon niet goed zijn geweest. Dus de vraag is altijd, verzamel je voldoende mensen om je heen... die jou ook echt kritisch kunnen bejegenen? En denk niet te snel dat dat het geval is.
3: Nee.
27: Want je positie maakt dat veel mensen je naar de mond praten. Dat zal je als presentator ook hebben. Wie zegt nou echt tegen je of het een goede show was? Of vinden mensen het toch heel makkelijk om te zeggen... nou, dat was er weer een, lekker gedaan. Hoe zorg je nou voor dat je echt kritisch op jezelf kan blijven reflecteren? En mijn ervaring is dat vaak mensen buiten je wereld zijn... een lekkere kritische partner iemand helemaal van buiten... die zegt, nou, dat was toch niet zo lekker. Dat had je beter anders kunnen.
3: Nee, maar dat herken ik wel. Dan moet jij het er ook herkennen, of niet?
25: Ja.
3: Dus jouw vrouw is natuurlijk ook uit het vak. Dus...
25: Ik heb het leren kennen bij de radio. Ja. Ja. Maar die doet er al een tijdje ook niks.
3: Maar is dat een voordeel, of is het een...
25: Ik vind het een voordeel, want ze begrijpt waar het over gaat.
3: Ja.
25: Dus ik kan mijn hart... ik heb het nu al een tijdje niet meer gedaan. Natuurlijk om hart altijd goed luchten bij haar. En zij wist het wel in perspectief te zetten, ja.
3: Ja. Dat, je hebt het al een tijdje niet meer gedaan, waarom niet dan?
25: De radio maken.
3: Ja. Nou, je bedoelt, ik dacht hart luchten.
25: Dat maakt niet erg op. Dit op
3: nee.
25: De radio maken.
3: Ja. Nou, je bedoelt, ik dacht hart luchten.
25: Dat maakt niet erg op.

0: trek het je niet aan. Ik hou gewoon onvoorwaardelijk voor je. En nou, dat is gewoon toch heel fijn.
1: Ja, nou, zeker als je thuis wordt gezegd, hey, we zitten niet op de tv. Hè? Wordt dan gezegd, ja. We zijn niet bij Vandaag in Zuid bezig. Hè? Dus even normaal.
2: Zodra okay. Jij ergens aan de tafel gaat zitten, dan begint het
1: ja,
2: gewoon.
1: Ja, dan krijg je het gevoel. Dat is wel het gevoel. Je gaat weg omdat dan? Het is klaar voor jezelf. Nee, het is niet onder de druk die er op een gegeven moment...
0: Nou, kijk, als je het aan mij had gevraagd, had ik het liefst op mijn pensioen bij EO gebleven. Ja. Ik bedoel, ik presenteer ook nog een paar kleine programma's. Vind ik superleuk om te doen. Er zit heel veel bevrediging voor mezelf in. Dus ik hou van de EO. Het is mijn eerste werkgever geweest. Ik heb er vanaf 1995 gewerkt. Ja. Dus dat is helemaal onderdeel van mijn identiteit geworden.
2: Ja. Dat zie je ook nergens meer. Dat mensen zo lang op een plek zitten.
0: Nee,
2: dat is echt uniek.
0: Bij ons, bij de EO zie je het nog wel.
2: Ja, mooi.
0: En bij de NOS zie je het bijvoorbeeld ook wel. Dus waar echte... Wij hebben ook een familiecultuur met de voor- en nadelen. Maar ik wist dat mijn termijn eindig was, eind 28.
1: Je hebt niet de EO ergens getatoeëerd? Nee, hè? Nee.
0: Nee. Nee.
1: Maar 28, je wist het, toen dacht je, dan ben ik het voor.
0: Nou, en toen dacht ik, en dan ga je ook nadenken van... joh, ik ben nog te jong om nu op mijn lauren te gaan rusten. En dat vind ik ook helemaal niet leuk. Ik heb ook wel energie en uitdaging nodig. Ja. Dus,
1: het leger des heils.
0: Het leger des heils. Ja. Nou, ja. Ja.
1: En wat gaat je rol daar worden dan?
0: Nou, ik word daar bestuurder. En het is een mega grote organisatie. Heel veel mensen weten dat niet. Want die denken vooral aan die collectebus met mensen met een uniform. Ja. Maar daar zit een organisatie achter van zo'n 8.000-9.000 mensen. Met wat is het, 700 miljoen omzet. Dus echt gigagroot. Die een mega belangrijke rol spelen als het gaat om zorg. Om reclassering, om jeugdhulp. Om van alles en nog wat. En die organisatie is groot. En een deel van die organisatie ga ik aansturen. En ik krijg ook de opdracht om te kijken hoe we van de verschillende stichtingen die er zijn, hoe je dat meer één geheel zou kunnen maken. En dat is bestuurlijk gezien wel weer een verdraaid.
1: Maar is dat een leuke uitdaging? Of het klinkt namelijk heel saai. Ik zou er niet aan moeten denken als ik heel eerlijk ben. Maar, heel leuk.
0: Ik heb de combinatie van besturen en van maken. En ik heb bij het leger zelfs gezegd, ik wil op de soepers mee kunnen draaien en ik wil kunnen besturen. En die combinatie daar vaar ik wel bij. Dat heb ik ook bij de EO gedaan. Ik mis je gepresenteerd. Gewoon op een begraafplaats een gesprek voeren met mensen. En daarnaast eindeloos lang in vergaderzalen gezeten. En die combinatie, die heb ik nodig. Die vind ik leuk.
1: Kun je nog wel wat blijven maken bij de EO dan? Aan programma's? Of is dat niet meer mogelijk dan?
0: Toen ik de EO in mijn hoofd los aan het laten was, dacht ik, nou, ik blijf dat gewoon nog doen. Wat zou dat leuk zijn? Mm. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat bij nader inzien, ik dacht, dat is niet verstandig. Als ik er zo van hou, dan moet ik eigenlijk gewoon radicaal mee stoppen. En er zijn mensen die dat vast weer veel beter kunnen doen. En ik moet nu weer aan een nieuwe bestaan gaan werken.
2: Red je het allemaal wel ook financieel? Want als je als bestuurder bij de NPO is natuurlijk...
0: We worden rijkelijk beloond. En ook bij de NPO, of bij de leger zelfs ook niet op een houtje te bijten. Dus wij zitten allemaal vanuit, zoals we hier aan tafel zitten, op het bovenste puntje van de piramide. En die is goudgerand. En dat is hartstikke fijn. Maar het is ook allemaal heel erg relatief.
2: Je bedoelt dat het geld relatief is? Of?
0: Geld is super relatief.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en dat zeg ik vanuit een luxe positie.
1: Nou, zou ik net zeggen, het is altijd zo makkelijk om het te zeggen op het moment dat je het hebt. Dus ik vind het altijd zo lastig als ik mensen dat hoor zeggen tegen mensen die dat niet hebben.
0: Nee, maar ik probeer daarmee mijn eigen rijkdom wel te relativeren.
2: Ja.
0: Dus ik vind het juist heel knap als mensen van veel minder rond kunnen komen.
2: Ja.
0: Maar ik probeer zo in het leven te staan dat uiteindelijk de status van mijn functie en het inkomen wat ik verdien, dat het me niet gevangen houdt.
1: Dat is heel belangrijk.
0: He, dat is best lastig. Want soms
1: keuze heb jij ook gemaakt, toch? Want 538, ochtendshow, is wel succesvol. Dat levert geld op.
2: Ja.
1: Dat heb je toch gewoon losgelaten.
2: Ja, dan spring je diep. Het brengt heel veel, moet ik zeggen.
1: En je woonde wat groter, heb je wat kleiners gekocht, heb ik begrepen. En dat was ook prima, toch?
2: Ja, dat gaat eigenlijk ook heel goed. Je realiseert je heel goed dat je ook met minder kan. En op Bonaire is het eigenlijk altijd prachtig weer.
1: Ja.
2: Dus, het is zo niet dat je een hele ruime woonkamer nodig hebt.
1: Nee, uiteindelijk lijkt dus niet inderdaad.
2: Ja.
1: Nou, Arjen, veel succes. Denk je dat er wel de cultuur een beetje veranderd is nou daar in het Hilversum?
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Ik denk dat er in Hilversum breed echt iets is veranderd en dat het ook aan het veranderen is. Ondanks de megagrote uitdagingen van alle technische ontwikkelingen en AI. Dat gaat razendsnel en dat wordt echt nog wel spannend. Nou, bij de EO is altijd al een fijne club geweest. We hadden weinig met Van Rijn te maken. Maar ook wij hebben verbeteringen toegepast. En nou, volgens mij, als je bij de EO binnenloopt, voel je daar een welkome sfeer. Waar mensen met plezier en met heel veel lol en inspiratie hun werk doen.
2: Het is fijn dat je zo weg kan gaan, toch?
1: Dat vind ik ook.
2: Je hoort vaak in media gedoe en weet ik veel. En die we dit en die we zus. Maar je kan gewoon met een gerust hart de toko achterlaten.
0: Zeker. Ja, echt met een gerust hart. Janneke kan het goed. En we hebben een mooie club die goed weet waar ze staan. En ook gewoon nodig zijn binnen het geheel van de publieke omroep.
1: Ja, je vertelt het ook mooi. Zit er rust in je. Dat is heel fijn om te merken.
0: Dankjewel.
1: Arjen Lok, succes met alles wat je doet.
0: Ja, dank jullie ook.
1: Ja, we zitten vandaag in Breakers Beach House. Zeg ik dat verkeerd? Ik moet wel netjes zeggen, geloof ik. Nou, kom er zo meteen wel op. Ja, bedankt Arjen. Tot ziens. We zitten er sowieso daar beneden.

0: erbij. Je weet al, Hotel Huis de Duin, dan rij je zo naar beneden. Oh, nee, je kan niet naar beneden rijden, dat mag eigenlijk niet. Dat heb ik net wel gedaan, omdat ik iets te laat was. Ja. Dus ben ik zo met die auto zo dat pad afgereden. En toen allemaal mensen die sprongen aan de kant, die dopen de duin.
1: Staat hier een hele grote Audi in de zand.
0: Nee, hij is nu al weer naar boven. Dus ik was, ja. En nu gaan we het ook dingen over die echt leuk zijn. Hè? Ik bedoel, Nederlandstalige muziek, mooier is het toch eigenlijk niet?
1: Fantastisch.
0: Wat, hoor ik daar een ondertoontje?
1: Nou ja, het ligt eraan wie het maakt, Wilfred. Nederlandstalige muziek natuurlijk.
0: Nog een ondertoontje hoor ik hier. 2 keer in zo'n korte tijd, dat is lekker allemaal. Wie zegt, ik ben zomaar een avond in de kroeg. Dat is toch een fantastisch nummer.
1: Ja, ik moet er een beetje aan wennen dat jij zingt. Maar dat komt gewoon omdat je ergens anders van kent. En dan hoor ik je zingen. Dan denk ik, van, ja, dat is voor mij toch gek.
0: Dat kan je niet, ten eerste denk je. En ten tweede.
1: Nou, het zijn op zich wel. Jeffrey, ken je de muziek van Wilfred of niet?
2: Zomaar een avond in de kroeg. Dat is toch wel de hit van Wilfred. Dat is niet. Ja.
0: Dat is één koppertje.
1: Ja, toch lekker, man.
0: Er komt nu weer eentje aan, die heet Korrel Zoutpan. Ja. Die is ook lekker, hoor. Dat wordt echt, dat wordt de zomer. Nee, dat is al te laat, hè, de zomerrit. En Cheerio is bovendien de zomerrit al.
1: Ja, die is behoorlijk.
0: Jeffrey Hees, wat heb je jezelf aangedaan, man?
2: Ja, ik weet het niet. Ik zit af en toe ook te denken, wat heb ik nou gedaan?
0: Ja, wat heb je nou gedaan? Ja, dus dan schrijf je zo'n geweldig nummer.
2: Ja.
0: En dan ga je het niet zelf doen.
2: Nee, ja.

0: Genee, karaoke mee met Genee in het land. Nou, dan moet je, als deze opstaat, ja, gaat eraf dan, hoor. Fantastisch.
1: Had jij hem zelf willen doen, dan kan ik eigenlijk
0: doen. Deze, ja, zeker.
2: Ja, zit er helemaal in jouw straatje.
0: Dus nou ja, ik moest eerst heel even aan wennen. Ik denk, fuck, hij is eigenlijk echt wel heel goed. Hij pakt je gelijk, omdat ik er zo goed aan vind. Je begint gelijk. Dat, ja, is, ja, dat werkt zo goed.
2: Ja. En de kracht van herhaling misschien ook wel. Dat, ja, is gewoon de Cheerio en het gaat in één ruk door. Het stopt niet of zo.
3: Het wat is het verhaal erachter? Hoe is dit ontstaan en gegaan?
2: Ja, het is eigenlijk een random schrijfsessie in Hilversum, Wisseloord. Met Jurian Moren en Gineke Gorten. Daar heb ik in het verleden wat meerdere liedjes mee gemaakt. En dan ga je afspreken met elkaar. Je doet een broodje, een bakje koffie. En je gaat zitten en je kijkt weer wat Schipstrand. Ja. Het was niet een schrijfsessie voor Jeffrey Hezen. Niet voor mezelf. En op een gegeven moment knallen we dit melodietje eruit. En dan krijg je er een beetje een tekstje bij. En dan moet je dat fijntunen. En op een gegeven moment rolde het. En als het dan rolt in de studio, dan krijg je een heel euforisch gevoel.
3: Ja, want dat snap ik, ja.
2: De rijm de la rijm, die klopt met de melodie. En ik zei op een gegeven moment tegen Jurian, de mede-auteur van het liedje, ik zei, volgens mij wordt dit de grootste track die we ooit geschreven hebben. En dat bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen van, dit zou wel eens een liedje kunnen zijn die je gewoon in elke kroeg gaat, ja, horen in Nederland. Maar niet dat hij zo groot zou worden, dat wist ik ook niet.
0: Maar dan had je hem zelf willen doen natuurlijk, toch? Kijk, nou ja, elke artiest, als je eenmaal één hit heeft, ja, dan, ja, wordt hij er voor altijd voor uitgenodigd.
3: Je hebt Bailando ook, dus het op zich, ja, er is genoeg anders.
2: Ik heb heel veel anders. En het is ook net even wat andere soort muziek, denk ik, of zo. Het is Nederlandstalig, het zit ook feest in wat ik maak. Ja. Het is vaak een tandje, ja, wat zomerser, ja, denk ik. Ja. Dus daarvoor heb ik hem ook niet voor mezelf gehouden. Ik voelde ook niet dat dit...
3: Ja, het voor jezelf ergens wel, want het is natuurlijk gewoon rechte inkomsten. Dat komt ook allemaal bij Jeffrey terecht.
0: Ja, dat is waar.
2: Die komt uiteindelijk ook wel bij mij terecht. Alleen, ja, ik dacht, het is geen Jeffrey Hezen liedje.
0: Grappig, maar ook, ja, wel goed tegelijkertijd. Dat, ja, je,
2: ik
0: dat ben zo
2: er ook helemaal
0: voelen.
2: Cool mee, want ik krijg deze vraag natuurlijk 24 keer per dag.
3: Origineel, Wilfred.
2: Nee, dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik wil het blijven uitleggen. Nee, ik gun het sowieso, de zanger Justin gun ik het. En ik, weet je, ik ben ook auteur, hè, dus je kan niet alles voor jezelf houden ook. Zo is het natuurlijk.
0: Maar hoe voel je dat dan? Ik krijg een heleboel nummers nu. Het klinkt heel grappig dit en heel lachwekkend tegelijkertijd ook, want ik moet er zelf wat heel wat om. Ik krijg heel veel nummers toegestuurd nu door allerlei mensen.
3: Ja. Die, ja, dan hopen dat je het, ja, oppikt of er wat van vindt.
0: Ja, en dan zeggen ze, vind je dit nummer wat voor jou? En dan, maar, ja, ik krijg soms wel 10 of 15 nummers. En dan zit ik het te beluisteren. En heel vaak denk ik, nee. En opeens hoor je dat en je denkt, ja, dit moet hem dan zijn. Maar, ja, hoe werkt dat bij jou dan? Want ik bedoel, ik doe het een beetje op mijn gevoel, maar...
2: Ja, bij mij werkt het... Ja, kijk, ik schrijf mijn muziek zelf, zeg maar. Dus, ja, ook alles wat ik uitgebracht heb de afgelopen minimaal 11 jaar... heb ik zelf geschreven of medegeschreven. Dus dat begint vanuit het niets. Maak je dan iets in de studio, zeg maar. Dus...
0: Ja, maar voel je het ook meteen? Dus bij Cheerio voel je het dan meteen?
2: Ja, die voel ik wel meteen ook. En hij had het net over het liedje Bailando. Dat was echt een schrijfsessie. Nou, precies. Ja. Pas wel bij het temperatuurtje, denk ik.
3: Ja, is dat hetzelfde.
0: Ja. Maar toen je maakte, voelde je hem ook deze?
2: Nee, ik voelde helemaal niks. Ik had een kerstplaat gemaakt, ja? Met de jongens van Monique Smit. En ik had een avond van tevoren zomer in de kroeg gezeten. Zomeravond in de kroeg. En ik had een kater en ik zeg, jongens, ik ga een plasje plegen en ik ga naar huis. En ik kwam terug en ik zei gewoon... Alle

0: bij Lando. Ik zeg, ja, zal ik hem misschien sturen naar Rolf Sanchez? Ja. Nee, mijn platenbas zegt, nee, we nemen het op, komt goed. En een jaar later hing er een gouden plaat aan de muur, weet je. Dus ja, je kan het ook zo gek niet bedenken eigenlijk.
1: Nee. Het is wel, ik voor dat nummer nu, ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat is ook een knijter, zeg. Ja,
1: zo. Die voel ik dus bijvoorbeeld helemaal niet.
0: Nee, ja.
1: Schrik is dat.
2: Ja, wel? Ja, precies hetzelfde. Ja, ja, ja.
1: Ik vind dat als je begint met dat couplet, dat is zo. Kijk, dat is het leuke aan Cherry. Het begint gelijk. Bij dat nummer duurt het best wel even voordat je er even in komt.
0: Alleen het is wel, als je weet dat het eraan komt, dan wacht je wel op dat moment of zo. Want ik zie natuurlijk heel veel filmpjes voorbij komen van Rutger van Barneveld. En je ziet gewoon de mensen ook wachten op dat refrein. Dus dat vind ik ook wel heel uniek. Dat mensen eerst een half minuut of zo iets gaan wachten voordat het komt.
2: Ja, je ziet de filmpjes, de viral filmpjes voorbij komen.
0: Die liggen er niet om.
2: En iedereen die het meest. Ja, dat lijkt me toch het grootste compliment als artiest.
0: Dat is het mooiste wat er is.
2: Heb jij dat wel eens gehad, Wilfried? Met je liedje mee zo?
1: Nou ja, ik heb het wel een paar keer nu mee mogen maken. Kijk, nogmaals, ik weet dat ik niet kan zingen. Maar ik heb het, de mazzel dat ik door wat ik andere dingen doe, dat je ook dit soort dingen
2: kan
1: doen.
2: Wil je niet bij mij bij de ochtendshow ook te gast komen dan met je liedje? Bij 100% NL?
1: Hij komt volgende week vrijdag uit.
2: Ja, maar ik begin over 2 weken. Dus dan kom je op vrijdag, is dat Meezing Vrijdag bij 100% NL. Dan kom je vrijdag 's ochtends langs bij ons in de studio en dan doe je hem daar live.

0: bij die Cheerio kunnen dat je dan meteen een jingle van zingt ook.
1: Dus maar, dan,
0: ja, ten show.
1: Voel je hem of niet?
0: Ja, ik had hem wel niet bij je verwacht, misschien omdat hij beat erin zit, maar ik vind hem wel aangenaam.
1: Ja, toch?
0: Ik vind hem wel lekker, ja.
2: Stop dan wat peper in je la la la.
1: Dat is wel een lekker gevoel.
3: Dat is, maar dat is ook de tijd van nu, hè? Het is gewoon ja-la-la. En weet je wat het is? Je moet misschien muziek ook niet te moeilijk maken, denk ik.
1: Nou ja.
0: Heb jij dat zelf geschreven of niet?
1: Nee, Lex Schaarthuis heeft deze geschreven.
3: Oh, goede songwriter, vind ik dat.
1: Ja, want die heeft ook, die hiervoor heb, Blij Gelovig, had hij ook geschreven. Maar dat is ook net een ander soort nummer, is dat. En dat doet hij heel knap. En ik had tegen hem gezegd, ik wil dat je een nummer maakt waar het over gaat dat je het leven niet te serieus moet nemen. Dat je eigenlijk alles een beetje moet, wat ik doe, slaat nergens op. Laat dat in dat nummer terugkomen. Nou, dat heeft hij perfect gedaan. Dat
3: mooi, man.
1: Ook die beat erbij.
3: Heb je ook een soort spanning als het uitkomt? Of denk je van, ik zie het wel.
1: Ja,
3: weet je. Dat zijn wel muzikale kindjes, Wilfred.
1: Nee, dat is wel waar, inderdaad. Wat ik vooral leuk vind, is de clip maken altijd. Dus ik heb een clip gemaakt met zomaar een avond in de kroeg. Zaten gewoon 30 of 40 bekende Nederlanders.
3: Ah, dat is top. Dat is
1: en
3: leuk.
1: Ik had met Zoek Jezelf, Broeder, had ik dus gewoon allemaal bekende Nederlanders in een Polonaise laten lopen. Mm. Rona Keizer, Gordon, René Froh, iedereen stond erin. Dat was zo'n één lange Polonaise. Dat vind ik de
3: leukste dingen. Ja, maar dat is toch de sfeer?
0: Ja, dat sta je dit weekend nog ergens, Jeffrey? Ik zit met dat zonnetje. Dit is natuurlijk,
3: ik moet je heel eerlijk zeggen, trikt me wel om gewoon alles af te bellen als je om me heen kijkt. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, ik sta vanavond in Assen. Morgenavond sta ik in Dronten. En ik heb er nog twee in de buurt ergens daar. Ja, ik ben gewoon even nog 2 weken aan de gang. En dan mag ik ook een beetje genieten van vakantie.
1: Ik moet zeggen dat ik grenzeloze bewondering heb voor mensen zoals jij. En al die mensen die dat optreden doen. Ja. Dat is super zwaar. Het is echt.
3: Het ziet er makkelijk uit misschien. Maar het is wel werk zwaar.
1: Ja. Dan kom je binnen in zo'n tent waar iedereen al gezopen heeft. En iedereen is in een bepaalde stemming. En dan moet je toch maar elke keer weer doen.
3: Je moet toch maar weer, inderdaad. En dan heb je weer... Je maakt wat nieuwe liedjes, dat neem je mee op sleeptouw. Loco is nu uit, nieuwe liedje.
1: Mag ik hem horen? Hebben we die of niet? Loco, even...

0: Bailando Loco.
1: Dat ja, dus ja, ja, het heeft toch gewerkt, dat Spaans woordje. Dus ja, ja. Laten we het voortzetten. Mocht Wilfred geen tijd hebben door de show, bel me rustig. Ja,
0: gaan we doen. Ja, vind ik leuk. Ook hartstikke gezellig.
1: Ja, maar het is inderdaad, het is wel een soort van topsport, denk ik hoor. Ja. Mensen zien het allemaal, maar het is de auto in, auto uit. Soms is het 40 graden hier in Nederland op een gegeven moment. Hè. Airco in, airco uit. Het is boven alles is het wel het mooiste vak wat er is, vind ik.
2: Ja, en ik hoop dat het knap. Heel lang ik doe het dan voor de gein wel eens, maar jullie doen het echt voor je werk. En het is echt zwaar. Dus keep on doing the good work.
0: Kijk,
2: Jeffrey, zet hem op. En binnenkort dus 100% NL hoor ik net.
1: Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Zeker ben erbij.
0: Gaat gebeuren.
2: Bedankt. Wij zijn er zo weer na de onderbreking. Tot zo.
3: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
5: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
4: Obli, meer rust, meer rendement.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
12: of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
10: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door incidenten en werkzaamheden. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Waardenburg. Je kunt op 25 minuten vertraging rekenen. De A16 richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A67 Venlo richting Eindhoven. Die is dicht door een ongeluk tussen afrit Liesel en Geldrop. Het verkeer kan omrijden via Roermond over de A73 en de A2. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 38,8. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 112,0.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. Defensieminister Jezerges is boos om de vernieling van Russische oorloggraven in Leusden bij Amersfoort. Zoiets doe je niet, schrijft ze op X. De graven zijn besmeurd met verf en teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. Moslims krijgen er ook van langs met een beledigende tekst over de Koran. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
21: Ik denk dat het beeld dat blijft hangen is eenheid.
22: Ze buigen 2-0 achterstand op.
23: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
22: Naar een 3-2 voorsprong.
24: En daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de luchthavens helemaal klaar mee.
25: There's scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
13: Wilfried Gené.
0: 2 uur alweer. Van deze uitzending van de Friday Move vanuit het hotel Huisterduin in Noordwijk. En dan zitten we inderdaad dus beneden bij Brekers Beach House. En daar zit je echt prachtig. Alleen is het helemaal niet zo druk op het strand, valt mij hier op dit stuk.
26: Ik vond het sowieso in Noordwijk ook niet druk. Ik dacht, het zal helemaal vol staan in Noordwijk, omdat iedereen naar het strand gaat. Maar iedereen staat nog vast in de file op de A1, denk ik. Vandaar.
0: Het ziet er zo prachtig uit hier, zeg. Zoals je hier op de zee kan kijken. Maar ja, niet te vergelijken met Bonaire natuurlijk, toch?
26: Dat is me net waar je van houdt natuurlijk, hè.
0: Waarom Bonaire uiteindelijk? Wat was de keuze daarvoor?
26: Nou, ik heb ooit altijd wel een droom gehad om ooit nog wat verder weg te gaan. En toen hadden wij nog geen kinderen, dus dan ligt de wereld helemaal aan je voeten natuurlijk. En op een gegeven moment stopte het avontuur bij 538. En toen dachten we, misschien is dit wel het moment om iets te doen.
0: Ja.
26: En we waren 2 keer op vakantie geweest naar Bonaire, maar als schoolgaande kinderen. Dus dan wordt de keuze wat minder. En Bonaire trok ons heel erg.
0: Het is heel klein, hè? Ik ben er nog nooit geweest. Klein. We hebben laatst geland toen we voor die uitzendingen naar Curaçao gingen.
26: Ja.
0: En dan valt het wel op hoe klein het dan is.
26: Ja, het is heel klein. Het is echt een dorpje, maar het is heel gemoedelijk. Het is, er is geen stoplicht. Het is echt een, hoe omschrijf je het? Het is lekker wild.
0: Dat is toch leuk voor de vakantie, toch niet om te gaan wonen?
26: Nou ja, ons heeft het wel heel veel gebracht, moet ik zeggen. We houden heel erg van watersporten. Dus dat je daar al kitend, zeg maar, de zon in de zee ziet zakken. En gewoon na schooltijd
0: de zon
26: ook met.
0: In de zee.
26: Ja. Met de kindjes het strand opduikt en zo. En die krijgen zwemles in zee. Dus onze kinderen halen hun zwemdiploma's in zee. Ja, dat vinden zij nu normaal, want ze wonen er al een tijdje. Maar ik kijk er nog wel naar van. Ja, ik weet nog wel dat ik in Dalfsen in zo'n chloorbad zat, zeg maar, naast andere ouders te kijken. Dan is dit ook wel heel aantrekkelijk. Dus het is heel bijzonder dat we daar even kunnen zijn.
0: Maar wat doe je daar dan?
26: Wat ik daar doe, meerdere dingen. Ik draai iedere zaterdag bij een beachclub. Als DJ, dus plaatjes draaien.
0: Ja.
26: En wij hebben een huis gekocht en dat hebben we helemaal verbouwd. Heel veel zelf gedaan. En dat verhuren we als vakantiehuis. Dus zo zijn het allerlei projectjes. En ja, ik ben met 50.000 volgers op Instagram daar naartoe gegaan. En dat had ik al jaren. En binnen een maand zat dat op 100.000, 200.000, nu 300.000.
0: Want je deelt wat je daar doet op dat
26: moment. Ja, een beetje de avonturen. En mensen vinden het ook wel leuk om een beetje mee te kijken.
0: Kan je er ook een verdienmodel op loslaten dan? Of is dat gewoon puur leuk?
26: Nou, er zit af en toe wel samenwerkingen tussen, ja. Ja. Ja, en daar kun je dan ook wel wat aan verdienen. Dus het is niet meer één baan 40 uur, maar het is allemaal een beetje...
1: En wat je vroeg net aan Arjen, maar dat is wel voldoende om gewoon goed rond te kunnen komen daar. En vier kinderen te kunnen onderhouden.
26: Ja, nog wel. Ook wel wat spaargeld. Maar ja, op een gegeven moment houdt het wel op natuurlijk. Moet wel...
1: Ja, nee, dat lijkt me ook.
26: Ik ga niet voor niks de ochtendshow op 100% NL doen.
1: Nee, voor weer zo voelt eruit.
26: Ja, maar dat is maar 4 weken. Hè? Dat is heel anders dan dat je dat jaar...
1: Nee, maar het zal toch ook wel eens te maken hebben. Je vindt het leuk, maar het is toch ook leuk als je dat mee kan verdienen, toch?
26: Tuurlijk. Wat ik bijvoorbeeld in het Instagram ook wel terugkom, wat ik ook aan radio leuk vind, is toch zeg maar het verhaallijntjes maken en creatief nadenken. Dat kan ik op zo'n account ook wel kwijt. Dus daarin word ik ook wel weer...
1: Maar het houdt ik hierop, hoor ik je zeggen. Wanneer houdt het op dan, dit avontuur?
26: Ik vind het heel lastig om te zeggen. We hebben net een reis gemaakt door de Balkan.
1: En ja, dat geeft je
26: ja, met de kinderen, want onze jongste had nog nooit een koe in het echt gezien. Die was 7 weken toen we daar kwamen ongeveer. Ja. Dus die zag voor het eerst een stapelhuis, zoals die een flat noemde. Mm-hmm. Dus die kwam allemaal dingen voor het eerst tegen. En dan zie je ook wel weer hoe mooi Europa is en hoe mooi Nederland is. Ik kan nu niet zeggen, we blijven daar voor 5 jaar of 10 jaar. We gaan wel gewoon weer het nieuwe schooljaar in. En we kijken hoe het gaat.
1: Maar hoe voelt het om zo'n rigoureuze beslissing te nemen? Ik probeer me er iets bij voor te stellen. Ik zit natuurlijk eigenlijk al best lang in alles wat ik doe.
26: Ja.
1: Dit programma doe ik al 17 jaar. De VI doe ik volgens mij al bijna 25 jaar. Dat is best eigenlijk bij jezelf. Die denk van, hoe zou dat zijn? Hoe voelt dat?
26: Ja heel. Ik vind het heel fijn. Ik ben wel tot rust gekomen, heb ik het gevoel. Je dingetjes op een rijtje zetten, ook uit het verleden, wat er allemaal gebeurd is.
1: Dus waar geen moment dat je, shit, heb ik wel de goede beslissing genomen? Dat gevoel. Dat
26: ken tuurlijk wel. Tuurlijk wel. En ik ontken ook niet dat mensen vragen dat ook wel eens op Instagram. Maar het lijkt op die filmpjes allemaal wel heel leuk. Maar heb je nooit last van je kinderen en het gezinsleven? Ja, dat komt af en toe, vliegt ook af en toe op me af. En je bent echt op elkaar aangewezen. Dus hier in Nederland ga je op zaterdag naar de kinderverjaardag van een van de neefjes of nichtjes. Je bent eigenlijk ieder weekend wel op pad. Maar daar is het echt zaterdagochtend. Ja, je bent daar met elkaar als gezin. Dus wat ga je doen? Ja, dat is niet altijd leuk. Maar dat maakt je wel, het vormt je wel. Want je bent wel met je kinderen en je gaat creatiever nadenken. Wat gaan we vandaag weer doen?
1: Ja. Nou ja, ze zullen je altijd dankbaar voor blijven, denk ik. Omdat je zo'n goede band met ze opgebouwd hebt. Ja, dus ik ga ervan uit dat het goed loopt. Over
26: het
1: algemeen.
26: Ja. Het gaat nooit goed, maar ik vraag het me af en toe ook wel af. Want je ontneemt ze weer neefjes en nichtjes. Dus mijn oudste is 9, die komt in Nederland en die ziet alle neefjes en nichtjes weer. Ja, die is de tijd van haar leven. En dan zie ik dat weer en denk van ja. We ontnemen haar ook wel weer wat of zo. Het is nooit helemaal volmaakt natuurlijk.
1: Ja. Dus die keuze, maar daar ben je nog niet uit wanneer je dat zou doen, weer terugkeren of?
26: Nee, we gaan lekker het komende jaar gewoon weer in. En ik ben ik helemaal niet uit, nee. Het is ook, misschien komt er weer een nieuw project. Ik ben ook naar radio aan het kijken, op Bonaire bijvoorbeeld. Ik kan daar ook heel veel dingen doen.
1: Ja, ik hoorde dus net dat je bijna bij de EO had gewerkt. Dus voor hetzelfde geld had je dat ook bij kunnen gaan doen.
26: Ja, nou, als dat zoiets is wat je daar kan doen, dat geeft ook alweer een hele andere sfeer aan het leven daar op Bonaire natuurlijk.
1: Maar waarom zou je dat per se bij de EO moeten doen? Dat zou je toch ook overal kunnen doen?
26: Ja, dat is waar. Maar de EO die nam contact op. En toen zijn we in gesprek geraakt. Dus dat zou sowieso.
1: Maar het idee ligt er al, dus je kunt het ook pitchen bij andere zenders.
26: Ja, dat zou zeker kunnen, ja.
1: Dat heb je bij deze gedaan? Want dat is een beetje luisteren daar. Ja, nee, tuurlijk. Ja, je moet het gewoon uitspreken.
26: Iedereen zit op het terras nu, Wilfred. Zoals alle radiobaasjes.
1: Maar iedereen staat in de file op dit moment, volgens mij. Dus je moet wel luisteren, want je kan geen kant op. Heel dit land staat vast. Hè. Dit land is één grote file.
26: Maar heb jij nooit... Kijk, je hebt het ook aardig wat meegemaakt. Natuurlijk heb je ook nooit op het punt gestaan dat je denkt van... ik ben er wel even klaar mee. Ik heb het wel, ik heb het wel gezien. Ik heb het wel gehad.
1: Soms heb je, dat heb je zeker na zo'n lang seizoen wel eens. Dat je denkt van, mijn god. Wordt nu steeds gesproken dat we dan met RTL een gesprek zouden zijn. En dat we wat we nog gaan doen. Maar ik ben nu ook wel even, we hebben de volgende week onze laatste uitzending. En dan ben ik ook echt wel even klaar, weet je. Want we hebben dat volgens mij nu 230 gemaakt of zo.
26: Ja.
1: Dat is best veel. Nee, en ook, we moesten er ook nog 2 op een avond maken. Ik denk dat we wel 250 uitzendingen hebben gemaakt dit jaar.
26: Maar wat doe jij op vakantie? Want als jij dit doet en je zingt en je doet die podcast erbij. En
1: Showbird.
26: Showbird. Als je dat allemaal doet, wat doe je dan op vakantie?
1: Niks.
26: Echt, kun jij dat?
1: Ja, nee, ik kom heel graag ook daar waar jij, maar ik ga vaak naar Curaçao toe.
26: Oh ja.
1: Doe ik gewoon helemaal niks.
26: Echt zo, dat kan ik me niet voorstellen. Als je zo'n onrustig beestje bent, dan
1: dat vind ik echt. En vroeger werd ik heel ziek dan, de eerste paar dagen.
26: Oh ja.
1: Maar dan heb ik het even afkloppen, maar dat heb ik ook niet meer eigenlijk. Ik kan me er heel erg op instellen. Op het moment dat ik op Hato land, dan heb ik het gevoel dat ik een beetje thuis kom. En dan denk ik, prima zo. Even helemaal niks.
26: Ga je gewoon liggen.
1: Ja, ga ik niks doen. Ja. Nee, maar dat is toch ook lekker als dat kan.
26: Ja, zeker.
1: Nee, ik sprak laatst Bon Jip, dan is het een horeca-gigant, weet je wat. Die zei, ik heb geleerd dat ik eigenlijk heel goed niks kan doen. Dat wist ik helemaal niet van mezelf. En ik zei, dat snap ik nu wel.
26: Ja.
1: Ja, nee. Maar het is wel een heel ander tempo daar. Heb je daar niet aan moeten wennen? Dat vond ik in het begin even grappig en lastig ook.
26: Heel veel allemaal met loketjes en niks online. En de grap is vooral andersom ook. Als je dan weer landt in Nederland na een tijd. Dus de eerste periode waren we de anderhalf jaar aaneen gesloten.
1: Ja.
26: Dus dan ben je echt wel een tijdje weg. En dan kom je terug in Nederland op Schiphol. En dan heb je een app en dan kun je inchecken. En dan het gaat allemaal vanzelf, zeg maar. Daar is het iets meer back to basic. Wat ook wel mooi is.
1: Wat ik ook nog bij jou bedacht, toen ik zag dat Mattie in zijn eentje verder ging. Heeft hij nog gebeld eigenlijk?
26: Nee. Ik zat in Servië. Ja? We waren die reis aan het maken voor een campertje op een soort van ecocamp. En op een gegeven moment kreeg ik berichtjes van journalisten. Ja. Is dit het moment dat jullie samenkomen? Maar ik heb natuurlijk geen nieuws gelezen, niks. Dus ik moest snel ergens even kijken wat er aan antwoord gebeurd was. Ja. En toen las ik het ook inderdaad. Dus nee, ik ben niet gebeld. Nee.
1: Maar hebben jullie inmiddels die borrel al een keer gehad? Dat je alles uitgesproken hebt? Of moet het nog steeds plaatsvinden?
26: Die borrel moet nog steeds plaatsvinden. We hebben wel contact hoor. Dus we appen wel eens. Of dat wel.
1: In 2024 alweer zei jij van laten we maar een keer... Of een bak koffie of een borrel gaan drinken, iets in die geest. Maar dat is er nooit van gekomen.
26: Nee, dat is er nooit echt van gekomen, inderdaad. Nee, maar dat kan altijd nog, hè. Wie weet.
1: Maar het rotgevoel is wel weg nu.
26: Zeker. Het is, je gaat op een gegeven moment reflecteren op jezelf ook natuurlijk. Als dus je wordt wat ouder en dan denk je, ja, hoe is dat dan eigenlijk allemaal gegaan?
1: Ja.
26: En als je de meest korte variant is, we stonden allebei gewoon heel onder druk door twee giganten. Dat was de persgroep en Talpa. En wij waren twee jonge jongens en wij hadden helemaal niet door dat wij populair aan het worden waren met ons radioprogramma. En toen kwam dit op ons pad. En hij maakte een keuze onder grote druk ook door daar te blijven.
1: Ja, maar zonder het met jou te delen.
26: Zonder met mij te delen. Dus ik voelde mij heel erg gekwetst. Ik ben heel hard om me heen gaan slaan. En als ik dat nu terugzie, denk ik, ja, dat zou ik natuurlijk met de kennis van nu. Zou ik dat anders doen? Maar ja, dat is achteraf. En ik zeg altijd, achteraf is mooi wonen.
1: Ja, zeker dus weten. Ja. Hoe had je het anders gedaan, denk je dan?
26: Nou ja, je moet altijd natuurlijk een beetje de verantwoordelijkheid bij jezelf houden. Maar het begint natuurlijk ook met een stukje begeleiding. Werden wij goed begeleid, ja of nee? Dat weet ik niet.
1: Nee, dus.
26: Nou, dat denk ik dan niet inderdaad. En we hadden gewoon stick together. We hadden tegen elkaar aan moeten blijven staan. Maar dat is heel lastig als dat soort krachten gaan spelen, zeg maar. Dat ken jij natuurlijk ook.
1: Ja, maar zeker als je met z'n drieën bent, ja. Ja. Dat je nog vol in onderhandeling bent en dat er al twee een contract blijkt te hebben getekend. Nee, zonder gekheid. Daar kijk ik niet van op natuurlijk. Ja.
26: Nee.
1: Maar zou het ooit een optie zijn? Of zit dat er niet meer in, denk je?
26: Wij hebben één keer samen radio gemaakt nog. Hè, toen wij voor Giro 55. Ja, dat was voor een goed doel. Dat was wel meteen weer heel leuk. En dat ging gewoon heel gek. Gewoon weer op de automatische piloot verder waar je gebleven was. Dat zou je ook herkennen.
1: Ja, dat ik kunnen echt slaan. De ruzie hebben achter de schermen. Gaan we zitten, dan is het er.
26: En dan gaat het weer inderdaad. Dus dat was wel grappig inderdaad. Ik weet niet of het slim is. Ga je niet heel erg terug naar je ex-gevoel. Ik zit wel, kijk, het is een heel bizar verhaal. Dat vind ik nog wel. En er zijn ook beelden gemaakt, want er werd een documentaire gemaakt over ons in die tijd, zeg maar. En ook met de eventuele overstappers, heel veel gefilmd. Zelfs toen we opgingen zeggen bij onze baas, allemaal gefilmd.
1: Ja.
26: Dat is betaald door Q, die journalist. Dat ligt ergens op de plank. En ik heb wel eens tegen Mattie gezegd, gewoon met respect voor elkaar. Dus zonder ruzie te gaan maken of wat, dat zit er ook helemaal niet meer in, hoor, ook niet bij hem. Maar met respect voor elkaar dit verhaal nou eens documenteren. Dan wel in een podcastvorm of in een Netflix-serie of hoe dan ook. Even niet op de radio, want dat kennen we. Maar het is gewoon bizar wat er gebeurd is.
1: Ja, absoluut.
26: En nog steeds refereren mensen eraan. Dus nog steeds, zelfs als je in Servië zit met een camper en we zijn inmiddels 10 jaar, 15 jaar, weet ik hoe lang verder, wordt er gevraagd van, is dit het moment dat jullie weer samenkomen? Dus mensen willen het verhaal ook graag weten, denk ik.
1: Er liggen genoeg ideeën, als ik het zo hoor.
26: Dat zoiets. Dat krijg je ook als je op een eiland gaat wonen. Heel veel ideeën.
1: Lekker man, ideeën. Oh, we zitten hier aan het strand in Noordwijk. En er zijn twee mensen bijgekomen inmiddels. Dylan Jezielkus en Pieter Koblenz. Die zaten al een tijdje gezellig met elkaar te praten. Dat was gezellig, Pieter, hè? Dat was leuk, hè?
2: Altijd gezellig met VVD'ers onder elkaar. Dat weet je toch?
1: Ja? Ook in deze moeilijke tijden?
2: Ja, zeker hier met dat verschrikkelijke weer. Hier hebben we ons er toch redelijk doorheen geslagen, dacht ik.
4: Wat een rotplek, zeg je.
1: Ja. Vind je het toch leuk allemaal, Dylan?
4: Ik vind het hartstikke geweldig.
1: Ja?
4: Ja. Ja, ik zit echt, het is echt machtig, indrukwekkend en mooi wat ik meemaak. Met de mensen met wie ik werk, dat is echt heel mooi. Maar daar weet je alles van, ja.
1: Maar wat weet Pieter daar precies van dan? Want je kent al die mensen ook, bedoel je?
4: Ja, militaire defensie, dat is zo'n mooie omgeving, zo'n mooie cultuur. Ja, ik vind het echt schitterend. Ik doe heel veel werkbezoeken, ik ga wel heel veel bij mensen langs. En dan vraag ik aan onze militairen, waar ik ook kom, gewoon, wat kan ik voor je doen? Wat is het huiswerk dat je mij meegeeft? En 9 van de 10 keer antwoorden ze met mij inzetten. Hoe mooi is dat, als je dat als mens zegt?
1: Ja. Je bent nu een wandelende PR-machine voor
4: het
1: dit moment.
4: Het is geweldig.
1: Ja.
4: Je moet reservist worden, Wilfred.
1: Ja, zou ik dat moeten doen? Ik heb nog tijd genoeg, dus
26: haalt hij de testinkje?
4: Nee, dat denk ik niet.
2: We hebben de resultaten nog voor zijn diensttijd.
1: Wat zijn de voorwaarden ervoor, hè, om reservist te zijn dan?
2: Je moet in ieder geval langer zijn dan 1,60 meter. Haal je dat? Dat
1: haal ik net, ja.
2: Nou, dat is dus geen punt. Kun je zingen?
1: Nee.
2: Dat komt ook goed uit.
1: Ja?
2: Je moet alleen marslieren kunnen zingen.
1: Tot op welke leeftijd kun je eigenlijk reservist worden dan?
2: 57, dacht ik.
4: Ik dacht 55, maar jij kan nog even.
2: In jouw geval kunnen we nog 2 jaar
1: uitzoeken. Ja, ik krijg een spijt. Nou, dat is lekker allemaal. Ik bedoel ook omdat dat er is natuurlijk genoeg kritiek geweest op jou de afgelopen jaren. Hoe vind je dat?
4: Van jou, van jullie, ja. Altijd gezeik.
1: Oh ja, je hebt hem laatst nog, want je was niet eens met Johan,
4: hè? Ja, echt, dat fact free gewoon mopperen de hele tijd. Op een gegeven moment word ik daar wel een beetje chagrijnig van.
1: Want klopte dat verhaal niet, dat er al een rapport lag van dat er geen nareis op nareis, althans
4: nee,
1: dat
4: man,
1: die cijfers er niet waren?
4: Er is uitvoerig over gedebatteerd. Dat is zo vaak langs geweest. Dat gewoon een oude meuk opwarmen. Nou, als je dat wil doen, doe dat. Maar nodig me dan ook uit.
1: Ja, dat zei je er toen gelijk bij.
4: Ja, en toen zei jij, nee, dat durven we niet.
1: Ik zei, laten we even gaan kijken wat ik daar heb gezegd.
4: Ben ik geweest?
2: Kijk je wel.
4: Ben ik geweest?
1: Nee, ik ben niet geweest. Maar als je ziet hoeveel politici roepen, nodig mij maar uit.
4: Ja, maar ik vind, als je erover klaagt, als je wat van me vindt, dan moet je me ook aan tafel durven hebben.
26: Vind ik ook. We zijn het allemaal mee eens, Wilfred, hier aan tafel.
1: Ik ga even kijken ik zocht even op ik ga het voorstellen, heb ik gezegd.
4: Ja, wat is dat voor echt?
1: Ik heb het voorgesteld ook.
4: Wat is dat voor een zwakke reactie? Ja, gaat het toch over?
1: Nou, niet alleen. Ik bedoel, we hebben nog meer mensen daarover, hè? Dat weet Pieter alles van. Hè? Er zijn altijd mensen die bepaalde krachten hebben die dan weer andere dingen vinden. Hè,
4: ik vind een beetje zwakjes.
2: Ja, maar dan heb je 6 maanden pauze.
1: Maar het was dus oude meuk. Je wist het echt niet op dat moment. Daar kwam het op
4: maar
1: neer.
4: Dit is echt uitvoerig langs geweest. En ik vind prima als iedereen het onderwerp probeert te vermijden. Dat we gewoon te veel asielzoekers hier hebben. Maar ik blijf dat herhalen. Ik vind dat er te veel mensen komen. Dat moet minder. Daar is het uitvoerig over gegaan. Belangrijk is dat we er ook op leveren. Dat doen we. Nou, en als je daar meer over wil weten, ben ik meer dan...
1: Doen we dat voldoende? Gaat het goed, vind je?
4: Nou, we zijn nu eindelijk wetten doorheen aan het krijgen die op den duur dat verschil gaan maken. Ja. Dat is echt al jaren is dat niet gelukt en nu lukt dat wel. Dus ik hoop wel dat dat verschil zal gaan maken. Maar we zijn er nog niet. Er moet meer gebeuren en daar zit ik bovenop.
1: En het Europese migratiepact, hoewel het niet jouw specialiteit is natuurlijk, maar heb je het gevoel dat dat gaat werken ook?
4: Het gaat allemaal opgeteld uitmaken. Maar we hebben ook eigen nationale wetgeving nodig. Dat hebben we nu ook bijvoorbeeld die 2 statussen er doorheen gekregen. Daar is Rutte 4 op gevallen en dat is nu wel gelukt. Zo zet je stap voor stap. Ik wil ook heel graag dat mensen die uitgeprocedeerd zijn geen plek hebben, dat ze ook echt terugkeren naar land van herkomst. Nou, daar maken we afspraken over. Dus het is, er is veel werk te doen. Maar ik ben ook blij dat het ook begint te lukken.
1: Maar je bent tevreden over dit kabinet, wat ze tot nu toe gepresteerd heeft?
4: Nou, we hebben afgelopen half jaar heel veel gedaan. Als je mij vraagt, ben je klaar? Nee, natuurlijk niet. Er valt nog heel veel te doen. Maar
1: er is ook heel veel mensen zeggen dat jullie juist helemaal niets hebben gedaan. Maar dat vind jij dus helemaal niet?
4: Nou, dat is niet waar. Maar als mensen dat voelen en zo zien, dan ook dat is wel een opdracht. Hè. Dan moet je dat wel serieus nemen. Want uiteindelijk vind ik heel belangrijk dat mensen zich herkennen. Dat ze denken, oké, maar jij werkt voor mij. Dus ik zet dat niet weg als van, oh, die mensen zien dat verkeerd. Dat is een extra opdracht voor ons. Om daar nog harder mee bezig te zijn. Nog inzichtelijker te maken. En we moeten ook de komende 3 jaar blijven leveren. Het is nog lang niet klaar. Maar we werken er wel hard aan. En zeker op defensie, op veiligheid, op asiel.
1: En die begroting moet ook nog komen natuurlijk straks.
4: Daar heb je gelijk in.
1: Dat wordt niet zo makkelijk, heb ik begrepen.
4: Dat wordt zeker niet makkelijk. Dat wordt een lange zomer onderhandelen. Ja. En er wel klaar voor.
1: Ja?
4: Jazeker.
26: Hou je ook nog wel eens ruggespraak met Rutte, of niet? Dat je denkt, even bellen om te vragen...
4: Ik spreek hem vaak. Ja? Er gebeurt natuurlijk veel op de wereld waarbij natuurlijk zijn rol als SG-NAVO ook raakt aan wat ik bij Defensie doe. Ik heb hem deze week tijdens de NAVO-top natuurlijk nog veel gezien en gesproken. Maar ook als ik inderdaad, als er politieke dingen opkomen, het is niet heel vaak. Want ja, wij zitten ook op een rijdende trein dat door moet. En hij moet zorgen dat de wereldvrede is. Maar natuurlijk komt het wel eens voor dat ik hem advies vraag.
26: En heb je ook zo'n pistool gekregen, of niet? Iedereen krijgt daar zo'n pistool als ik.
4: Ik heb dus een sjaaltje gekregen. Waarvan ik dacht dat het een sjaaltje was. En dat bleek achteraf. Ik zag in ieder geval dames daar rondlopen met dat sjaaltje als hoofddoek. Dus ik ben bang dat ik een hoofddoek heb gekregen.
1: Nou ja. Lekker verhaal zeg, hé.
4: Ik moet zeggen, het wapen had... Ik heb hem gezien, hij is wel echt mooi.
26: Had je het gezien, Wilfred, of niet?
4: Ja,
26: dat is echt dat.
1: Maar ze gaan hem al klaarmaken, toch?
4: Maar had misschien andersom gemoeten, vind je?
2: Die van Jette ook, maar die heeft een heel kleintje gekregen. Als flikkert hij voorover. Dus hij moet eerst al klaargemaakt worden, zeg.
1: Juist.
4: Ik vind die niet kunnen, nee.
2: Hij is niet zo groot. Schoenmaat.
1: Hij past zich aan het niveau van wat wij normaal gesproken op tv doen. Dat had hij daar ook geroepen namelijk nu. Dat kwam even bij jou, Pieter.
2: Ja,
1: kijk,
2: klopt.
1: De oude Pieter Koblenz zou dat nooit hebben gedaan, deze.
2: Ja, nou, de jonge Pieter, want ik ben de oude, ben ik nu.
1: Ja, nee, maar...
2: Al snap ik het niet meer dadelijk.
1: Ja. Hey, die NAVO-top, was het een succes of niet?
2: Ja, ik vind het nog veel belangrijker dan die we in Den Haag hadden. Omdat hier afspraken zijn gemaakt wat we met al dat geld wat nu besteed gaat worden, wat we daarmee doen, dat we dat omzetten in capaciteit, daarmee de afschrikking vergroten. In de wandelgangen tussen mijn oud-collega's wordt het wel genoemd de conferentie waar NAVO 3.0 werd weggezet. En dat klopt ook, want heel de oorlogsvoering is totaal veranderd door de Oekraïne en alles wat met drones te maken heeft, kun je uren over praten. Die wereld is totaal veranderd en ik zie als burger dat Defensie daar heel goed op inspeelt. Maar het gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar die NAVO-top vond
1: bij,
2: ik
1: bij BNR hoorde ik de shitshow. En het ging allemaal even over Trump had hem overgenomen. Die had de hele NAVO-top gegijzeld. En die bleef maar over Iran door koeieneren. En die had over meer op. Dat vind jij niet?
4: Nee, dat was echt niet zo. Het was echt een goede top. En het is precies zoals net wordt gezegd. In Den Haag hebben we allemaal beloftes gedaan. Dat is heel belangrijk. Ja. En, een mooi moment. Maar het is pas echt wat waard als je erop levert.
1: Zou ik net zeggen Slovenië? 1,3% volgens mij.
4: Maar ik heb een langere lijst met landen die echt leveren. Waar wij ook onder vallen. En heb helemaal gelijk. Er zijn ook landen die daar echt gemakzuchtig over doen. Ja. En die spreek ik dan ook aan. Want ik vind, wij doen ons best. En dat doen we voor de veiligheid van Nederlanders. Maar als het heftig wordt binnen de NAVO of op ons continent in Europa, dan wil ik dat alle landen klaarstaan. En dan wil ik niet dat een aantal landen gewoon achteroverleunen en naar ons kijken van regel jij het maar. Dus die heb ik ook aangesproken afgelopen
1: Doe je persoonlijk
4: dagen.
1: Zelf ook dan?
4: Ja, zeker.
1: Dan loop je ze naartoe en zeg je ho, ja, hoe zit dat bij jullie aan Slovenië?
4: We hebben rondes dat je je eigen inbreng brengt. Daar benadruk je hoe belangrijk het is dat iedereen levert. Als je één op eentjes hebt, dan doe je dat. Het is namelijk een heel erg belangrijk iets dat we met elkaar sterk zijn. En ik lever. Ik sta voor de veiligheid van Nederlanders en ons bondgenootschap. Maar dan verwacht ik wel dat andere vrienden dat ook doen. En als ze daar niet op leveren, dan horen ze dat zeker.
1: Stem je ook VVD eigenlijk?
26: Ik stemde VVD.
1: Maar niet meer?
26: Nee.
1: Waarom niet?
26: Ik stem ChristenUnie tegenwoordig.
1: Oké, dus vanwege de achtergrond? Of?
26: Ja, toch. Je stemgedrag verandert ook, hè, met de jaren. In de situatie waar je zit. Bijvoorbeeld met kinderen, gezin, dat soort dingen. Dat sprak mij de ChristenUnie toch. Don Seder bijvoorbeeld. Daar heb ik dan.
1: Goeie gozer.
26: Ja, daarom. Voor een goede gozer denk ik van, nou, die krijgt mijn stem.
1: En de VVD was wel een beetje af. Wat jou
26: betreft. Af, dat kan zo. Maar de volgende keer anders zijn natuurlijk.
1: Oh,
26: het ligt een beetje aan wat hier allemaal gezegd wordt.
4: Wat wil je horen?
2: Zeg Wilfred, we hadden wel een spannend dingetje gisteren. Ik ben benieuwd hoe onze minister er tegenaan kijkt. De vrede tussen de Verenigde Staten en Iran is opgehouden. Wordt weer behoorlijk opgehamerd. De straat van Hormuz is weer onveilig. Olieprijzen gaan omhoog. Hij heeft gemopperd dat de bondgenoten hem niet geholpen hebben. Ja, natuurlijk helpt NAVO hem niet. Omdat die afspraak hebben we niet in alle NAVO-statuten staan. Maar gaan we dat nu wel doen? Als hij oorlog blijft voeren om de wereld...
1: Dan moet je haar aankijken, maar niet mij aankijken.
2: Ja, maar ik doe dat in de Tweede Kamer, kijken ze ook altijd naar de voorzitter.
1: Oh, dan kijken ze dan...
2: Dat heb je ook zo'n tijd niet gezien.
1: Nou, Dylan, wat gaan jullie doen? Wat gaan wij doen?
2: Dat ben ik benieuwd naar,
4: Nou, kijk, Nederland is een van de weinige landen die bijvoorbeeld aan het begin, bij de Middellandse Zee, hebben wij wel een fregat naartoe gestuurd om Cyprus te helpen verdedigen.
1: Je hebt ook nog heel lang gegaan, voor veel geld.
4: Zeker, en ik zal dat weer doen als het nodig is voor onze troepen. Onze andere fregat, de Ruiter, die hebben we teruggehaald vanuit de Indo-Pacific. Die was in Tokio, die zou verder varen. We hebben gezegd, kom maar terug en ga richting de regio van de Straat van Hormuz. Zodat we je ieder moment kunnen inzetten als die gelegenheid zich voordoet. Zij komen daar komende dagen aan. Dus ze zijn daar geprepositioneerd, zoals dat heet. En we hebben ook afgelopen dagen ook gesproken weer over, en inderdaad of dat er binnen NAVO-verband of een ander verband is, dat mandaat, dat zien we dan. Het moet wel duidelijk mandaat zijn. Maar dan zal Nederland ook verantwoordelijkheid pakken om ervoor te zorgen dat die vrijheid van navigatie gewaarborgd is. Ook voor onze eigen economie, voor de portemonnee van al die Nederlanders. Dus ik hoop dat die gelegenheid zich deze zomer voordoet. En dan zullen we ook meteen handelen met onze bondgenoten.
1: Wat vind je daarvan, Pieter?
2: Een heel goed idee, omdat we moeten toch een beetje de kant op dat Europa een van de belangrijke werelddelen van de wereld wordt. We zijn nu nog een samengeraapt zootje landen wat EU heet. Mm-hmm. We hebben moeite om de wapens zo te verdelen dat heel efficiënt is, omdat we elk land natuurlijk zijn eigen zegje daarover wil doen. Dus zolang we geen gezamenlijk buitenlands en defensiebeleid hebben, zijn we niet te vergelijken met andere grootmachten. Toch moeten we die kant op qua militaire strijd.
1: Maar hoe ver moeten wij daarin gaan dan, vind jij?
2: Heel ver.
1: Ja?
2: Net zover als China, net zover als wat mij betreft de Verenigde Staten. Ik vind dat we helemaal zonder VS moeten kunnen.
26: Het zit een hele kleine, mijn broer die werkt voor Defensie. Het zit een hele kleine dingen ook. Hè. Dat begrijp ik ook van hem. Zoals het communicatiesysteem wat ze hier gebruiken is totaal anders dan Duitsland. Dus je kan dan niet met elkaar communiceren. Zo.
2: Flauwekul, eerste klas.
26: Is dat het flauwekul?
2: Ja.
26: Ja?
2: Ja, oh, zelfs in mijn tijd waren al NAVO-standaarden.
26: Mijn broer toch even bellen straks.
1: Zitten we er niet goed mee als zijn broer bij Defensie werkt.
4: Wat wel zo is,
1: we niet goed verdedigd dan.
4: Wat wel zo is, is dat we ook echt op hoog tempo naar veel meer ook integratie tussen al die systemen gaan. Want er valt nog op heel veel niveaus in Europa dat wel strak te trekken. Tussen Nederland en Duitsland is nou toevallig een voorbeeld, ook zeker binnen de landmacht, waarin dat al best wel goed loopt. Mm-hmm. Maar er zijn nog zat issues, dat het gewoon raar is dat je verschillende systemen hebt. En dat zijn we nu ook met elkaar aan het aanpassen. Dus ik denk dat Europa Europa op hoog tempo beter wordt, sterker wordt. En wij zeggen ook altijd dat je afschrikking is je beste verdediging. Je wilt eigenlijk zo sterk staan dat de tegenstander denkt, daar ga ik niet aan beginnen. En we gaan wel heel hard, heel goed die kant op. En daar speelt Nederland als een van de leidende landen echt een hele belangrijke rol. En dat, ja. Denk dat dat heel
1: goed is. Laten we zo nog even over door, want je hoort dat geluid, de muziek. Dat betekent korte onderbreking, maar dan zijn we zo weer terug. Tot zo!
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik me niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
12: Thomas van Zijl.
27: Maandag hoor je in BNR Zaken doen mijn collega Mark Beekhuis met het economenpanel en een gesprek met Saman Mohammadi van Reborn, de duurzame ontwikkelaar die probeert zoveel mogelijk gebouwen zonder al te veel aanpassingen om te zetten tot kantoor of woonruimte. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
30: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
31: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
30: Ja, flexibel ticket, hè?
31: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
30: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
29: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
32: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
33: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
34: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
35: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt flinke vertraging op door incidenten en werkzaamheden, maar we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. 380 kilometer file in totaal. Het is druk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 40 minuten langer over. De A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Drachten en Marem op de afsluitdijk 25 minuten extra. De A12 tot slot Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Bodegraven sta je 10 minuten in de file. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,3. De A16 Breda richting Rotterdam bij 16,0. En de A28 Groningen richting Zwolle bij 98,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. Defensieminister Jezogus is boos om de vernieling van Russische oorloggraven in Leusden bij Amersfoort. Zoiets doe je niet, schrijft ze op X. De graven zijn besmeurd met verf en teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. Moslims krijgen er ook van langs met een beledigende tekst over de Koran. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
13: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
16: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
17: En Arjan Elbers.
18: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
19: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
20: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
35: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
22: Ik denk dat het beeld er blijft hangen is eenheid.
23: Ze buigen 2-0 achterstand op.
24: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
23: Maar een 3-2 voorsprong.
25: En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens helemaal klaar mee.
26: This scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
35: Wilfried Gené.
1: Laatste uur alweer voor deze uitzending van de Friday Move. We zitten in Noordwijk. We zitten bij Hotel Huisterduin. Zo. Ja, die knalt erin. Hij heeft haast natuurlijk. Heeft straks weer een snabbel. Onze DJ Thomas Hofsen kan niet anders. Die wil naar huis toe. Die wil aan het werk. Hè? Kan niet. Eerst blijven hangen. Nog een uurtje bij deze uitzending. Wietse de Jager. Jij schuift alles zelf, hè?
36: Ja.
1: Ik heb het toen over leren. Dat is het leukste wat er is eigenlijk, dat schuiven.
36: Wel, hè? Ja. Ja. Ja. Maar je wel schuiven is best wel een radiobegrip, hè? Ik weet niet of iedereen begrijpt.
1: Oh ja, dat je die knoppen draait.
36: Ja, schuiven, dat klinkt alsof je een beetje met geld aan de haal.
1: Ja, en dan denk je bij mij gelijk aan, bedoel
36: je? Ja, precies.
1: Nee, oké, dan weet ik waar ik sta. Ja. Nee, maar dat is wel heel leuk met die knoppen allemaal en die schuifjes open en zo. Dat vond ik het leukste wat er was eigenlijk.
36: Kun je heel veel sfeer mee maken. Ja. Juist ook soms door stiltes te laten vallen, zeg maar.
1: Bij mij vielen ongeluk stiltes. Ja. Was het opeens doodstil. Oh, had ik weer een verkeerde knop ingedrukt. Kan gebeuren natuurlijk, toch?
36: Ja. Je kan microfoons uitzetten, dat is natuurlijk ook makkelijk.
1: Dat was wel leuk. Als die twee een beetje flauw tegen mij deden, draai ik ze gewoon dicht. Ja, dan klaar. Ja. Stel ze een hele impertinente vraag en dan draai ik hem. Of ik start er gewoon een plaat in dan.
36: Ja, slim.
1: Ben je altijd in controle. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Vind je het ook belangrijk, Dylan, om altijd in controle te zijn?
4: Ja.
1: Ja, hè?
4: Ja, eigenlijk
1: vind je heel belangrijk, hè?
4: Ja, dat vind ik wel lekker in ieder geval. Lukt niet altijd, maar als het lukt, is het wel fijn.
1: Ja. Nee, ik had je ook graag beter leren kennen op Curaçao. Maar ja, dat ging helaas niet, omdat je het druk had.
4: Ja.
1: Maar ik had het wel even mee willen maken, jij en je man, samen mee.
4: Ja. Mag ik de volgende keer of mocht ik niet meer?
1: Als er nog een volgende keer gaat komen, je weet natuurlijk nooit hoe zo'n programma gaat vallen. Maar ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk. Ik had het ook erg leuk gevonden als je
4: mee was gegaan. Ik ook. En mocht er nog een volgende keer komen, dan denk aan me.
1: Ja, want dan kunnen we over die controle praten. Dat je heel moeilijk vindt om je controle los te laten.
4: Ja, ik vind het gewoon lekker om het te hebben. Is toch fijn?
1: Ja.
4: Dus ik denk dat het ook prettig is voor mijn omgeving. Is ook gewoon prettig.
1: Maar ze had een draaiboek voor haar huwelijk waarbij ze zelfs een plaspauze had ingepland.
4: Dat heet empathisch zijn.
1: Oh, is dat empathisch, ja? Ja. Ja. En je had gewoon op de minuut had je zo'n beetje alles ingevuld zelf.
4: Ik snap gewoon niet dat mensen dat niet aardig vinden.
1: Nee. Ja, nee,
4: dan denk ik na en dan geef ik je die optie. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, Pieter, dat is hartstikke aardig,
4: toch? Had jij toch wel leuk gevonden?
5: Zeker een empathische, genderneutrale ruimte had ik wel op prijs gesteld, ja.
1: Ja, was fijn geweest. Hoe ver gaan wij als het gaat om de situatie Iran met het steunen van Amerika? Want jij tipt het net al een beetje aan. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Of willen we daarin gaan?
4: Nou, het gaat vooral om als die deal er is en er is in die zin een soort van een bestand, dat je met verschillende landen in een bondgenootschap daar kunt zorgen dat olietankers en gewoon schepen...
1: Maar gaat die deal er nog komen überhaupt dan?
4: Nou ja, dat is dus natuurlijk de vraag. We dachten dat hij er was en die is daarna geschonden door Iran. En de VS reageert erop en dat gaat dan nu heen en weer. Dus ons gaat het erom dat op het moment dat er een soort van een deal is...
1: Die verwacht je toch nog wel, ondanks alles wat er nu gebeurt?
4: Ja, ik hoop het echt wel, want dat betekent dat het dan deescaleert. Dat betekent dat die schepen er doorheen kunnen. Dat betekent minder negatieve effecten voor onze economie. Dus natuurlijk hoop ik het, maar ik ben niet naïef. Ik zie wat er deze week allemaal gebeurt.
1: Ik kijk even naar de expert op dat gebied. Ja. Ik bedoel...
5: Ja, we hebben
1: een prijs van 100 miljoen op de
5: minister bij ons. Nee, maar ik vind dat we te weinig aandacht besteden aan de alternatieven. Kijk, dit blijft modderen in de marge. Want je weet absoluut niet wat die terracotta gekleurde president... Als we ja of nee zegt, of het ook klopt. Er gaan 20 miljoen vaten door de straat van Hormuz. En hoeveel ook omhoog gepompt wordt, dat maakt niks uit. Die 20 miljoen moeten doorheen om onze wereldeconomie op peil te houden. We hebben alternatieve pijpleidingen in Suez. We hebben pijpleidingen die worden gemaakt in Qatar nog in Saoedi-Arabië. We moeten ervoor zorgen dat wij nooit meer afhankelijk worden van een zeeëend waar twee dictatoriale staten het voor het zeggen hebben. Dat is één. En ik vind ook dat de Europese landen elkaar diep in de ogen moeten aankijken en eens even met elkaar moeten afspreken. Luister, we hebben in diverse landen nog behoorlijk wat bioreserves. We hebben Groningen nog. We hebben heel wat in de Noordzee zitten bij Noorwegen en Engeland. Kunnen we die voorraden niet aanspreken om niet afhankelijk te worden van een dictator die, als het hem niet zint, voortdurend die zeeengte dichtgooit? Ja. Zolang je dat blijft doen, blijft Amerika regeren.
1: Op korte termijn gaat het dus niet opgelost worden.
5: Nee, maar wij worden er ook in meegesleept. Want wij kunnen niet voortdurend tegen Amerika zeggen: je mag niet op onze luchthavens landen als je gaat bombarderen.
1: Ja.
5: Dat gaat tegen ons werken. En nou, ik vind het heel goed dat Nederland in ieder geval schepen prepositioneert.
1: Ja, heel wat met een oog op een bestand.
5: Dat is nu natuurlijk, dat zou ik als minister ook hebben gezegd. Maar als de pleuris uitbreekt, wij zijn afhankelijk van die olie. En we zien wat voor een consequentie het voor de wereldeconomie heeft. Dat kunnen we nooit laten gebeuren. Dus als je niet oppast, word je erin meegezogen. Dus ik ben altijd voor niet de eerste na het andere. Gewoon het gevolg tijdelijk, maar ook in Europees verband afspraken maken dat we uiteindelijk zonder die stomme straat van Hormuz kunnen. Daar hoor ik niks over.
1: Nee, maar dat duurt er even nog voordat het er kan, überhaupt, hè?
5: Ja, maar, hoe lang je het er niet over hebt, hoe laat je daar begint... Maar,
1: wat gaat er nu de komende weken, maanden gebeuren, denk jij?
5: Nou, we blijven
1: gaat het nog verder escaleren?
5: We blijven dit soort gedoe blijven houden. De een schiet de ander, die gelooft dat het niet zo is. De volgende keer schieten de Houthis en dan weet niemand of het de Iraniërs zijn of de Houthis. Het blijft etteren. En er is maar één ding. Iran maakt hier maximaal gebruik van, want andere middelen hebben ze niet.
1: Nee.
5: En Amerika moet blijven reageren, anders dan hebben we die ellende met de wereldeconomie. Zo zie ik het althans.
4: Wat we de afgelopen jaren wel hebben geleerd, want dit is helemaal waar. Wij moeten zorgen dat we strategisch steeds onafhankelijker worden voor onze economie, voor onze energie, voor onze veiligheid. Heb je gezien toen met die grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne 4,5 jaar geleden? Toen hadden we dit ook meteen met energie. Dat is helaas niet helemaal goed opgeschreven. Laat het daarop houden. Maar toen hebben we ook echt meteen zijn we gaan kijken waar zijn alternatieve bronnen, waar kunnen we anders onze energie vandaan halen. Heel iets anders bij corona zagen we ook. Hoe ziet het eruit als je eenzijdig afhankelijk bent van maskers, van medicijnen? Dus de geschiedenis leert ons heel veel. Het is niet dat we dan daarmee stilstaan. En dit is weer de volgende stap. Heel veel van wat Nederland nu doet, de overheid nu doet, bedrijven nu doen, is echt gericht op die strategische onafhankelijkheid of meer onafhankelijk zijn van anderen.
1: Hmm.
4: En we gaan wel heel hard die kant op en dat is denk ik heel fijn. Je zult altijd anderen nodig hebben, maar zo eenzijdig dat je het zo enorm voelt, dat moet steeds echt veel meer afgebouwd worden.
1: Ja, want je hebt ook veel geld uitgegeven, las ik, hè? Toch nieuwe dingen gekocht allemaal?
4: Afgelopen dagen zeker. We hebben voor meer dan 3 miljard, ik denk dat we daar nog overheen komen, aan deals hebben gesloten met België, met Verenigd Koninkrijk, met Duitsland, met anderen. Ik heb gesprekken gehad met Amerikaanse bedrijven die zeggen, wij kunnen de vraag niet meer bijhouden. Heel fijn als we kunnen co-produceren. produceren met bedrijven uit Nederland. Het zijn allemaal zaken die ook direct terug zullen rollen, ook naar onze economie en het bedrijfsleven en onze krijgsmacht zullen versterken. Dus dat was in die zin een hele goede week.
1: Dus ook een economisch voordeel, want veel mensen zeggen zoveel geld uitgeven terwijl er zoveel mensen in de problemen zitten in Nederland.
4: Ja, maar wij proberen het zoveel mogelijk in onze eigen industrie te steken. En die hebben we als land, als politiek afgelopen jaren afgebouwd. En we zijn nu sinds een jaar of 5, 6 aan het opbouwen. Maar dan wil ik ze ook heel graag de gelegenheid geven om hier die producten te maken, hier het geld te verdienen. Daar hebben we allemaal wat aan.
36: Ja. Is er ook personeel voor genoeg bij Defensie? Uiteindelijk als die producten zijn.
4: Er komen heel veel nieuwe mensen bij. We hebben nog steeds heel veel nodig.
1: Maar zijn broer werkt toevallig ook bij je.
4: Ja, ja, een goede verhaal over.
1: Ja, ja. Onderdeel van de jaargetjes. Ja. Ja.
4: Maar we kunnen nog steeds heel veel mensen gebruiken. Maar we zijn gelukkig voor. We zijn ook een hele aantrekkelijke werkgever. Want je kunt inderdaad beroepsmilitair, je kunt reservist worden. Op verschillende manieren kan je bij ons aansluiten. En heel veel mensen doen dat ook. Dus als iemand nu luistert, wees welkom.
36: Ja, mijn broer is, dat is wel wat Dylan zegt, hoor, die is heel blij. Die vindt het een fijne plek.
1: Maar als
36: een
1: communicatie plek. Sluit niet aan op die van de Duitsers.
36: Nee, blijkbaar gehoord, is dat dus niet waar. Dus.
1: Nee, dat is best wel lastig. Je staat een beetje je schouders op te halen toen ik zei van die mensen die het maar belachelijk vinden dat er zoveel geld wordt uitgegeven.
5: Ja, wat heel belangrijk is, is dat we als we geld in het buitenland uitgeven, dan heb je ook een verplichting tot return. Die bedrijven moeten ook uit die andere landen geld bij ons besteden. Komt ten goede van onze economie. Dus we geven wel veel geld uit, maar er komt ook veel voor terug. En het tweede is, ik ben natuurlijk een eenvoudige burger, maar ik denk dat de aanwas van reservisten is hoopvol, maar lang niet snel genoeg om aan zo snel mogelijk in die 200.000 te komen. Dan moeten we echt wat andere dingen out of the box gaan doen.
1: Zoals?
5: Nou, we hebben ooit een voorstel ingediend. Er zijn heel veel bedrijven die in deze tijd ook Defensie ondersteunen. Vroeger onderhielden we zelf onze voertuigen en andere zaken. Nu doen grote bedrijven dat. En ik vind dat die bedrijven, als die mensen in vredestijd inzetten, kun je die ook reservist maken om in de oorlogstijd ook te laten dienen. En er zijn heel veel bedrijven bij de kritische infrastructuur die beveiligd moeten worden in de oorlogstijd. Dan moet je dan reservisten voor inzetten. Laat dat door die mensen doen die daar werken. Dus creëer.
1: Die worden dan noodgedwongen reservisten. Die mogen daar niks over zeggen.
5: Nee, wel, maar die mogen kiezen van de CEO die er zit.
1: Ja.
5: Die moet toch een plan maken dat zijn bedrijf blijft doordraaien. Natuurlijk moet het gecontroleerd worden door Defensie. En die mensen kun je ook door het bedrijfsleven. Het bedrijf, ze hebben enorm goede opleiding voor politie, BOA's, weet ik veel, laten opleiden. Want Defensie heeft ook een groot tekort aan opleiders. Dus ik vind dat daar best wel wat strakker naar mag worden gekeken tussen wat het bedrijfsleven zou kunnen leveren en wat Defensie nodig heeft. Dus ja, het is allemaal positief en hoopvol, maar het gaat niet snel genoeg.
1: Nee, maar dat onderschrijf je wat hier gezegd wordt.
4: Ja, en ik vind ook dat wij dit soort goede ideeën heel hard kunnen gebruiken. Er wordt ook heel erg echt op die manier nu gekeken. Ik had zelf deze.
1: Dat is gewoon een wandelende denktank, hè, die Pieter.
4: Ja, dus, het is heerlijk. Ja. Maar het is toch natuurlijk super waardevol. Iemand met zoveel ervaring en bereidheid om mee te denken. Dus en ik vind, en dat had ik. Nou ja, misschien aan het begin bij Defensie niet verwacht. Als je daar zo in komt, denk je dat is toch wel een hele conservatieve, hiërarchische organisatie. Het is echt een organisatie dat heel erg gericht is op kansen, creatief denken. Want dit is gewoon nu nodig en de noodzaak en de urgentie zien we. Dus dit zijn absolute richtingen waar we ook aan denken, waar we mee bezig zijn, waar we nog meer van kunnen leren. Mijn collega staatssecretaris Boswijk die is daar dag en nacht mee bezig. En absolute richtingen waar we ook aan denken, waar we mee bezig zijn, waar we nog meer van kunnen leren. Mijn collega staatssecretaris.

0: dat je met elkaar snapt waar de vijand zit. Die zit namelijk onder andere in Rusland. Mm-hmm. Op ons continent, bezig met een oorlog. Een hele reële dreiging voor ons, ook zoals wij hier nu zitten. Dus dat is uiteindelijk wel de focus. En dat is belangrijker dan met een moreel vingertje of... Dat levert niks op. Nee. Mijn taak is zorgen dat Nederlanders veilig blijven. Heb ik bondgenoten voor nodig? Nou, daar ben ik dan mee aan de slag.
1: Ja, maar je neemt het jullie aan de ene kant kwalijk dat jullie niet helpen. Aan de andere kant heeft je het allemaal zelf voor georganiseerd en veroorzaakt. Die keuze om in te vallen daar. Dus je kan dat er ook zoiets van zeggen.
0: Nee, maar je ziet dus ook aan de houding, denk ik, van de partners daar. Van luister, dit zijn de momenten waarop wij bereid zijn in te stappen. Want ja. We zien dan ook, dan is een situatie ontstaan dat waarbij wij een rol kunnen spelen wat ook ons ten goede komt. Voor onze economie, het portemonnee van de mensen thuis. Maar je ziet natuurlijk geen enkel land nu op dit moment ook Iran bombarderen. Dus dat onderscheid wordt ook heel duidelijk gemaakt. Wordt ook gewoon gezegd. En dat is het ook. Ik ga niet meedoen aan een oorlog. Ik ga wel mijn verantwoordelijkheid nemen als het kan in die vrijheid van navigatie. Wat voor Nederland een ongelooflijk belangrijk punt is.
1: Waarbij inderdaad de Europa-situatie misschien wel veel belangrijker voor ons is op dit moment met Iran, met de Oekraïne Rusland, en Rusland zeker. Natuurlijk. Wie is er aan het winnen op dit moment?
2: Op dit moment vind ik objectief gezien dat de Oekraïne aan het winnen is. Wat de Oekraïne nu eindelijk heeft, wat wij ze niet hebben willen geven, zijn wapens die zo'n verre dracht hebben dat de daadwerkelijke logistieke steunpunten en fabrieken, dat die worden geraakt.
1: In Rusland?
2: In Rusland. Ja. En als je de satellietfoto's bekijkt, je ziet bij elk tankstation zie je echt kilometers lange rijen.
1: Partijen lees ik ook.
2: Precies.
1: Dus en smessen.
2: Dit gaat elkaar
0: gewoon aan.
2: Dit gaat bijten bij Poetin.
0: Eén ding mag toevoegen. Ze zijn mede die meters aan het maken. Dankzij Nederlandse hulp. Dit komt echt door de drones die wij met ze maken. Wij leveren. Onze krijgsmacht leert er ook heel veel van. Ik had de minister Fedorov...
1: Het klinkt een beetje wc-eend.
0: Minister Fedorov van Oekraïne was hier 2 weken geleden. Die heeft met de media hier met journalisten gesproken. Dit is zijn verhaal, zijn briefing, niet die van mij. En hij kan het ook aan de hand van cijfers laten zien. Dit is het verschil wat zij natuurlijk maken met hun eigen kracht en volhouding, dat zij daar vechten. Met Nederlandse producten, met Nederlandse drones. En dat is ook wel iets waar ik trots op ben.
2: De minister noemt de drones, wij noemen het in de wandelgangen kruisraketten. We waren altijd heel afhankelijk
0: van... One-way strike, hè?
2: Ja,
1: Er was ook weer een discussie bij ons over in het programma. Toen zei Johan ook aftreden, onmiddellijk. Ze heeft iets anders gezegd toen.
0: Heeft hij al aan te lang in de zon gezeten misschien?
1: Je zit nooit in de zon.
0: Nee? Heeft
1: hij andere issues? Geen zwembroek. Zelfs op Curaçao heeft hij niet 1 keer een korte broek gedragen. Terwijl het toch echt lekker weer is daarom je korte broek te dragen.
0: Hij praat af en toe wel alsof hij een zonnesteek heeft. Maar ik zeg het graag zelf als je hem een keer uitmaakt.
1: Ja, ik ga het weer voorstellen.
0: Jezus.
2: De bevolking was wel blij mee dat hij geen korte broek droeg. Heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Dat wel.
1: Is dat zo?
2: Ja, lichtgevende benen worden
1: er wel blij van. Ik zag ook Trump samen met Zelensky zitten. Dat was natuurlijk een tijdje niet heel goed tussen die twee. Is dat beter aan het worden? Merkt hij dat ook? Of?
0: Ja, en daar zijn ook hele belangrijke afspraken gemaakt. Want Zelensky, Oekraïne heeft...
1: Maken, Patriots, toch?
0: En daarvoor is de licentie nodig. En nu is gezegd van, de Amerikanen, wij zouden de licentie wel willen afgeven. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, dus daar zullen wij ook op sturen. En ik heb dus met Amerikaanse bedrijven gesproken die ook die raketten maken, bijvoorbeeld de PAC-3. En die ook zeggen, wellicht kunnen we samen co-produceren. Dus ik hoop dat er nu echt beweging gaat komen, want de vraag is groter dan het aanbod. En dat is, Oekraïne is precies zoals net werd gezegd, heeft nu momentum. Kan nu echt doorzetten en ook echt de rollen doen omdraaien ten opzichte van Rusland.
2: Het doet zeer in Rusland voor het eerst.
0: Zeker. Zij schakelen voor het eerst meer soldaten van de Russen uit dan dat Poetin lukt om ze aan te vullen. Dus zij zitten over de 30.000 per maand.
1: Hoe gaat het hier over mensen? Want jij hebt het al verteld. Er vallen 1.000 of 2.000 doden per dag.
0: Er meer dan 30.000 per maand. En het gaat inderdaad over mensen. En de enige die dat kan stoppen is Poetin.
1: Wij zitten hier gewoon lekker op zo'n terras. Een glaasje wijn erbij, weet je wel. En die mensen die sterven daar gewoon allemaal bij bosjes. Toch een verschrikkelijke gedachte dat het niet stopt ook. Wat je zegt, het ligt bij hem. Maar dat zal nog niet zo snel gebeuren. Alhoewel, wat denk jij? Heeft hij nu ook wel door dat het echt...
2: Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat hij op zijn schede kan terugkeren. Want hij kan er alleen maar mee ophouden als hij geen gezichtsverlies heeft.
1: Ja.
2: Je kunt geen enkel scenario bedenken. Want
3: zou het over zijn als hij gewoon overlijdt?
2: Dan krijg je een andere koekenbakker waarvan je niet... Er wordt aan mij vaak gevraagd, waarom vermoorden die inlichtingendiensten Poetin niet? Dat kan je alleen doen à la Venezuela, als je op de achtergrond een opvolger hebt die je enigszins in de hand hebt. Als de willekeurige derde is uit zijn vertrouwde omgeving, multimiljonair of multimiljardair, die hebben veel te grote belangen om het op een andere manier voor te zetten. Daarom lukt het ook in Iran niet. Iran heeft die superstom gedaan, Trump, door zonder goed plan met luchtmacht te gaan bombarderen. Ik ben luchtmachtgeneraal, dus nooit een oorlog gewonnen, alleen met bombarderen. Hij had moeten zorgen dat er à la Venezuela iemand klaar stond die het over kon nemen.

0: En ja, dat is inlichtingenwerk. Dat hadden wij moeten mogen doen. Ja,
1: maar die opmerking die ik net maakte, dat de IVD en de MIVD dat niet wisten, dat Rusland-Oekraïne
0: ik heb het artikel gelezen, zal voor de minister wat ingewikkelder zijn. Nou, hij heeft Modderkolk even zijn uiterste best gedaan. De helft is gewoon gelul. Ik kan helemaal niet. Nee. Niet volgens de regels van het spel. Nee, maar het is natuurlijk een fantastisch artikel. Heel de krant vol gekliederd. Maar zo werkt de inlichtingendiensten. Werken gewoon zo echt.
2: Formeel is mijn reactie. Ik herken het beeld niet helemaal. Nee.
1: Nee, dat hoor je dan.
0: Je hebt wel actieve herinnering aan het artikel. Dat wel.
2: Oh, dat zeker. Dat zeker.
1: Nou goed, we zijn er bijna. Is het lekker tot nu toe samen met het CDA en D66 om in een kabinet te zitten? Voelt het een beetje schurkje lekker tegen elkaar? Of denk je nou, het is wel een beetje te jeuken eigenlijk? Nu al?
2: Allebei niet. We zijn drie hele verschillende partijen, ja, die alle drie vastberaden zijn om 4 jaar uit te zitten.
1: Ja? En ook als bijvoorbeeld het stikstofprobleem nu over links wordt opgelost, dan zijn jullie dik tevreden
2: als,
1: mee.
2: Als het maar wordt opgelost, ja? En we zullen de ene keer over links, dan weer over rechts. Als maar
1: dat gaat ook wel lukken over rechts een paar keer, denk je?
2: Dat is iedereen geraden.
1: Ja?
2: Zeker weten.
0: Ja? Die 100.000 woningen per jaar, die gaan er ook komen.
1: Oh ja, hoe dan?
0: Een fles champagne op. Ja. Weet je wel, die vervelende minister, die ook generaal, ze hebben uiteindelijk al
1: voor Sullivan. Boekholt als Sullivan, inderdaad.
0: Heel goed.
3: Is het al bijna tijd voor de plaspauze, Dylan? Of,
2: Ja, over 1 minuut en dan heb je 3 minuten.
0: Een empathische pauze.
1: Nou, het was weer gezellig. Ik ga het even in de groep. Ik stuur wel, Dylan wil graag langskomen. Ja? Is dat oké?
2: Ja, doe even je best. Kom op, niet zo bang zijn. Niet zo angstig.
1: Dankjewel. Pieter, ook bedankt. Tot snel weer, hè. Friday Move Vrijdag, wat is het vandaag eigenlijk voor dag? Is het 19?
3: 10.
1: 10 alweer.
3: 10 juli zitten.
1: Het gaat het snel, hè?
3: Ongelooflijk.
1: Ja, potverdorie nog aan toe. Dank u wel, minister. Dag.
3: Ja, jij zegt, ik doe wel een beetje, jij zegt dan ook gewoon Dylan, maar het is wel de minister natuurlijk, hè?
1: Ja, we kennen elkaar al zo lang. Ik doe dit programma 17 jaar en vanaf de eerste dag dat ik dit programma deed, kwam Dylan langs als, toen werkte ze nog bij de gemeenteraad in Amsterdam.
3: Ongelooflijk.
1: Dus we kennen elkaar gewoon al heel lang. En ik had het heel leuk gevonden als ze mee had gedaan aan het programma Midushi. Het was echt leuk geweest. Maar
3: stem je daarom ook VVD of niet?
1: Laatst keer heb ik wel VVD gestemd, maar daarvoor had ik CDA gestemd volgens mij.
3: Mm-hmm.
1: En ik heb ook in het verleden wel eens SP gestemd. Ik slaat eigenlijk helemaal nergens op wat ik allemaal aan het doen ben. Hè. Het schiet echt alle kanten op.
3: Het is een beetje je carrière.
1: Nou ja, dat ook niet. Want ik zit al... Hoe lang zit ik nou? Bijna 25 jaar bij het programma, man. Dat is niet te geloven.
3: Ja, maar je doet wel veel verschillende dingen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ik doe heel veel leuke dingen. Waarom wordt hij weinig... Oh, ik zie het al. Wietse. Wietse is er.
3: Wietse. De andere Wietse. Wat een toeval, jongen.
1: Wietse Snaak. Wietse. Ja, Wietse. Dat zie ik helemaal niet aankomen, zeg. Wietse, wat zet je voor ons neer hier, Wietse Snaak?
4: Ja, tijd voor Rosetje, hè?
1: Is het de tijd voor een rosé?
4: Ja, zeker.
1: Is dit nou een goede rosé? Het is wel een hele grote fles trouwens.
4: Nee, het is een restpartijtje. Dan moest ik vanaf. En dan kan ik dan mooi op vrijdagmiddag bij jou in het glas gooien.
1: Ja? Ja. Het is echt een hele grote fles dit, hoor.
4: Wat doe je hier eigenlijk?
1: Vertel even wat over deze wijn. Ik ben heel goed in.
4: Côté X, hè, dat komt uit het geliefde Frankrijk, Provence. Ze komen trouwens net vandaan voor opnames.
1: Goeie programma.
4: Snaakstreken. Ja,
1: Snaakstreken doet hij, hè? Doet hij leuk, hè?
4: Wietse fietsen. Ja. Ik heb het nog op een fiets als je keer mee wil. Ga je met me mee.
1: Ja, leuk.
4: Ja, Mattie van me. Maar verder Provence uit Zuid-Frankrijk. Ja, daar komt natuurlijk rosé vandaan. Zoals we het liefst in het glas willen hebben.
1: Hoe willen we in het glas hebben? Want je begint nu te schudden met het glas van je.
4: Een beetje walsen.
1: Walsen is dit?
4: En zoals vriend Harry had het gezegd.
5: Ja, dat is wel een hele mooie kleur. Hou ik van. Ja,
4: ja. Lekker zacht. Nou, dat klopt. Ja, zo is je ook gemaakt.
1: Ja. Ja. En dan zegt hij vaak, nou, is lekker.
5: Dat nou, kost dat.
4: Maar dat mag je niet meer zeggen, hè, tegenwoordig.
1: Je mag dat niet meer vertellen,
4: nee,
1: wat het mag kosten.
4: Nee. Nee.
3: Ja. Wel echt heel goed, moet ik zeggen.
4: Ja. Jammer dat er geen geurradio bestaat, hè?
1: Ja.
4: Nee, maar het is toch fantastisch, joh. Wat een zomer hebben we al en het vliegt de deur uit. Zelfs onze vriend Wesley Bronkhorst, die zingt liedjes erover. Dat helpt de verkoop wel, hoor.
1: Er zit bij jou een soort
4: fruitvliegje.
1: Een vlieg of zo in zitten.
4: Ja, dat is een eendagsvlieg. Dus die sla ik zo dood, dan heet hij zijn dag niet.
1: Maar je drinkt gewoon door, dat is niet geen probleem.
4: Nee joh, dat is een beetje vlees, is niet erg in een rosetje.
1: Ja, raak je ooit uitgeluld over wijn?
4: Nee, waarom? Oh joh, dat gaat zo lang door. Wijn, joh, dat is verhalen. Dat is echt ook met het programma, hè, wat we aan het maken zijn.
1: Snaakstreken maak je
4: dat, we gaan 20 afleveringen maken seizoen 2.
3: Het is ook gewoon smaak, toch? Je moet ervan houden of niet.
4: Ja, maar
3: of zuur houdt of zoet. Ja, je kan,
1: Nee, want ik begrijp dat jij veel dingen hebt opgegeven toen je wat minder geld had. Maar de wijn moest wel altijd goed blijven bij jou, toch?
3: Wie zegt dat?
1: Dat stond in. Jij moet de interviews geven, dan moet je niet laten zeggen hoe kom je daarbij. Want dat heb je zelf verteld
3: maar
1: allemaal.
3: Welke goede interviews gelezen? Of welke...
1: Nou, weet ik veel. Dat stuurt de redactie dan op en dan ga ik ze zitten lezen.
3: Hey, ja. Ik hou van een wijntje, maar ik ben geen kenner of expert of dat het allemaal perfect moet zijn.
1: Wanneer mag je jezelf eigenlijk kennen of expert noemen, precies. Wietse?
4: Ja, dat weet ik.
1: De andere Wietse.
4: Welke Wietse bedoel je nou? We hebben ook Wiets met een Z, hè?
3: Ja, klopt. Ja,
4: ze zijn van een goede tak. En die hebben altijd iets met wijn. Ja, wanneer ben je nou kennen? Kijk, ik doe het al 30 jaar. Maar ik moet je eerlijk bekennen, de laatste...
1: Maar je stond altijd in een frietzaak, toch? En toen opeens weer wijn gaan doen, toch?
4: Wat zeg je?
1: Ja, zo ben je toch begonnen, ja, toch? Oh nee, dat is... Rob Kemps is dat. Nee, dat is een geintje, dit. Is zo flauw, dit.
4: Zo, echt zo jammer, dit.
1: Maar jij bent er wel ingerold, toch? Hoe ben je erin gerold dan?
4: Ja, ik wilde niet naar school. En toen kwam ik in de winkel terecht en dan moest ik in de kelder opruimen. En ik dacht, wat is dit voor gekkigheid? Wat kletsen, we doen ze allemaal interessant erover. Ik vond, het was helemaal niet mijn
3: wereld. Het was een wijnkelder, was dat?
4: Ja, een wijnkelder. Ja. En toen heb ik dat als een soort spons op me genomen. Maar wat ik wil vertellen...
1: Opgenomen.
4: Ja, opgenomen. Ja, net zoals wijn, dat je dat opneemt. Nee, maar door het reizen heb ik nog veel meer geleerd het afgelopen jaar. En ik was recent was ik in de Bordeaux. En dan kom ik een graaf tegen. Hij zegt, we doen al 28 generaties in wijn. Dus ja.
1: Wat is, er nu is televisie, is het radio, is het podcast? Wat is het
4: voor televisie?
1: Televisie. Ja, gewoon ook op RTL 7.
4: RTL 4, RTL 7, RTL Z, Videoland.
3: En ben je ook... Ja, toevallig, ik ben dan in de Balkan geweest. En ik was zo verrast door Servië. Servië heb ik een bepaald beeld bij. Dat komt waarschijnlijk door nieuwsoorlogen vroeger. Dat je het een beetje grijs-grauw voor je ziet.
1: Dat is mooi, hè?
3: Mooi, maar ook wijn. Een hele grote wijnindustrie daar, zeg maar. Ja. Mooie wijnboerderij.
4: Ik ben niet in Servië geweest, dus dat staat op mijn verlanglijstje. Misschien seizoen 3, maar Libanon staat nog op mijn lijstje.
3: Oh, ja.
4: En daar
3: ja.
4: maak ik veel wijn vandaan. Bulgarije ben ik geweest.
3: Ja.
4: Dat is ook fantastisch. Maar misschien, als jij weet meer van Servië dan ik dat weet... Ja. Ik heb een fiets over, Wietse.
3: Ja, ik fiets graag
1: naar Servië. Ja, want je hebt mij ook nog gevraagd, maar ik kan dat weekend niet.
4: Nee, maar achteraf denk ik ook dat het beter is dat je niet kan.
1: Want?
4: Maar achteraf denk ik gewoon dat het beter is dat je niet kan.
1: Oh, ik dacht dat je het wel gezellig vond.
4: Ja, dat vind ik ook wel. En de uitnodiging blijft ook staan. Maar ja, het is het graag of niet.
1: Ja. Nee, maar ik heb het gewoon hartstikke druk. Dat is het probleem een beetje.
4: Ja, nou, maar dus, drukke mensen kunnen heel veel dingen... Zo.
3: Ja, maar wat vind jij hiervan? Hij schenkt volgens mij een rosé en een rode wijnglas. Een rood wijn. Dat is etiketten, toch?
4: Nee, maar, maar kijk, één flesje wijn per dag is niet zo slecht, hoor.
1: Nee, maar hoeveel liter is dit dan, deze fles?
4: Drie.
1: Is best groot, ja.
4: Ja. Ja.
1: Wauw. Maar wie heb je wel meegekregen dan, tot nu toe?
4: Ik ga niet zeggen, dat ga je zien.
1: Je moet teasen, man. Dan gaan mensen juist extra kijken.
4: Ja, dat gaan we tegen die tijd teasen, man.
1: Maar je zou die andere Wietse ook wel mee willen nemen.
4: Dat zou ik echt wel heel leuk vinden. Wietse op de fietsen.
3: Ja,
4: dat is echt. Dan moet je wel. Welke Wiets is het nu? Is voor jou ook lastig, maar gaat goed. Hij heeft een blauw shirt aan en ik een witte. Hadden we afgesproken.
3: Ja. Hou je van wijn, Wilfred?
1: Ik vind wijn heel lekker. Ja. Ik kan daar enorm. Ik vind de Pinot Grigio kan ik altijd enorm waarderen. En de Puy Vermée vind ik zo fantastisch. Er zit zo'n schelpsmaak aan. Oh, die is zo lekker.
3: En trek jij als jij 's avonds thuis komt?
1: Klopt.
3: Ja. Trek je dan een flesje open? Is het echt gewoon?
1: Nee. Door de week drink ik sowieso niet, want dan moet ik altijd werken. Dus hooguit in het weekend. Nee, ik drink het meer bij gelegenheid als ik ergens ga eten of zo. Ook niet thuis heel vaak, als ik heel eerlijk ben. Maar die Puy Vermée dan misschien... Maar die is toch op Schelpen ook... En er is ooit zee heeft er ooit gezeten,
4: ja,
1: toch?
4: Goed,
1: daar?
4: Ja, nee, dat maar heeft ooit deze een... vrijdagmiddag. Vind je dat leuk? Even zo'n glaasje rosé, even die week wegspoelen en zo. Al die zware gesprekken en dan loslaten. Nou, dat is toch heerlijk?
1: Zoveel zware gesprekken heb ik niet.
4: Nee, jij niet.
3: En wat vond jij van het gezondheidsrapport dan, dat uit is gekomen over alcoholgebruik?
1: Dat vast. Dan gaan we daar even over praten zo. Het gezondheidsrapport wordt zo behandeld na de onderbreking. Tot zo!
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
6: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: In 14 weken begrijpend leren lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
10: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
13: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. De meeste files op dit moment in de zuidelijke helft van Nederland. Op de A2 richting Utrecht sta je stil tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag, want er is een ongeluk gebeurd tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. 17 kilometer met een klein uur vertraging. De A7 Den Hoever richting Heerenveen. Tussen Breesanddijk en Kornwerderzand is je vertraging 15 minuten. En de A7 richting Groningen. Tussen knooppunt Drachten en Marum staat een kapotte auto. Reken hier 15 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Breda bij hectometerpaal 249,5. De A16 Breda richting Rotterdam bij 16,0. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 112,0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het sprookje voor de Brit Arthur Perry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Perry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
22: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
26: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
25: Ja, flexibel ticket, hè?
26: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
25: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Friday Move.
0: Ik denk dat het beeld erop blijft hangen is eenheid.
1: Ze buigen 2-0 achterstand om.
2: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
1: Maar een 3-2 voorsprong.
3: En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens helemaal klaar mee.
4: There's scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
20: Wilfried Genee.
5: En de laatste half uur van deze uitzending natuurlijk. We gaan weer verder. Ja. Ja, was heel flauw was dat, hè? Nee, maar er is nu een goed wijntje geschonken voor hetzelfde geld. Heb je wel eens gedronken voordat je een uitzending in ging, of niet?
8: Nee, maar wel. Toen ik begon met de ochtendshow was ik nog best wel jong bij Q Music. En toen deed ik donderdagavond ging ik altijd nog wel stappen.
5: Ja.
8: En dan had ik 1,5 uur geslapen ongeveer. En dan ging ik door naar de ochtendshow op de fiets, want ik woonde in de buurt.
5: Ja.
8: En standaard, vrijdagochtend na de show, zei de programmadirecteur Wietse: dit was zo'n goede uitzending.
5: Ja, dan zat je er net wat losser in nog.
8: Ja, nog een beetje,
5: dan voelde je nog een beetje.
8: Een beetje dronken nog misschien.
5: Maar vroeger was dat in ons vak eigenlijk best wel gewoon. Dat grote namen deden dat best voor de uitzending ook al. Koos Postema en Jos Brink, dat soort mensen dronken gewoon ook voor
8: maar
5: de uitzending.
8: Eentje, eentje of één.
5: Die gooiden hele flessen naar binnen voor de uitzending. Ja.
27: Lekker spraakwater.
5: Ja, maar cognac geloof ik bij Jos. En bij, nou ja, goed. Ik heb het eigenlijk nog nooit, nu hebben we een glaasje wijn, maar eigenlijk nog nooit tijdens een uitzending doe ik het eigenlijk nooit. En pas het na afloop, nooit van tevoren.
8: Het zou leuk zijn als je het de mensen niet vertelt waarmee je de uitzending maakt en het dan doet. Kijk of het opvalt.
5: Ik zou het wel één keer willen doen. Dat je gewoon echt. Ze hebben het in België één keer gedaan. En daar is enorme rel over gekomen. Hoe heet die ook alweer? Een hele bekende presentator heeft. Die is gewoon ongelooflijk hard gaan drinken in die uitzending. Die ging ook mensen beledigen op een gegeven moment. Sloeg waanzinnige teksten uit.
8: Was dat Tom Waas? Oh nee, die ging met drank
27: om. Nee, die reed erbij.
5: Dus weer die andere inderdaad. Hele bekende man. Wij zijn hier inmiddels niet meer. Hij had woestijnvis opgericht. Die productie was bij. Heeft hij heel veel geld mee verdiend. Maar dat is een. Oké, we zaten er lekker in. Maar er is een goed wijntje geschonken. Hoe heet deze ook alweer?
27: Côté Aix.
5: Ja, dat weet de Wietse van de wijnen. Dat is Wietse Snaak. En niet Wietse de Jager. En toen kwam opeens Wietse de Jager. En die heeft eigenlijk meteen de stemming volledig omgegooid. Met de vraag over de gezondheidsraad.
27: Ja, dus een beetje zand in het glas gooien. Ja. Dank je wel,
5: gast. Ja, nee, dus we zaten hier lekker ontspannen hier in Noordwijk. Bij
27: leuk?
5: De Brekers, verleden bij Hotelhuis de Duin. Een ander lekker rozeetje. En opeens werd er iets gezegd over de gezondheidsraad. En je zag mensen ook gewoon inzakken. Die begonnen te huilen, twee mensen daar in die hoek ook.
8: Glazen
5: die hebben gelijk een glas wijn weggezet. Ja. Die dachten, we stoppen er nu mee. Oké, wat voor invloed heeft dat, Wietse? Snaak.
27: Ook Snaak, ja.
8: Wat was je vraag ook alweer? Nou, het gezondheidsrapport, dat was nogal een harde conclusie natuurlijk. Ook geen één glas wijn is goed voor je. Het is gewoon gif.
27: Nee, maar kijk, zo'n gezondheidsraad die maakt in 2026 net zoveel kapot als in het jaar 33 deden. Die zaten te zeggen, kijk, Jezus, die ging niet dood aan dat laatste glaasje rode wijn met avondmaal. Die ging er niet dood aan, want die ging aan de gezondheidsraad. Die zeiden van die Barbas moet niet aan het kruis, maar Jezus moet aan het kruis. Het zijn altijd die mensen die zich overal.
5: Zo, dit is even, je hebt er even over na kunnen denken tijdens de.
27: Ik word er helemaal ziek van, joh.
5: Ik merk het aan je.
27: Kijk, alcohol, het is geen industriële alcohol, maar het is wijnalcohol. En alcohol, kijk, drink met je maten en met maten.
5: Ja.
27: Maar kijk,
5: een fles van 3 liter voorzetten.
27: Dat moet je niet zeggen. Maar het gaat er een beetje om. Kijk, het gaat over cultuur. Het is niet dat ik hier alcohol naar ben. Dus hier zit een verhaal achter. En wijn brengt mensen einde van de dag samen aan tafel, telefoontjes. Heel slecht voor je, een telefoontje heel scherp is ook heel slecht. Moedermelk, PFAS ook heel slecht. Er zijn heel veel dingen heel slecht voor je.
5: Ja. 80% we komen nu aan iets heiligs, heb ik het idee.
27: Nee, helemaal. Nee,
8: smeermiddel van de maatschappij noemde je.
27: Nee, maar weet je, het is gewoon. Kijk, drink gewoon gezond en heb er een verhaal bij. Maar die gezondheidsraad, die heeft dat heel. Ja, zeker. Voel je fit? Voel je niet fit? Neem een glaasje wit, zou ik zeggen. Maar. Nee, maar weet je wat? De betutteling. Ik ben nou veel op reis en zo.
5: Ja.
27: En dan kom ik in Nederland. De betutteling. Ik had het net met Wietse er ook even over. Ik word er helemaal ziek.
5: Jan de Wietse bedoel je?
27: Ja, Wietse de J.
5: Ja.
27: Wietse S en Wietse de J.
8: Maar ze hebben toch wel gewoon gelijk. Want alcohol is toch gewoon slecht voor je. Kijk, heel veel andere dingen kunnen ook slecht voor je.
27: Zeur en zeik ook. Dat is echt heel slecht voor je.
8: Weet ik.
27: Daar word je echt helemaal ziek van.
5: Ja, maar je kunt ook inderdaad alles vermijden in het leven. Maar dan is het leven wel heel saai.
27: Weet je wat de saaiste maand van het jaar is? Januari. Dry January. Houd toch op, man. Daar word je heel niet blij van.
8: Nee, maar de lijn is wel dun natuurlijk, want de schaduwkant van alcohol moeten we ook niet.
5: Nee, dat ben ik wel met je eens, absoluut. Nee,
8: het is natuurlijk de verslaving eraan. En ik vind het zelf heerlijk hoor. Dus ik vind het
5: maar je mobieltjes ook. De jagers allemaal houden van.
8: Nou, nee, niet allemaal. Veel zijn gestopt. Ook broers die helemaal gestopt zijn.
5: Echt waar, ja,
8: die lusten. Die hadden, maar dat is ook misschien met jonge kinderen. Ik weet niet dat het even.
27: Nee, ik heb ook jonge kinderen. Geen last van.
5: Want hoeveel wijntjes per week, hoeveel glazen drink jij dan ongeveer per week?
27: Nou, het hangt af hoe groot het glas is. Ja. Ieder glaasje wijn. Ik ben zo vrolijk. En blij, relaxed. Ik zie de leuke dingen van het leven.
8: En heb je nooit een kater? Heb je nooit 's ochtends dat je
27: denkt van vroeger een hond. Oh nee, je bedoelt een Nee, ik heb helemaal geen kater. Schaai je uit. Ik moet wel goed drinken. Kijk, het gaat me niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Ja. Dus zorg even dat kijk, dit is biologisch dynamisch gemaakt, hè? By the way. Het is helemaal geen rotzooi in.
5: Hoe zie ik dat?
27: staat op het achteretiket, maar ik zit alleen naar het vooretiket te kijken.
5: Sorry, dat
27: moet je die QR-code even scannen, maar ja.
8: En denk je niet ook dat het een slecht voorbeeld is voor onze volgende generatie als we wel zeg maar altijd met glazen wijn en weet ik veel wat allemaal en dat een soort van normaal wordt?
27: Ik kan er cola in doen, maar...
5: Ja, nee, het is wel ingewikkeld. Zeker met jonge kinderen.
27: Nee, totaal niet.
8: Kinderfeestje. Je hebt zoveel discussiepunten. Kinderfeestje, ga je dan als ouder een biertje drinken? Het is een kinderfeestje. Ja, die zien dat en die gaan dat later
27: nadoen. Nee, maar je kunt geur en smaak ook aan kinderen ontwikkelen. Dat een wijntje bij het eten hoort. Maar vooral de gezelligheid, het genietmoment. Daar had ik het over. En dan had ik het ook over het jaar 33 over. Dat het niet aan het laatste glaasje rode wijn lag en een stukje brood. Maar wat er daarna gebeurde.
8: Dan kun je niet genieten zonder drank dan.
27: Oh, zeker wel. Maar het wordt wat makkelijker en vrolijker.
5: Ik zie een programma vol met wietsen en wietsen. Jullie gaan allebei je standpunten steeds verdedigen.
8: Ja, wat ik zeg, ik ben een liefhebber. Ik vind het heerlijk, maar ik realiseer me ook wel, ook door alles wat er geschreven en gezegd wordt, dat het misschien niet de gezondste optie is.
27: Heb ik een goed idee. Neem een tandem en dan fiets jij terug. Trap ik achter, stuur jij.
5: Ja, wanneer kunnen we straks de streken gaan bekijken?
27: 5 september, RTL 4 om 17:30 s'avonds.
5: Mooie tijd.
27: Zeker.
5: Je staat eerst op RTL 7, toch? Of niet? Of heb je altijd op RTL 4 gezeten?
27: We blijven een beetje herhalen, want ik wil niet dat iemand het mist.
5: Nee. Nou, heel veel succes. Je neemt deze fietser dan mee binnenkort.
27: Ja, lijkt me superleuk.
5: Op de fiets, samen lekker weg. Dankjewel weer, hè.
27: Proost.
8: Proost.
5: Ik hoor net dat het de laatste van het seizoen is. Het is toch een emotioneel moment dat je bedenkt dat het nu alweer voorbij is. En dat het
8: komt er
5: alweer
8: een volgend seizoen?
5: Dat is ook altijd maar de vraag natuurlijk, hè. Want willen de mensen dat wel?
8: Hallo.
5: Ja, dat is altijd de vraag. Maar ja, we zijn hier al zo lang mee bezig, Wietse. Dan zal er vast nog wel een jaartje bij kunnen. Bovendien, ik heb ook nog een podcast hier. Dus ik heb het druk genoeg bij deze organisatie. BNR. Eigenlijk best wel een leuke organisatie.
8: Ja, als je er zo lang zit, dan zal het leuk zijn.
5: Zou jij hiervoor kunnen werken, denk je?
8: Ja, ik weet niet of ik journalistiek genoeg onderlegd ben. Als ik jou hoor praten met de minister bijvoorbeeld net en hoe snel dat gaat. Hmm. Ik moet echt mijn aandacht er een beetje bijhouden. Dus ik weet niet of BNR de zender voor mij.
5: Maar vind je het ook interessant?
8: Ik vind het wel heel interessant.
5: Dat wel.
8: Ja, maar als ik erin zit, als ik hier aan tafel zit en ik hoor, ik ga het thuis niet opzoeken. Het is niet dat ik thuis het nieuws allemaal even ga lezen en het even ga bekijken op mijn gemakje.
5: Het lijkt me helemaal niet leuk om politicus te zijn. Kijk, de laatste keer dat ze bij ons te gast was, zijn we er nogal hard ingegaan. Omdat er toen net allemaal cijfers naar buiten kwamen waarin haar beoordelingen niet zo heel goed waren. Dat was een enquête gehouden en zo. Ja. Dat moet je maar gewoon over je heen laten komen dan, weet je wel. Dan denk je, ja,
8: kijk, maar zij laat het wel van zich afglijden. Dat merk je hier ook wel. Dylan die was net de minister, sorry.
5: Ja.
8: Ik mag nog geen Dylan zeggen.
5: Nee, nou, binnenkort wel hoor. Ja. Ja, ik weet niet of dat echt altijd zo is. Maar goed, dat hebben we zo straks over gehad. In hoeverre kun je daar een methode voor ontwikkelen? En in hoeverre komen dingen toch binnen? Hè?
8: Ja, zeker.
5: Ja. Wat is de grootste kritiek die jij ooit hebt gekregen dan? Wat je echt vervelend?
8: Grootste kritiek die ik heb gekregen... Nou, wat ik heel heftig vond is dat ik heb op een gegeven moment het onderwerp ouderschapsverlof op de radio ter sprake gebracht.
5: Ja.
8: En dat vond ik gewoon een heel interessant experiment. Omdat ik gewoon mensen in mijn omgeving en niet allemaal mensen met een hele goed betaalde job. Ook gewoon gasten die in de installatietechniek zitten. Die gingen daarvoor. Dus die gingen voor 4 dagen werken. Want die wilden zeg maar meer tijd met hun gezin hebben. En toen heb ik op de radio geopperd van nou, misschien ga ik die vrijdag ook wel stoppen. En dan ga ik 4 dagen werken. En toen kreeg ik zo'n enorme bak ellende over me heen. Want het werd niet meer Wietse de Jager, maar Wietse de Klager vanaf toen. En mensen vonden daar van alles van. Vooral de wat oudere generatie, zeg maar. Van, als je wil radio maken, dan moet je toch radio maken. En niet zeiken, zeuren, blijven zitten. Terwijl ja, toch bij vaders het nummer 1 spijtmoment als ze op hun sterfbed liggen... is had ik maar meer was ik maar meer bij mijn kinderen geweest, bij mijn gezin gezeten. En ik vond dat in eerste instantie heftig dat je het allemaal op je af krijgt. Maar ten tweede waren er natuurlijk heel veel andere mensen in Nederland... die gewoon in een baan zitten en... Alle media was gewoon snoeihard. RTL Boulevard, de kranten, weet ik veel wat allemaal. Maar door die vader die misschien twijfelde om nog een dag vrij te pakken... dat waarschijnlijk niet meer deed. Ik dacht, ja, dan kreeg ik ook deze bak stront over me heen. Dus dat heeft
5: maar sta je er nog wel achter het idee? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik bedoel, als jij dat zo voelt, dan voel je dat toch gewoon zo? En dan mag iedereen er kritiek op hebben. Maar als jij dat voelt, dan voel je dat toch?
8: Ja, dan kun je voelen. Maar als jij zegt, van ik wil misschien ouderschapsverlof opnemen... en een dag minder gaan werken. Je krijgt daarna te horen, als je dat doet, dan ben jij je radioprogramma kwijt.
5: Ja.
8: Ja, dat is natuurlijk dat is heftig. Dus
5: maar toch blijf ik het nog steeds onlogisch vinden. Want Edwin Evers had nog op de radio gezeten... als hij een dag minder had mogen werken op vrijdag. Maar ik heb begrepen dat dat werd niet geaccepteerd bij 538. Dus of 5 dagen of niet. Terwijl heb je Edwin Evers in de ochtend zitten... dan laat hij een dag minder werken.
8: Ja,
5: dat
8: ken ik niet. Is dat zo? Ja,
5: dat heb ik begrepen inderdaad. Okay, ja. Dus daar wilden ze niet mee akkoord gaan. En toen is hij maar gestopt.
8: Okay,
5: Maar dan denk ik ook van ja, Edwin Evers 4 dagen in de week was ook top.
8: Nou, en het gekke is, kijk, Mattie en Marieke heb je net al benoemd. Marieke werkte natuurlijk 4 dagen.
5: Ja.
8: En volgens mij was dat minder een probleem als moeder die dan maar kinderen is. Dus dat
5: blijft
8: is
5: apart, hè?
8: Ja, dat blijft gescheiden.
5: Wat voor boeken lees jij graag?
8: Oeh, wat voor boeken lees ik? De Bijbel natuurlijk.
5: Ja, je lacht om, ik neem aan dat je dat echt doet. Of,
8: Nee, het laatste boek, want ik ben... hoe heet die schrijver nou ook weer? Ik was slecht ook in titels en namen uiteindelijk.
5: Dat heb ik heel vaak ook. Dan lees ik een boek, maar dan weet ik al niet meer hoe het heet, het boek.
8: Ja.
5: En
8: dat ik ga het opzoeken, ja?
5: Ja.
8: Ik ga het opzoeken.
5: Ja. Nou, we gaan het namelijk ook over een boek hebben. Annegine Goemans, goed dat je er bent.
7: Hoi.
5: Ja, ja. Met wat voor gevoel ben je naartoe gekomen?
7: Zomers.
5: Lekker, vrolijk.
7: Ja, mooie plek.
5: Zin in.
7: Ja.
5: Ja. Over mijn boek praten, hier ligt hij. Scheur in de hemel, mooi titel ook.
7: Ja.
5: Ja, toch? Het gaat over Groningen. Ja, het gaat over meer. Kun je het kort samenvatten wat het gedachte achter dit boek is?
7: Het is een cold case. Er is een vrouw verdwenen, 25 jaar geleden. En een vrouwelijke inspecteur.
5: Nienke heette ze, geloof ik, toch?
7: Ja, Nienke de Jager. Ja. Echt Groningse naam.
5: Hey, de Jager.
7: Ja.
5: Nou ja.
7: Nou ja. Ja. Ik wist het.
5: Cirkel is rond.
7: Ja. Ja. Familie van. En ze doen onderzoek daarnaar. En ondertussen speelt het zich af tegen de achtergrond van de aardbevingen.
5: Ja.
7: Dus dat speelt een belangrijke rol.
5: Dat vond je belangrijk. Hè? Ik las in een interview dat je ook zei... Ik heb nog iets nodig, ik heb nog een haakje nodig om het verhaal af te kunnen maken. En hoe kwam je dan bij dat Groningen uit? Hoe werkte dat?
7: Nou, ik zat 4 jaar lang in Friesland.
5: Ja.
7: Voor mijn laatste roman, Wondermond. En ik vind het een prachtige provincie. Dus ik kwam ook... Ja, volgens mij kom jij er.
5: Ik kom uit Leeuwarden. Leeuwarden.
7: Ja.
5: Ja, beestje.
7: Spreek je ook Fries?
5: Nou, mijn vader kwam uit Makkum, die sprak altijd Fries. En ik spreek stadsfries, zeg maar.
7: Oké.
5: Ja.
7: Ja, dat speelt zich af bij die twee plaatsjes Pezes Monnikat. Ik zeg natuurlijk.
5: Pezes Monnikat.
7: Ja, ja. Waar een grote scheepsramp ooit is geweest. Waardoor ik ook vaak in Groningen kwam, in de stad. En ik dacht, het volgende boek. En ik gaat zich daarop spelen. Omdat we komen er niet zo snel. Alles wat in het noorden ligt. En er gebeurt wel heel veel in Groningen. En ik vond het gewoon een mooie plek. Een interessante plek. En dit is ook. Normaal schrijf ik romans. Het is mijn eerste thriller dus.
5: En is dat heel anders? Is dat moeilijker? Is dat, wat?
7: Het is wel heel anders, vond ik. Ja.
5: Schrijven is niet gewoon schrijven. Als je iets, als een roman schrijft, dat komt niet eens in de buurt van die andere genre, zeg maar.
7: Er zijn wel raakvlakken, maar het is natuurlijk bij een thriller is het heel erg plot-driven. En je moet de hele tijd de lezer genoeg geven om mee te puzzelen. En er zitten wel wat, het is wat strenger dan een roman. Dan kan je veel meer alle kanten op.
5: Ja.
7: En,
8: hoe ziet jouw werkkamer er dan uit? Ik heb altijd het gevoel dat een schrijver of schrijfster dan overal post-its heeft. Want die puzzel moet je zelf natuurlijk eerst gaan leggen,
7: ja,
8: of niet?
7: Ja, ik heb op de muur briefjes en ook in. Maar het zit ook wel heel erg in mijn hoofd. En ik maak allerlei lijnen en dat geef ik dan een kleurtje.
8: Oh ja.
7: En die aardbevingen kwamen er pas later bij. Ik was een half jaar bezig met het boek en toen dacht ik... Ik vind het toch een lastig iets, een thriller. Omdat het heel erg over zo'n cold case gaat of over narigen. En ik wil, in al mijn boeken zit altijd wel een maatschappelijk thema. En toen ging ik de provincie in, ik ging de stad uit. En als je in Noord-Groningen bent, dan zie je overal de sporen van de aardbevingen. En eigenlijk had ik me dat niet gerealiseerd, want ik woon in Spaarndam, Haarlem. Dus ik had zoiets van, aardbevingen... Daar hebben we het al zo lang over. Het zal wel meevallen. Beetje, ik woon onder de rook van Schiphol. Dat mensen zeggen, we zijn een beetje klaar met die klaagverhalen over Schiphol. Dus ik had hetzelfde met Groningen.
5: Ja, tot je daar kwam en toen zag je dat...
7: Tot ik daar kwam. En dan kom je in dorpjes, in prachtige oude dorpjes die verdwenen zijn. En dan hebben we allemaal plaats gemaakt voor nieuwbouw. Dus daar is heel weinig van terug. Terwijl, je woont niet voor niks daar. En vooral heel veel mensen wonen in wisselwoningen en al heel lang. Te wachten totdat ze een nieuwe woning hebben. En ik denk dat het ergste wel is, zijn die scheuren niet zozeer in die huizen of die aardbevingen, maar in gemeenschappen. Dus er is heel veel wantrouwen. Want soms heb je mensen die wonen 2 onder 1 kap. En dan krijgt de een wel een vergoeding en de ander niet.
5: Ja.
7: Het is gewoon totaal.
5: Als je net buiten het dorp woont ook, dan kun je altijd niet.
7: Ja, dat is een probleem. Dus het buitengebied. En als je dat ziet, dus er rijden alleen maar bouwbusjes rond. Dus die mensen die zijn, dat is van oudsher heel communistisch rood gebied. Het is enorm verrechts daardoor, omdat ze een groot wantrouwen hebben gekregen.
5: Ja, snap ik best.
7: Ja.
5: Zeker als je het ziet. Hè? Want ik zag ook dat als je dan aankomt dat mensen zeggen, jullie uitje, ons verdriet of zoiets. Dan stond het toch ook als mensen daar gaan komen kijken.
7: Ja.
5: Alsof je een soort ramptoerist even...
7: Ja, dat is een overschild. Dat is helemaal met de grond gelijk gemaakt, behalve de kerk. Die hebben ze opgetild. Mm. Het kost ook waanzinnig veel geld. En dat was het eerste project. En dan mocht iedereen bouwen zoals hij wilde. Dus dat is daar echt een soort... alles staat er van...
8: Mooi? Of?
7: Nou, een soort bouwporno is het geworden, ja, vind ik. Ja.
5: We mogen er van alles neerzetten. Gewoon. Maakt niet uit wat, hè, begreep ik.
7: Ja,
5: blokhutten,
7: alles, Zweedse blokhutten.
5: Plastichuizen.
7: Ja, wow. Ja, alles wow is daar neergezet. Dus ja, dat, daarna is, hebben ze gezegd, dat doen we niet meer. Dus nu is alles hetzelfde.
8: Ja. En mensen komen daarop af om dat te kijken. Dat bedoel je met...
5: Ja, een soort ramptoeristen toch.
7: Ja. Ja.
5: En, maar je leert het wel voelen hoe dat is. Ik bedoel, Johan Derksen heeft het bij ons vaak in uitzendingen over. Die heeft het natuurlijk wat van dichterbij meegemaakt. Maar het verdriet, de angst, de wat je zegt, de achterdocht,
7: ja,
5: de onvrede. Mensen die daar gewoon misbruik van hebben gemaakt van die regeling. Oh. Al andere mensen die daar echt recht op zouden moeten hebben. Die kregen laatst €80 of levens, las ik, of €100 of zo. Het is zo pijnlijk allemaal.
7: Ja.
5: En als je daar van op afstand naar kijkt, denk je op een gegeven moment ook wat je zegt ook over Schiphol. Nu weten we het wel. Maar als je erin zit, is het verschrikkelijk. En dat heb je geprobeerd te verwerken ook in het boek, toch? Met het verhaal erbij.
7: Ja, het gaat echt over een cold case. Maar de personages zijn beïnvloed door wat daar gebeurt. Dus
5: ja,
7: ze worden daardoor gevormd. Dus een van de hoofdverdachten werkt bij de NAM. Dat is natuurlijk alom gehaat,
5: ja,
7: in Groningen. En je krijgt dat allemaal mee, die verhalen. Dus dat geeft wel een extra laag in het onderzoek naar wat is er gebeurd.
8: En hoe ziet dat er praktisch uit? Want ben je daar, ga je daar wonen tijdelijk? Ga je daarheen? Hoe kom je die mensen te spreken? Want ze moeten ook maar de deur open doen voor jou. Als jij zegt, ik schrijf een boek. En
7: Ik ben als journalist begonnen, dus ik ben het gewend. En zoals dat boek over Wondermond over Friesland heb ik in echt elke Airbnb in... Ik had het nooit goed zeggen. Pezus Mollegat.
5: Hier is een Mollegat.
7: Dus daar heb ik echt 4 jaar lang rondgelopen. Ook om die Friese cultuur weer dat in mijn vingers te krijgen. En daar ga ik ook in Airbnb zitten en praten. En op avonden komen waar dan het NCG wat kon vertellen over het volgende expertise-rapport. En iedereen gelooft helemaal niks meer ervan. Dus,
5: Het landschap vormt de mensen ook een beetje, toch? Zeg jij wel eens.
7: Ja.
5: Ik bedoel, zoals mensen in een bepaald landschap wonen, daar gedragen ze zich ook een beetje na. En dat komt ook in dit boek weer naar voren, neem ik aan.
7: Ja, het is wel heel erg geworteld in Groningen.
5: Ja.
7: Ja, ja.
5: Ik heb zelf 7 jaar in Groningen gewoond. Leuk
7: in de stad?
5: Ja.
7: Ja, dat gebeurt. Het is een fantastische stad. Ja, de hele...
5: een geweldige stad, ja.
7: Ja. Dus het speelt zich helemaal af in dat Noorderplantsoen.
5: Ja.
7: Daar wordt ze gevonden. Nou, dat is natuurlijk gewoon de
5: Het idee was gebaseerd op iets wat in Haarlem was gebeurd, toch? Met een meisje wat opeens zomaar verdwenen was. Of speelde
7: nee,
5: dat niet mee?
7: Nee.
5: Oh, dat dacht
7: nee, ik. Nee, ik vond ook... Ik vind dat alles wat echt is gebeurd met moord en dat...
5: Ja, dat mag je niet gebruiken.
7: Nee, want er zijn nabestaanden. En
5: ja,
7: ik vind dat voor familie echt verschrikkelijk als dat een soort entertainment wordt of... Je ziet op Netflix, zoals met Marianne Vaatstra, en het wordt geromantiseerd. Dat vind ik echt niet kunnen.
5: Nee.
7: Dus ik, maar wel.
5: Maar je was wel geïnspireerd door dat idee, dacht ik. Dat je zei van.
7: Ja,
5: dat
7: die zette vroeger. Ja, die was echt gewoon één.
5: Van de een op de andere zomaar weg was.
7: Ja, ik werkte bij Haarlems Dagblad toen als journalist. Of als stage. Ik was 21. En zij was gewoon zomaar verdwenen na een avondje tennis.
5: Ja.
7: En nooit meer teruggevonden. En dat
5: bizar,
7: is natuurlijk bizar dat je van de aardbodem verdwijnt. En
5: ja.
7: Ook op een avond zoals dit. Dus gewoon met licht en...
8: Is die zaak opgelost?
7: Nee.
8: Nee?
7: Nee.
5: Dus die nabestaanden zitten nog altijd met het idee, waar is
7: de ouders, ja, en er, ja. Dus ja. Dat vind ik wel fascinerend.
5: Nou, net als met de studenten in Maastricht natuurlijk.
7: Ja.
5: Waar Peter R. de Vries altijd heeft... Maar je zegt, die zaken mag je niet gebruiken. Want dat heeft met nabestaanden te maken. Dat heeft je wel een beetje aan denken gezet natuurlijk. Omdat je dat wel een beetje wilde gebruiken. Nog even terug naar de thriller en roman schrijven. Wat maakt het zoveel anders? Misschien ook wel moeilijker of niet? Is het moeilijk? Is een thriller schrijven moeilijk?
7: Nou, ik vond het echt wel pittig genre. Omdat je moet, alles moet kloppen. Bij een roman kan je nog wel eens een keer denken, nou, daar kom ik wel mee weg of zo.
5: Ja.
7: Een beetje een soort vrijheid. Maar hier moet alles kloppen. Als het niet klopt, ik had ook 2 regisseurs niet meelazen.
5: Ja.
7: Dan geloof je het hele verhaal niet meer. Dus het is echt wel, ik vond dat belangrijk dat het zit meer in een soort stramien.
5: Ik zou willen dat ik het kon. Zou je dat ook willen? Ik zou zo graag een boek willen schrijven. Maar het ook echt kunnen, hè?
7: Ik geef ook schrijfcursussen. Dus kan je ook coachen.
5: Ja, kan dat?
7: Ja, wat wil je schrijven dan?
5: Ook een liedje? Nou, ook een roman.
7: Moord? Iets in Friesland. Een liedje?
5: Ja,
7: ja.
5: Ja.
7: Ja. Ja, hoor. Dat kan.
5: Maar kan je het echt leren?
7: Je moet wel iets... Natuurlijk wel, je moet van schrijven houden, maar heel veel kan je leren. Ja. Er is heel veel, gewoon,
5: ik heb heel veel columns geschreven.
8: Maar je moet wel ook een rijke fantasie hebben ook, hoor. En misschien ook wel een beetje gek.
7: Ja, er zitten wel scènes in die dat mensen geschokt zijn.
8: Ja, dat heb je toch bedacht en op papier gezet.
7: Dat zit al toch in je hoofd, ja. Maar als je dit allemaal hardop zegt of zo, dan pakken ze je op.
8: Ja,
7: ja, dan nou ja, stop je dat gewoon. Ja. Dus het is echt heel fijn als je dan dat met schrijven kan doen. Ja, ja. Ja, dan kom je echt overal mee.
8: Wordt een beetje
7: mee.
8: Bang voor jou nu ook.
7: Overal mee weg. Ja,
5: maar, zit een... Dat mag je waarschijnlijk niet veel. Maar wordt die opgelost of niet de zaak?
7: Ja.
5: Oké.
7: Okay. Ga je hem lezen?
5: Ja, dan ga ik hem wel lezen.
7: Ja, ik heb hem gesigneerd voor je, dus ik vind het leuk als je hem leest.
5: Ja.
7: Als je zo, ja.
5: Dank voor de uitnodiging, zeg je erbij.
7: Ja.
5: Ja.
7: Ja, heel leuk.
5: En een mooie zomer.
7: Ja, lief. Wat ga je doen?
5: Ik ga weer naar Curaçao toe.
8: Liggen. Gewoon liggen.
7: Ja, met scheuren in de hemel.
5: Ik ben er net geweest namelijk. Dus ik neem hem zeker mee. Ik ben echt heel benieuwd.
7: Ja.
5: Ja. Ik hoor de muziek alweer. Het is alweer afgelopen. Het is de laatste van het seizoen. Jammer, hè? Het gaat zo snel die tijd.
7: De
5: allerlaatste gast. Voor dit seizoen.
8: Even de titel en de schrijven. Als je echt te luisteren en je denkt...
5: Scheuren in de hemel is gewoon heel mooi.
7: Heel literair.
5: Heel literair, ja.
7: Anne Groenemans.
5: Ja.
7: Ja, ik zal maar even...
5: Maar dan ben jij heel goed.
8: Nee, daarom. Maar ik doe het niet. Dus ik dacht, ik geef
7: je... Ja, dank je. Mijn eigen naam noemen.
5: Hoe voelt dat als je eigen naam noemt? Is dat lekker?
7: Ik vind hem zo lang.
5: Annegine Groemans.
7: Ja.
8: Annegine Groemans.
5: Maar daar heb je toch invloed op? Dan maak je de Anne Groemans van.
7: Ja. Al die G's. Maar
8: het is voor een jingle op de radio wel lastig.
7: Zeg jij het nog eens?
5: Annegine Groemans.
7: Ja.
8: Annegine Groemans.
7: Dat klinkt in jouw mond heel goed.
5: Ja, en bij jou?
8: Annegine Groemans.
5: Ja, jij doet het ook heel goed. En dan denk je jezelf dan?
7: Annegine Groemans.
5: Ja, dat ging. Nou, die klonk iets minder, vond ik. Ja. Dat laatste Groemans kwam heel slecht uit. Nog één keer.
7: Annegine Groemans. Scheur in de hemel.
5: Ja, Annegine Groemans. Oh, dat is bijna een beetje lastig, een beetje een bekkenbreker. Hè? Dan, ja.
7: Maar je vergeet hem niet.
5: Annegine Groemans, Scheur in de hemel. Had ik al gezegd dat het van Annegine Groemans is, dit boek?
8: Scheur in de hemel.
5: Scheur in de hemel, ja.
7: Ja. Ja.
5: Nee, dat moet er helaas uit, anders hadden we Annegine Groemans nog wat later voor kunnen laten. Ja.
8: Maar met de promotie zit het wel goed in ieder geval.
7: Kom met deel 2 terug.
5: Ja, oké. Okay. Annegine Groemans, goed dat je er was.
7: Dankjewel.
5: Jij trouwens ook, Wietse de Jager.
8: Dankjewel.
5: Ja, Wietse de Jager komt er heel makkelijk uit.
7: Ja. Dat is de naam.
5: Ja.
8: Je schrijft het alleen, ik zie wel net op jouw script, zeg maar, dat mijn naam dan meteen verkeerd wordt geschreven. Dus je kan er wel allerlei kanten mee op.
7: Maar Fries, ben jij Fries of Gronings?
8: Nee, mijn vader is Fries. En ik heb eigenlijk, ik ben nu een weekje in Friesland. En als ik me dan voorstel, want ik heet eigenlijk Wietse Douwer. Dus ik heb een dubbele naam. Dan beginnen mensen allemaal in het Fries te praten. Maar ik... Nee, dat...
5: We gaan er met heel veel inhoud uit, die laatste uitzending. Dat vind ik wel lekker. Annegine Groemans, dank daarvoor. Ja. Scheur in de hemel.
7: Ik weet niet hoe lang het nog is. Ik wil nog wel wat
5: dat
7: vertellen.
5: Dat weet niemand. Dat vraag ik me ook af. Maar het is eigenlijk voorbij nu.
7: Oké.
8: Okay, kan Wietse met de wijn niet nog terugkomen?
5: Ja, die heeft die hele fles inmiddels eens eentje opgedronken. Oh nee, Pieter Koblenz heeft hem opgedronken. Die heeft hem aan zijn mond zitten nu. Ja, Pieter, hou daar nou toch mee op, man. Die Annegine Groemans ziet dat ook. Hè. Dit is echt niet... Die zit gewoon met die fles in de mond.
8: Ja, ik zie het.
7: Er zijn mensen ook heel erg dronken hier.
5: Ja, het is echt heel erg. Het is goed dat we stoppen. Over een paar maanden zijn we er weer. Of niet. Maar dan zien we allemaal weer. Tot dan. Fijne zomer.
9: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
10: Hoge energieprijzen.
12: Oplopende kosten.
10: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
12: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
10: We stellen korte, gerichte vragen.
12: Over wat er speelt.
10: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
12: Ben jij die beslisser?
10: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
15: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
16: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-eventships.nl.
17: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
11: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koorn met de Zand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het sprookje van de Brit Arthur Ferry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Ferry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Straks de laatste BNR-beurs van de week. We kijken naar de mogelijke maatregelen die Netflix neemt. Mensen abonneren zich, maar kijken vervolgens niks. En dat is een probleem. En je hoort wie er serieus gelooft dat SpaceX binnenkort 10 biljoen dollar waard wordt. Blijf luisteren dus zometeen BNR-beurs.
23: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk and compliance specialist. Als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
24: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
28: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
29: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
30: AllSafe geeft ruimte.
23: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
29: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
31: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
32: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
31: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
32: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
31: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
32: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
33: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
34: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
1: Hartelijk vrijdag, goed dat je van de partij bent, vinden Maxime en ik leuk. Vrijdag 10 juli, de dag dat we het hebben over Netflix.
2: En er is één trend waar de top van het bedrijf minder blij mee is. De betrokkenheid van gebruikers daalt. Mensen spenderen minder tijd op het platform, kijken minder films uit, minder films en series. En dat kan uiteindelijk resulteren in abonnementen die worden opgezegd.
1: En daarom gaat Netflix de boel op de schop gooien. Een van die oplossingen, ze willen een soort van televisiezender worden.
3: En we hebben het over EasyJet. Twee private equity partijen vechten opeens om de budgetvlieger.
4: Apollo, not Castle Lake, Apollo has reached a deal to buy EasyJet for £7.15 a share.
3: Ja, beleggers gokken op een biedingenstrijd. Of dat er ook echt aankomt, dat hoor je zo. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Welkom.
5: Dankjewel.
1: Goed dat je er bent. Ik wil de aflevering beginnen met Kevin Warsh, baas van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Hij heeft zijn dreamteam samengesteld. Mocht je het gemist hebben, de nieuwe Fed-baas wil de boel daar flink opschudden. Maar hoe of wat, dat moeten meerdere werkgroepen voor hem gaan uitzoeken. Zij moeten met aanbevelingen komen.
6: I'm appointing a task force in each of five areas. We're going to seek out the best minds. Both the best thinking inside of the Federal Reserve and the best people I know in business and economics and the academy and technology and the rest to share their views.
1: Nou, dat is gelukt. Voor die werkgroep heeft hij nu een hele batterij aan mensen gevonden. Het gaat om een investeerder, maar ook een voormalige Bank of England-lid. Iemand die de belangrijkste economische adviseur van het Witte Huis was. En Doc McMillon, de voormalige CEO van Walmart. Toch wel de opvallendste en grappigste, denk ik, in dit rijtje.
5: Leuk. Wat ik trouwens nog opvallend vond, is een artikel van CNBC dat ik over de Federal Reserve zag. Normaal kijken financieel journalisten naar de analistenconsensus of FedWatch om de verwachtingen over het rentebeleid te peilen. Maar dat lijkt nu verleden tijd te zijn, want in plaats daarvan kijkt CNBC nu naar gokplatformen als Polymarket en Kalshi. Daar zeggen ze op die platformen dat de kans 54% is dat er dit jaar nog een renteverhoging komt.
1: Ik moet zeggen dat ik laatst voor het eerst op dat Polymarket keek en het is ook echt wel grappig. Je kan echt op alles, tot aan de zwangerschap van Taylor Swift, kan je gokken. Maar er is heel veel vet dingen.
5: Ja,
1: echt serieus.
5: Ook op het rentebeleid. Ja. Dan nog wat heel anders.
7: SK Hynix pulls off a $26.5 billion US share sale. It's the biggest ever by a foreign issuer. And will rank as the third largest listing in history.
5: De notering aan de Nasdaq van SK Hynix is een feit. De geheugenchipmaker verkocht een kleine 180 miljoen certificaten aan $149 per stuk. We nemen deze aflevering iets eerder op. Dus een koers van SK Hynix is er nog niet in de VS. Maar in Zuid-Korea ging hij zelfs nog wat naar beneden vandaag. Is het dan toch niet zo'n enorm succes, die extra notering, Mark?
8: Ja, natuurlijk wel.
5: Toch wel?
8: Ja, nee, kijk, als ik Amerikaanse belegger ben, en ik ben tot nu toe, kon ik alleen via qua liquiditeit in Korea handelen. Het is sowieso duurder om een Koreaanse bankrekening te moeten hebben bij mijn broker. De kosten zijn wat hoger in Korea. Je hebt wat bronbelastingverhalen. Ik kan me voorstellen dat je dan via de ADR in Amerika als Amerikaanse belegger veel makkelijker kunt beleggen. Dus dan verkoop je je Korea-belang. En je koopt het terug via de vandaag wat erbij gaat komen in Amerika, de ADR's. Dus dat er wat uitruil plaatsvindt van de een naar het ander is denk ik geen verrassing. En het, volgens mij is het 6-7 keer overtekend. Dus het was vraag voor 150 miljard weer, als ik het zo begrijp.
5: Ja, ook ASML zag ik verliest vandaag. Terwijl SK Hynix het opgehaalde geld wil gebruiken voor productieopschaling en dus voor ASML-machines. Maar gaan die orders dan tegenvallen?
8: Nee, die gaan niet tegenvallen, denk ik. Nee, ik denk dat dat gewoon het sentiment is waardoor de geheugenchipproducenten gedrieën, zeg maar, gemaakt wordt. En dat gaat in goede tijden, in slechte tijden, gezamenlijk mee omhoog en ook weer gezamenlijk mee naar beneden. Ik denk dat het voor de dagelijkse bewegingen, de volatiliteit, kan altijd alles gebeuren. Maar het gaat om de trend en die is voorlopig nog heel sterk naar boven.
1: Wil ik ook nog even naar Volkswagen. Gisteren hadden we het over het crisisoverleg dat de CEO had met vakbonden en de eigen raad van commissarissen. Gevreesd wordt voor een massa-ontslag. Maar wat blijkt nu? De CEO heeft een heel ander soort reddingsplan voor ogen. Hij wil niet de hakbijl in het personeelsbestand, maar het aanbod. De CEO wil namelijk het aanbod van de Volkswagen groep met 50% gaan verkleinen. Ook de productiecapaciteit moet met 1 miljoen naar beneden. En hij wil zich meer gaan richten op bepaalde markten en ook op bepaalde klanten. In de praktijk is dat natuurlijk ook al wel een besparing. Dat betekent gewoon dat er minder verschillende Audi's, Skoda's en Volkswagen's gebouwd worden. Al denk ik ook nog echt wel dat er wel wat personeel uit.
5: Ja, wil ik het nog even hebben over SpaceX. Eergisteren ging de koers voor het eerst onder de $150. Maar ik heb iemand gevonden die heel anders over dat aandeel denkt. Investeringsbank Raymond James. De Financial Times heeft twee analisten van die bank gesproken. Die een koersdoel van, hou je vast,
3: $800 per aandeel hebben voor SpaceX. Nou, fan, dat zijn ze dus zeker. Ze gaan ervan uit dat het ruimtevaartbedrijf van Musk binnen de kortste keren een beurswaarde van $10 biljoen heeft. Want, zeggen ze, SpaceX wordt het fundament van de industriële infrastructuur, onze figuurlijke snelweg naar de ruimte en naar kunstmatige intelligentie, de moderne versie van de spoorweg, van de elektriciteitsgrids en van het internet. En ze verwachten tegen 2031 een jaarlijkse omzet van, en dit is echt zo, $837 miljard. Tegenover vorig jaar had SpaceX een kleine $19 miljard omzet. Dus ze hebben nog even te gaan. Het zal je niet verbazen. Deze heren zijn met hun fonds het meest bullish van iedereen over SpaceX. Tenzij, dacht ik, Mark, het Antares AI Tech Fund. Gaan jullie er nog overheen, $800?
8: Nee, ga ik zeker niet overheen. De advocaat van de duivel, dus de jury, die komt pas echt op het moment dat al die lock-ups vrijvallen. Dat gaat de komende maanden steeds meer gebeuren.
1: Hij had al een brug, hij had al een boulevard, maar nu heeft Donald Trump ook zijn naam gegeven aan een luchthaven. Jawel, het is hem gelukt. Hij zette al een narcistische naam op het Kennedy Center in Washington, maar nu wordt er dus een luchthaven naar hem vernoemd. Dat is toch wel bijzonder, want het gebeurt eigenlijk alleen maar als een president dood is of gestopt. In Florida, dicht bij zijn huis, Mar-a-Lago, is nu het Donald J. Trump International Airport geopend.
9: Attention all aircraft, effective immediately. Palm Beach International Airport is officially President Donald J. Trump International Airport.
10: You heard that right. Palm Beach International Airport has officially been renamed for President Trump after Florida lawmakers passed a bill earlier this year. Trump's son Eric said on Fox he was on the first flight to touch down in the newly named airport.
11: He's fought like hell for all of us. And as a son who worked so hard to make this happen, I couldn't be more proud.
1: Lieve, zijn eigen zoon heeft gelobbyd voor zijn eigen papa. Over vliegtuigen gesproken, we hebben het zo meteen over EasyJet. Een andere partij meldt zich nu voor het kopen van de luchtvaartmaatschappij.
3: En we kijken naar een mogelijke mega-investering van Ahold. Bereiden ze bol.com nu dan echt voor op een beursgang?
1: Eerst naar Netflix. Dat maakt zich zorgen over zijn eigen klanten. Ze kijken minder lang en ook minder vaak naar series en films van Netflix. Er worden op dit moment niet veel abonnementen opgezegd, maar toch is Netflix gewaarschuwd, want minder kijktijd kan leiden tot minder advertentieinkomsten en gaan mensen misschien alsnog hun abonnement opzeggen. En daarom komt Netflix nu met een aantal maatregelen. Zo willen ze inzetten op goedkopere content, bijvoorbeeld videopodcast of beeldmateriaal van YouTube aankopen. Ook denk ze aan het aanbieden van andere streamingsdiensten, iets dat Amazon al doet. En, dat vind ik zelf wel een grappige, Netflix wil een soort van ouderwetse televisiezender worden. Ze onderzoeken om 24 uur live te gaan. Ja, Mark, eerst maar even naar het probleem dat klanten minder lang en minder vaak kijken. Is dat zorgwekkend voor Netflix?
8: Ja, natuurlijk, want kijktijd vertaalt zich ook in advertentieinkomsten voor Netflix. Als het kijktijd was ook met 2% afgenomen, dus dan betekent dat uiteindelijk dat je minder inkomsten hebt. Maar dat los je denk ik niet op door allerlei lineaire tv-achtige producten te lanceren waar ze ooit van weg zijn gegaan. Mm-hmm. Dat los je op met kwalitatief betere content. En dat is blijkbaar dit jaar wat het probleem is, want er is weinig kwalitatief sterke content losgekomen of uitgekomen. Terwijl de content die ze gecreëerd hebben wel heel duur was.
1: Sowieso heel duur, hè? Want ze moeten er echt miljarden aan uitgeven, ja, aan die content.
8: Ja, dus het is blijkbaar teleurstellend geweest voor kijkers. Anders dan krijg je dit niet. Dus allemaal wat ze nu doen, ja, die tv-oplossingen, live-kanalen, bundels, weer gratis trials in Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal knoppen waar je natuurlijk aan kunt draaien. Maar uiteindelijk los je dit probleem voor Netflix alleen op met betere content.
1: En hoe ziet het er dan uit? Is dat nog meer geld uitgeven? Is dat nog meer creatieve mensen aantrekken? Hoe
8: combinatie daarvan denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat uiteindelijk bepaalt de kijker of iets kwalitatief is qua content. Ja. Blijkbaar is dit de afgelopen 12 of afgelopen 6 maanden niet succesvol geweest. Dus daar moet je dan inderdaad met nog meer geld heel goed aanvoelen wat de kijker wil. En dat zullen ze moeten gaan oplossen.
1: Ik wil toch even los met jou door die oplossingen. Bijvoorbeeld die goedkopere content. Zie je daar dan wat in? Want je zegt het moet kwalitatiever worden. Maar het is natuurlijk ook een korte klap als je goedkoper materiaal van YouTube aankoopt of een videopodcast start.
8: Ja, ik denk dat het, ja, voor mij is dat subjectief. Dat wat ik vind, daar zou ik niet voor kiezen. Als ik iets op YouTube wil zien, kijk ik wel op YouTube en niet op Netflix. Op Netflix verwacht ik goede films, goede series die ik niet op de lineaire tv kan zien. Dat is voor mij de reden om een Netflix abonnementje te hebben. Dus ja, wat ze allemaal doen, nogmaals, die toeters en bellen, leuk. Maar daarmee ga je niet de kijker, denk ik terugwinnen. En ik denk wat het signaal ook is van deze free trials weer, is wel op dit moment dat het de makkelijkste winst qua aandeel abonnees is blijkbaar achter de rug. En we moeten dus nu naar kunst en vliegwerk om toch weer nieuwe abonnementen in ondergepenetreerde markten te trekken. En ten tweede, de content moet beter worden, kwalitatief. Ja, dat zijn twee uitdagingen die zijn niet te makkelijk, denk ik.
1: Ja, want jij doelt inderdaad op die gratis proefperiode. Dat heb ik helemaal nog niet genoemd, inderdaad. En teken aan de wand dat Netflix terug moet grijpen naar die gratis proefperiode. Iets waar ze 5 jaar geleden mee zijn gestopt. Om dat toch weer aan te bieden. Dat zegt dus al dat het niet lekker gaat met die nieuwe aanwas.
8: Ja, nou, dat is niet in de VS, het is niet in de UK. Het is niet.
1: Wel in Nederland, las ik.
8: Ja, maar niet voor bestaande kijkers of oude abonnees. Het gaat echt om nieuwe abonnees. Dus ja, het is echt een signaalwerking voor mij dat ze eigenlijk impliciet aangeven van dat het steeds moeilijker wordt om die 350 miljoen abonnees die te doen groeien. En blijkbaar is de content niet kwalitatief genoeg, zodat het aantal kijkminuten gemiddeld afneemt. Ja, en dan worden de adverteerders, die zullen niet gelijk volledig afhaken, maar het wordt wel minder.
5: Maar waar zijn ze dat kwijtgeraakt? Want er is een aantal jaar geleden, toen Netflix echt in opkomst was, kan ik me herinneren dat Netflix Originals, dat waren best wel goede series. Hoe kan het dat zo'n bedrijf opeens niet meer weet hoe ze die aandacht moeten vasthouden?
8: Ja, er is nog gewoon veel meer concurrentie. Je hebt natuurlijk ook het WK-voetbal nu, je hebt natuurlijk Disney, je hebt Hulu, je hebt
1: HBO,
8: Rakuten, ja. HBO. Er is zoveel content beschikbaar dat het steeds moeilijker wordt voor al die contentaanbieders om voor langere tijd een kijker aan zich te binden. En dat is natuurlijk de crux voor reclamegelden. Dat content beschikbaar dat het steeds moeilijker wordt voor al die contentaanbieders om

0: advertenties.
1: Klopt. En ze zeggen nu, ja, onze gebruikers houden hun abonnement wel nog, maar het doet nu juist pijn, omdat ze die advertenties niet meer binnentrekken.
2: Ja, ja. Ja, en het zijn natuurlijk ook de goedkopere abonnementen die wat meer last hebben van tussendoor advertenties. Ja, dus als die ook inderdaad afhaken, dan heb je gewoon minder rendement op, zeg maar, die investeringen door adverteerders. En adverteerders hebben sowieso de keuze om bij Meta of bij Google of waar dan ook hun advertentiegelden neer te leggen. En waar de conversie voor hun het hoogst is, qua salesconversie, daar zullen ze de bulk van hun advertentiegelden neerleggen. En blijkbaar als Netflix last heeft van een niet langer groeiend abonnee-aantal en minder kijkminuten, ja, dan verdwijnen er gewoon advertentiedollars naar collega-netwerken.
0: Misschien kunnen ze dus niet helemaal meer op eigen kracht. Dan moet je, zou je zeggen, gaan overnemen. Ze hebben het geprobeerd met Warner Brothers. Tevergeefs. Zie je ze nog een overname doen?
2: Het zijn allemaal bokkensprongen en ik vind het panieksprongen, zeg maar.
0: Ja, dus een overname zou je een panieksprong vinden? Op dit
2: ja, want je ziet wat voor prijzen ervoor werden betaald. Denk ik wel dat dat in eerste instantie pijn doet voor de aandeelhouders ook nog eens keer. Dus die moet je ook nog eens keer te vriend houden. Niet alleen je abonnees, maar ook de aandeelhouders. Ik vind een overname, dat is per definitie een te dure overname, omdat er een strijd is om de kandidaten.
0: Ja.
2: Nee, dat is voor mij als potentiële aandeelhouder of als belegger geen interessante ontwikkeling of richting.
1: Maar als ze geen concurrent dan overkopen, maar bijvoorbeeld een filmstudio die fatsoenlijke kwaliteit content kan maken, is dat dan een goede investering?
2: Dat ligt er weer aan welke nieuwe content. Je hebt ook tegenwoordig concepten waarbij een vrij goedkope productie tot een enorm succes leidt, hè?
1: Ja.
2: Denk maar aan die Squid Games uit Korea. Dat was natuurlijk in eerste instantie een klein project, financieel gezien, maar een heel groot succes wereldwijd. Dus het wil helemaal niet zeggen, als jij een dure filmstudio koopt, dat je morgen ook nog steeds veel betere content gaat krijgen. Je moet creatief zijn en vooral slim zijn met elke dollar die je kunt uitgeven.
0: Over het aandeel gesproken, dat is in een jaar tijd met 40% gedaald. Wat is er voor nodig om dat aandeel weer te laten stijgen?
2: Groeit de moeilijkste vraag. En meer kijk, waar we het hele tijd over hebben, meer abonnees, meer kijktijd en meer advertentieinkomsten.
0: Zie je ze wel weer op dat niveau terugkeren?
2: Nou, niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. Want die strijd zal alleen maar heftiger en moeilijker worden. Dus druk op de marges zal denk ik blijven. En daarmee ook de vrije kaststroom. Als de druk op de vrije kaststroom staat en je moet juist wel investeren in hoogwaardig content, zal het uitdagend worden. En het gaat vooral om die nieuwe creatieve producties, zoals toen in Korea of ook in Scandinavië of Nederland, met kwalitatieve series, dat je daarmee de mensen naar je toe trekt. Want op zich, het lineaire tv-model is iets waar je volgens mij als Netflix moet wegblijven.
3: BNR Beurs.
1: Zeg je televisie, dan zeg je soaps. En zeg je soaps, dan zeg je de overname van EasyJet. Ja, ik wilde niet zeggen, dan vliegen we door naar EasyJet, want dat vond ik zo'n... Maar goed, toen deze uitbreide brug. Ja. Een deal met private equity partij Castle Lake was bijna rond, totdat opeens Apollo voorbij vloog.
4: This is a last minute offer that's come through. Castle Lake started this process, the private equity firm that specializes in these kinds of assets. And it looks like Apollo, like a heavyweight in the sector, to say the least, has basically come in with a higher offer and beaten the rival proposal from Castle Lake. Huge surprise, I would argue here.
1: Apollo overbiedt de conculega's met een paar honderd miljoen. En EasyJet, die zou dat wel zien zitten. Beleggers trouwens ook, het aandeel schiet 14% omhoog. Voor een paar honderd miljoen meer, gaan ze dat dan ook echt doen? Wordt dit dan de deal?
2: Geen idee, want Castle Lake heeft nog de tijd tot 4 augustus om ook met een definitief bod te komen. Dus zij zouden er ook weer overheen kunnen, zeg maar. Maar eigenlijk geloven beleggers daar misschien niet helemaal in. Want de koers vandaag blijft ook lager hangen dan die 7,15 die nu wordt geboden door Apollo. Ik denk dat de beleggers wel geloven dat er een deal komt, maar niet tegen een soort biedingstrijd dat het alweer hogere prijs. Want dan had de koers nu al boven de 7,15 gestaan. En dat staat hier niet. De echte strijd gaat denk ik om de EU-toestemming. Want je moet, zeg maar, bij een EU-airline moet je ook, zeg maar, een meerderheid van het bezit moet in EU-handen zijn. En dat wordt nog wel de uitdaging voor beide partijen om dat goed te organiseren.
1: Wie denk jij dan dat er uiteindelijk mee wegloopt?
2: Nou, Apollo heeft wel iets slims gedaan. Die hebben gezegd dat ze de merknaam zullen behouden, wat natuurlijk richting de oprichter een soort douceurtje is, denk ik. Plus, de oprichter houdt ook daarmee nog 15% om en erbij van de royalties. Of per ticket, zeg maar, de verkoop die er worden gedaan. Dus
0: oh, dat is lekker.
2: Ja, dus hij heeft
0: hoef je niks meer te doen.
2: Free lunch. Vanuit, hij kan met de bollekant naar boven op het strand liggen en toch nog geld verdienen.
0: Met de bollekant naar boven op het strand liggen. Van een goede uitspraak.
1: En hoeft hij ook niet voor zijn vlucht te betalen.
2: Dat geldt ook nog weer. Ja, dus ik denk dat uiteindelijk Apollo wel gaat winnen. Maar het gaat er meer om van je moet ook de EU overwinnen.
1: Is het het waard om een biedingenstrijd te voeren over zo'n luchtvaartmaatschappij, een budgetmaatschappij notabene? Die marges die zijn al helemaal niks.
2: Ja, oké, maar dat doet private equity graag. Hè. Zo'n budget airline per definitie zijn de laagste kosten. Dat zegt de naam natuurlijk al. We zitten cyclisch op een dieptepunt door de Iran-oorlog. Want de olieprijs was natuurlijk in mei op een dieptepunt. We zitten op een hoogtepunt, maar een dieptepunt voor airlines. Dus ze doen het eigenlijk heel slim door nu cyclisch die stap te zetten.

0: Je koopt cyclisch een beschadigd businessmodel. En je gaat het herstructureren en je verkoopt bij herstel. Ik bedoel, typisch private equity.
1: Het was de week dat we afreisden naar Zuid-Korea.
2: And we come into an absolutely pivotal week for Korea. We have Samsung earnings tomorrow. And we have the pricing and the listing of the Hynix ADR by the end of the week.
1: Samsung maakte 1800% meer winst dan een jaar eerder. Niet gek.
3: En het was de week dat Sjoerd Sjoerdsma, onze chipmachinemaker, naar China sjouwde.
4: Onderweg naar China, Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Die begint vandaag zijn handelsmissie daar. We merken de afgelopen dagen hier bij BNR dat het allemaal heel gevoelig ligt.
5: Ja, nou, ASML gaat mee in zijn zorg.
4: Ja, maar Nexperia bijvoorbeeld niet.
5: Nee, dat weet ik niet.
4: Allerlei gevoeligheden daar.
1: Al vanwege de week kregen we dan weer te maken met een Amerikaanse president die weer gevaarlijke taal ging uitslaan.
6: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
7: To me? I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
3: Der koekoe, zei er nog achteraan. Ook bij Unilever is het wel eens gezelliger geweest.
8: Een grote aandeelhouder van Unilever haalt hard uit naar de directie. Hij zegt misleid te zijn bij de verkoop van de voedingstak. En hij vindt dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz te veel macht heeft binnen Unilever.
1: En bij Volkswagen veegden ze de confetti ook niet van hun schouders. De topman moet een ontslag van 100.000 man zien te verkopen. En dan blijkt de kip met de gouden eieren ook nog eens voor onbepaalde tijd met verlof.
9: Ja, dat Porsche, dat is wel echt heel zorgwekkend. Want dat is eigenlijk de winstmotor van het hele concern. Daar zitten torenhoge marges op. Maar ja, als je veel minder auto's verkoopt, dan hou je daar dus veel minder aan over.
3: Het was ook de week waarin Bol.com een nieuwe groeimarkt vond. Ze gaan zelf betalingen van hun klanten verwerken. En het zou zomaar eens kunnen dat de beursgang van Bol, los van Ahold, dan toch nog in het verschiet ligt, zegt vriend van de show Stan Westerterp.
10: Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat als Ahold dit succesvol uitrolt, wat mij betreft, dat Bol.com een vele hogere waardering zou kunnen krijgen dan alleen een simpele webwinkel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Dus zou mij niet verbazen als ze dit eerst willen uitrollen en op basis daarvan dan inderdaad gaan kijken of ze een beursgang willen gaan faciliteren.
3: Wat denk jij, Mark? Komt die beursgang eraan voor Bol?
0: Ze roepen het al sinds 2022 toen ze hem poelden, zeg maar, toen ze hem introkken. Ik denk eerder, we krijgen natuurlijk een nieuwe CEO. Hè? Frans Muller stopt bij de volgende AFA. En dan krijgen we Thierry Garnier, die nu bij Kingfisher zit, een ex-Carrefour. En ik denk, dit soort beslissingen zijn typisch iets voor een nieuwe CEO. Dus dat is pas volgend jaar aan de orde. Maar het op zich, wat Stan zegt, het klopt wel dat je natuurlijk, nu staat dat op de groep, zeg maar, de les op 12, 13 keer EBIT. En als je het los zou zetten, zou denk aan Bol.com wel tussen de 28 en 30 keer EBIT kunnen opbrengen. Dus als je het loszet, krijg je waarschijnlijk een hogere multiple, een hogere prijs. En dat betekent het voor Aldeles, als je het nu los zou zetten, €2 hogere koers. Dus je doet het eigenlijk voor iets heel kleins. Maar het zou me niet verbazen als ze het in ieder geval overwegen om over een jaar misschien in gang te zetten.
3: Op wat voor termijn is die beursgang er, als ze er over een jaar over gaan nadenken?
0: Ja, dan praat je over anderhalf jaar als het sentiment goed is. Maar Amazon is natuurlijk een stevige concurrent aan het worden. Coolblue is natuurlijk ook concurrent. We hebben natuurlijk ook nog Shein, Temu, Baba natuurlijk.
1: Ja, ik zou echt niet in zo'n aandelen willen investeren. Als er zoveel concurrentie is.
0: Ja, en het is best wel cutthroat competitie ook, zeg maar. Dus ik denk dat Ahold Delhaize niet te lang moet wachten als ze het willen doen. Zolang het sentiment goed is. Want ik denk dat het de komende jaren, zeker met China die steeds belangrijker gaat worden, ondanks alle importrechten en heffingen, toch een, en ook Amazon met name, gewoon een gedichte concurrent gaan worden, waardoor het in ieder geval onder druk komt.
1: Ja, want je hebt nu een marktleider die misschien dan wel geen marktleider meer is, of in ieder geval heel veel van zijn markt gaat verliezen.
0: Ja, zou het eigenlijk gewoon in 2022 moeten doorzetten, achteraf gezien.
3: Maar goed, als je daarover nadenkt, ze hebben dan nu die financiële diensten die ze gaan proberen. Dat kan misschien best wel een groeimarkt voor ze zijn. Is dat iets wat je dan als belegger misschien wel mee zou willen pikken? En dat die beursgang dan dus ook weer eerder moet zijn om dat mee te kunnen pikken?
0: Nou, weet ik niet. Kijk, ik denk dat uiteindelijk die waardering, wat ik zeg, die 28 keer, 8 tot 30 keer EBIT. Je praat over 160 miljoen EBIT. Je praat over 5 miljard waardering voor Bol.com, impliciet. En nu zegt het, zeg maar, impliciet in de sum of parts van Ahold voor 2 miljard of zo gewaardeerd. Dus je praat over een verhoging van de potentie. Maar uiteindelijk per aandeel Ahold Delhaize is dat maar een paar euro. Dus ik kan me niet voorstellen dat het de superhoogste prioriteit heeft. En die financiële diensten, dat gaat dat plaatje, het narratief niet veranderen, denk ik.
3: Het zou wel een mega-investering kunnen blijken van Ahold dan. Ze hebben het ooit voor 350 miljoen gekocht. Wel 14 jaar geleden. Maar
1: gewaardeerd op 5 miljard.
3: Ja, 5 miljard misschien wel.
0: Ja, het is een fantastische investering dan geweest. En uiteindelijk moet je zorgen dat je niet te vroeg verkoopt, maar ook zeker niet te laat. Dus dat is de uitdaging voor meneer Garnier als die volgend jaar benoemd wordt.
3: Dan zijn we officieel door de beursweek heen. De laatste rustige zelfs. Het halfjaarcijfergeweld barst los en het traditionele startsein, dat zijn de Amerikaanse banken. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley staan op het programma. Een Nederlands bankje, ABN AMRO, sluit aan met een trading update op woensdag. Maar wat natuurlijk echt leuk wordt die dag, dat zijn de cijfers van ASML. Kan dat net zoveel vuurwerk leveren als vaste klant Samsung afgelopen week, die de winst met 1800% zag stijgen? En zijn beleggers daar dan wel tevreden mee? Volgend donderdag de cijfers nog van Netflix. En ook in de techhoek doen Ericsson, TomTom en Nedap een boekje open. En deze bomvolle week wordt afgesloten met wat Scandinavische cijfers van Swedbank en Danske Bank, maar ook Volvo en projectontwikkelaar Skanska. Bij deze verklaar ik dus het cijferseizoen voor geopend.
1: Jazeker, daar heeft Maxime helemaal gelijk in. En dan vergat hij zelfs nog even dat de cijfers van TSMC komen. Maar Mark, jij zei net voor deze uitzending, misschien gaan die wel helemaal niet door.
0: Nee, er schijnt een tyfoon die kant op te komen, waardoor denk ik wat personeel naar huis is gestuurd om veilig te gaan schuilen. Dus het kan zijn dat wat dingen uit worden gesteld met een paar dagen. Dus dat moeten we niet als slecht nieuws zien. Maar dat logisch gewoon omdat er gewoon voor de veiligheid van het personeel wordt gekozen.
1: Ja,
0: dat hebben we ook, is ook iets voor te zeggen.
1: Hebben we ook nog niet eerder gemaakt en meegemaakt dat de cijfers uitgesteld worden vanwege een tyfoon. Maar kan dus zomaar gebeuren in deze gekke beursweek. Hey, dankjewel Mark Langeveld van het Antares AI Tech Fund dat je hier was.
0: Graag gedaan weer jongens.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer met de Beurs in Zicht in je podcast app en op YouTube. Tot dan.
1: Ja, en ga dan luisteren, want dan hebben we het met Mark over de ASML's.
3: Uiteraard. Het echte hoogtepunt.
1: Tot zondag.
11: Joep. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
15: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
16: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
15: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Kastroepolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staat nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Zomeren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het Lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 900.000 euro over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot over het ANP-nieuws.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
21: Vrijdag 10 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij Rob in Frankrijk op bezoek nog steeds zoals de kijkertjes kunnen zien. Dat wij een beetje als Jut en Jul naast elkaar aan de tafel zitten. We beginnen in Oekraïne met opnieuw Oekraïnse aanvallen op Russische olie-infrastructuur. De raffinaderij van Ilski, geloof ik, moet dat zijn. In de haven van Taganrog, ook een olieterminal daar. Net voor we gingen opnemen is brand gemeld in een raffinaderij in Moskou, nadat daar het luchtalarm was afgegaan. En een raffinaderij in Nizhnekamsk in Tatarstan. In de regio Rostov werd een fabriek geraakt die high-tech componenten voor wapens produceert. De vliegvelden van Moskou en Sint-Petersburg waren weer eens dicht vanwege drones in de lucht. In de nacht van woensdag op donderdag trof Oekraïne nog eens 12 Russische tankers en een sleepboot en een vrachtschip onderweg naar de Krim. In totaal moet in de tientallen lopen. Dus het waren er zoveel niet meer te tellen aan dus Russische schepen met bevoorrading voor de Krim die door Oekraïnse drones zijn getroffen in een duidelijke gecoördineerde campagne van de afgelopen week ongeveer. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode en een gewonde gemeld in Kharkiv. Woensdag 3 doden in Kiev, 4 in Odessa. In juni, vorige maand bij elkaar, vielen bij elkaar 265 burgerdoden en 1816 gewonden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in een maand sinds het begin van de oorlog, zo meldt de Verenigde Naties. Bij de aanvallen op Kiev van afgelopen week, nog wel bijzonder, is een munitieopslagplaats geraakt. Vooral ook bijzonder dat dat is bekendgemaakt door Zelensky. Dat soort schade aan militaire doelen maakt Oekraïne doorgaans niet bekend. Bij die aanval en de secundaire explosies, vooral daarna, vielen 10 doden en raakten honderden huizen beschadigd. Er werd iets gezegd over dat het een onofficiële opslagplaats was. Dat is natuurlijk ook een beetje raar zo in de stad. En er is ook een strafrechtelijk onderzoek naar gestart. Van het front heb ik geen bevestigde beweging de ene of de andere kant op.
22: Nee, behalve dus dat het niet slecht gaat. En wat er dus nu bijvoorbeeld bekend is gemaakt. Hè, niet alles wordt bekend gemaakt door die Oekraïners. Minister van Defensie Fedorov die heeft gezegd dat de tweede fase van operatie Auchan. Het lijkt wel een supermarkt. operatie Auchan is gestart. Dat is eigenlijk al 2 weken geleden is dat gebeurd. En dat heeft alles te maken met het kapotmaken van de artillerie aan het front. En dat is ook behoorlijk gelukt. Hè. Er zijn 231 doelen, voor zover we nu weten, omdat Fedorov dat heeft gezegd, getroffen. 171 zijn vernield. En daarmee wordt de druk op het front natuurlijk verder afgenomen. Maar weet je, het is wel opmerkelijk hoor. Dus die aanvallen op Op die energievoorziening, dat is wel ongelooflijk succesvol. Want er is dus nu weer een nieuwe ukase gekomen voor het verbod op het exporteren van benzine. Want we zien dus nu in grote delen van het land dat er echt uren voor de tank staat. De tankstations moeten worden gestaan om gewoon een tank te vullen. Dus het heeft echt enorme impact op dit ogenblik. Niet overal in het hele land. Maar daar waar die raffinaderijen getroffen zijn, in die directe omgeving wel degelijk.
2: Ja. Het lijkt erop dat de Russen in reactie daarop vooral in toon verharden. Ik zag net Lavrov weer even ergens voorbij schuifelen. Die zei, wij denken niet langer dat het Westen is geïnteresseerd in onderhandelingen. We hebben laatst, volgens mij was dat vorige week nog, Peskov genoemd. Die dus heel expliciet zei, dit is niet langer een speciale militaire operatie. Dit is inmiddels een oorlog. En Reuters had vandaag nog een bericht op basis van bronnen in de buurt van Poetin. Van dezelfde strekking, Aart-Jan.
4: Een heel merkwaardig bericht. Er kwamen dus een aantal adviseurs van Poetin in paniek naar Poetin toe. En die zeiden van jongens, het gaat niet goed, meneer Poetin, en we moeten eigenlijk gewoon gaan praten. Het kan zo niet doorgaan. Nou, toen schijnt Poetin dus ongelooflijk kwaad geworden te zijn. En hij zegt, ik ga absoluut door. En de analyse is, hij is dus helemaal dus, hij heeft geen politieke exit-strategie, Poetin. En hij is compleet gefixeerd op het veroveren van die hele Donbass-regio. En als iemand dus zegt van je moet gaan praten, dan wordt hij ontzettend boos. En dan roept hij ook die mensen tot de orde. Dus met andere woorden, hij is doubling down, zoals de Britten altijd zo mooi zeggen.
22: Hij is bezig om de voorwaarden te creëren voor verdere escalatie. En dat is echt heel erg ernstig. En in die zin wordt er vanuit het Kremlin ook gesuggereerd dat hij mogelijkerwijs een aanval zou kunnen lanceren op een NAVO-land. Dat hebben we natuurlijk al vaker voorspeld. De spreekwoordelijke kat in het nauw. Dit zou dus een mogelijkheid zijn om horizontaal te escaleren en de druk op het front te doen laten afnemen. Ja. Want als je dat dus gaat doen, als je NAVO-land gaat aanvallen, dan hebben we al die wapensystemen, al dat materieel wat we nu naar Oekraïne zenden, hebben we volgens de redenering van het Kremlin, in ieder geval van Poetin, zelf nodig. Ja. En dat verlaagt de druk op het Russische front. Maar weet je, dit is niet oké wat hier gebeurt. Als je dus voortdurend bij elkaar optelt wat er op dit ogenblik gebeurt, en je ziet ook wat Zakharova vertelt, dat is een woordvoerder van het van Buitenlandse Zaken. Die zegt dan ook van wat er gebeurd is in Ankara met de NAVO-top, dat kan echt absoluut niet. Want dat betekent dat Europa aan het militariseren is. En dat versterkt weer jouw punt, Hugo, dat je net maakte van, ja, je bent aan het militariseren. Dus dat betekent dat je automatisch geen vergelijk wil met Rusland. Dat is natuurlijk totale kul. Maar dat wordt natuurlijk wel op die manier gezegd. En er is een heel erg interessant interview gekomen van een anonieme generaal. Door een in Rusland, heel interessant, door een journalist, Kolesev. En die zegt van, er wordt een bewuste poging gedaan om dat succes in, laten we zeggen, Konstantinivka en Kupiansk. Hij zegt, dat is onzin, er is geen succes. Maar dat wordt geëtaleerd, dat succes, om ervoor te zorgen dat in ieder geval in het Westen de indruk bestaat dat Rusland aan het winnen is. En dat er dan ook een neiging zal bestaan om Zelensky onder druk te zetten om te komen tot een vergelijk. Dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Want we kunnen gewoon onafhankelijk verifiëren dat het niet klopt wat die Russen zeggen. Ja. Dus die lui die leven langzamerhand, denk ik, in een eigen wereld. Wat ook interessant is, is dat hij zei van, Poetin wil absoluut de Donbass in bezit te krijgen. Dat is een soort obsessie geworden. En hij heeft de opdracht gegeven om dat voor eind 2026 te doen. Daar heeft hij dus nog een half jaar voor. Maar die generaal zegt, dat is heel lastig. Want als hij dat zou willen doen, heeft hij ongeveer een vervanging nodig van 50.000 tot 60.000 recruten, soldaten, reservisten, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, per maand. Hij zegt, dat is onrealistisch.
2: Ze halen nu misschien de 30 of iets in die hoek, denk ik.
22: 30 is het wel gebeurd, maar hij heeft er dus veel meer nodig om dat voor elkaar te krijgen. En hij zegt, dit heeft ook alles te maken met wat hier gebeurt en ook het opkloppen van die dreiging. Het is toch wel interessant dat een actief dienende generaal dat zegt. Ik ben ook heel benieuwd wat er nou gaat gebeuren. Of die journalist onder druk wordt gezet, om de naam van die generaal vrij te geven. Maar die heeft dus ook gezegd van kijk, in november 25 is er een wet aangenomen om reservisten naar gevechtsgebieden te kunnen sturen. Dus naar Oekraïne. Dat mag dus volgens de wet niet. Maar dat mag dus nu weer wel. Ja, als je dus dat allemaal gaat doen, dat duidt ook echt op een verbreding van die oorlog. De mogelijkheid om misschien ook wel zelfs dienstplichtigen daar naartoe te sturen.
21: Daar duidt dus misschien zo'n terminologie van die Peskov op dat het nu oorlog is. Want dat opent juridisch de mogelijkheid om dienstplichtigen te sturen.
22: Precies waar het om draait. En ik denk dat wij hier in het Westen, het is vakantieperiode, het is natuurlijk heerlijk hier in Frankrijk. Maar wat daar dus gewoon gebeurt, is echt heel erg verontrustend, vind ik. Ik heb niet eerder gezien dat er zo'n verandering in toon plaatsvindt in Rusland. En daar moet je echt ontzettend verdacht op zijn.
21: Ja. Kijken we even dichter bij huis naar, nou, wat we dan in Russische termen misschien maar de militarisering van Europa zullen noemen. Wij waren er niet helemaal uit wat het nou behelst. Hè, maar er komt weer een pakket, is aangekondigd van militaire goederen uit de VS naar Oekraïne. Ja. En mogelijk dus ook zelfs met PAC-3-raketten.
4: Amerika heeft dat dus heel lang niet gedaan. Hè? En ook ze wilden absoluut die onderscheppingspak 3 raketten geven. En nu staat er opeens de Guardian vanmorgen. Ja, dat er toch binnen enkele dagen key supplies of the missiles. Nou, dan denk ik, dat zijn toch gewoon pak 3 onderscheppingsraketten.
22: Ja.
4: En daar heeft Zelensky maanden om gesmeekt. En dat gebeurt nu toch. En er wordt een beetje gesuggereerd dat Trump dat dus toegezegd heeft vanwege ook een Amerikaanse drone deal met Oekraïne.
22: Oh, ja.
4: En ook een gemeenschappelijke drone.
22: Ja, dat zou niet raar zijn als dat op die manier geregeld is.
4: Een deal, hè?
22: Ja, dat zou ik ook doen.
21: Hoe even in de gaten houden wanneer het daadwerkelijk gebeurt, dan hebben we het misschien duidelijker. Misschien in dit verband ook nog even te noemen dat Zelensky heeft gezegd dat hier in Frankrijk in de komende dagen een eerste bijeenkomst zal zijn over Freya, het Oekraïense antiballistische raketsysteem in ontwikkeling.
22: Ja.
21: Waarvan Zelensky zegt dat moet nadrukkelijk een Europees systeem worden. Vergelijkbaar met de Patriot. Moet natuurlijk nog blijken dat het net zo goed is. Maar in elk geval is de bedoeling goedkoper en in massa geproduceerd.
22: Ja, en ze hebben dus al Firepoint heeft dus al een aantal systemen geproduceerd. Heel interessant dat ze dat al gedaan hebben. Het wachten is op hele specifieke componenten om dat systeem echt operationeel te krijgen. Mm-hmm. Maar het moet een samenwerkingsverband worden met een behoorlijk aantal Europese landen.
21: Europese radarsystemen, beloof ik.
22: Ja, Thales zitten volgens mij in. Ja. Dat soort bedrijven.
21: Ja.
22: Dan zie je dus dat het kan en dat het ook goedkoper kan. Maar het punt is natuurlijk het in elkaar sleutelen van zo'n raket, zo'n anti-raketraket. Dat is onwaarschijnlijk ingewikkeld. En dat vereist ook componenten die allemaal op elkaar zijn afgestemd. En dat kun je niet zomaar even maken. Daar zit denk ik het grote probleem in. Dat geldt dus ook voor die toezegging van Trump om die pak 3 raketten, want dat is waar het om draait. Omdat je daarmee dus ballistische raketten uit de lucht kunt halen. Om die in. Die worden. Eind vorig jaar is er al een deal gemaakt met Duitsland dat het daar kan. Maar er moet nu ook een deal komen met Oekraïne dat ze daar die raketten ook kunnen maken. En dat is nog niet eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen. Want het blijkt nu dat Trump dat geroepen heeft zonder overleg te plegen met de beide fabrikanten van dat systeem, RTX en Lockheed Martin. En dat is toch heel erg raar. Dus hij heeft iets toegezegd waar die industrieën zelf kennelijk niks van weten. Maar als je het gaat doen, ja, hoe ga je dat dan doen? Dan moet er een fabriek worden gebouwd in Oekraïne. Nou is het al gebeuren met al die Russische aanvallen. Dat is natuurlijk een prime target. Dat kan niet anders. Dus ik weet niet hoe ze dat willen doen, maar ik denk dat het eind van het liedje zou kunnen zijn. Het kost ook trouwens jaren voor dit voor elkaar te krijgen. Dat je dit gewoon doet in een Europees NAVO-land. Mm-hmm. Dat je daar die productie op gaat starten. Want dat is natuurlijk veel te linken om dat in Oekraïne te doen. Hoewel ze natuurlijk van dit soort systemen ook aan het bouwen zijn. Firepoint hebben we al genoemd. Met systemen die worden ontwikkeld. Dat wordt natuurlijk ook gewoon in Oekraïne gedaan. Maar ook niet voor niks wordt er ook co-productie gepleegd met Europese landen. Dus.
4: Ja. Een top Oekraïense ambtenaar zei ook dat het gaat minstens een jaar, waarschijnlijk veel langer duren, voordat het land echt Patriot onderscheppingsraketten zelf zou kunnen bouwen. Hè?
2: Tegen die tijd werkt dat vrij aan misschien wel, als dat ze daar hard aan trekken. Dan hebben we onze eigen apparatuur.
22: Dat denk ik wel, ja. Dit is trouwens heel slecht nieuws ook voor de Amerikaanse defensieindustrie. Ik bedoel, ik vind het niet erg, hoor, moet ik er onmiddellijk bij zetten, omdat ik heel sterk voor Europese waarkopen ben. Maar dit is natuurlijk gewoon wat het gevolg is van Trump. Het is het gevolg van Trumps weigering om pakketten, wapens en munitie te leveren aan de Oekraïners. Maar het is ook het gevolg van het feit dat hij die achtelijke Iran-oorlog is begonnen. En waarbij hij zoveel munitie heeft weggeschoten en eigenlijk niet goed meer kan leveren.
4: Ja. Oekraïne gaat een criminele onderzoek starten donderdag. Want in Lviv was er weer een incident, weet je wel, met die mensen die probeerden militair dienstplichtigen te ronselen of op te pakken. Weet je,
22: wat ja, er is in Lviv altijd een probleem. Ja. Ja.
4: En nu was het zo dat zelfs een aantal inwoners van Lviv keerden zich dus tegen zo'n army conscription voertuig. Ja. Leidde tot een vechtpartij en zo. En later kwamen er nog politieagenten bij. En het werd ook een gevecht. Dus je ziet dat er heel veel tegenstand is.
2: Aan beide kanten natuurlijk.
22: Maar realiseer je dat heel veel. Dat hoorde ik ook toen ik in Oekraïne was. Lviv, daar gebeurt het minste. Ja. Maar daar is het ook, daar is onveilig, omdat er regelmatig schietpartijen zijn van mensen die de dienstplicht proberen te ontlopen. Dan wel militairen of veiligheidstroepen die mensen proberen op te pakken, juist om naar het front te gaan. Ja. Dus dat is al een hele tijd aan de gang. En bovendien, daar zitten dus ook soldaten die even mogen uitrusten. En dat leidt ook tot allemaal gedoe. Mm-hmm. Het is een stad die niet direct wordt bestookt, maar juist door dit soort zaken eigenlijk onveilig aan het worden is. Ja.
2: Laten we naar het Midden-Oosten kijken. Ja. Daar hebben volgens Iran de Amerikanen gisteravond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in het zuiden van het land. Bushehr, Bandar Abbas, dat ligt aan de straat van Hormuz. De VS ontkennen iets met die explosies te maken te hebben. Iran zegt 10 ballistische raketten te hebben afgevuurd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. Na eerdere aanvallen al op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Trump Turk die zei woensdag na een hele reeks grote aanvallen over en weer dat het bestand wat hem betreft voorbij was. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is in elk geval wel weer redelijk voorbij. Dat ligt allemaal stil. En ook aan de Israëlisch-Libanese kant zie je dat het gevecht weer oplaait.
22: Ja. Ja, 170 doelen zijn totaal getroffen. Dat is echt veel. En het interessante is, ik heb die analyses
2: in Iran?
22: Ja. Ik heb die analyses gezien en het heeft eigenlijk niet zoveel uitgemaakt. Dus wat er gedaan is, zijn operaties, bommen gegooid op luchtverdediging. Eigenlijk faciliteiten die te maken hebben met de controle over de straat van Hormuz. Raket en drone plaatsen waar die dingen vanaf worden gelanceerd en waar ze worden opgeslagen. Nou ja, gaan ze mooi logistiek, bruggen. Er zijn behoorlijk wat bruggen geraakt, wegen zijn geraakt om ervoor te zorgen dat er geen versterkingen van door Iran naar de kust kunnen worden gestuurd. Maar het heeft allemaal niet zoveel zin. Want het hele punt is dat Iran maar heel weinig middelen nodig heeft om die straat van Hormuz te kunnen afsluiten. Maar drones is meer dan voldoende. Dus je kunt bombarderen tot je ons weegt. Maar dat raak je gewoon niet. Dit is een escalatie. Waarvan ik wel moet zeggen dat Trump minder blaam treft dan Iran. Trump heeft gezegd, dit is het einde van het MOU. Dus het memorandum met alle afspraken. Maar het probleem zit in clausule 5 van het MOU. En dat zegt dat Iran met de Golfstaten, met name Oman, moet onderhandelen over een manier voor het management van de Golf. Van de straat. De Amerikanen hebben gedacht dat door die clausule de Golfstaten en Oman druk zouden uitoefenen op Iran, zodat die gematigd zou worden. En niet zou toegeven Of dat de golfstaten niet zouden toegeven en Iran ertoe zouden dwingen om die straat open te houden. Dat is niet gelukt. Iran heeft gewoon besloten dat die straat van hun is en dat zij dat willen controleren. Nou, daar zit het geweldige probleem op dit ogenblik in. En als je gewoon ziet hoe de situatie op dit ogenblik in Iran is, de hardliners hebben gewoon de overhand.
4: Ja. Dat zag je ook tijdens die begrafenis.
2: Ja, want daar waren opstootjes of zo, begreep ik. Ja,
4: Pesekiani werd geduwd.
22: Die moest zelfs worden ontzet.
4: En Arachi, die kreeg een steen naar zijn hoofd, geloof ik.
22: Ja.
4: Dus heel duidelijk, die haviken willen helemaal niet onderhandelen.
22: Nee, dit is ook een deel van de bevolking die daar was. Hè? Dus ja. die Arachi, die kreeg een steen voor zijn hoofd. Maar die werd ook beschuldigd van appeasement. Met de Amerikanen. Ja, weet je... Wij denken altijd maar dat de hele bevolking graag af wil van het regime. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat is een deel van de bevolking staat keihard achter dat regime. En die willen gewoon helemaal niet onderhandelen.
4: En weet je, er stond ook een hele analyse in The Guardian dat de Iraniërs geloven eigenlijk gewoon niet dat überhaupt die sancties ooit verlicht worden. Als je de hele geschiedenis van die sancties bekijkt en dan gaat het heen en weer.
22: Ja.
4: En dus met andere woorden, ze denken van nou, we gaan het maar gewoon zelf doen. En we houden Hormuz kost wat kost.
22: Ja, het is het enige machtsmiddel dat ze hebben op dit ogenblik. Maar het is wel een heel krachtig machtsmiddel.
2: Ja. Er was nog een raar bericht dat volgens Israël Iran een aanslag op Trump had willen plegen. Ja. Trump die heeft ook iets gezegd in die zin bij de NAVO-top in Ankara. En is ook met een ander vliegtuig naar huis vertrokken.
22: Ja, nee, dat is, ja, ik vind het wel een kostelijk verhaal eigenlijk. Want hij wilde dus absoluut dat vliegtuig van Qatar gebruiken.
2: Ja.
22: En waarom wilde hij dat gebruiken? Dat maakte meer indruk. Het was mooier en beter dan de oude Air Force One. Hij wilde natuurlijk niet met zo'n afgetrapt barrel wilde hij dan aankomen in Ankara. Maar dat moet natuurlijk allemaal bling-bling zijn. Mm-hmm. En dat is dat vliegtuig van Qatar. Dus wat ze hebben gedaan, is ze hebben dat vliegtuig zo veel mogelijk gereed gemaakt voor de president. Maar er zitten een aantal essentiële onderdelen niet in of onvoldoende in. Dat heeft te maken met de communicatie, beveiligde communicatie. Mm-hmm. Maar ook met de afweer tegen hittezoekende raketten.
2: Ja, flares en zo.
22: Dat zit er gewoon niet of onvoldoende in. Mm-hmm. Ik bedoel, het is natuurlijk geheim, maar er zijn dus allemaal van die gistertypes die hebben foto's vergeleken. Die zeiden, die zingen zitten er helemaal niet op.
2: Ja. Ja.
22: Dus toen dat bericht kwam, toen heeft de Secret Service gezegd van, ja, maar hoor eens even, dit kan niet. Hij wordt opgehaald met het oude vliegtuig. Want dat is veiliger.
2: Ja,
22: ik bedoel, het staat nog helemaal nergens op. Jongens, kom op, zeg.
2: Ja, ik zag overigens ook wel ergens wat skepsis over dat verhaal. Het was dus een Israëlisch verhaal dat die dreiging er was richting Trump. En dat zou natuurlijk ook beïnvloeding kunnen zijn. Want Israël wil natuurlijk zelf ook iets van Trump juist gericht tegen Iran.
22: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat tijdens de NAVO-top Trump heeft besloten zijn handtekening bij wijze van spreken eronder gezet. In ieder geval heeft hij het goedgekeurd dat die grote aanvallen op Iran werden uitgevoerd. Dus het is op zich niet, laten we zeggen, geheel onplausibel dat die dreigementen worden geuit. Maar, en bovendien, Turkije, die ligt wel erg dicht bij Iran. Dus,
2: ja, en dat was volgens mij ook vanwege de liquidatie van Soleimani, hè? In opdracht van Trump in diens eerste termijn. Toen zijn die dreigementen, vanaf dat moment zijn die dreigementen.
22: Ja, hij is altijd een prime target geweest. Dus het is op zich niet raar dat dit gebeurt.
2: Ja. Amerikaanse toestanden, Arjan.
4: Twee dingen. Trump, er waren nog een aantal leden over van een onafhankelijke federale verkiezingscommissie. Die dus heel goed toeziet of het allemaal netjes gebeurt. Je weet, Trump vindt het heel belangrijk eigenlijk dat stemmen via de post. Dat heeft hij nooit gemogen. Nou, de laatste leden zijn daar nu ook van ontslagen via een mailtje. En bedankt voor hun werk. En men is dus nu bang dat hij dan de nieuwe ruimte gebruik gaat nemen. En misschien wel dat hij dat stemmen per post gaat verbieden. Hè? Wat heel controversieel is. Hè? Hij weet dus dat het feit dat Biden toen won, hè, dat kwam in 2020, omdat het allemaal per post werd gestemd. En daar klopte niks van, volgens Biden. Ja. En daar is nooit bewijs voor geleverd. Nee. Nou, verder is zijn grote Arc de Triomphe, net als dat Parijs heeft, die is een stapje verder. Dat is een bureaucratische procedure. En nu is er, geloof ik, een commissie die heeft gezegd, nou, misschien hoeven we dan maar niet. Hij mag dan 76 meter zijn, want bepaalde, eigenlijk mag je niet hoger bouwen dan 60 meter of zo, weet je wel. Ja. Dus weer een stapje verder.
22: Nee, hij moest hoger worden dan de Arc de Triomphe in Parijs. Ja, het moest de grootste Arc de Triomphe ook van de wereld worden. Ja, dus, nou ja, goed.
4: Bling bling ook.
22: Ja, maar die is toch... Ik bedoel, waar ben je nou mee bezig? Wat is dit nou?
4: Zaken en bijzaken.
22: Net zoals die... Ja, wat dat betreft krijgt hij iedere keer wel weer zijn zin. Want die idiote Bolzaal, die komt er dus ook. En uiteindelijk heeft hij gezegd van... ja, dat wordt allemaal betaald door derden. Nou, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Ja. Want er zit namelijk gewoon verdiepingen onder. En dat betekent dus dat er een hele bunker onder zit. Ja. En die gaan derden echt niet betalen.
4: Een gigantisch gebouw is het.
22: Ja, het is groter dan het hele Witte Huis. Ja, is echt... ja, ja, oké.
21: Oké, dank weer voor vandaag. En Rob, voor de gastvrijheid deze week.
22: Zeker, jullie waren dit zeer welkom.
21: Dat was de laatste nu van de updates. Ja. Hierna schakelen we over in de zomermodus.
22: Gaan we er 5 weken geen updates.
21: 5 weken geen updates.
22: En als er echt wat aan de hand is, dan doen we dat wel via de alliantie.
21: Oh ja.
22: Als de vrede ineens uitbreekt, ja, of als er een NAVO-land wordt aangevallen, dan, ja, doen we dat, dan doen we wel gezellig mee.
21: Ja. En voor leden hebben we dus elke zaterdag nog een speciale verrassing. Kan ik hier nog niks over verklappen?
22: Dat is geheim.
21: Het is namelijk geheim. Lid worden doet u op boekesteinendewijk.nl. Voor de anderen zeggen we tot na de zomer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
24: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
25: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
24: Obli. Meer rust, meer rendement.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
27: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
28: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
27: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
29: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
30: Thomas van Zijl.
31: Maandag hoor je in BNR Zaken doen mijn collega Mark Beekhuis met het economenpanel en een gesprek met Saman Mohammadi van Reborn, de duurzame ontwikkelaar die probeert zoveel mogelijk gebouwen zonder al te veel aanpassingen om te zetten tot kantoor of woonruimte. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
33: BNR Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Alleen nog behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land door een eerder ongeluk op de A67. Wat van Velen naar Eindhoven is nog altijd een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Geldrop. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Panningen. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
19: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna €900.000 over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de Europese zoektocht naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week maken we de balans op van de NAVO-top in Ankara door een Europese bril. En daarvoor zijn hier in de studio Michal van der Toorn, net teruggekeerd uit Turkije.
3: Zeker.
1: Veilig en wel. En defensieve versterking van een hele ervaren bondgenoot, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
8: Hallo, leuk om hier te zijn.
1: Fijn dat je er bent. Ja. Aan het einde van de uitzending gaan we nog even de cultuur in. Gaan we je een leuke Europese hit meegeven. Maar eerst...
30: The Gradometer.
1: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal... Ja, de NAVO-top staat centraal deze aflevering. Wie is de winnaar? Wie is supergreat?
3: Het was moeilijk te zeggen, denk ik. En daar komen we zo meteen zeker nog op wie er nou echt de winnaar is of wat echt de conclusie is van deze top. Maar ik dacht toch, misschien is Oekraïne wel de echte winnaar van deze top. Het was voorafgaand een top waarbij we wat minder gefocust waren op de steun aan Oekraïne dan misschien normaal. We keken vooral naar onze eigen defensieuitgaven, die van Europa en Canada in ieder geval, en hoe we deze zo goed mogelijk aan Trump konden presenteren.
1: De powerpoints van Rutte.
3: Hoe we Trump er ook van zouden kunnen overtuigen dat wij goed bezig zijn. Dat was ook wel een onderwerp. Maar er was eigenlijk best een goede sfeer tussen Zelensky en Trump. En dat is eigenlijk uiteindelijk wel great, ook voor Europa. Want het is toch in ons belang dat die relatie op zijn minst oké is en dat er niet wordt uitgescholden, bijvoorbeeld.
1: Maar Zelensky houdt altijd zijn hand op, wil altijd iets hebben.
3: Zeker.
1: Trump vindt dat best wel vervelend en ingewikkeld. Hoewel Trump ook wel uit hetzelfde hout af en toe is gesneden. Was dat sfeer bepalend?
3: Oekraïne inderdaad wil altijd wat hebben. Dit keer waren dat 2 dingen. Luchtverdediging. En hij stipte weer aan dat hij graag NAVO-lid wil worden zo snel mogelijk. Dit keer was het toch wel een beetje een succes, denk ik, als we terugkijken naar de hele top. Want Oekraïne heeft toch best veel gekregen, tussen aanhalingstekens. Ze kunnen met best wel veel weer naar huis. Ten eerste aandacht in de slotverklaring. 2 keer 70 miljard euro, dus volgend jaar en het jaar daarna, van de NAVO, dus NAVO-geld. Ze hebben een Patriot-licentie gekregen van Amerika. Dus dat betekent dat zij hun eigen, of tenminste op Oekraïns grondgebied, Patriot-raketten mogen gaan produceren. Dat hebben ze heel hard nodig. Daar heeft Zelensky dus ook meerdere malen om gevraagd. En de rol van de defensieindustrie van Oekraïne werd ook erkend. Op dinsdag was er speciale aandacht voor de defensieindustrie op het forum dat daarvoor was opgetuigd. En daarbij werd dus ook echt erkend dat Oekraïne ook belangrijk is voor de Europese industrie. Er zijn ook heel veel drone deals getekend, ook door Oekraïne. Naast het geld uit de slotverklaring heeft Oekraïne ook bilaterale steun gekregen. Er is een nieuwe defensie-investeringsbank opgetuigd. Nou, al met al toch wel best wel veel concrete dingen en concreet geld. Dat waarmee Oekraïne dus terug kan keren.
1: Bernard, vond jij ook dat Zelensky er comfortabeler bij zat? En vind je dat ook van belang voor ons in Europa?
2: Absoluut, ja. Het antwoord is op allebei is ja. Heel veel van dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk een beetje symboliek. Want dat geld zou komen, dat wisten we al.
3: Ja, dat is waar.
2: Europa staat echt aan de goede kant, laten we dat dan maar zeggen. En niet alle Europese landen zijn even enthousiast. Maar in het algemeen kun je zeggen dat het gevoel, de overtuiging dat we Oekraïne moeten steunen, is er. Het gebaar van Trump van jullie krijgen die licentie is ook een beetje symbolisch. Want de kosten daarvan, die moeten we gewoon bij de Verenigde Staten afkomen tikken.
3: Klopt.
2: Dus je krijgt niet voor niks. En bovendien, het bouwen van die faciliteit, dat duurt minstens een jaar. Dat kost $1 miljard. En dan heb je nog geen Patriot-raketten, maar wel een apparaat om ze te maken. En dan moet je ze nog gaan produceren. Dat duurt ook heel lang. Die dingen zijn hartstikke duur. Niettemin, het is veel beter dat Amerika zegt van, doe nou maar, al wordt het misschien voorlopig nog even niks, dan, wat ze tot nu toe hebben gedaan, de boot afhouden.
3: Ja,
2: met die Patriots.
3: Ja.
2: Dat vind ik echt een doorbraak. Maar ik blijf zeggen, het is voor een groot deel symboliek, maar voor Zelensky is dat oké.
3: Ja, ook als je de slotverklaringen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar legt, is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne. En ik denk inderdaad, we kunnen blij zijn dat de pet van Trump dit keer de goede richting op staat. Want als dat niet zo is, dan is het wel erg.
2: Ja.
3: Dan is het niet great. De vraag is natuurlijk alleen, voor hoe lang?
2: Ja, nou, ik zeg altijd wat Trump betreft gemiddeld 6 minuten. En daarna zegt hij weer wat anders. Maar we zaten net precies in de goede 6 minuten, zal ik maar zeggen.
30: Make Europe great again.
4: Greenland is a big problem for us. Maine is a wasted cause. A terrible partner in NATO. When they could have, they weren't there for us.
9: I would argue without you in this chair, this would not have happened. It is, of course, because of Russia, but also because of you. So you did this. It was The Hague, and now they are implementing. Yeah. I could not do this without you.
4: There was tremendous unity in that room.
1: Ja, het was de NAVO-top die de boeken ingaat als de wonderlijke bekering van Ankara. Met genezen Mark Rutte, denk ik, die met zijn helende handen en opmerkingen Trump van een beledigend persoon naar een omarmend persoon wist te krijgen. Want aan het eind van de top was er tremendous unity. Terwijl aan het begin van de top het ene na het andere Europese land eigenlijk met de zweep kreeg. En hoe ga je als Europa hier nou mee om? Willen we die uitgesproken liefde van het einde van die top beantwoorden? Willen we onze defensierelatie met Amerika versterken? Of voelen we toch meer de Trump van het begin van de top die ons op het spoor zet om onze eigen koers te gaan varen? Michal, jij was erbij in Ankara.
3: Mm-hmm.
1: Eerst even de locatie, de plek. Was hij helemaal naar de sfeer van Trump? Was hij naar de sfeer van Europa? Was hij naar de sfeer van de pers?
3: Nou, ik denk dat Trump het wel een mooie plek vond. Alles speelde zich eigenlijk af op het op de presidentiële gronden van Erdogan, dichtbij het paleis. De raad was ook in het presidentiële paleis. De pers zat er een stukje verderop in de bibliotheek. Het is een hele grote bibliotheek, die grootste van Turkije. En volgens mij de derde grootste van de wereld. Heel groot. Er werd heel goed voor ons gezorgd. Alles was eraan gelegen om Turkije goed naar voren te laten komen op deze top. Dus ja, ik heb het al meerdere keren gezegd in deze mega, in deze week tijdens de mega-uitzendingen. De catering was absoluut geweldig. Vorig jaar werd er misschien wat minder goed voor ons gezorgd in Den Haag. Maar dit jaar ontbrak ons aan helemaal niets. Dus ja, er was, het was een mooie plek. Er werd inderdaad ja, goed voor ons gezorgd als journalisten. Zodat wij goed gestemd waren, denk ik dan.
2: Ja, weet je dat behalve, nog, Bernard? Behalve als je hoorde tot de oppositiepers in Turkije. Want dan mocht je er niet in.
3: Nee, nou, ik heb wel wat oppositiepers gezien. Toen het zoveel aan, inderdaad, eerst kregen ze geen accreditatie. Daarna, omdat dat zoveel tot zoveel commotie zorgde, zijn er toch wat met mensen toegelaten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een plek waar we waren, Ankara. Heel veel dingen waren afgezet. Voor de bewoners van Ankara was het geen fijne tijd. Veel waren ook de stad uit. Het was heel leeg, de rest van de stad. Dus dat is natuurlijk ook een goed punt. We waren ook in Turkije.
1: Oké, dat is een beetje goedmaakdemocratie van Erdogan. Weet je nog, Bernard, die kaassoufflees van vorig jaar op de NAVO-top?
2: Ja, die hingen, als je ze oppakte, dan gingen ze al krom hangen. Zompige broodjes. Ja.
1: Goed. Dan maar naar de inhoud. Niet van de zompige broodjes, maar van de top.
3: Dat moeten we dan maar doen, hè?
1: Michal, was jij daar op die top net zo verbaasd als wij over hoe de dag zich ontvouwde? Want wij volgen alle persbureaus, we hebben onze eigen bronnen. Maar jij zit daar, jij zit maar op één plek tegelijk.
3: Ja.
1: Wat kreeg jij dan van die kanteling van die dag mee?
3: Ja, het was een beetje ook voor mij een rollercoaster van een dag. En dat lag vooral aan toch weer aan Donald Trump. Er waren, vooral wat de dag heel erg heeft bepaald, zijn grote tegenstellingen wat we voor de schermen hoorden en wat we hoorden in ieder geval dat er zich achter de schermen afspeelde. We begonnen met Trump, die samen met Rutte zat, toen nou ja, de ene belediging naar de andere ons om de oren vloog. Trump die stipte Groenland weer aan. Hij beledigde Spanje. Hij beledigde Iran uitgebreid. Hij beledigde zelfs de NAVO. Of nou ja, zelfs hij beledigde ook weer de NAVO. Maar tijdens de top, toen men aan het vergaderen was, hoorden we juist dat het er binnen heel anders aan toe ging. Dat Trump al deze dingen helemaal niet aanstipte. En dat zagen we en hoorden we na afloop ook. Toen ging het opeens dus over die eenheid die er opeens was. De tremendous unity.
1: Love is all around you.
3: Love is all around. En ook bij NAVO-chef Mark Rutte. En ik vroeg hem na afloop van hoe hij het had ervaren.
5: In één woord eenheid. En als het een zin is, is het een alliantie die niet alleen dingen afspreekt met elkaar, maar ook levert, implementeert, uitvoert. En zowel op geld als op industrie, dus de output, de defense, gewoon de spullen, de tanks en de vliegtuigen. Maar ook uiteraard vooral Oekraïne sterk houden.
1: Ja, Bernard. Rutte, jij kent Rutte. Rutte spreekt altijd de waarheid op zijn manier.
2: Jazeker. En vanuit zijn positie doet hij dat, vind ik, ontzettend behendig. Hij probeert voortdurend maar te redden wat het te redden valt. Dat is ook zijn taak als secretaris-generaal van de VN. En ja, je kunt zeggen, hij heeft 32 bazen, maar dat is niet zo. Hij heeft er maar één. En die moet hij te vriend houden. En hij doet zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk blijf ik het niet met hem eens zijn, omdat er toch een fundamentele verandering is gekomen in wat de NAVO nou eigenlijk is. Dat was, toen die in 1949 werd opgericht, vooral bedoeld als een instrument, een Amerikaans instrument, om het Westen te beschermen tegen toen de Sovjet-Unie. En daar zat ook een ratio achter. En dat was, we moeten zorgen dat Europa altijd veilig is, vonden de Amerikanen. Want als Europa valt, dan zit er alleen nog maar een oceaan tussen ons. En er is geen bescherming meer. Dus het is in ons belang. Dat is nu weg. Dat vindt Trump niet meer, dat vinden dus de Amerikanen niet meer. Dus de hele ideologie van de NAVO is onderuit gehaald. En dat het besef dat dat consequenties heeft voor ons, bijvoorbeeld in onze eigen verantwoordelijkheden, dat is heel goed dat dat gebeurt. En dat gebeurt nu ook. En Trump ziet dat het gebeurt. En daar speelt Mark Rutte een goede rol in. Ja. Want je kunt zeggen wat je wil met die Trump billion in gouden letters. Maar het is wel waar. Sinds die waarschuwing die we in vorig jaar in juni hebben gekregen, zijn heel veel Europese landen echt aan de slag gegaan. Ja. Inclusief Nederland, met, vond ik, een hele indrukwekkende defensiebegroting.
1: Maar is het dan weg? Want jij zegt hoe het ooit bedacht was, dat is niet meer.
2: Ja.
1: Maar je noemde ook de NAVO een Amerikaans instrument. Ja, nu wordt het een meer Europees instrument of meer een gelijkwaardig instrument?
2: Ja, dat is ook zo.
3: Ja.
2: En je moet de vraag is ook, is dat nou allemaal zo erg? En het antwoord is nee, maar we moeten het wel doen. En wij hebben een nadeel ten opzichte van Amerika. En dat is geld. En hoe komt dat? Omdat wij fatsoenlijke landen zijn, verzorgingsstaten hebben, waar heel veel geld gaat naar dingen die wij belangrijk vinden. We hebben een uitstekend zorgsysteem. We hebben voortreffelijk en betaalbaar onderwijs. We hebben wegen waar je gewoon overheen kunt rijden. Dat hebben de Amerikanen allemaal niet. En dus die hebben ook meer geld over voor defensie. Dus wij moeten veel meer moeite doen om dat geld vrij te maken.
3: Dit is natuurlijk een logische argument. En dit schijnt dus ook te zijn waar de vergadering over is gegaan. Nou, dan gaat dat misschien inderdaad heel gemoedelijk, want de Europese landen erkennen, ja, inderdaad, we moeten meer doen aan onze eigen defensie. En de Amerikanen zeggen, oké, is goed. Super. Nou, dan kan je je voorstellen dat dat gemoedelijk gaat. Maar de tweestrijd tussen dus dat en eigenlijk die bijna wanhopige geroep dat we echt super één zijn, dat is natuurlijk wel iets wat opvallend is, die twee verhalen. En ik denk dan, als je zo hard moet roepen dat het heel goed gaat met de eenheid, dan vraag ik me af waarom je dat dan zo hard moet roepen. Ik weet niet of het nou echt een top was. Ik weet niet of de conclusie, ik ben het niet helemaal eens met Mark Rutte als hij zegt, de conclusie van deze top is eenheid. Volgens mij is dat toch niet, we gaan niet Den Haag herinneren aan de 5%. Ankara gaan we niet, denk ik, herinneren aan de eenheid, maar aan misschien iets anders. Maar wat dan is.
2: Nou, ik denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat we dat misschien wel herinneren aan als Oekraïne.
3: Ja.
2: Want dat kwam er prachtig uit. Ja. En natuurlijk hebben we het nog niet over gehad, maar er komt wel Groenland. Want dat was eigenlijk een beetje de verschrikking. Het onderwerp dat niet of nauwelijks is uitgepraat. En dat moet wel gebeuren.
1: Nou, iedereen denkt, we hebben dit goed voorbereid. We hebben die slotverklaring beter voorbereid dan het jaar daarvoor. We hebben Rutte met allerlei powerpoints richting Trump gestuurd om hem te laten zien, we hebben dit goed voorbereid. We hebben die slotverklaring beter voorbereid dan het jaar daarvoor.

0: heb je alles tot in de puntjes voorbereid. En dan valt dat ineens als een platte taart uit elkaar.
1: Ja, en wat dat nu laat zien. En dat vond ik ook wel een conclusie over de hele top. Ik ben benieuwd wat jij vindt, Michal. Maar eigenlijk ging de top ook weer helemaal over Trump. Het gaat voortdurend over Trump. Vindt Trump dit wel goed? Als we dat zeggen, accepteert hij dat? Als we dat en dat vragen, wordt hij dan niet boos? Oh jee, moeten we niet uitkijken dat hij opnieuw uitvalt of dat we een veeg uit de plan. We zijn als de dood voor die man. Dat moet ook ophouden. En wat dat betreft is het zelfbewustzijn dat je wat meer voelt onder NAVO-lidstaten, vind ik een goed ding.
0: Hoe vond je dan dat erop gereageerd is?
2: Op dingen als bijvoorbeeld die beledigingen aan het adres van
0: Denemarken. Die niet voor het eerst zijn, maar wat Bernard terecht zegt, veel leiders durven niet zich uit te spreken tegen Trump.
2: Ik ben het daarmee eens, er is een soort verkramptheid bij alle Europese landen. We moeten doen wat hij zegt, want anders gaat het fout. Er zijn een paar uitzonderingen, Spanje, die spreekt zich altijd uit, ondanks de beledigingen die ze krijgen. Die zeggen, wij doen het gewoon op onze manier. Wordt ze niet altijd in dank afgenomen natuurlijk, want veel andere lidstaten die zeggen ook van jullie doen zo weinig aan jullie defensie, wij wel, dat is oneerlijk. Dus er ontstaat wel een beetje een tweestrijd ook binnen Europa. Over Groenland, Rutte die probeerde dat de hele tijd ook tegenover Trump in het gesprek met hem een beetje te sussen natuurlijk. Dan begon hij over dat ze toch in Davos heel veel hadden afgesproken. En hij ging dan proberen het de hele tijd daarbij te houden. Over Groenland doet men inderdaad wel. Je merkt aan alles dat het een gevoelig dossier is. Want er werd wel op gereageerd, ook door Mette Frederiksen. Die zei, volgens mij is het toch echt van ons.
0: Ja, we zitten niet op één lijn, maar we houden het wel. Ja.
2: We zitten niet op één lijn. Ja, we agree to disagree bijna. Dus er wordt wel wat over gezegd. Maar echt inhoudelijk wordt het niet. En mensen durven ook zich, de meeste Europese landen, die kiezen ervoor om het eventjes aan voorbij te laten gaan en zich er niet heel duidelijk over uit te spreken.
0: Waar zit Nederland op dit spectrum van tussen van je afbijten en lekker laten gaan?
2: Ik denk eerder lekker laten gaan om de verhoudingen niet te veel te beschadigen. Premier Jette zei na afloop, we moeten ons ook niet te veel laten afleiden door de waan van de dag. Dat zei ook de Finse premier of de Finse president Stoep. Dus ik denk dat Nederland meer probeert om de relatie met Amerika goed te houden. En natuurlijk ook Mark Rutte misschien niet helemaal af te vallen. Want deze lijn lijkt nu te werken.
0: Ja, ik vind het wel eigenlijk meer de Jezelkus-lijn en de VVD-lijn dan de D66-lijn, als ik het een beetje beluister.
1: Dat is ook zo. Maar zoals Michal het nu stelt, denk ik dat is ook wel verstandig en ook wel redelijk om te zeggen, jongens, don't ruffle the feathers, zoals ze in het Engels zeggen. Ja. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Wij doen ons best en dat laten we ook zien.
2: Ja.
1: Dus we hoeven ons nergens voor te schamen. En we gaan ons ook niet, we laten ons niet vernederen, maar we proberen een beetje de scherpe kantjes ervan af te houden. Vind ik helemaal niet zo slecht hoor. Want iedereen, laten we eerlijk wezen, iedereen denkt, er komen nou midterms in Amerika. Misschien krijgt Trump dan wel een tik en verandert hij wat van toon. En als dat niet zo is, zijn er over 2,5 jaar presidentsverkiezingen. En dan komt er een andere president. En dan wordt het ook misschien allemaal wel wat beter. Dus iedereen is ook in het beleid, bij wijze van spreken, zoeken we middelen om de hele discussie een beetje voor ons uit te schuiven.
2: Ja, maar toch, in deze podcast hebben we natuurlijk ook vaak gezegd dat Europa voor zijn eigen verhaal moet kiezen. Dat kan je wel afvragen of dat er is. Want misschien, zeker op het gebied van Groenland, zou Europa nog wel meer voor zichzelf kunnen opkomen. Maar ik snap ook dat je dit dossier niet wil laten ontploffen. Want dat zou misschien ook gebeuren. En ik snap ook al helemaal dat je niet Groenland deze top wil laten overnemen. En dat is misschien wel gelukt.
0: Als we richting een conclusie gaan, en dan heb ik het niet over het eten. Hoewel ik eigenlijk nu van deze NAVO-top het beeld heb gekregen van een soort all-inclusive resort waar Nederlanders vaak in Turkije gebruik van maken.
1: Ja. Het is ook heerlijk, hè, Turks eten. Echt, ja.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we daar volgende week deze uitzending opnemen. Ja. Michal, is Europa op deze NAVO-top een beetje greater geworden?
2: Nou, ik heb dat maar, toen ik hem toch sprak, letterlijk aan Rob Jetten gevraagd.
3: Absoluut, want je ziet dat er ook heel veel deals worden gesloten tussen Europese landen die gezamenlijk de defensieindustrie een enorme boost gaan geven, waardoor we ook als kleinere landen minder afhankelijk worden van de grotere.
2: En heeft u het idee dat Europa genoeg zijn eigen verhaal kan bepalen of dat het toch door Washington wordt geregeerd?
3: Nou, de Amerikanen zijn natuurlijk by far het sterkste land binnen de NAVO. Spelen geopolitiek een hele belangrijke rol. Maar gelukkig wordt Europa steeds zelfverzekerder. En laten we ons ook niet meer continu opnaaien

0: door elk nieuws wat oplopt. Maar gaan we ook echt het gesprek met de Amerikanen aan dat een sterk Europa en een sterke NAVO ook in hun belang zijn?
1: Ja, dat laatste is natuurlijk belangrijk. Een sterke NAVO is ook in het belang van Amerika. En dan laat ik toch komen we weer bij Amerika uit, maar ook bij NAVO-chef Mark Rutte.
2: Dat betekent dat Europa zoveel sterker wordt, dat Europa ook veel relevanter is voor de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten weet, ik heb nu een partner in Europa waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas en verder niet veel doen. Nee, die ook daadwerkelijk nu verantwoordelijkheid nemen.
3: Ja, Bernard, Trump heeft een partner in Europa.
4: Ja, dat, en nogmaals, ik blijf mijn petje afnemen voor Rutte, want ik kom er maar mee met deze tekst. Het is wat.
3: Ja, hij zei ook nog tegen Michal dat Xi en Poetin kunnen leren van het familiaire manier van omgaan in Europa.
4: Ja.
1: De open familiebanden.
4: Jawel, maar het appelleert ook aan iets wat onder Amerikaanse conservatieven erg leeft, namelijk linkse mensen, die noemen ze dan Chardonnay drinking, lazy people, die alleen maar op een terras hangen en aan elkaar vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is het beeld dat heel veel Amerikanen hebben van Europa. En wat dat betreft doen mensen als Rutte en waarschijnlijk ook Jette echt wel hun best om te laten zien, sorry hoor, maar we zijn ook wat anders dan alleen maar dat. We hebben ook tanden en we zijn ook bereid om ze te laten zien. Maar ik blijf betreuren dat het nodig is en dat die grote, almachtige partner zo denkt over de traditie van de NAVO. Want die is opgehouden te bestaan. Daar kunnen we niet onderuit. De NAVO, zoals die is opgericht, bestaat niet meer.
5: BNR's megahit.
3: Ja, van keiharde internationale betrekkingen op het allerhoogste niveau zoomen we nu uit en gaan we richting cultuur. Ja, Bernard, jij maakt ook BNR de wereld.
4: Ja.
3: Mensen zullen niet zo snel denken, op basis van alle items die jij daar maakt, van god, die Bernard Hammelburg is een enorme cultuurliefhebber. Maar ik hoor bijna niemand op de redactie zo vaak praten over muziek, film, cultuur, musea.
4: Ja.
3: Als dat ik uit jouw mond hoor.
4: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben inderdaad een enorme liefhebber van, en Michal ook trouwens, laten we eerlijk wezen. Die is een stuk beter dan ik daarin, want die kan het zelf allemaal, dat kan ik niet. Maar ik hou van cultuur eigenlijk in elk land. Want we hadden het over Turkije, ik ben heel vaak geweest en kijk dan ook echt naar de cultuur van zo'n land, in de moskeeën en in de musea en zo. Maar in ieder geval, het verhaal wat ik heb deze week, dat is heel exotisch en heel ver weg.
3: Oh.
4: Namelijk het Rijksmuseum in Amsterdam.
1: Toch zeker 3 kilometer?
4: Ja, want daar zijn 2 tentoonstellingen die ik iedereen kan aanraden. 1 is van Ed van der Elske.
3: Nee.
4: De fotograaf.
3: Ja.
4: Dat was eigenlijk een icoon van de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk een fotojournalist.
3: Ja.
4: Maar die alle bewegingen van wat leefde op straat, hoe zag armoede eruit, rijkdom eruit, drugsge en misbruik eruit. Wat waren nozems, een woord dat we nu helemaal zijn vergeten, maar een beetje hooliganachtige types. Daar zat hij helemaal in. En het is een mooie tentoonstelling. Dus die heb ik met veel plezier bekeken. En daarnaast, echt letterlijk daarnaast, is een tentoonstelling van Fiep Westendorp.
3: Oh.
4: Ja, en dat is helemaal fantastisch, jongens. Dat is Jip en Janneke, noem maar op. En al die andere dingen, en al die cartoons die ze heeft gemaakt. En het ook heel leerzaam. Die vrouw was onvoorstelbaar vlijtig. Heeft heel veel gedaan, heel veel samen met Annie M. G. Schmid. Maar ook daarnaast cartoons en ook commerciële opdrachten. Dat hangt daar allemaal. En ik heb daar leer ook wat van, want ze heeft dus, laten we zeggen, Jip en Janneke waren zwart, hè? Die hadden zwarte koppies. Hoe krijg je nou een uitdrukking in een zwart koppie? Dat kan alleen maar als je ze in silhouet tekent. Dus alle plaatjes van Jip en Janneke zijn in silhouet. Nou, dat is iets wat ik daar heb opgestoken. Nou, dat vind ik, voor mijzelf is dat een culturele kick. Het is niet een hele erg dure reis en ik kan het iedereen aanbevelen.
3: Michal, ga jij nog naar Fiep en Ed?
1: Nou ja, Ed van der Elske vind ik altijd fantastisch. Ik vind het leuk om de stad Amsterdam ook door in die jaren te zien. Vaak ook wel geweest bij tentoonstellingen van Ed van der Elske. En Fiep Westendorp lijkt me geweldig. Ik heb al heel lang niet meer aan Jip en Janneke gedacht. Dus, en ook al haar andere illustraties. Dus ik, misschien ga ik dit weekend wel.
3: Oké, als jij mijn kinderen meeneemt, dan ga ik naar de nachtwacht.
1: Is goed.
3: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de uitgebreide versie van Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Bernard Hammelburg. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse nieuwsupdate van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
0: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Op de begin de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren. Een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
1: In de BNR-app.
4: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Kan en mag de overheid bedrijven straks dwingen om voor defensie te gaan produceren? En ondanks dat start-ups dit jaar al bijna evenveel investeringen hebben opgehaald als vorig jaar, maken start-up organisaties zich nog altijd zorgen over het investeringsklimaat. Ik ga het allemaal bespreken met de leden van het bedrijvenpanel. Monique Ansink is hier van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Geert-Jan van der Snoek houdt zich bezig met AI-coalitie Nederland. Is daar wat mee? Is dat de precieze functie?
6: Daar ben ik voorzitter, raad van commissarissen.
5: Kijk, dat ben je niet zomaar. Natuurlijk ook serieondernemer verbonden aan Merck Enterprises. Fijn dat jullie er zijn.
7: Leuk.
5: Met nieuws over start-ups. Want in de eerste helft van het jaar hebben Nederlandse start- en scale-ups 2,3 miljard euro opgehaald. Blijkt uit de kwartaalcijfers. Daarmee is er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna evenveel geld als een heel vorig jaar opgehaald. Met een aantal investeringen dat aanzienlijk lager ligt. Dat betekent, Geert-Jan, dat er een paar bedrijven met de hoofdprijs van doorgaan en dat het voor de rest een beetje sprokkelen is?
6: Nou ja, ik denk dat je uit moet kijken die getallen. Aan de ene kant is het mooi om te zien dat je daar meer geld ophaalt. Maar het is inderdaad een paar bedrijven die het verschil maken in zo'n grafiekje. En als je kijkt naar de aantallen deals de laatste kwartalen, zie je eigenlijk een tegengesteld beeld. Dus gewoon elk kwartaal is het een stukje minder. Ik heb nog even teruggezocht in de tijd. En dan gaat het even omhoog in de 2025. Daarna loopt het langzaam maar zeker elke keer een stapje naar beneden.
5: Ja, het is overigens ook wel de periode dat het zo af en toe gaat over grote bedrijven als Nearfield, Quantware, General Intuition. Bij die laatste is de vraag hoe Nederlands je dat nog mag noemen. Maar dat zijn unicorns geworden. Dan gaat het een enorme sommen geld gaat daarin om. Dat zou je kunnen zeggen is best positief. Het zijn nieuwe technologieën, doet ertoe.
6: Als je dan ook in Nederland kan houden en daar blijvend zeg maar omheen kan bouwen, dan doet het ertoe, ja. Maar uiteindelijk verdwijnen ze toch.
5: Ja. En dan moet Monique nog beginnen.
7: Ja, zeker.
5: Nou, met de tranendal.
7: Ja, het tranendal. Nou, dat valt denk ik wel mee. Het is fijn dat er dus toch wel zoveel geld naar de start-ups gaat. Maar ik wil ook altijd toch maar weer hier gezegd hebben dat we ook geld moeten besteden aan de scale-ups. Want het is heel erg moeilijk om van een start-up een scale-up te maken. En ja, Nederland blijft gewoon achter ten opzichte van andere Europese landen ook met het aantal scale-ups. En ja, daar zouden eigenlijk investeerders, maar ook de overheid met de fondsen die er zijn, ook aandacht aan moeten besteden. Want ja, die start-ups investeren is leuk, maar als die allemaal weer op korte termijn verdwijnen, hebben we daar ook niet zoveel aan.
5: Maar goed, je moet toch ergens kunnen beginnen. Want ik heb nog even naar de karakteristieken gekeken. Ik zie heel weinig deals tot 1 miljoen. Dan een relatief stabiel aandeel van de rondes van 1 tot 4 miljoen. En dan een paar absolute klappers.
7: Ja.
5: Ja, je moet ergens eerst kunnen zaaien natuurlijk, voordat de oogst binnengehaald kan worden.
7: Nee, dat klopt. Maar we hebben heel veel bedrijven in Nederland die eigenlijk nu geholpen zouden moeten worden om door te stromen naar scale-up, naar middenbedrijven. We hebben heel veel kleine bedrijven. En het ontbreekt ons gewoon aan middenbedrijven. Dus ik zou iedereen willen oproepen om niet aldoor maar alles in het mandje van de scale-ups te leggen, maar ook, of van de start-ups te leggen, maar juist ook de scale-ups te financieren.
5: Jij bent betrokken, Geert-Jan, bij 2 tech-startups, ja. Of zijn die inmiddels alweer een stadium verder?
6: Precies, in die echt tech, dus heb je echt die valley of tech waar je dan doorheen moet. Dat is exact de stap van start-up naar skill-up. En in die start-up, dan is het, zeg je die bedragen, maar het is vaak 3 keer, legt iedereen een keertje in een mandje in. En daarna komt het echte werk en dan wordt het stil.
7: Ja.
6: En juist in die fase heb je een grote support nodig. En de ene zit meer in de chemie, in de waterstof. Je is eigenlijk allebei chemie. De andere zit in stikstof halen uit mest. En je ziet bij beide zie je hetzelfde karakter, waarbij één hebben ook Amerikanen aan boord. En dus dit verhaal, Amerika draait die al. En in Nederland zijn we aan het stoeien om in de Moerdijk iets mogelijk te maken. En dat is precies het dipje waar je dan niet doorheen komt.
5: Maar dat gaat over geld.
6: Het gaat over geld en wat de overheid dan zegt. Je zou zeggen, dan kan de overheid helpen. Maar de overheid zegt, ja, wacht even, dat is risico. Maar we willen niet tegen risico erin leggen. Terwijl in mijn optiek zou de overheid juist tegen risico erin moeten leggen. En de bank moet niet tegen risico erin leggen, of minder risico. En dan kijkt iedereen naar elkaar. Dan kijkt de pensioenfondsen kijken naar de overheid. Uiteindelijk doet niemand
5: dat. Er zijn wat pensioenfondsen die hebben gezegd, we hebben via een fonds wel degelijk geld beschikbaar om Nederlandse technologiebedrijven verder te helpen.
6: Ja, en dat is eigenlijk, zie je wat je al ziet. We zien er gewoon daadwerkelijk, met beide zijn we in gesprek, continu in gesprek met die fondsen. En wat je uiteindelijk ziet is dat de volgende fase na de scale-up fase, als ze zien dat er winsten gemaakt gaan worden, dan stappen ze in. Ja, dat begrijp ik.
7: Ja, en dat is eigenlijk dan net te laat. En kijk, voor Nederland is het beter als we die scale-up bedrijven in het leven houden en groter maken. Want dat is gewoon, die zijn toekomstbestendiger, ook weerbaarder in een crisis. En het levert ook banen op. Dus uiteindelijk is het een win-win situatie.
5: Ja, ik breng het zelf ter sprake, hoor. Dus ik kan jullie niet verwijten dat ik het al vaker heb gehoord. Maar er zit dus blijkbaar weinig beweging in.
7: Ja.
5: We constateren al heel lang hetzelfde.
7: Ja, klopt. Omdat dus de scale-ups, ja, start-ups is een soort sexy. En scale-ups is dus minder interessant blijkbaar. Maar ik vind dat de overheid dus ook, ja, eigenlijk het budget zou moeten verdelen. Dus een deel naar de start-ups en een deel naar de scale-ups.
6: Ja, een ander belang is de hele discussie die momenteel actueel is rondom soevereiniteit.
5: Oh, ik dacht box 3.
6: Nee, die sla ik nu over. Er is heel veel over gezegd en geschreven.
5: Ja, soevereiniteit,
6: autonomie. Want uiteindelijk wil je juist, met name ook in die tech-hoek, dat, en niet alleen maar IT-tech, maar ook andere technologie. Delft is daar echt wel een hele goede bakermat voor. Wil je dat in Nederland behouden en doorbouwen? Maar doordat je daar geen mogelijkheid hebt, gaan ze naar het buitenland. Maar moet je dus niet zeggen, ik wil autonoom zijn en tegelijk wil ik er niet in investeren.
5: Hmm.
7: Nou ja, en naar het buitenland is wel een punt. Jij zegt box 3, maar dat geldt wel degelijk natuurlijk hier.
5: Ik dacht voor de particuliere investeerder.
7: Ja, ik weet nog wel, uit de oude doos kwam de Tante Agaat-regeling, geloof ik, ergens heel lang geleden. Ja, toen kon je dat op die manier toch nog wel, zonder dat het te veel kost, investeren in dat soort bedrijven. En als je nu kijkt wat de plannen zijn, dat ze willen gaan belasten op de waardegroei van het bedrijf, terwijl dat nog niet eens geïncasseerd is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus
5: maar de lobby voor de terugkeer van die Tante Agaat-regeling is inmiddels ook wel uit de oude doos, want daar wordt heel lang voor gepleit.
7: Ja, precies. Maar kijk ook even, en dat probeer ik hier ook altijd weer te zeggen, ik hoop ook altijd dat de politiek luistert, maar kijk even naar Europa. In Duitsland zijn er faciliteiten voor, in België zijn er faciliteiten voor. Ja, ik bedoel, die hoeft alleen maar copy-paste te doen. Het werkt daar. Waarom gaat Nederland altijd weer iets anders verzinnen?
5: Nou, hij zegt
7: waarvan
5: niks, maar
7: achter
5: meer. Worden hier punten gemaakt. Ja. Ik wilde nog een punt aanstippen over de financiering van start-ups. Helaas, Monique, nog geen scale-ups. Misschien worden ze dat ooit, die zich bezighouden met het klimaat.
7: Ja.
5: RTL Z heeft dat eens eventjes uitgeplozen en constateert dat het er nauwelijks meer over gaat. Dat er ook veel minder geld naartoe gaat. Ik zie hier een weifeling.
6: Ja, de Als je zegt echt klimaat, als zijnde rondom duurzaam en et cetera, daar gaat het weg. Maar noem maar een voorbeeld, wat we net over hadden, over waterstof. Waterstof is klimaat, is super actueel. Maar dat label je als energietransitie nu, terwijl we 2 jaar geleden als klimaat misschien labelden. En ik denk dat dat uiteindelijk ook ondernemerschap is. Op het moment dat er in een bepaalde hoek geen ruimte is voor ondernemerschap om een rendabel bedrijf te gaan maken, zou het gek zijn als je daar met een start-up gaat beginnen.
7: Ja, nou, hier kunnen we natuurlijk ook nog wel een heel uur over vol praten. Ik vind dit verschrikkelijk. Als dat echt zo is, dat woord klimaat alleen nog voorkwam in vestigingsklimaat, ja, dan ga ik echt keihard huilen. Dus ik vind ook dat de overheid hier wat aan zou moeten doen. En als ik dan zie dat er verschuiving gaat...
8: Er moet wel veel van de overheid komen, zegt
7: een
8: ondernemer.
7: Die moet ook aan de bak. Ik bedoel, het is nu zomerreces, gebeurt er helemaal niets. Maar ik heb nog helemaal niet zo heel veel beweging gezien. Dus ik hoop echt dat ze nu de tijd nemen om uit te rusten en in september...
8: We hebben natuurlijk wel gezien, ook deze week nog, dat InvestNL, dat is toch het investeringsfonds van de overheid, geld over heeft voor de start-up Mozambique. Daar houden ze zich bezig met kweekvlees.
7: Ja.
8: Dat kan je toch met enige fantasie ook nog wel een bedrijf noemen dat zich bezighoudt met klimaataangelegenheden. En daar gaat geld naartoe.
7: Nee, dat klopt, dat is NS1. Maar kijk, als je nu naar je hoort, het gaat over AI en het gaat over investeren in defensie. Maar dat is wel heel ernstig. Hè, dan, maar dat is natuurlijk een heel dilemma. Maar voor defensie zou je eigenlijk geen rendement op mogen maken. Dus als we dat geld nou eens gewoon investeren in klimaat...
8: Mag een bedrijf dat zich bezighoudt met defensie geen rendement maken?
7: Nou ja, uiteindelijk vind ik van niet. Het is toch verschrikkelijk dat je winst gaat maken door een oorlogssituatie. Dat is toch eigenlijk achterlijk, als je dat zo zou kunnen zeggen.
8: Nou, we komen zo meteen nog op de vraag.
7: Ja, precies.
8: Dus ik ben benieuwd naar je opvatting.
7: Ik warm het alvast een beetje op.
8: Ja. We gaan nu naar au pairs, want die zijn in het nieuws via Nina Kerr in het tweede deel van dit panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Pacifist Monique Antink en Geertje van der Snoek zijn te gast in het bedrijvenpanel. En ze buigen zich over Nina Kerr. Dat is een inmiddels, kan je zeggen, omstreden au pair platform. Moet een voormalig medewerker ruim €32.000 betalen. Besloot de rechter in een rechtszaak tussen die oud-medewerker en de platform. Nina Kerr was vorig jaar zomer ook al in het nieuws, toen Nieuwsuur meerdere misstanden bij het bureau aan het licht bracht. En nu gaat het over een medewerker die op papier voor 26 uur in de week werkte, maar in de praktijk 40-urige werkweken draaide. En de vraag of zij dan wel, zoals ze zelf zegt, hebben afgesproken, 25 vakantiedagen mochten opnemen. Daar ontstond de twist over. Is het logisch dat dit zo hoog oploopt, Geert-Jan? Hoe kan dat gebeuren?
6: Ik denk ten eerste dat dit een arbeidsconflict is, wat toevallig gelinkt wordt aan Nina Kerr. Het staat er geen verhouding tot de discussies die er rondom Nina Kerr zijn. En ja, het is slordig, maar überhaupt vind ik het altijd ingewikkeld. Op het moment dat je met part-time contracten werkt in een vaste omgeving, ja, dan moet je of je huishouding heel goed op orde hebben, of je krijgt dit soort uit de band vliegpartijen.
8: Maar je zegt, het staat een beetje los van Nina Kerr. Je weet wel dat ze daar werken met mensen uit andere landen. En de vraag was ook, en dat geven ze zelf aan richting quote, hoeveel mag je verwachten van een medewerker als het aankomt op de kennis van het Nederlandse arbeidsrecht?
6: Ja, dat is eigenlijk heel flauw. Als je in Nederland werkt, word je geacht de wet te kennen. En moet je zelf, dat is eigenlijk, vind ik, dat is ook gek eigenlijk, dat je op die manier exposed wordt aan de wet. Maar je moet wel als werkgever.
8: Geldt het voor de medewerker of geldt het voor de werkgever? Want zij zeggen zelf, we hebben blijkbaar te veel ruimte gegeven aan die medewerker. We hebben gedacht dat het wel goed zou zitten met hun kennis over het Nederlandse arbeidsrecht ten onrechte.
6: Ja, het ligt niet, het is geen zwarte witte lijn. Voor beide geldt het, maar het is wel complex. En met name in dit soort urenachtige omgevingen. Eerlijk is eerlijk, ook ik zou er moeten opzoeken hoe het dan zit. Alleen ik zoek het dan wel van tevoren op en niet na afloop als werkgever.
8: Nou, maar je bent misschien kwetsbaar als bedrijf. Want dit is een andere zaak dan waar het vorig jaar over ging. Maar het is wel vlek op vlek op vlek op vlek.
7: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je reputatie. Maar dat terzijde. Als bedrijf heb je ook zorgplicht. En ook zeker voor medewerkers vanuit het buitenland. En die kunnen dan wellicht wel de wet kennen, maar die kunnen zich sowieso verbaal niet zo goed uitspreken. En ze durven zich ook vaak niet uit te spreken.
8: Hoe doe jij dat? Want jij hebt veel zaken in Vietnam natuurlijk die je moet regelen.
7: Ja.
8: Met Vietnamese medewerkers.
7: Ja.
8: Dus dan geldt ook het Vietnamese regime, lijkt me zo.
7: Ja, nou, als wij het Vietnamese regime zouden aanhouden, zouden de arbeidsongelegenheid overeenkomsten er heel anders uitzien. Maar wij houden de Fair de Living Wage regelgeving aan vanuit de World Labour Organization. En daardoor betalen wij meer. En wij houden ook de arbo-regels aan vanuit Nederland. Waardoor we ook de verzekeringen en dergelijke betalen. En alles wat we in Nederland hebben voor de medewerkers, hebben we daar ook. Dus daar hebben we gewoon één lijn in getrokken. Ja. Maar in Nederland, de regelgeving is klip en klaar. Dus als bedrijf moet je hier gewoon van bewust zijn. En je kan ook.
8: Dus wat zouden ze hier anders hebben moeten doen?
7: Wat ik zelf doe in Nederland is, wij besteden dit gewoon uit. Ja. En als een medewerker dan zegt, ik werk meer dan op mijn contract staat, dan gaat het gewoon naar een externe partij. En die is onafhankelijk. En die zegt gewoon, dit hoort zo, dit is de wet. En dan wordt het contract op aangepast. En daar wil ik zelf helemaal niet tussen zitten. Want de wetten veranderen ook. Dus soms kan je het ook niet allemaal bijhouden. Dus beleg het gewoon bij een externe partij. Dat
6: en dat
7: hadden
6: zij juist moeten doen. Gegeven de discussie die om hen heen hangt, als ze eigenlijk even vanuit zorgplicht, maar ook gewoon voor zichzelf als ondernemers, dit is ingewikkelde materie. Materie die raakt aan een oude discussie rondom buitenlandse stagiaires, et cetera, of au pairs.
8: Ja, IND heeft de vergunning destijds ingetrokken.
6: Breng dit dan gewoon naar buiten. Dus deze HR's hebben gerelateerd ingewikkeld naar buiten.
8: Ja. Hoe kom je hier nu als bedrijf weer een beetje overheen? Want er was al een eerdere boete opgelegd door de minister van Asiel en Migratie. Vanwege gebrekkige zorgplicht. Daar zijn we weer, administratie, informatieplicht. Daar is het grootste deel van blijven staan. Blijkt uit een uitspraak van de rechter. Het bedrijf zou ook financieel in de moeilijkheden zitten. Dat wordt weersproken door de oprichters die zeggen van als het moeilijk wordt kun je toch nog recht overeind blijven. En dat zijn we van plan om het beter te gaan doen. Kan dat nog als dit je turbulente geschiedenis is inmiddels?
6: Ik denk een aantal dingen daarin zitten. Ik denk het kan. Je hebt enerzijds gewoon bedrijfsmatig, denk ik, dat ze het juiste doen. Teruggaan naar de basis. Ze zijn misschien te hard gegroeid, te snel wereldwijd. Gewoon niet overzien. Er zijn genoeg voorbeelden van. En een mooi voorbeeld die bij mij komt is HEMA. Op een gegeven moment ging ook de wereld over. Allerlei problemen in het buitenland. Terug naar de basis. Europa opnieuw bouwen. Het andere punt alleen is reputatie. En dat is natuurlijk hier een gevoelige. En reputatie raakt heel snel je financiële omgeving.
8: Ja, maar dan zeggen ze tegen quote, meerdere investeerders en adviseurs hebben aangestuurd op een faillissement. Maar nee, wij zetten door en wij nemen onze verantwoordelijkheid.
6: Ja, dat blijft. Als je ondernemer bent en je denkt dat je door kan gaan en je hebt al je centjes in zitten en je hebt je dubbele hypotheek op je huis zitten, dan is het wel een andere afweging.
7: Ja, ik zou gewoon denken, fout gemaakt, op de blaren zitten, de boete betalen, boetekleed aantrekken en vanaf nu gewoon alles 100% perfect doen en uitbesteden aan een professional als je het zelf niet helemaal kan. Ik bedoel, ga nou niet denken dat je ook alles zelf kan. Dus daar zijn professionals voor en besteed daar ook geld aan, zodat het gewoon goed geregeld is. En zeker rondom medewerkers, daar kan je gewoon geen fout mee permitteren.
8: We houden gelukkig nog wat tijd over om defensiekwesties door te nemen, want in het geval van een noodsituatie, er worden hier de handige wreven, moet de overheid een klein aantal bedrijven kunnen dwingen om spullen te gaan maken voor de krijgsmacht en ook kan hun voorraad gevorderd worden. Staat in een nieuwe wet woensdag naar de Raad van State gestuurd. En met die wet wil het kabinet meer controle krijgen over de productiecapaciteit van de Nederlandse defensieindustrie. Verantwoordelijk minister van Economische Zaken heeft gezegd, het is een zeer bescheiden aantal bedrijven dat er ook al van op de hoogte is en in de meeste gevallen al klant is van Defensie. Maar we breiden het werkterrein even uit richting de spanbanden. Stel, Monique, jij krijgt het verzoek. Hoe gaat dat dan?
7: Ik kan het je nog leuk vertellen. Dat hebben wij in het verleden gedaan. En
8: heb je in het verleden gedaan?
7: Geleverd aan Defensie. En ook in Frankrijk, ook in het buitenland. Maar wij hebben sinds de Oekraïne-oorlog de P van Peace toegevoegd in onze waardes. En wij leveren niet meer aan Defensie. Waarom? Ik wil gewoon niet aan die kant van de geschiedenis staan. En wij doen het niet. Ik wil gewoon geen bloed aan mijn handen.
8: En wat is de kant van de geschiedenis? Stel dat het neerkomt op de verdediging van Oekraïne. En zoals ik vaak genoeg van militair strategen heb gehoord, ook de verdediging van ons eigen continent.
7: Ja, we zouden hier gewoon echt een uur over moeten praten. Maar uiteindelijk moeten we onszelf echt goed aankijken van waar zijn we mee bezig? We worden gewoon meegesleept in de rabbit hole van we moeten ons verdedigen. Maar dat betekent niet dat we juist alle ogen op de defensie moeten leggen. Of eigenlijk is oorlogvoering. Dus we moeten terug naar de basis.
8: Zoals het nu in de wet wordt vastgelegd, namelijk het gaat om een zeer beperkt aantal bedrijven. En zegt de minister ook, ik verplicht heus niet een kinderwagenfabrikant nu bommen te gaan maken. Mm-hmm. Veel bedrijven weten er al van. Zijn al klant van Defensie. Is de ramp tussen aanhalingstekens dan niet te overzien?
7: Kijk, ik vind dat je ook terug moet gaan van gaan we produceren voor Defensie. Wat ik net al zei, daar zou je dan geen rendement op moeten maken. Het mag geen winstgevende oogmerk hebben. Want dat gaat dus wat levert het op? Nou, de situatie waar we nu in zitten. Want wie wordt die beter van uiteindelijk van deze oorlogen? De defensieindustrie en degene die daar investeren. En je hoeft alleen maar de cijfers erop na te kijken. Alleen het zou eens mooi zijn als een journalist dit eens oppakt en dit elke week in de krant zet. Waar gaat nu al dat geld heen? Het is gewoon schokkend. Als je er echt in gaat verdiepen, dan schrik je echt kapot. En het is wapenwedloop. Je houdt jezelf voor de gek. Het gaat nooit werken. De geschiedenis heeft het uitgewezen. Dus ja, ik doe je niet ermee.
8: Andere kant van de tafel ook een ander standpunt, of niet?
6: Nou, ik vraag me af, als je zegt ze mogen geen rendement maken, hoe kun je dan een leger in stand houden?
7: Ja, maar ik vind gewoon een leger, en dat betekent dat je andere mensen dood gaat maken. En rondom het doodmaken van andere mensen, het zou toch wel bizar zijn dat je daar winst op maakt. En dat is nu wel het geval.
6: Maar je moet toch winst maken om je te kunnen verdedigen?
7: Nou, dat vind ik niet. En dat vind ik dus, dit is een hele mooie discussie waar we het een keer met elkaar over kunnen hebben. Kijk, verdedigen, er zijn heel veel manieren om je te verdedigen. En om andere mensen dood te maken die er helemaal niets mee te maken hebben, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan nog erger om daar winst op te maken. Ik zou er geen nacht van kunnen slapen.
8: Jij gaat spanbanden maken, toch, in dit geval? Of ga je iets anders maken voor Defensie?
7: Nee, spanbanden. Maar ik lever geen spanbanden aan Defensie. Ik ga hier niet aan meedoen. En als alle bedrijven dit zouden doen, dan is er geen oorlog.
6: Oké, ik denk dat ik aan de andere kant zit. Ik denk dat ik denk ook dat de maatregel, in zoverre, even los van of je wel of niet wil produceren voor defensiebedrijven. Dat is een fair point. Iedereen heeft zijn eigen standpunt.
8: Oh ja, goed, dat is dus niet zo'n fair point meer, want in een enkel geval zou je gedwongen kunnen worden. Ja, lees ik hier.
6: Je kan gedwongen worden. En ik denk dat waar Defensie vooruit staat, en ik kom uit Defensie voort, even voor de helderheid, is dat je...
8: Vertel even iets meer dan.
6: Ik ben beroepsofficier geweest bij de marine voor een langere periode.
8: Oké, nou dat zal ik ook nog aan je aankondiging toevoegen.
6: En nog steeds deels betrokken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval moet kunnen verdedigen. Ik geloof niet in een aanvalssituatie, zo worden wij ook niet gemaakt in Europa. Je moet je minimaal kunnen verdedigen. En dat verandert momenteel zo snel, die hele omgeving, dat je je basis moet veranderen. Daar heb je de industrie keihard voor nodig. Dan kom je weer. Dat gaat klassiek altijd naar het buitenland. Naar die grote broeder in het Westen. Terug. Dat willen we juist in Europa en Nederland gaan krijgen. Om dat te doen heb je de Nederlandse industrie nodig. En dan heb je één kans, is Defensie wijst bedrijven aan. Maar is best lastig. Je hebt een bedrijf, je hebt grote klanten, en dan komt er in één keer zo'n hele grote klant. En dat zou je hele continuïteit in gevaar kunnen brengen. En ik denk dat je met deze maatregel eigenlijk het bedrijf de kans geeft om een stuk voorgefinancierd te krijgen vanuit Defensie. Want als Defensie tegen je zegt, jij moet, zeg jij vervolgens, prima, maar dan moet je mijn voorraad eventjes vooruit betalen, en dan kan ik investeren. Dus op die manier denk ik dat het wat lucht gaat bieden, waar heel veel bedrijven op dit moment eigenlijk niet kunnen werken voor Defensie. En heel actueel, gisteren stond in de krant dat die schermvesten, die worden dan uitbesteed aan een bedrijf Israëlisch-Chinees. Dat vind ik dan wel ook bizar. Trouwens, even los, vind ik ook gewoon economisch bizar. Autonomie, soevereiniteit, en dan gebeurt dat, los van de landen. Terwijl er in Nederland fantastische scale-ups zijn in dit geval. Er zijn er drie.
8: Oeh, nu heb je Monique ook, hoor. Scale-ups.
6: Nee, er zijn drie scale-ups die dit ook kunnen. En dit gaat over scherfvesten. Dus ik denk voor jou ietsje comfortabeler. Want dat is echt defensief. Om gewoon mensen, maar ook burgers, maar ook politie te beschermen.
8: Omdat we dat uur nu eenmaal niet hebben. Toch nog even een reactie, Monique.
7: Ja, ik vind dat we met elkaar daar gewoon echt beter over moeten nadenken. En ook, hoe kan je nou het goed praten dat we winst gaan maken op oorlog? En daar moeten we echt
8: maar
7: met elkaar iets over zeggen.
8: Wat vind je reactie van wat Geert-Jan zegt?
7: Ja, kijk, als je het echt allemaal goed bekijkt, denk ik, wees realistisch. Waar komt dat gevaar vandaan? Ze komen hier echt niet met 100 man of 1000 man over de grenzen waar we ones voor moeten verdedigen. Het zal eerder drones zijn. Het zal technologische AI-gedreven oorlogvoering. Die kant gaat het op. Maar we denken gewoon te ouderwets. En ik vind ook, ja, ga met elkaar praten in plaats van oorlog voeren.
8: Maar hoe loopt dit nu af, Monique? Stel dat, ik wil het toch nog eventjes concretiseren. Ja. De minister zegt, Monique, ik zie de P van P staan.
7: Ja.
8: Maar we hebben je spanbanden nodig.
7: Nou, dan zeg ik, dat doe ik niet. Zet me dan maar in de bak of laat mijn boete betalen. Ik ga het gewoon niet doen. En ik hoop dat meer mensen dit voorbeeld volgen. Want dan houdt het een keer op met het achterlijke gedrag met oorlog voeren.
8: De oud-beroepsofficier? Slotwoorden?
6: Nee, ik denk dat er genoeg bedrijven zijn, gelukkig, dat je niet in dat conflict kan komen. Ik denk dat de overheid ook niet dat conflict moet opzoeken.
8: Nee.
6: En daarin het gemiddelde moet zoeken. Maar ik denk dat er genoeg Nederlandse bedrijven zijn die het zouden kunnen doen.
8: Monique Anthink van Jumbo Spanbandfabrikant Aldee Nut.
7: Dank je wel.
8: waarschijnlijk voorlopig niet in de bak. Dus ik vermoed dat we elkaar snel weer zullen zien.
7: Leuk, gezellig.
8: Geert-Jan van der Snoek was er ook, serieondernemer van Merckx Enterprises onder andere. En voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
4: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
8: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
7: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
9: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
7: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: De afgelopen jaren kwam Toedeloe vooral in het nieuws met miljoenen verliezen, bijstortende aandeelhouders en stoelendans aan de top. Nu zegt het bedrijf het keerpunt te hebben bereikt. Nieuwe samenwerkingen met onder andere Shell, meer bezoekers en een eerste netto-winst moeten bewijzen dat de strategie werkt. En de man die het allemaal moet aansturen, die is hier, Chris Meijers van Toedeloe. Welkom.
14: Dankjewel voor de uitnodiging, Thomas. Leuk om hier te zijn.
13: Ga jij liever thuis naar de wc of bij een locatie van Toedeloe?
14: Als ik onderweg ben, ga ik altijd naar Toedeloe. Want dan weet je zeker dat het goed is.
13: Jij weet ook uit je hoofd wat jullie locaties zijn. Je mist er nooit één?
14: Ik mis er nooit één. Ik weet precies waar ze zijn. Ja.
13: Waar let je dan op?
14: Nou ja, of het bijna zoals thuis is. Kijk, het is utopisch om te zeggen het is zoals thuis. Maar we willen gewoon zorgen dat als jij onderweg bent, dat je gewoon naar een comfortabel, schone toilet kan gaan. Daar begint het allemaal mee. En daar let ik eigenlijk op. En hoe gaat dat? Wat kan niet? Wat gaat
13: wanneer was je voor het laatst ontevreden?
14: Deze week.
13: Want wat was er los?
14: Het was te vies. En zo eerlijk moeten we ook zijn. Hè? Als we het zelf doen, hebben we natuurlijk allemaal programma's voor. Schoonmaakprogramma's en opleidingen. Ook nou mensen, zijn partners zoals Shell, waarmee we samenwerken. Zij doen dagelijks schoonmaak bijvoorbeeld. Dus we helpen ze en we kijken daarmee.
13: Ja, want wie doet wat? Hè? We hebben natuurlijk het wc-bezoek en dat is waar klanten op letten. Maar je hebt het poortje waar je door moet. Ja. Uiteindelijk moet het boel ook nog worden schoongemaakt. Is dat allemaal het pakket van Toedeloe of kun je daarin variëren?
14: Daar kan je gaan variëren, daar kom ik zo meteen op terug. Maar in de kern is het de combinatie daarvan. Dus je hebt het toiletconcept, je kunt onderweg naar een comfortabele toilet. En je gaat door een poortje. En dat moet allemaal zo soepel mogelijk en zo makkelijk mogelijk worden gedaan. Ja. En daar zijn we continu aan het kijken van, gaat het goed genoeg of kan het beter? Ja. En kan natuurlijk
13: altijd. Want je zegt, het moet comfortabel, het moet schoon. Op jullie website staat dat het bij voorkeur ook leuk en verrassend is. Maar het is toch wel een noodzakelijke pitstop. We hoeven er ook geen sprookje van te maken, toch?
14: Absoluut. Daarom hoor je me eigenlijk tot nu toe altijd maar zeggen, het moet eerst schoon en comfortabel zijn. En met comfortabel bedoel ik gewoon, je bent er op je gemak. En dat we daarna proberen een klant met een glimlach weg te krijgen, doordat het gewoon goed was. Of omdat hij een grappig weetje of een grappig plaatje ziet. Of dat hij denkt van, hey, ik heb een hele leuke voucher waar ik een beetje kan. Om dat in te wisselen. Nou, op die manier proberen wij een glimlach op te...
13: Ja. Als je op Trustpilot gaat kijken, en ik weet het, excuselemo, daar zijn de mensen ook om te zeiken, maar daar scoren jullie een fraaie 1,7. En daar maken de mensen van hun hart ook geen moordkuil. Daar wemelt het van de gore verhalen. Daar hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt, dat soort zaken. Doet het je wat of begrijp je dat het erbij hoort?
14: Zeker, daar kan je niet tevreden mee zijn. Ik wil dat niet bagatelliseren, ik wil het wel nuanceren. Kijk, wij krijgen ook aan de andere kant allemaal, en dat meten we ook, allemaal andere scores terug. En bijvoorbeeld door, en wat we dan noemen, feedback. Nou, dat zijn die stoplichten die je kent, groen, oranje en rood. We doen ook kwalitatieve mystery visits, et cetera. Dan krijgen we gewoon een kwalitatieve feedback.
13: En daar scoor je toch wat hoger dan een 1,7?
14: 8,6 gemiddeld over al onze locaties. Ja.
13: Maar ik denk dat heel veel mensen, en zeker de mensen die al wat langer meegaan, nog de tijd kennen van gratis naar de wc gaan. En nu krijg je dan een voucher natuurlijk als je naar de wc gaat. Dus dan kun je daar wat mee. Maar het chagrijn is alleen maar toegenomen aan de pomp. Hè. Mensen betalen zich al blauw. En dan moet je ook nog betalen voor wat vroeger in de optiek van veel mensen toch nog altijd gratis was. Dus als je er dan geld voor betaalt, dan moet het ook echt wel in orde zijn.
14: Vind ik ook. En daar streven we elke dag naar. En ik denk dat we dat heel goed doen. En ik denk ook dat het telkens wel beter kan. Je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt. Maar je moet ook denk ik wel acknowledgen van wat goed gaat. En als je vergelijkt het toilet 15 jaar geleden, Thomas, als je dan onderweg ging en wat het nu is, ja, dan denk ik dat er enorme stappen zijn gezet.
13: En dan zeg je, het gaat over een euro. Het is iets duurder geworden. Misschien op sommige plekken al meer dan een euro. Maar dan zie je toch nog altijd groepen mensen proberen om die poortjes te ontwijken of daar met z'n tweeën of z'n drieën doorheen te gaan. Heb je dit wel eens gemeten wat dat kost aan misgelopen omzet?
14: Ja, meten is heel moeilijk. We zien natuurlijk ook wel de springers. Hè, zeggen we dat.
13: De springers?
14: Ja, precies. En voordat dat een andere interpretatie is, de springer over ons poortje. En dat houden we niet bij. We hebben geen camera's die dat allemaal natuurlijk bijhouden. Tegelijkertijd kijken we wel van, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat dat minder gedaan gaat worden. Helemaal voorkomen is het niet. En bijvoorbeeld ook wat we prima vinden is dat kinderen, en dan zeg maar kleiner dan 1,10 meter in dit geval, maar daar zijn we niet heel scherp op, dat die ook gewoon gratis naar binnen kunnen. Ja. Je, uiteindelijk vinden we het belangrijk, eigenlijk in totaliteit, natuurlijk willen we geld verdienen, maar uiteindelijk dat je onderweg met z'n allen naar een fatsoenlijke toilet kan gaan.
13: En Toedeloe was de eerste die dit op deze manier aanbood, een first mover. Het risico van een first mover is dat je de markt creëert en dat veel andere bedrijven denken, dat kunnen wij ook, dat kunnen wij beter. Er is de afgelopen jaren ook wel sprake geweest van toenemende concurrentie. Ook onder andere zelfs een groot bedrijf, 100 Restrooms, opgericht door een oud-medewerker van Toedeloe. Hoe problematisch is dat?
14: Ja, eigenlijk helemaal niet. Want ik zou je vertellen, als je een first mover bent, dan weet je dat er op een gegeven moment concurrentie komt als die markt maar groot genoeg is. En die markt is dus groot genoeg en die groeit alleen maar. Dus voor ons is het goed, want die hele taart die wordt vergroot. En dan is uiteindelijk, het houdt je scherp. Ik ben blij met concurrentie wat dat betreft. Is goed. Dus ik vind het helemaal niet problematisch.
13: Nou ja, je moet toch ook ergens kijken hoe je het dan gaat winnen. Of je prijsstelling nog in orde is. En we spreken elkaar ook natuurlijk na een periode van financiële moeilijkheden. Want jij hebt op eerdere plek al aangegeven, het lek is boven. Maar die moeilijke jaren van Toedeloe hebben niks te maken met toegenomen concurrentie?
14: Nee, ja, ik wil niet zeggen dat daar totaal geen causaal verband is, maar ik denk niet dat dat met de concurrentie te maken heeft. Kijk, wij zitten al 15 jaar in deze business. We waren de first mover. We hadden een stevig fundament. Ook toen ik bij het bedrijf begon in 2022, stond er eigenlijk een heel stevig fundament met hele sterke partners zoals Shell, waarmee we al sinds 2013 samenwerken.
13: Was wel na corona, heeft wel iets betekend voor verkeersstromen, denk ik zo?
14: Nee, absoluut. Hè. Dus daarna zijn de verkeersstromen weer op gang gekomen. Maar ik wil zeggen, concurrent. Kijk, uiteindelijk is de markt alleen maar veel gaan groeien. En daarmee daar profiteren we allemaal van. En het houdt je scherp.
13: Maar als je in een groeiende markt, zoals jij zegt, met een taart die steeds groter wordt, er toch maar moeizaam in slaagt om zwarte cijfers te schrijven, dan is er dus iets anders aan de hand.
14: Nee, kijk, uiteindelijk die zwarte cijfers die hebben we even, die hebben we geschreven inmiddels. Hè, dus we zijn gewoon wat dat betreft heel succesvol, maar ook een winstgevend bedrijf.
13: Ja, dat kun je zeggen, want de laatste publieke uitingen die ik tegenkwam spraken nog over op weg naar zwarte cijfers. En je bent altijd op weg naar iets, dus...
14: Ja, nee, zeker. Dus dat is de scoopje die jij dan hebt. Nee, maar goed, wij gaan binnenkort onze 2025 cijfers gaan we dan ook openbaar maken. En we hebben gewoon netto zwarte cijfers geschreven. Maar voor mij is dat een prachtige conclusie uiteindelijk. Maar ik zie al 3 jaar waarmee we bezig zijn. En dat er natuurlijk gewoon in onze operatie, in onze tevredenheid, bij partners en ook bij die eindklant.
13: En snap ik, maar je hebt ook aandeelhouders die denken, Chris, je bent goed bezig, maar ik wil het op termijn ook wel gewoon terugzien in zwarte cijfers.
14: Nou ja, goed, en dat hebben ze dus nu.
13: En hoef ik geen microscoop bij te pakken, dat zijn serieuze zwarte cijfers, dat is niet een aangepaste rekenmethode.
14: Nee, zeker niet.
13: Je hebt
14: niet,
13: zwarte cijfers geschreven.
14: Nee. Kijk, uiteindelijk, Thomas, ik snap je vraag wel. Wat
13: ja, ik ben nog lang niet klaar.
14: We zijn begonnen volgens mij nog 20 minuten te gaan, ja. Dat is ook prima. Kijk, wat wij 3 jaar geleden zijn ingezet. Ik noemde even je aankondiging over die strategie. Kijk, aan de ene kant de strategie die er was. Namelijk goede openbare toiletten creëren op zoveel mogelijk plekken. Op basis van hele stevige partnerships en op drukke plekken. Dat was er al en dat hebben we wel aangescherpt de afgelopen jaren. Dus we zijn heel erg gaan investeren op de operatie. Want de operatie betekent dat jij als eindklant een betere ervaring hebt bij Toodaloo. Maar ook dat een partij zoals Shell of een Franse spoorwegen waarmee je samenwerken tevreden zijn. Omdat hun klant beter wordt bediend.
13: Maar je moet op bepaalde momenten ook hebben besloten om terug te schalen. Bepaalde locaties toch als niet rendabel te zien. Of in ieder geval iets wat niet genoeg oplevert. Want het is wat afgenomen, toch?
14: De aantal locaties alleen maar gestegen.
13: Aantal landen?
14: Aantal landen zijn hetzelfde gebleven. We hadden er 8, we hebben er nog 8.
13: Okay. Locaties gesloten, toch?
14: We hebben er een paar gesloten, maar ik moet zeggen, dat is niet de laatste 2 jaar, dat is in 23. Dus toen ik binnenkwam, 22 en 23, hebben we een aantal locaties gesloten. Maar dat is op de vingers van 1 hand te tellen, dat meen ik serieus. En dat waren een aantal individuele locaties in binnensteden. En wat je in binnensteden, want we zitten aan snelwegen, we zitten op treinstations, maar ook in binnensteden. En in binnensteden moet je wel gezond kritisch zijn. Waar zit je? Op de hele drukke plekken. Carousel de Louvre, Parijs, Covent Garden, daar zitten we. Daar zijn de stromen zo dik, dat is heel goed. Maar als je net ergens zit waar de traffic wegvalt, door omstandigheden, dan kan het ingekomen. Dus we hebben een paar van dat soort locaties gesloten. Daarna alleen maar gegroeid.
13: Nog even doorbijten over de afgelopen jaren en daarna natuurlijk naar de nieuwe strategie. Het is ook veelvuldig gegaan in media en misschien wel tegen je zin over of er sprake zou zijn van een verkoop van Toodaloo door de huidige aandeelhouder. Is daar sprake van?
14: Nee, dat is aan hun, om dat te bepalen. Twee, kijk, we hebben een investeerder, die zit er ruim 10 jaar in. Dus dit soort partijen kijkt altijd naar kopen en kunnen we een keer gaan verkopen. Dus dat op hun strategische agenda staat, dat is denk ik publiek geheim. Dat is ook duidelijk.
13: Het publieke geheim is dat zij van plan zijn jullie te verkopen?
14: Nee, niet dat ze dat van plan zijn, maar dat ze dat overwegen natuurlijk.
13: Nou, want het is ook behoorlijk publiek geworden dat er investeringsmemoranda zijn doorgestuurd onder de operatienaam Pitstop. Ja, je knikt, dus je kent in ieder geval die geluiden. Of vertel ik je nu iets nieuws? Dat zou me verbazen.
14: Nee, je vertelt niks nieuws in die zin van over hoe concreet het is. Maar wat ik wil zeggen, zo'n partij zoals Everdon bij ons, dat is een hele fijne aandeelhouder. Ik werk 4 jaar met ze samen. En ook de laatste, kijk, en ze zitten er al wat langer in. Dus ik ben gewend te werken met Everdon nu. En ik weet gewoon dat zij en vergelijkbare investeerders kijken op een gegeven moment van, komt er een logisch moment om weer te verkopen.
13: Maar dus het is concreet?
14: Het is nu niet aan de orde.
13: Maar hoe komt het dan dat ik zonder al te veel moeite kan opsporen dat er zo'n investeringsmemorandum is rondgestuurd en dat zelfs al een naam heeft gekregen? Dat er eventueel sprake zou zijn van de verkoop aan een Duitse partij, dat het afgeketst is, dat soort zaken meer. Dat is allemaal gewoon op het wereldwijde net te vinden.
14: Ja, nou ja, goed. Waar dat vandaan komt, weet ik dan ook niet precies.
13: En je volgt het wel, toch?
14: En ik volg het wel, zeker. Ja. Nee, dus kijk, wat ik merk.
13: Het is niet je favoriete onderwerp.
14: Nou kijk, het leidt uiteindelijk, dit soort gesprekken leidt eigenlijk af waar we mee bezig zijn. En waar we mee bezig zijn samen met die aandeelhouder. En overigens met alle financiers die eromheen zitten. Ik praat nu continu, hoe kan ik een bedrijf financieren? Ik ben verantwoordelijk voor Futuroloo. Ik ben verantwoordelijk voor mijn aandeelhouder om daar waarde in te creëren. Maar überhaupt om die business te financieren en ook de groei te financieren. We zijn natuurlijk enorm aan het groeien. Ja, dat vraagt natuurlijk gewoon om commitment van alle stakeholders aan de financieringskant.
13: Maar als je enorm aan het groeien bent, dan zou ik als aandeelhouder nog even aan boord willen blijven.
14: Ja, nou, dat zeg ik ze ook wel eens.
13: Ja? Maar daar moet je ze wel van overtuigen.
14: Ja, nee, daar hoef je ze niet eens van overtuigen. Maar wat ze ermee doen, ja, dat is hun agenda uiteindelijk. Ja.
13: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
15: Het dilemma.
13: We kunnen ons alleen maar onderscheiden met goede service. Of over 10 jaar dan houden we ons alleen nog maar met de technologie achter de wc-poortjes bezig.
14: Goede service.
13: Chris Meijers is hier, de CEO van Toedeloe. Ik dacht, ik geef je de rode loper naar die nieuwe strategie. Want het gaat om veel meer dan alleen maar de wc's. Of ben ik niet goed ingelicht?
14: Ja, dat zeg je goed. Maar ik vind, we zijn een toiletbedrijf, een openbaar toiletbedrijf. En daar zijn we mee begonnen. En dat blijven we doen. Dus dat is altijd in de kern. En dat betekent goede service. En nou, ik heb dat net een paar keer genoemd in andere woorden. Dus dat is denk ik duidelijk. Wat we wel zien, is dat we inmiddels afgelopen jaar hebben wij bijna 50 miljoen bezoekers door onze poorten gekregen. Dus dat is een enorme mogelijkheid om met die data wat te doen aan de ene kant. En heel concreet betekent dat, ja, hoe kunnen we dat helpen in de operatie om dat te verbeteren?
13: Want wat weet jij dan van die 50 miljoen bezoekers? Ze zijn naar de wc gegaan.
14: Dat weet ik en wanneer ze zijn geweest. Maar okay. Ik weet niet dat, Thomas, dat jij het was. Ik weet niet of het een dame of een heer was. Kijk, we hebben geen...
13: En wil je dat kunnen weten of niet?
14: Nee, dat hoef ik niet te weten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat wij patronen weten. Dus wanneer komen er mensen? Want dan kunnen we onszelf en ook onze partners kunnen we heel goed gaan helpen om die operatie zo goed mogelijk te maken.
13: Mijn suggestie, het is in de spits wat drukker.
14: Hey, dat is
13: waar. Ja, maar ik help gewoon graag.
14: Ja. Maar is dat dan tussen 7 en 9? Is dat, zeg maar daarna heel laag? Blijft dat nog even hangen? Hoe zit het 's avonds? Hoe zit het in de zomermaanden? Ja, tuurlijk, nu ook. Ik hoorde je net zeggen, kan ik rustig op vakantie? En ik hoorde je in je gesprek met Arnold ook hebben over hoge nood. Ja, dan denk ik van ja, ik ben blij dat wij daar zijn. Want het gaat weer enorm, weet je, dat zijn hele goede maanden die eraan gaan komen. Veel mensen onderweg.
13: Maar dus je weet al een hoop.
14: We weten al
13: een hoop. Maar op welke manier ga je die data dan op een andere manier inzetten?
14: Nou ja, dus op het vlak van de operatie, om de operatie te versterken. En wat bedoelen we daarmee? Eigenlijk twee zaken. Van hoe kun jij je personeelsplanning optimaliseren? Wanneer moet je misschien meer personeel neerzetten? Wanneer kan het wat minder? Om maar wel met die basis dat het service goed is en dat het schoon is. Aan de andere kant bijvoorbeeld ook wat wij dan noemen preventive maintenance. Een beetje een duur woord, maar dat is van oké, het zijn natuurlijk heel veel gebruikte toiletten bij ons. Heel veel mensen, ik heb veel locaties, meer dan 1000 mensen per dag. En dat jaar, zeg maar, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk onderhoud. Dat is niet erg. Maar als wij dat onderhoud wat beter kunnen gaan plannen en ook vooraf kunnen gaan plannen, dan helpt dat één.
13: Ja, ik hoop dat dat al een beetje onderdeel uitmaakt van hoe je op dit moment opereert. Dat je weet, dat is een wat ouder toilet, het is veelvuldig gebruikt. Dus we moeten daar eens kijken naar hoe dat in de toekomst overeind blijft, dat toilet. Of dat het misschien vervangen moet worden.
14: Maar nou heb je 8 urinoirs, Thomas. Welke denk je dan het meeste gebruikt of niet? Waar ga jij altijd staan als je moet?
13: De eerste.
14: Is dat, je bedoelt helemaal links of helemaal rechts? Of waar je het eerst tegenaan
13: hebt? Even kijken zeg. Ja, ik denk de eerste of de achterste. Afhankelijk van of er al iemand anders staat natuurlijk.
14: Ja, precies. Dus je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar je wil de links en de rechts of de eerste of de achterste. Die wil je dan. En daarmee wil je wel weten van zijn die dan meer gebruikt en hoe vaak. Ja. En daar zijn we ook.
13: Zo,
14: het
13: wordt diep hier.
14: Exact. Ja, precies.
13: Nou, waar ga jij staan?
14: Of als het kan helemaal rechts of helemaal links ook.
13: Of ga je liever helemaal niet staan en kies je voor het hokje?
14: Dat ligt natuurlijk aan.
13: Ja,
14: maar
13: goed. Dat ligt ook nog ergens aan. Ik begrijp het. En als je zegt, we willen mensen daarin ondersteunen. Hè? Je moet ook weten wanneer je mensen moet inzetten of niet. Of je medewerkers of schoonmakers extra moet inhuren. Is dat dan aan jullie of is dat dan aan jullie klant? Aan Shell, aan Q8?
14: Nou, we hebben eigenlijk twee modellen. We doen of operatie zelf, of we laten het aan een andere partij. Maar in beide gevallen gaan we wel onze informatie en onze data delen. Dus ja, of we doen het intern, dat is nogal makkelijk. Of we spreken gewoon met partijen zoals Shell in dit geval, aan de snelweg, waar zij de schoonmaak doen. Joh, dit zijn patronen die wij zien. Kijk, en die kunnen zij ook spiegelen aan hun patronen in hun shops. En daar kun je gewoon slimme dingen mee doen.
13: Hoe denk je dat het elektrisch rijden jullie zaak gaat beïnvloeden?
14: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies waar dat gaat landen. Eén weet ik zeker, dat we meer met elkaar elektrisch gaan rijden. En dat er op de toekomst uiteindelijk misschien dat we alleen maar elektrisch rijden. Je ziet daar natuurlijk vertraging in. Dus we moeten anticiperen. En dat doen we ook met een nieuwe samenwerking die we met Q8 zijn begonnen. Die een electric vehicle hub charging station nu aan het bouwen is. daar moeten we wel op zitten. Tegelijkertijd zie je dat de stroom van mensen daar nog veel dunner is dan op benzinepomp op dit moment. Wat gaat Shell doen? Wat gaat Circle K doen? Wat gaan al die grote petrolpartijen doen met electric charging? Gaan zij ook hele straten van de benzinepomp op dit moment? Wat gaat Shell doen? Wat gaat Circle K doen? Wat gaan al die grote

0: Ja, beide partijen waarmee we aan de snelweg samenwerken. Dat is altijd Total Energies, maar dat heet inmiddels Circle K en Shell. Heel erg investeren in die shop van hun. Het moet daar goed zijn. Je moet daar willen ze zeg maar de spend, de bestedingen daar willen ze verhogen. Het aardige is, als jij een schoon toilet hebt, en dat hebben we onderzocht, dan ga je ook meer besteden. Want als iets vies is, dan vind je het vervelend en dan ga je sneller weg. Dus het is hier, het houdt elkaar heel.
1: Hoeveel mag je eigenlijk, denk je, maximaal rekenen voor een goed verzorgd schoon toiletbezoek? Want het is, net als alle andere zaken in het leven, natuurlijk duurder geworden. Er is een enorme inflatiepiek geweest een paar jaar terug. Maar zit er een grens aan wat jij kunt of durft te vragen?
0: Je bent altijd op zoek naar de elasticiteit als bedrijf. Van tot hoever kan je gaan? Ik denk dat, kijk, wat we nu zien aan de snelwegen, zitten we nu op een euro. Op treinstations zitten we inmiddels op 1,20 euro in België. En in de binnensteden, op die drukke toeristische plekken, zitten we op 2 euro. Dus het zit daar ergens tussenin. Denk op dit moment waar het op dit moment moet landen. Ik denk dat het veel belangrijker is van wat is. Kijk, je kunt zeggen het is die euro, dat is kosten. Maar wat doe je met die euro of met die voucher? En dat is ook een stapje naar. Hey, is het service of is het technologie? Technologie wordt steeds belangrijker bij Toodaloo. Dus die poort, die slimme toegangspoort die wij hebben, al bij al onze eigen locaties, daar zijn we op aan het investeren.
1: Maar zou je die slimme toegangspoort ook kunnen gebruiken, los van welke toiletvoorziening dan ook? Je kan ook een tourniquet specialist worden.
0: Dat kan, ja. Maar dus,
1: dat wil je niet?
0: Ja, dat zijn we al. Maar dan wel in combinatie met dat wij een eigen, zeg maar, ook een eigen toiletruimte hebben.
1: Oh, die hoort er wel bij. Ja,
0: ja, maar ook apart. Hè? Dus om dat wel even te nuanceren. Dus wat we zeggen, het hoort integraal bij ons concept. Je gaat ergens naar binnen, je betaalt, je krijgt een bonnetje. Nou, dat bonnetje moet veel aantrekkelijker gaan worden. Daar kunnen we veel met loyalty om bouwen. Daar investeren we in die poort. Maar die poort kun je ook apart, zeg maar, oppakken en buiten een Toodaloo in de markt aanzetten. En dat doen wij nu. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En wij staan inmiddels op de eerste 25 plekken met een poort alleen zonder een Toodaloo.
1: Je noemde net in het voorbijgaan eventjes de treinstations. Daar zijn jullie ook te vinden. Onder andere in Frankrijk. En dat loopt al lang. Daar is ook zo af en toe sprake van een wat kritische publicatie over de medewerkers en hoe die behandeld worden door Toodaloo. Redelijk recent nog dit voorjaar een Frans tijdschrift dat zei, we moeten toch eens wat zaken op een rijtje zetten, ook in het licht van de nieuwe aanbesteding die eraan zit te komen. Neem dit dan mee, of je die mensen goed behandelt, of het arbeidsrecht wel helemaal wordt gerespecteerd. Hoe vind je zelf dat het gaat?
0: Heel goed. Dat is een makkelijke antwoord. Kijk, ik herken me. Kijk, wij in Frankrijk, bij dat contract wat we sinds 2014 doen, daar krijgen wij afgelopen jaar 17 miljoen mensen binnen in 50 locaties. En dat doen we dus, wat ik je zei, objectief met een score van 8,6. En het contract wat we met de Franse Spoorwegen hadden, dat is ook tussentijds weer verlengd. Ze zijn super tevreden.
1: Maar het huidige contract loopt niet meer zo lang, toch?
0: Dat loopt nog tot eind volgend jaar.
1: Oké, okay, ja. Goed. Daar wordt dan nu naar gekeken, naar op welke manier gaan we dat verlengen. En doen we dat met elkaar of kiezen we toch voor een andere partner?
0: Exact, maar dan moet je natuurlijk wel, zeg maar, door die. Dat ene voorbeeld wat jij dan nu aangeeft, wat ik niet in detail ken, dat is heel vervelend. Daar duiken we dan ook in. Daar gaan we ook iets mee doen.
1: Nou, het speelt al langer. En ik weet dat er in Frankrijk natuurlijk een andere volkshart is en dat er misschien iets sneller wordt gemopperd. Maar toch, het is niet van gisteren, het is ook niet van eergisteren. Het komt af en toe op.
0: Het komt af en toe op. En dan zeg ik ook, kijk, als je op het moment dat je 17 miljoen mensen door je poortjes krijgt, de 50 locaties op die treinstations, dan kan er eens een keer wat misgaan. Daar leggen we ons niet bij neer.
1: Het gaat niet alleen om de gasten, het gaat ook om de mensen die werken in die ruimtes van Toodaloo.
0: Ja, ja, precies. Dus dat gebeurt wel. Dus wij zijn heel kritisch en we voldoen natuurlijk aan alle wettelijke voorschriften en eisen die je daar moet doen om te kunnen opereren. Anders kan je ook niet met een SNCF in dit geval blijven opereren. Maar dat betekent.
1: Heb je verbetering moeten beloven? Ook. Sorry? Heb je verbetering moeten beloven aan de Franse spoorwegen?
0: Het Franse team wat we daar hebben, die praat zeg maar op wekelijkse basis met de Franse spoorwegen. Dus tuurlijk zeggen we dan van, dan moeten we dan zeggen van, oké, dit hebben we ermee gedaan. Maar in de kern. En ik hoop ook dat je dat begrijpt. Kijk, bij elk bedrijf wat in deze omvang op dit soort locaties een operatie uitvoert, gaat er wel eens een keer iets mis. Ben je daar blij mee? Nee. Kan je het voorkomen? Ik denk het ook niet. Wat doe je daarmee en hoe kun je dat verbeteren?
1: Hoe gaat het op de Nederlandse stations? Want eerder dit jaar werd duidelijk dat de NS een contract heeft voor de uitbating van de meerdere toiletten op meerdere stations. Flinke waarde. Waren jullie in de race of zijn jullie in de race?
0: Ja, dat zijn we. Dus dit komt eigenlijk net als bij Frankrijk en in België, waar we het contract in 2023 hebben gewonnen van de Belgische spoorwegen. Kijk, eens in de zoveel tijd komen dit soort contracten op de markt. Nou, bij de NS gaat die binnenkort op de markt komen.
1: Ja, is dat op dit moment dan de stand van zaken? Want

0: onze redactie kwam ter oren dat het eigenlijk al voorlopig gegund is aan een concurrent. En dat er sprake zou zijn van een kort geding dat jullie hebben aangespannen?
1: Nee, dat is onbekend en het is gewoon nog pending. En
0: nou, is het onbekend? Want als iemand het moet weten, dan ben jij het toch?
1: Dan moet ik het weten, ja, zeker. Nee, maar kijk, wat ik al zeg over die NS-locatie, die is nog niet definitief gegund. En zolang er niet definitief is gegund, zijn wij
0: dus hij is voorlopig gegund en voorlopig niet aan jullie. En jullie hebben daar bezwaar tegen gemaakt.
1: Nee, dat is mij onbekend. Nee.
0: Ja, je kunt toch zeggen, dat is niet waar? Dat is iets anders dan dat is mij onbekend.
1: Ja, kijk, ik vind het veel belangrijker om te zeggen...
0: Dit is gewoon een heel duidelijke vraag. Hebben jullie bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunning van dat contract?
1: Ja, we zijn in gesprek met de NS over de huidige tender. En we wachten op een antwoord daarop.
0: Dus het is je wel bekend?
1: Het is me bekend dat die tender is en dat we in gesprek zijn met de NS. Ja. Ja.
0: En wanneer hoop je daar duidelijkheid over te hebben?
1: In het najaar. We gaan nu de vakantieperiodes in en dat zijn ook de afspraken.
0: En is dat belangrijk of zeg je die nieuwe strategie, hè, onze zwarte cijfers, de weg die we nu zijn ingeslagen, hangt niet af van dat contract?
1: Nee, dat is het laatste. Het hangt niet af van dat contract. Want het is niet een bestaand contract wat we hebben. Dus als wij dit gaan winnen, en ik denk dat we best wel goed gepositioneerd zijn daarvoor, omdat we Frankrijk en België al zo lang doen, naar tevredenheid, dat helpt natuurlijk in de groei. Dat is evident en het zit op een kanaal waar we graag willen groeien. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere mogelijkheden. Alleen al die turnstile only en op andere plekken waar we heel veel groei zien en die ook al bereiken.
0: Wat wordt, voor zover je nu kunt inschatten, jouw volgende pitstop?
1: Ook denk ik op de terugweg als ik zo naar Rotterdam rijd. Dan raak ik
0: moet naar Rotterdam?
1: Ja.
0: Ik kan je zeggen, wij hebben hier bij BNR ook wc's.
1: Ik heb ze al getest van tevoren.
0: Maar ik voel me circusbeleving? Comfortabel. Niet comfortabel.
1: Het was heel comfortabel.
0: Chris Meijers was hier, de topman van Toedeloo. Dank voor je komst.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Rudy van Kleef, de commercieel directeur van Philip Morris International, over rookvrije producten, zoals hij dat zelf noemt, en de toch nog altijd schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Luister dan naar de top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Zeker niet als je je abonneert op de podcast.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd. Maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt voor de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK en ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Van Mossel, de grootste autodealer van ons land, is weer wat groter geworden.
13: Ja, en weer zo'n saai verhaal, want hij kijkt terug op een zeer goed half jaar. Nou, dat hebben we eerder gehoord. Het is toch kommer en kwel in de autosector. Straks meer met topman Erik Berghoff.
12: Ja, en verder een rijtest in de Polestar 5. Maar eerst, een Nederlander gaat het Duitse automerk Wiesmann nieuw leven inblazen. Dat is Jasper den Dopper, die we kennen als de spijkerenthousiast. Hij kiest voor een nieuw avontuur.

0: vertelt er bij ons in de show meer over.
1: Hoe kom je dan weer bij Wiesman terecht?
2: Ja, ze hadden mij gevraagd.
0: Ja. Dus, en dan zeg je gelijk ja.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, ik had tijd over.
0: Ja, ja, ja.
2: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
0: Mm-hmm.
2: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
0: Victor
2: tijd
0: Muller.
2: Over. Ja.
0: Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
2: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
1: Ja, ja. Voor de leek, Wiesman, wij kennen het. Maar misschien even goed, even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
2: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
1: Ze broer, wilden... Wies en man? Nee.
2: twee, gewoon de M en de F van MF van Wiesman. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesman opgericht.
0: Mm-hmm.
2: En dat is ongeveer een 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
1: Ja.
2: En wat alleen maar met techniek? BMW.
1: Alleen maar BMW.
2: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
1: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
2: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesman. Is die wel een nieuwe Wiesman begonnen met op basis van een MZ4.
1: Ja.
2: Ja, volledig mislukt ook.
1: Oké, maar dit, Wiesman is iets anders dan hoe, wat maken ze zelf? Wat
2: alles.
1: Is
2: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesman eigen.
1: Ja.
2: Maar voor is het anders. Eigenlijk inkoop.
1: Maar het zijn dus het zijn roadsters, hè? Dus het is
2: niet alleen.
1: Ja,
2: ook coupés.
1: Ook, oh ja, je hebt gelijk. Ja, jij weet dat, jij werkt zo.
2: Ja.
1: Maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving, dat recept.
2: Ja, ja, een beetje toch zoals Spijker, heel erg analoog. Veel vermogen, de laatste die had 577 pk.
1: Ja, maar dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
2: V8 biturbo.
1: Nee, het is best veel.
0: Is het vergelijkbaar met Spijker of is dat toch
2: Ik vind het wel, qua interieur absoluut. Ja, ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt, dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja. Ja.
1: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd, Spijker is iets meer dan 200. Als we
2: hier,
1: zelfs...
2: hier een nulletje erachter.
1: 2000. Ja, dat is wel serieus, ja.
2: Heel serieus. Ja. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spijkers eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Nee, wil jij? Kom je
2: eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spijker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En toen dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spijker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
1: Ja, okay.
2: Want ik heb daar gewoon een fabriek.
1: Ja.
2: Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spijker heb gedaan.
1: Ja, van Spijker had je een schuur.
2: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
1: hond.
2: Ja. Helemaal niks.
0: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
2: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met onderdelen, financiën, een focus, maar ook, je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
0: Ja, dat zei Jasper den Dopper. Deze zomer een uitgebreid gesprek met hem. En de hele zomer vind je iedere woensdagochtend een Breek de Week aflevering in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen.
3: De Nationale Autoshow.
0: De Van Mossel Automotive Group kijkt terug op een zeer goed half jaar. De grootste dealerholding van Nederland breidt de komende week officieel uit naar het achtste land alweer, Polen. Erik Berghoff is de CEO van Van Mossel Automotive Group. Welkom, we kennen elkaar, dus we we kunnen tutoyeren, toch?
4: Ja, ja, zeker.
0: Nou, fijn. Jij spreekt zelf van een zeer goed eerste half jaar. Wat houdt zeer goed in bij meneer Berghoff?
4: Zeer goed betekent dat we de aantallen gehaald hebben die we graag willen halen. En uiteraard daar het financiële resultaat bij, wat daar dan ook weer op zijn beurt bij hoort. En ik hoorde net zeggen van, weer goed. Ja, gelukkig wel, want uiteindelijk daar zijn we elke dag vroeg voor op. Ik begrijp wel jouw opmerking, hè? Want je leest natuurlijk in alle dagbladen en alle nieuwsbladen, zeker de automotivebladen, hoe kommer en kwel dat het dan wel niet is. Nou, ja. Ik wil dat toch even een beetje verdedigen, want dat kommer en kwel, dat is misschien bij onze fabrikanten, die zitten natuurlijk toch met allerlei andere problemen dan wat wij in Europa zien. Als je niet meer kunt leveren in Rusland, als je maar een heel klein deel kunt leveren nog in China. En ook meneer Trump, die remt jouw afzet af. Dan is dat voor een fabriek ongelooflijk vervelend.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat wil niet zeggen dat de Europese markt nou daarmee onderuit gaat. En ik denk dat we kunnen zien, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, dat dat redelijk tot goed door blijft draaien.
1: Nou, sterker nog, je zou theoretisch betere deals kunnen doen met fabrikanten, omdat ze hebben een beetje capaciteit over. Of valt dat nog wel mee?
4: Nou,
1: of tegen?
4: Dat vind ik nog meevallen, want ik vind dat levertijden weer aan het oplopen zijn.
1: Okay.
4: Dus toch op een of andere manier is een markt wel specifiek een markt. En dat daar geen andere capaciteiten tot nu toe voor aangewend worden.
1: Nee. Dus de auto's die in Amerika geleverd zouden worden, ja, die hoeven wij hier niet. Daar komt natuurlijk een beetje op neer. Grofweg.
4: Ja, het zijn natuurlijk ook allemaal wel andere gespecificeerde auto's. Maar er worden ook veel maatregelen genomen om natuurlijk die afzet die daar wegvalt op een andere manier te compenseren. En dat kan zijn door meer auto's proberen door het straatje Europa te krijgen.
1: Mm-hmm. Ja.
4: Maar er zijn gelukkig ook nog andere werelddelen waar wel nog de mogelijkheden zijn.
1: Ja.
4: Australië, Nieuw-Zeeland.
1: Ja. Nou hebben wij ook wel naar cijfers gekeken van gebruikte auto's gaat volgens mij wel lekker. Maar nieuwe auto's, als we zeg maar voor heel Nederland kijken, in ieder geval denk ik, nou, dat loopt wel een beetje achter bij wat het zou kunnen zijn of moeten zijn, horen te zijn. Ja. Ja,
4: het is net hoe je dat alweer bekijkt. Als je vergelijkt met de laatste 3 jaar, dan denk ik dat het gewoon op koers is. En dan is het een keer 1 of 2% plus of 1 of 2% min. Vergelijk je dat met 7 jaar geleden, ja, dan zijn we wel ver achter. Hè? Want toen spraken we over gemiddeld van 480.000 auto's per jaar. En nu nog over 350.000 auto's per jaar. Maar daar zie je dan wel de kentering in, dat op gebruikte autogebied, dat daar wel een enorme verbeteringsslag plaatsgevonden. Uiteindelijk, als je ze bij elkaar optelt, nieuw en gebruikte auto's, ga je toch ongeveer weer in dezelfde markt terechtkomen.
1: Ja, 1,6 miljoen toch?
2: Ja, 1,6
1: zoiets.
2: Miljoen.
4: Alleen je zult als bedrijf, en dat geldt ook heel duidelijk voor ons, daar heel goed op moeten acteren. Als je denkt, hey, ik ga toch wat krapte krijgen opnieuw, ja, dan moet je gaan schakelen op gebruikte auto's. Dus, en allebei hebben ze een specifieke eigenschappen, maar je zult op beide heel goed moeten acteren.
0: Ja, op beide acteren binnen een land. Maar jullie zijn natuurlijk met Van Mossel ook actief in andere landen. Helpt dat ook inderdaad? Hè? Die schaalgrootte om inderdaad klappen op sommige markten op te vangen met succes in andere markten?
4: Zeker, zeer zeker. En vooral het kijken van welke auto past nou bij het beste bij het land. Hè? Ja. We hebben de afgelopen 18 maanden gezien dat Denemarken bijvoorbeeld, waar wij actief zijn, een land is waar heel veel EV's nog echte aanvragen in waren. Maar je zag bijvoorbeeld in Duitsland dat er weer verder achterbleef op EV. Dus de dieseltjes van Denemarken, die zijn naar Duitsland vertrokken, en de EV's van Nederland en België zijn weer in grote getalen naar Denemarken vertrokken. En zo probeer je toch continu de beste opties te vinden en juist ook de balans te vinden voor het ene land en het andere.
1: Dit pleit ook voor Van Mossel, die gewoon overal in Europa actief is, zodat je zelf een beetje kan schuiven met al die auto's.
4: Het helpt. Het is niet zo dat 30% van onze omzet is of zo, maar het helpt wel. Het is wel 10% al wel nu.
0: Nou, dat is toch best wel fors, 10%, toch?
4: Fors. En we zien het elke maand wat groeien. En ik voorspel dat ook voor de toekomst ons gaat helpen, maar ook onze klant kan helpen, want uiteindelijk krijgen we de juiste auto op de juiste plaats.
1: Ja. Maar hebben jullie dan een soort intern, zeg maar, groot voorraadsysteem, moet ik me dat zo voorstellen? Ja. Zo, hè, we gaan het straks over Polen hebben, dat ik kan kijken wat er in Polen staat. Hier eens een keer in Waalwijk in de showroom staan, wijze van. Nee, maar dat is wat je wil. Dat je natuurlijk eigenlijk ook als intern voor jullie, dat je echt inzicht hebt van, joh, hier, kijk, dit hebben we nog.
4: Ja, nee, maar dat hebben we echt. We hebben echt een heel duidelijk overzicht van onze voorraadlijsten. Zowel voor nieuwe auto's als gebruikte auto's. Alleen je ziet, bij nieuwe auto's speelt dat eigenlijk niet. Het gaat echt over gebruikte auto's die wij over de landsgrenzen heen goed kunnen wegzetten.
0: Over die gebruikte auto's gesproken, hè? We hebben wat extra vraag naar elektrische gebruikte auto's gezien. Merken jullie dat ook inderdaad?
4: Ja, we zien de laatste 3 maanden dat daar een betere opbrengst voor staat, maar ook vooral een betere afzet voor staat. Ook weer niet met 20% meer of zo, maar wel tussen de 5% en 15% zien we een stijging in de verkoop van elektrische auto's.
1: En compenseer je daarmee die restwaardeverliezen die er waren? Ik zeg niet dat het voor jullie per se restwaarde, maar over het algemeen. Zie je dat het een beetje bijtrekt?
0: Mossel heeft ook een lease-tak.
1: Ja, dat is waar.
4: We hebben een grote lease-tak, maar gelukkig daarin, tenminste in het verleden, niet zo heel veel elektrische auto's in gehad. Wij proberen vooral onze eigen merken die wij zelf nieuw leveren in onze lease-portefeuille te zetten. Dus een paar merken die zware klappen gehad hebben. In de restwaardeopbrengsten, die zitten niet in onze portfolio. Nou, duidelijk welk merk dat is. Die hebben we niet. En daar zijn we op dat moment ook zeker blij om geweest.
1: Ja. Dus, zie je dat het door gaat zetten, de momentum van stijging van die prijzen van elektrische auto's?
4: Het gaat elke keer beter worden, omdat de vraag groter wordt. Je ziet dat consumenten, we hebben eerst die consument voor die nieuwe auto enorm moeten motiveren om toch naar die elektrische auto's te kijken. Dat lukte heel moeilijk bij gebruikte auto's. Maar we zien stap bij stap dat het beter wordt. Dat ook de consument voor een gebruikte auto zich ook echt aan het faciliteren is met laadpalen en welke mogelijkheden dat ze hebben om uiteindelijk ook over te gaan naar die elektrische auto.
1: Rijdt meneer Berkhoff zelf ook regelmatig elektrisch? Of?
4: Regelmatig.
1: Vandaag niet, zag ik.
4: Nee. Het merk waar ik vandaag naartoe moest, heeft nog niet zo heel veel elektrische auto's. Maar ik ga morgen bijvoorbeeld weer naar Mercedes toe en dan hebben we een hele goede EQS die dat prima gaat doen.
0: Oké, maar dat pas je echt serieus aan op je afspraken in je agenda.
4: Ja, dat is mijn job.
0: Ja, het is ook wel slim. Ik denk dat ik het ook zou doen. Het is ook wel leuk, toch?
4: Nou, maar ook het respect naar het merk toe waar je naar werkt. Dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, maar jullie hebben ook wel wat merken waar je niet EQS en een grote SUV waar je vandaag was, zeg maar, hebt. Dus, pak je dan ook zo'n kleintje? Dan,
4: als dat moet.
1: Als dat moet. En nu denken ze ergens bij een aantal die mensen, oh, daarom komt hij nooit langs. Zou je dan niet eens...
0: Ik merk wel dat het niet helemaal van harte gaat. Toch?
4: Nee. Nou, echt niet. Ja. We doen dat met plezier.
0: Ja, oké.
1: Ja, de pseudo-eindheffing moeten we het ook weer eens over hebben. Dat
0: per gaat 1 januari,
1: iedere week over extra bijtelling feitelijk op elektrische, op niet-elektrische auto's. Die gaat per 1 januari 2027, komt dat dus al redelijk dichtbij.
4: Ja.
1: Merken jullie dit al, dat er aankomt? Wordt er al voor gesorteerd?
4: Je merkt er wel al iets van, maar ik vind nog... Dat valt mij tegen. Ik had echt gedacht dat het al veel meer zou zijn. Maar er is ook alweer een verklaring voor, denk ik. We hebben natuurlijk een enorme schuimbeweging gehad vorig jaar in november en december. Toen de bijtelling van elektrische auto's fors omhoog zou gaan. En de overheid draait dat dan 14 dagen voor het moment dat het gaat gebeuren, draait dat terug.
1: Ja. Ja. Nee, het was 23 werkdagen. Ik heb ze geteld.
4: Voor mij was het korter.
1: Ja.
4: Maar laten we dan maar zeggen 14 dagen voor de kerst.
1: Ja.
4: Maar dat is niet goed. Nee. Dat maakt die consument gewoon heel veel onduidelijkheid over zich heen krijgt. En dat moet je, denk ik, als overheid voorkomen. Wij kunnen daar ook niet veranderen, want die ervaring hebben ze gehad vorig jaar. Dus iedereen is nog een beetje aan het kijken van, gaat het nu wel echt door?
1: Ja.
4: Nou, ik denk dat het echt doorgaat.
1: Ja.
4: En is dat dan goed of slecht? Ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk heel goed is. We moeten toch om.
1: Is dat zo?
0: Heel even terug van de verwachting dat het wel doorgaat. Hè? Want Prinsjesdag komt er nog aan. Dat is altijd een moment voor de overheid om toch wat aanpassingen te doen. Toch even wat cadeautjes uit te delen aan het publiek. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze zeggen, ja, die pseudo-eindheffing, dat is hem niet helemaal.
4: Nou, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren.
0: En waarom niet?
4: Nou, daar zijn door onze branchevereniging, die daar heel actief mee bezig geweest is, die hebben echt de laatste maanden daar heel veel tijd aan besteed om zelfs een paar logische, praktische wijzigingen erin te krijgen. Ja. En dat was al een hele opgave. Gelukkig.
0: Zoals de huurauto, de lesauto.
4: Ja, gelukkig is dat ook gelukt, hè, want het moet zeker werkbaar blijven. Maar gezien het feit dat daar toch wel heel straf op ingegaan is, denk ik dat het echt niet meer gaat veranderen.
0: Nee. Oké. Maar je zegt ook, het is goed.
4: Ja, ik denk, in die zin, het moet gewoon duidelijk zijn. Ik denk dat de overheid ons echt moet gaan helpen met duidelijkheid over het hele waar.
1: Nou ja, duidelijk is het wel, maar...
4: Ja, pseudo-eindheffing.
1: Maar het is weer een extra belasting erop. He, dus op de benzineauto zit er BTW, dat zit op iedere auto, MRB, Best Force. En dan als je mijn zaken erin zit, BTW, mijn correctie moet je doen. Pseudo-eindheffing, bijtelling, MRB is Force. Nou, weet je, het telt wel op. Feitelijk zeg maar onverkoopbaar straks een zakelijke auto met een verbrandingsmotor. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Als de pseudo-eindheffing die bijdrage gaat kosten, zeker wel. Maar goed, daar kun je daarvoor kiezen. En als je zegt, nou, ik ga mijn medewerker dan toch echt overdragen naar een elektrische auto, dan heb je die kosten niet.
1: Nee. Dus in het kader van beweging daar naartoe is het goed.
4: Ja, ik denk, we hebben het gisteravond toevallig nog in onze branchevereniging, de BOVAG, heel duidelijk over gesproken.
1: Yeah.
4: Liefst hebben we alles goedkoper. Maar als zou het maar gewoon in zijn totale autobeleid hetzelfde blijven, desnoods nog een paar procent duurder, maar keiharde duidelijkheid voor de komende 3 of liefst 5 jaar.
1: Ja.
4: Daar zou je zowel de branche, maar ook vooral denk ik de burger heel veel plezier mee doen.
1: Ja. Oké. En dus maar eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste. In ieder geval duidelijkheid. Ja.
0: Dan krijgen we die zekerheid dan dat het in elk geval voor de komende 5 jaar geregeld wordt?
4: Ja, daar is de lobby's zijn daar volop voor aan de gang. Ja. En hopelijk gaan we daar antwoord op krijgen. Maar die duidelijkheid dat we antwoord krijgen, die is er nog niet.
1: Nee. Nou ja, dat is misschien ook wel tekenend. Hè? Dus het gesprek met Den Haag is af en toe wel moeizaam. Om daar gewoon zeg maar, de boodschap goed over te krijgen. En ook hele zinnige dingen. Daar wordt natuurlijk zeg maar, wel heel langzaam en moeizaam op gereageerd.
4: Heel jammer.
1: Ja.
4: Heel jammer, want het zou... Elke keer gesprek wat ik ervaar, als ik een terugkoppeling krijg, dan denkt iedereen daar bij de overheid, het moet goedkoper. Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ja, graag.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
4: Heel graag voor de burger, maar het gaat over de duidelijkheid.
1: Ja.
4: Hoe gaan we het nou met elkaar afspreken de komende 3 tot 5 jaar?
1: Ja.
4: Dat er rust is op dat autobeleid.
1: Ja. De zakelijke auto met verbrandingsmotor, nou die wordt duurder. Laten we het ons daar op houden. Maar betekent dat automatisch dat aandeel elektrisch fors omhoog gaat?
4: Ja, dat denk ik wel. De zakelijke markt is natuurlijk erg groot.
1: Yeah.
4: Ik denk echt dat wij, we zitten nu een beetje rond die 30% blijven verhangen wat aan elektrische voertuigen ingezet wordt.
1: Uh-huh.
4: Op jaarbasis, en de ene keer is het 33 en dan een keer 28, maar ergens rond die 30%. Ik verwacht echt na 1 januari dat naar 45 tot 50% gaat lopen.
1: Ja. Yeah. En wordt dat dan 45 tot 50% van dezelfde omvang van de markt? Of is dit weer zo'n tik naar beneden? We hebben elke keer tikken naar beneden, hè, qua nieuw verkopen. Omdat het wordt duurder en ingewikkelder. En de mensen denken, laat maar, doe wel tweedehands.
4: Nee, maar het wordt niet duurder. Hè? Ook die brandstofauto wordt niet duurder. Die wordt alleen duurder wanneer jij hem zakelijk gaat rijden.
1: Ja. Ja.
4: Maar hij wordt niet duurder. Dus er is voor de bereider een volledige mogelijkheid om gewoon elektrisch te gaan rijden.
1: Ja, of privé die auto te kopen. Alleen, heb je een beetje scherp van welk gedeelte van dat soort auto's zakelijk wordt gekocht?
4: Ja, dat blijft toch in mijn beleving de range die nu ook bij een private lease auto geldt. Hè.
1: Ja.
4: Je ziet toch, en af en toe dan zie je wat duurdere auto's in die private lease gaan.
1: Uh-huh.
4: Maar dat is nog steeds te beperkt. Dus je zit toch categorie B, C. Hè, dan praten we over de, zeg maar de Golf, Kia, EV3-achtige auto's. Die auto's die vallen in die categorie dat nog net zeg maar in private lease aantrekkelijk kan zijn.
1: Ja.
4: In de hogere varianten denk ik dat lastiger wordt.
1: Ja. Maar er gaat natuurlijk gewoon een deel van de markt dan verdwijnen, feitelijk. Ik was gisteren bij een partij die hele dure SUV's koopt met een stekker en een verbrandingsmotor. En die zei, ja, we hebben het nu druk. We gaan nu even dit jaar nog een hoop afleveren. Maar toch heel veel zakelijk gekocht. Dat is natuurlijk een niche.
4: Ja. Ja, die gaat zeker nog voor 1 januari. Blijf je een categorie mensen houden die zeggen, joh, ik ga nog één keer voor een brandstofauto. Die gaat er komen.
0: En dat wordt dan vaak plug-in hybride?
4: Plug-in hybride, ja, want het heeft ook weer met de BPM te maken. Hè. Weer een belasting die bij die auto's gunstig zijn. Die gaan er komen. Maar ik denk toch ook echt wel dat de mensen zich een klein beetje bij aan het neerleggen zijn. Dat zien we gewoon. Joh, ik vind elektrisch prima. Hoe moet ik met mijn laadpalen omgaan? Dus wij zijn vooral bezig om onze klanten enorm goed te adviseren op gebied van energie.
1: Ja, en wat adviseer je ze als ze gewoon geen uitbreiding van hun stroom aansluiting kunnen krijgen?
0: Stel ze wonen in Utrecht.
4: Ja, gewoon geen televisie meer kijken.
1: En verhuizen, gewoon verhuizen.
4: Voetballen van tv afhalen, dan krijg je meer energie.
1: Verhuizen naar Polen, daar zitten we ook. Daar mag je nog wel dikke auto's rijden.
4: Ja, daar speelt dat namelijk helemaal niet.
1: Nee, precies. Is waar.
0: Nee, daarover gesproken, Van Mossel is in Nederland al jaren de grootste. Verkoopt nu 51 merken. Dat is ongelooflijk veel. Is het doel hier in Nederland bereikt?
4: Ja.
0: Ben je klaar?
4: Nou, klaar ben je nooit. Daar gaat altijd één vestiging verdwijnen en 1 of 2 vestigingen erbij. Ja. Dat blijft een continu proces om dat op die blueprint zo optimaal mogelijk te maken. En toch word je af en toe weer verrast dat er in één keer weer iets te kopen wat toch nog bij je past. Wat toch nog in een regio is waar je misschien wat minder bezet bent. En toevallig ook nog met een merk wat je nog niet hebt.
0: Oké, dus, welke zijn dat? Welke regio, welk merk?
4: Ja, dus de regio Oost, hè, bijvoorbeeld, zouden wij nog wat sterker willen zijn. Hè. Dus regio Nijmegen, Arnhem, die regio zouden we nog sterker kunnen zijn. Nou, als daar een ander merk vrij zou komen of wat niet aansluit, of wat aan zou kunnen sluiten op onze bestaande merken, zouden we daarin geïnteresseerd zijn.
1: Ik ben even heel hard aan het zoeken, maar naast Ferrari en Lamborghini en Bentley kan ik nog niet zoveel verzinnen wat jullie nog niet doen. Maar
4: Hebben we wel.
1: Oh, Bentley hebben we wel. Nou, zie je, zelfs daar zit ik mis.
4: Maar nee, we hebben gezegd, geen Ferrari en geen Lamborghini en geen Rolls Royce. En geen Mazda. Dat zijn eigenlijk buiten dan Tesla en een aantal Chinese merken die we niet hebben of niet willen.
1: Ja. Maar die wil je ook niet allemaal.
4: Nee.
1: Dus zie je het aantal vestigingen groeien nog, zeg maar? Of gaan jullie toch nog weer, gaat weer een beetje inklinken de komende jaren? Wat is de trend?
4: Nee, vestigingen zullen bij ons voorlopig nog groeien. Ja. Alleen als je gaat kijken, vestigingen op een regio of vestigingen op een land per merk, die gaan dalen.
1: Ja.
4: Dat is, ik denk, een fabrikant en een importeur blijft daar toch het continu het optimale in zoeken. En daar gaan we uiteraard in mee.
0: Zometeen.
1: We praten verder met Erik Berghoff, topman van de Van Mossel Automotive Group.
0: Ja, over de vele Chinese automerken die het hier in ons land en Europa proberen. Wie gaat het overleven? Nou, je hoort het zo.
1: Blijf luisteren.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd, maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt voor de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK en ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP Nieuws.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
4: Welkom terug. Onze gast is Erik Berghoff, topman van de Van Mossel Automotive Group. Komende week begint Van Mossel in Polen, achtste land waar jullie actief zijn.
5: Ja.
4: Je zei het eigenlijk al, Polen is gewoon een ontzettend interessant autoland aan het worden. Of is het al?
5: Nee, het is eerst en vooral al een heel goed economisch land. Ja. Ik denk als we, want wij mopperen heel vaak over het Europees geld dat besteed wordt. Daar zijn heel veel slechte voorbeelden. Maar ik denk als iemand naar Polen gaat kijken, dat daar echt kunt zien dat het Europees geld wat ooit er naartoe is gegaan, heel goed gebruikt is. Want het is enorm welvarend land geworden. Ja. Daar kijken we als eerste naar. Hoe goed is het economisch? En ten tweede, ze zijn echt gek van auto's.
4: Dat helpt ook wel.
5: Ja, echt. Dat is enorm. Ik denk ook dat daar iets te maken heeft met de generatie die natuurlijk jarenlang onder dat communistisch regime gezeten hebben. En nu echt die vrijheid hebben. En
4: het geld.
5: En het geld wat ze bereikt hebben door hard te werken en verdiend hebben. Dat ze er ook op deze manier graag uitstralen.
6: Nou, ik heb een plek in Oost-Europa en hebben ze het geld volgens mij niet. Maar dan hebben ze nog steeds die auto's. Dus dat, word je er dan ook wel blij van als automan? Dat je denkt, ja, maar dit is wel even lekker. Dus niet alleen maar tot iedereen tot op de comma's uit aan het rekenen of de bijtelling wel klopt en zo. Maar gewoon mensen die denken, ik heb gewoon een dikke auto. Ja. Dat is ook wel een keer leuk.
5: Ja, dat is zeker leuk. Daar wordt gewoon totaal niet over een elektrische auto gesproken.
6: Oh, nee.
5: Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof dat er iets van 3-4% per jaar wat er verkocht wordt elektrisch is.
6: Ja.
5: Je ziet wel dat de tweede generatie, dit er nu weer aan zit te komen, die zijn daar wel weer veel meer mee bezig. Dus dit is een kwestie van tijd.
4: Ja.
5: En dan zal het ook daar gewoon echt een rol gaan spelen.
6: Ja. Wat nemen jullie over in Polen?
5: Dat is een hele mooie Mercedes-groep. Er zijn 5 grote vestigingen in de regio Warschau. 2 grote in Bialystok en in Oosturk. En die 2 laatste plekken, die kent waarschijnlijk niemand. Maar datzelfde dat waarschijnlijk iemand uit Polen ook Haarlem of Heemstede niet zal kennen. Maar dat zijn, het is een mooie gerespecteerde groep.
6: Ja. Ja. Hoe ziet dat koperspubliek eruit daar?
5: Ja, als voorbeeld, het is het land waar van Mercedes de meeste AMG's verkocht worden.
4: Echt waar?
5: Dat is goed bekend. En als je dan in die hoofdstad Warschau, waar we dan nu terecht gaan komen, dan speelt dat wel echt. Het is wel echt high-end
6: auto's. Ja, Meijnert en ik en Nout en Buiten was allemaal groepen. We willen eigenlijk wel zeg maar ergens op termijn wel even een keer in Polen kijken. Het was volgens mij naar aanleiding van dat als we het over Van Mossel hadden. Dat dacht, ja, ik ken het land eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar worden dit soort verhalen. Dus,
5: je schrikt ervan. Ja. Want ik ben er 15 jaar geleden geweest. En toen ik anderhalf jaar geleden met deze transactie begon te onderhandelen, ben ik er inmiddels wel 10 of 15 keer geweest. En als je al aankomt vliegen en je kijkt vanuit het raampje naar beneden, dan denk je dat je in New York terechtkomt in plaats van in Warschau.
6: Yes, wow.
5: Is ongekend. En het wegennet en alles. Het is wat ik enorm in de gewaardeerd heb en ook van gaan leren, is hun gedienstigheid en de service die ze bieden. Yeah. Als je ziet hoe dat ze met equipment al veel verder zijn dan wat wij ooit gedroomd hebben, omdat het allemaal nieuw is. Ja. Ze bouwen allemaal nieuw.
6: Ja.
5: Dus ze zijn ook gek van de laatste snufjes.
6: Ja.
5: En dat is echt.
6: Dat is wel mooi. We gaan straks allemaal, al die Nederlanders gaan straks in Polen wonen, want die hebben goede wegen, economie gaat goed en zo. Hè. Dan ga ik even een soort omgekeerde
7: werken.
6: precies. Wat zijn jullie grootste groeimarkten? In Polen, dus duidelijk een plek waar kansen zijn. Maar zijn er nog meer plekken in Europa?
5: Duitsland, Engeland. Dat zijn al twee echt mega
7: Engeland
5: grote landen.
7: Ook.
5: Sorry?
7: Engeland ook. We horen alleen maar de verhalen hoe slecht het met Engeland gaat. Maar auto's kopen ze nog wel.
5: Auto's kopen ze zeker. Het is ook echt veel meer nog dan Duitsland. Ze zijn echt autofanaten daar.
7: Meer dan Duitsland?
5: Ja, Duitsland zie je toch eens wat. Wat niet verzadigd, maar er is wel een markt die het hoeft niet zo gek meer te zijn. Hè. Vroeger waren de Duitse auto's echt helemaal vol met opties en alles. Nou, dat zie je ook nog wel, maar dat zie je veel meer in Engeland.
6: Okay. Ja. Het is ook wel een markt waar ze lekker financieren. Hè. Dat is gewoon enorm. Dat is heel normaal om gewoon de helft van je salaris in je autofinanciering te gooien. Ja. Ja, ik weet niet of de helft is, maar
5: dat verraste mij ook in Duitsland.
6: Ja.
5: Dat kun je je niet voorstellen. Dat is gewoon een penetratie gaat op financiering is gewoon 60%.
6: Ja. En in Nederland is dat een stuk minder.
5: Zeker, nog geen 25.
6: Ja. Nou, we moeten meer lenen, kunnen we dikke auto's rijden, jongens. Luister naar je werk op. Nou ja, het is omgekeerd sparen, zeggen we altijd. Ja, lenen. Ja. Dus,
7: kost wel geld, hè? Lenen.
6: Ja,
7: ik zeg het er maar even bij.
6: Ja. Komt de grote consulaat? We hebben de grote consulaat, hebben we eigenlijk in Nederland wel gehad. Komt die er buiten Nederland ook nog?
5: De concentratie van.
6: Consolidatie. Dus maar de.
5: Zeker. Ja. Het is wel zo dat Nederland daar echt wel op voorop loopt.
6: Mm. Yeah.
5: En daar mogen we ook wel eens een keer trots op zijn. Want ik denk echt dat Nederland echt een voorloper is hoe een dealernetwerk en een blueprint eruit zou moeten kunnen zien. Als je dat met Duitsland vergelijkt, daar loopt alles kriskras door elkaar heen. Dan kun je twee verschillende buurmannen naast elkaar hebben zitten. En dan moet jij dan weer met jouw merk tussendoor. Daar zijn ze nu pas echt een beetje aan het opschonen.
6: Ja, maar ik denk ook in een krimpende markt qua nieuw verkopen dat je ook wel moet. We moesten in Nederland, want anders dan waren er vanzelf deuren dicht gegaan.
5: Ja, ik denk echt dat importeurs en fabrikanten daar ongelooflijk goed opgepakt hebben. Want ik zou er niet aan moeten denken als er nog zoveel dealers waren als 10 jaar geleden.
7: Ja, maar ja, goed, het is in een markt die onder druk staat, is dat natuurlijk. Dan ga je creatieve oplossingen zoeken, kan ik me voorstellen.
5: Ja, dat klopt.
7: En dan ga je dus voorop lopen uiteindelijk.
5: Ja, maar ik denk dat die druk ook op een paar andere Europese landen gezeten heeft en nog. Maar die bewegen dan toch niet zoals we dat in Nederland gedaan hebben.
7: Laten we het eens even over China hebben. Hè? Want Van Mossel was er best wel vroeg bij met de verkoop van een Chinese automerk, MG. Ben je er een beetje over te spreken? Want de laatste keren dat wij erover spraken was je altijd, het gaat hartstikke goed.
5: Ja, en nog steeds.
7: Ja?
5: Ja, en inmiddels ook al 7 jaar. Wij zijn daar in 2019 mee van start gegaan. En met één winkel. En we hebben er nu inmiddels 10 echt operationeel. En we gaan er, zoals het er nu naar uitziet, ook nog 5 extra openen in anderhalf jaar. We hebben daarnaast natuurlijk 25 andere vestigingen die ook de service mee uitvoeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat wel echt heel belangrijk is. Dat die klant dichtbij zijn service kan blijven uitvoeren.
7: Ja, hebben de Chinezen dat inmiddels ook een beetje door dat dealernetwerk in Nederland gewoon heel erg goed werkt? Hè? Want MG heeft het gedaan. We hebben nog een paar merken die wel via een dealernetwerk. Maar er zijn ook een paar merken die hebben gewoon lekker Tesla gekopieerd. Ja. En dan blijkt dat ze niks verkopen op die manier.
5: Ja.
7: Hebben ze dat inderdaad een beetje door?
5: Ja, ik denk dat heel veel merken dat geprobeerd hebben.
7: Ja.
5: En of het nou in Nederland is of in een ander land. Het gaat toch over die lokale klant. En die lokale klant die moet aangeven van, joh, ik heb een nieuw product. Ik weet eigenlijk totaal niet wat ik daarvan kan verwachten. Maar als ik dan nou gewoon bij een vertrouwde goede dealer koop, dan kan ik in ieder geval altijd erop terugvallen. Ja. En kan het voor me oplossen. Als ik dat moet doen met iemand die ik helemaal niet ken, denk ik dat het onmogelijk is.
7: Via een chatbot.
5: Ja,
6: ja, wordt het lastig. Nou, verkoopcijfers had ik even te kijken. Ja. MG. Dat is natuurlijk een grote piek. Wat is het?
7: 2023.
6: 2023.
5: Ja, 34.
6: Ja, en nu weer op een lager niveau. Is dat nog steeds oké? Of zeg je van, nou, het moet groeien? Je wil wel vestigingen bij. Dus ja, dan...
5: dat klopt. Het heeft in 25 heeft het even lastig gehad vanwege de importheffing natuurlijk. Ja. Waardoor klanten dachten, hey, die auto wordt in één keer 25% duurder.
6: Ja. Ja.
5: Dat is dus niet het geval geweest, want die fabrikant heeft dat echt voor hun eigen rekening genomen.
6: Ja.
5: Daar maken ze ook verlies op, hè, want dat kan bijna niet anders. Nu is de klant er weer een beetje aan gewend. En je moet ook wel, maar dat is een beetje Europees, wel met je modellengamma continu verversen. En ja, dat heeft MG nu weer heel goed gedaan. En ik denk echt dat wij in 26 qua registraties misschien wel dat jaar 23 en 24 voorbij gaan.
6: Okay.
5: We hebben een enorme backorder positie. Die in de tweede helft van het jaar uitgeleverd gaat worden. Dus wij verwachten dat jaar daar een hele goede
6: registratie op. Oké, ja, want jij hebt ook al een beetje zicht op wat je nog moet doen. Dus ja, daar moet even gas erop op die gashendels, die boot uit China. Want,
7: en welk model, welke modellen doen het dan heel erg goed?
5: Ja, zo'n MG4 Urban, dat is goed. MG ZS, ik vind het hele modellengamma van MG is goed op orde.
6: Ja, dat zijn zeg maar meer de goede value for money auto's eigenlijk. Hè?
5: Ja.
6: Is dat ook de propositie van MG voorlopig nog?
5: Ja, maar ik denk van elke Chinese auto.
6: Ja.
5: Ik denk, we hebben er meerdere. We hebben Polestar, we hebben Lincoln Co., we hebben BYD. We hebben ze allemaal. Maar ik denk dat het voor allemaal geldt. Ik denk echt in die premium segment, daar gaan ze ook overwinnen. Maar dat gaat gewoon langer tijd kosten.
6: Ja. Overwinnen zelfs? Nou. Ja,
5: ja, ze zijn wat mans, hè.
6: Ja, dat is waar. Ja, ze zijn met veel.
7: Ja, maar dat is ook, ze zijn ook met ongelooflijk veel merken. Hè. Dus enorm veel aanbod vanuit China. Heel veel merken verkopen eigenlijk heel weinig auto's in Europa.
5: Ja.
7: Is het niet ook gewoon te veel?
5: Ja, maar dat selecteert zich ook uit. Ik heb dat al eerder gezegd. In mijn ogen gaan er tussen de 4 en 5 merken echt overblijven in de Europese markt die voet aan de grond houden.
7: Je moet
5: als Chinees merk, en dat geldt ook voor Fiatese of Amerikaanse merken, wie ook opnieuw die markt wil betreden, een hele lange adem hebben.
6: Mm-hmm.
5: Een hele grote pot met marketinggeld hebben.
7: Ja, diepe zakken.
5: En een hele goede propositie in de auto's met goede pricing. En dan heb je een serieuze kans. Ja. Maar er zijn maar heel weinig fabrieken.
6: Ja. En je vergeet er nog één. En een goede partner uitkiezen. Want, niet om jou bij jou te slijmen. Maar ik denk wel van maar als je dat niet doet, ja, succes. Ja. Wie gaat die auto's verkopen?
5: Nee, 100% mee eens. En dat zie je ook gebeuren. Hè, dat gewoon niet lukt. Want ook wij als dealer moet je ook echt offers brengen.
6: Ja.
5: Om nieuwe merken goed in de markt te zetten.
6: Ja. Ja.
7: Maar als we dan kijken welke merken overleven, dan daag ik je ook een beetje uit om buiten je eigen portfolio te kijken. Maar welke Chinese fabrikanten gaan het redden?
5: Ja, ik ken ze niet allemaal persoonlijk. Nee. Maar wat ik zeker weet,
7: niet mogelijk.
5: Ik denk dat BYD, ik denk dat MG en ik denk de fabrikant Geely. Met hun merken Polestar, Lincoln Co., Geely zelf, Zeker.
6: En die hebben er nogal veel. Niet al die merken gaan over. Lotus hebben ze ook nog.
7: Het Stellantis van China.
6: Ja,
7: langzamerhand.
5: Ja. Maar wel met power en wel met visie. En wel met enorm veel geld, denk ik ook, om iets moois neer te zetten.
6: Ja.
5: Ik ben daar best enthousiast over.
6: Ja. BYD doen jullie nog niet, toch? Of wel?
5: Engeland.
6: Ja. Engeland. Engeland.
7: Ah,
6: okay.
7: Kijk.
6: Ja. Ja. Zou je dat hier ook wel willen doen?
5: Onderzoeken we.
6: Ja.
5: Onderzoeken we, ja.
6: Ja. Merk je dan ook verschillen tussen, ik neem aan dat je dan ook met BYD zelf spreekt. Van, je denkt, die Chinezen is één pot nat, maar dat is natuurlijk niet zo. Merk je grote verschillen tussen fabrikanten?
5: Ik denk als je naar BYD en SAIC, is de fabriek van MG en Maxus kijkt. Ah, dat zijn twee grote krachtige fabrieken en die hebben wel dezelfde mindset.
6: Ja?
5: Ja, absoluut.
6: Zijn er grote verschillen tussen de Europese fabrikanten? Want daar zal je ook mee spreken.
5: Heel grote verschillen.
6: Zo, na de uitzending vertel je waar het wat minder goed gaat. Nee,
5: ik vind de Europese fabrikanten moeten eens ophouden om zich te verschuilen achter die Chinese auto's. Want als we echt alles bij elkaar optellen, ondanks dat er veel Chinese merken zijn, vallen die aantallen Ja. Nou, pest mee. Ja. Als je naar heel Europa kijkt, vorig jaar nog geen 400.000 Chinese auto's... Ja. In een markt van 23 miljoen stuks.
7: Ja. Ja. Wij moeten wel eens lachen als we weer eens een krantenkop zien... met het tsunami aan Chinese auto's. Ja. Wat gebeurt er bij jou als je dat leest?
5: Ja, ik word er ook gek van. Ik vind het ook jammer, hè? Want ik vind, als je naar de Europese merken kijkt... die laten zich ook zomaar niet uit het veld slaan. Alleen ik vind het excuus wat dan elke keer gebruikt wordt... de Chinese merken. Kijk, dat als je aangeeft als fabrikant... ik raak markt kwijt in China...
7: Ja.
5: Met mijn Europese merken... omdat de Chinese merken zelf in opkomst zijn... dan snap ik dat.
7: Ja.
5: Maar je mag niet zeggen... door die relatief lage aantallen... totale aantallen van de Chinese merken... daarom red ik het niet in Europa. Vind ik echt onzin.
7: Nee, maar het komt misschien die Europese merken... ook wel een beetje lekker uit om dat te roepen... in Europa, in Brussel. Hè, want de Europese Commissie overweegt importheffingen... nu ook op de Chinese plug-in hybrides. Terwijl ze dat al deden voor EV's natuurlijk. Nou, daar heeft MG zelf last van gehad. Uiteindelijk niet in de prijs... omdat de fabrikant het vergoed heeft. Maar ja, het is een lekkere boodschap richting Brussel... om wat steun te krijgen.
5: Ja, die steun misschien wel. Maar ik denk dat ze zich ook realiseren... dat door die importheffing op die Chinese merken... hun markt in China zelf weer veel moeilijker gemaakt is. En een Chinees die zegt niet van... ik gooi er even 25% bovenop. Die Chinees zegt gewoon tegen hun mensen... joh, het lijkt mij verstandiger om geen Europese auto te kopen.
7: Ja. En daar luisteren ze dan naar.
5: Zijn volgbare mensen.
7: Ja, ja.
5: En dan zie je dat dat in één keer... enorme druk op die aantallen geeft.
7: Ja. Ja.
5: Dus ik denk dat het echt averechts werkt.
7: Ja, want China gaat dus de EU wel terugpakken, maar op een andere manier.
5: Ja.
7: En dus ook met die plug-in hybrides weer.
5: Ja, absoluut.
6: Ja. Hm. Hebben die heffingen op de elektrische auto, hebben die effect gehad?
5: Ja, even.
6: Even.
7: Ja, wat je zei over...
5: Vooral in de mindset bij de klant. Ze worden nu duurder. Nou, en dan moet eerst weer aangetoond worden dat dat niet zo is. En dan krijg je de vertrouwen weer terug. En dan gaat het treintje weer draaien.
7: We hadden het net over de partner in Europa in een bepaald land. Hè, dat belangrijk is, wekt vertrouwen. Het feit dat er steeds meer Chinese auto's in Europa van de band gaan rollen. Hier fabrieken bouwen ze hier. Gaat dat inderdaad ook een effect hebben?
5: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel eerlijk gezegd dat... je ziet nu ook Spanje weer aanschakelen met Chinese auto's, Hongarije. En dan zie je toch in zo'n land van productie... Daar zie je wel
7: vooral in dat land.
5: Vooral in dat land zie je wel heel veel Chinese auto's.
7: Ja, natuurlijk hebben we weer veel meer besproken... met de Van Mossel topman Erik Berkhoff... dan wij in onze radio-uitzending kwijt kunnen. Hoor je allemaal in onze podcast.
6: Ja, podcast. Ja. Zoek die aflevering op in de feed van de Nationale Autoshow... en abonneer je meteen even.
1: De rijimpressie.
7: Wouter test de Polestar 5.
8: Zo, even kijken. Even alles instellen zoals we willen. De drive performance, ja. Yeah. Standard. Steering feel, firm. Suspension feel, firm. Dus we gaan het zo over hebben. Jongens, welkom aan boord van de Polestar 5. Een GT. En is Gran Turismo. En dit is een auto waarmee je lekker lange afstanden kan afleggen. Maar waarmee het ook leuk sturen zou moeten zijn. Ondertussen valt hier van alles om en zo. Maar dat maakt niet uit. En wat Polestar leuk heeft gedaan, is dat ze... Ja, een persreis is het niet echt. Een introductie van de Polestar 5 is een reis van Sweden to the Sahara. Dus ze gaan vanuit Zweden, nou ja, inderdaad echt naar de Sahara rijden, dwars door Marokko. Ik weet niet precies waar ze exact eindigen. Maar ja, heel veel verschillende omstandigheden. Ze gaan vanuit Zweden, nou ja, inderdaad echt naar de Sahara rijden, dwars door Marokko. Ik weet niet precies waar ze exact

0: een sportief randje. Aan de andere kant, het is een GT, dus je moet er ook lange afstanden mee kunnen rijden. Qua lengte en zo, ja, we hebben best een grote auto, 5 meter. Maar we hebben ook best veel ruimte binnenin. Dus als je dit een beetje moet karakteriseren, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dat is een soort Porsche Taycan concurrent. Ja, nee, Taycan is eigenlijk best klein. Zeker op de achterbank. Dus dit is in zekere zin dan ook wat meer concurrent voor Porsche Panamera. Of concurrent voor, ja, in huis hebben ze natuurlijk Lotus Emea. Is natuurlijk ook zo'n, nou ja, power sedan. Maar dit is toch wel weer een net andere koek. Die Polestar 5 die komt er meteen in twee versies. Een eentje met belachelijk veel pk en dan de performance versie met nog meer pk. Nou ja, met elektrische auto's hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Vermogen zijn natuurlijk echt giga. Nou is dit natuurlijk ook weer een auto die best zwaar is. 2500 kilogram. Ondanks dat ze echt veel hebben gedaan om zeg maar licht te krijgen. Niet zozeer koolstofvezel gebruikt. Maar juist ook, ja, materialen waar vlas in wordt gebruikt. Hè, zodat het wat ecologischer is dan koolstofvezel. Maar ja, weet je. Je ontkomt er niet aan. Hè, zo'n groot accupakket. Gaan we het zo ook nog wel even over hebben hoe groot het exact is. Ja, dat weegt gewoon wel wat. Kan er niks anders van maken. Maar voordeel is wel van elektrische auto's. Die elektromotoren, nou, die leveren hun vermogen wel. Dus je hebt de dual motor. Dit is dus de instapper. De instapper. En de instapper van de Polestar 5 heeft, hou je vast, 748 pk en 812 Newtonmeter aan koppel. Ja, dat is best veel. Daarmee haalt hij natuurlijk 250 km per uur. Dan gaan we hier op deze bergweg de route Napoleon niet halen. Sprint naar de 100 voor de dual motor, 3,9 seconden. Onder de 4 seconden. En dat is dus de instapper. Nou, dan denk je, dan is er ook nog een snelle versie. Zeker. De performance versie die heeft 1015 Newtonmeter aan koppel en 884 pk. Ik rij nu in de performance versie. Ah, het is echt zo makkelijk. Zo belachelijk snel. En tot op het punt dat, weet je, auto's als dit rij je zelf ook, zeg maar, makkelijk misselijk in. Maar even inhalen hier. De telefoon vliegt alle kanten op. En die performance versie die haalt ook 250 km per uur. We sprinten er naar 100 in 3,2 seconden. Ah, het is gewoon echt heel, heel, heel snel. Meer performance dan je ooit nodig hebt. Echt absoluut waar. Nou, dan, omdat we zo lekker bezig zijn met cijfers. We zitten inmiddels nog achter een car waar allemaal fietsen op zitten. Die ga ik straks wel even inhalen ergens. En dan kan ik wel even cijfers met jullie doornemen. Accupakket is 112 kWh groot. Lithium-ion NMC accu. Daarvan is 106 kWh bruikbaar. Hè? Dat zien we natuurlijk vaker. Dat niet alles bruikbaar is. Ja. Ford collision warning. Die vond ik iets te enthousiast afgesteld. 800 volt architectuur. Dus dat is gewoon helemaal, weet je wel, de laatste technologie. Bedenk je dat je met 350 kW kan DC snel laden. En dus 10-80% in 22 minuten. Nou ja, weet je, dat is allemaal up to par. Daar word ik best wel blij van. Range hebben we nog niet over gehad. Nou ja, dat is voor de performance versie, omdat die standaard een grotere bandenmaat heeft, 558 kilometer. En de dual motor haalt 678 kilometer. Kijk, dit is ergens natuurlijk best een lastige auto. Want prijskaartje. Fors prijskaartje. Aan de kant, voor zoveel vermogen valt het dan eigenlijk ook wel weer mee. De dual motor is €121.900. De performance €145.300. Dus gewoon een leuke auto. En ik zou zeggen, veel leuker dan ik had verwacht. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Maar wel, als je, zeg maar, de lijn doortrekt van Polestars, ja, dan is dit opeens, zeg maar, echt die echt sportieve randje. Met waarvan ze echt, maar de autoliefhebbers hebben hem gebouwd en hebben allemaal dingen gedaan waar ze zeggen, ja, maar zo is die leuk. En dat is gelukt.
1: Ja, Polestar 5, Wouter, moeilijk segment?
2: Ja, absoluut. Ja, heel moeilijk.
1: Want wedijvert met onder andere de Porsche Taycan.
2: Ja, even los daarvan. Kijk, dit zijn auto's die gauw door de ton heen schieten. Ja. En ver daarboven in sommige gevallen van.

0: welke versie. En je ziet dat die kopers toch vaak ook weer voor een SUV ietsje hoger, ietsje meer ruimte. Ja. Terwijl dit, ja, dit stuurt geweldig. Is heel mooi uitgevoerd. Maar vreemd genoeg ook veel concurrentie. Ja, Taycan, Audi e-tron GT, Lotus Emea, Lucid Air zou je er ook nog bij kunnen voegen. Ja. Wel die echt veel minder sportief is. Maar ja, wel een mooie Halo car. Dat
1: ja,
0: wel.
1: Ja, maar meer dan 120.000 euro.
0: 121.900 euro, dan begint hij bij.
1: Ja.
0: En eigenlijk wil je die performance, want die is dan toch net wel weer even lekker wat scherper en zo. Dat vind ik bij dit soort auto's wel van ja, als je het dan doet, dan wil je wel. Ja, gewoon...
1: Ik kan daar heel flauw bij zeggen voor een veredelde Volvo.
0: Ja, maar dat is het niet. Okay. Nee, dat was mijn kritiek op zeg maar andere Polestars. Ja. Maar hierbij dacht ik echt van nee, dit is gewoon een ander beestje. Hier geven ze veel meer het karakter wat Polestar echt moet zijn. Is dat hopelijk druppelen ze het laatste dat wat meer doordruppelen naar de rest
1: denk je
0: van
1: dat
0: het
1: inderdaad wat meer uit elkaar gaat lopen?
0: Nou, dat zou meer uit elkaar moeten lopen wat mij betreft.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, misschien luisteren ze.
1: Ja, nou, wij blijven lekker naast elkaar lopen. Dit was de Nationale Autoshow, aflevering Luister je terug als podcast.
0: Abonneer je op onze feed, volg ons ook op de socials.
1: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard. 49,58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan is dit de week waarbij je moet luisteren. En hopelijk heb je dat ook al de hele week gedaan. De zomer is misschien ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden. Ik ga dat in ieder geval doen. De vraag, hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week al over. 5 kopstukken, zoals altijd in BNR's Big Five, van sterk de zomer in. En elke dag krijgen we een ander perspectief. Dus we hebben al heel veel gehad als het gaat over gezonde voeding, mentaal sterker zijn, leiderschap. En vandaag ga ik de week afsluiten met Guido Witpen. Hij is investeerder en succesvol ondernemer, want ik wilde heel graag ook een ondernemer in deze uitzending. Hij is adviseur, commissaris bij verschillende bedrijven en coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Ontzettend leuk dat je er bent, Guido. Welkom.
8: Fijn om er te mogen zijn.
7: We kennen elkaar goed.
8: Ja, zeker. Ja.
7: En ik volg jou al heel wat jaren. En ik heb gezien dat jij een hele mooie weg in jouw leven hebt afgelegd. Ja. Waarvan ik denk, dit moet even gedeeld worden. Het is jouw eerste interview, is dat voor jou?
8: Ja, het is mijn eerste interview. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus even spannend. Ja,
7: ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Straks over jouw glansrijke carrière zonder kruiwagens. Je bent self-made. Hoe is je dat gelukt? Maar misschien eerst maar even, je hebt ook met heel veel topbestuurders om tafel gezeten.
8: Ja.
7: Nou ja, nu als commissaris kom je dat ook weer tegen als investeerder, maar ook als ondernemer. Zie je een rode draad als je kijkt waar ze mee worstelen in het werk, in het leven?
8: In het werk, in het leven. als het goed is, is die werk een onderdeel van je leven. En wat, ja, mensen hebben heel veel vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Waar ze wel een antwoord op zouden willen krijgen.
7: Ja.
8: Maar vaak ook niet de moed hebben om het te vragen. Of te delen dat ze dat probleem hebben. En daardoor daarmee blijven lopen.
7: Ja.
8: En mijn ervaring is wel, als je er lang mee blijft lopen, krijg je er ook meer last van.
7: Ja, en zie je dan bepaalde dingen waar ze met name dan last van hebben? Is een soort rode draad?
8: Ja, toch ook wel onzekerheid. Dat er van je verwacht wordt dat je alles weet en dat je op alles een antwoord hebt. En dat dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is.
7: Ja.
8: En dat je moed nodig hebt om mensen daar deelgenoot van te maken en met elkaar naar een oplossing te kijken.
7: Ja, dus als je nu topbestuurders zou adviseren een spiegel voor te houden in de zomer of een bepaalde vraag aan zichzelf te stellen, welke zou dat dan zijn?
8: Welke vraag zou dat zijn? Zit je op de juiste plaats?
7: Ja.
8: Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is, wat ga je dan daaraan doen?
7: Ja.
8: Blijf je erin hangen of neem je het besluit om het anders te gaan doen?
7: Ja. En je dus ook kwetsbaar durven opstellen eigenlijk.
8: Ja. Naar jezelf en naar je omgeving.
7: Ja. We gaan ook later dit uur praten over het jetset-leven wat jij hebt geleid. En misschien nog deels ook wel een beetje leidt. Het leven van de miljonairs, waar vele mensen van dromen. Ja. Met grote boten en lekkere lunches. Is het terecht dat mensen daarvan dromen? Of wil je ze uit de droom helpen?
8: Nou, ik wil ze wel uit de droom helpen. Kijk, het is natuurlijk leuk om ergens op een feestje te staan. Laten we daar gewoon heel helder in zijn. Maar het is niet het enige wat het leven waardevol maakt.
7: Ja.
8: Het is leuk en ook niet meer dan dat. En elke dag een feestje is geen feestje. Dus mijn ervaring is, ik heb het meegemaakt en ik heb ervan genoten. Maar ik zie er ook de relativiteit van. En het is een klein onderdeeltje van je leven wat erg uit wordt vergroot. Maar er zijn andere onderdelen zijn uiteindelijk veel belangrijker.
7: Ja, daar komen we straks uitgebreid op. Eerst wil ik even praten met jouw weg naar succes. Want het bijzondere bij jou is, je bent ook zelfmeet.
8: Ja.
7: Geen kruiwagens gehad. En eigenlijk als je kijkt, je hebt uiteindelijk de top van de corporate bereikt. Dat was ook bij verzekeraar Riaal onder andere. Ja. Je bent succesvol ondernemer geweest. Maar dat hebben ze niet gedacht toen jij, denk ik, op de lagere school zat.
8: Nee, dat denk ik niet. Nee?
7: Nee? Wat voor jongen was jij?
8: Wat voor jongen was ik? Ik denk dat ik een vrij rustige jongen. Ingetogen. Moest mijn best doen om het allemaal een beetje bij te houden. Ik ben dyslectisch. En dat werd in die tijd niet herkend. Dus dat werd gewoon simpel vertaald als dom. Je kan met een aantal dingen niet mee. Dus dan zetten we hem aan de zijkant. Dus ik heb zelf dat uiteindelijk moeten ontdekken. Dat mijn makker was. En hoe daarmee om te gaan.
7: Jeetje, hoe lang heb je daarvoor gedaan om dat te ontdekken?
8: Nou, ik denk dat ik daar pas achter kwam toen ik een jaar of... toen ik ging werken eigenlijk, toen liep ik daar wel tegenaan.
7: Ja.
8: Ja.
7: Wat gebeurde er toen?
8: Nou, het schrijven van een brief was voor mij gewoon ingewikkeld. En het schrijven van een brief zonder taalfouten was nog ingewikkelder. En voordat iemand echt eerlijk tegen je durft te zeggen, joh, misschien is het toch wel handig dat je het iemand anders laat lezen voordat je het verstuurt. Daar kom je eigenlijk te laat achter. En toen ik dat wist en me daarvan bewust werd, heb ik er ook wat aan gedaan.
7: Ja.
8: Door zelf kritisch ernaar te kijken. We kregen spellingcontrole, wat natuurlijk enorm heeft geholpen.
7: Ja,
8: ik heb altijd gevraagd om mensen, voordat ik iets verstuurde, het even wilde nalezen.
7: Ja, ja, maar dat is ook ontzettend moedig om dat te doen. Want we hebben ook vaker dit soort onderwerpen bij de hand gehad. Durf het maar te zeggen dat dit je probleem is, toch?
8: Nou ja, het begint altijd dat je het eerst moet weten dat het je probleem is. En als je het dan weet, dan is het de volgende vraag. Ja, doe je er wat aan of doe je er niks aan?
7: Ja.
8: En ik heb er gewoon bewust voor gekozen om het gewoon transparant te maken.
7: Ja.
8: En ook hulp te vragen van, joh, luister, ik heb daar gewoon hulp bij nodig, want alleen red ik het niet.
7: Nee. Ja. En dat is misschien ook wel een les van succes. Ja. Als je iets niet kan, maak het kenbaar, deel het en vraag om hulp. Hè? Ja. Zo simpel kan het uiteindelijk zijn. Heeft het je ergens ook gekrenkt? Want dit is natuurlijk afschuwelijk. Als je dyslexie hebt, dan kan je er dus niks aan doen. En er zijn allemaal methodes om daar dan mee om te gaan. En dat ze dan op school je eigenlijk gewoon neerzetten als dom.
8: Ja, maar goed, op dat moment ben je je daar niet van bewust. Het is ook niet alleen maar negatief. Ik moet je zeggen, ik heb er ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat ik,
7: goed zo.
8: Dat ik dyslectisch ben.
7: Ja.
8: Dus het heeft me ook wel geholpen. Maar voordat je weet dat je het ook kan misbruiken, daar gaat wel tijd overheen. Dus,
7: Ja, maar was het ergens, voelde je ook daardoor gekrenkt? Of heb je daar later nog last van gehad?
8: Nee,
7: dat niet.
8: Nee.
7: Dat is uiteindelijk ben je dus naar de tuinbouwschool gegaan.
8: Ja. Ja, ik heb middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool gedaan.
7: Ja.
8: Want daar waren de talen minder belangrijk. Dus daar kon ik gewoon mijn ding doen. Ja,
7: ja, ja. Wanneer kwam je erachter, er zit meer in mij?
8: Ja, nou, ik heb altijd wel ambities gehad. Dus, en ik heb ook het aangepakt. Ik ben gewoon maar begonnen. En waar begin je dan aan? Dat weet je ook niet precies.
7: Ja.
8: En trial and error. En op een gegeven moment kom je erachter waar je onderscheidend goed in bent. Hè. Heel veel dingen kan je gemiddeld. En een aantal dingen kan je ondergemiddeld. Maar je kan ook een aantal dingen, of hopelijk iets bovengemiddeld.
7: Ja.
8: En ik heb eigenlijk wel altijd geprobeerd in mijn kracht te blijven. Dus met mijn talent iets te doen en niet met mijn tekortkoming. Dus ja. De ambitie om leraar Nederlands te worden, die heb ik nooit gehad.
7: Nee, dat begrijp ik van waar je vandaan kwam, ja.
8: En, dus ja, en toen ben ik maar gewoon begonnen. En learning by doing.
7: Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel echt in die top terechtgekomen. Ja. Ja. Is er een cruciaal moment geweest dat je dacht, ik ga voor het hoogst haalbare?
8: Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor het hoogst haalbare gegaan van dat moment, waarbij ik niet wist wat uiteindelijk het hoogst haalbare zou zijn.
7: Ja.
8: En wat ik daar altijd in heb laten doorwegen is of ik mezelf gelukkig ben voel. Heb ik het gevoel dat ik het kan? Als ik het moeilijk vind, vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin om iets te doen waarvan ik zeker weet dat ik het niet kan. En daarmee...
7: Ik ben jaloers op jou. Ja. Had jij dat echt al zo vroeg? Dat je dacht, ik doe alleen wat ik leuk vind?
8: Ja, misschien ook wel een beetje eigenwijsheid. Dat je, nou, niet alleen wat ik leuk vind, maar ik heb ooit eens een keer werd ik gevraagd om een voor een board, een internationale board, een presentatie te geven in het Engels. En in die tijd was mijn Engels, zeker mijn zakelijk Engels, was onder de maat. Maar ik dacht, ik moet het toch doen, want er is ook wel maar de kans om al die mensen te ontmoeten die in die board zitten. En het was een grote internationale board. En dat heb ik toen gedaan en ik heb me heel goed voorbereid. En uiteindelijk was dat super spannend. En de mensen hebben begrepen wat ik wilde vertellen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik vond het niveau is gelukkig wel wat beter geworden.
7: Ja, het was een beetje de Van Gaal methode of zo.
8: Ja, ja, gewoon doen.
7: Ja.
8: En uiteindelijk zat ook een Amerikaan bij die uiteindelijk zei, joh, vertel gewoon je verhaal zoals je het wilt vertellen.
7: Ja.
8: En als we je niet verstaan, dan melden we ons wel. Maar tot nu toe heb ik alles verstaan.
7: Ja.
8: Ja, dat gaf mij net dat steuntje in de rug wat ik nodig had.
7: En als je dan zegt, succesboeken, is dat dan ook steeds het ongemak opzoeken? Steeds weer proberen je voor jezelf de grens te verleggen?
8: Ja, ja, dat is het wel. Steeds dingen doen waarvan je denkt, dit is een uitdaging. Hier leer ik wat van. Hier word ik geen beter mens van, maar ik leer er wel wat van.
9: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast vandaag is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer. Heeft intussen zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht. Schaapjes op het droge. En natuurlijk, ja, dat is een heerlijk leven. Je begon ooit onderaan in die verzekeringswereld. Uiteindelijk heb je het tot de top gebracht bij verzekeraar Reaal. Hoorde je er dan ook echt bij als je kijkt? Hè? Je hebt dan in dat corporate wereldje de jongen van de tuinbouwschool met dyslexie en alles wat je erbij beschreven hebt, hoorde je erbij?
8: Ja, nee. Als het gaat over met elkaar prestatie neerzetten, dan hoor ik er zeker bij. Was ik onderdeel van het team en daar heb ik ook altijd mijn rol in geclaimd. Mijn achtergrond was duidelijk een heel andere achtergrond. Ik heb dus niet gestudeerd zoals mijn collega's allemaal hadden gedaan. En dat voelde voor mij ook wel dat ik een stuk miste. En dat heb ik wel geprobeerd in te halen door je te verdiepen in de achtergronden van je collega's. Maar ja, dat blijft altijd een verschil. Ik ben geen academ.
7: Hey, en hoe lieten ze je dat merken dan? Ben je dan toch een beetje een outcast?
8: Ja, bij sommige onderwerpen heb je gewoon geen aansluis. Kijk, bij het studentenleven, daar kan ik vrij kort over zijn. En dat was voor hen een belangrijke periode in hun leven. En, dus ja, dan laat je dat onderwerp lopen. En dat heb ik ook wel geleerd. Als het niet mijn onderwerp is, dan hoef ik er ook niks mee.
7: Nee.
8: En dat doe ik er ook niks mee.
7: Nee, en dat zeg je heel gemakkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je ergens raakt. Want je was heel succesvol in wat je deed. En dat werd ook gezien. Ja. En toch hoorde je er niet echt bij.
8: Ja, nou ja, goed, dat is wel iets waar je mee leert omgaan. Ik heb ook altijd gedacht, moet luisteren, ik zit hier omdat ik iets kan wat een ander niet kan. En daar zijn ze heel erg blij mee. Maar als het blijkt dat dat dan niet meer is, dan is de vraag, wat doen ze dan met me? Heb ik me dan verhuurd tot de dag dat het goed ging? Of heb ik dan nog iets opgebouwd waarbij ik ook credits heb?
7: Ja, en wat was het dan? Wat dacht je dan?
8: Nou, dan dacht ik altijd, nou, daar moet ik voorzichtig in zijn. Ik reken elke week af, of elke maand af. En dan zie ik het wel.
7: Ja.
8: En niet in het gevoel dat het me achtervolgde. Maar wel dat het een stuk realiteit was. Zeker als je... Ik heb me altijd heel erg veel bezig gehad met veranderingen. Verandering van organisaties. Ja. Dat is altijd spannend. Mensen vinden daar wat van. Zeker in het begin heb je veel weerstand. Dan komen de mensen ook luisteren kritisch en kijken kritisch. En als het dan goed gaat, dan heb je opeens heel veel medestanders. En dan roept iedereen, ja, ik wist het wel. En ik heb er altijd vertrouwen in gehad. Maar zo zit het wel in elkaar. Het is betrekkelijk, ja.
7: Ja, succes ook is betrekkelijk. Je wist dat je er elke dag eigenlijk voor moest vechten. Uiteindelijk besefte je waar je goed in was. Je besefte ook waar je niet goed in was. Ja. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Dat hoorde ik ook een beetje gisteren ook weer in het gesprek met Ray Klaasens terug. Volgens mij delen jullie best wel veel dingen in hoe je naar het leven kijkt. Waar kwam je achter waar je uiteindelijk echt goed in was?
8: Ja, door het te doen. Ik ben zelf mee, dus ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Ik heb ook veel dingen gedaan waarvan ik kon concluderen dat het niet onderscheidend was. Ja, dat ben ik dan minder gaan doen. En hetgeen waar ik goed in was, heb ik verder mogen ontwikkelen.
7: Wat was dat? Waar was je goed in?
8: Nou, ik denk mensen verbinden. Dat ik mensen in de kracht kan zetten. Mensen dingen kan laten doen in de samenwerking waarvan ze eigenlijk niet wisten dat ze het konden. Maar door het te doen, daar een enorme bevrediging uit halen. En met dat gevoel ze ook ruimte geven om dat te doen. Met elkaar iets bijzonders creëren.
7: Ja, ja. Ja. En misschien ook de wil om te winnen?
8: Ja, een van mijn credo's is altijd, ik ben niet van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik doe het om te winnen. Ja.
7: Ja, want dat is wel grappig. Mijn man René, die heeft heel lang... Jij was heel lang zijn baas.
8: Ja, zijn collega.
7: Collega zeg je dan. Maar feitelijk was jij en uiteindelijk is hij... toen jij wegging is hij directeur geworden. Zo gaan dingen ook in het leven. Maar hij zegt, wat jij echt uitzonderlijk goed kon, was de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken. En ook een bepaalde sfeer neerzetten. Een sfeer van vertrouwen, maar ook dat het ontzettend leuk was. Als jij managers coacht...
8: Ja.
7: Zie je dan dat dat vaak ontbreekt? Dat ze dat kunnen bereiken?
8: Ja, ik geloof in dat je mensen veel verantwoordelijkheid moet geven en vrijheid moet geven om het op hun eigen manier te doen. Daar worden mensen ook beter van. Dan krijgen ze ook kans om te groeien. En als ze je nodig hebben, moet er een sfeer zijn dat ze het je durven te vragen. En de cultuur is heel belangrijk waarin je dingen doet.
7: Ja.
8: Ik geloof erin dat je... Als er geen angstcultuur is en er is een grote mate van vrijheid en je hebt intelligente mensen die graag willen, heb je geselecteerd. Ja, dat er dan al heel veel automatisch op zijn plaats valt.
7: Ja, maar hoe creëer je een goede cultuur? Want dat is ongeveer de moeilijkste ding. Hè? Je kan heel veel in structuur veranderen, maar hoe doe je dat?
8: Ja, ik denk dat je moet er zijn als je er moet zijn. En heel vaak hoef je er niet te zijn, omdat dan loopt het wel. En het gaat van A naar B. Maar er zijn ook spannende momenten. En die spannende momenten zijn de momenten dat iemand op je moet kunnen bouwen. Ik heb daar een voorbeeld van. Als je een kind boven aan de trap zet en je staat zelf beneden en je opent je armen, dan denkt het kind dat het veilig is om te vallen. Maar dan is het wel de bedoeling dat je het kind opvangt. En dat zo zie ik het ook in het bedrijfsleven. Als je mensen de vrijheid geeft om te springen, dan moet je wel zorgen dat er een vangnet is. En daar moeten ze ook vanop aan kunnen.
7: Ja.
8: En als dat dan niet zo is, dan springen ze gewoon niet.
7: Nee.
8: Dat is trouwens ook heel verstandig.
7: Ja, en hoe deed jij dan dat vangnet creëren? Je ving ze op, maar op welke manier?
8: Ja, nou, door jezelf ook kwetsbaar op te zetten, ook op te stellen. En dat je ook aangeeft dat jij ook niet alle dingen weet. De wijsheid in pacht hebt. En met mensen dingen te delen. En dan groeit dat vertrouwen. Vertrouwen is iets wat moet groeien. Het is niet dat ik zeg, joh, ik ben te vertrouwen. Die hebben we ook, hè?
7: Ja.
8: Die zeggen dat 10 keer achter elkaar.
7: Ja.
8: En dan ga je denken, god, is die nou niet te vertrouwen? Maar vertrouwen, dat groeit, dat moet je verdienen.
7: Ja.
8: En dat blijkt, bij jou kan het op een heel andere manier groeien dan dat het bij mij groeit.
7: Ja.
8: En uiteindelijk, als je dat met elkaar deelt, en er komt een keer een situatie dat het getest wordt, En je haalt de test ook nog een keer. Ja, dan wordt het steeds mooier.
7: Ja. Ben jij ook snoeihard?
8: Ja, ben snoeihard. Ja? Ja. Ja? Ja, en snoeihard, ik ben wel duidelijk.
7: Ja, ja. Ja. Ja, want dat vond ik zo mooi gisteren wat Ray Klaasens, ex-commandoleider, benoemde, die allemaal in het bedrijfsleven ook actief is. Ja. Dat je vaak ook bij corporates merkt dat ze heel veel chique woorden gebruiken. Ja. Allemaal geleerd ook tijdens het studentenleven, waar we het net over hadden. Maar dat ze eigenlijk de roze olifant in de kamer daarmee niet benoemen. En dat dat heel erg tegenwerkt.
8: Ja, en dat ongemakkelijk is. Ja. En uiteindelijk niet bijdraagt aan je doel. En bij mij heeft het doel altijd wel centraal gestaan. Dus over het doel gaan we niet zoveel discussiëren. Dat hebben we met elkaar benoemd en daar waren we het over eens.
7: Ja.
8: En dan vervolgens is de weg ernaartoe. Daar is een grote maat van vrijheid om dat te doen. Waarbij het eigenlijk ook altijd wel zo is, naarmate je dichter bij je doel komt, zijn er minder wegen die naar het doel leiden. Dus dan wordt het gewoon weer wat spannender. Dus, maar, ja,
7: gaan mensen daar goed op?
8: Ja, daar gaan mensen goed op of ze gaan er niet goed op. Dat is ook, het hangt ook eraf van je eigen ambitie af.
7: Ja.
8: Als daar mensen zijn die zeggen, ik vind het hartstikke belangrijk dat ik 8 uur per dag aan het werk ben en dat ik daar mijn brood mee verdien. En voor de rest vind ik het prima, heb ik andere dingen.
7: Moet je niet bij Guido zijn?
8: Nee. Dus als je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken en ook de prestatie boven het maaiveld wil laten uitsteken, ja, dan zal je er wel iets extra's voor moeten doen.
7: Ja.
8: En dat is geen verplichting, hè, als je het niet doet.
7: Nee, want dat is denk ik ook de weg naar succes uiteindelijk. Ja. Heb jij er dingen voor moeten opgeven om ook dat succes te bereiken?
8: Jazeker.
7: Ja. Maar wat heb je moeten opgeven?
8: Nou, ik ben 2 keer getrouwd geweest, dus niet alles ging goed. Je hebt een bepaalde discipline nodig. Je moet ook tegen dingen nee durven zeggen. Dus het is niet alleen maar ja, het is ook nee. En het zijn ook soms dingen waarvan je denkt, ja, god, vind ik best wel leuk. Maar die passen dan niet in. Dus, ja, de prioriteit hebben. Er moet iets gebeuren. En het is 6 uur. Gaan we door of gaan we naar huis?
7: Ja.
8: Nou, wij gingen altijd door.
7: Ja.
8: En als het 10 uur werd, was het prima.
7: Misschien ook hard geleefd op je lichaam daarmee?
8: Ja, ik heb altijd wel veel gesport.
7: Ja.
8: Ik ga van een gezonde geest en een gezond lichaam uit. Dus zeg maar, het begin van mijn carrière stond ik 's morgens om 6 uur op, ging ik eerst zwemmen. En vervolgens stapte ik in de auto. En toen reed je nog overal naartoe en toen had je nog je teams.
7: Ja.
8: En dan 's avonds kwam ik thuis en dan ging ik altijd nog wel even fietsen of hardlopen.
7: Ja.
8: Ja. Nou, is dat overdreven? Misschien wel een beetje. Maar ik moet je zeggen, het heeft me ook wel veel gebracht.
7: Ja, je hebt het ook nodig om dat te doen. Uiteindelijk, toen je 55 was, besloot je ondernemer te worden. Veel mensen denken dan rustig afbouwen. Hoeveel jaar moet jij nog tot je pensioen?
8: Ik was 48, toen werd ik
7: ondernemer. Oh, 48, ja. Excuus. Waarom dacht je, ik moet iets nieuws beginnen?
8: Ik had het altijd. Het was altijd al een ambitie van mij. Ik ondernemen, ja, vind ik het zelf doen, dat leek me toch wel heel, heel leuk.
7: Ja.
8: Maar wat mij niet leuk leek, is om ergens op een zolderkamertje in mijn eentje te zitten met een telefoon. En dan iets op te starten vanuit niks.
7: Ja.
8: Dat was niet mijn ding. En ik heb altijd gezegd, als ik een bedrijf zou kunnen kopen, dan. En liefst met iemand samen, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Met Hans Wilkes. Ja, dat lijkt me superleuk.
7: Ja.
8: En die kans deed zich voor. Ik werkte toen bij Real en ik had een zakenrelatie die mij opbelde. Die zei, joh, heb jij wel memoranda gemaakt voor verkopen van bedrijven. En ik wil mijn bedrijf verkopen. En ik ben bij mijn accountant geweest en die vraagt heel veel geld om dat te maken. En ik ben grote klant van je, dus jij moet dat voor mij voor niks doen. Nou, het laatste, dat zie ik niet helemaal.
7: Nee.
8: Maar ik vind het best leuk om je te helpen. En ik vind het ook leuk om het te maken. En toen ben ik het gaan maken. En toen zat ik die spreadsheets in elkaar te draaien. Toen dacht ik, dat is echt wel een heel mooi bedrijf. En toen heb ik mijn collega gebeld. Zei, volgens mij komt er nu een kans aan. Als we inderdaad samen willen ondernemen, moeten we nu doorpakken. En dat hebben we gedaan. En met hulp van een paar investeerders hebben we dat bedrijf kunnen kopen.
7: Ja, dus eigenlijk moest je helpen om het bedrijf te verkopen.
8: Ja,
7: en uiteindelijk
8: ik heb het gekocht.
7: Kocht je het dus uiteindelijk zelf.
8: Ja.
7: Dat was uiteindelijk een soort groothandel van verzekeraars, hè, geloof ik.
8: Ja, de service providing heet dat.
7: Ja.
8: En het was alles rond het proces wonen. Wij verzorgden hypotheekgelden. Het administratieve proces richting notariaat. We verkochten ook verzekeringen daarbij. Dus het pakketje. En dat deden we voor, en dat waren daar echt een groothandel in. Dat deden we voor tussenpersonen.
7: Ja.
8: En doordat wij groots inkochten, konden tussenpersonen daarvan van profiteren.
7: Ja.
8: Hadden betere condities.
7: Ja.
8: En daarmee hadden wij ook bestaansrecht.
7: Ja, ja, en het ging sky high. Uiteindelijk hebben jullie het voor heel goed geld verkocht. Ja. Dat voelde als Olympisch goud?
8: Ja, dat voelt wel als Olympisch goud. Hè. Je doet iets en je krijgt op een gegeven moment, daar word je voor beloond met geld.
7: Ja.
8: En ik vergelijk het altijd een beetje met het Olympisch goud, dat je de medaille krijgt omgehangen. Je staat op het schavotje en het wordt voor je geklapt. En uiteindelijk houdt het klap op, de mensen gaan naar huis, het licht gaat uit in het stadion en jij staat daar nog op met je medaille. En dat is een hele mooie medaille, daar wil ik ook niks van afdoen. Maar het is ook alleen maar een medaille. En die dag daarna moet je ook weer dingen gaan doen. Maar wat je deed, doe je niet meer, want dat heb je verkocht. Dus je begint eigenlijk weer op nul.
7: Ja, ja. En hoe voelde dat?
8: Onwennig.
7: Ja.
8: Onwennig. Opeens riep iedereen tegen mij, je bent investeerder. Toen dacht ik bij mezelf, zo kan je het noemen, maar ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen. Meestal kies je voor een beroep, hè?
7: Ja.
8: En dit beroep werd me gewoon in de schoot geworpen. Had ik er verstand van? Eigenlijk ook niet. Maar ik moest daar wel wat mee. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet de passie zoals ik mijn bedrijf heb gerund.
7: Ja, en waarom, heel cliché, misschien veel geld toch echt niet gelukkig maakt, daarover ga ik zo meteen praten. Met dus intussen investeerder Guido Witpen, die na de verkoop van zijn bedrijf eigenlijk niet meer hoefde te werken. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud-collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard, 49-58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Gerards. Over de werking van ons brein. Het grote belang van herstelmomenten wil je succes boeken. En zij zei eigenlijk, zat een heel mooie metafoor. We moeten meer de zebra zijn in plaats van altijd die leeuw te willen zijn. Dit is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Guido Witpen, investeerder, commissaris, succesvol ondernemer. En hij coacht ook managers en directies. Als ik die tekst van Elke uitspreek, dat we ook af en toe die zebra moeten zijn. Je hebt naar het gesprek geluisterd ook met Zeker. Elke. Herken je dat? Is dat belangrijk?
9: Ik denk het wel. Een zebra leeft in de kudde. Dan moet je je aanpassen aan de kudde. Om met elkaar een beetje vol te houden. Die leeuw die zit ook wel in een groep, maar die is toch veel kleiner. Altijd de leeuw willen zijn. Is volgens mij niet altijd even effectief.
8: Nee. Heb jij wel eens bij jezelf bemerkt dat je continu in die leeuwrol zat? Ook met dat willen winnen en altijd maar...
9: Nou, ik denk zeker in het begin van mijn carrière dat ik vooral de leeuw was en niet de zebra. Omdat ik zo graag wilde winnen en daar ook wel een beetje door verblind was. En ja, dat moest gewonnen worden. Ja. Koste wat kost. En het maakte eigenlijk niet uit.
8: Ja.
9: Er moest succes komen.
8: Ja.
9: Waardoor het niet makkelijker werd. Maar voordat je dat in de gaten hebt, moet je een aantal keer gewoon op je neus gaan.
8: Ja. En dan, nou, laten we maar kijken waar jij op je neus bent gegaan. Want ik wil het nog met je hebben over zingeving. Maar ook waarom succesvol zijn toch niet altijd genoeg is. We waren net op het punt gebleven in het eerste half uur dat je jouw bedrijf had verkocht samen met jouw partner. Dat betekende dat je binnen was. Is dat trouwens nog raar om daar zo... doen mensen daar raar over als je dan binnen bent?
9: Ja, mensen vinden daar wel wat van.
8: Ja.
9: Als het goed is, vinden je vrienden het leuk. En de rest vindt er wat anders van. Of kan er wat anders van vinden. Wordt wel anders naar je gekeken. Komt ook omdat je andere keuzes kan maken. Die je vaak ook wel maakt. Om dat dan weer te delen met mensen die dat event niet hebben meegemaakt, is best wel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet voor hun hoofd stoten. Dus het geeft ook een stuk eenzaamheid. In de zin van, ik kan het wel, jij kan het niet.
8: Jaloezie misschien ook bij sommigen?
9: Ja, die zullen er ook best wel zijn. Maar ook los van de jaloezie. Je moet je wel bewust van zijn dat het in materiële zin anders is dan het was. Maar voor de rest ben je niet veranderd.
8: Ja.
9: En de kunst is ook om dat zo te houden.
8: En dat werd wel een uitdagende reis, zullen we maar zeggen. Daar ben je ook altijd heel open over. En wil je hier ook vertellen. Uiteindelijk kwam jij in dat jetset-leven terecht. Ja. En wat doe je dan in een jetset-leven? Een huisje in Zuid-Frankrijk.
9: Ja, dat hoort allemaal bij, hè?
8: Ja. En wat hoorde er nog meer bij?
9: Ja, veel. Ik heb de zomermaanden jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Het leven in Zuid-Frankrijk is vakantieleven. Dus het maakte mij ook niet zoveel uit of het maandag was of zondag. Het was 7 dagen gewoon vakantie. En dat hield vooral in dat je dingen dagelijks deed die andere mensen alleen 14 dagen per jaar op een vakantie doen. En dat is naar het strand, lunchen, met vrienden leuke dingen doen. Als je in het buitenland woont, komen er ook veel mensen bij je op bezoek. En die komen niet een avondje, maar die komen een paar dagen. Daar zorg je dan voor. Dus ja, je hebt toch een heel ander leven dan dat je had.
8: Ja.
9: Je krijgt een nieuwe sociale omgeving. Hè? Mensen die ook in dezelfde omstandigheid zitten, maar er ook vaak anders mee omgaan. Je moet stevige schouders hebben om de wilde te kunnen dragen.
8: Want kunnen mensen soms niet die wilde dragen? Wat bedoel je daarmee?
9: Wat je ziet als je 's morgens om 11 uur al aan de drank zit en je houdt dat tot, zeg maar, 's avonds laat vol. En je doet dat elke dag, dan wordt het een probleem. En dat zie je toch ook wel veel in die omgevingen, dat mensen gewoon daarin vervreemden van zichzelf. Ook meegaan in de meer, nog meer en het meest. Waarbij er altijd wel iemand is die meer heeft. Het is een onhaalbaar target. Het is een worst die voor je wordt voorgehangen waar je nooit bij kan. Daar kan je heel onrustig van worden.
8: Ja.
9: Dan geniet je ook niet meer van hetgeen wat je hebt. Maar dan ben je vooral bezig met te kijken wat de volgende stap is. Hoe je die kan bereiken.
8: Ja, ik zei al aan het begin van de uitzending, wij kennen elkaar goed. En ik heb jou ook in, niet in alle jaren gevolgd. Ik heb op een gegeven moment, we kennen elkaar 15 jaar. Hè?
9: Ja.
8: En ik heb ook gezien hoe jij heel erg veranderd bent als mens. En een van de gesprekken die wij ooit ook met elkaar hadden, is dat je eigenlijk beschreef, op het moment dat je dan binnen bent, dan, sommige mensen kunnen niet meekomen. Hè? Ja. Dat beschreef je net. Dus je krijgt een soort nieuwe omgeving waar je in komt. Maar er is altijd iemand die een nog mooiere auto heeft. En er is iemand die een nog grotere boot heeft. Ja. En er is dan iemand die een heli heeft. Dus je begint weer. De wedstrijd begint gewoon weer helemaal opnieuw. Hè? Je was net bij dat Olympisch goud. Ja. Je stond op het podium. Het applaus was opgehouden. En eigenlijk begon de wedstrijd weer opnieuw.
9: Ja. De kunst is daar, voor mij was het in ieder geval de kunst om daar geen wedstrijd van te maken.
8: Ja.
9: En ik heb ook, toen ik mijn bedrijf verkocht, heb ik mezelf voorgenomen om niet het nieuwe doel in mijn leven te laten zijn het verdubbelen van mijn vermogen, maar vooral om van mijn vermogen te leven en daarvan te genieten.
8: Ja. Maar in alle eerlijkheid, had je dat in het begin of werd je toch ook een beetje meegesleurd door
9: je wordt gewoon meegesleurd, tuurlijk.
8: Ja.
9: En het is ook leuk, dus laten we dat ook benoemen. Het is natuurlijk leuk om ergens gezellig aan een mooie tafel te zitten eten, met vrienden, s'avonds op pad te gaan. gaan. Het is natuurlijk leuk.
8: Mooie vrouwen.
9: Mooie vrouwen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die zijn er opeens ook veel meer. Ja,
8: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Waar kwam voor jou op? Kan je uitzoomen op zo'n moment? Kan je kijken naar je eigen leven dan? Je wordt meegezogen van wat zijn we hier aan het doen?
9: Nou ja, wat altijd helpt als iemand daar nog verder in doorslaat dan dat jij erin doorslaat. Ja. Ja? Dat je dan denkt, nou, die kant wil ik toch echt niet op. Dat gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat ik mezelf blijf en dat ik ook de dingen blijf doen waardoor ik de kans op oud worden vergroot. Hè? Want uiteindelijk is dat hetgeen wat je steeds meer bezighoudt. Is dat je gewoon gezond blijft. De rest is redelijk geregeld, maar je gezondheid...
8: Ja, kan je ook deels kopen, maar toch niet alles.
9: Nee, niet alles. Nee, zeker niet. Dus ja. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
8: Ja, dus het was de gezondheid. Je beschreef net mensen die dan inderdaad al om 11 uur aan de champagne zitten. Ja. En daarna nog allemaal sterke dranken ook nog eroverheen. Hè? Dat gaat dan zo'n hele dag door. Dat wilde je niet. Maar was het ook een soort mentale battle? Want weet je, dat alleen maar willen winnen, wat jij dus ook met je meedraagt. Maar dan alleen maar meer, nog meer.
9: Ja. Toen ik verhuisde naar Zuid-Frankrijk voor een gedeelte van het jaar, was mijn droom uiteindelijk om in Zuid-Frankrijk iets op te bouwen. En dat kan je vergelijken met Villa Velderhof. Hè? Dat je mensen uitnodigt voor een paar dagen. Dat je ze een moment rust geeft, een moment van reflectie. En dat ze weer teruggaan naar daar waar ze vandaan komen. En dat ze een gevulde rugzak hebben. En het allemaal weer krachtiger, positiever inzien. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een coachingsopleiding gedaan bij Authentiek Leiderschap.
8: Ja.
9: Om daar ook gewoon wat theorie aan te kunnen toevoegen. En dat heb ik ook gedaan, mensen ontvangen in Frankrijk. Wat je wel merkt, dat het op een gegeven moment ook weer een beetje verwatert. Althans bij mij.
8: Ja.
9: Dus dan werden de dagen dat de mensen er waren, was niet alleen maar goede gesprekken, maar ook gewoon gezelligheid.
8: Ja, weer die lunches.
9: Ja, dus daar heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, dit is wel voldoende.
8: Ja.
9: Dus maar ik ben wel bij. Als nieuw levensdoel ben ik gaan coachen en gaan trainen.
8: Ja.
9: En dat doe ik nog steeds. Ja. Niet dagelijks.
8: Nee, daar komen we straks nog uitgebreid op. Want ik wil ook graag dat je nog wat de leiderschapslessen meegeeft. En hoe je bij authentiek leiderschap en vooral ook een goed mens wordt. Ja. Maar uiteindelijk dat meer. Was dat iets wat je begon te raken? Dat je dacht, maar dit is het leven niet.
9: Nee, maar daar kom je vrij snel achter, hoor.
8: Ja?
9: Want de mensen zijn daar toch wel heel zichtbaar en open in om van het is nooit genoeg, hè? Je hebt iets. En ze zijn al bezig om uit te leggen wat het volgende is. Dat is zo zichtbaar, daar kan je gewoon niet omheen.
8: Dus, nee.
9: En dat moet bij je passen. Als iemand zegt, ik vind dat heel belangrijk, dan moet je het vooral doen.
8: Wat past er niet aan voor jou? Dat, hè, want dat gaat dan, neem ik aan, het waren gesprekken over de volgende boot.
9: Het is voor mij nooit een levensdoel geweest. Voor mij te oppervlakkig. Het gaat over materie, het gaat niet over mensen. En dat voegt voor mij dan niks meer toe. Als ik iets heb wat ik mooi vind, ben ik daar blij mee.
8: Ja.
9: En daar geniet ik daarvan.
8: Ja.
9: En of een ander iets moois heeft of minder mooi, ik vind het prima. Maar het boeit me voor de rest niet.
8: Nee. Dus daar kom je dan van een koude kermis uiteindelijk thuis. Ja. Wat ik ook een mooie tekst vond. Want op een gegeven moment heb je ook besloten om heel veel weg te doen. Is dat er altijd iets kapot gaat. Als je heel veel auto's hebt en een mooi heel huis materie, in Zuid. Ja. Heel veel materie. Dan ben je heel druk bezig om dat een beetje te managen.
9: Ja. Ja. Ik had in Frankrijk geloof ik 9 toiletten. Die kunnen dus 9 toiletten kapot. Ja?
8: 9 toiletten.
9: En die gaan niet allemaal tegelijk kapot. Maar ik kan je vertellen, er gaat regelmatig wel 1 kapot. Dus je was constant bezig om dingen te managen. En ik werd daar ook onrustig van. Ik moet je zeggen dat ik wel een perfectionist ben. Het moet het allemaal doen. Dus als het het dan niet deed, dan was ik druk met het herstellen van al dat soort dingen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar ik moest gewoon. Dus
8: een heleboel mensen zullen denken, kom op, je hebt alles voor elkaar, weet je wel. Daar mag je eigenlijk niet over klagen. Maar ergens kan ik me er toch toe relateren dat ik denk, het is...
9: Te veel.
8: Het is gewoon te veel.
9: Ja, het overstijgt de menselijke maat. En als het jouw menselijke maat overstijgt, dan is het geen lust meer, maar dan wordt het een last. En dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Dat ik denk, waarom wil ik dit? Ga ik gewoon weer stoppen?
8: Ja. En dat heb je ook gedaan?
9: Heb ik ook gedaan, ja. Daar ben ik dan redelijk rigoureus in.
8: Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet het wel, maar vertel even van de luisteraar.
9: Door de afscheid van te nemen. Ja. Dus Ja, door op een gegeven moment te zeggen, hier stop ik mee. Dit is voor mij gewoon te veel. Kleiner, behapbaarder. Ja, die keuze gewoon te maken.
8: Ja, huis weg in Zuid-Frankrijk. Ja. Auto's weg. Ja. Gewoon één auto.
9: Eén, nou, niet helemaal één, maar goed.
8: Okay.
9: Maar ook gewoon één huis.
8: En dat Nederland?
9: Kan in Nederland. En als ik naar Frankrijk wil of ergens anders naartoe, dan ga ik er naartoe.
8: Ja.
9: Of gaan we er naartoe. Superleuk, maar ik vind het ook weer leuk om naar huis te gaan.
8: Ja.
9: Dus uiteindelijk is mijn bakermat is toch Nederland. Ja.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. We wilden jullie een beetje helpen om op een andere manier misschien naar je leven te kijken en wat nieuwe routines te ontwikkelen. Ik ga dat in ieder geval doen aankomende zomer. Is weer het moment, hebben we geleerd, ook qua voeding bijvoorbeeld, van Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Om dan echt een change te maken met gezonde voeding. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Vandaag praat ik daarover met Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer, zelfmeet de toppen. En uiteindelijk terechtgekomen weer bij waar het leven echt om gaat. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ray Klaasens heet hij. En hij wilde dit van jou weten, Guido.
10: Het interesseert mij enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft, terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief? Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
8: Het is een hele filosofische vraag. En ik weet ook, jij houdt ook van filosofische gesprekken. We hebben ze vaak met elkaar gevoerd.
9: Zeker.
8: Ja. Wat zou jouw antwoord zijn op zijn vraag?
9: Mijn eerste, als ik erover nadenk, is toch wel technisch. Als ik er niet meer ben, dan gaat het leven gewoon verder. Althans, niet voor mij dan, maar voor andere mensen. En wat er voor mij dan verder gaat, dat weten we allemaal niet. Hè? Dat is ook de vraag die Ray stelt. Ja, die is super moeilijk te beantwoorden. Ik heb erover nagedacht en ik denk, wat blijft er dan over als je er fysiek niet meer bent? Dan, ik denk in ieder geval, hetgeen wat je nagelaten aan je omgeving. Hè. Ik hoop dat voor mensen een bijdrage heeft geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling en geluk.
8: Ja.
9: Dat vervaagt ook wel weer, hè, in de loop der jaren. Dan wordt dat versmelt dat weer met andere ervaringen van mensen. Kunnen we alles bevatten wat er gebeurt?
8: Nee.
9: Dus er moet meer zijn dan wij kunnen waarnemen. Daar ben ik van overtuigd. Moet je daar rekening mee houden. Ik denk wel in de stelligheid van beweringen dat het niet is.
8: Het leven na de dood bedoel je?
9: Ja.
8: Ja, beangstigt jou dat of heb je daar vrede mee?
9: Daar heb ik vrede mee. Ja. Het lijkt me niet leuk om dood te gaan. Nee. Maar het voordeel van doodgaan is wel dat op het moment dat je dood bent, dan is het ook klaar voor dat stuk. En wat er dan daarna is, er is geen terugkoppeling naar het levende.
8: Ja.
9: Dus tenminste, zover we weten, zover we ervaren. Ik denk dat dat wel te maken heeft met onze beperkingen, dat onze geest dat er meer is dan wij kunnen waarnemen. En dat merk je ook aan een aantal dingen, zoals van hele simpele dingen. Als ik hoef niet iets te meten in de breedte om er doorheen te kunnen lopen. Dat kan ik, dat voel ik. En zo zijn er meer dingen waarvan ik denk,
8: er is meer dan wij
9: meer dan wij kunnen waarnemen.
8: Ja, dus, dat geloof ik ook.
9: Ja.
8: Maar betekent het iets voor hoe je, hè, want in principe zeg jij, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Je hebt een heel succesvolle carrière achter je. Je bent ook achtergekomen dat status en geld, geld is nooit jouw drijfveer geweest, maar alle status die daarbij hoort, dat Olympisch goud, dat uiteindelijk ook gewoon een mooie medaille is. En dat je het wel natuurlijk een bepaalde vrijheid geeft, maar dat daar het leven niet om gaat. Nee. Waar gaat het leven dan in essentie om voor jou?
9: waar gaat het in essentie om? Ik denk dat je een bijdrage levert doordat je leeft aan de wereld waarin je leeft. En die bijdrage moet, denk ik, op een hoog ethisch niveau liggen, zodat we met elkaar weer een stapje verder komen. Mm-hmm. Zeker in een wereld die steeds drukker wordt. Zowel qua aantal mensen als qua bewegingen. Daar geloof ik, daar zit onze bijdrage. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat het individu uiteindelijk maar een kleine bijdrage levert aan het totaal. Daar mogen we best bescheiden in zijn. Ja. Dus,
8: maar als jij terugkomt vanuit dat jetsetleven waar je afscheid van hebt genomen, en je zal vast nog wel een keer op een feestje zijn, hè?
9: Ja hoor,
8: of bij een mooi event waar je voor wordt uitgenodigd. Maar wat is er dan echt belangrijk? Wat is voor jou de zingeving van het leven?
9: Nou, wat voor mij echt belangrijk is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter realiseer, is dat vriendschappen tussen mensen en dat,
8: van het leven.
9: Nou, wat voor mij echt belangrijk is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter

0: van dag tot dag. S'avonds gaat licht uit en s'morgens gaat licht weer aan. Komt de zon weer op. En dat soort levensbeschouwelijke vragen komen daar in dat soort gesprekken niet aan de orde. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het kan best zijn dat mensen dat met andere mensen dan delen. Dat denk ik ook overigens wel. Alleen dat is niet de sfeer waar je in leeft.
1: Nee.
0: Het heeft een bepaalde manier van oppervlakkigheid die ook heel plezierig is. Hè? Je hoeft je nergens druk over te maken.
1: Precies,
0: En dan
1: langlevende rol.
0: Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar ik vind dan wel dat je een stuk mist.
1: Ja. Uiteindelijk geef je jouw lessen ook door, omdat je dus mensen coacht. Ja. Hè? Je geeft ook als commissaris advies aan een groot bedrijf. Maar je doet ook individuele trajecten, groepstrajecten. Ja. Wat zijn nou de leiderschapslessen en ook de lessen die jij geeft van een goed mens zijn? Mm-hmm. Die jij graag nog hier zou willen delen?
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat het, als je open bent en eerlijk. En eerlijk is natuurlijk altijd een heel containerbegrip. En mensen ook accepteert zoals ze zijn. Dat je mensen de ruimte geeft om te groeien op de manier zoals zij kunnen en willen groeien. En dat faciliteert. Dat je een bijdrage levert. Commissaris is voor mij een andere activiteit. Ik ben commissaris bij Yellow Hive. Daar kijken we naar het bedrijf, naar de ontwikkeling van het bedrijf. En daar heb je een adviserende functie, controlerende functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
1: Ja. Maar uiteindelijk leer je mensen ook hoe ze authentiek leider kunnen zijn?
0: Ja. Ja, door dingen te benoemen zoals ze zijn. Je kan dat heel ingewikkeld maken. Maar ik geloof er meer in dat als je zegt wat er is, dat het makkelijker is om tot een oplossing te komen dan dat je daar een heel verhaal van maakt. Waarbij de ene het heel anders begrijpt dan de ander het begrijpt. Waardoor de verwarring al ontstaat bij het vertellen van het verhaal. Zeg maar wat het is. En als je dat met een juiste intentie doet, hadden we het in het begin ook over. En wat Ray ook zei. Als je dat integer doet en je hebt dat vertrouwen bij mensen gewonnen. Ja, dan leg je een hele goede basis voor iets moois.
1: Ja, waarom doen mensen het niet? Wat houdt ze tegen om dat echt te doen? Zoals Ray zei, die roze olifant in de kamer. Gewoon, zeg gewoon waar het over gaat.
0: Ja, wat mij vaak opvalt is dat mensen voor andere mensen denken. Dus dat ze denken, als ik dat zou doen, dan vinden ze er wat van. En dan vinden ze er dit van. En dat zijn dan vaak dingen die niet zo positief zijn. Dus dan is de aantrekkelijkheid om het te doen neemt dan ook zien de ogen af. En dat blokkeert ze om dat te doen. En gaan dan over tot het vertellen van hele wollige verhalen. Die multi-interpretabel zijn. En alleen maar bijdragen aan de verwarring.
1: Ja, zit daar ook onzekerheid onder?
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Of ervaringen. Het kan ook best zijn dat mensen het wel geprobeerd hebben. Maar dat ze het heel slecht bevallen is. Omdat degene waarbij ze het deden daar niet zorgvuldig mee omging.
1: Ja. Heb je dat zelf wel eens gehad? Dat je onzeker werd op een bepaald moment?
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Niets menselijks is mijn vriend.
1: Ja. Nee. Hoe heb je dat doorbroken?
0: Ja, dat is denk ik wel situationeel. Hè. De ene keer loop je weg. De andere keer val je aan. Agressief zelfs. Dat je denkt van, dit laat ik niet over mijn kant gaan. En soms stel je de vraag. Dat je zegt, god, begrijp ik het nou goed? Is dit de bedoeling van hetgeen wat je vertelt? Nou ja, en daar leer je mee om te gaan. En naarmate je ouder wordt, tenminste in mijn geval, word je wat milder. Dus stel je meer vragen dan dat je aanvalt. Maar ik ben daar zeker niet van vrijgesteld.
1: Nee. En geniet je nu van het leven?
0: Zeker, met volle teugen, ja.
1: Ja? Wat mooi dat je dat, dat je gegeven is, hè? Want dat is dan uiteindelijk de echte rijkdom.
0: Leuke, lieve mensen om me heen, daar ben ik heel blij mee.
1: En het gaat uiteindelijk dus om de kleine dingen in het leven.
0: Daar gaat het om.
1: Dat is de definitie van succes. Ja. Is misschien jouw belangrijkste boodschap.
0: Ja, de definitie van succes. Ik denk dat je altijd dingen moet doen die bij je passen. En dat is voor iedereen anders. En dus jouw succes is niet het succes van een ander. Dus kijk kritisch naar jezelf. Of je jezelf in de spiegel kan kijken. En of je daar waar je vindt dat je ervoor staat, ook daadwerkelijk in de praktijk kan vertalen.
1: Dank je wel dat je dit verhaal zo open wilde delen. Want het is ook niet niks om zo'n verhaal maar gewoon te vertellen. Hè? Want heel veel mensen vinden wat van dat leven. Maar jij hebt het gewoon wel gedaan. Dus daar zijn we jou enorm dankbaar voor. Je hebt net een kettingvraag beantwoord. En normaal stel ik dan weer de vraag aan deze gast. Aan jou dus. Maar in dit geval niet. Want we gaan naar de zomerstop toe. En dat betekent niet dat we er niet zijn op zender. Maar dat we de best of altijd laten horen. Dat is een aantal

0: Zeker van mij en van mijn collega Art Rooijakkers. Blijf zeker luisteren de komende zomer. En wij gaan weer hele mooie onderwerpen gaan we bedenken om na de zomer terug te komen. Het is ook voor mij even het moment om me nu even te richten naar de eindredacteur van dit prachtige programma, Elisa Hermanides. Zij zit aan de andere kant van het glas, hè, zoals dat hier werkt. We hebben hier de studio. Ik zit altijd met de gasten aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we de techniek en de regie. En in dit geval zit de eindredacteur daar. En het is ook goed om soms te zeggen, je hoort altijd de gast en mij, maar er zit een heel groot apparaat achter. Of eigenlijk, het is best wel een klein team van redacteuren. 5 jaar nu onder leiding van mijn dierbare collega Elisa Hermanides. En we gaan wat dingen, Art zei het vorige week ook al, we gaan wat dingen veranderen op de redactie. Als bedrijf moet je soms ook veranderen en worden dingen anders ingedeeld. En dat betekent helaas dat wij niet meer samen gaan werken. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor al die prachtige onderwerpen die we hebben gemaakt samen. De geweldige gasten die we hier hebben gehad. De scherpte die je altijd hebt gebracht. Echt die scherpe journalist die je bent. Dus we gaan op een andere manier weer heel veel van jou merken, van jouw belangrijke werk. Want dat was echt een genot en dat gaan we heel erg missen. Daar zullen we hard ook voor moeten werken om die scherpte in de journalistiek ook bij de Big Five vast te houden. Dus nogmaals dank voor al die geweldige jaren. Je bent een topper. wij gaan even vakantie dus vieren. Uiteindelijk komen we terug ook weer met een fantastische eindredacteur. Dus we gaan gewoon weer hele mooie uitzendingen voor jullie maken. Ik wens je een prachtige zomer, een sterke zomer. Kom sterker terug. Tot snel.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
7: Eli Lilly hit $1 trillion in market value on Friday.
8: De strijd tussen Novo Nordisk en Eli Lilly, de producenten van afslankmiddelen, daar is veel aan de hand.
9: Geen prik meer, maar een pil, waardoor mensen makkelijker en ook sneller gaan afvallen. Farmaceut Eli Lilly heeft toestemming gekregen van de toezichthouder, de FDA, om die pil te gaan verkopen.
10: Lilly CEO David Rick says the company might be in the middle of the biggest upswing in its history.
11: Insuline, penicilline, Prozac, het zijn een aantal van 's werelds bekendste medicijnen die de producent Eli Lilly op de markt heeft gebracht. En die de levens van honderdduizenden mensen hebben verbeterd. Maar ze gaan pas echt door het dak sinds ze een paar jaar geleden zijn begonnen met afslankmedicijnen. Terwijl patiënten met obesitas hopen op een wondermiddel, zit Eli Lilly ineens wel heel goed in zijn vel. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse farmaceut. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eli Lilly aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehupoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
12: Hoi.
11: Als ik zeg Prozac, dan zeg jij?
12: Ja, ik voel me heel slecht. Ik kom niet meer naar buiten. Ellendig.
11: En als ik zeg Mounjaro en Zepbound?
12: Ja, dan hebben we het over nu, hè. Dat zijn de afvalmedicijnen waar we het met z'n allen over hebben. We hebben Novo Nordisk gehad. En nu gaan we het hebben over de tegenhanger.
11: Eli Lilly.
12: Eli Lilly.
11: Maar ik kende dus vooral van Novo Nordisk de Ozempic en de Wegovy. Ik denk dat dat bij het Nederlandse publiek meer bekend is als namen als Mounjaro en Zepbound. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een diabetesmedicijn.
12: Ja, dat klopt.
11: Wat heel erg goed helpt tegen diabetes of tegen obesitas ook.
12: Ja, het komt ook omdat in dit geval Ozempic eigenlijk net iets eerder was. Ze hebben dezelfde werking. Hè. Ze hebben een GLP-1-molecuul. En die maakt een soort hormoon aan, waardoor jij dus inderdaad wat minder hongergevoel hebt.
11: Ja, en dus je gaat minder eten.
12: En minder dat, eten.
11: Minder kilo's.
12: Val je af. En dat is heel goed. Alleen uiteindelijk is de technologie of de werking van het medicijn van Eli Lilly lijkt op dit moment het wat beter te doen. Is ook nogal meer aan te verdienen dan wat Novo Nordisk gaat doen. En dat is ook waarom de koers van Eli Lilly heel hard is opgelopen. Maar Novo Nordisk wat minder in de afgelopen tijd sterk nog, die is gehalveerd.
11: Het is wel leuk, we hebben Novo Nordisk ook eerder, wel echt al een tijd geleden hoor, uit mijn hoofd maart 2025 hebben we die doorgelicht. Dus als je daar ook meer over wil weten, luister die aflevering dan ook even terug. Nu dus Eli Lilly, heb jij dit in portefeuille als vermogensbeheerder?
12: Nee, helaas niet, want het aandeel is flink aangekomen en Novo Nordisk is wat afgevallen. Mm-hmm. Maar we hebben het niet in portefeuille. We hebben het, je zou kunnen zeggen, indirect in portefeuille met een ETF op de S&P 500. Eli Lilly is natuurlijk een reusachtige farmaceut, maar, komen we straks af op, wel heel afhankelijk geworden van deze medicijnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, belangrijk om te benoemen, disclaimer bij deze podcast, we geven geen beleggingsadvies, het is risicovol en je kunt je inleg verliezen.
11: Ja.
12: En resultaten verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Nee, en wij geven natuurlijk wel een hele hoop info. Jij komt altijd met een interessant feitje. Wat heb je?
12: Ja, misschien heb je het logo wel eens gezien van Eli Lilly. Nou, dat ziet er eigenlijk heel simpel uit. Er staat namelijk gewoon Lilly in een soort van kinderhandschrift.
11: Ja.
12: Maar dat is gebaseerd inderdaad dus op de handtekening van de oprichter. Die heette Eli Lilly. En naar hem is het bedrijf vernoemd, maar ook het logo dus. En dat is al meer dan 100 jaar oud. Dus heel veel historie bij Eli Lilly. En wat ik overigens ook nog wel weer leuk vind, dat zijn kleinzoon, die heette ook Eli Lilly, leuk weet je. In de Great Depression, dus waar eigenlijk heel Amerika in diepe recessie zat.
11: Jaren 30.
12: Ja, toen was hij zo betrokken bij zijn medewerkers dat hij zei van, we ontslaan niemand. Dat is ook niet gebeurd.
11: Oh, dat is inderdaad mooi. We gaan eens eventjes die langjarige geschiedenis doorlichten van Eli Lilly. Ja, want toevallig deze week dat deze doorgelicht uitkomt, viert de VS al het 250-jarig bestaan. Dat is mooi natuurlijk. En voor het begin van Eli Lilly moeten wij terug naar het jaar waarin Amerika het 100-jarig bestaan viert. En dat is 1876. En dat is ook het jaar van de uitvinding van dit apparaat. Ja, de telefoon. Alexander Graham Bell die vraagt er patent op aan in 1876. En in de Amerikaanse stad Indianapolis start een medicijnfabriekje, opgericht door een man met de naam Eli Lilly. Eli Lilly is een apotheker van op dat moment bijna 40 jaar oud, die als kolonel heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. Die oorlog is voor hem cruciaal geweest. Want daar heeft hij gezien dat veel medicijnen niet effectief zijn, van lage kwaliteit zijn en dat het dus eigenlijk gewoon niet goed werkt. Hij besluit daarom zijn eigen fabriekje te starten. Hij begint met een kapitaaltje van $1400. Dat is op dat moment nu vergelijkbaar met $35.000. Hij start met 3 medewerkers, waaronder zijn 14-jarige zoon. Eli wil juist medicijnen van hoge kwaliteit maken. Hij weet dat ook voor elkaar te boksen. Zijn ideeën zetten de standaard voor medicijnen die we vandaag de dag nog altijd gebruiken. Zijn eerste grote innovaties zijn pillen en capsules met een coating van gelatine en medicijnen met een fruitsmaakje. Nou, het zijn innovaties waardoor medicijnen gewoon makkelijker in te nemen zijn. Daarnaast is hij de eerste die het tablet standaardiseert. Hij vindt dat medicijnen alleen op doktersrecept te krijgen zouden moeten zijn. En ook uitzonderlijk voor die tijd, hij zet in op onderzoek, R&D. En nu nog steeds besteedt het bedrijf Eli Lilly een kwart van zijn omzet aan research en development. De kwaliteit van Eli Lilly valt op, het bedrijf groeit hard. Binnen 10 jaar is hij een van de belangrijkste zakenmensen van Indianapolis. Met meer dan 100 medewerkers en een jaaromzet van $200.000. Voor die tijd, hè, moet je bedenken, $200.000. Hij blijft hameren op de kwaliteit van medicijnen en dat draagt ook bij aan de oprichting van de Food and Drug Administration, de FDA, die vandaag de dag ook nog bestaat, oftewel de Amerikaanse toezichthouder. Eli Lilly overlijdt in 1898. Dan komt zijn zoon aan het roer en even later zijn kleinzoon. 1923 markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Als eerste ter wereld gaat Eli Lilly insuline produceren, een medicijn tegen diabetes.
13: Insulin is a hormone that is essential for life. For people with type 1 diabetes, their bodies do not produce it. They require daily injections to survive. Eli Lilly was the first company to commercialize insulin in 1923. This was a genuine medical miracle.
11: Ja, tot die tijd stond diabetes eigenlijk gewoon gelijk aan een doodvonnis. Maar dat insulinemedicijn, dat zet Eli Lilly dus definitief op de kaart. En het blijft tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste medicijnen die zij maken. Het helpt het bedrijf in de jaren 20 om verder uit te breiden en om nog betere onderzoekers aan te trekken. In de jaren 40 wordt Eli Lilly een van de producenten van, ja, misschien wel het belangrijkste medicijn dat ooit ontdekt is, en dat is penicilline. Laten we even luisteren naar wetenschapsjournalist Diederik Jekel.
14: Weinig uitvindingen hebben zoveel levens gered als penicilline en antibiotica. Kijk, het is een best bekend verhaal, hè? Alexander Fleming kwam na 2 weken afwezigheid terug op zijn laboratorium en ontdekte in 1928 dat een kweekschaaltje met een bacterie erin was gaan schimmelen. De bacterie ging dood door die schimmel en dat viel Fleming op. Hij kweekte meer schimmel en zag inderdaad dat schimmels iets in zich hebben dat bacteriën kunnen doden.
11: Ja, penicilline of antibiotica is dus een beetje per toeval ontdekt in 1928. Het duurde nog heel wat jaren voordat het verder werd ontwikkeld. Maar in de Tweede Wereldoorlog gaat de Amerikaanse overheid er daadwerkelijk geld in steken. Want ja, als je gewonde soldaten kan oplappen met antibiotica, dan heb je een strategisch voordeel. En Eli Lilly wordt dus een van de producenten. Daarna volgen nog allerlei nieuwe soorten antibiotica. En in 1952 is daar het moment, Jim. Eli Lilly gaat naar de beurs.
12: Ja, en zo kwam het uiteindelijk dus ook in doorgelicht. Maar 1952, een IPO, dat ging toen wel heel anders dan nu. Dat ging gefaseerd. Het was heel veel over de counter trading. Dus het was nog niet zo digitaal zoals het nu is. En eigenlijk is ook wel belangrijk om te benoemen waarom het naar de beurs ging. Niet direct alleen om geld op te halen, maar wel om de mogelijkheid hebben om de kapitaalmarkt te benutten voor verdere groei. Mm-hmm. Het belangrijkste is eigenlijk dat het een familiebedrijf was. En dus ook heel veel familieleden mede-eigenaar van Eli Lilly waren, maar die wilden misschien soms wel van hun aandelen af. Nou, dat kon niet zo makkelijk, maar wel als je een beursnotering had. Dus ze gingen naar de beurs en dat was toen voor $8,50 per aandeel. En ja, dan denk je misschien van, oh, dat aandeel $8,50 toen, het staat nu ruim 1000. Mm-hmm. Dus dat is fors hoger. Maar ja, ga je dat terugrekenen, valt het allemaal mee over een periode van meer dan 70 jaar.
11: Het is gesplitst, neem ik aan.
12: Het is inderdaad 5 keer gesplitst. Dus eigenlijk mag je er een factor 35 op zetten.
11: Zo.
12: Nou, daar hebben ze nog wat dividend gehad. Dus als jij toen $8,50 had geïnvesteerd, dan was het nu, nou, afgerond $35,000 waard. Dus toch best wel een hoop winst zou je hebben gemaakt. Nou, in dit geval was het eigenlijk dus vooral dat de familie wilde kunnen uitstappen, dat ze daar naar de beurs gingen. Mm-hmm. En dat was in 1952. Dat betekende ook meteen een soort van afscheid van het familiebedrijf. Enerzijds omdat de beurs genoteerd was, maar ook omdat een jaar later voor het eerst iemand van buiten de familie, ene meneer Beasley, die werd toen benoemd tot de baas van het bedrijf.
11: Oh ja.
12: En ja, dat is wel een heel belangrijk element om te benoemen. Het was dus eerst familiebedrijf en vanaf dat moment een echte corporate.
11: Ja, nou, en die corporate die groeit lekker. De daaropvolgende decennia wordt er nog veel meer op de markt gebracht. Zoals het baanbrekende vaccin tegen polio. Eli Lilly werd een massaproducent van dat vaccin. En dat leidde dan tot een enorme terugloop ook van de ziekte polio. En inmiddels, vandaag de dag, is het eigenlijk bijna volledig verdwenen. Dus dat is echt mooi. Even een sprongetje naar 1986. Dan brengt Eli Lilly weer een nieuw belangrijk medicijn op de markt. En dat is Prozac. Het middel groeit uit tot een van de belangrijkste antidepressiva. In 2003 komt er een ander opvallend medicijn bij. Cialis, als grote concurrent van Viagra, een erectiepil. In 2019 doet Eli Lilly de grootste overname ooit. Het neemt het bedrijf Loxo Oncology over voor maar liefst $8 miljard. En daarmee wordt Eli Lilly dus ook een serieuze speler in de kankermedicijnen. CEO David Ricks is dan zeer te spreken over Loxo Oncology.
15: What they've done is really taken the technology that allows doctors to understand exactly what's driving your tumor growth and then make drugs that specifically block that action. So you have a detection of why is your tumor growing and then a medicine that blocks that growth. This platform of seeing and then attacking with precision medicine is what drove us to get excited about this. We see great value here, and hats off to Loxo for producing this kind of innovation. We're happy to have them part of the Lilly family now.
16: Ja, maar de echte grote klapper voor Eli Lilly, die moet dan nog komen. Dat gebeurt als het bedrijf in 2022 eerst Mounjaro en daarna Zepbound op de markt brengt. Nou, hebben we het over gehad. Het zijn dus allerlei diabetesmedicijnen met één groot voordeel. Je valt ervan af. Dus ze worden ingezet tegen obesitas ook. Net als Ozempic van Novo Nordisk in Denemarken. Maar net als Ozempic worden Mounjaro en Zepbound dus razend populair. Zeker in Amerika.
17: I lost a total of 60 pounds on both Zepbound and Mounjaro. So I started with 200 pounds and now I'm around 140. Before I started on the medication, it was really hard to lose weight. I gained my weight during the pandemic and it just came to stay. It would not leave no matter what I did.
16: Ja, het gaat zo hard met die medicijnen dat ze binnen 2 jaar al goed zijn voor een omzet van bijna $14 miljard. Dus niet alleen de omzet schiet dan omhoog, maar ook de aandelenkoers. Die laat een flinke stijgende lijn zien. In april 2025 stijgt die bijvoorbeeld met 11% als het bedrijf goede resultaten bekendmaakt met een pil tegen obesitas. Dat is nog veel handiger dan de eerdere middelen die je in moet spuiten. Dus ja, die pil die doet het ook heel erg goed. Kortom, het gaat goed met Eli Lilly. Een paar maanden geleden kondigden ze ook een nieuwe fabriek aan in Nederland, in Katwijk om precies te zijn. Waar de klanten van Eli Lilly dus steeds slanker worden, dijt het bedrijf alleen maar verder uit. En wat dat betekent voor de aandeelhouders gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Maken we eerst altijd een SWOT-analyse van Eli Lilly. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten, Jim.
12: Ja, de enorme dominantie van Zepbound en Mounjaro. Dat is ja, ongekend. En dat is eigenlijk wat je ook wilt hebben als belegger. Dat je, dat je een bedrijf hebt wat met een grote slotgracht in het Nederlands, noemen ze een moat.
16: Ja.
12: Dus als je een moat hebt als bedrijf om je, om je product. Ja, dan weet je eigenlijk gewoon dat jij onaantastbaar bent. Nou, wat is in dit geval de moat? Is dat ze die medicijnen hebben ontwikkeld en het patent daar ook op bezitten. En dat die patenten lopen tot eind 2030. Dus tot dat moment mag niemand datzelfde molecuul namaken.
16: Nee.
12: En als zogeheten biosimilar op de markt brengen. Want je kunt je voorstellen als andere farmaceuten dat ook mogen maken. Ja, dan gaan de prijzen hard dalen. Maar vooralsnog niet.
16: Nee.
12: Eén zo'n prikje wat je dan elke week moet nemen kost ongeveer $250.
16: Zo.
12: Nou, dat verklaart ook die enorme omzet natuurlijk van Eli Lilly. En hiermee hebben ze dus echt een zogeheten blockbuster. Hè, zo noemen ze dat dan. Een medicijn waar meer dan 1 miljard van wordt verkocht. Eerder hadden ze al die erectiepil. Die deed het ook goed. Maar ja, dit slaat echt werkelijk waar alles.
16: Ja, maar je hebt dus ook in Europa wel gewoon Wegovy en Ozempic.
12: Ja.
16: Doet dat dan eigenlijk helemaal geen pijn voor een bedrijf als Eli Lilly?
12: Nou, het is andersom. Want
16: doet, Novo Nordisk
12: was eerst met Ozempic. Jijzelf, ja, dat ken ik. En het is eigenlijk nog maar 3-4 jaar geleden dat dus in dit geval Mounjaro op de markt kwam. En een groot marktaandeel heeft afgesnoept, ook van Ozempic.
16: Omdat dus het net wat beter werkt door dat geheime molecuul.
12: Net wat nieuwer en net een ander molecuul. Dus ja, zij hebben hun eigen.
16: En ook in pilvorm dus.
12: Ja, daar zijn ze druk mee bezig inderdaad. Ja. En die heet dan straks Foundayo. En daar hebben ze weer een strategische voorsprong op Novo Nordisk. Dus eigenlijk, dat is een van de sterktes. Die voorsprong ook met de pil. Dan het andere punt is dat de explosieve groei, omzetgroei en de winstgevendheid. Ja, dat is gewoon ongekend. En met mega marges natuurlijk ook nog eens een keer. Ligt zo rond de 80%. Nou, je hebt eigenlijk bijna geen enkel ander bedrijf dat zoveel omzet heeft met dergelijke marges. Want dan kom je al in de hoek van de Nvidia's. Maar het is niet voor niks. Dit bedrijf is dus een marktwaarde. Eerste farmaceut ooit met 1000 miljard marktwaarde. En daarnaast moet ik ook noemen de keuzes die het management heeft gemaakt. De strategische keuzes. Door bijvoorbeeld heel veel te investeren, meer dan 50 miljard in de bouw van nieuwe fabrieken.
16: Mm-hmm.
12: Om maar de vraag in dit geval naar die medicatie aan te kunnen. Is ongekend.
16: Ja. Nog weer sterke punten?
12: Nou, wat ik slim vind aan Eli Lilly, dat waar ze eerder bijna alles in-house ontwikkelden, hebben ze de afgelopen jaren heel veel overnames gedaan. Tiental. Grotere, van 1 miljard of meer. En daarmee koop je dus eigenlijk heel veel tijd. Want je kunt dus de moleculen die mogelijk succesvol zijn in een eindfase overnemen. Je hebt dat geld toch. En die uiteindelijk gaan vercommercialiseren.
16: Ja, ja.
12: Dus als je 10 van dit soort bedrijven koopt, nou, dan zit er uiteindelijk
16: één winnaar bij.
12: Of twee bij. Die jou weer de volgende teertsepatide molecuul gaan opleveren.
16: Ja, dus dit zijn een hoop sterke punten. Als we dan meteen een bruggetje maken naar de zwaktes. Dit is een farmaceut. En daar zit natuurlijk het grote risico. Je moet bakken met geld investeren in iets waarvan je hoopt dat het uiteindelijk werkt. En dat het approval krijgt van de FDA. Dat het ook in Europa verkocht mag worden. En dan moet je in een paar jaar eigenlijk je hele investering plus al je missers op andere vlakken die niet doorgaan, die moet je goed maken.
12: Ja, het is wel 15 jaar ongeveer.
16: Ja.
12: He, dus dan kun je inderdaad de nieuwe blockbuster hebben en daar ook een miljard omzet uit halen. In dit geval 10 miljard.
16: Ja.
12: Maar dat is wel meteen de zwakte. Het vereist heel veel diepte-investeringen. En in
16: risico.
12: Dit geval. Ja, en dus je hebt, om daar een beetje een beeld van te schetsen, als er 10.000 moleculen worden onderzocht, wat uiteindelijk op de markt komt als medicijn, dat is er dan ongeveer één.
16: Ja.
12: Dus dat zijn de getallen waar je moet denken.
16: Ja.
12: En het duurt dan dus ook nog 12 tot 15 jaar.
16: Mm-hmm. En dat gebruiken die farmaceuten ook altijd om hun hoge prijzen te rechtvaardigen.
12: Ja,
16: ja, we maken enorm veel winst nu. Maar goed, we hebben ook enorm veel investeringen gedaan. En er is ook heel veel niet gelukt.
12: Nou, ik noemde het net al, dat ze 13 miljard in onderzoek investeren.
16: Ja.
12: Dus dat is heel discutabel natuurlijk. Van, mag je nou wel in die commercialisatiefase heel veel verdienen?
16: Ja.
12: Of niet? Nou, het voordeel daarvan is dat er dus weer geld vrijkomt om in nieuwe medicatie te investeren. Nou, dat doet Eli Lilly ook. Daarmee zijn ze echt wel toekomstgericht. Maar als je het dan hebt over zwaktes, ze zijn eigenlijk op dit moment volledig afhankelijk van één molecuul.
16: Mm.
12: Want ongeveer 70% van de omzet komt dus van
16: Zepbound
12: en Mounjaro.
16: Ja.
12: En daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel, wat je zelf ook al noemt, de reputatie van het bedrijf. Eerder hebben ze dat ook gehad rond insulineprijzen. Die stegen. Die lieten ze maar doorstijgen, zodat ze allemaal meer konden verdienen. En dat leidde uiteindelijk tot enorme klachtenregen.
16: Imagoschade.
12: Exact.
16: Ja. Oké, gaan we eens even naar de kansen.
12: Nou, die
16: voor
12: zijn
16: Eli
12: er absoluut hoor. Want ik leek een beetje negatief omdat het zo geconcentreerd is. Maar ze hebben ook die moot daarbij. De pil. Ja,
16: de slotgracht, dat is een, bedoel jij?
12: Ja,
16: ja.
12: De slotgracht. Nou, dan het tabletje wat ze ontwikkelen. Dat is veel toegankelijker dan een injectie. Want als je die elke week moet nemen, of je moet een tabletje nemen. Ja, dat gaat een veel grotere markt nog weer openen. En dat is dan Foundayo. En dat kan weer een nieuwe groeigolf ontketenen. Want wat natuurlijk wel echt zo is, het is niet alleen het afvallen, maar afvallen betekent in dit geval ook veel minder medische kosten. Want je krijgt geen hartklachten, je krijgt geen last van astma.
16: Ja, de minder kans op. Hè? Het is niet
12: dat scheelt echt heel veel.
16: Ja, dat klopt. Ja,
12: overgewicht is een groot probleem in de samenleving.
16: Zeker.
12: Dus
16: dat
12: op het moment dat je dat kunt reduceren, dan gaat het op andere vlakken ook heel veel bijdragen. Dus al gaat het alleen maar over het aantal ziekmeldingen bijvoorbeeld.
16: Bedreigingen, ik noem dan meteen even inderdaad China, die toch wel altijd heel knap is in heel snel dingen namaken.
12: Ja.
16: En ook nog best wel van goede kwaliteit. Veel goedkoper.
12: Ja, dat klopt. Ja, die biosimilars mag formeel niet, maar op een gegeven moment
16: mag het wel. Als het, en dat is natuurlijk een grote bedreiging dus voor Eli Lilly op dat moment.
12: Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat Trump, die heeft best wel druk gezet op farmaceuten om die prijzen voor medicijnen te verlagen. Ander risico is altijd weer de FDA. Want
16: toezichthouder.
12: Als die inderdaad dus ingrijpt of restricties oplegt, dan heb je gewoon een groot probleem. Altijd een risico. Soms zit je in fase 3 en ineens gaat het niet door.
16: Ja, oké. Zullen wij de boeken eens even openen?
12: Ja.
16: Wat zien we?
12: Nou, we zien vooral dat voor Zepbound dat de omzet goed was. 25, 28 miljard ongeveer. Dat was in 2022. En ik maak een flinke sprong. In één keer na 2025, toen was de omzet 65 miljard. Dus in een paar jaar tijd van 25 naar 65 miljard.
16: Allemaal dankzij Zepbound en Mounjaro.
12: Exact.
16: Oké.
12: En nu 65, het afgelopen jaar. Voor 2026 wordt de verwachting ligt op 85 miljard. En in 2027 zou die door de 100 miljard heen kunnen gaan.
16: Zo.
12: Dus het feit dat ze het patent hebben en volledig kunnen uitnutten, het is, jij noemt het al, ongelooflijk.
16: Het kan wel zijn dat dit dus allemaal al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus deze verwachtingen van deze bizarre omzetgroei.
12: Ja.
16: Als je nu instapt, dat die koers niet eens heel veel verder omhoog gaat.
12: Nou, daar heb jij helemaal gelijk in. Want als je meer dan 10 keer de omzet betaalt, dan hebben we het over tech-achtige waarderingen. He, bij een Nvidia vonden we dat normaal. En dit kan eigenlijk alleen maar als de prikjes van Eli Lilly net zo hard gevraagd worden als de GPU's van Nvidia. Dus je hebt hier een farmaceut met een tech-achtige waardering.
16: Ja.
12: Nou, is dat terecht? Ja. Als je het ook hebt over bijvoorbeeld de operationele winst, het operationeel resultaat. Nou, ik noemde net 2022. Toen lag die EBITDA op nog geen 10 miljard. In 2025 was het 30 miljard. En nu gaat die door de 40 miljard heen. Dus in een paar jaar verviervoudigd, wordt echt bizar veel geld verdiend.
16: Ja, ja. Dan hebben we best wel veel informatie om hopelijk de luisteraar zelf een oordeel te laten vellen over dit aandeel, of het interessant is. Voor wie kan het interessant zijn?
12: Nou, voor de belegger die bereid is een stuk risico te nemen en niet vies is van een stukje koersschommeling. Eigenlijk zou ik willen zeggen de techbelegger die op zoek is naar een stukje diversificatie. Want je hebt techwaardering voor een farmaceut. Dus je kunt het diversificeren, maar je moet wel het karakter hebben van de techbelegger.
16: Dit was Eli Lilly doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat de podcastversie een stukje langer is. Met meer diepgang en duiding over dit bedrijf in de volgende aflevering. Dat is aflevering 150, dat is leuk.
12: Wow, ongelooflijk.
16: Echt hè? Gaan wij het hebben over Duolingo. Dat is leuk. Ik wist dus helemaal niet dat dat beursgenoteerd was. Want ik heb wel geduolingo'd om mijn Frans een beetje te verbeteren.
12: En?
16: Het helpt, maar op een gegeven moment verloor ik mijn streak. Hè? Dus, dan denk je op een gegeven moment, nou, laat maar zitten.
12: Nou, ja.
16: Maar ik wil het eigenlijk nu alweer ophalen. Dus ook het feit dat wij dit gaan doorlichten gaat mij waarschijnlijk weer terugslepen naar die app.
12: Nou, heel goed. En mocht het met Frans niet lukken, kun je altijd nog leren schaken met Duolingo.
16: Nou, dat kan ik al. Nou. Maar toch leuk. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, in schaken. Zullen wij een keer een potje doen? Ik ben benieuwd wie er wint. Wij zijn te mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
12: En ik ben Jim Terpoering.
16: Doei.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: jou de beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
5: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
4: Gelukkig lees jij ze wel.
5: Ja, tot en met de voetnoten.
4: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
5: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
4: Voetnoten, taaie rapporten,
5: maar wel helder uitgelegd.
4: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
8: Hartelijk vrijdag, goed dat je van de partij bent, vinden Maxime en ik leuk. Vrijdag 10 juli, de dag dat we het hebben over Netflix.
9: En er is één trend waar de top van het bedrijf minder blij mee is. De betrokkenheid van gebruikers daalt. Mensen spenderen minder tijd op het platform, kijken minder films uit, minder films en series. En dat kan uiteindelijk resulteren in abonnementen die worden opgezegd.
8: En daarom gaat Netflix de boel op de schop gooien. Een van die oplossingen, ze willen een soort van televisiezender worden.
10: En we hebben het over EasyJet. Twee private equity partijen vechten opeens om de budgetvlieger.
11: Apollo, not Castle Lake, Apollo has reached a deal to buy EasyJet for £7.15 a share.
10: Ja, beleggers gokken op een bieding in strijd. Of dat er ook echt aankomt, dat hoor je zo.
8: We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Welkom.
12: Dankjewel.
8: Goed dat je er bent. Ik wil de aflevering beginnen met Kevin Warsh, baas van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Hij heeft zijn dreamteam samengesteld. Mocht je het gemist hebben, de nieuwe Fed-baas wil de boel daar flink opschudden. Maar hoe of wat, dat moeten meerdere werkgroepen voor hem gaan uitzoeken. Zij moeten met aanbevelingen komen.
13: I'm appointing a task force in each of five areas. We're going to seek out the best minds. Both the best thinking inside of the Federal Reserve and the best people I know in business and economics and the academy and technology and the rest to share their views.
8: Nou, dat is gelukt. Voor die werkgroep heeft hij nu een hele batterij aan mensen gevonden. Het gaat om een investeerder, maar ook een voormalige Bank of England-lid. Iemand die de belangrijkste economische adviseur van het Witte Huis was. En Doc McMillon, de voormalige CEO van Walmart. Toch wel de opvallendste en grappigste, denk ik, in dit rijtje.
9: Leuk. Wat ik trouwens nog opvallend vond, is een artikel van CNBC... dat ik over de Federal Reserve zag. Normaal kijken financieel journalisten naar de analistenconsensus of FedWatch... om de verwachtingen over het rentebeleid te peilen. Maar dat lijkt nu verleden tijd te zijn, want in plaats daarvan kijkt CNBC nu naar gokplatformen als Polymarket en Kalshi. Daar zeggen ze op die platformen dat de kans 54% is dat er dit jaar nog een renteverhoging komt.
8: Ik moet zeggen dat ik laatst voor het eerst op dat Polymarket keek en het is ook echt wel grappig. Je kan echt op alles, tot aan de zwangerschap van Taylor Swift, kan je gokken. Maar er is heel veel vet dingen.
9: Ja,
8: serieus.
9: Ook op het rentebeleid. Ja. Dan nog wat heel anders.
12: SK Hynix pulls off a $26.5 billion US share sale. It's the biggest ever by a foreign issuer. And will rank as the third largest listing in history.
9: De notering aan de Nasdaq van SK Hynix is een feit. De geheugenchipmaker verkocht een kleine 180 miljoen certificaten aan $149 per stuk. We nemen deze aflevering iets eerder op. Dus een koers van SK Hynix is er nog niet in de VS. Maar in Zuid-Korea ging hij zelfs nog wat naar beneden vandaag. Is het dan toch niet zo'n enorm succes, die extra notering, Mark?
14: Ja, natuurlijk wel.
9: Toch wel?
14: Ja, nee, kijk, als ik Amerikaanse belegger ben, tot nu toe kon ik alleen via qua liquiditeit in Korea handelen. Het is sowieso duurder om een Koreaanse bankrekening te moeten hebben bij mijn broker. De kosten zijn wat hoger in Korea. Je hebt wat bronbelastingverhalen. Ik kan me voorstellen dat je dan via de ADR in Amerika als Amerikaanse belegger veel makkelijker kunt beleggen. Dus dan verkoop je je Korea-belang. En je koopt het terug via de vandaag wat erbij gaat komen in Amerika, de ADR's. Dus dat er wat uitruil plaatsvindt van de een naar het ander is denk ik geen verrassing. En het, volgens mij is het 6-7 keer overtekend. Dus het was vraag voor 150 miljard weer, als ik het zo begrijp.
9: Ja, ook ASML zag ik verliest vandaag. Terwijl SK Hynix het opgehaalde geld wil gebruiken voor productieopschaling en dus voor ASML-machines. Maar gaan die orders dan tegenvallen?
14: Nee, die gaan niet tegenvallen, denk ik. Nee, ik denk dat dat gewoon het sentiment is waardoor de geheugenchipproducenten gedrieën, zeg maar, gemaakt wordt. En dat gaat in goede tijden en slechte tijden gezamenlijk mee omhoog en ook weer gezamenlijk mee naar beneden. Ik denk dat het voor de dagelijkse bewegingen, de volatiliteit, kan altijd alles gebeuren. Maar het gaat om de trend en die is voorlopig nog heel sterk naar boven.
8: Wil ik ook nog even naar Volkswagen. Gisteren hadden we het over het crisisoverleg dat de CEO had met vakbonden en de eigen raad van commissarissen. Gevreesd wordt voor een massa-ontslag. Maar wat blijkt nu? De CEO heeft een heel ander soort reddingsplan voor ogen. Hij wil niet de hakbijl in het personeelsbestand, maar het aanbod. De CEO wil namelijk het aanbod van de Volkswagen groep met 50% gaan verkleinen. Ook de productiecapaciteit moet met 1 miljoen naar beneden. En hij wil zich meer gaan richten op bepaalde markten en ook op bepaalde klanten. In de praktijk is dat natuurlijk ook al wel een besparing. Dat betekent gewoon dat er minder verschillende Audi's, Skoda's en Volkswagen's gebouwd worden. Al denk ik ook nog echt wel dat er wel wat personeel uit.
9: Ja, wil ik het nog even hebben over SpaceX. Eergisteren ging de koers voor het eerst onder de $150. Maar ik heb iemand gevonden die heel anders over dat aandeel denkt. Investeringsbank Raymond James. De Financial Times heeft 2 analisten van die bank gesproken. Die een koersdoel van, hou je vast, $800 per aandeel hebben voor SpaceX. Nou, fan, dat zijn ze dus zeker. Ze gaan ervan uit dat het ruimtevaartbedrijf van Musk binnen de kortste keren een beurswaarde van $10 biljoen heeft. Want, zeggen ze, SpaceX wordt het fundament van de industriële infrastructuur. Onze figuurlijke snelweg naar de ruimte en naar kunstmatige intelligentie. De moderne versie van de spoorweg, van de elektriciteitsgrids en van het internet. En ze verwachten tegen 2031 een jaarlijkse omzet van, en dit is echt zo, $837 miljard. Tegenover vorig jaar had SpaceX een kleine $19 miljard omzet. Dus ze hebben nog even te gaan. Het zal je niet verbazen. Deze heren zijn met hun fonds het meest bullish van iedereen over SpaceX. Tenzij, dacht ik, Mark, het Antares EA Tech Fund. Gaan jullie er nog overheen, $800?
14: Nee, ga ik zeker niet overheen. De advocaat van de duivel, dus de jury, die komt pas echt op het moment dat al die lock-ups vrijvallen. Dat gaat de komende maanden steeds meer gebeuren.
8: Hij had al een brug, hij had al een boulevard, maar nu heeft Donald Trump ook zijn naam gegeven aan een luchthaven, jawel, het is hem gelukt. Hij zette al een narcistische naam op het Kennedy Center in Washington, maar nu wordt er dus een luchthaven naar hem vernoemd. Dat is toch wel bijzonder, want het gebeurt eigenlijk alleen maar als een president dood is of gestopt. In Florida, dicht bij zijn huis, Mar-a-Lago, is nu het Donald J. Trump International Airport geopend.
15: Federal aircraft, effective immediately. Palm Beach International Airport is officially President Donald J. Trump International Airport.
16: You heard that right. Palm Beach International Airport has officially been renamed for President Trump after Florida lawmakers passed a bill earlier this year. Trump's son Eric said on Fox he was on the first flight to touch down in the newly named airport.
17: He's fought like hell for all of us. And as a son who worked so hard to make this happen, I couldn't be more proud.
8: Lieve, zijn eigen zoon heeft gelobbyd voor zijn eigen papa. Over vliegtuigen gesproken, we hebben het zo meteen over EasyJet. Een andere partij meldt zich nu voor het kopen van de luchtvaartmaatschappij.
9: En we kijken naar een mogelijke mega-investering van Ahold. Bereiden ze bol.com nu dan echt voor op een beursgang?
8: Eerst naar Netflix. Dat maakt zich zorgen over zijn eigen klanten. Ze kijken minder lang en ook minder vaak naar series en films van Netflix. Er worden op dit moment niet veel abonnementen opgezegd, maar toch is Netflix gewaarschuwd, want minder kijktijd kan leiden tot minder advertentieinkomsten en gaan mensen misschien alsnog hun abonnement opzeggen. En daarom komt Netflix nu met een aantal maatregelen. Zo willen ze inzetten op goedkopere content, bijvoorbeeld videopodcast of beeldmateriaal van YouTube aankopen. Ook denk ze aan het aanbieden van andere streamingsdiensten, iets dat Amazon al doet. En, dat vind ik zelf wel een grappige, Netflix wil een soort van ouderwetse televisiezender worden. Ze onderzoeken om 24 uur live te gaan. Ja, Mark, eerst maar even naar het probleem dat klanten minder lang en minder vaak kijken. Is dat zorgwekkend voor Netflix?
14: Ja, natuurlijk, want kijktijd vertaalt zich ook in advertentieinkomsten voor Netflix. Als het kijktijd was ook met 2% afgenomen, dus dan betekent dat uiteindelijk dat je minder inkomsten hebt. Maar dat los je denk ik niet op door allerlei lineaire tv-achtige producten te lanceren waar ze ooit van weg zijn gegaan. Mm-hmm. Dat los je op met kwalitatief betere content. En dat is blijkbaar dit jaar wat het probleem is, want er is weinig kwalitatief sterke content losgekomen of uitgekomen. Terwijl de content die ze gecreëerd hebben wel heel duur was.
8: Sowieso heel duur, hè? Want ze moeten er echt miljarden aan uitgeven, ja, aan die content.
14: Ja, dus het is blijkbaar teleurstellend geweest voor kijkers. Anders dan krijg je dit niet. Dus allemaal wat ze nu doen, ja, die tv-oplossingen, live-kanalen, bundels, weer gratis trials in Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal knoppen waar je natuurlijk aan kunt draaien. Maar uiteindelijk los je dit probleem voor Netflix alleen op met betere content.
8: En hoe ziet het er dan uit? Is dat nog meer geld uitgeven? Is dat nog meer creatieve mensen aantrekken? Hoe
14: combinatie daarvan denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat uiteindelijk bepaalt de kijker of iets kwalitatief is qua content. Ja. Blijkbaar is dit de afgelopen 12 of afgelopen 6 maanden niet succesvol geweest. Dus daar moet je dan inderdaad met nog meer geld heel goed aanvoelen wat de kijker wil. En dat zullen ze moeten gaan oplossen.
8: Ik wil toch even los met jou door die oplossingen. Bijvoorbeeld die goedkopere content. Zie je daar dan wat in? Want je zegt het moet kwalitatiever worden. Maar het is natuurlijk ook een korte klap als je goedkoper materiaal van YouTube aankoopt of een videopodcast start.
14: Ja, ik denk dat het, ja, voor mij is dat subjectief. Dat wat ik vind, daar zou ik niet voor kiezen. Als ik iets op YouTube wil zien, kijk ik wel op YouTube en niet op Netflix. Op Netflix verwacht ik goede films, goede series die ik niet op de lineaire tv kan zien. Dat is voor mij de reden om een Netflix abonnementje te hebben. Dus ja, wat ze allemaal doen, nogmaals, die toeters en bellen, leuk. Maar daarmee ga je niet de kijker, denk ik terugwinnen. En ik denk ook wat het signaal ook is van deze free trials weer, is wel op dit moment dat het de makkelijkste winst qua aantal abonnees is blijkbaar achter de rug. En we moeten dus nu naar kunst en vliegwerk om toch weer nieuwe abonnementen in ondergepenetreerde markten te trekken. En ten tweede, de content moet beter worden, kwalitatief. Ja, dat zijn twee uitdagingen. Die zijn niet te makkelijk, denk ik.
8: Ja, want je doelt inderdaad op die gratis proefperiode. Dat heb ik helemaal nog niet genoemd, inderdaad. En teken aan de wand dat Netflix terug moeten grijpen naar die gratis proefperiode. Iets waar ze 5 jaar geleden mee zijn gestopt, om dat toch weer aan te bieden. Dat zegt dus al dat het niet lekker gaat met die nieuwe aanwas.
14: Ja, nou, dat is niet in de VS, het is niet in de UK. Het is niet,
8: wel in Nederland, las ik.
14: Ja, maar niet voor bestaande kijkers of oude abonnees. Het gaat echt om nieuwe abonnees. Dus ja, het is echt een signaalwerking voor mij dat ze eigenlijk impliciet aangeven van dat het steeds moeilijker wordt om die 350 miljoen abonnees, die te doen groeien. En blijkbaar is de content niet kwalitatief genoeg, zodat het aantal kijkminuten gemiddeld afneemt. Ja, en dan wordt het, de adverteerders, die zullen niet gelijk volledig afhaken, maar het wordt wel minder.
9: Maar waar zijn ze dat kwijtgeraakt? Want er is, nou ja, een aantal jaar geleden, toen Netflix echt in opkomst was, kan ik me herinneren dat Netflix Originals, dat waren best wel goede series. Hoe kan het dat zo'n bedrijf opeens niet meer weet hoe ze die aandacht moeten vasthouden?
14: Ja, er is nog gewoon veel meer concurrentie. Je hebt natuurlijk ook het WK-voetbal nu, je hebt natuurlijk Disney, je hebt Hulu, je hebt
9: HBO,
14: Rakuten, ja. HBO. Er is zoveel content beschikbaar dat het steeds moeilijker wordt voor al die content aanbieders om voor langere tijd een kijker aan zich te binden. En dat is natuurlijk de crux voor reclamegelden, dat ze dat lukt. Alleen dat is bijna een gefragmenteerde markt aan het worden. Want ja, zelfs bij BNR, jullie maken ook content die, waarbij je de luisteraar wil trekken. Die moet kwalitatief zijn. Nou, ik hoop dat we ons best doen vandaag. Ja,
18: dat gaat fantastisch. Maar goed,
14: uiteindelijk is dat een strijd gewoon die je allemaal moet winnen als mediabedrijf.
18: Ja. Netflix heeft ooit ingezet op dat advertentiemodel, maar dat komt nu wel echt als een boemerang in hun gezicht terug. Hè? Want daardoor zijn ze veel kwetsbaarder geworden.
14: Ja,
18: als mensen minder gaan kijken, kunnen ze ook minder verdienen met die advertenties.
19: Klopt. En ze zeggen nu, ja, onze gebruikers houden hun abonnement wel nog, maar het doet nu juist pijn, omdat ze die advertenties niet meer binnentrekken.
14: Ja, ja. Ja, en het zijn natuurlijk ook de goedkopere abonnementen die wat meer last hebben van tussendoor advertenties. Ja, dus als die ook inderdaad afhaken, dan heb je gewoon minder rendement op, zeg maar, die investeringen door adverteerders. En adverteerders hebben sowieso de keuze om bij Meta of bij Google of waar dan ook hun advertentiegelden neer te leggen. En waar de conversie voor hun het hoogst is, qua salesconversie, daar zullen ze de bulk van hun advertentiegelden neerleggen. En blijkbaar als Netflix last heeft van een niet langer groeiend abonnee-aantal en minder kijkminuten, ja, dan verdwijnen er gewoon advertentiedollars naar collega-netwerken.
18: Misschien kunnen ze dus niet helemaal meer op eigen kracht. Dan moet je, zou je zeggen, gaan overnemen. Ze hebben het geprobeerd met Warner Brothers. Tevergeefs zie je ze nog een overname doen?
14: Het zijn allemaal bokkensprongen en ik vind het panieksprongen, zeg maar.
18: Ja, dus een overname zou je een panieksprong vinden? Op dit
14: moment? Ja, want je ziet wat voor prijzen ervoor werden betaald. Dan denk ik wel dat dat in eerste instantie pijn doet voor de aandeelhouders ook nog eens een keer. Dus die moet je ook nog eens een keer te vriend houden. Niet alleen je abonnees, maar ook de aandeelhouders. Ik vind een overname, dat is per definitie een te dure overname, omdat er een strijd is om de kandidaten.
18: Ja.
14: Nee, dat is voor mij als potentiële aandeelhouder of als belegger geen interessante ontwikkeling of richting.
19: Maar als ze geen concurrent dan overkopen, maar bijvoorbeeld een filmstudio die fatsoenlijke kwaliteit content kan maken, is dat dan een goede investering?
14: Dat ligt er weer aan welke nieuwe content. Je hebt ook tegenwoordig concepten waarbij een vrij goedkope productie tot een enorm succes leidt, hè?
19: Ja.
14: Denk maar aan die Squid Games uit Korea. Dat was natuurlijk in eerste instantie een klein project, financieel gezien. Maar een heel groot succes wereldwijd. Dus het wil helemaal niet zeggen, als jij een dure filmstudio koopt, dat je morgen ook nog steeds veel betere content gaat krijgen. Je moet creatief zijn en vooral slim zijn met elke dollar die je kunt uitgeven.
18: Over het aandeel gesproken, dat is in een jaar tijd met 40% gedaald. Wat is er voor nodig om dat aandeel weer te laten stijgen?
14: Gelijk de moeilijkste vraag. En meer kijk, waar we het de hele tijd over hebben. Meer abonnees, meer kijktijd en meer advertentieinkomsten.
18: Zie je ze wel weer op dat niveau terugkeren?
14: Nou, niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. Want die strijd zal alleen maar heftiger en moeilijker worden. Dus druk op de marges zal denk ik blijven. En daarmee ook de vrije kaststroom. Als de druk op de vrije kaststroom staat en je moet juist wel investeren in hoogwaardig content, zal het uitdagend worden. En het gaat vooral om die nieuwe creatieve producties, zoals toen in Korea of ook in Scandinavië of Nederland, met kwalitatieve series, dat je daarmee de mensen naar je toe trekt. Want op zich, het lineaire tv-model is iets waar je volgens mij als Netflix moet wegblijven.
1: BNR Beurs.
19: Zeg je televisie, dan zeg je soaps. En zeg je soaps, dan zeg je de overname van EasyJet. Ja, ik wilde niet zeggen, dan vliegen we door naar EasyJet. Want dat vond ik zo'n... Maar goed, toen deze uitgebreide dus brug. Ja. Een deal met private equity partij Castle Lake was bijna rond, totdat opeens Apollo voorbij vloog.
11: This is a last minute offer that's come through. Castle Lake started this process. The private equity firm that specializes in these kinds of assets. And it looks like Apollo, like a heavyweight in the sector, to say the least, has basically come in with a higher offer and beaten the rival proposal from Castle Lake. Huge surprise, I would argue here.
19: Apollo overbiedt de conculega's met een paar honderd miljoen. En EasyJet, die zou dat wel zien zitten. Beleggers trouwens ook, het aandeel schiet 14% omhoog. Voor een paar honderd miljoen meer, gaan ze dat dan ook echt doen? Wordt dit dan de deal?
14: Geen idee, want Castle Lake heeft nog de tijd tot 4 augustus om ook met een definitief bod te komen. Dus zij zouden er ook weer overheen kunnen, zeg maar. Maar eigenlijk geloven beleggers daar misschien niet helemaal in. Want de koers vandaag blijft ook lager hangen dan die 7,15 die nu wordt geboden door Apollo. Ik denk dat de beleggers wel geloven dat er een deal komt, maar niet tegen een soort biedingstrijd dat het alweer hogere prijs. Want dan had de koers nu al boven de 7,15 gestaan. En dat staat hier niet. De echte strijd gaat denk ik om de EU-toestemming. Want je moet, zeg maar, bij een EU-airline moet je ook, zeg maar, een meerderheid van het bezit moet in EU-handen zijn. En dat wordt nog wel de uitdaging voor beide partijen om dat goed te organiseren.
19: Wie denk jij dan dat er uiteindelijk mee wegloopt?
14: Nou, Apollo heeft wel iets slims gedaan. Ze hebben gezegd dat ze de merknaam zullen behouden, wat natuurlijk richting de oprichter een soort douceurtje is, denk ik. Plus, de oprichter houdt ook daarmee nog 15% om en erbij van de royalties. Of per ticket, zeg maar, de verkoop die er worden gedaan. Dus
18: dat is lekker.
14: Ja, dus hij heeft...
18: Hoef je niks meer te doen.
14: Free lunch. Vanuit, hij kan met de bollekam naar boven op het strand liggen en toch nog geld verdienen.
18: Met de bollekam naar boven op het strand liggen. Van een goede uitspraak.
20: En hoeft hij ook niet voor zijn vlucht te betalen.
14: Dat scheelt ook nog weer. Ja, dus ik denk dat uiteindelijk Apollo wel gaat winnen. Maar het gaat er meer om van je moet ook de EU overwinnen.
20: Is het waard om een biedingenstrijd te voeren over zo'n luchtvaartmaatschappij? Een budgetmaatschappij notabene. Die marges die zijn al helemaal niks.
14: Ja, oké, maar dat doet private equity graag. Hè. Zo'n budget airline per definitie zijn de laagste kosten. Dat zegt de naam natuurlijk al. We zitten cyclisch op een dieptepunt door de Iran-oorlog. Want de olieprijs was natuurlijk in mei op een dieptepunt. We zitten op een hoogtepunt, maar een dieptepunt voor airlines. Dus ze doen het eigenlijk heel slim door nu cyclisch die stap te zetten. Je koopt cyclisch een beschadigd businessmodel. En je gaat het herstructureren en je verkoopt bij herstel. Ik bedoel, typisch private equity.
18: Het was de week dat we afreisden naar Zuid-Korea.
14: En je gaat het herstructureren en je verkoopt bij herstel. Ik bedoel, typisch private equity.

0: Allerlei gevoeligheden daar.
1: Halverwege de week kregen we dan weer te maken met een Amerikaanse president die weer gevaarlijke taal ging uitslaan.
2: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: To me, I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
4: Der koekoe, zei er nog achteraan. Ook bij Unilever is het wel eens gezelliger geweest.
5: Een grote aandeelhouder van Unilever haalt hard uit naar de directie. Hij zegt misleid te zijn bij de verkoop van de voedingstak. En hij vindt dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz te veel macht heeft binnen Unilever.
1: En bij Volkswagen vegen ze de confetti ook niet van hun schouders. De topman moet een ontslag van 100.000 man zien te verkopen. En dan blijkt de kip met de gouden eieren ook nog eens voor onbepaalde tijd met verlof.
6: Ja, dat Porsche, dat is wel echt heel zorgwekkend. Want dat is eigenlijk de winstmotor van het hele concern. Daar zitten torenhoge marges op. Maar ja, als je veel minder auto's verkoopt, dan hou je daar dus veel minder aan over.
4: Het was ook de week waarin Bol.com een nieuwe groeimarkt vond. Ze gaan zelf betalingen van hun klanten verwerken. En het zou zomaar eens kunnen dat de beursgang van Bol, los van Ahold, dan toch nog in het verschiet ligt, zegt vriend van de show Stan Westerterp.
7: Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat als Ahold dit succesvol uitrolt, wat mij betreft, dat Bol.com een vele hogere waardering zou kunnen krijgen dan alleen een simpele webwinkel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Dus zou mij niets verbazen als ze dit eerst willen uitrollen en op basis daarvan dan inderdaad gaan kijken of ze een beursgang willen gaan faciliteren.
4: Wat denk jij, Mark? Komt die beursgang eraan voor Bol?
8: Ze roepen het al sinds 2022 toen ze hem poelden, zeg maar, toen ze hem introkken. Ik denk eerder, we krijgen natuurlijk een nieuwe CEO. Hè? Frans Muller stopt bij de volgende AFA. En dan krijgen we Thierry Garnier, die nu bij Kingfisher zit, een ex-Carrefour. En ik denk, dit soort beslissingen zijn typisch iets voor een nieuwe CEO. Dus dat is pas volgend jaar aan de orde. Maar het op zich, wat Stan zegt, het klopt wel. Dat je natuurlijk, nu staat dat op de groep, zeg maar, haalde les op 12, 13 keer EBIT. En als je het los zou zetten, zou denk een Bol.com wel tussen 28 en 30 keer EBIT kunnen opbrengen. Dus als je het loszet, krijg je waarschijnlijk een hogere multiple, een hogere prijs. En betekent het voor Aldeles, als je het nu los zou zetten, 2 euro hogere koers. Dus je doet het eigenlijk voor iets heel kleins. Maar het zou me niet verbazen als ze het in ieder geval overwegen om over een jaar misschien in gang te zetten.
4: Op wat voor termijn is die beursgang er, als ze er over een jaar over gaan nadenken?
8: Ja, dan praat je over anderhalf jaar als het sentiment goed is. Maar kijk, Amazon is natuurlijk een stevige concurrent aan het worden. Coolblue is natuurlijk ook concurrent. We hebben natuurlijk ook nog Shein, Temu, Baba natuurlijk.
1: Ja, ik zou dus echt niet in zo'n aandelen willen investeren. Als er zoveel concurrentie is.
8: Ja, en het is best wel cutthroat competitie ook, zeg maar. Dus ik denk dat Ahold Delhaize niet te lang moet wachten als ze het willen doen, zolang het sentiment goed is. Want ik denk dat het de komende jaren, zeker met China die steeds belangrijker gaat worden, ondanks alle importrechten en heffingen, toch een, en ook Amazon met name, gewoon een gedichte concurrent gaan worden, waardoor het in ieder geval onder druk komt.
1: Ja, want je hebt nu een marktleider die misschien dan wel geen marktleider meer is, of in ieder geval heel veel van zijn markt gaat verliezen.
8: Ja, zou het eigenlijk gewoon in 2022 moeten doorzetten, achteraf gezien.
4: Maar goed, als je daarover nadenkt, ze hebben dan nu die financiële diensten die ze gaan proberen. Dat kan misschien best wel een groeimarkt voor ze zijn. Is dat iets wat je dan als belegger misschien wel mee zou willen pikken? En dat die beursgang dan dus ook weer eerder moet zijn om dat mee te kunnen pikken?
8: Nou, weet ik niet. Kijk, ik denk dat uiteindelijk die waardering, wat ik zeg, die 28 keer, 8 tot 30 keer EBIT. Je praat over 160 miljoen EBIT. Je praat over 5 miljard waardering voor Bol.com, impliciet. En nu zegt het, zeg maar, impliciet in de sum of parts van Ahold voor 2 miljard of zo gewaardeerd. Dus je praat over een verhoging van de potentie. Maar uiteindelijk per aandeel Ahold Delhaize is dat maar een paar euro. Dus ik kan me niet voorstellen dat het de superhoogste prioriteit heeft. En die financiële diensten, dat gaat dat plaatje, het narratief niet veranderen, denk ik.
4: Het zou wel een mega-investering kunnen blijken van Ahold dan. Ze hebben het ooit voor 350 miljoen gekocht. Wel 14 jaar geleden. Maar
1: gewaardeerd op 5 miljard.
4: Ja, 5 miljard misschien wel.
8: Ja, het is een fantastische investering dan geweest. En uiteindelijk moet je zorgen dat je niet te vroeg verkoopt, maar ook zeker niet te laat. Dus dat is de uitdaging voor meneer Garnier als die volgend jaar benoemd wordt.
4: Dan zijn we officieel door de beursweek heen. De laatste rustige zelfs. Het halfjaarcijfergeweld barst los. En het traditionele startsein, dat zijn de Amerikaanse banken. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley staan op het programma. Een Nederlands bankje, ABN AMRO, sluit aan met een trading update op woensdag. Maar wat natuurlijk echt leuk wordt die dag, dat zijn de cijfers van ASML. Kan dat net zoveel vuurwerk leveren als vaste klant Samsung afgelopen week, die de winst met 1800% zag stijgen? En zijn beleggers daar dan wel tevreden mee? Volgende donderdag de cijfers nog van Netflix. En ook in de techhoek doen Ericsson, TomTom en Nedap een boekje open. En deze bomvolle week wordt afgesloten met wat Scandinavische cijfers van Swedbank en Danske Bank, maar ook Volvo en projectontwikkelaar Skanska. Bij deze verklaar ik dus het cijferseizoen voor geopend.
1: Jazeker, daar heeft Maxime helemaal gelijk in. En dan vergat hij zelfs

0: Nog even dat de cijfers van TSMC komen. Maar Mark, jij zei net voor deze uitzending, misschien gaan die wel helemaal niet door.
1: Nee, er schijnt een tyfoon die kant op te komen, waardoor denk ik wat personeel naar huis is gestuurd om veilig te gaan schuilen. Dus het kan zijn dat wat dingen uit worden gesteld met een paar dagen. Dus dat moeten we niet als slecht nieuws zien. Maar dat logisch gewoon omdat er gewoon voor de veiligheid wat personeel wordt gekozen.
0: Ja,
1: dat hebben we ook, is ook iets voor te zeggen.
0: Hebben we ook nog niet eerder gemaakt en meegemaakt dat de cijfers uitgesteld worden vanwege een tyfoon. Maar kan dus zomaar gebeuren in deze gekke beursweek. Hey, dankjewel Mark Langeveld van het Antares AI Tech Fund dat je hier was.
1: Graag gedaan weer jongens.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer met Beurs in Zicht in je podcast app en op YouTube. Tot dan.
0: En ga dan luisteren, want dan hebben we het met Mark over de ASML's.
2: Uiteraard. Het echte hoogtepunt.
0: Tot zondag.
3: Joep. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
0: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eyck en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Ik denk dat het beeld dat blijft hangen is eenheid.
7: Ze buigen 2-0 achterstand om.
8: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
7: Naar een 3-2 voorsprong.
9: En daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de luchthavens helemaal klaar mee.
10: There's scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
3: Wilfried Gené.
11: Ja, een hele goede middag vanuit Noordwijk aan Zee. Is dit de Friday Move. En Wilfried Gené, ja, die is er zelf niet. Dat is leuk. Die staat in de file zoals heel veel Nederlanders op dit moment. Want het is lekker druk op de weg. Waarom zou je hier ook gaan wonen, hè? Dat land. Ongelooflijk. Mijn naam is Wietse de Jager. En dit is voor het eerst sinds 3,5 jaar dat ik weer op de radio ben. Dus dit is een mooie vuurdoop. Ik ben ooit gestopt bij 538 en naar het buitenland verhuisd. En nu even terug in Nederland. Dus het is een soort rare koortsdroom dit. Dat ik nu in één keer met een microfoon voor mijn snuffert de Friday Move aan het presenteren ben. Het wordt in ieder geval een interessante middag. En ik heb de eerste gast tegenover mij. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, hallo.
11: Stel jezelf eens even voor.
12: Mijn naam is Adrienne Tilanus en voor mij is het ook een beetje een koortsdroom.
11: Ja, je had Wilfried verwacht. Hé, hey, daar is hij. Ja, ongelooflijk zeg. Nee, eigenlijk wil ik net zeggen, je kan wel omkeren Wilfried, want dit ging best wel leuk eigenlijk zo zonder jou.
12: Hallo.
11: Ja, nee, ja. Want jij had Wilfried verwacht, maar die is nu dus uiteindelijk ook gelukkig aangekomen. Wordt een glaasje water voor hem ingeschonken.
13: Waar zijn we gebleven, jongens?
11: Klein glaasje champagne komt erbij staan.
13: 2 uur vastgestaan, man. Wat is dit allemaal in dit land?
11: Ja, eerder vertrekken Wilfried, dat deed ik ook.
13: Juist. Is dat zo?
11: Ja, ik ben ook. Ik heb ook gestaan. Maar...
13: Je komt uit Zwolle?
11: Nee, nu uit Friesland.
13: Uit Friesland?
11: Ja. Dus een weekje vakantie aan het, Hegermeer. Dus vandaar. Ja.
13: Nou, mooie boel. Hoe ver waren jullie eigenlijk al? Ik zou zeggen...
11: Het was net klaar, dus ze gaat weer.
12: Nou, hey, hallo.
13: Ja.
12: Ik heb ook in de file gestaan, dus ik ben blij dat ik hier ben.
11: Ja, nee, we waren nog niet begonnen, Wilfried. Ze was zich net aan het voorstellen en toen kwam jij eigenlijk al binnenlopen.
13: Ja, dus het gaat over een podcastserie, dat weet jij, hè?
11: Ja, dat weet ik, zeker.
13: 50 jaar North Sea Jazz.
11: Ja.
13: Er zijn geen kaarten meer te krijgen. Ik probeerde nog voor vanavond de kaart te regelen.
12: Is dat zo?
13: Ja, kansloos.
11: Terwijl bij veel festivals tegenwoordig, ook in Lowlands en zo, daar zijn nog wel wat kaarten in de verkoop.
12: Ja, ik dacht dat er nog wel kaarten zijn, maar misschien dus niet voor vanavond, maar wel voor morgen.
13: Oh.
12: Maar ja.
13: Ik was gisteravond, even een klein uitstapje bij Royal Park in Soest. En daar was Nile Rodgers.
12: Die komt zondag.
13: Ja, en die blijkt nu zondag te komen. Dus moet ik kijken of ik het voor zondag krijg.
12: Ja.
13: Hey, een podcastserie. Nou, vertel eens een beetje wat je er allemaal in hebt belicht. Want 50 jaar is best veel, lijkt mij.
12: Het is te veel.
13: Ja.
12: Maar ik ben chronologisch te werk gegaan. Ik begon bij de man die in Den Haag, Paul Aket, het festival heeft bedacht. Aan de Noordzee. Nu zitten we goed. Straks zit ik in Rotterdam, dus dat is best raar.
13: Ja.
12: Die dat op zijn zolderkamertje in zijn eentje heeft bedacht. En nu is het natuurlijk een immens groot festival. Maar het begon bij één iemand die gewoon een hele grote passie voor muziek had. En voor jazz. En we kregen wel meteen alle grootste namen op zijn festival. Ella Fitzgerald, Count Basie, Ray Charles.
13: Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
12: Nou, hij was al een impresario, een soort boeker in die tijd. Hij heeft ook de Rolling Stones en de Beatles destijds in de jaren 60 naar Nederland weten te halen. Hij had gewoon hele goede contacten.
13: Okay.
12: Alleen dat leidde dan allemaal in het Courhouse tot allemaal
13: gedoe.
12: Ja, gedoe.
13: Ja, zo vertel. Het liep hem uit de hand.
12: Ja, liep uit de hand. En toen dacht hij, ik ga toch maar terug naar de rustige tune jazz. Nou ja, toen begon hij het jazzfestival.
11: En wat zijn de grootste veranderingen? Want 50 jaar, dat is een heel eind inderdaad.
12: Nou ja, sowieso de locatie. Het was in Den Haag, nu naar Rotterdam. Het is breder geworden,
13: denk
12: ik. Dat
13: zou ik zeggen, want lang niet alles is jazz meer, toch? Wat daar optreedt.
12: Ja, daar zijn veel discussies over.
11: Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar mijn kinderen luisteren, dat is een beetje afrobeat, is dat, zeg maar.
12: Omalee?
11: Waarschijnlijk spreek ik het helemaal verkeerd uit. Ik helemaal nat als
12: oud-ruid. Burna Boy staat er, dus.
11: Nou, bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje dezelfde categorie inderdaad. Maar dat is inderdaad geen jazz te noemen, natuurlijk.
12: Niet direct, maar er zijn zeker wel linken met jazz te vinden. Afrikaanse afrobeat zanger, daar zit echt zeker wel wat jazz. Vooral in de ritmiek. En ik denk dat jazz sowieso... Ja, er zijn heel veel discussies over te voeren. Maar het gaat om live muziek. Het gaat over muzikantschap. Het gaat over rijkheid van de muziek. En dat is natuurlijk heel breed.
13: Ja, dat is het uitgangspunt destijds.
12: Dat is het uitgangspunt.
13: Had hij er zelf ook regels voor opgesteld, die impresario? Die waar je het net over had, die man.
12: Volgens mij niet. Hij had eigenlijk een formule. En dat is nu heel veel, wordt het nagedaan. De sandwich formule. Je moet pop naast jazz zetten. Zodat mensen, nou ja, misschien het pop voor de pop gaan. Maar daardoor jazz leren kennen. Ray Charles was in die tijd echt wel pop.
13: Ja.
12: En die werd naast een Count Basie of een Oscar Peterson gezet.
13: Maar die sandwich formule werkt dus nu nog steeds?
12: Ja,
13: dat is nog steeds wel
12: denk het
13: geval.
12: Het wel, want
13: er is genoeg jazz te ontdekken op Noisy Jazz.
12: Er zullen zeker puristen zeggen dat het niet zo is. Maar ik denk van wel.
11: Het is daardoor wel een leukere familieactiviteit. Want ik ben ook met mijn schoonouders dan en mijn vrouw zijn we daar samen naartoe gegaan. En het is voor hun was het leuk, maar het was voor ons was het ook leuk.
13: Dus kijk, even afgeleid. Je hebt een tattoo op je arm staan met de jagers.
11: Ja, dat is mijn achternaam, is dat.
13: Ja, dat weet ik, maar van waar dat kan je het zelf niet onthouden of zo dan?
11: Hij is een beetje groot uitgevallen.
13: Ja,
11: ja, ik heb hem ooit gezet met het idee van, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een tatoeage laten zetten als er iets gebeurd is, vervelend of wat dan ook, een soort herinnering. En ik dacht van, ja, maar ik ga dat omdraaien. Ik hoop dat het nog heel lang bespaard blijft, maar nu gaat het heel goed. En mijn broers en zussen zijn allemaal gezond en mijn ouders zijn gezond en mijn kinderen zijn gezond. Dus ik ga dat vastleggen. De jagers.
13: De jagers. Ja. Heel bijzonder. Ja, sorry dat ik even afgeleid was. Maar ja, mensen zeggen is nogal pontificaal.
12: Ja,
13: je zit tegenaan te kijken. Je denkt,
11: het is, mensen zeggen dat het verslavend is. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk.
13: Ja? Heb jij tattoos?
12: Nee.
13: Wil je ze?
12: Dan word ik onterfd als ik dat doe.
13: Oh ja?
12: Ja.
11: Heftig.
12: Mijn vader al meermaals tegen
13: me zegt. Hoe oud ben je nu dan?
12: 29.
13: Dat zou toch een leeftijd mogen zijn dat je er toch iets over zelf zou kunnen zeggen? Ik heb er geen verstand van, natuurlijk, maar wie zal het allemaal zeggen? Goed, de puristen zullen zeggen het is geen jazz.
12: Te weinig.
13: Even een aantal hele grote namen die er al hebben gestaan. Prince ging het er ook wel eens naartoe.
12: Ja, zeker. Prince heeft er in 2011 3 nachtconcerten gegeven. Dat was echt grandioos. Dus ging hij echt van 1 uur 's nachts tot 3 uur 's nachts door. Had hij allemaal gastartiesten zoals Seal. En nog meer. En hij kwam, het leuke was dat hij was sowieso heel lang moeilijk te boeken. Hij kwam heel lang niet, hij wilde niet spelen. En toen opeens wilde die. En 2 jaar later kreeg de boeker van Mojo opeens een belletje. Van, Prince zit in het vliegtuig onderweg naar Zwitserland. Naar Montreux Jazz Festival, ook een groot festival. Maar eigenlijk wilde hij eigenlijk nog even naar Rotterdam. Toen is hij geland in Montreux. Toen weer teruggegaan naar Rotterdam. En heeft hij daar backstage naar zijn vrienden gekeken. Hmm. En heeft hij een gastoptreden gemaakt bij Larry Graham van Sly and the Family Stone.
13: Zo
11: tof. Heel tof.
12: En dat gebeurt dus echt heel veel op het festival. Omdat jazz is ook wel iets waar de muzikanten elkaar goed kennen. Het is een iets kleiner wereldje dan.
11: Maar is dat nu nog steeds zo? Dit klinkt echt. Het zijn echt van die mooie verhalen van vroeger. Maar ik heb het gevoel dat het toch allemaal een beetje dichtgetimmerd is tegenwoordig.
12: Ik weet het niet. Er is nog steeds heel veel samenwerking en spontane samenwerking. Ook op het festival. Mensen kennen elkaar. Mensen hebben ook, ik heb op jouw album gespeeld. Ik heb bij jouw album gespeeld. Die blazers die heb ik gedaan. Er is wel heel veel kruisbestuiving. Dus ja, en dat zie je terug. Dus dit jaar kan er zomaar weer iemand opeens op het podium met een andere held staan. Dat is wel heel leuk.
13: Ja. In die podcast komen ook veel spannende backstage verhalen voorbij.
12: Oh, ja.
13: Noem eens wat leuke, spannende backstage verhalen. Gewoon dat je zegt van, nou, dat...
12: Even denken.
13: Oh. Oké. Okay. Nu schud je ze zo uit de mouw, dacht
12: ja, ja, shit. Dat Prince was een backstage verhaal. Ja. Ik weet dat D'Angelo, dat is natuurlijk ook een grote naam die meer op het festival heeft gestaan. Nou, die was dan, die sliep gewoon nog tot 5 minuten voor aanvang. Hij was niet wakker te krijgen.
13: Dus dan is mis mee als je maar op tijd wakker is.
12: Ja, maar dat kostte heel veel moeite om hem dus wakker te krijgen.
13: Ja, had hij iets gedronken of had het niks meegespeeld?
12: Dat weet ik niet. Nee? Dat durf ik niet te zeggen. Ook een ander mooi verhaal, Sly in Family Stone. Sly was heel lang kwijt. Het was een zanger van de band, Funk Band. En hij was kwijt. En opeens was hij gevonden door 2 Nederlandse journalisten. En stond hij het jaar erop weer op het festival. En dat was natuurlijk groot. Wauw, hij is er weer, hij leeft nog. Want mensen dachten dat hij er gewoon niet meer was.
13: Oh, hij zegt, dacht, we hadden hem weg. Okay, ja.
12: Maar toen op dat festival zelf was hij er weer niet. Zijn band was er wel.
13: En toen was hij echt dood?
12: Nee.
13: Nee? Oh.
12: Een half uur later kwam hij wel.
13: Ja.
12: Maar ja, dan denk je ook, wat is dat dan? Is iemand al gehouden, die maakt het allemaal niet uit? Of er is zoveel last minute hectiek op zo'n festival. Ook dat Erykah Badu was 1,5 uur van tevoren nog niet op het festival, terwijl haar band er ook al was. En dan was het zo, hi Erykah, where are you? Oh ja, en dan komt ze wel en is ze op tijd, maar dan is het wel hectiek.
13: Beetje zoals ik eigenlijk.
11: Beetje wild werken.
12: Ja, precies. Iedereen wordt helemaal gek.
13: Het is eigenlijk niet vaak voorgekomen dat het me net te laat is. Want meestal ben ik precies 30 seconden van tevoren ben ik er al.
11: Okay.
13: Dus dit was voor mij echt een primeurtje als je het zo bekijkt.
11: Ja.
13: Niet dat ik
11: er
13: trots op ben.
11: Het is wel echt een beetje artiestenbestaan, hè, Wilfred?
13: Maar je kan zoveel tijd nog anders gebruiken, weet je wel, vind ik altijd.
11: Wat heb je hiervoor? Wat was zo belangrijk hiervoor waarom je te laat bent?
13: Nou, ik moest met mijn dochter nog naar school. Dat was heel belangrijk. Ze moest ook boeken ingeleverd worden. We moesten ook nog kijken naar een toets van haar. En die is goed uitgepakt. Dus daar was ik echt heel blij. Heel blij mee. Dus daar was ik echt heel gelukkig mee zelfs. Even grote namen voor nu. Want ik hoor dus dat die staat aanstaande zondag. Ga kijken of ik voor zondag nog... Oh nee, dan moet ik naar Yves Berendsen toe schieten nou opeens te binnen.
11: Nou, wat is er nou belangrijk?
13: Yves Berendsen of naar Rodgers? Ja, maar ik heb naar Rodgers nu al gezien. Maar... Ja. Maar noem even wat namen natuurlijk. Van die er nu staan.
12: De La Soul. John Batiste, Questlove. Ja, misschien zijn dit niet eens de namen die voor iedereen iets zeggen.
13: Voor jou als muziekliefhebber natuurlijk wel. Als
11: ik ben die mensen die denken dat iedere radio...
12: NL
13: ben je natuurlijk.
11: Ja, precies. Dus,
13: ben je anders.
11: Ben meer Jeffrey Hees en Wilfred Gené.
13: Ja, zou je zeggen, zomaar een avond.
12: En je moet je eens verdiepen, want het is fantastische muziek.
13: En jouw favoriet dan? Wie is dat?
12: Mijn favoriet is, denk ik... Ja, eentje heeft afgezet. Dat was mijn favoriet. Jebba.
13: Waarom?
12: Ja, dat weten de
13: boekjes. Dat weten ze ook weer niet dan.
12: Ja, of ze willen het niet zeggen.
13: Om die artiesten allemaal.
11: Ja, maar het zijn creatieven. Dus ja,
12: je moet je voorstellen, er zitten allemaal agenten, heel precies. Team omheen. Die probeert het sowieso een beetje te bewaken. Want ze willen natuurlijk niet dat verhalen rondgaan die niet waar zijn. Dus een soort,
13: je moet een beetje smeuïge verhalen rond laten gaan. Dat is altijd goed. En het gemiddelde leeftijd van het publiek, 180? Of valt het mee? Nee, ik vraag het gewoon even, ik weet het niet.
12: Nou, nee.
13: Maar alle leeftijden is het voor alle leeftijden nog steeds.
11: Kijk wie er bij je aan tafel zit.
13: 29. Maar ze mag niet eens een tattoo zetten. Dus ja, dat is best wel een beetje apart als je erover nadenkt. Nee. Maar belangrijk is natuurlijk, Adrienne, spreekt het nog aan bij de jeugd? Als je zegt nooit ziet jazz, dacht ik ook altijd oude lullen. Dacht ik ook.
12: En dat is deels nog een beetje zo. Maar, maar het festival is heel erg een best aan het doen om het te verjongen met zo'n Burna Boy. Maar ook Lil Sim stond er. Gewoon allemaal dat soort namen.
13: Ja.
12: Die echt wel bij de jongeren aanspreekt. Dus er zeker aan was. Het duurt gewoon even voordat het echt doorkomt. Ik denk, maar het is ook echt een familiaal ding. Er komen heel veel families naar het festival en ook kinderen. Ja, ik hoor je Roy Hargrove. Oké.
13: Okay. Ja. Gooien jullie het zo even in, jongens?
12: Ja, dit is een trompetist. Ik vind dat iedereen deze moet kennen.
11: Heerlijk. Ook met dat staat hij in de avond gepland? Of?
12: Nee, het verhaal bij deze jongen. Het is een trompetist, maar hij heeft alle blazerspartijen van het album van D'Angelo ingespeeld. Maar hij is zelf overleden. En nu komt zijn band terug als een soort ode aan hem op het festival.
13: Oh,
12: de R.H. Factor. Dus dat wordt wel speciaal, maar hij is er dus zelf niet meer.
11: En de hitte komend weekend? Dat wordt ook wel een dingetje daar, denk ik. Hè?
12: Oh, dat was nog wel een ding. Dat er in met WK, dat was 2010, was een rampjaar van het festival. Nou, toen hadden ze hitte. Daarna hadden ze mega veel storm. Toen stond Nederland in die finale met Spanje.
13: Oh, ja.
12: Vooral de Amerikanen snappen dat niet. Dus dan moet je vragen aan artiesten, kan je misschien een half uur later beginnen? Want ja, er is voetbal. En die denken, voetbal, kom op, we zijn hier voor een jazzfestival.
13: Ja.
12: Maar uiteindelijk werd het ook nog verlenging. Dus het werd best wel spannend.
13: Het liep heel slecht af, dus iedereen wilde ook niet meer naar het festival.
12: Ja, op zondag was er één man die dat goed kon maken. En dat was Stevie Wonder. En die heeft toen de hele avond al zijn hits gespeeld. En toen is iedereen toch met een relatief goed gevoel naar huis gegaan.
13: Ja, goed, dat
12: kan muziek doen.
13: Ja, kan nog steeds ziek zijn van die avond. Wij zaten toen in het Koerhaus in Scheveningen, om iets te noemen. En wij waren allemaal kapot, waren wij toen. Kapot!
11: Ja, dat snap ik,
13: Toen die Robben ook die bal op de... die thee van Casillas.
11: Alles komt weer terug nu.
12: Jazz en voetbal, de mooiste combinatie.
13: Oi, dat was echt verschrikkelijk. Maar hoe kan die bal niet... waarom maakt die man dat nou niet? Jaren later hebben we nog ruzie erover gekregen bij een wedstrijdje van mijn zoon. Deze geintje, dat had helemaal niks mee te maken.
11: En als ik een vraag vraag mag stellen. Ik weet niet of jij
13: dat... Bent het toch? Dat is leuk, man. Toch, maar ja. Doe dat gewoon.
11: Festivals tegenwoordig is toch een beetje de tendens. Andere soorten festivals, dat er best wel een hoop drugs in gaat bij mensen. Er worden pillen geslikt, weet ik veel wat allemaal. Dus een beetje de hype, drank is niet meer te betalen. Gebeurt dat op North Sea Jazz ook, denk je? Of?
12: Ik weet zeker een stuk minder. Het is ook wel echt een heel ander... Ja, dus mensen zijn daar... Ook nog steeds heel aardig, wat misschien drugs ook doen, maar...
11: High on music.
12: High on music en biertjes en misschien champagne, maar niet zozeer dat sentiment. Ja, dat nee. Deel.
13: Nou, maar je weet het toch, want je hebt dat toch als stagiair gewerkt?
12: Zeker.
13: Dus je hebt alles kunnen zien wat daar gebeurt.
12: Ik heb het dus niet gezien.
13: Alles wat God verboden heeft, heb jij gezien.
12: Backstage, ik denk dat meer backstage zou gebeuren dan...
13: Maar wat heb je allemaal gezien daar als stagiair dan? Kun je toch een beetje een kijkje achter de schermen nemen, lijkt mij.
12: Het ding is, achter de schermen is het soms ook gewoon heel veel administratie, productieopbouw...
13: Je maakt het niet spijtig. Je hebt 14 afleveringen van die podcast. Het moet wel een beetje spicy zijn natuurlijk, toch?
12: Zeker. Maar er zit al... Je zet me voor het blok.
13: Ik denk, jij komt weer vertellen over jouw podcast. In 14 afleveringen mag je toch verwachten dat er veel gebeurt, Wietsen? Ja, of niet?
11: Daarom moet je ook gaan luisteren, denk ik.
12: Ja, dan moet je gaan luisteren. En ik,
13: ja. Heb ze zelf nog niet beluisterd? Ik weet het niet.
12: Nou, een ander ding was dat er heel veel ruzie was tussen de burgemeesters. Omdat het van Den Haag naar Rotterdam ging.
13: Ja, tuurlijk.
12: Wim Deetman was heel boos op Ivo Opstelten. Want hij zei, je mag niet zo'n iconisch festival van mij afpakken. Nee. Je haalt ook niet de Vierdaagse uit Nijmegen.
13: Waarom hebben ze dat gedaan eigenlijk? Nu het toch
12: nou,
13: over hebben.
12: Ja, nou, het congresgebouw waar het was, nu het World Forum, dat wel deels werd het afgebroken. Dus het werd te klein. Dus daar was heel veel gedoe over. En Wim Deetman belooft, we gaan naar een oplossing zoeken. Een andere locatie, maar het kwam er niet. En volgens mij is uiteindelijk de deal beklonken van Rotterdam en Ahoy. Tijdens een voetbalwedstrijd. Want...
13: Altijd, hè? Ze wil altijd zien. Ja, belangrijk, ja.
12: Maar toen is het, ja, toen dacht Ivo dacht gewoon, nou, kom maar op. Dat geeft een mooie extra aan mijn stad. En dat is ook zo gebleken. Het past misschien zelfs beter daar met diversiteit daar. Dus zo geschieden.
13: Ja.
12: Maar er zijn Haagenezen die gaan nog steeds niet naar Rotterdam, want ze zijn nog steeds boos.
13: Ben je nou begonnen bij dat 100% NL of moet het nog gebeuren?
11: Bij dat 100% NL?
13: Ja? Nee, dat zit me even af te vragen opeens.
11: Nee, over 2 weken, 27 juli ga ik van start.
13: Want hoe lang is het dan geleden dat je deze microfoon vasthield?
11: Nou, ik zei dat aan het begin. Ik denk dat dit voor het eerst is sinds 3,5 jaar dat ik weer op de radio ben.
13: En hoe voelt dat om nu hier weer te zitten? Zo?
11: Ja, wel vertrouwd, maar deze plek is natuurlijk prachtig. We kijken uit over de Noordzee. Dus ik zit hier op het strand met dit weer. Dus dan, dat maakt alles beter. Het is beter dan om 5:30 ochtends in een studio bij Talpa. Niet om Talpa, maar meer om de studio.
13: Nog over geklaagd, Wietse, wat dat betreft. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje klaar mee bent nu, ja. Nee, want je miste het helemaal niet?
11: Ik denk dat het altijd wel een onderdeel blijft, radio. Ja. Dus dat ik het wel nog steeds een heel leuk vak vind. En,
13: een heel leuk vak.
11: Ja, maar je gaat er dan wel over nadenken wat je leuk vindt aan radio maken.
13: En, wat vind je er leuk aan?
11: Ja, ik vind nog steeds, zeg maar... De muziek is niet eens het grootste ding. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ik vind het inhoudelijke verhaallijntjes bouwen. Creatief bezig zijn met je team over nieuwe programmaonderdelen. Luisteraars betrekken. Soms ook een discussie opgooien. Waarbij je de meest bizarre reacties krijgt van luisteraars, door luisteraars. Ja, dat is altijd een soort magisch gevoel dat uit zo'n kastje komt. En dat mensen op de A7 of in de file onderweg naar een studio in Noordwijk... allemaal meeluisteren en allemaal ook een mening hebben. En zo, het is een soort... Ja, dat heb jij denk ik ook wel. Het heeft iets
13: maar jij vindt het ook lastig als mensen mening over jou hebben, lees ik wel eens. Dat als mensen iets van jou vinden, dan vind je dat...
11: Is dat zo?
13: Ja, dat las ik in een interview met jou, een oud interview.
11: Ja, nou ja, het raakt natuurlijk wel. Ik heb net toevallig 2,5 uur in de auto gezeten. Dat was net lang genoeg voor die podcast met jou en Bas Smit.
13: Oh ja.
11: Dus dat inspireerde mij wel, want daar hebben jullie het ook wel lang over gehad, hè? Over meningen.
13: Kritiek. Hij vindt het heel moeilijk, geeft het zelf ook toe.
11: Als je heel eerlijk bent, doet iedereen dat wel wat, toch? Daar zat ik net over na te denken. Je kan er een methode voor bedacht hebben, zoals jij ook uitlegt van ik laat het van me afglijden. Of alleen maar het doet er iets met je als er iets over je gezegd wordt.
13: Nou, nee, als je iets zegt, en ik bedoel, soms zit er ook nog wat in. En ik kan me het ook heel goed voorstellen dat een heleboel mensen, wat ik ook in die podcast vertel, dat mensen een bloedhekel aan mij kunnen hebben. Dus ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Dus,
11: ja, en bij jou begrijp ik dat ook wel.
13: Ja. Maar... ja. Vind jij het lastig als mensen iets van jou vinden?
12: Zeker, ik ben daar heel gevoelig voor. Ja.
13: Maar je kiest wel voor de media.
12: Ja, ja.
13: Waarom dan?
12: Ja, goede vraag. Maar nu naar deze podcast denk ik ook... Nou, op zich heb ik goede kritieken voor deze podcast gekregen, maar...
11: Maar als je vrachtwagenchauffeur bent, vind je het heel mooi om vrachtwagen te rijden, hou je toch ook niet per se van file? Nee, dus jij zegt, je hebt voor de media gekozen, dus je moet dat maar accepteren.
13: Ja, wacht even, ik bedoel die file. Dus inderdaad, dat is toch heel slecht vergelijk die je nu maakt.
11: Ja, weet ik veel.
13: Je kiest toch... De media is omdat je jezelf wil laten zien. Je etaleert jezelf. Je zelt jezelf bloot aan positieve en negatieve...
11: Denk je niet dat het anders is bij radio? Dat je bezig bent met een vak, bijvoorbeeld?
13: Ik doe het ook omdat ik het hartstikke leuk vind. Maar je calculeert in als je de media gaat, dat je heel veel reacties gaat
11: krijgen.
13: Part
11: of the deal.
13: Want de bedoeling is namelijk dat je mensen vermaakt of juist niet, of mensen irriteert, of er moet iets gebeuren. Je zoekt het effect bij je luisteraar en je kijker. Dus ja, dan krijg je er ook allemaal opmerkingen over. En dat is, als je vrachtwagenchauffeur bent, ja, als je steeds iedereen afsnijdt, dan krijg je steeds een middelvinger en zo. En dan gaan mensen toeteren. Dat is heel iets anders.
11: Ja, maar daar zeg je wel wat specifieks. Dus dat ligt er ook aan hoe je een programma maakt. Of wat je doet.
13: Ja, je kan ook in de middle of the road programma's maken. Dus helemaal niks zeggen en maar een beetje lachen op tv. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, het moet wel schuren. Er moet wel wat gebeuren.
11: Ja, nee, ik merk het inderdaad. Ja. Zo.
13: Is toch belangrijk?
12: Ja, zeker. En ik denk ook,
13: schuurt die podcast voor jou een beetje, vind je zelf?
12: Soms wel. Ja,
13: waar schuurt hij dan bijvoorbeeld?
12: Nou, dat is wel meteen een onderwerp, maar over het festival of het divers genoeg is.
13: Ja, en?
12: Het is natuurlijk jazzmuziek. En, ja. Ja, maar dat kan wel meer. Er zijn mensen die dat zeker nog veel meer vinden. Ook het festival is heel duur, hè? Het is echt heel.
13: De kaart is voor €300.
11: Zo.
13: Dat zag ik net staan.
12: Nou, wow. Dat is misschien VIP, want je hebt ook nog VIP.
11: Ja. Jij hebt gewoon bij de verkeerde kaart zitten kijken.
13: Kijk, nu zijn we erachter. Ik heb mijn telefoon
11: gebleven.
12: Het festival is in Rotterdam-Zuid. En nou ja, er zijn heel veel mensen die daar niet naar het festival kunnen, die juist wel heel erg in lijn liggen met die muziek. En,
13: ja.
12: En die kunnen eigenlijk niet naar het festival.
13: Dus eigenlijk een beetje voor de rijkere elite is het geworden.
12: Te veel. En het festival kan een verantwoordelijkheid nemen, dat doen ze ook. Deels, maar sommige mensen vinden dat veel meer kan. Om juist die mensen die dichter bij die muziek staan ook te betrekken, zodat ze geïnspireerd raken om een instrument te bespelen. Dat ze denken, Burna Boy, wat vet, ik wil dat ook. Ja, dat is ook. Je hebt ook een soort educatiepositie dan.
13: Maar als je nu slechte kritiek had gekregen op deze podcast, was je ermee gestopt met dit
12: vak? Nee, dat zeker niet.
13: Dat niet?
12: Nee, ik kan wel ergens tegen.
13: Wat vinden je vader en moeder ervan? Want je vader is heel belangrijk voor je. Wat vinden die ervan hoe je doet?
12: Ja, die vindt het fantastisch.
13: Ja, die is heel goed. Zijn ze niet...
12: Maar die zullen nooit kritisch zijn.
11: Nee? Dat je niet een tatoeage met de naam van je vader zetten?
12: Ja, nou zou ik om hem te geinen zou ik dat doen.
13: Ja. Maar ze zijn heel belangrijk voor je als ik het zo hoor. Ja.
12: Zeker.
13: Heel kostbaar. Dat is toch mooi?
11: Is heel mooi.
13: Maar jij vertelt ook, jouw ouders, iedereen is nog gezond en gaat hartstikke lekker.
11: Ja.
13: Dat is voor jou ook heel belangrijk dus.
11: Nou ja, vooral als je om je heen kijkt en verhalen hoort natuurlijk, dan mag je er wel eens bij stilstaan dat heel mooi is. Je bent er ook maar aan en het is een soort van zelfsprekend soms. Maar
13: toen jij zo liep te miepen dat je het zo zwaar vond, die ochtendshow, wat zeiden je ouders toen dan?
11: Maar, noem eens een voorbeeld. Waar liep ik zo te miepen dat het zo
13: zwaar was? Je had gezegd dat je het wat zwaar vond, dat je daarom stopte.
11: Ja, maar weet je, jij maakte de ochtendshow op Veronica. Dat deed je volgens mij 4 dagen per week. Je kwam om 7 uur een keer binnenlopen.
13: Half 7 was ik al. Ja, 6:30.
11: Dus jij weet niet waar je het over hebt, want je hebt nog nooit een ochtendshow gemaakt.
13: Nou ja, in zoverre, ik deed er ook nog een avondshow erbij.
11: Ja,
13: dus ik lag er dan om 1:30 in.
11: Ja, ja.
13: Dan stond ik er om ongeveer 6:30 weer naast. En dan,
11: Weet je, het verhaal zoals is gegaan ook, is er werd op een gegeven moment commitment gevraagd voor 5 jaar nog.
13: Ja.
11: Door 538. Dus we willen heel graag nog verder met je aan de slag. En dan gaan we nog meer investeren en bla bla bla. Maar dan moet je wel commitment geven voor 5 jaar. En die greep mij naar de keel.
13: Ja.
11: Dus ik dacht van, ik wil het per seizoen bekijken, vind ik goed. Maar 5 jaar vind ik echt heftig.
13: Dat begrijp ik ook nog wel trouwens.
11: Nou, en ik begrijp het ergens vanuit hun ook nog wel. Dat je denkt, van, daar wordt natuurlijk geld in gepompt. Want het is een ochtendshow, dus moet marketing, weet ik veel wat allemaal. En dan denk ik, als hij nou over een jaar stopt, dan hebben wij die investering allemaal gedaan. En dan gaat hij weg. Dus toen hebben zij de keuze gemaakt. Ik zeg, ik wil graag nog door.
13: Mm-hmm.
11: En toen hebben zij gezegd, dan trekken wij de stekker eruit.
13: Ja.
11: Want dan gaan wij verder met ons verhaal.
13: Maar als het per jaar was gegaan, was je gewoon nog wel een tijdje, had je er nog wel gezeten, denk je?
11: Niet, ik had wel pittige momenten. Wij waren in verwachting van ons vierde kindje.
13: Ja.
11: Je kinderen, jonge kinderen, een beetje kort op elkaar.
13: Ja.
11: Het hakte wel in.
13: Je wilde 5 in totaal, las ik ook weer in een ander interview.
11: Ja, mijn vrouw wilde dat, ja.
13: Ja.
11: Ja.
13: En?
11: Nee, zijn er 4. Nee,
13: daar blijft het ook bij. We zijn er nu toch. Ik bedoel, ik vraag het even. Ik kwam het tegen in een interview, dus ik denk, vraag het even.
11: Ja, dat blijft wel bij 4. Ik vind om ze allemaal de juiste aandacht te geven en ervoor ze te zijn, denk ik dat het beste is als het bij 4 blijft.
12: Ik kom uit een gezin van 4 en ik vind het perfect. Het is echt fantastisch.
13: Je bent ook heel goed met de rest.
12: Ja, toevallig wel.
13: En de jagertjes zijn ook allemaal goed met elkaar, de kleintjes.
11: De onderling, mijn kinderen.
13: Alle jagertjes, ja.
11: Ik heb drie jongetjes, dus één meisje. Ja, die jongetjes die vliegen elkaar wel eens in de haren, ja. Dat, die zijn niet alleen maar aan het kleuren, nee.
13: Ik ga toch nog even kijken naar die kaarten. Misschien heb je wel gelijk, als dat zo is. Ik heb dan waarschijnlijk me helemaal verkeerd laten voorlichten, natuurlijk.
12: Ja,
13: dat kan eigenlijk via Mark Adriani, onze hoofdredacteur, die hier trouwens ook zal zijn, maar die zal wel in een file staan. En sommige mensen gaan veel te laat van uit.
11: Nee, die zat aan de bar trouwens.
13: Oh, die zat aan de bar.
11: Champagne.
13: Oh, oké. Okay.
12: Ik zou het zeker doen. En als je er bent, op zondag doe ik een live podcastopname van 5:15 tot 6:30.
13: Ja?
12: Met Hans Dulver, Benjamin Herman, Shimmer Rouse. En er wordt een soort afsluiting van
13: geweldig, Hans Dulver. Is je nog steeds scherp of niet?
12: Ik heb hem meermaals aan de telefoon gehad. Soms, maar soms ook niet. Hij is inmiddels wel echt.
13: Hij speelde op ons huwelijk, man. Was fantastisch.
12: Echt?
13: Ja, die bleef maar spelen, man. En liep je zo met zo'n saxen door alle gebouwen en alle kamers heen. En had hij zo'n discjockey meegenomen.
11: Ja, heel cool.
13: Fantastisch was dat.
12: Ja. Het is ook echt een hele leuke man. Hij is lekker.
13: Geweldig is die. Die leeft het leven wel.
12: Ja, en hij staat er zelf ook. Hij speelt, dus het wordt echt groot.
13: 14 afleveringen.
12: Ja.
13: De podcast over 50 jaar Nooit Jazz.
12: Precies.
13: Kun je nu overal beluisteren ook, neem ik aan.
12: Ja, en Spotify.
13: Hoe lang zijn ze?
12: 25 minuutjes.
13: Oh, dat is wel groot. Dat
11: weet je wel, die 2,5 uur voor jou.
13: Ja, dat is lang, hè?
11: Dat is lang.
13: Ja, we record is 3 uur 15 minuten trouwens.
11: Zo.
13: Met Stef Bos.
11: Ongelooflijk.
13: Nou, het heet Zolang het leuk is.
11: Ja.
13: En als het leuk blijft, ga je gewoon door.
11: Gaat ook eentje dan een keer 10 minuten duren of zo?
13: Nou ja, eigenlijk was dat mijn gedachte toen ik ermee begon. Ten eerste hoef ik me niet voor te bereiden, want ik wist niet wie er zit.
11: Nee.
13: Ik weet niet wie er zit. En ten tweede dacht ik, als het niks is, ben ik gewoon na 10 minuten weer thuis. Ja. Maar tot nu toe is dat niet gelukt.
11: Dat houdt het wel spannend. Het is alleen jammer dat je wel, je ziet de tijd natuurlijk in
13: van tevoren.
11: Ja, je ziet van tevoren lang het duurt.
13: Ja, slecht geregeld. Mark Adriani, waar is die? Ja, die zit in de file natuurlijk. Gaan we dat er even bespreken. Goed dat je er was, Adrien.
12: Ja, dank jullie wel.
13: Succes.
12: Dank je wel.
13: Met de live podcast natuurlijk. En goed aan jou dus ook, hè?
12: Zou ik doen. Ja. Zou ik doen. Ze zijn erbij.
13: Zou toch wel mooi zijn. De Tilane, nee, Tilane is een beetje een gekke naam ook.
12: Ja, doe maar niet, hoor.
13: Toch?
12: Ja. Ook een ander woord in die naam.
13: Ja, dat is waar.
12: Doe maar niet.
13: Nee, nou ja, jij zegt het.
12: Ja, maar ik ben ermee gepest.
11: Hey, Mark Adriani is er, jongens.
13: Oh, Mark Adriani is ook in de file. Dus ik kom nu nog eens binnen.
11: Ja.
13: Ja. Nou, tot straks. Tot zo.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Ik denk dat het beeld dat blijft hangen is eenheid.
8: Ze buigen 2-0 achterstand op.
9: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
8: Maar een 3-2 voorsprong.
10: En daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de luchthavens helemaal klaar mee.
11: There's something wrong with them, they're cuckoo.
4: Wilfried Gené.
12: Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move. We zitten vandaag in Noordwijk bij Brekers Beach House. In Noordwijk dus, heerlijk. Mijn co-host vragen ze Wietse de Jager. Wietse, het kriebelt wel steeds nog, zeg jij, ja, dat vak.
13: Zeker, zeker.
12: Maar het is wel heel iets anders, toch? 100% NL.
13: Waarin is het iets anders? Nou, wat bedoel je daarmee?
12: Het is nog steeds discjockey zijn, maar het is een heel ander genre. Het is een heel andere manier van aanvliegen, of is dat niet zo?
13: Ik denk dat dan heb je toch een beetje het oude 100% NL nog voor je. Want er is natuurlijk wel veel veranderd toen die kavels opnieuw verdeeld zijn. En weet ik wat, zijn de clausuleringen eraf gegaan. Dus 100% NL moest ook een aantal procenten Nederlandstalig draaien. Dat hoeft nu niet meer. Het neigt meer naar een familiezender nu dan dat het echt... natuurlijk staat
12: het Nederlands... Zeggen dat ik hem al een jaar niet op heb geïnlaat.
13: Het zou leuk zijn als je het een keer doet over twee weken bijvoorbeeld.
12: Waar kan je vinden dan?
13: Frequentie
12: en zo.
13: Het is grappig, daar kijk je dus ook niet meer aan. Hè? Het is allemaal DAB, ook in de auto en zo. Je tikt hem gewoon aan.
12: Je pakt hem inderdaad.
13: Ja.
12: Maar hij moet een frequentie hebben toch ook nog?
13: Hij zal, dat weet onze gast Arjan natuurlijk.
12: Denk je dat, Arjan Lok? Zou die dat weten?
14: Nou, volgens mij gewoon DAB aantikken. Dat is toch wel de beste manier. Maar frequenties heb ik echt de ballen verstand van.
12: Ja. Ja, directeur van de EO, dan weet ik niet zeker of je tegelijk de frequentie zou moeten weten.
14: Nee.
12: Goed dat je er bent, Arjan. Zou hij voor jou kunnen werken eigenlijk? Want jij bent toch ook redelijk gelovig opgevoed? Of?
13: Ja, mijn vader zelfs, ik kom uit een dominees gezin. Niet dat dat dan meer of minder gelovig is.
14: Nee, maar ik kan wel verklappen dat we ook af en toe wel eens gesprek hebben gevoerd. Van, joh, zou het vanuit Bonaire niet leuk zijn om ook iets voor de EO te doen? Nou, dat is uiteindelijk nooit wat geworden. Maar ik sluit niet uit dat het ooit nog een keer gebeurt.
13: We waren best ver, inderdaad. Ja, we hadden een leuk idee. Ik had een programma bedacht over de grens Wietse wereldwijd. Dus dat je een radioprogramma maakt in het weekend wel. Maar met allemaal mensen, Nederlanders, die dan op een plek gestrand zijn. Ergens in het buitenland. Dat zijn natuurlijk vaak hele leuke verhalen.
12: Absoluut.
13: Verhalen, werkverhalen, wat dan ook.
14: Ja.
13: Dus het was heel fijn contact.
14: Het was leuk. Ik wist toen nog niet van de grootte van die tatoeage. Maar
12: nee, daar schrok je ook van, hè?
14: Daar schrok ik wel.
12: Nee, dat kan niet bij de EO. Dat moet hij eraf waarschijnlijk.
14: Nee, bij de EO kan het wel. Maar...
12: Ja? Het is wel een hele grote.
14: Dit is best
12: een grote. Artie Boomsma heeft ook wel dingen voor jullie gedaan.
14: Nou ja, en dat ging ook niet altijd goed. Maar die had ook hele grote tatoeages.
12: Zo, die is even getatoeëerd, zeg. Hey, dat is nog veel erger allemaal. Maar waar ging het op mis dan? Geld dan of zo?
14: Nou ja, nee. Het ging mis volgens mij op de NPO-werkelijkheid. Daar hoef ik jou niks over te vertellen. Maar soms is dat heel ingewikkeld. Dan wil je wel eens een keer iets en dan denk je, nou, die Wiet iets zou heel erg bij de EO passen. En dan loopt het toch vast in de systematiek van de NPO. En dat is berenzonde. Dus dan ligt het niet aan onze intenties, want die was volgens mij goed.
12: Zeker. Leg dat nou eens uit, die systematiek. Kun je dat nu aan de luisteraar een beetje simpel uitleggen wat dat dan inhoudt, die systematiek, waarom het heel vaak fout gaat?
14: Nou, kijk, het is heel vaak geen kwade wil.
12: Dat weet je zeker?
14: Dat weet ik zeker, ja? En soms wel een beetje.
12: Ja.
14: En waar het volgens mij om gaat, is dat als het gaat om de traditionele radiozenders en televisiezenders, heb je te maken met schaarste. Je kan namelijk maar 24 uur per dag iets invullen.
12: Mm-hmm.
14: En al die omroepen willen heel veel, en daar moeten gewoon keuzes in gemaakt worden. En dan geldt niet altijd wat de omroep zelf wil dat voorrang krijgt. Maar dan krijg je verhalen over de zendermix. En andere omroepen willen ook wat. En dan valt het soms in de concurrentie weg. Dat heeft de NPO veel goeds gebracht. Maar ik vind wel dat het eigen geluid van omroepen eigenlijk veel sterker een plek zou moeten krijgen.
13: Ja. Ik vind het bizar dat je het eigenlijk zo lang vol hebt gehouden daar. Dan. Ja. Als je dit, want het is allemaal weer mannetjes op positietjes. En die zegt weer dit en die daar weer over te
14: maar
13: zeggen.
14: Maar dat is eigenlijk ook het beeld van buitenaf. En dat is voor een deel zeker waar. Ik heb de EO altijd een hele veilige plek gevonden met gewoon supermooie collega's waar we hele mooie dingen hebben kunnen doen. En de EO is denk ik in die jaren gegroeid tot een organisatie die breed geaccepteerd wordt met een helder geluid. En dat kunnen we doen dankzij de financiering van de NPO. Dat is ook onze broodheer. Dus alleen maar mopperen vind ik te makkelijk. En ik denk dat de EO daar prima in past. En dat we daardoor ook een breed publiek kunnen bereiken.
12: Ja, maar als ik het zo hoor, als er ooit weer een gaatje komt in de systematiek, dan zul je alsnog wat kunnen gaan doen. Toch?
13: Ja, als Arjan er nog zit.
12: Nee, die is dan weg. Ja, dan gaat nu weg.
13: Ja, dat heb ik toen ook gezegd. Ik kom alleen als Arjan
14: er is. Het gaat er volgens mij om wat in je hart leeft. En volgens mij zit dat helemaal snor. Dus je weet nooit wat er in de toekomst nog gaat komen.
12: Dat is wel een hele mooie omschrijving dit. Het is bijna filosofisch wat je nou doet.
14: Ja, maar dat past ook wel weer bij de EO. En volgens mij past dat ondanks 100% NL ook bij Wietse.
12: Ja?
14: Ja,
13: ondanks, denk ik wel. Ja. Beetje jammer dat 100%
12: NL. Ja, je degradeert het wel een beetje. Ja. Je vindt het niks, die zender.
14: Nou, nee, maar ik gun mensen altijd heel erg dat ze vanuit hun passie werken. En dat zit bij jou bij radio maken. Maar volgens mij zit het ook bij diepere lagen in het leven. En nou, dat kan je soms in muziek ook kwijt. Maar bij de EO kan je dat op een veel rijkere manier kwijt.
12: Maar het geloof is voor jou nog steeds een belangrijke houvast?
13: Zeker. Ja, dat speelt wel, ja. Dat heeft wel een grote rol. Ik moet zeggen dat ik nu dan ook hier in Nederland niet iedere zondag in de kerk zit. Dus zo trouw in het bezoek, zeg maar, ben ik niet altijd even. Maar
12: is dat kwalijk voor de EO of niet? Dat hij niet altijd in de kerk zit?
14: Nee, dat is niet kwalijk. Want het gaat erom wat er echt in je hart leeft. Dat klinkt misschien voor jou heel filosofisch, maar het is een hele eenvoudige vraag van: loop je warm voor de missie van de EO?
12: Ja.
14: En daar gaat het echt over het geloof. Maar daar werken we niet met regels. Daar moet je aan voldoen. En je moet zoveel keer per jaar in de kerk komen. Dat wil niks zeggen over dat de kerk ook belangrijk kan zijn. Maar waar het mij om gaat, is dat we met mensen werken die echt van harte vanuit hun overtuiging in het leven staan. En dat op een inclusieve manier doen. Dus niet langs de lat. Jij hoort er wel of niet bij, maar iedereen is welkom. En wij willen ook iedereen bereiken met de missie van de EO. Ja,
12: ik benijd het wel dat je dat kan voelen. Ik bedoel, ik ben zelf gelovig opgevoed, maar ik voelde het niet. Dus ik heb het losgelaten. Maar jullie voelen het allebei nog wel. Dus dat moet jullie wel een bepaald rijk gevoel geven, denk ik, toch? Als ik het zo mag.
13: Ja, maar het maakt de twijfel niet minder, hoor. Ik zit ook nog steeds, ook op momenten dat ik denk van, dan krijg ik het ook niet aan elkaar geknoopt, zeg maar, van hoe het zit en hoe het werkt en wat ik er nou bij voel.
12: Ja.
13: Maar het overheerst toch dat ik uiteindelijk wel weer op dat punt terechtkom.
12: Maar doe je dat zeker voor het onzeker of is dat het niet? Het is wel een overtuiging.
13: Je bedoelt voor een plekje in de hemel?
12: Of? Nou, bewijs ervan. Maar dat je het toch gewoon aanhoudt onder het motto van, ja, kan ik misschien beter maar aanhouden het achter de hand. Weet
13: nee,
12: je wel?
14: Je weet me nooit.
12: Nee. Ja, je weet me nooit.
13: Ik denk dat je dat niet volhoudt.
14: Volgens mij gaat het echt om iets anders. Wat ik in de loop van mijn leven, ik ben christelijk opgevoed, dus nou, jij ook, hoor ik.
12: Katholiek inderdaad destijds, ja.
14: Volgens mij zit in een echte ontmoeting met mensen zit altijd iets van God. En dat is volgens mij de kunst van het leven. Dus het gaat er niet om, waar voldoe ik nou precies aan? Ga ik naar de kerk? Kan ik de geloofsbelijdenis opzeggen? Maar lukt het je om in de ander iets van God te zien? En als je de ander gelijkwaardig tegemoet treedt, ik heb God niet in mijn broekzak. Ik weet het. God houdt niet meer van mij dan van jou of van jou. En als ik bij jou op zoek ga in een mooi gesprek, en dat kan op het strand, over wat de echte waarde is van het leven, kan ik van jou heel veel leren. En als jij voelt dat dat gelijkwaardig is, krijg ik ook de ruimte om te vertellen wat voor mij belangrijk is. En in die ontmoeting, in die tussenruimte, daar ontstaat iets van wat je liefde of ontmoeting zou kunnen noemen, of relatie. En volgens mij heeft dat heel veel met God te maken.
12: Oké. Okay. Nou, als je het zo uitlegt, dan kun je er al meer mee voor veel mensen, denk ik ook.
14: En de kunst van het leven is volgens mij dat je soms in de hectiek voor jezelf even rust neemt om daarbij te komen. Niet om een antwoord uit de hemel te krijgen, maar ik geloof dat in de hectiek heel veel van de diepgang verloren gaat. En dat je soms jezelf even moet gunnen om naar de echte dingen van het leven te gaan. En dat kost wel tijd. Dat gebeurt je niet zomaar door alleen maar heen en weer te jakkeren van studio naar studio.
12: En als je dat nou toepast op de mediawereld waar wij in zitten, en zeker wat jullie bij de NPO en bij de publieke omroep de laatste jaren hebben meegemaakt, met het grensoverschrijdende gedrag, de onderzoeken die moesten worden gedaan. Hoe heb je dat dan zelf ervaren? Ook in je christelijke inslag, zeg maar, met je christelijke inslag?
14: Nou, gewoon als shit. Dus het leven is ook gewoon gebroken. Dus ik pretendeer helemaal niet dat wij beter zijn. Of dat helemaal niet. Ik denk dat er ook in naam van het geloof of van structuren of instituties de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Daar schaam ik me diep voor. Hmm. Dus de erkenning dat het leven gebroken is, dat zal je mij als het eerste horen zeggen. Dat weet ik ook van mezelf. Ik ben verder van volmaakt, gelukkig maar. Dat maakt volgens mij dat je vanuit die gebrokenheid, dat is misschien een heel christelijk begrip, maar dat geloof ik wel, dat je niet meer of minder bent dan een ander. Alleen ergens onder je bestaan zit een laag die niet van mezelf komt, maar die wel houvast geeft, zonder dat ik overal een antwoord op heb. En dat hoor ik Wietse net volgens mij ook tussen de regels doorzeggen.
12: Ja, je vertelt het bijna vanuit een kwetsbaarheid en een nederigheid. Jou werd verweten dat je ook veel te lang was blijven zitten en dat je daar bijna een soort dictator door was geworden bij de organisatie waar je zat.
14: Ja.
12: Herkende je daar iets van?
14: Nou, ik zou zeggen, ga het gewoon vragen aan de collega's van de EO. Ik heb net mijn afscheid bekendgemaakt en daar hoor ik nooit van, je bent veel te lang blijven zitten. Ik denk dat het ook goed is dat ik wegga, maar ik ben wel van het clubje gaan houden. Het is een deel van mijn familie geworden, waar ik volgens mij ook vanuit de dominantie van het directeurschap, want bedoel, nederigheid is niet iets wat echt heel erg bij mij past. Maar ik geloof
12: wel iemand naast je gezet, toch? Een dame die dat een beetje moest.
14: En dat is heel verstandig, want je ziet dat nu met mijn vertrek, dat het de opvolging daarmee ook in goede banen is geleid. Dus en Janneke, mijn collega, dat is een fantastisch mens die dat ook heel goed kan. Dus dat is heel goed vooruitkijken geweest. En het is denk ik ook goed dat in de publieke sector er inmiddels met termijnen wordt gewerkt. Ja. Maar dat er automatisch aan wordt verbonden dat als je lang ergens zit, dat je dan een dictator wordt. Ja, dat waag ik echt te betwijfelen. En ik vind het ook kwalijk, het gemak waarmee dat gezegd wordt.
13: Wie zegt dat dan? Ik heb dit gemist. Ik heb dit helemaal niet.
14: Gelukkig drink dat niet tot Bonaire door. Nee. En dus daarom is het ook fijn om lekker daar te zitten.
12: Ja. Nee, maar de commissie van Rijn had natuurlijk op een gegeven moment ook een rapport geschreven. Ja, dat ze daarvoor waarschuwden.
14: Ja, ja. Nee, maar en daar zit het risico in. Hè, dus dat je niet meer corrigeerbaar bent. Dus je
12: gesloten moet cultuur werd er genoemd. Dat soort teksten kwamen toen naar buiten.
14: Ja, nee, zeker. Ja. En op plekken was dat ook zo. En daar zijn ook voorbeelden van die gewoon niet goed zijn geweest. Dus de vraag is altijd, verzamel je voldoende mensen om je heen die jou ook echt kritisch kunnen bejegenen? En denk niet te snel dat het geval is.
12: Nee.
14: Want je positie maakt dat veel mensen je naar de mond praten. Dat zal je als presentator ook hebben. Wie zegt nou echt tegen je of het een goede show was? Of vinden mensen toch heel makkelijk om te zeggen, nou, dat was er weer een, lekker gedaan. Hoe zorg je nou voor dat je echt kritisch op jezelf kan blijven reflecteren? En mijn ervaring is dat vaak mensen buiten je wereld zijn. Een lekkere kritische partner of iemand helemaal van buiten die zegt, nou, dat was toch niet zo lekker, dat had je beter anders kunnen.
12: Nee, maar dat herken ik wel. Dat moet jij toch ook herkennen, of niet?
13: Ja.
12: Nou, dus jouw vrouw is natuurlijk ook uit het vak. Dus
13: ik heb leren kennen bij de radio. Ja. Ja. Maar die doet er al een tijdje ook niks.
12: Maar is dat een voordeel, of is het een...
13: Ik vind het een voordeel, want ze begrijpt waar het over gaat.
12: Ja.
13: Dus ik kan mijn hart, ik heb het nu al een tijdje niet meer gedaan. Natuurlijk kon mijn hart altijd goed luchten bij haar. En zij wist het wel in perspectief te zetten, ja.
12: Ja. Je hebt het al een tijdje niet meer gedaan, waarom niet dan?
13: De radio maken.
12: Ja. Nou, je bedoelt, ik dacht hartluchten.
13: Dat maakt niet tegelijk op. Dit op
12: nee.
13: Maar wie is dat bij jou dan, Wilfred? Want dat moet
12: onder andere mijn vrouw ook. En ik heb een paar vrienden die daar ook heel kritisch naar kijken. Die ook niks met die wereld hebben.
13: En wat is de kritiek dan die je vaak krijgt?
12: Nou, ik heb eigenlijk heel veel kritiek op mezelf altijd. Ik vind eigenlijk iets wat ik doe nooit goed.
13: Oh.
12: Ik ben altijd als ik naar huis toe rij.
14: Dus kunnen relativeren. Jullie hadden het net over kritiek, weet je wel. Ieder mens is daar volgens mij ontvankelijk voor. Ook al ben je nog zo succesvol. Je leest altijd net die ene die scherp is en die iets zegt wat misschien ook wel ergens raakt.
12: Ja.
14: Nou, dan helpt het volgens mij om gewoon even een partner te hebben die een stukje met je loopt en zegt, joh, trek het je niet aan. Ik hou gewoon onvoorwaardelijk voor je. En dat is gewoon toch heel fijn.
12: Ja, nou, zeker als je thuis wordt gezegd, hey, we zitten niet op de tv, hè. Wordt dan gezegd, we zijn niet bij Vandaag in Zuid bezig, hè. Dus even normaal.
13: Zodra jij ergens aan de tafel gaat zitten, dan begint het
12: gewoon. Ja, dan krijg je het gevoel. Dat is wel het gevoel. Je gaat weg omdat dan? Het is klaar voor jezelf. Nee, het is niet onder de druk die er op een gegeven moment...
14: Nou, kijk, als je het aan mij had gevraagd, had ik het liefst op mijn pensioen bij de EO gebleven.
12: Ja.
14: Ik presenteer ook nog een paar kleine programmetjes. Vind ik superleuk om te doen. Er zit heel veel bevrediging voor mezelf in. Dus ik hou van de EO. Het is mijn eerste werkgever geweest. Ik heb er vanaf 1995 gewerkt.
12: Ja.
14: Dus dat is helemaal onderdeel van mijn identiteit geworden.
13: Ja. Dat zie je ook nergens meer. Dat mensen zo lang op een plek zitten.
14: Nee,
13: dat is echt uniek.
14: Nee, bij ons, bij de EO zie je het nog wel.
13: Ja, mooi.
14: En bij de NOS zie je het bijvoorbeeld ook wel. Dus waar echte wij hebben ook een familiecultuur met de voor- en nadelen. Maar ik wist dat mijn termijn eindig was, eind 28.
12: Je hebt niet de EO ergens getatoeëerd? Nee, hè? Nee.
14: Nee. Nee.
12: Maar 28, je wist het, toen dacht je, dan ben ik het voor.
14: Nou, en toen dacht ik, en dan ga je ook nadenken van joh, ik ben nog te jong om nu op mijn lauren te gaan rusten. En dat vind ik ook helemaal niet leuk. Ik heb ook wel energie en uitdaging nodig. Ja. Dus,
12: Leger des Heils.
14: Het Leger des Heils. Ja. Nou, ja. Ja.
12: En wat gaat je rol daar worden dan?
14: Nou, ik word daar bestuurder. En het is een mega grote organisatie. Heel veel mensen weten dat niet, want die denken vooral aan die collectebus met mensen met een uniform. Ja. Maar daar zit een organisatie achter van zo'n 8.000-9.000 mensen met, wat is het, 700 miljoen omzet. Dus echt gigagroot. Die een mega belangrijke rol spelen als het gaat om zorg, om reclassering, om jeugdhulp, om van alles en nog wat. En die organisatie is groot. En een deel van die organisatie ga ik aansturen. En ik krijg ook de opdracht om te kijken hoe we van de verschillende stichtingen die er zijn, hoe je dat meer één geheel zou kunnen maken. En dat is bestuurlijk gezien wel weer een verdraaid.
12: Maar is dat een leuke uitdaging? Of het klinkt namelijk heel saai. Ik zou er niet aan moeten denken als ik heel eerlijk ben. Maar, heel leuk.
14: Ik heb de combinatie van besturen en van maken. En ik heb bij het Leger des Heils gezegd, ik wil op de soepers mee kunnen draaien en ik wil kunnen besturen. En die combinatie daar vaar ik wel bij. Dat heb ik ook bij de EO gedaan. Ik heb Ik mis je gepresenteerd. Gewoon op een begraafplaats een gesprek voeren met mensen. En daarnaast eindeloos lang in vergaderzalen gezeten. En die combinatie, die heb ik nodig. Die vind ik leuk.
12: Kun je nog wel wat blijven maken bij de EO dan? Aan programma's? Of is dat niet meer mogelijk dan?
14: Toen ik de EO in mijn hoofd los aan het laten was, dacht ik, nou, ik blijf dat gewoon nog doen. Wat zou dat leuk zijn? Mm. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat bij nader inzien, ik dacht, dat is niet verstandig. Als ik er zo van hou, dan moet ik er eigenlijk gewoon radicaal mee stoppen. En er zijn mensen die dat vast weer veel beter kunnen doen. En ik moet nu weer aan een nieuwe bestaan gaan werken.
13: Red je het allemaal wel ook financieel? Want als je als bestuurder bij de NPO is natuurlijk...
14: We worden rijkelijk beloond. Oh, en ook bij de NPO, of bij de zelfs ook niet op een houtje te bijten. Dus wij zitten allemaal vanuit, zoals we hier aan tafel zitten, op het bovenste puntje van de piramide. En die is goudgerand. En dat is hartstikke fijn. Maar het is ook allemaal heel erg relatief.
13: Je bedoelt dat het geld relatief is? Of?
14: Geld is super relatief.
13: Oké. Okay.
14: Ja, en dat zeg ik vanuit een luxe positie.
12: Nou, dat zou ik net zeggen. Het is altijd zo makkelijk om het te zeggen op het moment dat je het hebt. Dus ik vind het altijd zo lastig als ik mensen dat hoor zeggen tegen mensen die dat niet hebben.
14: Nee, maar ik probeer daarmee mijn eigen rijkdom wel te relativeren.
12: Ja.
14: Dus ik vind het juist heel knap als mensen van veel minder rond kunnen komen.
12: Ja.
14: Maar ik probeer zo in het leven te staan dat uiteindelijk de status van mijn functie en het inkomen wat ik verdien, dat het me niet gevangen houdt.
12: Dat is heel belangrijk.
14: Dat is best lastig. Want soms
12: heb jij ook gemaakt, toch? Want 538, ochtendshow, is wel succesvol. Dat levert geld op.
13: Ja.
12: Dat heb je toch gewoon losgelaten.
13: Ja, ja. Ja, dan spring je diep. Het brengt heel veel, moet ik zeggen.
12: En je woonde wat groter, heb je wat kleiners gekocht, heb ik begrepen. En dat was ook prima, toch?
13: Ja, dat gaat eigenlijk ook heel goed. Je realiseert je heel goed dat je ook met minder kan. En op Bonaire is het eigenlijk altijd prachtig weer.
12: Ja.
13: Dus het is ook niet dat je een hele ruime woonkamer nodig hebt.
12: Nee, uiteindelijk lijkt dus dat niet inderdaad.
13: Ja.
12: Nou, Arjen, veel succes. Denk je dat er wel de cultuur een beetje veranderd is nou daar in het Hilversum?
14: Absoluut.
12: Ja?
14: Ik denk dat er in Hilversum breed echt iets is veranderd en dat het ook aan het veranderen is. Ondanks de mega grote uitdagingen van alle technische ontwikkelingen en AI. Dat gaat razendsnel en dat wordt echt nog wel spannend. Nou, bij de EO is altijd al een fijne club geweest. We hadden weinig met Van Rijn te maken. Maar ook wij hebben verbeteringen toegepast. En volgens mij, als je bij de EO binnenloopt, voel je daar een welkome sfeer. Waar mensen met plezier en met heel veel lol en inspiratie hun werk doen.
13: Het is fijn dat je zo weg kan gaan, toch?
12: Dat vind ik ook.
13: Je hoort vaak in media gedoe en weet ik veel. En die we dit en die we zus. Maar je kan gewoon met een gerust hart de toko achterlaten.
14: Zeker. Ja, echt met een gerust hart. Janneke kan het goed. En we hebben een mooie club die goed weet waar ze staan. En ook gewoon nodig zijn binnen het geheel van de publieke omroep.
12: Ja, je vertelt het ook mooi. Zit er rust in je. Dat is heel fijn om te merken.
14: Dankjewel.
12: Arjen Lok, succes met alles wat je doet.
14: Ja, dank je. Jullie ook.
12: Ja, we zitten vandaag in Breakers Beach House. Zeg ik dat verkeerd? Moet wel netjes zeggen, geloof ik. Nou, kom er zo meteen wel op. Ja, bedankt Arjen. Tot ziens. We zitten er sowieso daar beneden bij. Je weet al, Hotel Huis de Duin, daar rij je zo naar beneden. Oh, nee, je kan niet naar beneden rijden, dat mag eigenlijk niet. Dat heb ik net wel gedaan, omdat ik iets te laat was. Ja. Dus ben ik zo met die auto zo dat pad afgereden. En toen allemaal mensen sprongen aan de kant, die dopen de duin.
13: Een hele grote Audi in de zand.
12: Nee, hij is nu alweer naar boven. Dus ik was, En nu gaan we het over dingen die echt leuk zijn. Hè? Ik bedoel, Nederlandstalige muziek, mooier is het toch eigenlijk niet?
13: Fantastisch.
12: Hoor ik daar een ondertoontje?
13: Nou ja, het ligt eraan wie het maakt, Wilfred. Nederlandstalige muziek natuurlijk.
12: Nog een ondertoontje hoor ik. Twee keer in zo'n korte tijd, dat is lekker allemaal. Ik ben er zomaar avond in de kroeg. Dat is toch een fantastisch nummer.
13: Ja, ik moet er een beetje aan wennen dat jij zingt, maar dat komt gewoon omdat je ergens anders van kent en dan hoor ik je zingen. Dan denk ik van, dat is voor mij toch gek.
12: Dat kan
13: je
12: niet, ten eerste denk je, en ten tweede.
13: Nou, het zei op zich wel. Jeffrey, ken je de muziek van Wilfred of niet?
15: Zomaar een avond in de kroeg, dat is toch wel de hit van Wilfred. Zomaar een avond in de kroeg.
12: Wat een koffertje. Ja, toch lekker, man. Er komt nu weer eentje aan, die heet Korrel Zout. Die is ook lekker, hoor. Dat wordt echt... dat wordt de zomer. Nee, dat is al te laat, hè, de zomerrit. En Cheerio is bovendien de zomerrit al.
15: Ja, die is behoorlijk.
12: Jeffrey Hees, wat heb je jezelf aangedaan, man?
15: Ja, ik weet het niet. Ik zat af en toe ook te denken, wat heb ik nou gedaan?
12: Ja, wat heb je nou gedaan? Ja, dus dan schrijf je zo'n geweldig nummer.
15: Ja.
12: En dan ga je het niet zelf doen.
15: Nee, ja.

0: Daar heb ik in het verleden wat meerdere liedjes mee gemaakt. En dan ga je afspreken met elkaar. Je doet een broodje, een bakje koffie. En je gaat zitten en je kijkt weer wat Schipstrand.
1: Ja.
0: Het was niet een schrijfsessie voor Jeffrey Hezen. Niet voor mezelf. En op een gegeven moment knallen we dit melodietje eruit. En dan krijg je er een beetje een tekstje bij. En dan moet je dat fijntunen. En op een gegeven moment rolde het. En als het dan rolt in de studio, dan krijg je een heel euforisch gevoel.
1: Ja, want dat snap ik, ja.
0: De rijm de la rijm, die klopt met de melodie. En ik zei op een gegeven moment tegen Jurian, de mede-auteur van het liedje, ik zei, volgens mij wordt dit de grootste track die we ooit geschreven hebben. En dat bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen van, dit zou wel eens een liedje kunnen zijn die je gewoon in elke kroeg gaat horen in Nederland. Maar niet dat hij zo groot zou worden, dat wist ik ook niet.
2: Nee, maar dan had je hem zelf willen doen natuurlijk, toch? Kijk, nou ja, elke artiest, als je eenmaal één hit heeft, dan wordt hij er voor altijd voor uitgenodigd.
1: Je hebt Bailando ook, dus op zich, er is genoeg anders.
0: Ik heb heel veel anders. En het is ook net even wat andere soort muziek, denk ik, of zo. Het is Nederlandstalig, het zit ook feest in wat ik maak.
1: Ja.
0: Het is vaak een tandje, ja, wat zomerser,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja.
0: Dus daarvoor heb ik hem ook niet voor mezelf gehouden. Ik voelde ook niet dat dit...
1: Ja, het voor jezelf ergens wel, want het is natuurlijk gewoon rechte inkomsten. Dat komt ook allemaal bij Jeffrey terecht.
2: Ja, dat is waar.
0: Die komt uiteindelijk ook wel bij mij terecht. Alleen ik dacht, het is geen Jeffrey Hezen liedje.
2: Grappig, maar ook wel goed tegelijkertijd.
0: Ja, ik ben er ook helemaal cool mee, want ik krijg deze vraag natuurlijk 24 keer per dag.
1: Origineel, Wilfred.
0: Nee, dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik wil het blijven uitleggen. Nee, ik gun het sowieso, de zanger Justin gun ik het. En ik, weet je, ik ben ook auteur, hè, dus je kan niet alles voor jezelf houden ook. Zo is het natuurlijk.
2: Maar hoe voel je dat dan? Ik krijg een heleboel nummers nu. Het klinkt heel grappig dit en heel lachwekkend tegelijkertijd ook, want ik moet er zelf wat heel wat om. Ik krijg heel veel nummers toegestuurd nu door allerlei mensen.
1: Ja. Die dan hopen dat je het oppikt of er wat van vindt.
2: Ja, en dan zeggen ze, vind je dit nummer wat voor jou? En maar ik krijg soms wel 10 of 15 nummers. En dan zit ik het te beluisteren. En heel vaak denk ik, nee. En opeens hoor je dat en je denkt, ja, dit moet hem dan zijn. Maar hoe werkt dat bij jou dan? Want ik bedoel, ik doe het een beetje op mijn gevoel, maar...
0: Ja, bij mij werkt het... Ja, kijk, ik schrijf mijn muziek zelf, zeg maar. Dus ook alles wat ik uitgebracht heb de afgelopen minimaal 11 jaar... heb ik zelf geschreven of medegeschreven. Dus dat begint vanuit het niets. Maak je dan iets in de studio, zeg maar. Dus...
2: Maar voel je het ook meteen? Bij Cherio voel je het dan meteen?
0: Ja, die voel ik wel meteen ook. En hij had het net over het liedje Bailando. Dat was echt een schrijfsessie. Nou, precies. Ja. Was wel bij het temperatuurtje, denk ik.
1: Ja, dat is wel.
2: Maar toen je maakte, voelde je hem ook deze?
0: Nee, ik voelde helemaal niks. Ik had een kerstplaat gemaakt met de jongens van Monique Smit. En ik had een avond van tevoren zomer in de kroeg gezeten.
1: Zomer een avond in de kroeg.
0: En ik had een kater en ik zeg, jongens, ik ga een plasje plegen en ik ga naar huis. En ik kwam terug en ik zei gewoon, alle woorden die...

0: bij Lando. Ik zeg, ja, zal ik hem misschien sturen naar Rolf Sanchez? Ja. Nee, mijn platenbas zegt, nee, we nemen het op, komt goed. En een jaar later hing er een gouden plaat aan de muur, weet je. Dus ja, je kan het ook zo gek niet bedenken eigenlijk.
1: Nee. Het is wel, ik voor dat nummer nu, ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat is ook een knijter, zeg. Ja,
1: zo. Die voel ik dus bijvoorbeeld helemaal niet.
0: Nee, ja.
1: Schrik is dat.
2: Ja, wel? Ja, precies hetzelfde. Ja.
1: Ik vind dat
2: ja,
1: als je begint met dat couplet, dat is zo. Kijk, dat is het leuke aan Cherry. Het begint gelijk bij dat nummer. Duurt het best wel even voordat je er even in komt.
0: Alleen het is wel, als je weet dat het eraan komt, dan wacht je wel op dat moment of zo. Want ik zie natuurlijk heel veel filmpjes voorbij komen van Rutger van Barneveld. En je ziet gewoon de mensen ook wachten op dat refrein. Dus dat vind ik ook wel heel uniek. Dat mensen eerst een half minuut of zo iets gaan wachten voordat het komt.
2: Ja, en je ziet de filmpjes, de viral filmpjes voorbij komen.
0: Die liggen er niet om.
2: En iedereen die het meezingt. Ja, dat lijkt me toch het grootste compliment als artiest.
0: Dat is het mooiste wat er is.
2: Heb jij dat wel eens gehad, Wilfried? Met je liedje mee zo.
1: Nou ja, ik heb het wel een paar keer nu mee mogen maken. Kijk, nogmaals, ik weet dat ik niet kan zingen, maar ik heb het, de mazzel dat ik door wat ik andere dingen doe, dat je ook dit soort dingen
2: wil je
1: kan
2: niet
1: doen.
2: Bij mij bij de ochtendshow ook te gast komen dan met je liedje? Bij 100% NL.
1: Hij komt volgende week vrijdag uit.
2: Ja, maar ik begin over 2 weken. Dus dan kom je op vrijdag, is dat Meezing Vrijdag bij 100% NL. Dan kom je vrijdag 's ochtends langs bij ons in de studio en dan doe je hem daar live.

0: Dat zou bij die Cheerio ook kunnen, dat je daar meteen een jingle van zingt ook.
1: Dus maar, ja, voel je hem of niet?
0: Ja, ik had hem wel niet bij je verwacht misschien omdat hij beter is, maar ik vind het wel aangenaam.
1: Ja, toch?
0: Ik vind het wel lekker, ja.
2: Stop dan wat peper in je la la la.
1: Dat is wel een lekker gevoel.
3: Maar dat is ook de tijd van nu, hè? Het is gewoon ja-la-la en weet je wat het is? Je moet misschien muziek ook niet te moeilijk maken, denk ik.
1: Nou ja, heb jij dat zelf geschreven of niet?
4: Nee, Lex Schaarthuis heeft deze geschreven.
3: Oh, goede songwriter vind ik dat.
4: Ja, want die heeft ook, die hiervoor heb Blij Geloven, had hij ook geschreven. Maar dat is ook net een ander soort.

0: nummer is dat. En dat doet hij heel knap. En ik had tegen hem gezegd, ik wil dat je een nummer maakt waar het over gaat dat je het leven niet serieus moet nemen. Dat je eigenlijk alles een beetje moet, wat ik doe, slaat nergens op. Laat wat in dat nummer terugkomen. Nou, dat heeft hij perfect gedaan.
1: Ja,
0: dat
1: mooi, man.
0: Ook die beat erbij.
1: Heb je ook een soort spanning als het uitkomt? Of denk je van, ik zie het wel.
0: Ja,
1: dat zijn wel muzikale kindjes, wil vertellen.
0: Nee, dat is wel waar, inderdaad. Wat ik vooral leuk vind, is de clip maken altijd. Dus ik heb een clip gemaakt met zomaar een avond in de kroeg. Zaten gewoon 30 of 40 bekende Nederlanders.
1: Ah, dat is top. Dat is
0: en
1: leuk.
0: Ik had met Zoek Jezelf Broeder, had ik dus gewoon allemaal bekende Nederlanders in een polonaise laten lopen. Rona Keizer, Gordon, René Vroeg, iedereen stond erin. Dat was zo'n één lange polonaise. Dat vind ik de
1: Maar dat is toch de sfeer?
2: Ja, dat sta je dit weekend nog ergens, Jeffrey? Ik zit er met dat zonnetje. Dat is natuurlijk,
1: ik moet je heel eerlijk zeggen, trikt me wel om gewoon alles af te bellen als je om me heen kijkt. Ja. Helemaal niet. Nee, ik sta vanavond in Asten. Morgenavond sta ik in Dronten. En ik heb er nog twee in de buurt ergens daar. Ja, ik ben gewoon even nog twee weken aan de gang. En dan mag ik ook een beetje genieten van vakantie.
0: Ik moet zeggen dat ik grenzeloze bewondering heb voor mensen zoals jij en al die mensen die dat optreden doen. Ja. Dat is super zwaar. Het is echt...
1: Het ziet er makkelijk uit misschien, maar het is wel werk inderdaad.
0: Ja. Dan kom je binnen in zo'n tent waar iedereen al gezopen heeft. En iedereen is in een bepaalde stemming. En dan moet je toch maar elke keer weer doen.
1: Je moet toch maar weer... ja, inderdaad. En dan heb je weer... Je maakt wat nieuwe liedjes. Dat neem je mee op sleeptouw. Loco is nu uit. Nieuwe liedje.
0: Mag ik hem horen? Hebben we die of niet? Loco? Even...

0: Bailando Loco.
1: Ja, het heeft toch gewerkt, dat Spaans woordje. Dus ja. Laten we het voortzetten. Mocht Wilfred geen tijd hebben door de show, bel me rustig. Ja,
2: gaan we doen. Nou, ja, vind ik leuk.
1: Hartstikke gezellig.
2: Ja, maar het is
1: inderdaad, het is wel een soort van topsport, denk ik hoor. Ja. Mensen zien het allemaal, maar het is de auto in, auto uit. Soms is het 40 graden hier in Nederland op een gegeven moment. Hè. Airco in, airco uit. Het is boven alles is het wel het mooiste vak wat er is, vind ik.
3: Ja, en ik hoop dat het knap. Heel lang ik doe het dan voor de gein wel eens, maar jullie doen het echt voor je werk. En het is echt zwaar. Dus keep on doing the good work.
1: Kijk,
3: Jeffrey, zet hem op. En binnenkort dus 100% NL hoor ik net.
1: Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Zeker erbij.
2: Gaat gebeuren.
3: Bedankt, wij zijn er zo weer. Na de onderbreking, tot zo.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: Ik denk dat het beeld er blijft hangen is eenheid.
9: Ze buigen 2-0 achterstand op.
10: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
9: Naar een 3-2 voorsprong.
11: En daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de luchthavens helemaal klaar mee.
12: There's scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
5: Wilfried Gené.
13: 2 uur alweer. Van deze uitzending van de Friday Move vanuit de hotel Huisterduin in Noordwijk. En dan zitten we inderdaad dus beneden bij Breakers Beach House. En daar zit je echt prachtig. Alleen is het helemaal niet zo druk op het strand, valt mij hier op dit stuk.
14: Ik vond het sowieso in Noordwijk ook niet druk. Ik dacht het zal helemaal vol staan in Noordwijk, omdat Iedereen naar het strand gaat. Maar iedereen staat nog vast in de file op de A1, denk ik. Vandaar.
13: Het ziet er zo prachtig uit hier, zeg. Zoals je hier op de zee kan kijken. Maar ja, niet te vergelijken met Bonaire natuurlijk, toch?
14: Dat is maar net waar je van houdt natuurlijk, hè.
13: Waarom Bonaire uiteindelijk? Wat was de keuze daarvoor?
14: Nou, ik heb altijd wel een droom gehad om ooit nog wat verder weg te gaan. En toen hadden wij nog geen kinderen, dus dan ligt de wereld helemaal aan je voeten natuurlijk. En op een gegeven moment stopte het avontuur bij 538. En toen dachten we, misschien is dit wel het moment om iets te doen.
13: Ja.
14: En we waren 2 keer op vakantie geweest naar Bonaire, maar als schoolgaande kinderen. Dus dan wordt de keuze wat minder. En Bonaire trok ons heel erg.
13: Het is heel klein, hè? Ik ben er nog nooit geweest. Klein. We hebben laatst geland toen we voor die uitzendingen naar Curaçao gingen.
14: Ja.
13: En dan valt het wel op hoe klein het dan is.
14: Ja, het is heel klein. Het is echt een dorpje, maar het is heel gemoedelijk. Er is geen stoplicht. Het is echt een, hoe omschrijf je het?
13: Het is lekker wild. Dat is toch leuk voor de vakantie, toch niet om te gaan wonen?
14: Ja, ons heeft het wel heel veel gebracht, moet ik zeggen. We houden heel erg van watersporten. Dus dat je daar al kitend, zeg maar, de zon in de zee ziet zakken. En gewoon na schooltijd ook met
15: in de zee.
14: Ja. Met de kindjes het strand opduikt en zo. En die krijgen zwemles in zee. Dus onze kinderen halen hun zwemdiploma's in zee. Ja, dat vinden zij nu normaal, want ze wonen er al een tijdje. Maar ik kijk daar nog wel naar van, ik weet nog wel dat ik in Dalfsen in zo'n chloorbad zat, zeg maar, naar strandouders te kijken. Dan is dit ook wel heel aantrekkelijk. Dus het is heel bijzonder dat we daar even kunnen zijn.
13: Maar wat doe je daar dan?
14: Wat ik daar doe, meerdere dingen. Ik draai iedere zaterdag bij een beachclub. Als DJ, dus plaatjes draaien.
13: Ja.
14: En wij hebben een huis gekocht en dat hebben we helemaal verbouwd. Heel veel zelf gedaan. En dat verhuren we als vakantiehuis. Dus zo zijn het allerlei projectjes. En ik ben met 50.000 volgers op Instagram daar naartoe gegaan. En dat had ik al jaren. En binnen een maand zat dat op 100.000, 200.000, nu 300.000.
13: Want je deelt wat je daar doet op dat.
14: Ja, een beetje de avonturen. En mensen vinden het ook wel leuk om een beetje mee te kijken.
13: Kan je er ook een verdienmodel op loslaten dan? Of is dat gewoon puur leuk?
14: Nou, er zitten af en toe wel samenwerkingen tussen, ja. Ja, en daar kun je dan ook wel wat aan verdienen. Dus het is niet meer één baan 40 uur, maar het is allemaal een beetje...
13: En wat je vroeg net aan Arjen, maar dat is wel voldoende om gewoon goed rond te kunnen komen daar. En 4 kinderen te kunnen onderhouden.
14: Ja, nog wel. Ook wel wat spaargeld. Maar ja, op een gegeven moment houdt het wel op natuurlijk.
13: Ja, nee, dat lijkt me ook.
14: Ik ga niet voor niks de ochtendshow op 100% NL doen.
13: Nee, moet je weer zo vroeg eruit.
14: Ja, maar dat is maar 4 weken. Hè? Dat is heel anders dan dat je dat jaar...
13: Nee, maar het zal toch ook wel eens te maken hebben. Je vindt het leuk, maar het is toch ook leuk als je dat mee kan verdienen, toch?
14: Tuurlijk. Nee, en wat ik bijvoorbeeld in het Instagram ook wel terugkom, wat ik ook aan radio leuk vind, is toch zeg maar het verhaallijntjes maken en creatief nadenken. Dat kan ik op zo'n account ook wel kwijt. Dus daarin word ik ook wel weer...
13: Maar het houdt ik hierop, hoor je zeggen. Wanneer houdt het op dan, dit avontuur?
14: Ik vind het heel lastig om te zeggen. We hebben net een reis gemaakt door de Balkan. En
13: ja, dat geef je door.
14: Ja, met de kinderen, want onze jongste had nog nooit een koe in het echt gezien. Die was 7 weken toen we daar kwamen ongeveer. Ja. Dus die zag voor het eerst een stapelhuis, zoals die een flat noemde. Mm-hmm. Dus die kwam allemaal dingen voor het eerst tegen. En dan zie je ook wel weer hoe mooi Europa is en hoe mooi Nederland is. Ik kan nu niet zeggen, we blijven daar voor 5 jaar of 10 jaar. We gaan wel gewoon weer het nieuwe schooljaar in. En we kijken hoe het gaat.
13: Maar hoe voelt het om zo'n rigoureuze beslissing te nemen? Ik probeer me er iets bij voor te stellen. Ik zit natuurlijk eigenlijk al best lang in alles wat ik doe.
14: Ja.
13: Dit programma doe ik al 17 jaar. De VI doe ik volgens mij al bijna 25 jaar. Dat is best eigenlijk bij jezelf. Ik denk van, hoe zou dat zijn? Hoe voelt dat?
14: Ja, heel. Ik vind het heel fijn. Ik ben wel tot rust gekomen, heb ik het gevoel. Je dingetjes op een rijtje zetten, ook uit het verleden, wat er allemaal gebeurd is.
13: Dus waar geen moment dat je, shit, heb ik wel de goede beslissing genomen? Dat gevoel. Dat
14: ken je. Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. En ik ontken ook niet dat mensen vragen dat ook wel eens op Instagram. Maar het lijkt op die filmpjes allemaal wel heel leuk. Maar heb je nooit last van je kinderen en het gezinsleven? Ja, dat komt vliegt ook af en toe op me af. En je bent echt op elkaar aangewezen. Dus hier in Nederland ga je op zaterdag naar de kinderverjaardag van een van de neefjes of nichtjes. Je bent eigenlijk ieder weekend wel op pad. Maar daar is het echt zaterdagochtend. Ja, je bent daar met elkaar als gezin. Dus wat ga je doen? Ja, dat is niet altijd leuk. Maar dat maakt je wel, het vormt je wel. Want je bent wel met je kinderen en je gaat creatiever nadenken. Wat gaan we vandaag weer doen?
13: Ja. Nou ja, ze zullen je altijd dankbaar voor blijven, denk ik. Omdat je zo'n goede band met ze opgebouwd hebt. Ja, dus ik ga ervan uit dat het goed loopt.
14: Het gaat nooit goed, maar ik vraag het me af en toe ook wel af. Want ja, je ontneemt ze weer neefjes en nichtjes. Dus mijn oudste is 9, die komt in Nederland en die ziet alle neefjes en nichtjes weer. Ja, die is de tijd van haar leven. En dan zie ik dat weer en denk van ja. We ontnemen haar ook wel weer wat of zo. Het is nooit helemaal volmaakt natuurlijk.
13: Ja. Dus die keuze, maar daar ben je nog niet uit wanneer je dat zou doen, weer terugkeren of?
14: Nee, we gaan lekker het komende jaar gewoon weer in. En ik ben ik helemaal niet uit, nee. Het is ook, misschien komt er weer een nieuw project. Ik ben ook naar radio aan het kijken, op Bonaire bijvoorbeeld. Ik kan daar ook heel veel dingen doen.
13: Ja, ik hoorde dus net dat je bijna bij de EO had gewerkt. Dus voor hetzelfde geld had je dat ook bij kunnen gaan doen.
14: Ja, nou, als dat zoiets is wat je daar kan doen, dat geeft ook alweer een hele andere sfeer aan het leven daar op Bonaire natuurlijk.
13: Maar waarom zou je dat per se bij de EO moeten doen? Dat zou je toch ook overal kunnen doen?
14: Ja, dat is waar. Maar de EO die nam contact op. En toen zijn we in gesprek geraakt. Dus dat zou
13: het idee ligt er al, dus je kunt het ook pitchen bij andere zenders.
14: Ja, dat zou zeker kunnen, ja.
13: Dat heb je bij deze gedaan? Want dat is een beetje luisteren daar. Ja, nee, tuurlijk. Ja, je moet het gewoon uitspreken.
14: Iedereen zit op het terras nu, Wilfred. Zoals je alle radiobaasjes.
13: Nee, maar iedereen staat in de file op dit moment, volgens mij. Dus je moet wel luisteren, want je kan geen kant op. Heel dit land staat vast. Hè. Dit land is één grote file.
14: Maar heb jij nooit... Kijk, je hebt het ook aardig wat meegemaakt natuurlijk. Heb je ook nooit op het punt gestaan dat je denkt van... ik ben er wel even klaar mee. Ik heb het wel gezien, ik heb het wel gehad.
13: Soms heb je, dat heb je zeker na zo'n lang seizoen wel eens. Dat je echt denkt van, mijn god, wordt nu steeds gesproken dat we met RTL in gesprek zouden zijn en dat we wat we nog gaan doen. Maar ik ben nu ook wel even, we hebben de volgende week onze laatste uitzending en dan ben ik ook echt wel even klaar, weet je. Want we hebben dat volgens mij nu 230 gemaakt of zo.
14: Ja.
13: Dat is best veel. Nee, we moesten er ook nog 2 op een avond maken. Ik denk dat we wel 250 uitzendingen hebben gemaakt dit jaar.
14: Maar wat doe jij op vakantie? Want als jij dit doet en je zingt en je doet die podcast erbij en
13: Showbird,
14: en Showbird. Als je dat allemaal doet, wat doe je dan op vakantie?
13: Niks.
14: Echt? Kun jij dat?
13: Ja. Nee, ik kom heel graag ook daar waar jij... maar ik ga vaak naar Curaçao toe.
14: Oh ja.
13: Doe ik gewoon helemaal niks.
14: Echt zo? Dat kan ik me niet voorstellen. Lekker op zand. Als je zo'n onrustig beestje bent, dan zal je wel...
13: En vroeger werd ik heel ziek dan, de eerste paar dagen.
14: Oh ja.
13: Maar dan heb ik het even afkloppen. En dat heb ik ook niet meer eigenlijk. Ik kan me er heel erg op instellen. Op het moment dat ik op Hato land, dan heb ik het gevoel dat ik een beetje thuis kom. En dan denk ik, prima zo. Even helemaal niks.
14: Ga je gewoon liggen.
13: Ja, ga ik niks doen. Ja. Nee, maar dat is toch ook lekker als dat kan.
14: Ja, zeker.
13: Nee, ik sprak laatst Bon Jip, dan is het een horeca-gigant, weet je wat. Die zei, ik heb geleerd dat ik eigenlijk heel goed niks kan doen. Dat wist ik helemaal niet van mezelf. En ik zei, dat snap ik nu wel.
14: Ja, nee.
13: Maar het is wel een heel ander tempo daar. Heb je daar niet aan moeten wennen? Dat vond ik in het begin even grappig en lastig ook.
14: Heel veel allemaal met loketjes en niks online. En de grap is vooral andersom ook. Als je dan weer landt in Nederland na een tijd. Dus de eerste periode waren we de anderhalf jaar aaneen gesloten.
13: Ja.
14: Dus dan ben je echt wel een tijdje weg. En dan kom je terug in Nederland op Schiphol. En dan heb je een app en dan kun je inchecken. En dan het gaat allemaal vanzelf, zeg maar. Daar is het iets meer back to basic. Wat ook wel mooi is.
13: Wat ik ook nog bij jou bedacht toen ik zag dat Mattie eens eentje verder ging. Heeft hij nog gebeld eigenlijk?
14: Nee. Ik zat in Servië. Ja? We waren die reis aan het maken voor een campertje op een soort van ecocamp. En op een gegeven moment kreeg ik berichtjes van journalisten. Ja. Is dit het moment dat jullie samenkomen? Maar ik heb natuurlijk geen nieuws gelezen, niks. Dus ik moest snel ergens even kijken wat er aan de hand gebeurd was. Ja. En toen las ik het ook inderdaad. Dus nee, ik ben niet gebeld. Nee.
13: Maar hebben jullie inmiddels die borrel al een keer gehad? Dat je alles uitgesproken hebt? Of moet het nog steeds plaatsvinden?
14: Die borrel moet nog steeds plaatsvinden. We hebben wel contact hoor. Dus we appen wel eens dat wel.
13: In 2024 alweer zei jij van laten we maar een keer... Of een bak koffie of een borrel gaan drinken, iets in die geest. Maar dat is er nooit van gekomen.
14: Nee, dat is er nooit echt van gekomen, inderdaad. Nee, maar dat kan altijd nog, hè. Wie weet.
13: Maar het rotgevoel is wel weg nu.
14: Zeker. Het is, je gaat op een gegeven moment reflecteren op jezelf ook natuurlijk. Hè. Dus je wordt wat ouder en dan denk je, ja, hoe is dat dan eigenlijk allemaal gegaan?
13: Ja.
14: En als je het in het meest korte, de meest korte variant is... We stonden allebei gewoon heel onder druk door twee giganten. Dat was de persgroep en Talpa. En wij waren twee jonge jongens en wij hadden helemaal niet door... dat wij populair aan het worden waren met ons radioprogramma. En toen kwam dit op ons pad. En hij maakte een keuze onder grote druk ook door daar te blijven.
13: Ja, maar zonder het met jou te delen.
14: Zonder met mij te delen. Dus ik voelde mij heel erg gekwetst. Ik ben heel hard om me heen gaan slaan. En als ik dat nu terugzie, denk ik, van, ja, dat zou ik natuurlijk met de kennis van nu... Zou ik dat anders doen? Maar ja, dat is achteraf. En ik zeg altijd, achteraf is mooi wonen.
13: Ja, zeker dus weten. Ja. Hoe had je het anders gedaan, denk je dan?
14: Nou ja, je moet altijd natuurlijk een beetje de verantwoordelijkheid bij jezelf houden. Maar het begint natuurlijk ook met een stukje begeleiding. Werden wij goed begeleid, ja of nee? Dat weet ik niet.
13: Want, nee, dus.
14: Nou, dat denk ik dan niet inderdaad. En we hadden gewoon stick together. We hadden tegen elkaar aan moeten blijven staan. Maar dat is heel lastig als dat soort krachten gaan spelen, zeg maar. Dat ken jij natuurlijk ook.
13: Ja, maar zeker als je met z'n drieën bent, ja. Dat je nog vol in onderhandeling bent... en dat er al twee een contract lijkt te hebben getekend. Nee, zonder gekheid. Daar kijk ik niet van op, natuurlijk. Ja.
14: Nee.
13: Maar zou het ooit een optie zijn? Of zit dat er niet meer in, denk je?
14: Wij hebben één keer samen radio gemaakt nog. Hè, toen wij voor Giro 55. Ja, dat was voor een goed doel. Dat was wel meteen weer heel leuk. En dat ging gewoon heel gek. Gewoon weer op de automatische piloot verder waar je gebleven was. Dat zou je ook herkennen.
13: Ja, dat we kunnen echt slaande ruzie hebben achter de schermen. Gaan we zitten, dan is het er.
14: En dan gaat het weer inderdaad. Dus dat was wel grappig inderdaad. Ik weet niet of het slim is. Ga je niet heel erg terug naar je ex-gevoel. Ik zit wel, kijk, het is een heel bizar verhaal. Dat vind ik nog wel. En er zijn ook beelden gemaakt, want er werd een documentaire gemaakt over ons in die tijd, zeg maar. En ook met de eventuele overstappen is heel veel gefilmd. Zelfs toen we op gingen zeggen bij onze baas, allemaal gefilmd.
13: Ja.
14: Dat is betaald door Q, die journalist. Dat ligt ergens op de plank. En ik heb wel eens tegen Mattie gezegd, gewoon met respect voor elkaar. Dus zonder ruzie te gaan maken of wat, dat zit er ook helemaal niet meer in hoor, ook niet bij hem. Maar met respect voor elkaar dit verhaal nou eens documenteren. Dan wel in een podcastvorm of in een Netflix-serie of hoe dan ook. Even niet op de radio, want dat kennen we. Maar het is gewoon bizar wat er gebeurd is.
13: Ja, absoluut.
14: En nog steeds refereren mensen eraan. Dus nog steeds, zelfs als je in Servië zit met een camper... en we zijn inmiddels 10 jaar, 15 jaar, weet ik hoe lang verder... wordt er gevraagd van, is dit het moment dat jullie weer samenkomen? Dus mensen willen het verhaal ook graag weten, denk ik.
13: Er liggen genoeg ideeën, als ik het zo hoor.
14: Dat sowieso. Dat krijg je ook als je op een eiland gaat wonen. Heel veel ideeën.
13: Lekker man, ideeën. We zitten heerlijk aan het strand in Noordwijk. En er zijn twee mensen bijgekomen inmiddels. Dylan Jezielkus en Pieter Koblenz. Die zaten al een tijdje gezellig met elkaar te praten. Dat was gezellig, Pieter, hè? Dat was leuk, hè?
15: Altijd gezellig met VVD'ers onder elkaar. Dat weet je toch?
13: Ja? Ook in deze moeilijke tijden?
15: Ja, zeker hier met dat verschrikkelijke weer hier. We hebben ons er toch redelijk doorheen geslagen, dacht ik.
16: Wat een rotplek, zeg je.
13: Ja. Vind je het toch leuk allemaal, Dylan?
16: Ik vind het hartstikke geweldig.
13: Ja?
16: Ja. Ja, ik zit echt, het is echt machtig, indrukwekkend en mooi wat ik meemaak. Met de mensen met wie ik werk, dat is echt heel mooi. Maar daar weet je alles van, ja.
13: Maar wat weet Pieter daar precies van dan? Want die kent al die mensen ook, bedoel je?
16: Ja, militaire, defensie, dat is zo'n mooie omgeving, zo'n mooie cultuur. Ja, ik vind het echt schitterend. Ik doe heel veel werkbezoeken, ik ga wel heel veel bij mensen langs. En dan vraag ik aan onze militairen, waar ik ook kom, gewoon, wat kan ik voor je doen? Wat is het huiswerk dat je mij meegeeft? En 9 van de 10 keer antwoorden ze met mij inzetten. Hoe mooi is dat, als je dat als mens zegt?
13: Ja. Je bent nu een wandelende PR-machine.
16: Het is geweldig.
13: Ja.
16: Je moet reservist worden, Wilfred.
13: Ja, zou ik dat moeten doen? Ik heb nog tijd genoeg. Dus
14: haalt hij de testinkje?
16: Nee, dat denk ik niet.
15: Ja, we hebben vast ook een klasje voor zijn diensttijd. Mensen als Wilfred.
13: Wat zijn de voorwaarden ervoor, om reservist te zijn? Hoor?
15: Je moet in ieder geval langer zijn dan 1,60 meter. Haal je dat?
13: Haal ik net. Ja.
15: Nou, dat is dus geen punt. Kun je zingen?
13: Nee.
15: Dat komt ook goed uit.
13: Ja?
15: Je moet alleen marsliederen kunnen zingen.
13: Tot op welke leeftijd kun je eigenlijk reservist worden dan?
15: 57, dacht ik.
16: Ik dacht 55, maar jij kan nog even.
15: In jouw geval kunnen we nog 2 jaar.
13: Ja, ik krijg een spijt. Nou, dat is lekker allemaal. Ik bedoel ook omdat dat er is natuurlijk genoeg kritiek geweest op jou de afgelopen jaren. Hoe vind je dat?
16: Van jou, van jullie, ja. Altijd gezeik.
13: Oh ja, je hebt hem laatst nog, want je was niet eens met Johan,
16: hè? Echt, dat fact-free gewoon mopperen de hele tijd. Op een gegeven moment wilde ik daar wel een beetje chagrijnig van.
13: Want klopte dat verhaal niet, dat er al een rapport lag van dat er geen nareis op nareis, althans dat die cijfers er niet waren?
16: Er is uitvoerig over gedebatteerd. Dat is zo vaak langs geweest. Dat gewoon oude meuk opwarmen. Nou, als je dat wil doen, doe dat. Maar nodig me dan ook uit.
13: Ja, dat zei je er toen gelijk bij.
16: Ja, en toen zei jij, nee, dat durven we niet.
13: Ik zei, laten we eens even gaan kijken wat ik daar heb gezegd.
16: Ben ik geweest?
15: Kijk je wel.
16: Ben ik geweest?
13: Nee, ik ben niet geweest. Maar als je ziet hoeveel politici roepen, nodig mij maar uit.
16: Ja, maar ik vind, als je erover klaagt, als je wat van me vindt, dan moet je me ook aan tafel durven hebben.
14: Vind ik ook. We zijn het allemaal mee eens, Wilfred, hier aan tafel.
13: Ik ga even kijken wat je... Ik zocht even op wat ik nou... Ik ga het voorstellen, heb ik gezegd.
16: Ja, wat is dat voor...
13: Ik heb het voorgesteld ook.
16: Wat is dat voor een zwakke reactie? Jij gaat het toch over?
13: Nou, niet alleen. Ik bedoel, we hebben nog meer mensen daarover, hè? Dat weet Pieter alles van. Hè? Er zijn altijd mensen die bepaalde krachten hebben die dan weer andere dingen vinden. Hè?
16: Ik vind een beetje zwakjes.
15: Ja, maar dan heb je 6 maanden pauze.
13: Maar het was dus oude meuk. Je wist het echt niet op dat moment. Daar kwam het op
16: Dit is echt uitvoerig langs geweest. En ik vind prima als iedereen het onderwerp probeert te vermijden. Dat we gewoon te veel asielzoekers hier hebben. Maar ik blijf dat herhalen. Ik vind dat er te veel mensen komen. Dat moet minder. Daar is het uitvoerig over gegaan. Belangrijk is dat we er ook op leveren. Dat doen we. Nou, en als je daar meer over wil weten, ben ik meer dan...
13: Doen we dat voldoende? Gaat het goed, vind je?
16: Nou, we zijn nu eindelijk wetten doorheen aan het krijgen die op den duur dat verschil gaan maken. Ja. Dat is echt al jaren is dat niet gelukt en nu lukt dat wel. Dus ik hoop wel dat dat verschil zal gaan maken. Maar we zijn er nog niet. Er moet meer gebeuren en daar zit ik bovenop.
13: En het Europese migratiepact, hoewel dat niet jouw specialiteit is natuurlijk, maar heb je het gevoel dat dat gaat werken ook?
16: Het gaat allemaal opgeteld uitmaken, maar we hebben ook eigen nationale wetgeving nodig. Hebben we nu ook bijvoorbeeld die 2 statussen er doorheen gekregen. Daar is er de 4 op gevallen en dat is nu wel gelukt. Zo zet je stap voor stap. Ik wil ook heel graag dat mensen die uitgeprocedeerd zijn geen plek hebben, dat ze ook echt terugkeren naar land van herkomst. Nou, daar maken we afspraken over. Dus het is, er is veel werk te doen, maar ik ben ook blij dat het ook begint te lukken.
13: Maar je bent tevreden over dit kabinet, wat ze tot nu toe gepresteerd heeft?
16: Nou, we hebben afgelopen half jaar heel veel gedaan. Als je mij vraagt, ben je klaar? Nee, natuurlijk niet. Er valt nog heel veel te doen. Maar er is ook
13: heel veel mensen zeggen dat jullie juist helemaal niets hebben gedaan. Maar dat vind jij dus helemaal niet.
16: Nou, dat is niet waar. Maar als mensen dat voelen en zo zien, dan ook dat is wel een opdracht. Hè. Dan moet je dat wel serieus nemen. Want uiteindelijk vind ik heel belangrijk dat mensen zich herkennen. Dat ze denken, oké, maar jij werkt voor mij. Dus ik zet dat niet weg als van, die mensen zien dat verkeerd. Dat is een extra opdracht voor ons. Om daar nog harder mee bezig te zijn. Nog inzichtelijker te maken. En we moeten ook de komende 3 jaar blijven leveren. Het is nog lang niet klaar. Maar we werken er wel hard aan. En zeker op defensie, op veiligheid, op asiel.
13: En die begroting moet ook nog rondkomen natuurlijk straks.
16: Daar heb je gelijk in.
13: Dat wordt niet zo makkelijk, heb ik begrepen.
16: Dat wordt zeker niet makkelijk. Dat wordt een lange zomer onderhandelen. Ja. Ik ben er wel klaar voor.
13: Ja?
16: Jazeker.
14: Hou je ook nog wel eens ruggespraak met Rutte, of niet? Dat je denkt even bellen om te vragen.
16: Ik spreek hem vaak. Ja? Er gebeurt natuurlijk veel op de wereld, waarbij natuurlijk zijn rol als SG-NAVO ook raakt aan wat ik bij Defensie doe. Ik heb hem deze week tijdens de NAVO-top natuurlijk nog veel gezien en gesproken. Maar ook als er politieke dingen opkomen, het is niet heel vaak. Want ja, wij zitten ook op een rijdende trein dat door moet. En hij moet zorgen dat de wereldvrede is. Maar natuurlijk komt het wel eens voor dat ik hem advies vraag.
14: Heb je ook zo'n pistool gekregen, of niet? Iedereen krijgt daar zo'n pistool als ik.
16: Ik heb dus een sjaaltje gekregen. Waarvan ik dacht dat het een sjaaltje was. En dat bleek achteraf. Ik zag in ieder geval dames daar rondlopen met dat sjaaltje als hoofddoek. Dus ik ben bang dat ik een hoofddoek heb gekregen.
13: Nou ja. Lekker verhaal zeg, hé.
16: Ik moet zeggen, het wapen had... Ik heb hem gezien, hij is wel echt mooi.
14: Had je het gezien, Wilfred, of niet?
16: Ja,
14: dat is echt dat...
13: Maar ze gaan hem klaarmaken, toch?
16: Had misschien andersom moeten, vind je niet?
15: Die van Jette ook, maar die heeft een heel kleintje gekregen. Dat flikkert hij voorover. Dus hij moet eerst onklaargemaakt worden, zeg.
13: Juist.
16: Ik vind die niet kunnen, nee.
15: Hij is niet zo groot. Schoenmaat.
13: Hij past zich aan het niveau wat wij normaal gesproken op tv doen. Dat had hij daar ook geroepen namelijk nu. Dat kwam even bij jou, Pieter.
15: Ja,
13: kijk, de oude Pieter Koblenz zou dat nooit hebben gedaan, deze.
15: Ja, de jonge Pieter, want ik ben de oude, ben ik nu.
13: Ja, nee, maar...
15: Snap ik het niet meer dadelijk.
13: Ja. Hey, die NAVO-top, was het een succes of niet?
15: Ja, ik vind het nog veel belangrijker dan die we in Den Haag hadden. Omdat hier afspraken zijn gemaakt wat we met al dat geld wat nu besteed gaat worden, wat we daarmee doen, dat we dat omzetten in capaciteit, daarmee de afschrikking vergroten. In de wandelgangen tussen mijn oud-collega's wordt het wel genoemd de conferentie waar NAVO 3.0 werd weggezet. En dat klopt ook, want heel de oorlogsvoering is totaal veranderd door de Oekraïne en alles wat met drones te maken heeft, kun je erover praten. Die wereld is totaal veranderd en ik zie als burger dat Defensie daar heel goed op inspeelt. Maar het gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar die NAVO-top vond
13: bij BNR hoorde ik de shitshow. En het ging allemaal even over Trump had hem overgenomen. Die had het hele NAVO-top gegijzeld. En die bleef maar over Iran door koeieneren. En die had over weer op. Dat vind jij niet?
16: Nee, dat was echt niet zo. Het was echt een goede top. En het is precies zoals net wordt gezegd. In Den Haag hebben we allemaal beloftes gedaan. Dat is heel belangrijk. Ja. Een mooi moment. Maar het is pas echt wat waard als je erop levert.
13: Zou ik zeggen Slovenië? 1,3% volgens mij.
16: Maar ik heb een langere lijst met landen die echt leveren. Waar wij ook onder vallen. En heb helemaal gelijk. Er zijn ook landen die daar echt gemakzuchtig over doen. Ja. En die spreek ik dan ook aan. Want ik vind, wij doen ons best. En dat doen we voor de veiligheid van Nederlanders. Maar als het heftig wordt binnen de NAVO of op ons continent in Europa, dan wil ik dat alle landen klaarstaan. En dan wil ik niet dat een aantal landen gewoon achteroverleunen en naar ons kijken van regel jij het maar. Dus die heb ik ook aangesproken afgelopen
13: Doe je persoonlijk dagen. Zelf ook dan?
16: Jazeker, zeker.
13: Dan loop je ze naartoe en zeg je ho, hoe zit dat bij jullie aan Slovenië?
16: We hebben rondes dat je je eigen inbreng brengt. Daar benadruk je hoe belangrijk het is dat iedereen levert. Als je één op eentjes hebt, dan doe je dat. Het is namelijk een heel erg belangrijk iets dat we met elkaar sterk zijn. En ik lever, ik sta voor de veiligheid van Nederlanders en ons bondgenootschap. Maar dan verwacht ik wel dat andere vrienden dat ook doen. En als ze daar niet op leveren, dan horen ze dat zeker.
13: Stem je ook VVD eigenlijk?
14: Ik stemde VVD.
13: Maar niet meer?
14: Nee.
13: Waarom niet?
14: Ik stem ChristenUnie tegenwoordig.
13: Oké, dus vanwege de achtergrond? Of?
14: Ja, toch. Je stemgedrag wordt veranderd ook met de jaren. In de situatie waar je zit. Bijvoorbeeld met kinderen, gezin, dat soort dingen. Dat sprak mij de ChristenUnie toch. Don Seder bijvoorbeeld. Daar heb ik dan
13: goeie gozer.
14: Ja, daarom. Voor een goeie gozer denk ik van, nou, die krijgt mijn stem.
13: En de VVD was wel een beetje af. Wat jou
14: af, af, dat kan zo. Maar de volgende keer anders zijn natuurlijk.
13: Oh,
14: het ligt een beetje aan wat hier allemaal gezegd wordt.
16: Het wil je horen.
15: Zeg Wilfred, we hadden wel een spannend dingetje gisteren. Ik ben benieuwd hoe onze minister er tegenaan kijkt. De vrede tussen de Verenigde Staten en Iran is opgehouden. Wordt weer behoorlijk opgehamerd. De straat van Hormuz is weer onveilig. Olieprijzen gaan omhoog. Hij heeft gemopperd dat de bondgenoten hem niet geholpen hebben. Ja, natuurlijk helpt NAVO hem niet. Omdat die afspraak hebben we niet in alle NAVO-statuten staan. Maar gaan we dat nu wel doen? Als hij oorlog blijft voeren om de wereld...
13: Dan moet je haar aankijken, dan moet je niet mij aankijken.
15: Ja, maar ik doe dat in de Tweede Kamer, kijken ze ook altijd naar de voorzitter.
13: Oh, dan kijken ze dan...
15: Heb je ook zo'n tijd niet gezien? Dat
13: is ook nou, Dylan, wat gaan jullie doen? Wat gaan wij doen?
15: Dat ben ik benieuwd naar,
16: Nou, kijk, Nederland is een van de weinige landen die bijvoorbeeld aan het begin bij de Middellandse Zee hebben wij wel een fregat naartoe gestuurd om Cyprus te helpen verdedigen.
13: Je hebt ook nog heel lang gegaan, voor veel geld.
16: Zeker, en ik zal dat weer doen als het nodig is voor onze troepen. Onze andere fregat, de Ruiter, die hebben we teruggehaald vanuit de Indo-Pacific. Die was in Tokio, die zou verder varen. We hebben gezegd, kom maar terug en ga richting de regio van de straat van Hormuz. Zodat we je ieder moment kunnen inzetten als die gelegenheid zich voordoet. Zij komen daar komende dagen aan. Dus ze zijn daar geprepositioneerd, zoals dat heet. En we hebben ook afgelopen dagen ook gesproken weer over, en inderdaad of dat er binnen NAVO-verband of een ander verband is, dat mandaat, dat zien we dan. Het moet wel duidelijk mandaat zijn. Maar dan zal Nederland ook verantwoordelijkheid pakken om ervoor te zorgen dat die vrijheid van navigatie gewaarborgd is. Ook voor onze eigen economie, voor de portemonnee van al die Nederlanders. Dus ik hoop dat die gelegenheid zich deze zomer voordoet. En dan zullen we ook meteen handelen met onze bondgenoten.
13: Wat vind je daarvan, Pieter?
15: Een heel goed idee, omdat we moeten toch een beetje de kant op dat Europa een van de belangrijke werelddelen van de wereld wordt. We zijn nu nog een samengraafd zootje landen wat EU heet. Mm-hmm. We hebben moeite om de wapens zo te verdelen dat heel efficiënt is, omdat we elk land natuurlijk zijn eigen zegje daarover wil doen. Dus zolang we geen gezamenlijk buitenlands en defensiebeleid hebben, zijn we niet te vergelijken met andere grootmachten. Toch moeten we die kant op qua militaire
13: strijd. Hoe ver moeten we daarin gaan dan, vind jij?
15: Heel ver.
13: Ja?
15: Net zover als China, net zover als wat mij betreft de Verenigde Staten. Ik vind dat we helemaal zonder VS moeten kunnen.
14: Er zit een hele mijn broer die werkt voor Defensie. Er zitten hele kleine dingen ook. Hè. Dat begrijp ik ook van hem. Zoals het communicatiesysteem wat ze hier gebruiken is totaal anders dan Duitsland. Dus je kan dan niet met elkaar communiceren. Zo.
15: Flauwekul, eerste klas.
14: Is dat het flauwekul?
15: Ja.
14: Ja?
15: Ja, oh, zelfs in mijn tijd waren al NAVO-standaarden.
14: Moet mijn broer toch even bellen straks?
13: Zitten we er niet goed mee als zijn broer bij Defensie werkt.
16: Wat wel zo is.
13: We niet goed verdedigd dan.
16: Wat wel zo is, is dat we ook echt op hoog tempo naar veel meer ook integratie tussen al die systemen gaan. Want er valt nog op heel veel niveaus in Europa dat wel strak te trekken. Tussen Nederland en Duitsland is nou toevallig een voorbeeld, ook zeker binnen de landmacht, waarin dat al best wel goed loopt. Mm-hmm. Maar er zijn nog zat issues, dat het gewoon raar is dat je verschillende systemen hebt. En dat zijn we nu ook met elkaar aan het aanpassen. Dus ik denk dat Europa Europa op hoog tempo beter wordt, sterker wordt. En wij zeggen ook altijd dat je afschrikking is je beste verdediging. Je wilt eigenlijk zo sterk staan dat de tegenstander denkt, daar ga ik niet aan beginnen. En we gaan wel heel hard, heel goed die kant op. En daar speelt Nederland als een van de leidende landen echt een hele belangrijke rol. En dat ja. denk dat dat heel
13: Laten we zo
16: is.
13: Nog even over door, want je hoort dat geluid, de muziek. Dat betekent korte onderbreking, maar dan zijn we zo weer terug. Tot zo!
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Ik denk dat het beeld er blijft hangen is eenheid.
8: Ze buigen 2-0 achterstand om.
9: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
8: Naar een 3-2 voorsprong.
10: En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens helemaal klaar mee.
11: This scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
4: Wilfried Gené.
12: Laatste uur alweer voor deze uitzending van de Friday Move. We zitten in Noordwijk. We zitten bij Hotel Huis de Duin. Zo. Ja, die knalt erin. Hij heeft haast natuurlijk. Heeft straks weer een snabbel. Onze DJ Thomas Hofsen kan niet anders. Die wil naar huis toe. Die wil aan het werk. Hè? Kan niet. Eerst blijven hangen. Nog een uurtje bij deze uitzending. Wietse de Jager. Jij schuift alles zelf, hè?
13: Ja.
12: Ik heb het toen mogen leren. Dat is het leukste wat er is eigenlijk, dat schuiven.
13: Wel, hè? Ja. Ja. Ja. Maar je wel schuiven is best wel een radiobegrip, hè? Ik weet niet of iedereen begrijpt.
12: Oh ja, dat je aan die knoppen draait.
13: Ja, schuiven, dat klinkt alsof je met geld aan de haal.
12: Ja, en dan denk je bij mij gelijk aan, bedoel je?
13: Ja, precies.
12: Nee, oké, okay, nou, weet ik waar ik sta. Ja. Nee, maar dat is wel heel leuk met die knoppen allemaal, die schuifjes open en zo. Dat vond ik het leukste wat er was eigenlijk.
13: Kun je heel veel sfeer mee maken. Ja. Juist ook soms door stiltes te laten vallen, zeg maar.
12: Bij mij vielen ongeluk stiltes. Ja. Ja, was het opeens doodstil. Oh, had ik weer verkeerde knop ingedrukt. Kan gebeuren natuurlijk, toch?
13: Ja. En je kan microfoons uitzetten, dat is natuurlijk ook makkelijk.
12: Dat was wel leuk. Als die twee een beetje flauw tegen mij deden, draai ik ze gewoon dicht.
13: Ja,
12: dan stel ze een hele impertinente vraag en dan draai ik hem. Of ik start er gewoon een plaat in dan.
13: Ja, slim.
12: Ben je altijd in controle. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Vind je het ook belangrijk, Dylan, om altijd in controle te zijn?
14: Ja.
12: Ja, hè?
14: Ja, eigenlijk
12: vind je heel
14: wel.
12: Belangrijk, hè?
14: Ja, dat vind ik wel lekker in ieder geval. Lukt niet altijd, maar als het lukt, is het wel fijn.
12: Ja, nee, ik had je ook graag beter leren kennen op Curaçao. Maar ja, dat ging helaas niet, omdat je het druk had.
14: Ja.
12: Maar ik had het wel even mee willen maken, jij en je man, samen mee.
14: Ja. Mag ik
12: een
14: volgende keer of mag ik niet meer?
12: Als er nog een volgende keer gaat komen, je weet natuurlijk nooit hoe zo'n programma gaat vallen. Maar ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk. Ik had het ook erg leuk gevonden als je
14: mee was gegaan. Ik ook. En mocht er nog een volgende keer komen, dan denk aan me.
12: Ja, want dan kunnen we over die controle praten. Dat je heel moeilijk vindt om je controle los te laten.
14: Ja, ik vind het gewoon lekker om het te hebben. Is toch fijn?
12: Ja.
14: Dus ik denk dat het ook prettig is voor mijn omgeving. Is ook gewoon prettig.
12: Maar ze had een draaiboek voor haar huwelijk, waarbij ze zelfs een plaspauze had ingepland.
14: Dat heet empathisch zijn.
12: Oh, is dat empathisch, ja? Ja?
14: Ja.
12: En je had gewoon op de minuut had je zo'n beetje alles ingevuld zelf.
14: Ik snap gewoon niet dat mensen dat niet aardig vinden.
12: Nee. Ja, nee,
14: dan denk ik na en dan geef ik je die optie. Dat is hartstikke mooi.
12: Ja, Pieter, dat is hartstikke aardig.
14: Had jij toch wel leuk gevonden?
15: Zeker een empathische, genderneutrale ruimte had ik wel op prijs gesteld, ja.
12: Ja, was fijn geweest. Hoe ver gaan wij als het gaat om de situatie in Iran met het steunen van Amerika? Want jij tipt het net al een beetje aan. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Of willen we daarin gaan?
14: Nou, het gaat vooral om als die deal er is, en er is in die zin een soort van een bestand, dat je met verschillende landen in een bondgenootschap daar kunt zorgen dat olietankers en gewoon schepen...
12: Maar gaat die deal er nog komen überhaupt dan?
14: Nou ja, dat is dus natuurlijk de vraag. We dachten dat hij er was. En die is daarna geschonden door Iran. En de VS reageert erop. En dat gaat dan nu heen en weer. Dus ons gaat het erom dat op het moment dat er een soort van een deal is...
12: Die verwacht je toch nog wel, ondanks alles wat er nu gebeurt?
14: Ja, ik hoop het echt wel. Want dat betekent dat het dan deescaleert. Dat betekent dat die schepen er doorheen kunnen. Dat betekent minder negatieve effecten voor onze economie. Dus natuurlijk hoop ik het. Maar ik ben niet naïef. Ik zie wat er deze week allemaal gebeurt.
12: Ik kijk even naar de expert op dat gebied. Ja. Ik bedoel...
15: Ja, dus we hebben een prijs van 100 miljoen op de minister bij ons. Nee, maar ik vind dat we te weinig aandacht besteden aan de alternatieven. Kijk, dit blijft modderen in de marge. Want je weet absoluut niet wat die terracotta gekleurde president... Als we ja of nee zegt, of het ook klopt. Er gaan 20 miljoen vaten door de straat van Hormuz. En hoeveel ook omhoog gepompt wordt, dat maakt niets uit. Die 20 miljoen moeten doorheen om onze wereldeconomie op peil te houden. We hebben alternatieve pijpleidingen in Suez. We hebben pijpleidingen die worden gemaakt in Qatar nog in Saoedi-Arabië. We moeten ervoor zorgen dat wij nooit meer afhankelijk worden van een zeeëend waar twee dictatoriale staten het voor het zeggen hebben. Dat is één. En ik vind ook dat de Europese landen elkaar diep in de ogen moeten aankijken en eens even met elkaar moeten afspreken. Luister, we hebben in diverse landen nog behoorlijk wat bioreserves. We hebben Groningen nog. We hebben heel wat in de Noordzee zitten bij Noorwegen en Engeland. Kunnen we die voorraden niet aanspreken om niet afhankelijk te worden van een dictator die, als het hem niet zint, voortdurend die zeeengte dichtgooit? Ja. Zolang je dat blijft doen, blijft Amerika regeren.
12: Op korte termijn gaat het dus niet opgelost worden.
15: Nee, maar wij worden er ook in meegesleept. Want wij kunnen niet voortdurend tegen Amerika zeggen: je mag niet op onze luchthavens landen als je gaat bombarderen. Ja. Dat gaat tegen ons werken. En nou, ik vind het heel goed dat Nederland in ieder geval schepen prepositioneert.
12: Ja, heel wat met een oog op een bestand.
15: Dat is nu natuurlijk, dat zou ik als minister ook hebben gezegd. Maar als de pleuris uitbreekt, wij zijn afhankelijk van die olie. En we zien wat voor een consequentie het voor de wereldeconomie heeft. Dat kunnen we nooit laten gebeuren. Dus als je niet oppast, word je erin meegezogen. Dus ik ben altijd voor niet de eerste na het andere. Gewoon het gevolg tijdelijk, maar ook in Europees verband afspraken maken dat we uiteindelijk zonder die stomme straat van Hormuz kunnen. Daar hoor ik niks over.
12: Nee, maar dat duurt er even nog voordat het er kan, überhaupt. Hè?
15: Ja, maar, hoe lang je het er niet over hebt, hoe laat je daar begint...
12: Wat gaat er nu de komende weken, maanden gebeuren, denk jij?
15: Nou, we blijven
12: gaat het nog verder escaleren?
15: We blijven dit soort gedoe blijven houden. De een schiet, de ander die gelooft dat het niet zo is. De volgende keer schieten de Houthis en dan weet niemand of het de Iraniërs zijn of de Houthis. Het blijft etteren. En er is maar één ding. Iran maakt hier maximaal gebruik van, want andere middelen hebben ze niet. Nee. En Amerika moet blijven reageren, anders dan hebben we die ellende met de wereldeconomie. Zo zie ik het althans.
14: Wat we de afgelopen jaren wel hebben geleerd, want dit is helemaal waar. Hè? Wij moeten zorgen dat we strategisch steeds onafhankelijker worden voor onze economie, voor onze energie, voor onze veiligheid. Heb je gezien toen met die grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne 4,5 jaar geleden? Toen hadden we dit ook meteen met energie.
12: Ja.
14: Dat is helaas niet helemaal goed opgeschreven. Laten we het daarop houden. Maar toen hebben we ook echt meteen zijn we gaan kijken waar zijn alternatieve bronnen, waar kunnen we anders onze energie vandaan halen. Heel iets anders bij corona zagen we ook. Hoe ziet het eruit als je eenzijdig afhankelijk bent van maskers, van medicijnen? Dus de geschiedenis leert ons heel veel. Het is niet dat we dan daarmee stilstaan. En dit is weer de volgende stap. Heel veel van wat Nederland nu doet, de overheid nu doet, bedrijven nu doen, is echt gericht op die strategische onafhankelijkheid of meer onafhankelijk zijn van anderen. We gaan wel heel hard die kant op en dat is denk ik heel fijn. Je zult altijd anderen nodig hebben, maar zo eenzijdig dat je het zo enorm voelt, dat moet steeds echt veel meer afgebouwd worden.
12: Ja, want je hebt ook veel geld uitgegeven, las ik, hè? Toch nieuwe dingen gekocht allemaal?
14: Afgelopen dagen zeker. We hebben voor meer dan 3 miljard, ik denk dat we daar nog overheen komen, aan deals hebben gesloten met België, met Verenigd Koninkrijk, met Duitsland, met anderen. Ik heb gesprekken gehad met Amerikaanse bedrijven die zeggen, wij kunnen de vraag niet meer bijhouden. Heel fijn als we kunnen co-produceren met bedrijven uit Nederland. Het zijn allemaal zaken die ook direct terug zullen rollen, ook naar onze economie en het bedrijfsleven en onze krijgsmacht zullen versterken. Dus dat was in die zin een hele goede
12: week. Dus ook een economisch voordeel, want veel mensen zeggen zoveel geld uitgeven terwijl er zoveel mensen in de problemen zitten in Nederland.
14: Ja, maar wij proberen het zoveel mogelijk in onze eigen industrie te steken. En die hebben we als land, als politiek afgelopen jaren afgebouwd. En we zijn nu sinds een jaar of 5, 6 aan het opbouwen. Maar dan wil ik ze ook heel graag de gelegenheid geven om hier die producten te maken, hier het geld te verdienen. Daar hebben we allemaal wat aan.
13: Ja. Is er ook personeel voor genoeg bij Defensie, uiteindelijk als die producten zijn?
14: Er komen heel veel nieuwe mensen bij. We hebben nog steeds heel veel nodig.
12: Maar zijn broer werkt toevallig ook bij je.
14: Ja, hebben een goede verhaal over.
12: Ja. Onderdeel van de jaargetjes. Ja.
14: Maar we kunnen nog steeds heel veel mensen gebruiken. Maar we zijn gelukkig voor... we zijn ook een hele aantrekkelijke werkgever. Want je kunt inderdaad beroepsmilitair, je kunt reservist worden. Op verschillende manieren kan je bij ons aansluiten. En heel veel mensen doen dat ook. Dus als iemand nu luistert, wees welkom.
13: Ja, ja, mijn broer is, dat is wel wat hij dan zegt, hoor, die is ook heel, die is heel blij. Die vindt het een, vindt het een fijne plek.
12: Maar als de communicatie sluit niet aan op die van de Duitsers.
13: Nee, blijkbaar gehoord, is dat dus niet waar. Dus.
12: Nee, dat is best wel lastig. Je staat een beetje je schouders op te halen toen ik zei van die mensen die het maar belachelijk vinden dat er zoveel geld wordt uitgegeven.
15: Ja, omdat, kijk, wat heel belangrijk is, is dat we als we geld in het buitenland uitgeven, dan heb je ook een verplichting tot return. Die bedrijven moeten ook uit die andere landen geld bij ons besteden. Komt ten goede van onze economie. Dus we geven wel veel geld uit, maar er komt ook veel voor terug. En het tweede is, ja, ik ben natuurlijk een eenvoudige burger, maar ik denk dat de aanwas van reservisten is hoopvol, maar lang niet snel genoeg om aan zo snel mogelijk in die 200.000 te komen. Dan moeten we echt wat andere dingen out of the box gaan doen.
12: Zoals?
15: Nou, we hebben ooit een voorstel ingediend. Er zijn heel veel bedrijven die in deze tijd ook Defensie ondersteunen. Vroeger onderhielden we zelf onze voertuigen en andere zaken. Nu doen grote bedrijven dat. En ik vind dat die bedrijven, als die mensen in vredestijd inzetten, kun je die ook reservist maken om in de oorlogstijd ook te laten dienen. En er zijn heel veel bedrijven bij de kritische infrastructuur die beveiligd moeten worden in de oorlogstijd. Dan moet je dan reservisten voor inzetten. Laat dat door die mensen doen die daar werken. Dus creëer.
12: Die worden dan noodgedwongen reservisten. Die mogen daar niks over zeggen.
15: Nee, wel, maar die mogen kiezen van de CEO die er zit.
12: Ja.
15: Die moet toch een plan maken dat zijn bedrijf blijft doordraaien. Natuurlijk moet het gecontroleerd worden door Defensie. En die mensen kun je ook door het bedrijfsleven. Het bedrijf, ze hebben enorm goede opleiding voor politie, BOA's, weet ik veel, laten opleiden. Want Defensie heeft ook een groot tekort aan opleiders. Dus ik vind dat daar best wel wat strakker naar mag worden gekeken tussen wat het bedrijfsleven zou kunnen leveren en wat de Defensie nodig heeft. Dus ja, het is allemaal positief en hoopvol, maar het gaat niet snel genoeg.
12: Nee, maar dat onderschrijf je wat hier gezegd wordt.
14: Ja, en ik vind ook dat wij dit soort goede ideeën heel hard kunnen gebruiken. Er wordt ook heel erg echt op die manier nu gekeken. Ik had zelf deze
12: dat is gewoon een wandelende denktank, hè, die Pieter.
14: Ja, dus, het is heerlijk. Maar het is toch natuurlijk super waardevol. Iemand met zoveel ervaring en bereidheid om mee te denken. Dus en ik vind, en dat had ik, nou ja, misschien aan het begin bij Defensie niet verwacht. Als je daar zo in komt, denk je dat is toch wel een hele conservatieve, hiërarchische organisatie. Het is echt een organisatie dat heel erg gericht is op kansen. Creatief denken, want dit is gewoon nu nodig. En de noodzaak en de urgentie zien we. Dus dit zijn absolute richtingen waar we ook aan denken. Waar we mee bezig zijn, waar we nog meer van kunnen leren. Mijn collega staatssecretaris Boswijk die is daar dag en nacht mee bezig. En het gaat goed, maar het kan altijd beter, dat is zeker.
12: Ja, maar die
15: we blijven doorzeuren.
14: Ja, ik ervaar het anders. Blijf meedenken, mooi.
12: Ja. Maar bij die NAVO-top ging het natuurlijk ook over Iran. Omdat met name Amerika dat op de kaart zet. Zeg je niet eens een keer tegen die Trump, houden ze een beetje op met dat gedoe daar de hele tijd. Dat schieten we niet meer op in de wereld. Kun je hem daarop aanspreken of is dat absoluut onmogelijk?
14: Ja, het is niet onmogelijk. En je spreekt ook elkaar aan. Dus wij ook door focus aan te brengen. Maar uiteindelijk, wat is het hoogste doel van de afgelopen week van zo'n NAVO-top? Is dat de NAVO bij elkaar is, sterk is. Dat je met elkaar snapt waar de vijand zit. Die zit namelijk onder andere in Rusland.
12: Mm-hmm.
14: Op ons continent, bezig met een oorlog. Een hele reële dreiging voor ons. Ook zoals wij hier nu zitten. Dus dat is uiteindelijk wel de focus. En dat is belangrijker dan met een moreel vingertje. Dat levert niks op. Nee. Mijn taak is zorgen dat Nederlanders veilig blijven. Heb ik bondgenoten voor nodig? Nou, daar ben ik dan mee aan de slag.
12: Ja, maar neemt het jullie aan de ene kant kwalijk dat jullie niet helpen. Aan de andere kant heeft je het allemaal zelf voor georganiseerd en veroorzaakt. Die keuze om in te vallen daar. Dus je kan dat er ook zoiets van zeggen.
14: Nee, maar je ziet dus ook aan de houding, denk ik, van de partners daar. Van luister, dit zijn de momenten waarop wij bereid zijn in te stappen. Want we zien dan ook, hè, dan is een situatie ontstaan dat waarbij wij een rol kunnen spelen wat ook ons ten goede komt voor onze economie, het portemonnee van de mensen thuis. Maar je ziet natuurlijk geen enkel land nu op dit moment ook Iran bombarderen. Dus dat onderscheid wordt ook heel duidelijk gemaakt, wordt ook gewoon gezegd. En dat is het ook. Ik ga niet meedoen aan een oorlog. Ik ga wel mijn verantwoordelijkheid nemen als het kan in die vrijheid van navigatie, wat voor Nederland een ongelooflijk belangrijk punt is.
12: Waarbij inderdaad de Europa-situatie misschien wel veel belangrijker voor ons is op dit moment met Iran, met de Oekraïne Rusland, en Rusland
14: zeker.
12: Natuurlijk. Wie is er aan het winnen op dit moment?
15: Op dit moment vind ik objectief gezien dat de Oekraïne aan het winnen is. Wat de Oekraïne nu eindelijk heeft, wat wij ze niet hebben willen geven, zijn wapens die zo'n verre dracht hebben dat de daadwerkelijke logistieke steunpunten en fabrieken, dat die worden geraakt.
12: In Rusland?
15: In Rusland.
12: Ja.
15: En als je de satellietfoto's bekijkt, je ziet bij elk tankstation zie je echt kilometers lange rijen.
12: Partijen lees ik ook.
15: Precies. Dus
12: en messen.
15: Dit gaat elkaar
14: gewoon
15: aan. Dit gaat bijten bij Poetin.
14: Eén ding mag toevoegen. Ze zijn mede die meters aan het maken. Dankzij Nederlandse hulp. Dit komt echt door de drones die wij met ze maken. Wij leveren. Onze krijgsmacht leert er ook heel veel van. Ik had de minister Fedorov.
12: Het klinkt een beetje wc-eend.
14: Minister Fedorov van Oekraïne was hier 2 weken geleden. Die heeft met de media hier, met journalisten gesproken. Dit is zijn verhaal, zijn briefing, ja. Niet die van mij. En hij kan het ook aan de hand van cijfers laten zien. Dit is het verschil wat zij natuurlijk maken met hun eigen kracht en volhouding, dat zij daar vechten. Met Nederlandse producten, met Nederlandse drones. En dat is ook wel iets waar ik trots op ben.
15: Die minister noemt de drones, wij noemen het in de wandelgangen kruisraketten. We waren altijd heel afhankelijk.
14: One-way strike, hè?
15: Ja, we hadden
14: het altijd. Daar
13: was ook weer een discussie bij ons over in het programma. Toen zei Johan ook aftreden, onmiddellijk. Ze heeft iets anders gezegd toen.
14: Heeft hij al te lang in de zon gezeten misschien?
13: Die zit nooit in de zon.
14: Nee?
13: Heeft hij andere geen zwembroek. Zelfs op Curaçao heeft hij niet één keer een korte broek gedragen. Terwijl het toch echt lekker weer is daar om je korte broek te dragen.
14: Hij praat af en toe wel alsof hij een zonnesteek heeft. Maar ik zeg het graag zelf als je hem een keer uit.
13: Ja, ik ga het weer voorstellen.
14: Jezus.
15: De bevolking was wel blij mee dat hij geen korte broek droeg. Heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Dat wel.
13: Is dat zo?
15: Ja, lichtgevende benen worden wel blij.
13: Ik zag ook Trump samen met Zelensky zitten. Dat was natuurlijk een tijdje niet heel goed tussen die twee. Is dat beter aan het worden? Merkt hij dat ook? Of?
14: Ja, en daar zijn ook hele belangrijke afspraken gemaakt. Want Zelensky, Oekraïne heeft...
13: Maken, Patriots, toch?
14: En daarvoor is de licentie nodig. En nu is gezegd van, nou, de Amerikanen, wij zouden de licentie wel willen afgeven. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, dus daar zullen wij ook op sturen. En ik heb dus met Amerikaanse bedrijven gesproken die ook die raketten maken, bijvoorbeeld de PAC-3. En die ook zeggen, nou, wellicht kunnen we samen co-produceren. Dus ik hoop dat er nu echt beweging gaat komen, want de vraag is groter dan het aanbod. En dat is, Oekraïne is precies zoals net werd gezegd, heeft nu momentum. Kan nu echt doorzetten en ook echt de rollen doen omdraaien ten opzichte van Rusland.
15: Het doet zeer in Rusland voor het eerst.
14: Zeker. Zij schakelen voor het eerst meer soldaten van de Russen uit dan dat het Poetin lukt om ze aan te vullen. Dus zij zitten over de 30.000 per maand.
13: Hoe gaat het hier over mensen? Want jij hebt het al verteld. Er vallen 1.000 of 2.000 doden per dag.
14: Er meer dan 30.000 per maand. En het gaat inderdaad over mensen. En de enige die dat kan stoppen is Poetin.
13: Wij zitten hier gewoon lekker op zo'n terras, een glaasje wijn erbij, weet je wel. En die mensen die sterven daar gewoon allemaal bij bosjes. Het is toch een verschrikkelijke gedachte dat dat niet stopt ook. Wat je zegt, het ligt bij hem, maar dat zal nog niet zo snel gebeuren. Alhoewel, wat denk jij? Heeft hij nu ook wel door dat het echt...
15: Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat hij op zijn scheden kan terugkeren. Want hij kan er alleen maar mee ophouden als hij geen gezichtsverlies heeft.
13: Ja.
15: Je kunt geen enkel scenario bedenken. Want
13: zou het over zijn als hij gewoon overlijdt? Of
15: dan krijg je een andere koekenbakker waarvan je niet... Er wordt aan mij vaker gevraagd, waarom vermoorden die inlichtingendiensten Poetin niet? Dat kan je alleen doen, à la Venezuela, als je op de achtergrond een opvolger hebt die je enigszins in de hand hebt. Als de willekeurige derde is uit zijn vertrouwde omgeving, multimiljonair of multimiljardair, die hebben veel te grote belangen om het op een andere manier voor te zetten. Daarom lukt het ook in Iran niet. Iran heeft die superstom gedaan, Trump, door zonder goed plan met luchtmacht te gaan bombarderen. Ik ben luchtmachtgeneraal, dus nooit een oorlog gewonnen, alleen met bombarderen. Hij had moeten zorgen dat er, à la Venezuela, iemand klaar stond die het over kon nemen. En ja, dat is inlichtingenwerk. Dat hadden wij moeten mogen doen.
13: Ja, maar die opmerking die ik net maakte, dat de IVD en de MIVD dat niet wisten, dat Rusland Oekraïne...
15: Ik heb het artikel gelezen, zal voor de minister wat ingewikkelder zijn. Nou, hij modderkolk heeft in zijn uiterste best gedaan. De helft is gewoon gelul. Ik kan helemaal niet. Nee. Niet volgens de regels van het spel. Nee, maar het is natuurlijk een fantastisch artikel. Heel de krant volgen, kliedert. Maar zo werkt de inlichtingendiensten. Werken gewoon zo echt.
14: Formeel is mijn reactie, ik herken het beeld niet helemaal, nee.
13: Nee, dat hoor je dan
15: zo. Je hebt wel actieve herinnering aan het artikel, dat wel.
14: Oh, dat zeker.
13: Nou goed, we zijn er bijna. Is het lekker tot nu toe, samen met het CDA en D66, om in een kabinet te zitten? Voelt het een beetje schurkje lekker tegen elkaar? Of denk je, nou, het is wel een beetje te jeuken eigenlijk? Nu al?
14: Allebei niet. We zijn drie hele verschillende partijen die alle drie vastberaden zijn om 4 jaar uit te zitten.
13: Ja? En ook als bijvoorbeeld het stikstofprobleem nu over links wordt opgelost, dan zijn jullie dik tevreden mee.
14: Als het maar wordt opgelost en we zullen de ene keer over links, dan weer over rechts. Als er maar
13: dat gaat ook wel lukken over rechts een paar keer, denk je?
14: Dat is iedereen geraden.
13: Ja?
14: Zeker weten.
15: Ja? Die 100.000 woningen per jaar, die gaan er ook komen.
13: Oh ja, hoe
15: dan? Een fles champagne op.
14: Ja.
15: Weet je wel, die vervelende minister, ook generaal Schnell, ze hebben uiteindelijk al
13: Sullivan, Boekholt of Sullivan, inderdaad.
15: Heel goed.
13: Is het al bijna tijd voor de plaspauze, Dylan?
14: Over 1 minuut en dan heb je 3 minuten.
15: Empathische pauze.
13: Nou, het was weer gezellig. Ik ga het weer even in de groep. Ik stuur wel, Dylan wil graag langskomen. Ja, is dat oké?
14: Ja, doe even je best. Kom op,
13: gooi
14: je
13: in de groep.
14: Ja,
13: dankjewel. Pieter ook bedankt. Tot snel weer, hè. Friday Move Vrijdag, wat is het vandaag eigenlijk voor dag? Is het 19?
16: 10.
13: 10 alweer, hè?
16: 10 juli zit
13: het. Het gaat er snel, hè?
16: Ongelooflijk.
13: Ja, potverdorie nog aan toe. Dank u wel, minister. Dag. Ja, jij zegt, ik doe wel een beetje na. Jij zegt dan ook gewoon Dylan, maar het is wel de minister natuurlijk, hè?
12: Ja, we kennen elkaar al zo lang. Ik doe dit programma 17 jaar. En vanaf de eerste dag dat ik dit programma deed, kwam Dylan langs. Toen werkte ze nog bij de gemeenteraad in Amsterdam.
13: Ongelooflijk.
12: Dus we kennen elkaar gewoon al heel lang. En ik had het heel leuk gevonden als ze mee had gedaan aan het programma Midouchi. Het was echt leuk geweest. Maar
13: stem je daarom ook VVD of niet?
12: Laatst keer heb ik wel VVD gestemd. Maar daarvoor had ik CDA gestemd, volgens mij.
13: Mm-hmm.
12: En ik heb ook in het verleden wel eens SP gestemd. Ik slaat eigenlijk helemaal nergens op wat ik allemaal aan het doen ben. Hè. Het schiet echt alle kanten op.
13: Het is een beetje je carrière.
12: Nee. Nou ja, dat ook niet. Want ik zit al... Hoe lang zit het nou? Bijna 25 jaar bij het programma, man. Dat is niet te geloven.
13: Ja, maar je doet wel veel verschillende dingen.
12: Ja, nee, dat is waar. Ik doe heel veel leuke dingen. Waarom wordt hij weinig? Oh, ik zie het al. Wietse is er.
13: Wietse.
12: De andere Wietse.
13: Wat een toeval, jongen.
12: Wietse Snaak. Wietse. Nou, ja, Wietse. Zeg, ik heb het niet aankomen, zeg. Wietse, wat zet je voor ons neer hier, Wietse Snaak?
16: Ja, tijd voor Rosetje, hè?
12: Is het de tijd voor een rosé?
16: Ja, zeker.
12: Is dit nou een goede rosé? Het is wel een hele grote fles trouwens.
16: Nee, het is een restpartijtje. Dan moet ik vanaf. En dan kan ik dan mooi op vrijdagmiddag bij jou in het glas gooien.
12: Ja? Ja. Het is echt een hele grote fles dit, hoor.
16: Wat doe je hier eigenlijk?
12: Vertel even wat over deze wijn. Daar ben je heel goed in.
16: Ja, Côté X, hè, dat komt uit het geliefde Frankrijk, Provence. Ik kom trouwens net vandaan voor opnames.
12: Je programma?
16: Snaakstreken. Ja,
12: Snaakstreken doet hij, hè? Doet hij leuk, hè?
16: Wietse fietsen. Ja. Ik heb het nog op een fiets, als je mee wil. Ga je met me mee.
13: Ja, leuk.
16: Ja, Mattie van me. Maar we vinden Provence uit Zuid-Frankrijk. Ja, daar komt natuurlijk rosé vandaan. Zoals we het liefst in het glas willen hebben.
12: Hoe willen we hem in het glas hebben? Je begint nu te schudden met dat glas van je.
16: Een beetje walsen.
12: Walsen is dit?
16: En zoals vriend Harry altijd zegt.
17: Ja, dat is wel een hele mooie kleur. Hou ik van. Ja,
16: ja. Lekker zacht. Nou, dat klopt. Ja, zo is je ook gemaakt.
12: Ja. Ja. En dan zegt hij vaker, nou, is lekker.
17: Nou, dan kost dat.
16: Maar dat mag je niet meer zeggen, hè, tegenwoordig.
12: Je mag dat niet meer vertellen,
16: nee,
12: want het mag kosten.
16: Nee.
13: Het wel echt heel goed, moet ik zeggen.
12: Ja, ja.
13: Ja.
16: Jammer dat er geen geurradio bestaat, hè?
13: Ja.
16: Nee, maar het is toch fantastisch, joh. Wat een zomer hebben we al. En het vliegt de deur uit. Zelfs onze vriend Wesley Bronkhorst, die zingt liedjes erover. Dat helpt de verkoop wel, hoor.
12: Er zit bij jou een soort
16: fruitvliegje.
12: Een vlieg of zo in zitten.
16: Ja, ja, ja. Ja, dat is een eendagsvlieg. Dus die sla ik zo dood, dan heet hij zijn dag niet.
12: Maar je drinkt gewoon door, dus niet geen probleem.
16: Nee, joh. Dat is een beetje vlees, is niet erg in een rosetje.
12: Ja, raak je ooit uitgeluld over wijn?
16: Nee, waarom? Oh, joh, dat gaat zo lang door. Wijn, dat is verhalen. Dat is echt ook met het programma, hè, wat we aan het maken zijn.
12: Snaakstreken maak je toch?
16: We gaan 20 afleveringen maken seizoen 2.
13: Het is ook gewoon smaak, toch? Je moet ervan houden of niet.
16: Ja, maar
13: nou,
16: weet je
13: wat? Zuur houdt of zoet. Ja, je kan.
12: Nee, want ik begrijp dat jij veel dingen hebt opgegeven toen je wat minder geld had, maar de wijn moest wel altijd goed blijven bij jou, toch?
13: Wie zegt dat?
12: Dat stond in. Jij moet de interviews geven, dan moet je niet laten zeggen hoe kom je erbij. Want dat heb je zelf verteld
13: maar
12: allemaal.
13: Welke goede interviews gelezen? Of welke
12: nou, weet ik veel. Dat stuurt de redactie dan op en dan ga ik ze zitten lezen.
13: Nee, ik hou van een wijntje, maar ik ben geen kenner of expert of dat het allemaal perfect moet.
12: Wanneer mag je jezelf eigenlijk kennen of expert noemen, Wietse?
16: Ja, dat weet ik.
12: De andere Wietse.
16: Welke Wietse bedoel je nou? We hebben ook Wietse met een Z, hè?
13: Ja, klopt. Ja. Ja.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Ik denk dat het beeld wat blijft hangen is eenheid.
7: Ze buigen 2-0 achterstand op.
8: Ja, Marine Le Pen geeft niet op.
7: Maar een 3-2 voorsprong.
9: En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens helemaal klaar mee.
10: This scum. There's something wrong with them. They're cuckoo.
11: Wilfried Genee.
12: En de laatste al uur van deze uitzending natuurlijk. We gaan weer verder. Ja, ja, was heel flauw was dat, hè? Nee, maar er is nu een goed wijntje ingeschonken voor hetzelfde geld. Heb je wel eens gedronken voordat je een uitzending in ging, of niet?
13: Nee, maar wel. Toen ik begon met de ochtendshow was ik nog best wel jong bij Q-Music. En toen deed ik donderdagavond ging ik altijd nog wel stappen.
12: Ja.
13: En dan had ik anderhalf uur geslapen ongeveer. En dan ging ik door naar de ochtendshow op de fiets, want ik woonde in de buurt.
12: Ja.
13: En standaard, vrijdagochtend na de show, zei de programmadirecteur Wietse... Dit was zo'n goede uitzending.
12: Ja. Dan zat je er net wat losser in nog.
13: Ja, was nog een beetje,
12: dan voelde je nog een beetje.
13: Een beetje dronken nog misschien.
12: Ja. Maar vroeger was dat in ons vak eigenlijk best wel gewoon. Dat grote namen deden dat best voor de uitzending ook al. Koos Postema en Jos Brink, dat soort mensen dronken gewoon ook voor
13: maar
12: de uitzending.
13: Eentje of
12: die gooiden hele flessen voor de uitzending.